0: 19 juli. En in het Caribische deel van het Koninkrijk is het natuurlijk nog donderdag 18 juli. Bij mij in de studio is vannacht Colin Edson te gast. Hij is cabaretier en theatermaker. Colin, ben jij nog wakker?
1: Ik ben nog wakker, ja zeker. Goedenavond aan jou, Giuliano, ja. En ook aan iedereen thuis.
0: Ja, wat fijn dat je er bent.
1: Ik vind het ook heel fijn, zeker. Yes.
0: Ben jij een beetje een nachtdier?
1: Ja, ik ben eigenlijk wel iemand die best wel 's nachts kan doorhalen, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: TV kijkend, soms bellen, soms appen, soms nog iets lezend. Eigenlijk van alles, eigenlijk best wel een nachtmens.
0: Maar sta je dan ook weer vroeg op? Of?
1: Dat ook, hangt er ook een beetje vanaf of ik de volgende ochtend moet werken of niet. En meestal als ik dan toch wat later moet beginnen, dan ben ik wel niet iemand die heel erg super vroeg opstaat. Om een uur of 10.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dus, maar morgen moet je niet werken dus?
1: Morgen hoef ik niet te werken.
0: Want even voor de luisteraar, je werkt ook bij een vliegtuigmaatschappij, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: wat doe je daar?
1: Ik ben de grondsteward, dus dat houdt in dat als jij gaat reizen, ik jouw paspoort check, ik even kijk of je koffer op het goede gewicht is. Ik zet mensen bij elkaar, maar ik zet mensen bij elkaar om te zitten en ik sta ook bij de gate, dus om het toestel uiteindelijk veilig en alle in te stappen.
0: Ja, is dat een beetje te combineren met theatermaker, cabaretier?
1: Ja, want ik heb de gelukkige omstandigheden dat ik daar parttime kan werken. En dat is een aantal uren in de week. En dan kan ik het wel, zeg maar, combineren met de rest.
0: Ja, ja. Ja. Hey, het is best wel goed nieuws op de eilanden, hè? Althans op Curaçao en Aruba, sinds vorige week. Want het homohuwelijk is nu officieel.
1: Ja, dat klopt. Vanwege een aanpassing in het burgerwetboek, heb ik me laten vertellen, is het nu mogelijk dat mensen van dezelfde seks ook met elkaar inderdaad kunnen trouwen. En dat heeft genoeg reden dus voor vreugde voor bepaalde mensen, maar ook heel veel commotie, zoals eigenlijk ook te verwachten stond.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat had jij ook verwacht, die commotie?
1: Jazeker, want we hebben altijd op Curaçao, waar ik zelf ook vandaan kom en geboren en getogen ben, altijd zeg maar wel gehad dat bepaalde groeperingen, maatschappij toch wel best wel homofobisch is. Mm-hmm. Het is bij uitstek toch ook een macho cultuur die we zeg maar op Curaçao hebben. En waar de man is en de vrouw toch wel een beetje traditioneel. En waar er in principe nooit, als je het mij vraagt, dan echt nooit een plek is geweest voor de homoseksuelen.
0: Ja, ja. Want jij bent zelf ook homoseksueel. Klopt. Je komt ook van Curaçao.
1: Ja.
0: Hoe is dat nieuws tot jou gekomen dan?
1: Dat nieuws is via mij gekomen, even kijken hoor. Wel iets later dan op de dag zelf dat het gebeurd is. En tot 2 dagen geleden. Mm-hmm. Toen ik gevraagd werd om voor een van de personen die dat zeg maar geregeld had. Zeg maar of ik, laten we zeggen, een aardigheidje kon doen. Wat ik eigenlijk ook niet kon doen. Kan ik eigenlijk niet te veel over uitbreiden. Dus je overvalt me een klein beetje met deze vraag. Maar laten we zeggen,
0: een
1: paar dagen geleden ben ik daarachter gekomen dat dit ook aan de hand was.
0: Ja, ja, ja. En hoe denk je dat de mensen op Curaçao dit ervaren? De mensen die hoe zeg je dat, homoseksueel of lesbisch zijn of.
1: Nou, je hebt best wel wat homofobische kwalijke dingen die geroepen worden. Zelfs tot aan, zeg maar, catastrofes die het eiland gaat aantreffen. Kijk maar naar de orkanen. Ja. God heeft dit nooit gewild. Twee mannen of twee vrouwen die met elkaar trouwen. Maar je hebt ook groeperingen die altijd pro-gay zijn geweest. Pro-gay groeperingen. Er bestaan ook al een paar groeperingen die al langer daar bestaan. Zoals Orgullo kan ik me, dacht ik herinneren dat het heet. Mm-hmm. En ook een groep, voornamelijk jongere mensen, zeg maar, die ook best wel pro-gay zijn. En sympathisant, hè. Dus mensen die niet gay zijn, maar toch. De gays in principe ook in dit geval, de LHBT, eigenlijk zou ik het zo moeten noemen, om iedereen daarin te laten passen. Mm-hmm. Die opener zijn of open-minded.
0: Ja, precies. Ja. En ken jij toevallig mensen die daar ook zouden willen trouwen?
1: Nou, Goed dat je het vraagt, want ik ken er toevallig geen, maar ik heb wel gehoord, zeg maar, dat sinds deze aanpassing er verschillende mensen zich meteen hebben aangemeld om op Curaçao te trouwen. Dus niet enkele, nee, maar al verschillende al. Hè?
0: Ze zaten er echt op te wachten.
1: En ik ken toevallig twee hele goede vrienden van mij, die zijn ook een homostel, en twee Antillianen, maar die gaan hun namen niet noemen hoor, nee, anders gaan ze flauwvallen thuis, ja, denk ik. En we hadden altijd gehoopt dat ze ooit gingen trouwen. Dan zou ik ook als bruidsjongen erachter aan kunnen lopen. Ja. Bruidsmeisje, waarom ook niet. Ja. En dus misschien is dit wel de kans.
0: Leuk. Ja, dus dan over een tijdje ben jij gewoon op Curaçao.
1: Ja, toch?
0: Op een mooie bruiloft.
1: Op een mooie bruiloft, ja. Als mijn moeder het overleeft, maar goed.
0: Ja? Dat is weer een andere. Zou dat misschien nog een ding kunnen zijn?
1: Ja, nou het grappige is, ik heb het wel aan één gedeelte van de familie eigenlijk een soort coming-out gehad en verteld. En een ander gedeelte van de familie dus weer niet. Omdat de familie ook heel groot is. Maar ik heb het wel ooit aan mijn ouders medegedeeld. En aan mijn broer en mijn zus.
0: Ja.
1: Dat wel. Vond ik wel belangrijk. En er was ook een tijdje dat ik hier woonde. En dat ik ook behoorlijk in de knoop zat. En dat ik ook heel lang met het geheim dan rondliep. En ik kwam er bijna niet onderuit om het uiteindelijk thuis toch wel een keer te vertellen.
0: Is dat niet moeilijk?
1: Dat was ontzettend moeilijk. Toen was ik een jaar of 26. Maar dat was omdat ik dus ook al een tijdje in Nederland woonde. Ik was hier gekomen om te studeren. En nou, dan had je de afstand ertussen. Dus ik maakte hier wel een soort emancipatie mee. En ik ontdekte me hier meer. Hier kon ik me meer ontplooien natuurlijk als gay persoon, gay man. En ik wilde dat graag thuis vertellen, maar ja, je had die hele afstand ertussen natuurlijk. Je moest er eerst naartoe vliegen om dat te kunnen doen. In die tijd hadden we geen Facebook, geen app. Zoiets vertel je ook niet via de app.
0: Nee.
1: En toen ben ik speciaal dus een keer daar naartoe gegaan. Ik heb het wel mijn ouders van tevoren verteld. Zo van, ik heb wel iets belangrijks wat ik jullie wil vertellen. En ik denk dat ze dat ergens ook al wisten.
0: Ja.
1: En dat was echt een van de moeilijkste dingen die ik in mijn leven gedaan heb. En het was ook heel emotioneel. Omdat je toch ergens een soort van bang bent, denk ik dat je dan zeg maar een soort van, ja, de liefde van je ouders gaat verliezen. Je hebt geen idee hoe ze daarop gaan reageren. En ja, het is ook iets wat je dan altijd heel erg hoog hebt gezeten natuurlijk. En uiteindelijk raakte mijn vader in een soort van stilte en semi-shock, zou je kunnen zeggen. En mijn moeder die heeft als eerste gewoon gezegd, die heeft eerst haar hand op me gezet.
0: Mm-hmm.
1: En toen moest ik haar aankijken. En toen vroeg ze aan mij, wie ben ik van je? En toen zei ik tegen haar, zo van, je bent mijn moeder. Mm-hmm. Nee, maar hoe noem je mij? En toen zei ik, mama. En toen zei ze, en dat zal ik altijd van jou blijven. Je moeder en je mama en that's it.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het emotioneert je nog een beetje?
1: Ja, zeker. Het emotioneert me heel erg. Nog steeds. Altijd.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Waarom?
1: Omdat het je moeder natuurlijk is. Omdat het me toch terugbrengt, zeg maar, naar die tijd. En omdat ik het geluk heb dat ze ook zo natuurlijk gereageerd heeft zoals ik gehoopt had.
0: Mm-hmm.
1: Alhoewel, ik moet wel zeggen, 4 minuten, 5 minuten daarna zei ze ook zo van, ja, maar nu heb je het aan ons verteld, de rest van het eiland hoeft het niet te weten.
0: Ja,
1: dus dat zat er ook een beetje in.
0: De taboesfeer in.
1: Ja, ja, zeker.
0: Is dat typisch iets van Curaçao?
1: Ja.
0: Of de Caribische eilanden?
1: Ja. Aan de ene kant is het ook zo van, je hangt je vuile was natuurlijk niet buiten. Het is uiteindelijk toch niet zo geaccepteerd. Homoseksualiteit op Curaçao. Terwijl ik denk dat vooral mijn moeder altijd een beetje, hoe noem je dat? Het wel een beetje een soort van toeliet toen ik een kleine jongen was. Ik werd nooit afgestraft op dingetjes zoals misschien met poppen spelen of wat dan ook. Wat ik deed. En trouwens, wat niet alle gays doen, hè, dat is ook een beetje stereotyp.
0: Ja,
1: ik deed dat
0: maar toevallig. Jij deed dat wel.
1: Ja, precies. Terwijl ik wel wist, zodra mijn vader kwam, dat ik daar onmiddellijk mee moest stoppen. Weet je wel? Dus weer die een beetje die mannelijke
0: macho.
1: Ja, precies. En in mijn tijd dacht ik ook, hè, dit was een beetje de jaren 80, dacht ik ook altijd zo van, ik ben de enige. Mm-hmm. Want ik had ook geen echte voorbeelden of
0: rolmodellen
1: of iemand waarvan ik denk, oh kijk, die is, dat is misschien.

0: wat ik ben. En allemaal neven die ook super macho waren. En heel jongensachtig. En zodra je iets een beetje vrouwelijks deed, werd je meteen teruggefloten. En mijn vlucht was in die tijd het gewoon goed te doen op school. Dus je best doen op school. En toch altijd een beetje tussen bij de dames een beetje zitten en schuilen. En ja.
1: Want
0: ja,
1: daar voelde je het meest veilig.
0: Het meest veilig, ja, precies. Ja.
1: De jaren 80, dat is ook alweer een hele tijd geleden.
0: Mm-hmm.
1: Hoe was het toen? Als je het over gay emancipatie hebt en het ja, überhaupt zijn van homoseksueel.
0: Even kijken, in de jaren 80 was ik een rond de 13, 14, 15, 16, dat soort leeftijden. Dan gooi je me wel heel erg terug.
1: Yes.
0: Moet ik even denken, hoor.
1: Ja, maar dat is toch de periode dat je uit de kast kwam bij je ouders?
0: Nee, veel later.
1: Oh, ik dacht
0: Veel later. Dus laten we zeggen, toen was ik een jaar of 16 en al toch wel tien jaar daarna.
1: Oh, de jaren 90.
0: Ja, precies.
1: Oh, toen was ik inmiddels al geboren.
0: Ja, precies, de jaren 90. Bedoel je die periode dan?
1: Ja, zeker.
0: Nou, in de jaren 90 was ik in 91 net in Nederland, zeg maar, beland. En dat was voor de studie.
1: Mm-hmm.
0: En toen heb ik het pakweg 4, 5 jaar later thuis verteld. En nou, in Nederland natuurlijk was het wel natuurlijk zichtbaarder. Ook niet overal geaccepteerd, maar voor mij als iemand die hier rondliep tussen haakjes wat niemand kende. En dat was in Groningen toen. Kon ik een soort van zijn. Nee. Ik vertel het toch wel een beetje verkeerd. Het was toch nog wel in een kleine groep mensen die ik kende en waarmee ik omging. Dat waren ook een groep Antillianen. Want we waren toen met bursalen hier gekomen. Dat waren mensen die een beurs hadden gekregen vanuit Curaçao om hier te komen studeren.
1: Waar kwam je studeren trouwens?
0: Toen deed ik geneeskunde.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dan praten we zo verder over. Maar,
0: ja, is goed. Geneeskunde heb ik ooit gestudeerd. En nou, het was toch de tendens om dat voor jezelf eigenlijk te houden.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat heb ik ook heel lang gedaan naar, zeg maar, mijn vrienden en ja, dat soort mensen waar ik meer mee omging.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, gaandeweg kwam in het hier wel meer op. Ja, het was wel zichtbaarder natuurlijk. Het was wel zichtbaarder in Nederland dat ja, tot de mogelijkheden bestond. En wat ik ongeveer na 2 jaar ging doen, is vooral zeg maar toch meer naar Amsterdam en dat soort plekken, zeg maar, reizen en stappen. En daar ging een wereld voor mij open.
1: De it.
0: Nee, geen it.
1: Oh.
0: En hoe heette dat ook alweer? Het zat wel in de Reguliersdwarsstraat. En ik kan me ook herinneren de eerste keer dat ik daar ben geweest, maar de naam van toen, ik ben het gewoon vergeten. Ik kan het zo.
1: De reality.
0: De reality heb je, maar je hebt ook. Je bent goed op de hoogte.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook. Nee, volgens mij is het nu de Nix.
1: Ja.
0: En toen had het een andere naam.
1: Weet ik niet.
0: Ja, want het was lang geleden. Maar ik weet nog heel goed toen ik daar voor het eerst in mijn leven ben geweest. Mm-hmm. En toen was ik overdonderd over het aantal. Ja, gay mannen. Wat ik toen zag. Hè. Dat waren misschien 200, 250 man bij elkaar. Maar in mijn ogen leken dat toen gewoon duizenden.
1: Ja.
0: Maar ik had dat nog nooit gezien of meegemaakt. Ik kan me gewoon zo niet voorstellen dat ik die naam niet meer weet nu. Dat is ook die ouderdom, hè?
1: Ja.
0: Van nu. Ik ben inmiddels 53, dus sommige dingen. Ja, maar ik had niet bellers moeten hebben die ik even kan bellen.
1: De beste luisteraar, mocht je weten of wie mijn gast Colin Edson het heeft. Je luistert trouwens naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ja. Bel vooral op 0800 1121. Want wij komen er niet uit met welke club dat was of welke tent in de Reguliersdwarsstraat. Vroeger op de plek van de Nix.
0: Ja, het is de Nix nu.
1: Ja. Wat deed dat met je? Dat je zag van, ik ben niet de enige?
0: Nou, natuurlijk geeft het je een goed gevoel. Mm-hmm. Natuurlijk geeft het je een bepaalde, wat ik wel al een klein beetje had, maar ook een bepaalde vorm van identiteit. Het geeft je ook mensen waaraan je je kan spiegelen, ja of nee. En eigenlijk ook een stukje, eindelijk, laten we zeggen, ook een stukje zelfliefde als een gay man op zo'n moment.
1: Ja.
0: Ja.
1: zelfliefde.
0: Ja, ja, want je ziet gewoon meer gelijken dan zeg maar om je heen. En je krijgt ook de kans om met ze te praten, niet te praten, maar gewoon, ja, je ziet bijna jezelf in hun ogen en omgekeerd.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Willemijn heeft gebeld en zegt het was de April.
0: Yes! Bedankt Willemijn.
1: Ja,
0: ook uit mijn tijd, denk ik.
1: Ja. Hey, maar dus een stukje zelfacceptatie.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En op Curaçao, in je jeugd, hoe was dat toen voor je? Om die gevoelens
0: op Curaçao in mijn jeugd
1: te krijgen?
0: Op Curaçao in mijn jeugd was het... Het was voornamelijk eenzaam. Het was namelijk eenzaamheid. En aan de andere kant was ik toch een vrij leuk, vrolijk, uitgesproken jongetje, als ik het zelf mag zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat had meer te maken met mijn creatieve, zeg maar, gedeelte. Dat een beetje, ik was vanaf kleins af aan ook altijd een beetje met theater en dat soort dingen eigenlijk bezig. Dus daar kon ik me ook best wel in uiten, ook op school bijvoorbeeld.
1: Zingen en zo.
0: Ja, precies. Ook met wat simpelere schoolmusicals wat we dan hadden. Nou, ik was altijd haantje de voorste om daaraan mee te doen. En daarin te staan. En wat dat. En ik had gelukkig wel een hele leuke jeugd. Dus met een vader en een moeder die altijd in mijn leven aanwezig waren. En daar werd voor mij werd heel goed zeg maar gezorgd. En ik heb ook nooit aan iets ontbreken. Dus dat was eigenlijk een hele fijne jeugd. Maar aan de andere kant ook een soort van... worstelen toch inderdaad met bepaalde gevoelens die ik heel ver, zeg maar, wegdrukte.
1: Ja, en er werd gewoon niet over gesproken?
0: Niet over gesproken, nee, absoluut niet. Nee, nooit.
1: En het optreden, dat zat er dus al vroeg in?
0: Ja, dat zat er heel erg vroeg in. Vanaf mijn... Ja, 8e, 9e jaar wat ik me kan herinneren. En dat ik een keer mijn eerste performance op de 6e klas lagere school... toen was ik een jaar of 11, 12, had opgevoerd in de klas.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Ja, wat speelde je toen?
0: Nou, we hadden allemaal van met sokken hadden we zeg maar van die Muppets zeg maar gemaakt... En op de een of andere manier had je in die tijd een heel... Nou, misschien kennen mensen dat ook wel, Raffaella Carrà. Want die kennen ze hier ook wel. Zij is Italiaanse.
1: Mm-hmm.
0: Maar in die tijd had ze een hele bekende nummer, zeg maar, op Curaçao. Want we kregen dus ook de Spaanse tv. En zij zong ook Spaanse liedjes. En op een bepaald moment ging ik haar een beetje nadoen met mijn Muppet. En ik heb het op zo'n danige manier gedaan dat ik de hele klas mee kreeg. Om dat ook met me mee te doen. En het ging zo'n succes te zijn dat de toenmalige leerkracht het zo leuk vond wat ik deed, dat diezelfde andere klasse erbij ging halen om te laten zien wat ik aan het doen was. Dus ik was
1: een succes.
0: Dus ik was gewoon een entertainer vanaf toen ten top al.
1: Ja.
0: Ja, zonder het te weten.
1: Ja, maar je bent wel geneeskunde gaan studeren.
0: Ja. En dat is puur omdat er vanuit thuis nooit werd gedacht dat je met het theater of iets in die richting je normale brood zou kunnen verdienen. Dus toen werd daar echt wel met een schuin oog naar gekeken. Theater? Nee, dat gaan we niet doen. Dus ik werd al een beetje in de richting gestuurd van... nou, we gaan een echt vak sturen, studeren, bedoel ik, vanuit mijn ouders. En omdat de bevakken biologie, scheikunde me redelijk goed lagen... dacht ik, nou, why not, dan maar dokter en dan maar geneeskunde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, grappig.
0: Ja.
1: Dat het vroeger zo naar werd gekeken. Nou ja, tot vrij recent. Vorige week heb ik Marlon Reijna gebeld.
0: Ja.
1: Die ken jij. En die vertelde dat door een subsidiefonds die zij nu krijgen, dat het veel makkelijker wordt op Curaçao om te leven van theater.
0: Oh ja, ik weet het. I know. Dat is zo een groot verschil dan toen ik en hij dus ook daar opgroeiden. Enorm verschil.
1: Mm-hmm.
0: En daar ben ik heel blij om. En dat kan ik ook alleen maar applaudisseren. Want ik weet dat er heel veel talent zeg maar rondloopt daar. Die ook die dromen heeft. En ik ben heel blij dat ze dat nu kunnen najagen. Want in mijn tijd voor mij was het niet weggelegd.
1: Wat had je willen studeren?
0: Toen?
1: Ja.
0: Regie, denk ik. Regisseur. uiteindelijk.
1: Ja.
0: Ja, ik ben wel een beetje in de cabaret en de comedy beland, maar... Ja, en soms denk ik ook meme. Weet je wel?
1: Oh, ja, waarom?
0: Ik vind meme ook alles, bijna allesomvattend wat zeg maar theater betreft. Omdat je dan ook met je lichaam ook een verhaal zeg maar vertelt.
1: Mm-hmm.
0: En ik vind dat fascinerend om naar te kijken. Gewoon meme-acteurs. Wat ze dan allemaal met hun lichaam laten zien. Mm-hmm. Om een verhaal neer te zetten.
1: Ja, hou je nog een beetje bezig met het theater op Curaçao?
0: Jawel. In principe via Marlon weet ik het een en ander. Als ik daar ben, probeer ik zoveel mogelijk theater te bezoeken. Ik weet wel wat er zich over het algemeen zich daar ook wel speelt. Ja,
1: ja, ja. Jij bent vandaag ook de DJ.
0: Is het? Oh ja, klopt.
1: En je hebt een nummer uitgekozen, Poco Poco.
0: Ja. Poco Poco is van niemand meer en niemand minder dan de heer Reginald Recordino. Mm-hmm. Van de band ook Doble Ere. Ik weet niet of dat mensen iets zegt. En een hele super bekende band, ook vanuit de jaren 70 ken ik ze, maar ik denk ook een beetje vanuit de jaren 60. Hij is een virtuoos op het gebied van componeren, maar ook qua teksten, hele diepzinnige teksten. En Poco Poco betekent in de zin van lekker, doe het rustig aan.
1: Mm-hmm.
0: En ja, daar gaan we nu naar luisteren.
1: Rustig.
0: I see, bam Poco Poco.
1: Ja, en beste luisteraar, mocht jij nog een vraag hebben voor Colin Edson, dan kan je bellen naar 0800 1121 of een appje sturen via de Radio 1-app. Poco Poco.

0: Yes, dat was is een mooi nummer.
1: Ja, het is, en zoals hij daar dat zelf zingt, het is merengue. Mm-hmm. Merengue. Merengue is eigenlijk in principe wel een muziekgenre die we van zeg maar de Dominicaanse Republiek ook een beetje gekopieerd hebben op Curaçao. Want we hebben ook onze eigen ritmes, zoals de tumba en de tambu. Mm-hmm. En het is een beetje een metafoor op het leven. Hè? Dus net zoals je rustig aan je meringue kan dansen, kun je ook zo rustig aan door het leven zeg maar gaan. En bam, bam, poko, poko.
0: Ja, luister je veel naar Curaçaose muziek?
1: Ik luister eigenlijk van alles. Mm-hmm. Maar Curaçaose muziek en papiamentstalige muziek blijft wel een van mijn favorieten natuurlijk. Want dan kan ik het natuurlijk in mijn eigen taal noemen we dat? Appreciëren.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ben je er echt mee opgegroeid met het luisteren naar? Ja
1: hoor, thuis. Thuis ben ik echt opgegroeid met het luisteren naar papiamentstalige muziek. Zowel via de radio, maar ook thuis.
0: Ja. Ja.
1: En mijn grootvader, die woonde ook bij ons thuis.

0: Yes, dat was is een mooi nummer.
1: Ja, het is, en zoals hij daar dat zelf zingt, het is merengue. Mm-hmm. Merengue. Merengue is eigenlijk in principe wel een muziekgenre die we van zeg maar de Dominicaanse Republiek ook een beetje gekopieerd hebben op Curaçao. Want we hebben ook onze eigen ritmes, zoals de tumba en de tamboe.
0: Mm-hmm.
1: En het is een beetje een metafoor op het leven. Hè? Dus net zoals je rustig aan je merengue kan dansen, kun je ook zo rustig aan door het leven zeg maar gaan. En bam, bam, poko, poko.
0: Ja, luister je veel naar Curaçaose muziek?
1: Ik luister eigenlijk van alles. Mm-hmm. Maar Curaçaose muziek en papiamentstalige muziek blijft wel een van mijn favorieten natuurlijk. Want dan kan ik het natuurlijk in mijn eigen taal noemen we dat? Appreciëren.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ben je er echt mee opgegroeid met het luisteren naar? Ja,
1: ja hoor, thuis. Thuis ben ik echt opgegroeid met het luisteren naar papiamentstalige muziek. Zowel via de radio, maar ook thuis.
0: Ja. Ja.
1: En mijn grootvader, die woonde ook bij ons thuis. En hij speelde ook op zijn gitaar. En hij bracht ook de hele...

0: Yes, dat was is een mooi nummer.
1: Ja, het is, en zoals hij daar dat zelf zingt, het is merengue. Mm-hmm. Merengue. Merengue is eigenlijk in principe wel een muziekgenre die we van zeg maar de Dominicaanse Republiek ook een beetje gekopieerd hebben op Curaçao. Want we hebben ook onze eigen ritmes, zoals de tumba en de tambu. Mm-hmm. En het is een beetje een metafoor op het leven. Hè? Dus net zoals je rustig aan je meringue kan dansen, kun je ook zo rustig aan door het leven zeg maar gaan. En bam, bam, poko, poko.
0: Ja, luister je veel naar Curaçaose muziek?
1: Ik luister eigenlijk van alles. Mm-hmm. Maar Curaçaose muziek en papiamentstalige muziek blijft wel een van mijn favorieten natuurlijk. Want dan kan ik het natuurlijk in mijn eigen taal appreciëren.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ben je er echt mee opgegroeid met ja. het luisteren naar? Ja,
1: ja hoor, thuis. Thuis ben ik echt opgegroeid met het luisteren naar papiamentstalige muziek. Zowel via de radio, maar ook thuis.
0: Ja. Ja.
1: En mijn grootvader, die woonde ook bij ons thuis. En hij speelde ook op zijn gitaar. En hij bracht ook de hele dag ook gewoon thuis lekker een beetje zingend door. Dus dat heb, dat heb ik ook zo vanaf thuis meegekregen, zeker via hem.
0: Ja, dus jullie zijn ook wel een beetje een creatieve en muzikale familie.
1: Ja, klopt. Nou, vanuit mijn ouders, vanuit mijn beide moeder en vader niet. Mijn moeder zit meer een beetje in de organisatorische richting.
0: Uh-huh.
1: Mijn vader iets meer technisch, maar qua grootpapa was dat zeker muzikaal. En ook stalmeester. Dus heel vaak bij bruiloften en bijzondere gelegenheden sprak hij. Mm-hmm. En dat is heel grappig om nu te zien, want ik host ook wel eens zeg maar podia en dat soort dingen. En dat vind ik ook heel leuk om te doen.
0: Ja, wat zijn er dan voor podia?
1: Even kijken. Nou, je hebt bijvoorbeeld de Kwaku, maar dan zeg maar de roze gedeelte, hè, de LHBT-versie van het Kwaku Festival.
0: Fijn dat er is nu, hè?
1: Ja, precies. Dat is er nu al.
0: Ja.
1: Toevallig host ik het niet dit jaar,
0: mm-hmm.
1: maar de afgelopen jaren heb ik dat wel gehost. Belmer Got Talent, mm-hmm. doe ik ook al een paar jaar. Ik heb ook comedy shows die ik ook host. Ik heb ook een paar van de Amsterdamse Kleinkunstfestival avonden, wat ik ook zeg maar host. Tula avonden, de verzetstrijder, maar dan ook ook avonden die we daaraan wijden en dat we aan hem vertellen met artiesten en dergelijke, die praat ik ook aan elkaar. En ik heb ook een radioprogramma ooit gehad in het Papiamento, die ik ook zeg maar via de radio hoste.
0: Mm-hmm.
1: Vind ik ook wel leuk.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En de theatervoorstellingen die je maakt,
1: mm-hmm.
0: Waaronder Kompas
1: ja.
0: en Tatasima.
1: Ja.
0: Dus die zijn ook in het Papiaments.
1: Nee, die waren hier opgevoerd en die waren in het Nederlands volledig.
0: En hoe is dat voor jou dan? Want je gaf net aan dat Papiaments, dat heeft toch een bepaalde rol in je leven.
1: Ja, maar toch kan ik daar vrij makkelijk. Hier zal ik het echt in het Nederlands moeten doen. Hè, want anders heb ik een heel klein groepje die het kan volgen.
0: Die maar komt.
1: Ja. Ja, maar ik bedoel, maar het is vrij. Ik kan vrij makkelijk switchen.
0: Mm-hmm.
1: En, maar nu je het zegt, even kijken, want Tatastima heb ik natuurlijk ook op Curaçao gespeeld. Nee, toen heb ik het naar het Papiamento vertaald en ook daar gespeeld.
0: Ja, want waar ging het over?
1: Tatastima ging, nou, Tatastima, ik had toen in 2020, heb ik me opgegeven voor het Amsterdams Kleinkunstfestival.
0: Ja.
1: Als kleinkunstenaar, cabaretier. Op tip van iemand om mee te doen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ze ook in die tijd naar diversiteit zorgen. Nou, diverser dan mij kun je het niet krijgen. Dus ik dacht, ja, we gaan gewoon meedoen. En, maar ja, je zal het net zien. Het noodlot zag het anders. En precies dat jaar werd mijn vader dus heel erg ziek. Werden we dus ook opeens uit Curaçao gebeld dat het helemaal niet goed met hem ging. Ook in het coronajaar, of we waren al 1 jaar met corona bezig. En toen kwam mijn vader ook precies in dat jaar ook te overlijden. Waardoor ik hals over kop naar Curaçao moest. Mijn vader moest begraven.

0: even. En nou, terugkwam. Toen gingen we in de lockdown. En uiteindelijk had ik besloten om het jaar erop wel... Nee, ik had gewoon gevraagd bij het Amsterdams Kleinkunstfestival... Nou, hoe zit het nou? En toen hebben ze mij gewoon gezegd... Nou, je kan gewoon... Ja, want ik was al 1 ronde door. Of 2 ronden zelfs. En toen mocht ik ook gewoon zo weer doorstromen als finalist, zou je kunnen zeggen. En toen heb ik het stuk uiteindelijk aan mijn vader ook opgedragen. En daardoor heette het ook Tata Stima. En Tata Stima betekent geliefde vader.
1: Ja.
0: Geliefde vader. En in de voorstelling vertel ik voornamelijk hoe het is, zeg maar, om als gay man, zeg maar, ook met homofobie bijvoorbeeld, zeg maar, geconfronteerd te worden. Maar ook mijn coming out op Curaçao komt er ook in voor. En stereotypen en vooroordelen van natuurlijk ook de kerk. In dit geval heb ik de gospel ook als metafoor gebruikt. Omdat ik daar ook iets heb meegemaakt, een keer wat minder leuk was.
1: Wat dan?
0: Ik had dus meegemaakt dat we bij een gospelfestival waren, vrij groot. En dat ik een groep jongens zou moeten begeleiden. Het was een Amerikaanse groep jongens. En die bleken dus wel heel erg homofobisch te zijn. 1 dag van tevoren kwam de organisatie daarachter. En toen werd er bijna alles aan gedaan dat die jongens mij niet zouden zien. Of zouden spreken. En toen dacht ik zo van, nou, ik vind het allemaal een beetje overdreven. Want verder ken ik die jongens niet. En toen kreeg ik ook te horen, ja, maar ze zouden het wel aan jou kunnen zien.
1: Oh.
0: Ja. En dat was eigenlijk vrij shocking voor mij om te horen.
1: Ja.
0: En nou, voor hetzelfde geld had de organisatie daar niks mee bedoeld. Maar op dat moment voelde het wel als een grote... Ja, je werd gewoon uitgesloten van de totale rest, zeg maar. En dat heb ik toen de tijd ook echt als zodanig ook ervaren. En dat was echt niet leuk en echt niet oké. En zo zijn er ook wel meer dingen die ik in mijn leven ook wel heb meegemaakt op het gebied van, zeg maar, homofobie. Die dan toch een indruk op je achterlaten. Maar aan de andere kant, dat zijn ook de dingen die je ook tot de man maken die je vandaag de dag ook, zeg maar, bent.
1: Ja,
0: ja.
1: Want door dat gesprek te openen in zo'n voorstelling of een, hoe wordt daarop gereageerd?
0: Hoe bedoel je?
1: Als jij op Curaçao Tata Stima speelde.
0: Ja. Nou, ik had eigenlijk, laten we zeggen, ik had eigenlijk bijna meer verwacht, eigenlijk, qua publiek. Misschien had ik ook publiek die vrij open-minded is. Maar ik merk ook dat het toch nog steeds de dag vanaf tot de dag van vandaag een onderwerp is die nog steeds gemeden wordt.
1: Ja, mensen vinden het nog steeds moeilijk om erover te praten.
0: Mensen vinden het nog steeds moeilijk, mensen vinden het nog steeds eng. Zoals we op Curaçao zeggen, tamiso dengboso.
1: Wat betekent dat?
0: Dat betekent, hoe moet ik dat het beste vertalen? Tamiso dengboso betekent ik alleen tussen jullie allen. Dus laten we zeggen, je staat daar, iedereen is er, maar iedereen loopt met een bocht.
1: Ja, iedereen om je heen of zo.
0: Zo van, het zal wel. En het zal wel iemand anders kind zijn, maar gelukkig komt het niet dichtbij.
1: Ja.
0: Weet je, dus ja, zo wordt er toch nog mee omgegaan. Er wordt niet over gesproken, het is toch een taboe. Je wordt ook vaak gezien als iemand die in Nederland komt met progressieve ideeën. Dus dan stop je het maar in dat hokje. En ja, dus ja, je krijgt weinig aansluiting.
1: Ja,
0: vind ik.
1: Maar Tata Stima werd best wel geprezen dus. En daar heb je ook een prijs voor gewonnen, hè?
0: Ja, ik heb hier in Nederland via hetzelfde Amsterdams Kleinkunst voor de Amsterdams Kleinkunstfestival. Heb ik het zover geschopt door de laatste 3 finalisten. En uiteindelijk had ik daar een aanmoedigingsprijs voor gekregen, de Ramses Shafi prijs.
1: Mooi.
0: Waar ik heel trots op ben natuurlijk.
1: Ja, logisch.
0: Ja, dus ja, heel blij mee.
1: Maar ook wel bitterzoet, omdat je vader het niet heeft kunnen meemaken.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. En op de een of andere manier, ik denk ook omdat het een beetje midden in de coronatijd was, en ik moest ook hals over kop na de begrafenis ook terug en alles, zat ik ook in een zo'n bepaalde roes, denk ik. dat ik... ergens heb ik het ook weggestopt, denk ik ook wel. Nog steeds af en toe een beetje in de rouwproces. Het is dat je me nu eigenlijk ook deze vraag stelt. Dat ik... Ja, inderdaad, het is toch best wel een beetje bitterzoet. Want alles moest en ging maar een soort van door. Ook daarna. En ook een kleine anekdote. Mijn vader is ook precies 1 dag na mijn verjaardag ook nog eens komen te overlijden. Dus dat ook nog.
1: Wauw.
0: Ja, dus dat zijn allemaal wel dingen waarvan als ik daar... Heb ik niet eens in die voorstelling verwerkt hoor. Maar nu dat ik daar ook eigenlijk over nadenk, hoe bizar is dat? Dat ik dan denk, ja, het is toch heel bijzonder. Maar om de een of andere manier, en daar eindig ik de voorstelling ook mee, dat hoor je ook in mijn tekst, voel ik hem op de een of andere manier ook heel dicht bij me.
1: Mm-hmm.
0: En ik zeg ook in de voorstelling dat ik zou hopen dat hij zou kijken en dat hij ook trots op me zou zijn geweest als gay. Ja.
1: Ja. Ja. Ik snap dat het is moeilijk.
0: Maar het is toch nooit makkelijk voor hem geweest. Maar op de een of andere manier hebben ze me toch altijd ook gesteund. Mijn moeder en mijn vader. Dus mijn moeder zou ook misschien kunnen zeggen... de rest van het eiland hoeft het niet te weten.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze zou ook bij elke voorstelling, dat heeft ze ook gedaan, zat ze altijd op de eerste rij. En dat betekent toch wel voor mij, zeg maar, iedereen kan van mijn kind. Willen wat ze weten of hem. Maar als je hem wilt aanraken, moet je eerst over mij heen. Want ik ben zijn moeder.
1: Ja, is toch een moederleeuwin, hè?
0: Absoluut. Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik vraag al mijn gasten om na te denken over een Caribische held.
0: Oei. Nou ja.
1: Wie is voor jou een Caribische held?
0: Ja. Nou. Weet je wie Caribische helden voor mij zijn op Curaçao? Dat zijn voornamelijk de vrouwen.
1: Mm-hmm.
0: En zeker als ik ook moet denken aan mijn eigen moeder, maar ook zeker aan mijn oma. Mijn oma was wel getrouwd, ook met mijn opa natuurlijk. Maar als ik dan toch kijk hoe zij op haar eigen manier en ook creatieve manier, het reilen en zeilen in huis voor 7 kinderen had geregeld. En ook wat, noem dat? Geen peetkindjes, kweekindjes.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ook kweekindjes erbij had. En uiteindelijk ook wij...
1: Een soort van,
0: Iedereen was altijd welkom. Iedereen was altijd welkom. Familie was familie. Het was nooit te veel. Als er één... Ik wil haar naam ook met heel veel trots noemen. Wij noemden haar Machila.
1: Mm.
0: En als het 2 kinderen waren en ze had 1 stukje lekkernij, kregen we allemaal 1 stukje. Maar als het 16 kinderen waren, toen kreeg elk kind ook datzelfde. Dat ze dan zou verdelen.
1: Geen onderscheid.
0: Nee, precies, onderscheid. En zo zijn er heel veel vrouwen op Curaçao waarvan ik weet dat ze dag in dag uit de opvoeding op hun nemen. En heel vaak gedwongen of niet gedwongen, omdat soms de man er niet is, dus soms de man is er wel. Maar zij zijn er altijd. Soms zijn zij de vader en de moeder.
1: De backbone van de
0: Absolutely,
1: familie.
0: Ja. En daarom zijn voornamelijk de vrouwen, de grootmoeders en de moeders, zijn mijn heldinnen van Curaçao.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Worden ze genoeg gewaardeerd op het eiland, denk je?
0: Ze worden zeker genoeg gewaardeerd. Want ik kan me ook herinneren voor mijn grootmoeder... de paar keer ook dat ze jarig was... dat we dus dat uitgebreid hebben gevierd. Zeker bij de... In Suriname zouden ze zeggen de Bigiari, weet je, de 70.
1: Een rondgetal,
0: En dat gaat zo automatisch dat de hele familie bij elkaar komt en op dat moment haar dan ook in principe ook gewoon eren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wanneer leeft zij nog?
0: Nee, mijn oma is wel 100 jaar geworden.
1: Zo.
0: En ze is, als ik het goed zeg, ik denk wel dat ze nu iets van 7 jaar geleden overleden is, zoiets.
1: Oké. Ja, ja.
0: Als ik het goed uitreken.
1: Maar het is natuurlijk ook een beetje macho-cultuur, hè?
0: Ja. Nou, weet je wat het grappig is? Het is een macho-cultuur naar buiten toe. Mm-hmm. Maar binnenshuis regeert er een andere macho. Ik denk de macha. Dan is het toch wel ook de vrouw die daar, noem dat?
1: De touwtjes in handen heeft,
0: hoor. Ja. En dan gaan de man maar rustig in een hoekje zitten.
1: Ja.
0: En dan regeren zij dan met de scepter.
1: Ja, hoe denk je dat het komt? Dat die vrouw zo sterk is op...
0: Dat is een goede vraag. Dat is zo... Ik weet niet, dat is, misschien heeft het ook met een stukje Afrikaanse diaspora, denk ik, te maken. Ik zou daar meer onderzoek moeten naar doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is op Curaçao altijd wel zo geweest. Vandaar ook dat ze onze maatschappij ook heel vaak een matriarchale.
1: Mm-hmm, matriarchale.
0: Precies. community, noemen.
1: Ja. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Mijn gast is Colin Edson, cabaretier en theatermaker. Ik ben Giuliano Payne. En je kan bellen op 0800 1121 of een appje sturen naar de Radio 1-app. Mocht je een vraag hebben voor Colin of een leuke opmerking. Ga je trouwens nog vaak terug naar de eilanden?
0: Yes, want ik werk dus voor een vliegtuigmaatschappij.
1: Mm-hmm.
0: En ik mag heel vaak met korting reizen. En dat doe ik ook vaak genoeg. Ik denk wel 5 keer of 6 keer in een jaar.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En hoe is het om steeds terug te zijn?
0: Lekker. Mm-hmm. Thuis, warm. Papiamento praten.
1: Mm-hmm.
0: Vrienden opzoeken. Lekker eten. En aan het strand. En lekker tussen de mensen.
1: Leuk.
0: Ja.
1: En als je daar dan bent, hè, je gaf al aan, je gaat dus inderdaad wel naar het theater. Hoe vind je dat het theaterleven daar ervoor staat momenteel?
0: Beter dan in mijn tijd, sowieso. Ook wat meer kritische theater, hè, want Curaçao is bij uitstek bekend voor de... hoe noemen we dat? Het Nederlandse woord moet ik even zoeken. Volkstoneel en klucht. Kluchten.
1: Ja.
0: Weet je wel? Een beetje humor, een beetje lachen. Wel leuke anekdotes. Maar de laatste tijd ook wel theater met een wat serieuzere ondertoon. Solo's. Ook cabaret. Ook papiamentstalige cabaret. Ook comedy.
1: Mm-hmm.
0: En theater ook met een wat meer kritische, zeg maar, blik. Politieke situaties. Dus dat zit wel in een hele goede, positieve, zeg maar, ontwikkeling. En het zou best wel wat meer ook mogen worden, denk ik. Want je hebt nog niet zoveel groepen, maar de groepen die er zijn, die doen het wel goed en leuk. En leuke dingen.
1: En jij probeert ook altijd iets van een kritische of een maatschappelijke blik in je voorstellingen.
0: Ja, of tenminste...
1: Terug te verwerken, toch?
0: Ja, ik kan bijna niet anders. Er zit wel altijd wel iets met een boodschap, zeg maar, erin. Of een thema wat misschien een beetje taboe is, wat ik dan ook probeer aan te kaarten. En zodoende doe ik dat. En ik vind het ook altijd leuk als ik op het eiland ben, mocht er de mogelijkheid zijn om dan ook iets met theater of een eigen stuk daar ook weer te laten zien.
1: Ja, je gaf ook aan dat je bij een vliegtuigmaatschappij werkt. En daar krijg je nog wel eens te maken met racisme.
0: Ook, ja. Maar ja, dat is iets wat ik vaak tegenkom. Gelukkig niet...
1: Hoe vaak?
0: Nou, ik wou net zeggen, gelukkig niet van de collega's, maar af en toe ook. Mm-hmm. Maar goed, maar over het merendeel toch ook wel van passagiers. Bewust of onbewust merk ik toch ook wel dat mensen al toch sneller de neiging hebben om door iemand geholpen te worden die dan wit van kleur is. En dat maak ik echt best wel vaak mee en aan de lopende band mee. En dat je dan toch een soort van, gewoon genegeerd wordt waar je erbij staat.
1: Genegeerd?
0: Ja, genegeerd.
1: En hoe vaak maak je zoiets mee?
0: Nou, wat zal ik zeggen? Vaak heel veel.
1: Ja.
0: Heel veel mee. Heel veel, heel veel.
1: Op een
0: veel,
1: dag bijvoorbeeld, ik ben benieuwd.
0: Op een dag, ik bedoel, hoeveel passagiers zie ik op een dag? Nou ja, toch wel een stuk of 60 of 70 mensen toch wel op een dag.
1: Die op een andere manier behandelen.
0: Ja, die me op een andere manier behandelen. Ik zeg niet altijd bewust, want soms zit het er wel heel snel in, zeg mm-hmm. maar. Het gaat wel heel, heel snel. Maar dat is dan toch ook een stukje, een soort van bijna ingebouwde racisme of discriminatie, zoals ik het dan meemaak. Ja, dat zit er gewoon in.
1: Ja, hoe ga je daarmee om?
0: Op een bepaald moment zit je in een soort overlevingsmode. Want als donker persoon maak je dat ook wel vaker mee natuurlijk. Hè. Je weet wat het is om soms anders behandeld te worden. En als je bij elk moment moet stilstaan, nou, dat overleef je gewoon niet. Dus op een bepaald moment raak je daar een soort van gewend. En je manoeuvreert je, denk ik, er op de een of andere manier in. Nou, elke vorm wat je meemaakt is toch wel een soort van incasseringsmoment. En ik denk om het minder erg voor jezelf te maken, ga je, als je het al ziet aankomen en gebeuren, dan ga je je daar ook van afwenden. Mm-hmm. Dan ga je ook proberen om iets anders te doen of iets anders te zoeken op zo'n moment. Om die impact telkens, denk ik, ook wel weer anders te kunnen opvangen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat zijn de opmerkingen of de dingen die jou het meest raken als jij aan het werk bent? En...
0: Nee, het zijn niet eens zo dingen die me meer raken, maar het zijn wel meer de manieren waarop je anders, zeg maar, behandeld wordt. Het zijn niet zozeer opmerkingen, alhoewel ik heb... Nou, je wil niet weten. Dat ga ik niet op de radio zeggen, hoor. Mm-hmm. Er zijn ook wel dingen wel eens gezegd waarvan ik denk, dit kan echt niet. Dit spant gewoon de kroon.
1: Ja.
0: Het is dan gewoon racistisch eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk zou je gewoon een klacht moeten indienen.
0: Kunnen we ook doen, hoor. Dat kunnen we ook doen. Als mensen iets melden, ook als mensen ook af en toe best wel denigrerende opmerkingen soms noemen over andere, zeg maar, culturen.
1: Dat nog gebeurt anno 2024.
0: Ja, 2024. En precies op een plek als Schiphol waar je dat niet zou verwachten. Maar het gebeurt daar ook.
1: Ja,
0: ja. En ik weet zeker, ik ben niet de enige die daarover kan praten.
1: Ja, want er zijn meer werknemers van...
0: Zeker.
1: Van Schiphol.
0: Zeker, zeker, zeker.
1: Laten we hopen dat het de aankomende jaren minder wordt.
0: Laten we hopen, inderdaad. Ja.
1: Je bent nog steeds een DJ.
0: Ja.
1: En je hebt een nummer van Isaline Kaliste meegenomen. Ja. Curaçaose zangeres.
0: Yes.
1: En je hebt een nummer wat ik ga het niet eens uitspreken. Want elke luisteraar die vaker luistert weet dat mijn papiermens niet om aan te horen is. Maar...
0: Ik kan het wel zeggen. En het heet Canta Helele.
1: Mm-hmm.
0: En het hele eiland heeft een grote bewondering voor deze madame, deze diva van Curaçao, ze komaf. Ook omdat ze de wereld een klein beetje heeft veroverd met nummers maken in het papiamento.
1: Mm-hmm.
0: En in onze taal. En daar is ze ook heel trouw aan gebleven. En met dit nummer zingt zij, zeg maar, dat het altijd mooi is om de kleine, positieve, leuke dingetjes in het leven te zien. En als je dat ziet, dan maak je gewoon een vreugdesgeluidje. En dat is helele. En kante helele betekent zing maar helele.
1: Ja, doe maar het geluidje straks.
0: Helele.
1: Laten we luisteren.

0: Colin Edson, je bent er nog steeds. Ben jij, voel jij je inmiddels na 26 jaar meer thuis in Nederland of op Curaçao?
1: Ik voel me nog steeds best wel vanuit mezelf een Curaçaoenaar die hier rondloopt. En inmiddels gewoon netjes en goed aangepast. Maar ik voel me toch nog best wel Curaçaoenaar en Caraïbisch.
0: Mm.
1: Ja, hier.
0: Nog, ja?
1: Ja.
0: En denk je dat het ooit nog verandert?
1: Ik denk het niet. Nee. Ik denk het niet, nee. Ik heb ook bijna altijd gezegd, zodra ik hier ook een pensioenleeftijd bereikt heb en dat soort dingen, dat ik ook terug ga, heb ik in principe ook altijd gezegd. En op Curaçao voel ik me ook gewoon thuis, nog steeds. Ja, in zekere zin natuurlijk wel heel erg veranderd en ook verwesterd natuurlijk, als ik het vergelijk met bepaalde mensen die daar zijn blijven wonen. Maar ik kan nog steeds heel goed aanpassen, meedenken, meelopen. Ik erger me daar ook niet aan bepaalde dingen die misschien anders gaan dan hier. En soms kan ik me denk ik wel juist ergeren aan bepaalde dingen die hier veel te snel gaan. Of misschien ook af en toe ook te narrow-minded hier. Dat ik denk, kom op mensen. En ik denk dat ik me daar toch nog net ietsjes fijner voel dan hier. Maar hier voel ik me ook prima. Ik heb niet een hekel aan Nederland of zo, absoluut niet.
0: Nee, dat zou natuurlijk het andere uiterste
1: zijn. Ja, precies. Dat heb ik ook weer niet, hoor.
0: Maar het is nog eventjes... Ja.
1: En Nederland heeft me ook heel veel mooie kansen geboden. Het was ook de plek waar ik mijn LHBT, gay, emancipatie heb leren ontdekken. Ook meer van de wereld heb weten te zien. Ja. Dus dat zeker ook.
0: Mooi.
1: Ja.
0: We gaan na het nieuws van 3 uur nog even doorbabbelen met elkaar. En dan luisteren we ook naar de muziek die je hebt meegenomen. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En bij mij in de uitzending heb je Colin Edson, theatermaker en cabaretier. Maar eerst het nieuws.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 3:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van de omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden, met temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Welkom bij het 2:00 van onze 2e aflevering van de Week van Caribisch Netwerk. Voor onze luisteraars in het Caribische van ons koninkrijk, goedenavond, bon nochi en a good evening. Mijn naam is DJ Felicia en vannacht gaan we luisteren naar een andere audiodocumentaire. De publieke tribune. Aflevering 103. Grensoverstijgende huwelijken in de West. In de meltingpot van Suriname en Curaçao werden er tussen 1846 en 1954, toen Suriname nog een Nederlandse kolonie was, vele religieuze gemengde multi-etnische en sociaal diverse huwelijken gesloten. En daar bestaan vaak nog prachtige foto's van. In deze aflevering van de publieke tribune interviewt Koen Verbraak Nederlands-Surinaamse nazaten over de huwelijksportretten van hun voorouders. Veel luisterplezier.
3: Maria Quartas, jij kwam heel kort geleden de liefdesgeschiedenis van jouw bedovergrootouders op Curaçao op het spoor. Is die geschiedenis nog altijd onderdeel van jouw leven?
4: Nou, sindsdien wel een klein beetje.
3: Ja?
4: Ja. Je krijgt namelijk een foto opeens van een achternicht van mij die in Amerika woont. Een foto die ik niet kende van toen mijn bedovergrootouders getrouwd.
3: Van 160 jaar geleden, hè?
4: Ja, van 1862 ja, toen zijn ze getrouwd.
3: Ja. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune.
0: NPO Radio 1. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
3: Wie in de koloniale tijd in Suriname of op de Antillen wilde trouwen met iemand van buiten de eigen etnische, sociale of religieuze kring, ontmoette vaak veel weerstand. Welke barrières moesten geliefden overbruggen om hun hart te volgen? Hoe hielden de huwelijke stand in tijden van dwingende huidskleur, hiërarchie, slavernij, contractarbeid en bovendien een machtige kerk? En zijn deze grensoverschrijdende liefdes nog altijd bepalend voor hun Nederlandse nageslacht vandaag de dag? Ik praat erover met nazaten van Surinaamse en Caraïbische huwelijken. Lucia Nanku, literatuurwetenschapper, auteur en samensteller van fotovertellingen over Surinaamse en Antilliaanse bruidsparen. Lisbeth Alleman-Bruining, jurist en actief lid van de Stichting Surinaamse Genealogie. Owen Venlo, oud-PvdA-politicus, gepensioneerd coördinator minderhedenbeleid. En tegenwoordig ook bekend als zanger, hè?
5: Yes.
3: Zo is het. En Maria Quartus, u hoorde haar net al even. Oud-chef van het kabinet van de Amsterdamse burgemeester. Ze is tegenwoordig voorzitter van de Stichting Verhalen over Leven, die tot doel heeft familiegeschiedenissen van koloniale migranten vast te leggen. Welkom alle vier. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. En jullie hebben allemaal een bruidsfoto meegebracht van jullie grootouders, hè. Laten we even, om te beginnen, een rondgang maken. Maria, we hadden het al even over ze. Je hebt een foto van jouw bedovergrootouders op Curaçao meegenomen. Ja, het is natuurlijk radio, maar kun je eens beschrijven wat we op die foto zien?
4: We zien op deze foto een man en een vrouw. Ze zitten naast elkaar.
3: Abraham en Abigail, hè?
4: De man is mijn bedovergrootvader Abraham Mendes Chumacero, geboren in Amsterdam. En de vrouw is Abigail López Henriquez, geboren in Coro, Venezuela. Ja. Ze trouwde in 1862 op Curaçao.
3: Dat is een foto van 160 jaar geleden, hè? Dat was een tijd waarin mensen natuurlijk nog maar zelden werden vastgelegd. Hoe kan het, denk je, dat zij dat wel hebben laten doen?
4: Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
3: Nee.
4: Ik ken deze foto ook maar pas, dus ik weet het gewoon niet.
3: Want het heette de daguerreotypie, hè? Mm-hmm. Voorlopen van de fotografie. En dan moest je volgens mij minutenlang stilzitten ook. Anders stond je er niet scherp op, maar dat is ze gelukt.
4: Ik vind dat het aardig is gelukt. Ja. Je kan de gezichtsuitdrukkingen zien bij de man, bij Abraham, beter dan bij Abigail. Maar beide zijn goed geprotesteerd.
3: Ja. Wat hebben die twee mensen moeten overbruggen om met elkaar te kunnen trouwen op Curaçao, weet je dat?
4: Ik zou het niet weten, maar misschien was de overbrugging niet zozeer een overbrugging van cultuur, niet zozeer een overbrugging van sociale klasse. Maar een overbrugging van de ene meneer komt uit, zijn Joodse meneer, zijn Joodse achtergrond.
3: Zoon van een operabijn, hè?
4: Van een operabijn. De laatste operabijn.
3: Even tussendoor, we moeten naar een spookhaarde.
6: Rijdt u op de A37 Hogeveen-Duitse grens, dan komt u tussen knooppunt Holsloot en Emmen Oost een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A37 Hogeveen-Duitse grens, dan komt u tussen knooppunt Holsloot en Emmen Oost een spookrijder tegemoet.
3: Ja, ik was met Maria Quartus aan het praten over een foto van haar bedovergrootouders van 160 jaar geleden. En zij vertelde, daar staat Abraham op, een Nederlandse zoon van een operabijn, en zijn vrouw, hè?
4: Abigail López Henriquez. Abraham kwam uit Amsterdam op 14-jarige leeftijd, kwam hij naar Curaçao met zijn vader, Aaron Chumacero, die dan werd benoemd als opperrabijn van Curaçao. Hij was de eerste rabijn na 40 jaar, want daarvoor, de laatste rabijn daarvoor, die was overleden, rabijn Fonseca, en die was overleden en men had geen rabijn gehad. Maar hij was ook meteen de laatste opperrabijn van Curaçao. Abraham was toen 14 en toen hij 20 was, trouwde hij dus op Curaçao met Abigail. Abigail op zich, Abraham is later een beroemde meneer geworden op Curaçao. Dus er is zelfs een standbeeld van hem op Curaçao, een kade die naar hem is genoemd enzovoorts. Abraham Mendes Chumacero kade. Maar Abigail, dankzij die foto ben ik gaan uitzoeken wie was nou mijn overgrootmoeder. Ja. En zij heeft ook een bijzondere geschiedenis, want alhoewel ze uit Curaçaose Joodse families kwam, die al eeuwen op het eiland woonden, is zij zelf in Coro geboren. Coro ligt in Venezuela. En Coro is de eerste Joodse gemeenschap geweest die op het Latijns-Amerikaanse Spaanse vasteland is gesticht. Door Curaçaose Joden. Mm-hmm. En zij, dus haar vader, was een van die pioniers. En na een aantal jaren is die pionier getrouwd met een vrouw van Curaçao. En het gezin is toen naar Coro verhuisd en daar is zij geboren.
3: Ja. Oh, en jij hebt ook een foto van je eigen ouders meegenomen, hè? Mm-hmm. Getrouwd in 1939. Kun jij eens aan de mensen die die foto nu niet kunnen zien, maar alleen maar jouw stem kunnen horen, beschrijven wat er op die foto staat?
5: Ja, nou, mijn vader en mijn moeder, heel duidelijk te zien, mijn vader een stuk donkerder dan mijn moeder. Daar ligt alweer een toen conflictoorzaak.
3: Oh ja?
5: Ja. Ja, als je heel donker was, dan moest je niet met hele lichte mensen trouwen. Dan moest je met mensen trouwen die lichter zijn. Op je kleur, zeggen ze. Je kleur omhoog brengen.
3: Ja, ja.
5: En ze zijn ook, hebben elkaar ontmoet in district Nikeri, in het westen van Suriname. Mm-hmm. In de stad was men altijd zo bekrompen, maar in de districten helemaal.
3: Dus het was waarschijnlijk voor de familie van je moeder dan, die was er niet mee eens dat ze met een donkerder man trouwden.
5: Ja. Die vonden dat eigenlijk not done.
3: Hij staat er in zijn uniform op ook.
5: Waren het niet dat hij politieagent was. En dat was ook toen natuurlijk een statusfiguur.
3: Ja.
5: En eigenlijk durfde niemand duidelijk te maken van, wij willen het niet. Ze maakten opmerkingen waaruit bleek, ze vinden het niet zo leuk, familie van mijn moeder. En mijn moeder was een rode vrouw avant la lettre. Dus die heeft tegen iedereen gezegd, wat jullie vinden en zeggen, dat is jullie zaak, ik bepaal.
3: Dan heb je maar pech gehad.
5: En
3: ja.
5: dus kortom, dat heeft eigenlijk in Mikeri, in het district, maar ook in Paramaribo, mijn vader later een bosbeheer gegaan is en dat eigen bedrijf heeft opgericht, dan krijg je een soort omdraaien van alles. Hè? Behoorlijk bemiddeld.
3: Succesvol.
5: Mijn vader, een groot bedrijf. Bruinzeel was 1, mijn vader was 2.
3: Ja.
5: Dan draait iedereen als een blad om een boom.
3: Ja.
5: Omdat je heel bemiddeld bent en heel veel geld hebt. Ja.
3: Maar ze hebben dus wel hun best moeten doen om die relatie tot stand te brengen.
5: Absoluut. Ja? Absoluut. Maar dat heeft geholpen, want mijn vader was heel genereus.
3: Ja?
5: Arme mensen hielp hij, punt uit. En of je nou toen tegen zijn huwelijk was met mijn moeder, interesseert hem niet. De mensen hebben hulp nodig en helpt.
3: Kun je aan die foto ook ergens aan aflezen dat de familie van jouw moeder het daar niet mee eens was? Staan ze erop bijvoorbeeld?
5: Ze staan erop. Alleen wij zijn heel, heel sterk in doen alsof. Dus je hoort bij zo'n trouwdag, je ziet ook hoe mooi gekleed ze zijn.
3: Prachtige trouwjurk.
5: Prachtige trouwjurk. Bijna alle vrouwen hebben hoeden op. Dus je speelt het spel mee. Alle commotie ervoor en ook daarna is even weg.
3: Maar het was misschien niet zo'n hele feestelijke dag, of toch wel?
5: Nou, weet je, het is heel dubbel altijd geweest in Suriname. Op een gegeven moment is onze premier was Johan Pengel. Mm-hmm. Een donkere man, mm-hmm. uit de volksbuurt. Mm-hmm. Zo kreeg je dus ook in de politiek, de leiding van het land, die doorbraak van donkergekleurde mensen. Waarbij de lichter gekleurde mensen even een draai moesten maken in denken en handelen. En dat heeft in Suriname altijd, zelfs tot nu, veel minder nu, maar altijd gespeeld.
3: Dat speelt een rol.
5: Het speelt een rol, maar het mooie ervan is, nooit zo ernstig dat het tot rassenonlusten heeft geleid.
3: Nee.
5: Altijd wist men elkaar.
3: Maar je bedoelt toch ook eigenlijk gewoon een soort racisme onderling?
5: Ja. Was er. Is er altijd geweest.
3: Is het nog zo?
5: Het is nog steeds zo. Alleen handelbaar. Het ontploft nooit. Terwijl er een heleboel momenten geweest zijn in Suriname waarvan wij dachten, onafhankelijkheid, dit gaat helemaal ontploffen. Er waren spanningen, wat branden, maar nooit in de bevolking etnische conflicten zoals we die in de wereld kennen. Hè?
3: En hoe verklaar je dat? Dat dat niet ontploft?
5: Ik denk dat het ook te maken heeft met, zeg maar, de groepen waar het om gaat, de belangrijkste groepen, de Afro's en de Hindustanen, de Javanen. Ik heb het wel eens zo gezegd, de groepen Javanen, Hindustanen zaten in de productiesector, moesten zorgen voor hele veel productiemiddelen, voor voedingsmiddelen, etenswaren. En de Creolen, wij, moesten voor de omzet zorgen. Dus je was op elkaar aangewezen. Je kon het niet laten ontploffen. Ja. Dus kortom, ik denk dat dat soort mechanismen ertoe geleid heeft dat we wat we dus heel vaak zeggen, een synagoge naast de moskee hebben in Suriname. Daar in de wereld heb ik dat gezien. Ja, geweldig.
3: Dat kan gewoon.
5: Geweldig, dat is echt geweldig.
3: Ja. Lisbeth, jij hebt ook een foto van je grootouders meegenomen. De ouders van je vader. Want kun je eens vertellen, wat zien we op die foto?
7: Dan zien we een uitgebreide bruiloft met heel veel prachtig in het wit allemaal. Mm-hmm. De ouders van mijn grootmoeder waren overleden. En mijn opa die was enig kind. Dus ik denk dat zijn ouders behoorlijk hebben betaald hieraan. En ze zijn getrouwd in 1911. Mm-hmm. En mijn oma die deed altijd nou, een beetje moeilijk over haar voorgeschiedenis, in de zin van wat Owen ook al vertelt. En
3: want? Dat, wat was er dan?
7: In de zin van nou, niet helemaal willen weten waar je vandaan komt. Maar via de genealogische vereniging kom je daar voor een deel dan wel achter. En dat is uit de tijd van vrijgemaakte en vrijgeboren kinderen enzovoort enzovoort. En dat is op zich heel interessant. Maar oma die heeft wel eens gezegd dat ze afstamde van de Indianen. Maar dat was helemaal niet waar.
3: Nee? Maar, ja, en waarom zei ze dat dan?
7: Ik denk dat zwart bloed in de aderen, dat was in die tijd toch een beetje minder. Ja.
3: Is dat dan eigenlijk overgenomen van hoe witte mensen daarnaar keken?
7: Ik denk het, ja.
3: Ja?
7: Ja. Zij kwam zelf van een. Ze is waarschijnlijk op een plantage geboren, dat weet ik niet zeker. Uh-huh. Haar vader was in de tijd eerst administrateur en toen plantagedirecteur. Dat betekende. Je was in functie voor de eigenaar natuurlijk, die vaak in Nederland verkeerde. En ze sprak altijd keurig over papa. Uh-huh. haar moeder is heel jong overleden. Uh-huh. En ze is. In het onderwijs gegaan. Ze is onderwijzeres geworden. Mijn grootouders hebben elkaar leren kennen via de Hendrikschool. Dat is een bekende opleiding in Suriname, de MULO. Mm-hmm.
3: En hun huwelijk was ook omstreden?
7: Nee, ik denk het niet zozeer. In de zin, maar het was wel zo dat mijn opa, die kwam, was ietsje donkerder van kleur. Mm. En zijn vader was ook echt een self-made man.
3: Deze foto is uit 1911. Ik zag ook een hun verlovingsfoto van 3 jaar daarvoor.
7: Klopt.
3: En daar staan ook portretten van overleden familieleden op de foto. Hè?
7: Ja, van haar vader.
3: Dat deed je dan, om die er ook bij te betrekken?
7: Ja. Dat is vaak zo dat die portretten erbij staan. Ook bij verjaardagen staan die er wel eens bij staan. Ze omringd met allerlei bloemen, maar altijd een paar portretten van.
3: Oh ja. Ja. Lucia, jij hebt zelf ook een foto van jouw voorouders erin staan, hè? Wie waren dat?
8: Ja. Met permissie mag ik het over een ander echtpaar hebben en niet over mijn eigen familie. Het boek Trouwportretten, fotovertellingen van vorig jaar heb ik weer een aantal echtparen verzameld, waaronder de voorouders of de ouders van Owen in staan. Maar wat ik wil zeggen, en daarom wil ik het graag meegeven, op bladzijde 283 bijvoorbeeld staat een echtpaar, een Maron echtpaar. En ik wil dit aanhalen, want zoals jullie weten, de Marons, dat zijn mensen die op de plantage werkten, slaafgemaakt en het binnenland gegaan om voor hun vrijheid te strijden. Wat er gebeurt, er worden foto's gemaakt en we zien in het boek een foto van de Marons uit 1910. Aha. Wat interessant is, over het algemeen neem ik alleen maar foto's op van mensen waarvan we de namen weten, van echtpaar de namen. Maar bij de Marons, die worden gefotografeerd, of die werden gefotografeerd, en er kwam nooit een naam bij te staan. Wat ik zeer pijnlijk vind, maar ik vond dat ik ze wel op moest nemen, omdat ze bij onze voorouders horen, bij
3: en
8: onze
3: geschiedenis. En waarom
8: werden
3: die namen dan niet vermeld?
8: Nou ja, ik denk dat de fotografen die rondreisden in de 19e eeuw, of aan het begin van de 20e eeuw, of de antropologen of de wetenschappers die er waren, foto's maakten, zichzelf prominent op de voorgrond plaatsten door hun naam te noemen. Ja. Maar in welk dorp ze inheemse en Marons fotografeerden, die werden zelden of nooit genoemd. Nee. Zeer pijnlijk. Daaruit blijkt ook in dit boek dat je ook geen inheems echtpaar hebt waar je een naam bij ziet, want die kon ik gewoon niet vinden.
3: Dat is
8: heel simpel.
3: En dat is ontluisterend, hè?
8: En dat is heel pijnlijk, want alle fotografen die langskwamen uit Amerika of uit Europa, die zetten prominent hun naam bij de foto's.
3: De maker die zie je altijd vermeld.
8: Maar in welk dorpje het soms was, om welke
3: was
8: mensen
3: niet belangrijk, vonden ze.
8: Was niet belangrijk.
3: Ja. Je verzamelt al een jaar of 9 van die Surinaamse bruidsportretten. En ook trouwens van de Antillen natuurlijk, uit de koloniale tijd. Ja. Dat heeft geleid tot boeken, tot exposities. Ja. Waarom vond je het belangrijk om dit in kaart te brengen?
8: Ik vind het belangrijk dat onze geschiedenis, maar ook onze gemeenschappelijke geschiedenis, Caribisch en Nederlands, verteld wordt. En ik ben uitgegaan van Surinaamse echtparen, maar ook van gemengde echtparen. Want je ziet dat er vaak een bruid, zeker in het tweede gedeelte, in dit boek, een bruid of bruidegom uit Suriname in het boek staan, getrouwd met iemand van de eilanden of met een meisje uit Brabant of Zeeland.
3: Ja.
8: Gewoon een klein, leuk, blond meisje met blauwe ogen.
3: Ja.
8: Die zitten er ook in.
3: En wat vind je belangrijk om te laten zien?
8: Ik laat zien dat we zoveel spreken over diversiteit. En je hoeft maar een krant, een tijdschrift enzovoort op te slaan. Maar wat betekent het? En door middel van deze foto's laat je zien hoe er in de koloniën, in dit geval Suriname en op de eilanden, met diversiteit werd omgegaan. En wat er reeds gebeurde. De diversiteit op grond van etnische identiteit of religieuze, whatever, sociale klassen spelen ook mee. Dus je laat zien dat die diversiteit al heel lang aanwezig was in de koloniën. En het gaat niet altijd goed. Het voorbeeld hebben we gehoord van Lisbeth en Owen. Maar het bestond al voordat wanneer Nederland uitgebreid
3: spraken. Owen, jij wil iets zeggen, hè?
5: Ja, er zit nog een ander aspect aan. Het spirituele. Uit het boek van Lucia blijkt heel duidelijk de mix. Ja, Hindoestaans, Javaans, Creools, Joods, Hollands. Kortom, je hebt dus Creolen. Mensen met gemengd bloed, zoals we dat zeggen. Maar het heeft spiritueel ook betekenis.
3: Ja.
5: Want als jij zegt, spiritueel, ik eer mijn voorouders, dan eer je de voorouders van Afrikaanse kant, van Joodse kant, van Hollandse kant, van Javaanse kant. Dat beseft men onvoldoende. En uit het boek van Lucia, die trouwportretten, Surinaamse trouwportretten, zie je heel duidelijk dat het die mix ook spiritueel meegenomen moet worden.
3: En wat bedoel je daar precies mee?
5: En daarmee bedoel ik dat ik heb naast een christelijke normen- en waardeopvoeding, heb ik ook een afro-spiritualiteit opvoeding gehad. In Suriname. Vanaf mijn 11e jaar.
3: Ja.
5: Vanaf mijn 11e jaar mocht ik met mijn vader in de vakanties mee naar het binnenland. Ik mocht alles vragen. Ze mochten me alles zeggen. Mijn eerste vraag toen ik 11 was, was aan een hoofdman in het bos: hoe zit het met jullie afro-cultuur? En hij beantwoordde mij: jullie in de stad zijn grappenmakers. Dus ik denk, hè? Hoezo? Ja. Wat bedoelt u, zeg ik tegen die meneer. En hij zegt, geef eens een voorbeeld, zeg ik tegen hem. En hij zegt, de meest vreselijke dingen schuiven jullie in de schoenen van God. En toen had hij me. Want dat heb ik ook nooit begrepen. Van mensen die bijvoorbeeld iemand vreselijk doodgaat. Wordt begraven en dan zeggen we, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Nou, dan is die Heere wel heel wreed. Dus ergens klopt er iets niet.
3: Ja.
5: Dus kortom, dat vond ik het mooie. En mijn vader zei altijd, als je 21 bent, vroeger was meerderjarigheid 21, mag je zelf kiezen of je kiest voor de christelijke normwaarde of de

0: Afro-spiritualiteit. Aan mij vroeg hij, heb je ook gekozen? Ik dacht, ja pap, aan het weten is hetzelfde.
1: Oh ja?
0: Het is hetzelfde, inschepper.
1: Jij hebt je jeugd doorgebracht in Suriname. Ja. Had je in die tijd nog ook te maken met de nawerking van het kolonialisme?
0: Ja. Ja, heel
1: duidelijk. Op wat duidelijk.
0: Voor manier? Het bedrijfsleven, niet alleen vroeger, maar ook in de latere periode. Het bedrijfsleven was in handen van wit.
1: Ja.
0: En die zorgden ook voor dat ze ook Surinaamse ondernemers behoorlijk onder druk zetten en niet fraai.
1: Maar ik hoorde dat jij als kind ook niet in het zwembad mocht zwemmen, toch?
0: Wat?
1: Je mocht toch ook niet in het zwembad zwemmen als kind?
0: Dat is ook zo'n verhaal. Wij mocht eigenlijk niet, maar door mijn vader zijn positie...
1: Ja.
0: Durfde niemand ons ergens te weigeren. Nou, ik heb er natuurlijk misbruik van gemaakt als jongetje. Mm-hmm. Maar hij accepteerde geen onrechtvaardigheid. En hij had een premier Pengel, minister president Pengel, mm-hmm. aan zijn kant. Mm-hmm. Want iedereen wist, als je ruzie kreeg met Venlo, gaat hij naar Pengel, heb jij een probleem.
1: En dat deed je vader ook in zaken dat zwembad?
0: En dat deed hij, oh ja. Ja, ja, ja.
1: Want hoe zat dat dan?
0: Nou, op een goed moment is het zwembad was gebouwd. En op Oase heet dat, op Zorg en Hoop, waar we woonden. Mm-hmm. En mijn vader heeft ons laten inschrijven. En er wordt gebeld door een Hollandse meneer. En die Hollandse meneer zegt tegen mijn vader... een ballotagecommissie gaat beslissen of wij mogen zwemmen in het zwembad.
1: Jullie als kinderen?
0: Ja, kinderen van het land. En mijn vader zegt, ik heb het erop gegooid. Nee, ik heb eerst tegen hem gezegd... u komt me in mijn land zeggen dat een ballotagecommissie van Hollanders gaat beslissen. Tuut, erop gegooid.
1: Ja.
0: En toen heeft die Pengel ingeschakeld.
1: En toen?
0: En toen, die heeft natuurlijk maatregelen getroffen waardoor die meneer Suriname moest, uit Suriname moest vertrekken.
1: Die moest echt opkrassen.
0: Hij moest weg. Hij moest weg. En toen hebben we altijd gebruik gemaakt van de Oase zwembad, Oase. Dat is, ik praat over de jaren 50.
1: Maar op last van de president moest hij vertrekken.
0: Ja, ja, ja.
2: Het is bij... Ja, zeker. Nou, we zien dus de positie van de vader van Owen. Maar er zijn groepen, we hebben het net over de Marons gehad... die niet gezien werden en worden. En nu steeds meer. Dus we hebben de hoofdstedelijke mensen en families... die gezien worden, die een vuist kunnen maken. Maar ik denk bijvoorbeeld aan de Javaanse contractarbeiders... die naar Suriname kwamen. En... daar kon ik ook geen foto vinden tot en met 1950. Een huwelijksfoto waar ik op zoek naar was. Wat je weer vindt, zoals op bladzijde 24 Javaanse contracten... aan boord van Prins Willem II. Dus op een schip. Wie de mensen zijn, wie de scheepsjongen zijn... wie die mooie jonge vrouw is op de foto.
1: Het zijn allemaal figuranten in de geschiedenis.
2: Absoluut. Ja. Je laat zien dat ze aan boord zijn van een schip. Ja. Ze komen aan in Suriname. Wie zijn ze? En de Javaanse contractentanten die gingen naar de plantages toe. Dus die konden geen vuist maken zoals de familie Venlo bijvoorbeeld. Dus vaak tussen de hoofdstad en het platteland. Ja.
1: Maar jij geeft ze toch ook een gezicht nu in dat boek?
2: Ik geef ze een gezicht en wie weet roept iemand een keertje... ja, maar dat was mijn overgrootmoeder of zo.
1: Ja.

0: Wie in de koloniale tijd in Suriname of op de Antillen wilde trouwen met iemand van buiten de eigen etnische, sociale of religieuze kring, ontmoette vaak veel weerstand. Welke barrières moesten geliefden slechten om hun hart te volgen? Ik praat erover met Nederlandse nazaten van Surinaamse en Caribische voorouders. Hier aan tafel Lucia Nanku, Lisbeth Alleman-Bruining, Owen Venlo en Maria Coartes. Quartas, moet ik zeggen. Maria, jouw Bert overgrootvader was een activist, hè? Hij maakte zich sterk voor stemrecht voor zwarten. Dat was in die tijd niet gebruikelijk, toch?
1: Nee, toen Abraham Mendes Jumaseira op Curaçao kwam, toen was Curaçao eigenlijk nog een slavenmaatschappij, zegt onze socioloog, oud-gouverneur en schrijver René Reumer. En wat betekent dat? Dat betekent dat de sociale verhoudingen tussen de groeperingen gewoon etnisch en raciaal gekenmerkt werden. Mm-hmm. En een ander deel wat altijd meespeelde was rijk of arm.
0: Dat en daar verzette jouw bedovergrootvader
1: zich tegen? Mijn bedovergrootvader die was een jongen uit Amsterdam. Dus die kwam uit Amsterdam met zijn vader. En hij kwam op Curaçao. Hij heeft zich heel snel aangepast op Curaçao. Hij heeft taal geleerd. Hij is Papiamento geleerd. Hij kon Papiamento schrijven en spreken. En hij was op een gegeven moment was hij activist. Hij was journalist. Hij kwam eigenlijk ook op voor het eiland Curaçao. Van Reumer leer ik, want het zijn allemaal dingen aan de hand van die foto waar ik had gaan opzoeken, leer ik dat ook zijn opkomen eigenlijk nog vanuit dat bewustzijn van die gesegmenteerde samenleving was. Segmenteerde samenleving die wel bezig was te creoliseren, dus veel meer contacten, maar nog steeds sprak men vanuit een bepaald bewustzijn.
0: Ja, maar ik vroeg aan je of dat bijzonder was voor die
1: het
0: tijd.
1: Het was bijzonder, want de zwarte telde niet mee. Maar dat gold eigenlijk ook voor de Joden. Mm-hmm. Dus alhoewel de Joden op Curaçao rijk waren, golden ze voor een deel van de Nederlandse het bestuur, golden ze toch niet helemaal volop. Ze konden dus geen functies vervullen in het bestuur. Ze werden ook gewantrouwd, want Jumaseiro kwam op voor het kiesrecht van de zwarte bevolking, maar ook voor het kiesrecht van de Joodse bevolking, mm-hmm. die ook de Joodse bevolking ontzegd werd. Ja. En hij zei van dat kan niet, om bepaalde redenen, maar eigenlijk ook al die argumenten die er zijn om het zwarte bevolking geen kiesrecht.
0: Die zijn ook niet valide.
1: Die zijn niet valide, nee. Ja.
0: Het interessante is, ik wou nog iets anders vragen. Onder jouw voorouders zitten ook plantagehouders.
1: Ja.
0: Is dat een verwarrend besef?
1: Nou kijk, als het gaat om Jumaseiro, hij had geen slaven. Want nogmaals, hij kwam uit Curaçao, hij kwam uit Amsterdam. Maar zijn vrouw, ik heb gelezen dat toen de emancipatie kwam van de slaven, dat zij

0: zeg je dat? Dat zij geld kreeg voor 2 slaven die ze in huis had. Ik zeg slaven, omdat dat de terminologie was die toen werd gebruikt. Hè? Mm-hmm. Dus dat is de terminologie die toen werd gebruikt. Ik kan niet ontkennen dat die situatie op het eiland, zoals ik net zeg, een slavenmaatschappij, dat is tot het halverwege de 19e eeuw is dat zo geweest. Als je daar was, maakt niet uit in welke positie, welke kleur, dan was je onderdeel van die samenleving en heb je aan dat systeem meegedaan, zo'n groot woord, of misschien niet. Je was onderdompeld in dat systeem. Ook daarna, want dat is wat ik bedoel te zeggen, met die mentale patronen, ook na de emancipatie, die zijn eeuwenlang gebleven, het is zeker een eeuw later, toen ik klein was, 1965 zat ik op de lagere school, werd er nog steeds over de gesegmenteerde samenleving gesproken. Ja. Dat was toen nog zo. We hebben een opstand gehad op Curaçao, 1969, toen was ik 11. Mm-hmm. Ja, en dat onderdeel van dat verhaal was precies wat wat Owen net vertelde. Van een heleboel dingen zijn gesloten voor de zwarte bevolking. Ja. Daar kwam opstand tegen. Mm-hmm. Ik als kind en als. Maar goed, ik ben echt een teller van die regio. Ik was het er helemaal mee eens.
1: Mm. Met?
0: Met die opstand.
1: Ja.
0: Ik was het er mee eens. Ook al was het natuurlijk spannend en raar. We moesten met een avondklok thuis blijven en allemaal militair op straat. Maar ik dacht, ook al was ik 11, ik dacht, het klopt en het moet.
1: Het huwelijk van jouw eigen ouders lag overigens ook gevoelig. Hè? Jouw vader was katholiek, je moeder was Joods. Dat zal ook niet door bijvoorbeeld de Joodse gemeenschap erg geapprecieerd zijn.
0: Maar kijk, mijn vader en mijn moeder trouwden niet op Curaçao, ze trouwden in Cuba. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk al. Je was dan eigenlijk al die cocon gekropen die Curaçao was. Op Curaçao moesten Joden en zeker Joodse vrouwen met Joodse mannen trouwen. Dat is ook heel lang zo geweest. Ik denk zeker tot de jaren 50, jaren 60 was het een soort. Een soort wet.
1: En als je geen Joodse man vond, dan had je maar.
0: Nou, dan trouwde je niet.
1: Dan trouwde je niet.
0: Nee, dus er is ook een boek geschreven door een achternicht van me die in Amerika woont, dus Josette Goldis Caprilis. The Women They Left Behind. En dat was dus de mannen die gingen op een gegeven moment weg op Curaçao, was een klein eiland, kleine economie.
1: Gingen ze naartoe? Nou, gewoon ergens anders werken.
0: Santo Domingo, Venezuela, Cuba.
1: En die kwamen andere vrouwen tegen.
0: Het waren mannen, jonge mannen, al getrouwd. Die kwamen daar vrouwen tegen, buiten Curaçao. Trouwden daar met katholieke vrouwen. De kinderen werden katholiek opgevoed. Maar de vrouwen hadden die vrijheid lange tijd niet. Dus als er geen Joodse mannen waren. Dus in feite was mijn overgrootmoeder. Ook zo'n vrouw op Curaçao. Die was natuurlijk blij dat er zo'n Joodse jongen uit Amsterdam kwam. En met haar trouwde. Want dat klopt. De Joodse jongen met een Joodse vrouw. En dan gaan we verder.
1: Maar die vrouwen kwamen niet op de gedachte van als er hier geen mannen zijn, dan gaan we naar een andere plek.
0: Dat was hun toen niet toegestaan.
1: Nee.
0: Lange tijd was dat we praten natuurlijk over een andere tijd. Ja. Voor de vrouw was het gewoon veel beperkte mogelijkheden qua autonomie, beperkte mogelijkheden om je eigen brood te verdienen, en zeker om je eigen partner te kiezen.
1: Ja. Lisbeth, jij bent in Nederland geboren, maar je bent als kind met het gezin naar Suriname verhuisd. Hè? Ja, het land waar je vader was geboren, waarom wil hij graag terug?
2: Hij kon daar werken. Mijn vader is bioloog geworden. En die kon bij het departement van gezondheid te werk worden gesteld. En het was net na de oorlog. Ik ben van 48, we gingen in 49 daar naartoe. En we gingen voorgoed, was de bedoeling. Maar het is niet voorgoed geworden.
1: Want hij kon daar niet aarden?
2: Hij kon daar uiteindelijk niet aarden. Ik denk dat hij ook iets te Nederlands was geworden qua instelling en qua mentaliteit. Maar hij was de eentje van 4 en hij is zelfs enige teruggegaan. Mijn moeder vond het vreselijk dat we weggingen, maar we gingen. En hij heeft wel de mooiste tijd van zijn leven nog in Suriname gehad, want hij heeft een expeditie naar het binnenland kunnen maken. En dat is in 1952, het was 5 maanden naar het binnenland. En dat ging per Koreale, ging dat allemaal. Dus niet met airstrips zoals dat nu gaat. En zijn heel ver geweest. En hij heeft zich daar ook bijzonder uitgeleefd met fotografie, want dat was een grote hobby van hem. En Ik ben in 1953 ernstig ziek geworden en toen moesten wij hals over kop naar Nederland. En in die tussentijd is er iets gebeurd, ik weet niet precies wat, maar ik heb begrepen een of ander naar artikel of mijn vader verschenen dat hij zich allerlei spullen daar had eigen gemaakt in het binnenland, wat niet waar was. Maar ja, als je terugkomt ben je al te laat. En daar heeft hij vervolgens toch

0: al erg veel last van gehad.
1: Hij spelde jullie achternaam trouwens met puntjes op de eien, Bruining.
2: Ja.
1: Waarom was dat?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Wij zijn altijd met UIJ geweest. En mijn overgrootvader weer niet. En mijn grootvader uiteindelijk weer wel. En wij zijn dat dus wel heel lang geweest. Mijn oom bijvoorbeeld ook. Maar toen mijn vader op zeker moment zijn paspoort weer eens vernieuwde, toen stond er een Y. En toen heeft hij dus eigenwijs de puntjes op de I gezet. Ah, ja. Maar een paspoort is lands eigendom en niet van jezelf. Dus nee. Hij kreeg een standje op Schiphol.
1: Ook jullie familiegeschiedenis wortelt in het slavernijverleden.
2: Ja, duidelijk. Ja.
1: Jouw voorouders zijn zowel plantagehouders als slaafgemaakten geweest.
2: Ja.
1: Is dat een vervreemdende gedachte? Ik vroeg het net ook aan Maria.
2: Het is op zich een vervreemdende gedachte, ja. Het is wel heel lang geleden. Want het is me een heleboel me aangeleverd, hoor. Want ik ben niet zelf zo'n graver in de archieven. Maar als ik de namen mag noemen, dan hoor je dat... ik heb als voormoeders... Kaatje van Fonseca, Ariaantje van Soesman, Katrijntje van Levi, hoe heet ze ook alweer? Christine en Johanna van Cordova. En ja, die kregen dan, over het algemeen, worden die al vrijgemaakt. Via manumissie is dat.
1: Mm-hmm. Manumissie
2: dat was toen het systeem. Je wordt als het ware vrij gezond, met de hand gezonden. En dat je wordt vrijgemaakt. En dat kan allerlei redenen hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er een relatie is met je eigenaar. En dat daar een kind uit voortgekomen is. Wat veel gebeurde. Het kan ook zijn dat iemand zodanig altijd van dienst is geweest dat ze vrij mochten zijn. Het kan om andere redenen ook zijn geweest. Maar in het begin was het wel zo dat de vrijgemaakten, die moesten wel hun onderhoud kunnen voorzien. Dus er was wel een zekere status ook wel weer waarschijnlijk aan verbonden. Het is wel zo dat vrijgeboren kinderen stonden weer iets hoger in aanzien dan de vrijgemaakte.
1: Wanneer was je vrijgeboren?
2: Als je moeder al geen slavin meer was en je kwam voort uit een relatie met wie dan ook. En dan werd je vrijgeboren omdat je moeder al vrij was.
1: Ja. Je kon ook vaak aan de namen zien, hè? Want daar was iets mysterieus mee, toch? Dat mensen soms hun naam omdraaiden. Hoe zat dat, Lucia? Of jij mag het ook vertellen, hoor.
2: In het begin was het dus zo, wat als ik zeg Kaatje van Fonseca en Ariaantje van Soesman, die waren dus vrijgemaakt door hun eigenaar. Dat was meneer de Fonseca waarschijnlijk en mevrouw Soesman.
1: Maar dus dat bordje hing nog om je nek eigenlijk?
2: Bij wijze van spreken wel, ja. En dat was aan de andere kant ook, heb ik gelezen, frustrerend. Dus in de loop der tijd vervalt dat van. En je hebt ook een tijd gehad dat de namen werden opgeknipt en omgedraaid. Want
1: kun je een voorbeeld geven?
2: Overgrootmoeder die heette Josina Eifel. Maar Eifel was het omgekeerde van Levi.
1: Aha.
2: En ik heb dus ook een voormoeder gehad die heette Lenaar of Lenaar, dat weet ik niet. Maar er is een boek verschenen waar dus alle mensen die overleden zijn tussen 1800 en 1828. Nou, dat is voor vele mensen een bijbeltje om bij wijze van spreken je voorouders op te zoeken. En daar zag ik dus dat kinderen Lenaar die jong overleden waren. Daar staat de naam van de moeder bij. Maar ze werden begraven op kosten van meneer P.P. Spillenaar. Nou, en dat gebeurt in alle gevallen.
1: Gezinnen en de ene noemde die Spil en de andere noemde die Lenaar.
2: Ja, dat denk ik. Maar in ieder geval Lenaar, dat was dus van meneer. Die heeft dus een naam meegegeven, maar gedeeltelijk. En dat gebeurde
1: en
2: vaker.
1: En dat Eifel dat dan eigenlijk Levi heette, waarom werd dat omgedraaid dan?
2: Dat durf ik niet helemaal te zeggen. Dat het zou ook kunnen zijn dat de familie Eifel Levi dat niet leuk vond. Maar daar weet ik te weinig van.
3: Ze moesten achternamen hebben, hè? En daarom is bijvoorbeeld de enige achternaam Madresma in Suriname omgedraaid Amsterdam.
1: Ja. Oh ja?
3: De familie Madresma is Surinaamse naam.
1: Dat is een bestaande achternaam.
3: Omgedraaid Amsterdam.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt dat veel meer. Je hebt Bergen is omgedraaid. Negrep bijvoorbeeld. Sommige namen zijn onuitsprekelijk. Uh-huh. Omdat ze zo omgedraaid zijn.
1: Negrep is Bergen, of? Nee?
2: Ja. Dat is het omgekeerde, ja. Ja, je moet het goed lezen, dan begrijp je het. Ja.
1: Er wordt nu ook veel gesproken over dat mensen hun naam die ze hebben meegekregen niet meer willen dragen.
2: Ja.
1: Snap je dat, Owen?
3: Ja, ik snap het. Kijk, ik heet Venlo. Mm-hmm. Iedereen weet, dat zit in Limburg.
1: Ja.
3: Dus het heeft niets te maken met mijn afkomst, biologisch. toen wij achternamen moesten krijgen, moesten de plantage-eigenaren allerlei dingen verzinnen om mensen achternaam te krijgen. De familie die op een koffieplantage op Zorg en Hoop werkte, kreeg de naam, familienaam Venlo. Heb ik later kunnen uitzoeken in de gedigitaliseerde slavenregisters. Mm-hmm. En wij zeggen, sommige van die namen zijn zo eigenlijk een beetje belachelijk voor ons gekozen.
1: Ja.
3: Een zwarte man, familie, die noem je Helder. Familie Helder in Suriname. Nou, ook zoiets.
1: Zoals de voetballer, hè?
3: Die voetballer, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Die familie heb ik gekend. Uh-huh. En de opa van die voetballer zei een keer tegen mij, moet je naar mij kijken. Een zwarte trotse man. En ze hebben me de naam gegeven, Helder. Hij wilde er vanaf. Dus kortom, zo zie je dat wij generaties later gaan nadenken over, ja, maar waar komt die naam vandaan? En dat wij steeds meer zeggen, nou, eigenlijk wil ik het niet.
1: Heb jij dat ook met jouw eigen naam?
3: Ook wel, niet zo sterk, maar ik begrijp het heel goed. Want mensen hebben mij ook wel eens gevraagd, hoe heet je? Venlo? Hè? Gewoon de plaats in Limburg, ja. Hoe komt dat? En dan vertel ik het verhaal.
1: Ja.
3: Burgerlijke stand ingevoerd, we moesten achternamen hebben. Dus kennelijk heeft de plantage-eigenaar van de familie Venlo gezegd, jullie heten vanaf nu Venlo.
1: Jij bent begin jaren 60 naar Nederland gekomen, hè? Ben je gaan studeren in Leiden.
3: Ja.
1: Waren er toen meer Surinamers in Leiden?
3: Niet zoveel. Venetiaan was er één van wie ik ontmoet heb.
1: Die laatste president is geworden.
3: Ja, klopt. Dat is nog een grappig verhaal. Mijn vader had dus een houtexportbedrijf. En exporteerde veel hout met de KNSM. En hij had een afspraak met de directie van de KNSM.
1: Dat was een stoombootmaatschappij.
3: Stoomboordmaatschappij. Koninklijke Nederlandse stoomboordmaatschappij.
1: Ja.
3: Stoomvaartmaatschappij. Hij had een afspraak. Iedere aankomst van een schip van de KNSM mochten een aantal Surinaamse jongens aanmonsteren. En als het schip in Nederland was, afmonsteren. Dan waren ze arme jongens in Nederland. Dus dat had hij afgesproken. Want hij zegt, die arme jongens komen nooit in Nederland als ik dat niet gebruik om ze te helpen.
1: Mm-hmm.
3: De KNSM-directie vond dat een beetje. Nou, mijn vader zegt, ja, nee, goed, ik wil het zo.
1: Ja.
3: Je zegt tegen mij, ze mogen komen aanmonsteren en weg.
1: Je zou vertellen over Leiden en Venetiaan, ja. Hè?
3: Nou, dus oké. Okay. Dus toen ik ging studeren, toen zei mijn vader, jij gaat studeren, my boy, mijn jongen.
1: Ja.
3: Owee, als ik hoor dat jij gesignaleerd bent in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag, dan word jij direct teruggehaald. Ja, pap, weet ik veel. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. Oké. Okay.
1: Venlo, misschien?
3: Ja. Later ben ik erachter gekomen dat hij die beperking heeft gegeven, omdat al die jongens die hij geholpen heeft naar Nederland, naar de grote steden gingen.
1: Ah.
3: Als ze jou tegenkomen, jonge student, willen ze iets terugdoen, want mijn vader wilde nooit iets ervoor hebben.
1: En dan krijg je een te makkelijk leven.
3: En dan krijg je een ongemakkelijk leven. Dus kortom, en tenslotte nog een heel, heel leuk verhaal. Ik kom een keer bij de KNSM, het hoofdkantoor in Paramaribo.
1: Ja.
3: Ik moest iets vervoeren. En het komt een jonge man naar me toe, een donkere jonge man. Ik geef op wat ik wil vervoeren. En hij zegt tegen mij, oh, ik ken uw vader. Oh, leuk. Uw vader heeft mij hier geplaatst. KNSM hoofdkantoor. Dan moet ik mijn vader wel eens vragen. Dus ik kom s'avonds thuis.
1: Ja.
3: Ik zeg, hey pap, dat jongen zei tegen mij, je hebt hem daar geplaatst. Hij zegt, heb je niet gezien? Bali, de hele Bali van de KNSM, alleen maar witte mensen, geen enkele donkere persoon. Ik ben naar de directeur van de KNSM gegaan. Ik heb gezegd, er is een vacature. Er gaat nu een donkere landskind solliciteren.
1: Op die plek zitten.
3: Als hij niet aangenomen wordt, ben ik bij de minister-president.
1: Oh ja.
3: En toen is de jongen aangenomen.
1: Ja. Jij maakt
0: wilde,
1: Ja.
0: Ik wilde nog meer vertellen over het boek Trouwportretten en over de exposities die geweest zijn rondom al deze huwelijken die we gezien hebben van de voorouders. En het gaat over de fotovertellingen uit het Surinaams verleden. Maar ik ben heel blij dat Maria erbij is met het verhaal van de eilanden. En ze heeft in dit boek ook een verhaal over geschreven. Hoe zit dat nou? Ik vind het heel belangrijk dat er ook, wat ik aan het begin reeds zei, er huwelijken zijn tussen Surinamers en mensen uit andere landen, uit andere groepen. En we zien dat er vrij veel Surinamers, zeker aan het begin van de 20e eeuw, naar de eilanden zijn gegaan. En dat betekent dat de jonge mannen vertrokken en ter plekke trouwden met een meisje uit Aruba, Bonaire enzovoort, of met de handschoen trouwden. Een fenomeen dat totaal niet meer bestaat. En een bruid uit Suriname lieten komen. Dat vind ik dus heel belangrijk om ook de verbinding te tonen tussen Suriname en de Caribische eilanden.
1: Maar jouw boek is ook op een bepaalde manier toch een soort monument voor al die mensen die ook nog de nawerking van de slavernij met zich meedoen.
0: Absoluut. Nou, ik vond het heel leuk. Bij de opening van de expositie was het gigantisch druk. En toen kwam iemand zeer geëmotioneerd naar mij toe. En die zei, je hebt mijn voorouders vereeuwigd. Nou ja, het was een bloedhete toch. Ik stond daar zwetend. En ik zei, ja hoor. En ik ging verder. En later besef je wat het voor mensen betekent. Wat het voor ons allemaal betekent. Maria Lisbeth
1: Want dat vind ik nog een belangrijk punt om over te hebben. Het is binnenkort Kitty Kortier, 1 juli. Is dat voor jullie nou belangrijk dat de koning dan zijn excuses zou maken, Owen?
3: Ja hoor, absoluut. Ja? Want kijk, een van de dingen die dus helemaal niet goed gegaan is. Rutte heeft excuses aangeboden. Geweldig. Geweldige toespraak. Maar dat was ook het enige wat geweldig was. Hij heeft niet de tijd gegeven om over de plek. Waar ga je aanbieden? Wie gaat het aanbieden? Op welke wijze wordt het aangeboden? En de spiritualiteit die ook daarmee verbonden, heeft hij ook niet meegenomen. Dus daarom heeft Rutte gezegd, excuses, komma. Maar moeten we nu invullen. Dus ik hoop dat de koning op 1 juli excuses gaat aanbieden. Pas dan.
1: Dat zou belangrijk zijn voor
3: heel je. Belangrijk. Ja.
1: En jij, Lisbeth, zou jij het belangrijk vinden?
2: Ik vind wel belangrijk dat de koning dat gaat doen naar iedereen toe. En zeker ook voor bijvoorbeeld Caribische eilanden, die waar ze zeer koningsgezind zijn. Dan kan hij dat bijna niet nalaten, zou ik zeggen.
1: Ja. En als dat nou niet gebeurt, is dat dan een mislukte herdenking?
2: Ja. Ik zou het een beetje dom vinden.
3: Ja. Dat is Maxima zei, een beetje dom. Dat gaat Maxima misschien wel zeggen.
4: Ik vind ook dat het moment daar is. Dat ook de koning zich uitspreekt. Mm-hmm. Kijk, uiteindelijk als je kijkt naar 1863... hebben we het gekregen, ik zeg het even, en we, Curaçao, van Jean Arey, de koning, hebben we de vrijheid gekregen. Dus nu moeten de excuses ook van de koning komen.
1: Zijn jullie erbij ook straks?
4: Nou, als ik kan, ben ik in het park. Ja, maar
1: dat
4: ben ik bijna ieder jaar. Dus ik hoop er wel te zijn. Maar ik weet niet of het.
3: Ja, hoor, het kan.
1: Dus ja, maar waar kunnen we eigenlijk die foto's behalve in je boek zien? Worden ze nog echt geëxposeerd?
0: Ik hoop het. Er is belangstelling voor het boek. Er is een museum in Nederland, heeft ook weer belangstelling. En als het goed is, komt er daar volgend jaar meer over. Intussen sturen mensen nog steeds trouwfoto's van hun voorouders.
1: Dat kunnen ze nog blijven doen.
0: Ja. En de oudste uit het boek is uit 1868. En ik hoop dat er nog oudere foto binnen kan komen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn om zo de geschiedenis vast te leggen van onze gedeeld verleden.
1: Maria, jij wil nog iets zeggen en je krijgt het laatste woord, want we hebben nog maar een minuut.
4: Nou, ik wilde zeggen dat natuurlijk de Joodse vrouwen, waar ik het over had, die niet mochten trouwen met een niet-Jood, dat ging natuurlijk door. In de moderne tijd is dat afgelopen. Mijn generatie en de generatie net iets voor mij, die wilden dat gewoon niet meer. Die wilden gewoon zelf kiezen, autonoom, trouwen met wie je wil. En dat is ook gebeurd.
1: Ja. Lucia Nanku, Lisbeth Alleman-Bruining, Owen Venlo en Maria Quartas. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek.
5: Ore aguacero pagherayo di solo. Non lo batti ma sombra usando mi caminda. Oscuridad purísima, esa quita mi cargo. E manto protectora, refugio eterno. Pintami ángel angunita, pasina hipami na mi caminda. Esa quita pavo, esa quita matrese pavo. flores para tu altar.

0: war klar, man hätte es absperren müssen, den gesamten Bereich. Es ist nicht passiert.
1: Dieter Dugowski heeft in de bus zijn oog laten vallen op de 18-jarige rechtbankmedewerkster Silke Bischoff.
2: Ken je die film Falling Down?
3: Ja.
2: Michael Douglas?
3: Ja.
2: Moet altijd aan jou denken.
3: Aan mij?
2: Ja.
4: 4 jaar na hun reis door Duitsland voor de podcast De Gijzeling van Gladbeck vonden schrijver en tv-maker Marcel van Roosmalen en geschiedenisleraar Roel Gootsen het tijd om weer naar het oosten te gaan.
5: Toen hebben wij ontdekt dat Rügen, een parel van een eiland in de Oostzee, dat daar eigenlijk alle geschiedenis van de 20e eeuw samenkomt.
4: En dus rijden ze daar naartoe. Marcel en Roel gebruiken het Duitse Rügen en omgeving als decor van de geschiedenis in een trip vol historische hoogtepunten.
5: Nou, dit is het moment waar in ieder geval Roel naar uitgekeken heeft. Een doodordinaire eik op een industrieterrein tegenover een bakker. Het hobbelt op en neer.
3: Oh mijn god.
5: Roel heeft de grootste lol achterin. En jij hebt een stapel brieven bij je,
3: ja,
5: van Einstein,
3: ja,
5: die geschreven zijn vanaf Rügen. En het zijn niet
3: hier,
5: de meest
3: vanaf dit kamertje.
5: Wel een raaiter met een vanierke smak van het terrein waar raketten werden gemaakt door dwangarbeiders. Waarom?
4: Context Duitsland. Dat is een titel uit het onderwijs, mocht je het je afvragen. Een podcast over Bismarck, Einstein, Lenin, de Tweede Wereldoorlog en de DDR-tijd. Met veel Duitsers.
6: We moeten alles alleine bezahlen. Ik ben 50 jaar.
5: Onze gids wordt nu toegeschreeuwd door die twee dames op de bank.
7: Nee, dat mag hier niet.
5: Ondertussen volledig in de macht van deze burgemeester. Een man die zijn bevolking naar eigen zeggen graag manipuleerde.
4: En hier en daar wat misverstanden en irritaties.
5: Ja, ik wist het niet. Ik denk dat Roel het ook niet wist. Maar we blijken mee te doen aan een groepswandeling.
3: Groepswandeling?
5: Dwars over het eiland. We moeten mee met een groepswandeling.
3: Muggenspray uitgedeeld.
4: Je favoriete geschiedenisduo is terug. Met een boeiende, maar soms ook wat oeverloze podcast.
3: Rügen is afgelopen jaar helemaal hot and happening.
5: Is dat dan omdat jij daarover praat?
3: Nee.
5: De lerarenkamer
3: nee. Ik zei, we gaan naar Rügen. En dan moet je eens met Hedy praten. Die gaat elk jaar naar Rügen.
5: Ja.
3: Nou, ik met Hedy praten.
5: Wie is Hedy?
3: Ja, dat is een biologiedocente.
4: Vanaf 5 augustus verschijnen er elke week 2 afleveringen van deze 6-delige serie online in je podcast-app. Wil je liever de volledige serie in 1 keer beluisteren? Download dan de gratis NPO Luister-app.
5: Eigenlijk heb ik de indruk dat ik Duitsland nu pas begrijp, nu ik hier ben.
3: Ik vind het echt prachtig.
5: Het is ook prachtig, Roel. Daar staan we dan, met z'n tweeën in een open veld. Waarom? Dat is nou de grote vraag. Waarom hebben we dit gedaan?
3: Nou ja, ja.
8: NPO Radio 1. Het is 4:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Eerder werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden.
9: Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: NPO Radio 1. NTR.
3: Welkom bij het derde uur van de tweede aflevering van de Week van Caribisch Netwerk. Voor onze luisteraars in het Caribisch deel van het Koninkrijk, goedenavond, bon nocci en een good evening. Mijn naam is CJ Felicia en zo meteen gaan we in gesprek met onze vaste correspondent Oscar van Dam. Maar daarvoor gaan we luisteren naar de podcast In Afrika Besta Ik Niet, aflevering 2. In deze aflevering maakt Nanoa zich zorgen over de ontmoeting met diens Nigeriaanse familie. Durft Nanoa open kaart met hen te spelen over diens queerness en hun zoektocht? Zal de familie Nanoa omarmen zoals die is? Nanoa ontmoet diens zieke oma in het familiehuis in Benin City, Nigeria. Veel luisterplezier.
10: Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart.
11: Maar wanneer ga jij nou precies naar Nigeria dan?
12: Ja, voor mij... ik ga...
13: Ik ga niet op jou wachten.
12: 10 januari.
11: Ja.
12: 10 januari, hè? Jij hebt die ticket. Ik heb die
11: al gezien. Ja, ik heb niet gekeken.
12: Ja, je keek er bijna.
11: Ik zit bij mijn vader in de woonkamer. Je hoort ook mijn halfbroertjes weer. Het is oktober 2022. Enkele maanden voordat we naar Nigeria gaan. Mijn vader vertrekt begin januari al. En ik sluit een paar weken later aan.
12: Dus.
11: Ja, mooi.
12: Ja.
11: Ik dacht, we moeten het er wel even over hebben van tevoren.
12: Eh?
11: We moeten er even over hebben.
12: Ja.
11: Want het is natuurlijk wel bijzonder.
12: Ja.
11: En ook wel een beetje spannend.
12: Visa bedoelen.
11: Ja, ook. Maar ook nee, gewoon
12: dat
11: alles.
12: Dat is niet. Visa is niet.
11: Maar ook wel dat ik natuurlijk Boy. Misschien niet ben wat zij verwachten.
12: Nee.
13: Nooit meer.
12: Nee, dat weet je wel.
11: Ze weten het wel.
12: Ja, maar doe nou weet je wel. Dus weet je wel.
13: Jij laat me doodgaan.
11: Wat weten ze dan?
12: Ze weten waar je was bezig. Ze zien alles.
11: Met wat?
12: Ja, jij wil wie je bent.
11: Wie ik ben?
12: Ja.
11: Maar wat bedoel je dan?
12: Ja. Nee, ze kunnen niets aan doen. Het is jouw leven.
11: En wat vinden zij daarvan dan?
12: Eh?
11: Wat vinden zij daarvan?
12: Niks.
11: Niks.
12: Ik heb alles gelegd.
11: Heb je alles uitgelegd?
12: Ja.
11: En Odunan en Sandra.
12: Ja, Odunan weet je lang. Die was een vriend van jou op Facebook.
11: Ja, klopt. Ja,
12: ja die weet je heel lang.
11: Maar ook dat ik geen borsten meer heb.
12: Nee, die weet je heel lang. Ja. Dus.
11: En dat vinden ze niet erg?
12: Nee, weet je wel even.
11: We hebben het over Odunan en Sandra. Mijn vaders oudste kinderen. Mijn halfbroer en halfzus. Beiden zal ik voor het eerst ontmoeten in januari. Hier en daar hebben we al eens digitaal contact gehad. Jaren geleden via Facebook bijvoorbeeld. Odunan had op mijn Facebook gelezen dat ik toen de tijd een vriendinnetje had. En daar was hij destijds absoluut niet over te spreken.
14: Maar Odunan had er wel een andere mening over in die.
12: Ja, ik ook. Dus, oh nee, dat moet je niet doen. Ja, zo is. Ja, maar. Je hebt wel gedaan. Nee, daar. Het is klaar.
14: Iedereen kent mij daar.
12: Iedereen kan jou. Ja, een foto.
14: Ja.
12: Maar niemand heeft jou gezien.
14: Nee.
12: Ja.
14: Maar ik weet niemand.
12: Nee.
14: Dus jij moet mij aan iedereen voorstellen.
12: Dit is mijn grote broer, dit is mijn moeder, dit is mijn zusje.
13: Jenny, ik weet
12: het. Ja, zo is.
14: Ja.
12: Wij hebben een hele grote familie, hè?
14: Ja.
12: Ja.
14: Ja, ik ben heel benieuwd.
12: Ja.
11: Ik ben er niet gerust op, wat betreft papa's familie. En in het algemeen eigenlijk. Er zijn veel dingen die ik kan verstoppen aan mijn queerness in Nigeria, mocht het nodig zijn. Maar het zal misschien opvallen dat ik niet in rokjes en jurkjes rondloop. Mijn kleding komt 9 van de 10 keer van de herenafdeling. Ik wijs naar mijn kleding en vraag papa ernaar.
14: Maar als ik dit aantrek, dan gaan ze niet raar naar mij kijken.
12: Nee, maar je weet, je ziet vrouwen, man. Dus ik ga kijken zo.
14: Ja?
12: Ja.
14: En dan is het niet erg?
12: Nee, je bent niks.
14: En wat moet ik dan zeggen?
12: Niemand gaat jou vragen.
14: Nee?
12: Maar gewoon kijken.
14: En wat als ze het wel vragen dan?
12: Hè?
14: En wat nou als ze wel vragen?
12: Wie gaat je vragen? Niemand ken jou niet.
14: Maakt niet uit. Hier op straat doet ook iedereen vragen.
12: Nee, niemand ken jou niet.
14: Maar hier doen ze het ook.
12: Hier?
14: Ja, mensen vragen aan mij. Ben je man of vrouw?
12: Oh?
14: Altijd.
12: De mensen in Afrika is anders. Hè? Bij de band, want mensen zo dingen vragen.
14: Nee?
12: Ze is bang.
14: Ja?
12: Ja. Ze zal iets maar bij. Die kan ik jou vragen. Alleen misschien mijn familie.
14: Ja.
12: Hey.
14: En dan? Wat
12: en dan mijn familie vraagt zo, is hij een meisje of een jongen?
14: Ja.
12: Is hij jongen?
14: Ja.
12: Ze lijken op een meisje, ja, klaar.
14: Ga je dan zeggen dat ik een jongen ben?
12: Ja.
14: Waarom?
12: Omdat zij gaat zeggen, lijken op een meisje. Is hij een jongen, lijken op mijn moeder.
14: Maar wat gaan ze dan zeggen? Want zij denken dat ik jouw dochter ben, toch?
12: Ja.
14: En wat ga je dan zeggen dat ik een jongen ben?
12: Ik moet je zeggen.
14: Ik ben geen jongen.
12: En wat moet je zeggen dan?
14: Ik ben gewoon Nanoa.
12: Ja, dat is geen nootje. Wat moet je zeggen? Een meisje of een jongen?
14: Nee, uh-huh. Allebei niet.
12: Oh, Afrika begrijpt dat niet, hè?
14: Jawel.
12: Ze is not the boy, is not a girl.
14: Ja.
12: Oh.
14: Dat kan toch?
12: Oké. Okay. Ja. Dan moet je mij leren. Moet je zeggen tegen mijn ouders. It's not a boy, it's not a girl.
14: En als ik dat zeg, dan mag ik nog wel komen.
12: Wie gaat jou zeggen, moet je niet komen? Hij zegt geen zo'n dingen in Afrika.
14: Maar ze denkt, als ik daar ben,
12: mm-hmm.
14: en ik zeg, nou, ik ben geen jongen en geen meisje, dan ja. gaan ze me niet wegsturen.
12: Ze snappen niet.
14: Nee.
12: Nee.
14: Maar ze gaan me niet wegsturen.
12: Ach, kom op, maar je bent geen kleintje. Neem maar stuur maar wel. Niemand stuurt, goeie vraag, maar niemand stuurt mensen. Niemand zegt, oh, je moet weg. Want nee. je bent dit niet, je bent daar niet. Nee hoor. Dat gebeurt niet.
14: En denk je dat ze wel van me houden dan?
11: En dan blijft het stil. Je luistert naar In Afrika Bestaat Niet. Een podcastdocumentaire van Omroep Zwart. Door mij, Nanoa Struik en Geur en Kleuren Media. Dit is aflevering 2. Oma.

Nou, goeie avond. Ik lig al eventjes te slapen. Want ik moet morgen vroeg op. Het is 11 uur, kwart over 11 inmiddels. De 23e. En ik werd net geappt door Justin van de Immigration Service hier. Dat...

mijn vlucht doorgaat morgenochtend om 7:10. En ik kijk inderdaad in mijn mail. En 10 minuten geleden heb ik een mail ontvangen om 11:00 's avonds dat ik morgenochtend om 7:10 die vlucht heb.

0: Mark.
1: Hoe is het?
0: Goed.
2: Ja, goed.
0: Mooi. Warm.
2: Warm, hè?
0: Zo warm.
2: Nou, lekker hè, met de vliegtuig.
0: Ja, zo gedaan, half uur.
2: Het
0: was een half uurtje.
2: Ja, beter dan met de auto.
0: Ja.
3: Terwijl we naar de auto lopen, wordt mijn vader Daddy genoemd door vreemden die hem om geld vragen.
4: Daddy,
2: zo, welkom to Nigeria.
0: Yes.
3: En dan zie ik een man die ik bijna meteen herken van de foto's op Facebook. Mijn halfbroer, Odunan. Hij loopt glimlachend naar ons toe. Hij draagt een prachtig lichtpaars pak die zijn donkere huid complimenteert.
2: Your big brother.
0: Hey.
5: How are you? You're welcome. You're welcome.
0: Yes, thank you so much.
5: Yeah, welcome.
0: Thank you for coming.
5: Yeah.
0: You look beautiful.
5: Thank you. Thank you.
3: Een grote broer. Dat is nieuw. In Nederland heb ik alleen maar jongere broertjes en een oudere zus. Maar Odunan mag direct zijn taak als grote broer gaan waarmaken, want de komende dagen zal hij me gaan babysitten.

0: En die naam wil ik al jaren niet meer gebruiken. Dus ik besluit om hem om een nieuwe naam te vragen. Een Nigeriaanse naam.
1: Osa Muriame is Sandra, toch?
2: Ja.
1: Is dan Osa Muriame haar Nigeriaanse naam?
2: Osa Muriame, ja, dat is in Afrikaans naam.
1: En waarom heb ik eigenlijk geen Afrikaanse naam?
2: Jij hebt een andere naam.
1: Wat is mijn Afrikaanse naam dan?
2: Nadia.
1: Is dat mijn Afrikaanse naam? Heb ik geen andere naam? Nee. Waarom heeft Sandra dan?
2: Jij hebt twee namen, hè? Nadia, Ashley.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar wat zou je ervan vinden als we een nieuwe Nigeriaanse naam nemen?
2: Ja, mijn moeder heeft één keer, ik weet het niet meer.
1: Mm-hmm.
2: Ik weet het niet meer. Mijn moeder kan moeilijk nou praten, ja. Maar ze denkt, ze gaat niet weten niet meer.
1: Maar wij kunnen toch een nieuwe verzinnen? Jij kan voor mij een nieuwe verzinnen.
2: Ik heb jou nagegeven, maar die bestaat niet meer.
1: Ja, dus kun je toch een nieuwe aan me geven?
0: Papa legt in Edo language aan Temi en Odunan uit dat ik een nieuwe naam wil. Ze moeten er met z'n drieën om lachen.
1: Toch? Waarom niet?
2: Hoe is het nou, Koki Vanna?
1: You can think about it.
2: We'll think about it.
1: Okay.
0: Een dag later zit ik op de rand van mijn hotelbed. Vandaag gaan we naar het familiehuis. Dan ontmoet ik mijn oma en een aantal andere familieleden. Ik trek mijn witte Nike Air Force One schoenen aan. Ze plakken nog van de alcoholuitlekbak die de vloer van de truck moet voorstellen. Waar ik anderhalve week geleden overheen heb gedanst en gechanst. Zelf nuchter uiteraard, hooguit een paar glazen of plastic bekers Fanta achter de kiezen. Het was een homoseksuele bedoeling, waar ik mijn queerness kon uiten en omarmen. Nu ben ik in een land waar Tinder me een waarschuwing geeft over de onveiligheid van de LGBT-gemeenschap. Ik draag het contrast letterlijk aan mijn voeten vandaag. Onderweg naar het familiehuis zit ik samen met Temi en papa op de achterbank van een taxi. Deze keer met airco. Ik ben stil terwijl ik uit het raam kijk. Volgens mij maak ik me zorgen. Ik weet niet hoe het gaat zijn om de familie te ontmoeten. En ergens hoop ik dat ze me niet al te veel vragen gaan stellen. Dat ze me de heb je al een vriend of nog erger heb je al een man klassiekers besparen vandaag. Want ik weet niet wat ik zou zeggen. Ik weet niet wat ik kan zeggen. Na een rit van een uur komen we aan bij een redelijk groot groenblauwig huis.
1: Een kastje. You don't have it.
3: How are you? My Friday.
1: Is your auntie?
3: My auntie.
1: Okay.
3: You
1: got
3: it. I
1: want to
3: see.
1: You want to see? I want to see.
3: You don't worry. I
1: don't know very well.
3: I did not see me.
1: Now I see you.
0: Bij aankomst in het familiehuis word ik warm welkom geheten door mensen die ik nog nooit heb gezien. Temi vertelt dat het mijn tantes zijn. Ik word stevig omarmd door iedereen die we tegenkomen.
1: Oké, kom terug. Kom terug. Kom maar, see your grandma.
3: Oh, love
1: you. Good afternoon. How are you?
3: You're welcome.
1: Thank you so much.
3: I love you, my sister.
1: Mm-hmm. Welcome. Hey, Baba.
3: Come on, hey, Baba.
2: Go.
3: Yo.
2: Go.
3: Go. How are you?
1: Yeah,
3: how are you?
1: How are you?
3: How are you?
1: How are you?
2: Yo.
1: Go. How are you?
2: Go. Go. Go. Go. Go.
3: Go. Go. Go. Go. Go. Go.
2: Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Nadia. Nadia.
0: Kan ik hier zitten? We zijn in oma's slaapkamer. Daar zie ik een zeer fragiele kleine vrouw in bed liggen. Oma Patience. Vroeger noemden we haar oma Afrika. En zei ze onverstaanbare dingen aan de telefoon tegen mij en mijn broertje. Ze was letterlijk en figuurlijk heel ver weg. Oma, Afrika. Oma moest het hele continent blijkbaar op haar rug dragen. Wat een verantwoordelijkheid. En ook helemaal niet eerlijk. Mijn Nederlandse oma noemen we ook niet oma Europa. Dat is gewoon oma Nelleke. Er is weinig van oma Patience over. 2 jaar geleden heeft ze een beroerte gehad. Sindsdien is ze niet meer de oude. In haar warme slaapkamer staat een oude ventilator die het niet doet, omdat de stroom is uitgevallen. Dat gebeurt hier de hele dag door. Oma draagt geen shirt. Alleen iets van een luier. En ze ziet er erg ziek uit. Je hoort haar mompelen en ik heb bijna continu vertaling nodig.
4: Hello.
5: Hello.
4: I am good. How are you?
5: Good money.
4: Money.
6: Hello, Wendo. She says she's not feeling fine.
4: Yeah, not
7: she says
4: fine.
7: Not well.
4: Mm-hmm. Mm. Not well.
7: Mm. God. No. Come on.
5: Yeah. It was terrible.
6: She said you are tall.
4: I'm tall.
6: You're
4: yes.
6: Tall, just
4: yes.
6: Like the way she's tall.
4: Yeah. Yeah.
6: So mm-hmm. you are like that. Don't want to
7: go.
0: Je hoort oma jammeren. Papa legt uit dat ze verdrietig is omdat ze me graag had gezien toen ze nog niet ziek was. Ze heeft het er erg moeilijk mee. Ze houdt mijn hand stevig vast terwijl ze zichzelf troostend heen en weer wiegt. Mijn hart breekt voor haar. Maar eigenlijk ook voor mij. En oma noemt me nog steeds Nadia. Maar ik durf haar niet echt te verbeteren.
5: Nadia.
4: Mm-hmm. Yes.
5: Ja, dat ook wel ik.
4: Yes. After so
6: many years. Ik
7: kon je niet zien. Ze weet dat heel goed. Ze weet
4: het.
8: Ik wil je wel heel erg aan.
7: You know,
6: she's happy seeing you.
4: Mm-hmm. Yes, I'm also happy. Mm-hmm. I'm also happy.
5: Now come in back. I see you.
4: Mm-hmm. Yes. Yes. Yes.
0: Ik heb bijna vrede gemaakt met het feit dat ze me Nadia zal blijven noemen. Maar dan zegt mijn nicht Tim hier iets over. En dan grijp ik mijn kans. Samen proberen we aan oma uit te leggen dat ik graag een nieuwe, Nigeriaanse naam zou willen.
4: I like the African names. Nadia feels too much. I don't like it. I need a new one.
6: A new one?
4: Yeah, a better
6: so
4: one.
6: That's what I'm saying. I say yes. She should look for sweet one.
5: Yeah,
6: that's
5: very good.
4: She wants to sit.
6: She wants to think it.
4: Okay, she can think. She has time.
6: Okay.
4: She has every time.
6: Okay.
4: We can think. We don't need to know now.
6: Okay.
0: Oma gaat een naam voor me bedenken. Een Edo-name. En Edo staat voor de Edo-stam of Edo-tribe. Een van de honderden tribes in Nigeria. De tribe waar mijn oma's familie toe behoort. Oma hoeft niet lang na te denken. Na 10 minuten word ik naar haar slaapkamer geroepen. En krijg ik mijn nieuwe Edo-name te horen.
4: Say it again.
5: Iwinosa.
4: Iwinosa. Mm-hmm. Is it that she just came up with this?
5: Yes.
4: Iwinosa. You have to write it for me in WhatsApp. Mm-hmm. Mm-hmm. Iwinosa. Let's ask my dad. He should also have a say in this. Wait, let's ask my dad.
6: I'm winning, Nene.
7: Iwinosa. Yeah, like God's work.
4: Mm-hmm.
6: God's and work.
7: Mm.
4: Yeah, do you like it?
7: No, me go like it. Now you go like it.
4: Yeah, but you also should like it.
7: If you want to be very that one.
4: Mm-hmm.
7: No, be say when
6: no,
7: you.
6: No, just say if it's sweet or not.
7: Iwinosa.
6: Mm.
7: Good.
4: You good?
7: Yeah.
6: Very sweet.
0: Mm-hmm. Iwinosa. Dat betekent God's handwork. Ofwel, handgemaakt door God. Mijn vader vindt vooral dat ik er zelf blij mee moet zijn, maar geeft ook zijn zegen. In het familiehuis gaat mijn nieuwe naam rond als een lopend vuurtje. Er wordt gelachen en ze vinden het maar al te leuk als ik het probeer uit te spreken. Mijn nieuwe naam wordt me spontaan toegezongen door een aantal familieleden.
6: Iwinosa.
4: Beautiful.
6: So, from now go, your name is what?
4: Iwinosa.

0: heb nooit echt een reden gegeven voor de wens voor een nieuwe naam. Ik heb niet uitgelegd dat ik een nieuwe naam wil omdat ik Nadia al jaren niet gebruik en dat dat te maken heeft met mijn non-binaire genderidentiteit. Sowieso durf ik mijn queerness niet op tafel te leggen bij mijn familie. Ik ben bang dat ze dan niet van me zullen houden, dat ze hun warme ontvangst terug willen nemen, dat ik niet één van hen mag worden. Ik besluit om het daarom toch voor mezelf te houden. Later zitten mijn nicht Timmy, mijn halfbroer Odunan, mijn halfzus Ozamudia mee, mijn vader en ik op mijn vaders hotelkamer. We zijn in gesprek over partners en racisme. En dan glipt het eruit.
1: I also have a white partner. I also have a white partner. But I also...
2: You don't let it get to you.
1: No, because my partner is very... She is very much...
2: She understands because you explain.
1: Yes, yes. She understands, yeah.
0: Ik noem mijn toenmalige partner per ongeluk she. Ik schrik er zelf van en kijk om me heen naar mijn gesprekspartners. Zij kijken niet op of om. Al merk ik dat Odunan dan iets wil zeggen.
1: Ja, yeah. She knows more about racism than I do. She's very educated, but yeah, not learning.
2: I'm still hoping one day he's going to
3: change. I see a picture.
1: From you?
3: Yeah,
1: one
3: you.
1: From me?
3: Your partner, yeah.
1: My partner, yes, okay.
0: Odunan vraagt om een foto van mijn toenmalige partner. Ik zoek bijna zwetend een foto op en geef mijn telefoon aan hem door. Hij geeft een goedkeurende knik. Ze is knap, zegt hij. Ik ben opgelucht. Dit is een hele andere reactie dan jaren geleden op Facebook, toen hij zijn ongenoegen had geuit over mijn queerverkering. Dan gaat het gesprek even een andere kant op. Totdat ik de vraag stel wat ze er nou eigenlijk echt van vinden dat ik queer ben. Je hoort vooral Timmy, Odunan en Ozamudia mee.
2: I don't feel bad because you have your own life to lead. You like it, that's why you go for it.
1: Yes.
2: So, I don't feel bad.
1: But I don't have a husband.
3: Well, I would have loved you.
1: Yeah, you would have loved it, yes. Yeah. Yes, I remember our contact years ago.
3: Mm-hmm.
1: But you don't mind that I don't have a husband?
3: I feel bad too, but I don't mind. Is a choice, you know?
1: I don't. Because when I came here, I was worried you wouldn't like me.
2: Yesterday, mm-hmm. I was kind of confused.
1: Yes.
2: What
1: to address you with?
2: If I'm to address you with my sister, oh my brother. Yeah. So sometimes I'll say, oh my sister. I'll still tap him, sister or brother.
1: Yeah. That's fine.
2: Okay.
1: Yeah.
2: I don't know. So with that, I don't know if I was offending you.
1: No.
2: By calling you different.
0: In Nigeria is het heel gewoon dat je mensen je sister of brother noemt. Ook als je eigenlijk geen zus of broer van elkaar bent. Mijn nicht Tammy vertelt hier dus dat ze niet zeker wist of ze mij moest adresseren als zus of broer.
1: It doesn't listen. It's for me. It's difficult. I didn't know. I was very nervous to come here.
2: No.
1: Very
2: before
1: nervous.
2: Now.
4: You are more enlightened.
2: Before now, eh? We already.
1: You talked about it.
2: Mm-hmm. Like my mom told me about it. That
1: oh yes.
2: See, mm-hmm. And this is how you people live.
1: Yes.
2: That way.
3: Yeah. Right,
2: you do whatever pleases you.
1: Yes, but Nigeria. You know, in Nigeria, there is a law that you cannot be anything but straight.
2: Yes. Yes.
1: So you get you can go to jail, and even in the north, you get the death penalty.
2: Yeah.
1: So I was very scared. I don't listen. I have many tattoos.
2: I know.
1: They're
2: on a shot.
1: I will not. I will not put. Yeah, that's.
2: Yeah,
1: but I will not go outside with it because my tattoos show that I am not straight. So I am scared to go outside without this shirt.
2: Okay.
1: So I'm nervous. I came here nervous, thinking. I talked to many people.
5: Oh,
1: like maybe they will.
5: Okay.
1: They will.
2: We are
1: maybe,
2: enlightened.
1: I was thinking you will not love me. Because yes.
2: When I saw your pics yesterday, I said, oh, so cute.
1: Yeah. Yes.
2: Even if someone has anything in his or her mind,
1: mm-hmm.
2: seeing your appearance, your beautiful face,
4: kind heart.
2: Yes.
1: Yes, for
2: you
1: sure.
2: You have a very kind heart,
5: everybody,
2: and you're nice.
5: Everybody with your business.
2: Yes.
1: Yeah, I was just worried, especially when we had contact years ago.
3: Yeah.
1: You said you wanted me to get a husband. It's your way. It's your way of thinking.
3: Yeah.
1: But it hurt me then.
2: Oh,
1: yeah. I know it's not your way. I know you don't mean it like that. I feel you're a very kind. The first thing I said to Dad when I saw you, you're a very kind person. I really enjoyed spending time with you. I really feel you're my brother, so I feel very loved by all of you. But I was scared to come here Because I thought you are still thinking,
2: like, oh, he will distance himself from you.
1: Mm-hmm.
2: No.
3: My, I was my thinking, sincere apology.
1: No, no, it's okay.
4: You,
1: it's okay.
4: You do what makes you happy. That's
0: it's okay. En op dat moment voelt het echt oké. Ik kan bijna niet geloven dat dit gesprek heeft plaatsgevonden. Dit voelt zo helend. Ik voel me enorm omarmd. Ik merk dat het me ook heel veel doet dat mijn broer sorry zegt voor zijn eerdere woorden. Blijkbaar heeft het begrip van familieleden toch een grotere invloed op me dan ik had verwacht. En misschien ook wel dan ik had gehoopt. Ik ben liever niet afhankelijk van anderen om mezelf te accepteren. Bij terugkomst in Nederland ben ik dankbaar. Ik voel me een rijker mens. 2 weken later, op een vrijdagochtend in februari, word ik wakker met een paar gemiste oproepen van mijn vader. Op zich is dat niks nieuws, ik neem eigenlijk nooit mijn telefoon op. Maar als ik mijn telefoon open, zie ik een spraakmemo van hem.
5: Waarom bel jou je neem niet op? Waarom? Sinds 2 dagen bel jou je neem niet op, je belt niet terug.
0: Is hij nou aan het huilen? Je luisterde naar In Afrika Besta Ik Niet. Een podcast van Omroep Zwart. Door mij, Noah Struik en Geur en Kleuren Media. Dit was aflevering 2. Oma Afrika. Je kan mij in de podcast volgen op Instagram. @InAfrikaBestaIkNiet. Laat even weten wat je van deze aflevering vond. En ben je nou benieuwd naar de rest van de afleveringen? Luister dan de hele serie op NPO Luister.

0: DJ Felicia.
1: We bellen weer met onze vaste correspondent op Curaçao, Oscar van Dam. En hij neemt ons mee in het laatste nieuws op de eilanden. Oscar, buonocci.
2: Buonocci, komt erbij.
1: Hi Oscar, hoe is het daar?
2: Ja, goed. Ja, het is goed. Het is niet iets waarvan ik direct kan zeggen, dit is er aan de hand of zo is het. Het is gewoon prachtig Curaçao zoals we dat gewend zijn.
1: Ja, mooi, mooi. Er is heel, heel veel gaande op de eilanden momenteel. En vorige nacht was een moeilijke nacht, een chaotische nacht. Kan je er een beetje noemen. Wat gebeurde er?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk al een week lang te maken met brandstichtingen. Dat is heel raar. Vorige week, in de nacht van maandag op dinsdag, werden 3 auto's in de brand gestoken in Frederikstraat, in Otrabanda. Daarachterop werd een container in de brand gestoken, die als kantoordienst deed. Daarna werd er op de Oude Caracas bij een auto in de brand gestoken. En volgens mij afgelopen weekend ook in Corralspecht, maar dat heb ik niet bevestigd gekregen. Maar ik zag net ook weer foto's van een brandstichting in de nacht van zondag op maandag. In de wijk Guanajuato. En dat zijn dus allemaal zaken waar we mensen vaak op de camera opgenomen, gemaskerd en met benzine naar een auto toe gaan en ze dan in de brand steken. Ja, dat is best wel beangstigend.
1: Ja, en wat is de reden hiervoor dat ze dit doen?
2: Nou, bij die eerste 2 branden van die 3 auto's en die container in de Frederikstraat lijkt het te maken te hebben met een conflict tussen buurtbewoners en de mensen die bezig zijn met bouwplannen al daar. Vanwege de bouwplannen zouden er sommige zaken zijn gesloten. Zouden er normaal gebruikte doorgangswegen zijn afgesloten. Dat lijkt een conflict in de wijk. Een ondernemer, Erik Hagedoorn, die heeft ook laten weten dat hij heel erg betreurt wat er allemaal gebeurt, omdat het volgens hem op verkeerde informatie is gebaseerd en dat er helemaal niks mis is met die ontwikkeling van de wijk. Maar die andere branden, dat weten we niet. Het enige dat we weten is dat mensen niet voor niks om 2:50 s'nachts naar jouw huis komen om je auto in de brand te steken. Ja. Dan is er vaak sprake van ruzie, intimidatie, ruzie binnen het criminele circuit en dergelijke. Mm-hmm. Maar het is vooral heel erg beangstigend.
1: Ja, ja, en ik kan me voorstellen dat dit al een week lang gaande is. Is het een geval van dat mensen van elkaar afkijken en denken, ik ga dat ook doen? Of zijn het dezelfde mensen die deze branden stichten?
2: Dat wordt wel gedacht natuurlijk. Hè? Als je in de krant leest dat er een auto in de brand staat en daarna wordt het nog een keer gedaan, zou het een soort copycat gedrag kunnen zijn. Maar opvallend in deze, de politie zegt eigenlijk niks. De minister van Justitie, die heb ik ook nog vandaag gevraagd om een reactie, die heeft ook nog niks gezegd. Dat ze het in onderzoek nemen. Maar er is heel vaak weinig te zien aan gemasterde in het zwart geklede mannen. Mm-hmm. Die opeens met een jerrycan voor de deur staan op de beeld. Dus ze weten het misschien ook niet. Maar er wordt wel heel erg gedacht dat het copycat gedrag is. En in een paar gevallen weet ik dat er in de wijk eromheen wordt gezegd van ja, maar dat is iemand die al vaker problemen heeft gehad. Maar dat is allemaal speculatie. We weten van de eerste branden dat lijkt op een conflict tussen de buurt en een ontwikkelaar. Maar die andere, ja, dat is mijn suggestie is net zoveel waard als die van een ander. Wat er precies aan de hand is, dat weten we gewoon nog niet.
1: Ja, en je zegt dat er beelden zijn gemaakt. Zijn deze beelden ook bekendgemaakt? Is er misschien van die beelden te zien, misschien qua lichaam, dat er wie het is? Is er misschien een tiplijn waar mensen kunnen naartoe gaan? Staat het gewoon
2: niet
1: stil, deze zaken?
2: Ja, tot nu toe staat het stil en horen we niks van de politie. We hebben in het verleden natuurlijk vaker gehad hè, dat de beelden vrijgemaakt werden. Wat ik begrijp is bij een van die beelden, ja, zie je compleet in het zwart geklede mensen met een gemaskerde gezicht. Ja, daar is niet zo heel veel uit te halen, zeg maar. De criminelen zijn kennelijk slim genoeg en kijken voldoende films om te weten dat je niet een opvallende bril of een horloge moet hebben als je zoiets gaat doen. Ja. Dus we hebben nog niks gehoord.
1: Ja, nou, interessant. Ook in vermoed ook inderdaad, zoals je zegt, angstwekkend voor de bevolking. Ja. Maar ook, het is ook de vakantieperiode. Dus dat heel veel mensen thuis zitten, jongeren thuis zitten. En die denken, we gaan wat zekers uithalen. Is dat ook misschien een mogelijkheid?
2: Nou, zou kunnen. Daarmee ga je ervan uit dat de daders wellicht schoolgaande jeugd is die nu even tijd heeft om wat kattenkwaad uit te halen. Ja. Maar het wordt volgens mij door de politie als wel iets meer dan kattenkwaad beschouwd. Het is, of het iets met de vakantieperiode te maken heeft, dat weet ik echt nog niet. En wat ik zeg, het lijkt toch vooral heel erg op afrekeningen. En we hebben de afgelopen maanden natuurlijk heel vaak die verhalen gehad dat er geschoten werd op huizen. Dat er voor de deur kogelhulzen lagen en dat er een raam kapot geschoten werd. Ook een vorm van intimidatie. Misschien dat het zo is dat er nu overgegaan wordt tot iets heftigers. Want als je die beelden ziet van een auto die in de brand staat, ja, dat is altijd heel heftig. Dat is heel angstaanjagend.
1: Ja.
2: Misschien dat het in die hoek gezocht moet worden. Maar nogmaals, ja, we weten dat het gebeurt, maar we weten te weinig waarom het gebeurt.
1: Ja, en in ieder geval geen slachtoffers.
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee. En, behalve dat is materiële waarde.
2: Materiële waarde. Maar bijvoorbeeld bij die eerste brand waren het 3 huurauto's. Wat natuurlijk ook heel vervelend is. Maar dat hoorde ik ook van de betrokkenen. Ja, dat is een verzekeringszaak, zeg maar. Ja, dat is dan zo.
1: Ja. Ja, en wat speelt er verder op de eilanden? Op Bonaire is er ook heel veel reuring geweest. We hebben hier vaak over gehad.
2: Ja, nou, dat is toch ongelooflijk, CJ.
1: Kan jij het, kan jij het verklaren?
2: ik heb wel mijn gedachten, maar het is ongelooflijk dat sinds de laatste verkiezingen, en de laatste verkiezingen waren in 2023, we nu al 4 bestuurscolleges hebben gehad op Bonaire. Dat is, dat is krankzinnig als je bekijkt. Er zijn 9 zetels, nou, die zijn, dat hebben we het ook al vaker over gehad, verdeeld onder partijen. En mensen die zich onafhankelijk hebben verklaard. Dat zorgt ervoor dat het een beetje lastig wordt om een meerderheid te vormen. Maar zo lastig dat het elke keer weer valt. Deze coalitie die nu vorige week gevallen is, die bestond pas 4 maanden. En in die tijd is 1 gedeputeerde al vervangen. En dan krijgen ze het nog niet voor elkaar om een coalitie in stand te houden die blijft bestaan. In dit geval heeft de UPB, de Groene Partij, het vertrouwen opgezegd in de MBP. En die hebben aangegeven, dat komt omdat de UPB allemaal zaakjes wilde regelen. En dan moet je denken aan bepaalde contracten voor mensen om werk voor de overheid te doen. Afspraken die buiten de regeerovereenkomst worden gehouden. Ouderwetse politiek waarbij bevriende zakenlieden worden bevoordeeld. Dat is volgens de reden dat het geval is. Maar je gaat toch de politiek in als partij om te regeren en niet om achteraf kamerdeeltjes te regelen, zou je zeggen.
1: Ja.
2: En het opvallende is dat een van de eilandsleden van de UPB 2 weken geleden nog tijdens een vergadering emotioneel excuses aan de bevolking heeft gevraagd voor alle onrust. En men wilde juist rust terugbrengen. Maar die rust komt er niet. Maar dan ga je me dadelijk vragen waarom. Waarom is dat? Ik heb geen idee waarom het zo onrustig is op Bonaire. Politiek gezien is dit echt lang geleden dat er zoveel gedoe en gevallen bestuurscolleges zijn geweest in Bonaire.
1: Ja, het lijkt bijna dat inderdaad een spelletje wordt gespeeld door de partijen op dit moment. Wat vindt de bevolking hiervan dat binnen minder dan een week al een andere situatie aan de hand is?
2: Nou ja, er is nu een crisis omdat de ene partij van de coalitie zegt dat ze geen vertrouwen meer hebben in de andere partij. En daarmee heb je dus eigenlijk geen bestuurscollege meer. Maar het is een collegiaal bestuur, wat betekent dat mensen niet worden weggestuurd naar huis. tenzij er een vergadering over komt. Dus tot die tijd zit het bestuurscollege er nog. Maar wat de bevolking vindt, is wel de vraag. Want in het verleden was het veel gebruikelijker dat als er politieke crisis was, dat er nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven. Dat is nu niet het geval. Hè? Dat is hoogst lastig om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, omdat ze zeg maar binnen het kader van de gemeenteraadsverkiezingen vallen. Ik heb begrepen inmiddels dat het wel mogelijk zou kunnen zijn, maar tot nu toe wordt gewoon op Bonaire gezegd, er zijn verkiezingen in maart 2027 en dan weten we pas wat de bevolking hiervan vindt. Tot nu toe, ja, wat hoor je? Mensen op sociale media, mensen op de radio die op deze manier het vertrouwen verliezen in de politiek. En CJ, we hebben het er eerder over gehad. Dat laatste bestuurscollege kwam met het idee geen partijmensen in het bestuurscollege als gedeputeerden, maar ja, deskundigen, zaakministers. Maar als je ziet dat je zo wordt afgebrand, dat er zoveel politieke spelletjes worden gespeeld, als jij, ik noem maar wat, een accountant bent met een eigen bedrijf en je wordt gevraagd om in de politiek te gaan, dan denk je toch wel drie keer na. Want het afbreukrisico is dat jij in de krant wordt omschreven als iemand die een coalitie heeft laten vallen. Dus welke mensen hebben nu nog zin om in de politiek te gaan in Bonaire? Ja, dat is wel erg de vraag.
1: Ja. Ja, en ik kan, zoals we hebben gehad over de vertrouwen in de partijen, ik kan me voorstellen dat mensen nu moedeloos worden over deze situatie.
2: Ja, nou ja, omdat we nu zeg maar een soort lang van tevoren aangekondigde verkiezing krijgen in maart 2027, komt natuurlijk de mogelijkheid dat er nieuwe partijen mee gaan doen. En op Bonaire is het heel interessant, omdat er al vaker wordt gesproken dat zeg maar filialen van Nederlandse partijen, ik noem D66 of Partij Pro of CDA, ook misschien wel denken van nou, laten wij een kans wagen. Dus ik denk eigenlijk dat we dadelijk bij de verkiezingen van volgend jaar heel veel nieuwe partijen zien van mensen die zeggen van ja, van partijen die zeggen tegen de bevolking, wij zijn wel te vertrouwen, u kunt wel op ons stemmen, wij laten niet iets vallen. Dus ja, het zal zeker gevolgen hebben voor ja, wat ik de oude politiek noem. En ik denk dat er echt op Bonaire nieuwe mensen aan het front gaan verschijnen en zeggen van ja, wat jullie hebben gedaan is niet goed. Geef ons de steun, geef ons de macht.
1: Ja.
2: En Bonaire is heel erg gegroeid in de afgelopen jaren. Het zou zomaar interessant kunnen zijn voor nieuwelingen om mee te doen aan de verkiezingen.
1: Ja, ja. Nou, dat moeten we in de gaten houden. Ik denk dat we een samenvatting
2: Zet
1: moeten...
2: Zet maar in je agenda, ja.
1: Ja, we moeten een samenvatting gaan maken van alle van de afgelopen maanden van de bestuurscollege.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, het is ongelooflijk.
1: Ja, precies.
2: En het heeft natuurlijk ook geen zin, hè. Zoals als je de hele tijd nieuwe bestuurscolleges krijgt, wordt er geen beleid gemaakt. Want dat kan niet.
1: Yeah.
2: Als je om de paar maanden nieuwe mensen hebt, ja, dan wordt het eiland wel de dupe. En ja, we weten niet of er, we hebben dat verhaal vaker over Celibon gehad, over de vuilstortplaats waar zoveel over te doen is. Op een gegeven moment zal misschien Nederland ook zeggen van ja, als jullie het zelf niet kunnen doen, dan gaan wij een maatregel van Rijksbestuur invoeren. Dat heb je ook nog die mogelijkheid.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. Nou, dit houden we dus in de gaten. En,
2: we houden zeker in de gaten.
1: Maar het kan niet snel genoeg komen.
2: Nou ja, wat mij betreft mogen die verkiezingen komen. Ik vind het wel interessant om mee te maken.
1: Ja, precies. Precies. Nou, wat is er nog meer op de Caribisch gedeelte van het Koninkrijk aan de hand?
2: Ik wil ook nog even noemen dat Saba heeft haar 50ste carnaval gevierd. Hè? Dat is afgelopen weekend afgelopen.
1: Klopt, inderdaad.
2: En Saba is het kleinste eiland van de Cariben. Er wonen bijna 2000 mensen. Dus verwacht geen Rio de Janeiro-achtige optochten daar. Maar ik heb het in de gaten gehouden. Nee, dat is niet zonder respect. Ik bedoel, het is een klein eiland. De mensen hebben echt uitgekeken naar deze carnaval. En het zag er mooi uit. Maar het is natuurlijk niet groot, dat kan ook niet op zo'n klein eiland.
1: Nee, maar ook kleurlijk en met heel veel, heel veel gezelligheid, met heel veel muziek, heel veel optredens. Dus het was niet te merken dat het een kleine eiland is.
2: Nee, en ze hebben uit de Cariben verschillende artiesten gehaald. En je moet toch veel meer aan een soort soca-carnaval denken dan Hoenpapa. Maar dat zul je wel weten natuurlijk. Maar het zag er gewoon mooi uit. En het is goed verlopen en de bewoners die kijken terug op een mooie viering. Want 50 jaar carnaval, dat is natuurlijk best wel bijzonder. En ik vond het leuk. Ik heb soms ook, dan zat je zeg maar te werken en dan kijk je even wat er aan de gang is. Wat voor optochten wordt gehouden. Ik hou wel van de eilanden, Saba en Station. Dus ik vond het gewoon leuk om te bekijken.
1: Ja.
2: En het is een mooie carnaval geweest. Dus dat is een compliment waard.
1: Ja, zeker. Zeker wel. Mooi, mooi. Oscar, afgelopen, niet vannacht, maar de twee nachten geleden, dus op de zondag, op de maandag, was er ook een aardbeving nogmaals te voelen in Venezuela. Ja, hoe hebben mensen hierop gereageerd? Wat was
2: Van zaterdag op zondag is er een aardbeving geweest. Nou, we hebben natuurlijk niet zo lang geleden echt die enorme aardbevingen gehad qua kracht. 7.1 en 7.5 op de schaal van Richter. Daar
1: inderdaad.
2: Zijn heel veel slachtoffers gevallen. Daar zijn heel veel gebouwen ingestort. Dit was in Yaracuy, in de omgeving van Carabobo. Maar eigenlijk, als je de landkaart kijkt, recht onder Curaçao en Aruba en dan meer het binnenland in. Dus het was verder van Curaçao en Aruba dan de vorige aardbevingen, maar wel en gelukkig ook veel minder zwaar. Maar
1: inderdaad.
2: Als je dan de beelden kijkt van mensen die in de omgeving wonen, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, dan zie je zeg maar van die beelden die gewoon een auto die 's nachts op straat staat in de gaten houdt. En dan kom je hier opeens de aardbeving en dan trilt het helemaal. Dan gaat die auto trillen, gaat het gebouw trillen, alles eromheen. Ja, het is toch weer een aardbeving met gelukkig veel minder schade dan de vorige.
1: Ja.
2: Maar ik kan me wel voorstellen, als je net slachtoffer bent geweest van een aardbeving en het trilt weer zo erg, dan word je toch wel angstig. En op sociale media hebben mensen vooral heel veel gereageerd hoe lang gaat dit nog duren? Ja, dat is heel moeilijk aan te geven. Natuurlijk.
1: Ja, precies. En kunnen we spreken van slachtoffers of die...
2: Wat ik uit de media heb begrepen, zijn er geen slachtoffers gevallen.
1: Nou, gelukkig, ja. En dus qua schade, wat is er dan... te vergelijken met de vorige situatie in Venezuela zelf?
2: Onvergelijkbaar, want in de vorige situatie waren er 50.000 gebouwen die ingestort zijn.
1: Ja.
2: Nu lees ik in de media tientallen met lichte schade. Hè? Dus dan moet je denken dat er dingen omgevallen zijn van een huis en dergelijke. 4.5 is niet heel zacht, maar het is gelukkig zacht genoeg om te voorkomen dat er echt heel veel grote schade in is. En waar ik mijn informatie dan vandaan haal is gewoon uit de kranten die op internet verschijnen, uit Venezuela, ook de regionale bladen. En daarin wordt gesproken van lichte schade. Dus ja, daar hou ik me maar aan vast.
1: Ja, oké. Dankjewel Oscar dat je ons hebt meegenomen in al het nieuws van de eilanden vannacht. We spreken elkaar weer snel.
2: Oké, doen we. Fijne avond.
1: Yes, fijne avond. Tot zover deze nacht van Caribisch Netwerk. Tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goedenavond, Durmidushi. En tegen het Europese deel van het Koninkrijk zeg ik goedemorgen. Vandaag in de nacht van 4 augustus is het mijn genoegen geweest. Mijn naam is CJ Felicia, bedankt voor het luisteren. En zometeen hoor je vroeg en morgen hoor je weer een nieuwe aflevering op dezezelfde tijdstip in de week van Caribisch Netwerk. Un feliz anoche en goedemorgen.
0: Was Beethovens onsterfelijke geliefde? Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw? En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In het nieuwe seizoen van de podcastserie Klassieke Mysteries ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis op zoek naar de meest intrigerende verhalen uit de wereld van de klassieke muziek.
3: En heeft ze toen weer bij Beethoven aangeklopt?
4: Zeker. Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
3: Voor pianolessen.
4: Ja. Voor pianoles.
5: Ja. Nou, ik weet wat je ermee moet. Kijk, het probleem is, Margriet is niet overtuigd van die Fibonacci-toestand.
4: Als je Minona omdraait, staat er anoniem. Ja.
3: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
0: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app of via je eigen podcastplatform.
6: NPO Radio 1.
7: 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal.
6: De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag door nog onbekende oorzaak uit. Door de brand rijden er tot 9 uur vanochtend geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd daarover al gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend door de aanpak van de crisis door Spanje en Marokko effectief te noemen. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1. BNN VARA.
8: Het is rustig in Politiek Den Haag. Ook daar is de zomer ingezet. Bij Vroeg vinden we het zomerreces de perfecte tijd om de politieke diepte in te duiken. En dat doen we door de Nederlandse politieke stromingen deze week te ontleden. Wat is hun onderliggende ideologie? Wat typeert onze politieke stromingen eigenlijk? En wat is hun geschiedenis?
9: Vroeg. Ruben van Haften.
8: Een hele goede morgen. Dit is Vroeg van dinsdag 4 augustus. De aankomende week dus aandacht voor politieke stromingen. Van links tot rechts, progressief tot conservatief. We gaan alle assen langs. En vandaag zijn de religieuze partijen aan de beurt. De ChristenUnie en de SGP. De partijen delen gezamenlijke doelen, maar de verschillen zijn wezenlijk. Hoe dat zit, bespreek ik vanochtend met Trineke Palm, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. En ook met Ilse Brandeman. Zij is politiek journalist bij het Nederlands Dagblad. Hele goede morgen allebei.
10: Goedemorgen.
8: Op dit onchristelijke tijdstip, mag ik wel zeggen.
11: Het was lekker vroeg het wekken.
8: Ja, zeker. Maar heel fijn dat jullie hier wilden zijn. Ilse, jij werkt voor het Nederlands Dagblad. Wie zijn die lezers een beetje?
11: Hele lieve lezers. als je het dan hebt over de ChristenUnie en de SGP, ik denk dat veel mensen die onze krant lezen daar wel aan verwant zijn. Of in ieder geval hen een warme hart toedragen. Al zie je de laatste jaren ook wel dat dat qua politieke partij iets meer variatie in zit.
8: Ja, want zou je het Nederlands Dagblad willen typeren als een christelijke krant?
11: Ja, zo noemen we ons wel. Ja.
8: Ja.
11: Onbeschaamd christelijk.
8: En wat houdt dat in?
11: Nou, dat zit dus vooral in de identiteit en de onderwerpen waarover je schrijft. Dus de onderwerpen die voor de ChristenUnie en SGP belangrijk zijn. Niet allemaal hoor, maar die zie je dan misschien ook wat meer in onze krant terug. Thema's als rechtvaardigheid, heel belangrijk. Dus in die zin wel een niche, maar we kunnen ook wel gewoon heel goed over algemene dingen schrijven.
8: Ja, ja. Trineke, jij bent directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. In jouw woorden is dat een unieke plek waar politiek, geloof en onderzoek samenkomen. Hoe zit dat precies?
10: Ja, nou ja, ik kom een beetje uit de universitaire kant. Echt de diepte in op inhoud. Ik heb politiek van huis uit meegekregen. En het bijzondere bij de ChristenUnie is, omdat het een christelijke partij is, dat je daar ook je diepste geloofsovertuiging in mee kan nemen. Dus voor mij is dat wel een soort droomplek om te werken waarvan alles samenkomt.
8: Ja, en ik zei net al, we gaan het hebben over de christelijke partijen, de SGP en CU. Nu zal de oplettende luisteraar denken, waar blijft het CDA? Waarom hoort hij niet in dat rijtje thuis, Trineke?
10: Nou, dat was jullie keuze. Dus ja. die laat ik ook graag ook bij het CDA om zelf misschien bij een later aflevering nog eens te bespreken. Maar ik denk dat er inderdaad wel een belangrijk verschil is. Op een bepaalde manier kun je het CDA en de Christen-Democratische Partijen ook als een confessionele partij neerzetten. Zij verwijzen ook naar een heilige schrift in hun statuten. Mm-hmm. Maar ik denk dat als het gaat om de identiteit van de partij en hoe je politiek wil bedrijven, dat bij de SGP en de ChristenUnie dat christelijke aspect, het confessionele aspect, veel nadrukkelijker terugkomt.
8: Laten we het erover hebben.
4: Zeker. Vroeg. Ruben van Haften.
8: Ja, en laten we daarvoor maar meteen eventjes die geschiedenis induiken. Daarvoor moeten we eigenlijk terug naar de tijd van de verzuiling. Trienke, hoe is de ChristenUnie tot stand gekomen?
10: Ja, de ChristenUnie is een fusiepartij. We hadden vorig jaar ons 25-jarig jubileum.
8: Gefeliciteerd.
10: Ja, zeker. In 2000 is de ChristenUnie dus ontstaan. En uit twee partijen, de GPV en de RPF. Dus ja. Het Gereformeerde Politieke Verbond en de Reformatorische Politieke Federatie. Het is wel interessant dat ik denk, als je daarop terugkijkt, het heeft een wat turbulente beginfase gehad, maar de toewerking naar die fusie is eigenlijk vrij soepel gegaan. De twee partijen, de Kamerleden van die twee partijen, die werkten eigenlijk al best wel nauw samen. Gereformeerd Politiek Verbond hangt heel erg nauw samen met een bepaald kerkverband. Dat was de Vrijgemaakt Verband, die inmiddels alweer gefuseerd zijn met andere kerken. Zo gaat dat in Nederland. En het interessante is dat die Reformatorische Politieke Federatie was eigenlijk een groep christenen, protestanten, die moeite hadden met het CDA, of de CDA kwam er toen nog aan. Dat die daar moeite mee hadden dat met de katholieken werd samengewerkt. Ze mochten niet bij het GPV, want ze zaten bij de verkeerde kerk. En die begonnen toen een eigen politieke federatie, al met het idee van we willen daar op termijn graag een bredere politieke christelijke beweging van maken. Ja. Dus die hebben van het begin het idee gehad, we willen een soort fusie worden. En dat is in 2000 uiteindelijk gelukt.
8: En wat waren dan in het begin een beetje die verschillen tussen de GPV en de RPF?
10: Ik denk dat er je kunt naar een paar dingen kijken. Ik denk er zat wat verschil in stijl wel. Bijvoorbeeld, hè, als je kunt kijken naar politieke. Je kunt je rol heel erg invullen als volksvertegenwoordiger, als ombudsman. Dat zag je iets meer bij de RPF. Die werd wel een beetje gezien als de politieke tak van de EO.
8: Ja.
10: En bij de GPV was iets meer de gewoon de medewetgever, de controleur van de regering, iets meer de constructieve oppositie. Dus daar zat gewoon een verschil in stijl van en manier van opereren. Ik denk als het gaat om het sociale profiel, die zag je, en de betrokkenheid bij het milieu, klimaat, dat zag je eigenlijk bij beide partijen al wel ontstaan. Ik denk het belangrijkste issue, wat je nog steeds bij de ChristenUnie als een belangrijk debat ziet, is het standpunt over Israël. Dat was eigenlijk het grootste inhoudelijke punt wat bij die fusie.
8: De RPF voelde echt verbondenheid, hè?
10: Ja, dus en bij de GPV, die zit meer in een theologische traditie. Dat noemen ze dan wel de vervangingstheologie. Nou, of dat helemaal bij de GPV past, weet ik niet. Maar wel heel erg van met het Nieuwe Testament, met de komst van Christus, heeft de kerk eigenlijk een belangrijke positie gekregen. En is Israël een gewoon land geworden, in ieder geval in politiek opzicht. En daar dachten bij de RPF dacht men daar echt wel anders over. En dat zie je nu nog steeds als een discussie in de partij terugkomen.
8: Leverde die samenkomst dan ook electoraal iets op?
10: Landelijk gezien eigenlijk niet zo heel veel. Zeker in de beginjaren was er ook gewoon wat politiek gedoe, wat je natuurlijk bij nieuwe partijen vaak ziet. Uiteindelijk heeft de ChristenUnie 1 keer 6 zetels gehaald, wat echt meer was dan de optelsom van beide partijen. Maar eigenlijk is het vooral een continuering. Het interessante is dat het vooral lokaal een electoraal succes was. Dus daarvoor, nou ja, hadden ze 1,4% van de stemmen opgeteld. En sinds eigenlijk de fusie is het gewoon echt een landelijke lokale partij, zo gezegd.
8: Ja.
10: Dus daar zie ik eigenlijk het grootste electorale succes.
8: Ja, Ilse, de SGP is geen fusiepartij natuurlijk. Wat is hun partijgeschiedenis een beetje?
11: Nou, het is sowieso de oudste partij, bestaande partij van Nederland.
8: 1918.
11: In 1918, ja, dat klopt, ja. Er waren wel een paar mensen van de ARP, wat later in het CDA werd, die zich bij de SGP aansloten. SGP is altijd al een hele conservatieve partij geweest van orthodoxe protestanten. Dus echt de meest behoudende hoek eigenlijk. En opgericht door dominee Henry Kersten, die overal op en aan en in zat in de reformatorische wereld, maar dus ook de SGP oprichtte.
8: Waarom hebben zij eigenlijk geen last van de verzuiling gehad?
11: Nou, een deel van de interessant, maar ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, Rieneke, maar van de protestantse zuil, eigenlijk was dat niet, staat dat niet gelijk aan de reformatorische zuil. Dat is eigenlijk een heel klein stukje van de protestanten in Nederland. Ja. Je kunt zeggen dat de ontzuiling had vooral ook te maken met bijvoorbeeld de komst van een tv. En het feit dat...
8: Die mocht je niet in huis hebben.
11: Die mocht je niet in huis hebben. En ook dat geestelijke leiders minder gezag kregen op een gegeven moment. Dat individualisme opkwam. En eigenlijk zijn dat bijvoorbeeld twee dingen die voor de reformatorische wereld niet zo gelden, want gezag is voor hen heel belangrijk, is altijd zo gebleven. En de tv die stond heel lang niet in huis, dus die zuil kon als het ware overeind blijven staan. Tel erbij op dat ze overal hun eigen instellingen hebben, scholen, politieke partijen, zorginstellingen. En dan kan je heel makkelijk die zuil overeind houden. Nou, we zullen het er straks nog over hebben, maar dat is inmiddels wel een beetje aan het afbrokkelen. Maar dat was in ieder geval heel lang wel zo.
8: Ja, de CU is echt dus een beetje ontstaan door die verzuiling, daar hadden we het net over. Maar wat hebben ze gemerkt van de ontzuiling, Trineke?
10: Nou, ik denk wat Ilse net al schetst, dat die ontwikkelingen ook uiteindelijk de ChristenUnie wel raken en geraakt hebben. Dus je ziet ook onder christelijke kiezers, denk ik, een soort loskoppeling van een automatisme, dat als je bij een bepaalde kerk hoort of een bepaalde christelijke identiteit hebt, dat daar ook een bepaalde krant of een bepaalde politieke partij bij hoort. En dat is deels denk ik goed, hè? Dus een automatisme als het gaat om politieke standpunten lijkt me nooit goed. Daar zie je denk ik wel dat een soort loskoppeling ontstaat, waarmee het politieke domein een soort iets wordt waar je christelijke identiteit minder een rol speelt. Dus daar heeft de ChristenUnie denk ik wel last van. Ja.
8: En last in welke zin?
10: Dat je een deel ziet van een kiezers die qua identiteit heel goed bij je passen. Dus een christelijke identiteit hebben. Dat is toch de soort het kiezerspubliek waar wij ons primair op richten, als je een grondslag hebt die zo expliciet christelijk is. En als daar een deel van de kiezers makkelijker een soort knip maakt en zegt van ik ga op zondag naar de kerk, ik voel me betrokken christen, maar politiek gezien heeft dat voor mij geen vertaling, dan hebben wij daar last van.
8: Ja, dus de SGP is eigenlijk veel duidelijker in dat opzicht, Ilse.
11: Ja, ik denk dat SGP'ers daar heel weinig last van hebben, ook omdat zij, ja, noem het een bubbel, ik weet niet of dat helemaal het goede woord is, maar politiek, het leven, het geloof, alles is met elkaar verweven. En dat heeft ook weer te maken met al die instellingen en dat ze dat ook kunnen voortzetten. Dus voor de achterban van de SGP is het moeilijker denkbaar dat je christen bent, maar niet christelijk stemt. Dat is.
10: Ik denk wel dat daar ook wel de afgelopen jaren wel een verandering is geweest. Bij wel kiezersonderzoeken zie je daar ook wel een uitstroom deels naar de PVV of Forum.
8: Ja.
10: Dus daar ziet denk ik ook dat de SGP wel degelijk, alleen in een mindere mate dan je bij een CDA, bij een ChristenUnie en ook een CDA uiteindelijk ziet.
11: Ja, en ook interessant, dat klopt op zich enerzijds wel. Aan de andere kant zie je ook dat stromingen, christelijke stromingen die van ouds helemaal niet bij de SGP passen, bijvoorbeeld evangelische christenen die toch wel conservatief in de wedstrijd zitten, juist hen weer opzoeken. Niet in hele grote getalen, maar je ziet het wel.
8: Waarom doen ze dat?
11: Ja, toch omdat conservatieve. Ik denk, je ziet het ook, de overwaaiing van de Amerikaanse bewegingen en kerken, dat de conservatieve standpunten die de SGP gewoon heel graag uitdraagt, passen bij die bijvoorbeeld evangelische christenen. Nou, dan denk je aan het homohuwelijk of meer echt een beetje de culturele thema's. Maar Israël, hè? Vergeet Israël niet.
8: Nee, maar heeft de SGP dan nooit echt grote veranderingen doorgemaakt? Of toch wel?
11: Hoe bedoel je grote veranderingen dit standpunt?
8: Nee, gewoon in de geschiedenis van de partij. Dat ze echt wel dingen hebben aangepast.
11: Ja, er zijn wel dingen aangepast. Maar ik denk dat de SGP in algemene zin, natuurlijk kun je altijd wel op de wat kleine thema's, maar ook echt op grotere thema's. Ik kijk ook even naar jou. Denk ik niet dat je echt kan spreken van baanbrekende veranderingen. Sterker nog, bij de oprichting dus ruim 100 jaar geleden was bijvoorbeeld iets als het vrouwenkiesrecht ook al een ding. Nou, inmiddels is het vrouwenkiesrecht natuurlijk wel oké, maar zijn er nog genoeg andere vrouwenthema's die je.
8: Maar ze laten nu wel vrouwen toe in de lokale partijen.
11: Klopt, maar officieel mag het nog niet.
8: Nee. Maar het gebeurt wel.
11: Het gebeurt wel, ja. Dus je hebt iets van zeg maar wat de praktijk is. En eigenlijk zeggen de beginselen, de statuten, het mag niet. Want het behoort niet bij tot de roeping van een vrouw. Een vrouw is geroepen tussen aanhalingstekens tot andere dingen. En toch gebeurt het en is de trend niet tegen te houden.
8: Ja, maar zijn er dan bepaalde huidige posities van de SGP waar ze, laten we zeggen, 50 jaar geleden heel raar van zouden opkijken?
11: Nou, als je dan hebt inderdaad over die vrouwelijke raadsleden, dat is heel lang, was dat noldom, denk ik.
8: Ja.
11: En er zijn er wel meer hoor, daar zou ik even over na moeten denken, maar... Kijk, de tijd verandert en in die zin verandert de SGP mee. En natuurlijk, zeker nu met social media en alles wat tot je komt... ja, dat zorgt natuurlijk ook wel dat je als partij wat mee verandert.
8: Ja,
10: Ik denk wel dat daar de SGP op het vlak inderdaad van media gebruik... daar heb je wel echt een verandering gezien.
11: Ja.
10: Voor Christoffer... had je Van de Staaij en daarvoor Van de Vlies. Als Van de Vlies op tv verscheen, dat was al heel wat. En nu als je ziet waarmee de SGP zelf ook podcasts... en allerlei vormen van social media gebruikt, denk ik dat dat...
11: Ja, ze hebben het volledig omarmd, ja. En ook op thema's als bijvoorbeeld Europa. En dat werd vroeger echt wel gezien als een groot boze monster. Je ziet dat ook... Ze zijn nog steeds wel eurokritisch, maar je ziet dat ook afnemen. Dat soort thema's zie je wel veranderingen.
8: Ja, ja. Hoe zit dat bij de ChristenUnie? Zijn er ook echt standpunten van 60 jaar geleden... Of van nu, waar ze 60 jaar geleden van zouden zeggen... Nou, hoe kan dat ooit zijn ontstaan? 60, 25.
10: Ja, precies. Ja, laten we eventjes...
8: Ja, laten we inderdaad, naar het begin
10: precies. Ik denk als je kijkt naar standpunten rond de medisch-ethische kwesties, zogezegd abortus, euthanasie, homohuwelijk zou denk ik ook in dat rijtje kunnen. Dat daarin bijvoorbeeld in 2006, toen trad ChristenUnie voor het eerst toe tot een kabinet, met André Rauwvoet was dat. En in die tijd is er wel gezegd van, wij hebben nog steeds onze standpunten op dat vlak, maar het compleet terugdraaien daarvan is niet een voorwaarde voor kabinetsdeelname. Dus daarmee, dat is denk ik niet zozeer een wissel in het standpunt, maar wel in hoe verhoud je je tot de meerderheidscultuur waar je in zit. Dus dat is denk ik wel een belangrijke stap geweest bij de ChristenUnie die kabinetsdeelname mogelijk heeft gemaakt.
8: Maar is het daarmee ook een bestuurspartij?
10: Ik zou, als ik aan een bestuurderspartij denk, denk ik ook iets meer aan het CDA.
8: Ja.
10: Een partij waarin het meedoen in coalities echt wel een onderdeel is van de identiteit. Hè. Dus bij politicologie wordt er ook wel gesproken over office-seeking parties. Dat is de ChristenUnie echt niet. Dus we zijn een beginselpartij, een policy-seeking partij, standpunten staan voorop. Maar in de praktijk hebben wij uiteindelijk landelijk en ook zeker op lokaal niveau best wel vaak meegedraaid in bestuursposities. En dat past uiteindelijk ook wel weer bij principes als dat het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen.
8: Ja.
10: Dus ik zou ons geen bestuurderspartij noemen, maar wel een partij die bereid is om verantwoordelijkheid te nemen als dat nodig is. En ook wel denk ik snapt of het belang begrijpt van dat je soms compromissen moet sluiten. En dan moet je denk ik heel erg opletten dat dat niet de nieuwe uitgangspunten worden, maar dat je soms in de kunst van het samenleven in een land met zulke verschillen soms iets van jezelf moet opgeven voor dat grotere belang. Dat is denk ik wel iets wat wel bij de ChristenUnie ook in het politieke DNA zit.
8: Maar de hoofdvraag is dan misschien ook wel een beetje, hoe vertaal je overtuigingen naar beleid?
11: Daar zit een verschil in tussen de SGP en de ChristenUnie. De ChristenUnie zegt eigenlijk, met de Bijbel in de hand heb je geen panklare oplossingen. Ik lees niet in de Bijbel een oplossing voor bijvoorbeeld het stikstofprobleem. Volgens mij haalt Mirjam Bikker dat voorbeeld heel vaak aan.
8: Ja.
11: Bij de SGP zwaaien ze wel continu met de Bijbel in de hand. Dus die nemen echt af en toe letterlijk een vertaling. Dat zou je de ChristenUnie minder zien.
10: En ik denk dat daar ook wel bijvoorbeeld opvallend is, bij de ChristenUnie hebben we een beginselverklaring, waarin we dus proberen eigenlijk vanuit die Bijbelse uitgangspunten en principes te zeggen, hey, dit betekent dat politiek. En bij de SGP hebben ze ook niet zo'n document die een soort die vertaalslag maakt. Dus ik zie het ook wel eens van, je kunt heel erg denken vanuit dat je beginselen een soort hekken zijn, die vooral bepalen waar je niet buiten mag. Of dat het een soort je bron is vanuit waar van waaruit je politiek wil bedrijven. En daarmee is het iets minder. Is het, nou ja, ik binnen de ChristenUnie bijvoorbeeld, het is best wel diversiteit op standpunten. Ik zie ook een christelijk-sociale tuin waar best wel wat bloemetjes kunnen bloeien, zo gezegd. Ja. Maar er zitten een paar grondprincipes in. En dat zit in onze beginselverklaring, waar je iedere keer op terugvalt. En dat zijn eigenlijk de kaders waarmee je het debat voert, überhaupt.
8: Ja, maar ik zie nu al meerdere mensen in de Radio 1-app sturen. Wat ik ook wel had verwacht. Kerk en staat in Nederland zijn gescheiden. Hoe kan dan toch zo'n politieke partij bestaan, is eigenlijk de vraag.
10: Ja, nou, ik denk dat er al een belangrijk verschil zit tussen kerk en staat en geloof en politiek. Hè? Dus ja. Inderdaad, kerk en staat zijn in Nederland gescheiden. Daar is de ChristenUnie ook voorstander van. Ik denk dat dat voor zowel staat als kerk goed is. Hm. Dat je vanuit je overtuigingen ook het publieke domein, het politieke domein betreedt. Waarom zouden christenen dat niet mogen doen? Anderen hebben. Daarom vind ik het dus mooi dat we in zo'n reeks over politieke ideologieën, dat ook christelijke politiek daarin een plekje kan hebben. Want uiteindelijk gaat dat ook over overtuigingen die je hebt over de inrichting van de samenleving. En dan denk ik ja. Dat het. En daarbij moeten we natuurlijk eerlijk zijn. Heel veel landen kennen niet christelijke politiek zoals we dat in Nederland kennen. Dus het heeft wel iets te maken met die historische context, waarin in Nederland het wel gewoon de eerste partij die werd opgericht was een christelijke partij. En in Nederland was heel lang een van de dominante scheidslijnen, liep wel tussen ben je christelijk of ben je niet christelijk. Hè?
8: Maar dus inmiddels is Nederland grotendeels atheïstisch, dus dat is ook wel weer veranderd.
10: Ja, of in ieder geval niet kerk gaat. Ja, hè? Bedoel, zijn we allemaal gradaties, denk uiteindelijk mensen die zich echt atheïst noemen, ja, dat is ook weer niet de allergrootste groep. Dus wel een geseculariseerd land, een postchristelijk land, welke labels je daar ook optrekt. Maar ik denk dat het dieper liggende punt, en ik denk dat daar christelijke politiek zich ook kan verbinden met andere partijen die heel sterk vanuit beginselen werken. Dat je je geloofsovertuigingen, dat je je overtuiging over hoe we samenlevingen mee mag nemen, en dat je dat ook als christen mag doen, is denk ik hartstikke goed.
8: Ja. Hoe zit dat eigenlijk bij de SGP, Ilse? Want als ik op een website kijk, zie ik het woord theocratie echt wel een aantal keer langskomen.
11: Klopt. Ik denk als je de gemiddelde SGP'er op straat zou vragen, dat ze daar niet zoveel beeld bij hebben of daar niet per se misschien voor zijn. Maar er is echt een groep, het is een minderheid, dat moet gezegd, maar een groepje van leden die bijvoorbeeld ook echt vinden dat het christelijk geloof voorrang zou moeten krijgen op de andere geloven in Nederland. Dat zijn er misschien een paar duizend. De precieze aantallen die zijn natuurlijk niet bekend. Maar er zijn nog wel SGP'ers die dat echt vinden, ja.
8: Ja, en als wat voor partij ziet de SGP zich dan? Is het een bestuurspartij, oppositie? Hoe zien zij zichzelf?
11: Nee, zij zien zichzelf wel als oppositiepartij. Ook gewoon omdat hun omdat ze wel weten en inzien dat hun standpunten eigenlijk voor veel bestuurspartijen nu zo ver gaan. Zo ver uit elkaar liggen dat dat hem niet gaat worden. De worstelingen van de ChristenUnie ook bij kabinetsdeelname in Rutte. Ja, dat zou de SGP aan zich voorbij laten gaan. Bijvoorbeeld iets als abortus, daar gaan zij niet aan tornen, die grens. Dat is niet eens bespreekbaar.
8: Maar wat me ook wel dan opvalt aan de SGP is dat als je heel erg kijkt naar inderdaad dat ze ook daarbinnen wel verschillende ideologieën hebben, verschillende overtuigingen. Bijvoorbeeld, het moet een theocratie worden of niet. Waarom horen we er dan zo weinig over in de media? Want ik hoor nooit wat over ruzies binnen die partij.
11: Klopt. Ik volg de partij nu 5 jaar voor mijn krant. 4 jaar, excuus. Het is een hele gezagsgetrouwe partij. Dus ze vinden het heel belangrijk dat wat de top zegt, nemen ze allemaal heel serieus. Bij de ChristenUnie zijn de flanken gewoon wat zichtbaarder en ook wat vocaler. Dus zij laten meer van zich horen. In de SGP zit echt een traditie van we vechten alles intern uit en we spreken er daarna het liefst geen woord meer over. En dat heeft ook een. Dat is op zich mooi natuurlijk enerzijds. Want het is mooi als je middenkamers discussies kan beslechten. Aan de andere kant is dat wat mij betreft dus alleen voorbehouden aan de mensen die politiek actief zijn voor de SGP. En dus minder aan de gewone leden. Of misschien wel mensen die denken, nou, de SGP, daar zou ik ook wel op kunnen stemmen. En je laat eigenlijk, daarmee sla je de debat en de discussie ook dood. Eigenlijk de partijdagen van de SGP zijn bijvoorbeeld doorgaans, een vrouwenmotie daar gelaten. Ook echt heel saai, omdat alles al van tevoren is afgestemd en besloten en contact geweest. Dus heel veel gesprek, maar heel moeilijk om daar
9: Ja.
11: Als journalist bij te komen. Aan de andere kant zijn ze ook niet per se verlegen om hun standpunten uit te dragen. Of
9: nee,
11: je kunt ze
9: niet
11: altijd bellen. Ja. Maar ja, van die echte discussie. Als er een discussie in de media is van SGP'ers, dan weet je eigenlijk dat het veel dieper gaat dan we zijn het er niet helemaal mee eens. Want dan is er dus echt strot dat ik dikker.
10: Ja, misschien hangt dat ook deels een beetje samen met de organisatie van de partijen. Want zoals de ChristenUnie is een ledenpartij. In de zin dat ook bij congressen individuele leden hebben stemrecht. En bij de SGP is besluitvorming is gebaseerd op kiesverenigingen. Of ik weet niet hoe zij ze noemen. En bij de ChristenUnie spelen die ook een belangrijke rol. Die hebben ook een soort eigen stemrecht. Maar daar zit een directe linkje tussen individuele leden.
11: Ja, kiesverenigingen zijn dan lokale afdelingen waar vertegenwoordigers van gestuurd worden.
9: Ja. We praten zometeen uitgebreid verder over de ideologieën van beide partijen. Zit je ondertussen te luisteren, heb je vragen? Stel die in de app van NPO Luister.

0: van de SGP?
1: Dan kijk ik ook even naar Trineke. Ik denk gelijk aan het halve staatsrechtelijke geweten, wat het labeltje wat Van der Staaij opplakte. Maar dat is een hele goede vraag.
2: Ja, hier zou ik ook eventjes... Ik hoop niet dat mijn collega Jan Schipper van het WI van de SGP dan zo meteen op de lijn komt met dit klopt niet. Staatkundig gaat denk ik ook over het staatkundige leed. Dus wel dat een soort aangeeft van het gaat over de inrichting van ons bestuur. Dat de verwijzing is naar het staatkundig. En dan inderdaad gereformeerd is dan de, nou ja, meer de kerkelijke richting, ja, zo gezegd. Ja. Ja.
0: Jochem heeft ook een interessante vraag voor jullie allebei. Die zegt, wat is nou een vooroordeel dat mensen nog altijd hebben over beide partijen? Om even bij de ChristenUnie te beginnen.
2: Ja, dat is een goeie. Het is altijd dat andere vooroordelen hebben zelf. Denk je van, zo gek is het
0: maar
2: toch
0: je hoort
2: niet?
0: Ze denk ik wel.
2: Ja, ja. Nou, eentje die mij nu meteen te binnen schiet is meer wat ons vaak aangevreven wordt, is dat we een linkse partij zijn.
0: Ja.
2: Nou vind ik zelf, daar gaan we het zo misschien ook nog wel even wat verder over hebben. Ik word daar niet meteen dat ik helemaal in paniek schiet van, oh, wat erg is als je het label links krijgt. Maar ik denk dat er in het geval van een ChristenUnie als een christelijk sociale partij er wel iets meer over te zeggen is. Dus het wordt wel snel als een soort vooroordeel neergezet wat denk ik niet helemaal de lading dekt. Dus dat is de eerste waar ik aan moet denken.
0: Ja, en hoe zit dat bij de SGP? Wat is nou een vooroordeel wat zij nog steeds moeten bestrijden?
1: Nou, ik denk dat zij worden gezien als hopeloos conservatief. En dat gaat altijd een beetje samen met droevig en geen zin in het leven. En vooral
0: je noemde
1: heel
0: het net
1: serieus.
0: Zelf wel saai.
1: Ja, die partijdagen zijn wel saai, maar je kan met mensen individueel heel hard lachen. Dat is heel gezellig, dat weet Trineke Palme ook. Dus ik denk dat hele... Er zijn trouwens ook schrijvers geweest die dat al hebben gezegd. En in interviews komt dat ook heel vaak naar voren. Maar het zijn wel gezellige mensen, ondanks dat ze wel serieus in het leven staan.
0: Ja.
1: En nog heel even over dat staatkundig. Ik denk staatkundig, vooral in de zin van staatkundig gereformeerd, dat het ook gaat over hoe je de samenleving dus wil inrichten. Dus dat het meer gaat over dat ze een mening of een visie hebben over hoe dat dan zou moeten. Ik denk dat het daar meer in zat.
0: Ja.
1: Toch nog even.
0: Ja, je hoort de stemmen van Trineke Palm, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, en Ilse Brandeman, politiek journalist van het Nederlands Dagblad. En ik ben met hen in gesprek over religieuze politiek. Denk dus aan de SGP en de ChristenUnie. Heb je daar vragen over? Stel ze in de app van NPO Luister.
3: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Ja, laten we het nu echt hebben over het beleid van de beide partijen. Wat zijn nou typische CU-onderwerpen, Trineke?
2: Ja, dat is een goeie. Ik denk, dat vind ik wel belangrijk om te onderstrepen, is dat we dus een beginselpartij zijn. Dus je bent niet een soort one-issue-partij of een partij die alleen maar voor bepaalde thema's opkomt. Ik denk dat een van de belangrijkste principes voor de ChristenUnie is de beschermwaardigheid van het leven en de schepping. Dus het idee van wij hebben het leven gekregen, God heeft de wereld gemaakt. Dat zijpelt eigenlijk in alles door, of zou door moeten zijpelen in politieke posities die we innemen. Dus ik denk dat vragen die dus of issues die raken aan dat soort fundamentele vragen. Dus dat gaat om kwesties als abortus, euthanasie, maar dus ook over hoe gaan we om met de schepping, met de aarde, de uitputting ervan, maar ook rond de AI-vragen, dat dus thema's zijn die heel dicht liggen bij een soort kernovertuigingen van de ChristenUnie.
0: Mag ik ze daarmee ook sociaal noemen? Een sociale partij?
2: Zeker, dat zijn we zeker. We noemen het zelf ook christelijk sociaal. En dat is ook een label wat snel gekoppeld wordt aan links. En ja. Links-rechts gaat in de politicologie vaak over van welke rol heeft de overheid om her te verdelen. En wij kiezen dus bewust voor christelijk sociaal. Omdat inderdaad het sociale gaat zeker over dat we zeggen de overheid heeft een bijzondere rol om, zoals we dat vanuit Bijbelse terminologie zeggen, een schild voor de zwakken te zijn. Maar dat sociale gaat ook over hoe kijken wij naar de samenleving. Dus dat de overheid niet alles hoeft te doen, dat de markt niet alles hoeft te doen. Maar dat we dus heel erg kijken naar, jij noemde al een paar keer van in die christelijke wereld, je hebt allemaal organisaties voor het hele leven. En die moeten vooral ruimte krijgen om hun eigen initiatief te nemen en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat is ook wel waar dat sociale naar verwijst. Dus dat is zeker op thema's zoals rond armoede is de ChristenUnie altijd heel actief geweest. En dat zal ze ook blijven. Maar dat sociale is dus wel iets meer dan alleen een paar specifieke.

0: specifieke beleidsthema's.
1: Houdt de SGP zich een beetje met dezelfde dingen bezig, Ilse?
2: Nou, zij profileren zich in ieder geval minder op een thema als klimaatvraagstukken en schepping en rentmeesterschap. Je zal ze het wel horen zeggen hoor, in klimaatdebatten, maar ze brengen daar geen niet heel veel social media filmpjes meer naar buiten. Ze profileren zich inderdaad wel heel duidelijk. Nou, dat zie je ook waarschijnlijk veel van die partijen op Israël, abortus, euthanasie, echt die conservatieve thema's. Ze zijn ook rechtser dan de ChristenUnie. Dus voor een kleinere overheid die niet te veel oplegt of controle heeft over de bijvoorbeeld ook gemeenten. Dat was weer even actueel bij de spreidingswet. Maar ook in de individuele levens.
1: Ja, maar zijn er dan ook punten die de SGP echt afkeurt van de ChristenUnie?
2: Nou, ze zullen dat niet zeggen. Ik denk dat ze elkaar wel aardig vasthouden. Maar ze zullen ook niet schuwen om een beetje te profileren. Ik denk, SGP'ers zullen wel altijd de genuanceerde kant van de ChristenUnie wat kraken. Dus dat vinden ze, ja, zij houden gewoon van duidelijke taal.
1: Ze zijn niet christelijk genoeg ook misschien.
2: Nou, dat zijn wel grote woorden, maar ja, ik denk wel dat inderdaad wel, dat gebeurt inderdaad wel. Dat ze zeggen van ja, de ChristenUnie die glijdt toch wel wat af op bepaalde thema's en wij hebben dan wel een beetje de waarheid in pacht. Zonder ik denk als je een beetje vredelievend bent, dat je het geloof van de ander, dat je daar niet per se aan wil zitten. Maar wel inderdaad van ja, dat genuanceerde van de ChristenUnie, dat staat ze dan wat tegen. Dat past ook wat minder bij de SGP. Ja. Hoewel Kees van der Staaij dat wat mij betreft wel iets beter kon dan de fractie van nu. Ja.
1: Ja, en andersom, zijn er ook punten die de ChristenUnie afkeurt van de SGP?
3: Nou, ik denk als het gaat over rond het vrouwenstandpunt worden natuurlijk echt nadrukkelijk andere keuzes gemaakt. En inmiddels leidt dat gelukkig niet, heeft dat geen invloed meer op de samenwerking. Maar in die beginjaren, toen de ChristenUnie voor het eerst vrouwelijke Kamerleden kreeg, was dat echt nog wel moeilijk in de verhoudingen. Dus daar is wel gelukkig een ontwikkeling geweest. Ik denk, we raakten er net al even aan het thema rond theocratie. Daar kiest de ChristenUnie wel echt een fundamenteel andere benadering. Dus ook daar, ja, hoe hard spreek je daar tegen elkaar uit, maar daar zitten wel fundamentele lijnen die dus meer gaan dan een vrouwenstandpunt of welke liederen zing je op een congres.
2: En theocratie, dat klinkt heel hoog verheven, maar de politieke vertaling is dan bijvoorbeeld het heel erg ageren tegen iftars, de viering van iftars, bijvoorbeeld in het parlement. Ja. Dat is echt iets waar je SGP'ers...
1: We hebben een christelijke basis en daar moeten we ons aan vasthouden.
2: Precies, en dat biedt dus weinig ruimte voor andere stromingen. Ja. En ik denk andersom, de ChristenUnie naar de SGP, bijvoorbeeld ook het asielstandpunt, waar de SGP best wel radicale teksten op uit. Daar zie je ChristenUnie mensen ook wel wat bij fronzen.
1: Ja, hoe zit dat dan tussen de beide achterbannen? Is daar een beetje gesteggel of valt dat wel mee?
3: Ik denk dat waar beide groot zijn, In lokale gemeentes, daar zijn de verschillen ook best groot. En die hangen vaak ook samen met bepaalde kerkverbanden die daar groot zijn. Maar op plekken waar eigenlijk christelijke politiek kleiner is, daar zie je, daar heb je elkaar harder nodig. En daar zie je dat de verschillen ook minder groot zijn. Zelf ben ik ook opgegroeid in een gemeente waar ChristenUnie en SGP samenwerken lokaal. Ik heb ook een keer op die lijst gestaan.
1: Ja.
3: Ik heb me daar nooit vanuit de SGP-kant anders behandeld gevoeld. Ja. Dus daar zie je misschien, om het een beetje zo, dat waar het wat kleiner is en je elkaar harder nodig hebt, daar zal de ChristenUnie misschien wat conservatiever zijn, de SGP wat socialer en daar gaat het eigenlijk prima. Maar zodra je dus groter wordt allebei, dus misschien zelf ook zelfstandig in een coalitie kunt komen, dan worden de verschillen ook weer
1: Maar dat vind sterker. Ik dus heel opvallend, dat ze ook lokaal soms samen op die lijst staan, omdat de verschillen zijn blijkbaar groot genoeg dat er twee partijen nodig zijn.
3: Ja.
1: Waarom staan ze dan toch samen op zo'n lijst?
3: Ik denk dat deels lokaal daar gewoon echt een rol in speelt. Dat de issues die daar spelen soms ook wat minder scherp en duidelijk zijn. Dat is één ding. Ik denk ook dat er soms gewoon historisch is het zo gegroeid. Hè? Bijvoorbeeld als je een grote PKN hebt, een gereformeerde bond, ook weer even jargon voor Christelijk Nederland, maar de wat behoudende kant van de grote, brede protestantse kerk. Als die heel groot is, dan zitten dus mensen van de ChristenUnie en SGP en soms zelfs het CDA gewoon door elkaar in zo'n kerk.
1: Ja.
3: Dus dan voelt het heel gek om dan vervolgens in de politiek dus campagne tegen elkaar te gaan voeren. Ja. Dus er zijn plekken waar ze elkaar niet nodig hebben en toch wordt samengewerkt. En dat is vaak historisch zo gegroeid. Dus ik denk eerlijk gezegd dat als je nu daar niet zo snel mee meer zou starten, omdat nu zeker ook landelijk denk ik de verschillen dus best wel groot zijn, maar dat op lokale plekken waar al een goede verstandhouding is, dat ook in stand blijft.
1: Ja, maar er zijn wel echt duidelijke verschillen. Eentje die ik er graag uit wilde halen, zijn de asielstandpunten. De CDU is daar echt een stuk opener in dan de SGP. Hoe duid jij die verschillen in de asielstandpunten van die partijen, Ilse?
2: Ja, wat we net eigenlijk ook al zeiden, SGP zit echt wel op de wat rechtse en de behoudende koers en kiest ook echt wel voor wat radicalere uitspraken. Nou, als je dan een berucht moment moet noemen, is dat het bijvoorbeeld zo'n amendement over de strafbaarstelling van mensen die illegaal in Nederland verblijven. Eigenlijk een PVV-amendement wat de SGP dan wel steunt. Staat ook wel in hun verkiezingsprogramma, dus dat is misschien niet helemaal verwonderlijk. Alleen, nou ja, de politieke dynamiek veranderde daar helemaal door en ja, dat had heel veel gevolgen voor de wetten die er nog aan zaten te komen. En ik denk, ja, dat is op zich, zij zeggen dan eigenlijk, ja, het staat in ons verkiezingsprogramma, maar ze snappen natuurlijk ook de politieke dynamiek daaromheen en dat je dan ook gelinkt wordt met de PVV en dat het eigenlijk ook een ondoordacht amendement was. En je zou wel kunnen zeggen, en ik spreek ook veel SGP'ers die ook wel zeggen van ja, we vragen ons af of dat ten tijde van Van der Staaij bijvoorbeeld was gebeurd. En juist in die periode zie je dat ChristenUnie, politici en ook wel mensen daar echt wel hun wenkbrauwen bij optrekken van wat gebeurt ons nu. En daar is in de partij trouwens binnen de SGP ook echt wel veel over gegaan, hoor. En daar gaat het eigenlijk ook nog steeds wel over die asielstandpunten. En nou ja, recent hadden we de spreidingswet. De fractie, de Tweede Kamer fractie is tegen de spreidingswet. De spreidingswet moet er natuurlijk voor zorgen dat de AZC's eerlijk over Nederland worden verdeeld. Eerlijk is dan naar rato. Nou ja, en de fractie spreekt zich dus de hele tijd uit tegen die wet. En dat maakt het eigenlijk voor lokale bestuurders, waar de SGP ook wel veel van heeft, best wel moeilijk. Want ja, die zien natuurlijk problemen in hun eigen gemeente en die willen dat graag oplossen.
1: Ja.
2: Dus ook binnen de partij is daar wel discussie over.
1: Maar wat is nou belangrijk voor de SGP? Is dat echt dat christelijke of toch dat rechtse? Want ik kan me ook herinneren dat niet zo lang geleden Christoffer heeft gezegd dat de FVD linkse standpunten innam.
2: Nou, ik denk wat het belangrijkste,
1: wel opvallende uitspraak.
2: Ja, wat het belangrijkste voor hem, voor hen is wel de Bijbel. Dat zullen ze wel in ieder geval altijd zeggen. En zij vinden gewoon dat als je de Bijbel leest, dat daar alleen maar rechtse standpunten vandaan kunnen komen. Overigens zal dat van FVD misschien zijn gegaan over Israël of iets heel specifieks.
1: Ja, ik weet het niet meer precies, maar ik dacht met de boeren inderdaad.
2: Oké, nou ja, maar in ieder geval, zij vinden gewoon, ja, als je de Bijbel leest, dan kan je maar één kant opkijken en dan is het naar rechts en heel conservatief. En daar zijn ook verder weinig interpretaties voor vatbaar. Maar ik denk als je het op de man af zou vragen, dat de Bijbel toch wel leidend is.
1: Ja, en op welke thema's, Trienke, wordt landelijk wel goed samengewerkt tussen deze twee partijen?
3: Ik denk dat een van de thema's waar de ChristenUnie en SGP elkaar goed vinden en ook wel het CDA, is rond de vrijheid van onderwijs. Dat is echt wel een gezamenlijk thema. Dat gaat dus ook echt terug naar die begin van christelijke politiek in Nederland. Dat ging toen ook al over de vrijheid van onderwijs. Dus daar zit ook echt een opvatting onder van zie je onderwijs als iets wat de overheid regelt, hè? Dus waar burgers gecreëerd worden, om het even heel flauw te zeggen. Of is het eigenlijk meer een soort, komt het voort uit de opvoeding en moet je het eigenlijk veel dichter bij ouders houden? En dus de vrije keuze van ouders, hoe zij willen dat hun kinderen ook onderwijs krijgen. Dus dat is denk ik sowieso een thema waar de drie confessionele partijen elkaar goed vinden. Ik denk de aandacht voor vervolgde christenen wereldwijd. Dus je ziet dat snel toch een soort dat daar verder weinig aandacht voor is. Dus dat is echt wel een thema waar de partijen samen optrekken. Dus dat zijn denk ik de eerste twee waar ik meteen aan moet denken.
1: Ja, waar ik ook aan moet denken is, kijk, hun medisch-ethische thema's, daar komen ze ook heel erg in overeen. Zoals euthanasie of abortus, daar hebben ze in principe dezelfde standpunten. Maar er is een enorm verschil in toon.
3: Ja, precies. Ja.
1: Waar ligt dat aan?
3: Ja, waar ligt dat aan? Dat is een goede vraag. Ik denk bijvoorbeeld als het om... laat ik zo zeggen, ik kan voor de ChristenUnie spreken. Als ik kijk naar hoe wij onze positie daarop kiezen... is dat punt van die beschermwaardigheid van het leven raakt onze kernovertuigingen. Dus het is een ontzettend belangrijk thema. En daarin kunnen wij er ook behoorlijk conservatief in zitten, zo gezegd. Omdat het zijn ook geen issues waar je een beetje op kunt onderhandelen van procentje meer hier, procentje meer daar. Mm-hmm. Maar juist omdat het dus zo gaat om vragen van leven en dood, denk ik dat is ook bij de mensen aan de andere kant zo. Hè. Juist vaak met D66 kun je hele goede discussies hierover hebben, omdat we van elkaar weten dat we hier allebei hele sterke overtuigingen in hebben. En ik denk dat die soort kwetsbaarheid bij deze thema's, en dat daar dus ook aan de andere kant hele diepe overtuigingen zitten en vaak ook ervaringen, dat bij de ChristenUnie het belangrijker wordt gevonden dat je daarin ook vanuit hele sterke christelijke overtuigingen met de ander wel met een bepaalde openheid in gesprek gaat.
1: Ja, en wat zou ik allebei...
3: En ik vind die thema's veel te belangrijk en ook kwetsbaar om dat in een soort cultuurstrijd van te maken. Ja. En dat zie ik nu een beetje gebeuren. En dat vind ik gewoon op dit soort cruciale thema's die bij iedereen als het speelt, hè, los even dus nog van de politieke kant, maar als dat soort vraagstukken zich in je privésfeer afspelen, dan zijn dat hele grote dingen die je persoonlijk raken. Ja. En zo moeten we er denk ik ook in de politiek over praten.
2: En de achterban van de ChristenUnie is denk ik in de afgelopen jaren daar ook wel genuanceerder of anders over gaan denken. Dat scheelt ook wel. Dus je hebt eigenlijk je achterban mee in dat gesprek. En dat is bij de SGP gewoon veel minder.
1: Ja, en wat me ook wel opvalt bij beide partijen is ze benadrukken echt begrippen, bijbelse begrippen als naaste liefde, zorg voor kwetsbaren. Is dan ook hun christelijke politiek inmiddels meer gebaseerd op christelijke waarden dan echt op wat speelt er nu in de geloofsgemeenschappen? Hoe kijk jij daarnaar, Ilse?
2: Als ik daartussen zou kiezen, zou ik het niet weten. Maar ik weet wel, christelijke waarden, daar denk ik gelijk. En daar zal een gemiddelde SGP-politicus denk ik hetzelfde over denken, wel echt aan het CDA. Ik bedoel, wat ik net al zei, zij maken wel echt SGP'ers maken een vertaling vanuit de Bijbel naar de politiek. En vrij rechtlijnig. Nogmaals, weinig interpretaties voor vatbaar. Maar natuurlijk, als je het dan hebt over die christelijke gemeenschap, ik denk waar de SGP goed in is, is wel luisteren naar wat hun achterbanners belangrijk vinden en daar ook niet omvloers woorden aan geven. Dus zij zullen ook echt wel heel duidelijk de dingen zeggen waarvan ze weten dat het goed valt in de achterban. En ergens denk je dan, ja, dat doet elke politieke partij, dat klopt. Alleen ik denk dat de SGP-achterban wat homogener is. Dus een beetje dezelfde meningen heeft, weinig afwijkingen. Ja. Dus dat is voor hen ook gewoon makkelijk.
1: Maar daarom denk ik ook wel dat dat hameren met die bijbelteksten waar je het net een beetje over had, dat dat voor hun lucratiever is dan
2: zeker
1: voor de ChristenUnie.
2: Zeker. Ja, en je merkt dat dat soort dingen ook heel goed vallen. Dus je merkt dat mensen daar, zeg maar hun achterban, niet zozeer potentiële kiezers, maar echt hun hardcore achterban, en die is nog altijd heel trouw, dat die daar vreselijk goed op gaan.
1: Ja, wat is nou belangrijker voor de ChristenUnie dan? Trineke, zijn dat echt die christelijke waarden of die geloofsgemeenschappen?
3: De ChristenUnie is een partij van christenen voor de samenleving. Dus daarmee is al in de missie zit duidelijk iets van, we komen niet alleen voor de christelijke gemeenschap op. Alleen ik zou dat dus koppelen aan dat een soort voortvloeit uit je christelijke identiteit.
1: Maar ze heten wel de ChristenUnie.
3: Ja, dus het
1: daar
3: is een unie van
1: toch een beetje bijgesloten.
3: Ja, dat is inderdaad, als je naar onze grondslag kijkt, die zegt van, wij bedrijven politiek vanuit het idee dat in de navolging van Christus. Dus inderdaad, dat zou moeilijk zijn om je daar actief bij aan te sluiten als je niet christen bent. Maar wij zeggen dus wel in onze manier van politiek bedrijven, dat doen we met een open visie naar allerlei andere politieke groeperingen. En we willen in onze beleid en keuzes dus ook rekening houden met die belangen van anderen.
1: Maar
3: dus
1: dat kan toch ook als je jezelf de MensenUnie noemt? Om het even zo te noemen.
3: Nou, ik denk dat je dan het punt kwijtraakt dat die gezamenlijke identiteit, dat je dus je politieke overtuigingen koppelt aan je missie van, wij willen ook in de politiek navolgers van Christus zijn. Dat ben je dan kwijt. Want dan is een soort de identiteit is weg. Ja, dan ja. Kan, dat is natuurlijk eigenlijk met iedere vorm van een identiteit of ergens loopt een grens van wie hoort erbij en wie hoort er niet bij. Het risico is natuurlijk, ik noem dat een risico, als je dat heel scherp gaat stellen waarmee het ook vooral de ander is die je daarmee weg gaat zetten. En ik denk wat we vanuit de ChristenUnie proberen te doen is dat we wel heel erg nadruk leggen op die eigen identiteit en het zijn van een gemeenschap, maar dat je dat dus op een positieve manier kunt inbrengen waarin je ook iets voor anderen wil betekenen. En dat het dus niet is van hebben wat je houden kunt of alleen maar voor je eigen belangen op kunt kopen.
1: Wat zijn op dit moment een beetje jullie uitdagingen?
3: Nou, we hebben, zoals de meeste mensen zullen weten, een paar verkiezingsuitslagen gehad die niet meevielen. Dus ik denk dat daar een uitdaging zit van hoe ga je om met zulke uitslagen. Je krijgt dan een dynamiek van we moeten kiezers terugwinnen. Terwijl ik, en dat kan ik ook makkelijk zeggen vanuit een wetenschappelijk instituut, hè, wij zitten wat meer in de luwte, toch echt zeggen van ja, we hebben bepaalde beginselen. Soms zit de tijdgeest mee en nu is die gewoon best wel heel rechtsconservatief. Ja, dat past niet helemaal bij het politieke profiel van de ChristenUnie. Dus dat is een uitdaging. Ik denk dat je die tijd gewoon heel erg moet benutten om in je partij te zorgen dat het als het tij weer mee zit, we er klaar voor zijn. En dat je vooral niet nu moet gaan zwalken of andere posities moet gaan innemen. Maar dat is zeker een uitdaging hoe je, hè, als je wint, dan is iedereen hartstikke positief en enthousiast. En als je eens een electorale tik krijgt, dat is nooit leuk.
1: Nee. En de SGP, Ilse, waar liggen hun uitdagingen?
2: Ja, ik denk toch alle kikkers in de kruiwagen houden op meerdere fronten. Je ziet bijvoorbeeld dat op het vrouwenstandpunt, nogmaals, er zijn wel vrouwelijke raadsleden, maar officieel staan de mag het niet van de statuten. Om de flanken die ook op dit thema leven. Je ziet eigenlijk voor het eerst dat het ook het protest van binnenuit komt. Dus eerder zag je wel dat vanuit zeg maar de wereld buiten de SGP dan heel erg werd gezegd van waarom staan er geen vrouwen op de lijst. Dat is toch ouderwets en ongelooflijk. Ja. En inmiddels zie je dat protest ook vanuit de partij zelf omhoog komen. Ik denk dat dat een belangrijke is. En ondertussen is er nog steeds gewoon een flank die echt vindt dat vrouwen zo min mogelijk moeten werken en al helemaal niet politiek actief moeten zijn. Maar ook op zoiets als asiel, we hadden het er net over, en ook wel andere thema's. En daar speelt ook nog bij dat van oudsher is de SGP dus een partij waar vooral reformatorische christenen zich thuis voelen. Maar inmiddels hebben ze ook te maken met mensen die lid zijn van andere kerken, evangelisch of zelfs Russisch-orthodox.
1: Ja.
2: En ze proberen zich nu te verhouden tot de vraag, ja, hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Als je zo stevig in de wedstrijd zit op bepaalde onderdelen, hoe ga je dan om met mensen die vanuit een andere stroming lid willen worden of zelfs politiek actief? Het is natuurlijk leuk, electoraal de wind in de zeilen, maar ja, het doet misschien ook op een gegeven moment afbreuk aan wie je bent.
1: Ja, zit je te luisteren, heb je vragen, stel die dan nu in de app van NPO Luister. Gaan wij ondertussen naar muziek. Een soort quizvraag voor jou, Trineke. Er is namelijk een website, een overzicht op de website van de Tweede Kamer met de favoriete muziek van de Kamerleden.
3: Help.
1: Is die van Mirjam Bikker?
3: Ik zou het echt niet weten.
1: Gokje, ik wil weten wat je denkt.
3: Ik ben helemaal blank, joh. Dat is maf dat je denkt, nou, zo vaak spreek je elkaar en ik heb echt geen idee.
1: Het is deze, De Dijk, met Kan ik iets voor je
3: daar
1: doen?
3: Daar was ik niet opgekomen.

0: De Dijk was dat met Kan ik iets voor je doen?
1: Vroege vragen.
0: En jij kan nu zeker iets voor ons doen. Je kan namelijk al je vragen instellen via de NPO Luister-app. Dat is onder andere gedaan door, even kijken, door Ulrike. Die vraagt, hoe zorgen religieuze partijen eigenlijk dat ze toekomstbestendig zijn, Trineke?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik weet sowieso dat heel veel politieke partijen daarmee bezig zijn. Nog even los van de religieuze partijen. Maar we zien natuurlijk breder in Nederland dat partijlidmaatschap afneemt.
0: Ja.
2: Het toekomstbestendig zijn is een uitdaging voor alle politieke partijen. Ik denk dat als ik voor de ChristenUnie spreek, of althans als je naar de CDA, SGP, ChristenUnie kijkt, dan heeft de SGP eigenlijk de meest jonge opbouw en de CDA het meest verouderde populatiecrisis. En de ChristenUnie zit daar een beetje tussenin. Dus maar los even van het demografische element, denk ik dat het dus vooral gaat zitten in, kun je weer nieuwe vormen van politieke vereniging zijn die passen bij deze tijd. He, mensen hebben moeite om zich meer vast te verbinden. Ik krijg heel vaak de reactie van, ja, ik kan geen lid worden, want ja, ik ben het niet overal mee eens. Dat ik denk, ja, denk je dat ik dan bij het kruisje teken of zo? Dus het gaat op een gegeven moment ook over, durf je ergens aan te committeren? Dus ja. Dat is een soort, denk ik, ja, een verhaal, een gesprek waar je met elkaar mee bezig moet. Ik denk ergens op een bepaalde manier zit ik er zelf wel ontspannen in. En dat is denk ik ook christelijke politiek. Onze horizon is natuurlijk best lang. Hè? Dus, en die is ook niet helemaal van ons afhankelijk. Dus dat kan ik ook echt wel weer overgeven in die toekomst. Hoe het zal zijn. Ik denk dat het goed is voor Nederland als er ook ruimte is voor christelijke politiek. Maar uiteindelijk zijn wij er niet om christelijke politiek in stand te houden. Hè? Dan zijn er kerken, dan zijn er al die andere type organisaties.
0: Het is een nieuwe samenleving.
2: Waar christenen actief kunnen zijn en van betekenis kunnen zijn. Dus in die zin, hè, dus ik vind het echt belangrijk dat we goed nadenken over hoe zijn we op een goede manier bezig. Maar uiteindelijk zit ik er ook wel ontspannen in. En denk ik gewoon dat als een soort meer beginselpartij, ja, al blijf je met één zetel over, als je op die manier een stem kunt geven namens een groep die in Nederland vertegenwoordigd is, die op die manier in de wedstrijd zit, die op die manier in de samenleving wil staan, dan is dat goed.
0: Ja. Ja. Ilse, Nederland wordt natuurlijk wel steeds minder religieus, maar de behoefte aan zingeving lijkt weer erg toe te nemen. Welke rol kunnen de christelijke politieke partijen daarin nog spelen?
3: Nou, ik denk een best wel grote. Ik denk dat het verhaal, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zie je dat ook wel, dat de politici van de partijen waar wij het vandaag over hebben ook echt wel breed gewaardeerd worden.
0: Dus van der Staaij bijvoorbeeld?
3: Ja, Van der Staaij, maar ook wel de fractie van Stoffer. En zeker ook iemand als Mirjam Bikker en Pieter Grimwis van de ChristenUnie. Ja. En je ziet dat die echt wel opgezocht worden. Ze brengen ook iets van hoop in hun verhalen. En ook al is het niet exact hoe jij het ziet als misschien ongelovige of wat dan ook. Ik denk wel dat het, even heel plat gezegd, fijne verhalen zijn om naar te luisteren. Bij de SGP zit daar nog een dimensie aan. Ik denk dat veel mensen inderdaad zoeken naar hoop en zingeving. En hoe fijn is het dan, fijn tussen aanhalingstekens, als mensen gewoon radicale dingen zeggen. Je merkt dat dat heel goed werkt in onze samenleving. Ja. Leiders die gewoon uitspraken doen. Ja. En ik denk dat dat de SGP geen windeieren legt momenteel.
0: Dus er blijft eigenlijk altijd wel een rol voor de christelijke politiek in Nederland, denk je, Trineke?
2: Ja, en ik hoop dat in ons stelsel werkt het zo dat kiezers dat ook moeten zien. En ik hoop dat dat voorlopig nog wel even zo blijft.
0: Ja, we gaan het zeker in de gaten houden. Dank jullie wel, Trineke Palm, directeur Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. En ook politiek verslaggever bij het ND, Ilse Brandeman. Fijn dat jullie met ons de dag wilden beginnen.
3: Dankjewel.
0: Dit was Vroeg van dinsdag 4 augustus. Het hele programma is terug te beluisteren als podcast. En morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan ga ik het met je hebben over de sociaal-democratie in Nederland. Dat is morgen pas, want nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Rest mij alleen nog maar te zeggen, amen.
4: NPO Radio 1. 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen, het is dinsdag 4 augustus. De politie neemt meer gas- en alarmwapens in beslag die je vlak over de grens makkelijk kunt kopen. En de natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich vannacht flink uitgebreid. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: De brand is nog niet onder controle in Noord-Limburg. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de brandweer weten. Gistermiddag was dat nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag door nog onbekende oorzaak uit. Door de brand rijden er tot 9 uur vanochtend geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog om bijna 4100 wapens. Vorig jaar waren dat er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. Het gestegen aantal inbeslagnames kan ook komen doordat de politie meer inzet op de opsporing van zelfverdedigingswapens. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd daarover al gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky, om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd. De politie heeft geen vuurwapen gevonden. De Europese asielministers overleggen vanochtend in een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om de verdeeldheid onder de EU-lidstaten te verminderen. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend door de aanpak van de crisis door Spanje en Marokko effectief te noemen. En de kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7... Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat die relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. De temperatuur loopt snel op, met maxima tussen 29 en 34 graden.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De politie neemt steeds vaker gas- en alarmwapens in beslag. Mensen gebruiken ze onder andere als zelfverdedigingswapens. Martin van der Meij is landelijk coördinator illegale vuurwapens bij de politie. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Wat zijn gas- en alarmwapens?
6: Dat zijn eigenlijk wapens die in tegenstelling tot scherpe vuurwapens geen projectielen afvuren, maar zijn ontworpen om knal- of gaspatronen te verschieten. Dus ze geven een hard geluid of ze verschieten een CS of een CN gas of pepperspray via gaspatronen.
1: En die zijn dus eigenlijk bedoeld als afschrikking?
6: Ja, ter zelfverdediging voor bepaalde educatieve doeleinden, of het trainen van honden of als startpistool tijdens een wedstrijd.
1: Maar waarom is het dan een probleem?
6: Nee, in Nederland zijn in principe dat soort wapens verlofplichtig. Je moet een verlof of vergunning voor hebben. Maar in het buitenland, in landen als Duitsland en België, zijn dit soort wapens vrij verkrijgbaar. En het probleem is dat veel van dit soort wapens om te bouwen zijn tot scherpschietende vuurwapens. En dat is een probleem. Niet alleen binnen Nederland, ook binnen Europa. Maar vooral binnen Nederland zien wij de laatste jaren dat daar een stijging is van dit soort wapens dat in beslag wordt genomen. In Nederland nemen wij tussen de 6 en de 7000 vuurwapens per jaar in beslag. En daarvan betreft ongeveer 40% dit soort omgebouwde gas- en alarmwapens.
1: En wie doen dat dan?
6: Dit soort wapens zijn populair onder criminelen. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk te verkrijgen. En zoals ik al zei, redelijk eenvoudig om te bouwen. Dus we vinden dit soort wapens in allerlei vuurwapengerelateerde incidenten, helaas.
1: En is dat dan ook waarom u er meer op ingezet heeft? Om ze te vinden?
6: Nou ja, wij zetten sowieso in op het tegengaan van illegale vuurwapens in Nederland. Maar ja, zoals ik al zei, 40%... van de in beslag genomen vuurwapens betreft omgebouwde wapens. Dus daar zetten wij zeker wel sterk op in, ja.
1: Ja, dat deze wapens vlak over de grenzen te verkrijgen zijn, dat zag ook verslaggever Simone Langejan.
7: Gaspistolen, tasers, pepperspray. Het is allemaal streng verboden in Nederland. Maar hier op een paar kilometer van de grens gewoon te koop. In dit soort winkels waar ik nu ben, in Gronau. En de klanten hier, die komen voornamelijk uit Nederland. En we vragen gelijk Herman even, eigenaar van de winkel.
8: Meneer Oldekotte.
7: Veel Nederlandse klanten hier, waarom?
9: Nou, 80-90% hebben wij wel. En waarom? Ja, ze willen allemaal wat hebben om zich veilig te voelen thuis.
7: Ja, de winkel ligt en hangt vol met allerlei wapens. En dan kijk ik en dan zie ik dat wapen en... Nou ja, ik ben geen kenner. Ik zou gelijk denken, dit lijkt heel erg echt.
9: Nou, dit is een Glock 17. Een kaliber 43. Schiet de rubberbal en je kunt daar de polybal. Polybal is eigenlijk een kunststofbal.
7: Dus als je dit zou afschieten, dat doet dat pijn?
9: Ja, echt wel. Op je hoofd heb je bloed.
7: Wat heeft u gekocht?
10: Pepperspray.
7: Heeft u het eerder gekocht?
10: Ooit is voor mijn dochters. Omdat ze van de wijk in Enschede-Zuid naar de stad gingen. En ook als bescherming.
11: Maar ja, het mag niet officieel volgens mij.
10: In Nederland?
11: Dus, nee, nee.
7: Maar ja, maakt u zich daar zorgen over?
10: Dat het niet mag? Nee, want ik denk van... als hij mij wat kwaads aandoet, dan gebruik ik het wel.
7: Veel klanten die wij hier verder spreken doen hun verhaal liever anoniem, zonder microfoon. Zo vertelt één man uit Den Haag dat hij een Glock 17 alarmpistool heeft gekocht. Iets om zichzelf mee te verdedigen op straat. Hij zegt, ik weet dat het illegaal is en dus strafbaar in Nederland. Maar het maakt me eigenlijk niet echt uit. Want er is niet genoeg handhaving en ik heb dit liever bij me, mocht er iets gebeuren. En een andere man heeft een stroomstootwapen gekocht voor zijn dochter. Want, zo vertelt hij, ze wordt lastiggevallen op straat. Hij kocht een speciale roze versie, met een soort marketingverhaal, want roze dus voor vrouwen. En ook hij weet dat het niet mag, maar koopt het toch. Hij vraagt zich wel hardop af of het werkt voor zijn dochter en of pepperspray niet handiger is en sneller in gebruik. Jij zegt 80-90% van je klanten komen uit Nederland. Ja. Daar mag het niet verkocht worden, maar ze komen hier wel graag heen om het te kopen.
9: Dat klopt. En Nederland is een typisch volk. Een typisch volk die zegt van ja, mag misschien wel niet in Nederland, maar wij willen ons eigen huis verdedigen. Als er iemand is, die mag ook niet inbreken, dus hij is gewoon aan de beurt. Ik had ze zaterdag uit Amsterdam, Rotterdam, Friesland. Het komt overal weg.
7: Jij bent hier vandaag. Waarom?
12: Ja, ik vind het gewoon leuk om dit soort dingen te bekijken.
7: Wij spreken mensen hier die zeggen, wij komen hier, wij kopen dit. Het zal dan wel, het mag niet, het is illegaal. Ik ben me daar heel bewust van, of ze zijn zich er niet bewust van. Maar ik doe het, toch. Hoe kijk je ernaar?
12: Ik zou zeggen, doe het niet. Maar dat ben ik. Het is ook, wat voor een risico breng je jezelf mee?
7: Toch wel even zelf kijken?
12: Ja, ik wil wel zelf gaan kijken, ja. Maar ik ga het niet kopen.
7: Toch komen mensen hier graag en nemen ze het risico? Kan ik het zo zien?
9: Ja, ik zou ook het risico nemen. Het helpt dat je zelf het gevoel hebt, ik heb wat, ik hoef dat niet zo toe te zien, dat ik maar eigenlijk als een leidend voorwerp het moet ondergaan. Ik kan er wat in.
8: Een verslag van Simone Langjan in een wapenwinkel dus in de Duitse stad Gronau. Martin van der Meij van de politie. We horen mensen zeggen, we gebruiken het niet voor criminele doeleinden, maar ter zelfbescherming. Wat vindt u daar als politie van?
6: Daar vinden wij uiteraard wel wat van. Als politie, zoals ik al zei, wij gaan illegaal wapenbezit tegen via het strafrecht. Wij doen actief onderzoek naar mensen die illegaal vuurwapens in hun bezit hebben of daarin handelen. In Nederland, zoals ik ook al zei, het bezit van dergelijke wapens is sterk gereguleerd. Je moet een vergunning hebben of een verlof. Wat slechts in moeilijke gevallen zal worden verleend. Het feit dat dit soort wapens vlak over de grens vrij verkrijgbaar zijn, dat is ons wel een doorn in het oog. Je kunt zien dat dit soort wapens in verschillende vormen van criminaliteit wordt gebruikt. Maar je zei ook, mensen die zich onveilig voelen dragen dit soort wapens. Zoals ik al zei, het is strafbaar in Nederland met alle gevolgen van dien. Dus je kunt... Hoewel je zo'n wapen over de grens makkelijk kunt kopen, is het meenemen van dit soort wapens naar Nederland een strafbaar feit. Met alle gevolgen van dien.
8: En mensen weten dat ook. Ze zeggen, ik weet dat het niet mag, maar ik doe het toch. Dus is het dan niet dweilen met de kraan open?
6: Zoals ik al zei, wij gaan het illegale bezit tegen via het strafrecht. En daar zullen wij ook tegen optreden wanneer iemand wordt aangetroffen met een dergelijk wapen. U moet zich ook beseffen dat het voor de politie bijna niet te doen is om het onderscheid te maken in een omgebouwd of een niet omgebouwd gas- en alarmwapen. Wat we kunnen zien in incidenten die hebben plaatsgevonden. Grote incidenten die we allemaal kennen. De moord op Peter R. de Vries. Maar ook het incident in Kapelle aan de IJssel. Dat waren ook dergelijke wapens. En de politie moet op straat in een split second een keuze maken. Als daar een wapen wordt gesignaleerd. Waarbij dus niet is te zien of dit een gas- of alarmwapen is. Of een echt vuurwapen. Of een omgebouwd wapen.
8: En dan gaat u een politieagent ervan uit. Dit is een echt wapen.
6: Uiteraard. En dan? Daar staat de veiligheid voorop. Veiligheid van de diender, maar ook de veiligheid van de mensen op straat. En daarin moet meteen in een split second een keuze worden gemaakt.
8: Dus
6: het dragen van dergelijke wapens is sterk af te raden.
8: Dank u wel. Martin van der Meij, landelijk coördinator illegale vuurwapens bij de politie.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
8: 12 minuten over 6. In Met het oog op morgen ging het over een nieuwe verzwaarde hoogspanningsleiding die vandaag opent tussen België en Nederland. En daardoor kan er makkelijker stroom van het ene naar het andere land en andersom worden getransporteerd. Dat is hard nodig vanwege de netcongestie, legde de Vlaamse emeritus professor elektrotechniek Ronnie Belmans uit.
13: Ik zie vooral naar de enorme uitbreiding van offshore wind gebeuren bij jullie. Ik zie ook dat we door dergelijke verbindingen heel goed kunnen kijken hoe dat, als er bijvoorbeeld firma's bijkomen in de Gentse haven, hoe dat die kunnen vanuit die offshore wind kunnen behaald worden. Dus hoe meer verbindingen, hoe meer het verbruik op een groter oppervlak met elkaar in evenwicht gebracht kan worden met de productie.
8: Vandaag zijn de premiers Jette en De Wever bij de feestelijke opening. En dat de twee samen achter dat project staan is mooi, zegt Belmans. De Wever is namelijk niet zo'n klimaatdrammer zoals Jette ook wel is genoemd.
13: Meneer De Wever is op dat vlak eerder conservatiever. Hij pleit zeer sterk om terug de oude kerncentrales mee in dienst te nemen en langer in dienst te houden. En dit is voor mij een heel mooi voorbeeld waarbij dus, zoals u zegt, een klimaatfanaat Jetten met een meer conservatief iemand zoals De Wever toch inzien dat de oplossing is het beter verbinden van die systemen, ook al zijn ze gebaseerd op een verschillende basis.
8: Gerry Bouma maakte een eind aan de loonkloof bij KLM in de jaren 70. Als assistent purser verdiende ze destijds 800 gulden minder dan haar mannelijke collega's. Ze startte een rechtszaak tegen haar werkgever en nam feministisch advocaat Gabi van Driem in de arm. Ze waren een goed team, zegt van Driem in De Rode Draad.
14: Gerry was een hele dappere cliënt, dat heb je nodig. Ik had natuurlijk ook een geschiedenis met KLM. Ik was ook stewardess geweest. Ik was ook langs die meetlat van je gewicht wel goed en gebruik je wel genoeg make-up gelegd. Dus ik lustte ze rauw. Ik dacht van, we gaan hun laten zien dat ze de wet gewoon moeten volgen. Dus we waren met z'n tweeën waren we behoorlijk fel.
8: En het had effect, al duurde het even. In 1992 kregen ze gelijk. Gerry Bauma kreeg uiteindelijk 5 jaar aan achterstallig loon uitbetaald. De andere 179 vrouwen met dezelfde functie ontvingen tot 2 jaar aan achterstallig salaris. Een moment dat Bauma zich nog goed herinnert.
15: Toen die uitspraak er was in Den Haag, gelijk in mijn eend naar Gabi gereden. En toen konden we natuurlijk even elkaar feliciteren dat we het gehaald hadden.

0: vond het heel fijn dat die rechter, de hoofd van die drie rechters die er zaten, die dus even de zaak nog even uitlegde en toelichtte om te vertellen waarom dit een ja was geworden. En me toen feliciteerde, dus ik vond het wel goed.
1: In Nieuwsuur vertelde Pierre Rieu hoe het was om op te groeien met een wereldberoemde vader, violist en orkestleider, André Rieu. Pierre is achter de schermen al vanaf zijn 10e jaren bezig om het bedrijf rondom zijn vader te leiden. Denk aan alle merchandise en het plannen van de tournees. Hij moest er wel zijn eigen dromen voor aan de kant zetten.
2: Ik was 19, dan ben je echt nog een kind. En toen zat ik in New York alleen in mijn up in een hotelkamer een tour te plannen. Met vreselijk veel heimwee. Ik kreeg mijn moeder niet te pakken en ik wilde echt mijn moeder bellen. Ja, als je zo jong zoveel verantwoordelijk krijgt, dat is best wel pittig.
1: En het innemen van een vaderrol voor zijn eigen vader heeft van Pierre veel gevraagd.
2: Ken je de term parentificatie? En ik denk ook dat echt wel van toepassing geweest is bij mij. Maar ja, dat is allemaal uit liefde zo gegaan. Dat was nooit. Ze hebben nooit met kwade bedoelingen mij op jonge leeftijd verantwoordelijkheden gegeven. En dat is zo gegroeid. Dat heeft wel, ik zal niet zeggen zijn sporen nagelaten, maar dat heeft echt wel effect gehad op mijn leven. Ik heb therapeuten versleten.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: De Mezzanette, Heartache Avenue. Bijna alle voorpagina's, beelden van de natuurbrand in Limburg.
1: Het nieuwe normaal, schrijft het AD, dat met klimaatwetenschappers sprak. Zelfs als we het maximale doen om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen, maken we de afkoeling van de aarde niet meer mee. Dat zegt Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook bij de Volkskrant beelden van de rookpluimen boven Noord-Limburg. Volgens de krant nemen de gevolgen van de droogte nu zienderogen toe. Meteoroloog zegt dat we nu in Nederland het klimaat hebben dat Parijs 50 jaar geleden had. De piektemperatuur in een hittegolf ligt nu zo'n 4 graden hoger, waardoor we veel vaker uitschieters kunnen krijgen van rond de 39 graden. En het zuiden van Europa leidt ook nog altijd onder de bosbranden. Volgens NRC wordt de vraag naar blusvliegtuigen steeds groter. Volgens de krant is er een tekort en dat komt door een Canadese productiestop uit 2015. Vrijwel de hele wereld is afhankelijk van één fabrikant uit Calgary. Er wordt daar nu gewerkt aan een nieuwe serie blusvliegtuigen, maar die wordt waarschijnlijk volgend jaar pas goedgekeurd. Er wordt al wel druk gebouwd aan de vliegtuigen, maar volgens NRC ligt het tempo laag. De toestellen worden allemaal met de hand in elkaar gezet zonder robots. De eerste levering is voor Griekenland en staat gepland voor 2028. En er kan nog steeds niks tippen aan het papieren boek. Volgens een analyse van ABN AMRO is het boek nog steeds populairder dan e-books en audioboeken. Het FD schrijft erover. 86% van de verkochte boeken is nog van papier. En als je kijkt naar de omzet voor winkels ligt dat percentage nog hoger, omdat papieren boeken duurder zijn. Volgens een econoom zijn ze nog zo geliefd door de beleving. Lezers hechten aan het contact met papier. En het wordt ook gezien als een statussymbool in de boekenkast. En in Trouw zien we een fenomeen dat in tijden van series als B&B vol liefde in opkomst is. De Watch Party. Samen kijken naar je favoriete programma. In Rotterdam is een groep van 53 mensen ontstaan die samen naar de serie kijken. Die komen niet allemaal tegelijk. Maar op de foto is toch een gezellige huiskamer vol te zien. Gezamenlijk series kijken is een bijzondere manier van samen zijn, zegt een van hen. Al moet je bij een Watch Party niet verwachten dat je alles meekrijgt. We kletsen aan één stuk door. Soms kijk ik de aflevering thuis nog een keer terug, omdat ik de helft heb gemist.
0: In het noordoosten van India zorgen uitzonderlijk zware moezonregens voor de grootste overstromingen in jaren. Er zijn al 87 doden gevallen in de deelstaat Assam. Duizenden dorpen zijn onbereikbaar en miljoenen mensen zitten nu vast in het rampgebied. Slecht nieuws voor een regio waar al weinig aandacht voor is. Correspondent Davy Boerema vanuit Delhi. Davy, hoe is dan de situatie in Assam op dit moment?
2: Ja, er worden ook nog steeds tientallen mensen vermist. In de 5 districten die nu het hardst getroffen worden, je zei het al, miljoenen mensen die hun huis kwijtgeraakt zijn of waarvan de huizen zo erg beschadigd zijn dat ze er gewoon niet kunnen blijven. Er zijn nu noodkampen opgezet om die mensen op te vangen en de hulpverlening komt steeds beter op gang. Het heeft wel even geduurd. Maar ja, het slechte nieuws is, het is nog steeds regentijd. Het gevaar is niet geweken en voor de komende dagen wordt er gewoon opnieuw heel veel regen en stormen voorspeld.
0: Is het iets wat daar vaker voorkomt of is het uitzonderlijk?
2: Nee, dit is echt wel uitzonderlijk. Kijk, overstromingen in regentijd komen vaker voor. Maar wat je nu ziet, is dat de gebieden die getroffen worden normaal gesproken niet zo hard getroffen worden. Experts zeggen ook dat het in 6 jaar niet voorgekomen is dat het zo'n groot gebied is. Dat komt voornamelijk doordat het regen wat gevallen is, 4 tot 5 keer meer regen is gevallen. Dus ja, door klimaatverandering, en dat weten we hier ook, door klimaatverandering worden de Indiase regentijden steeds onvoorspelbaarder. Soms op sommige plekken veel droger, op andere plekken veel heftiger. Maar er zit ook wel echt een menselijk component aan, want door mijnbouw, het kappen van bossen, het aanleggen van nieuwe gebouwen, dorpen, wegen, zonder rekening te houden met de gevolgen voor de omgeving. Ja, dat heeft allemaal bijgedragen aan hoe dat water zich beweegt als het neerkomt en dat het niet meer genoeg opgenomen wordt door de grond en dus naar dit soort gebieden nu allemaal verplaatst.
0: En wordt dan iedereen in dat gebied daar even hard door geraakt of zijn er ook groepen die extra hard worden geraakt?
2: Ja, wat je ziet bij klimaatverandering altijd eigenlijk, hè, dat het trieste is van dit soort rampen, dat de mensen die het hardst getroffen worden eigenlijk het minst te maken hebben met de oorzaken die leiden tot deze situatie. En dat zie je ook in Assam, waar het echt de mensen zijn die in de hutjes wonen, die zijn gewoon het eerste die wegspoelen en het makkelijkste wegspoelen. Dus dat zijn de mensen die ook het eerst zonder dak boven hun hoofd komen te zitten. Dan gaat het ook nog eens over Assam. Je zei het al, het is een deel van een plukje deelstaten van India die achter Bangladesh liggen. Als je dan zeg maar de kaart van India voor je ziet, heb je dat hele dunne strookje land wat net boven Bangladesh ligt, en dan daarachter liggen nog een paar deelstaten. Die zijn onderdeel van India, maar het politieke centrum is natuurlijk Delhi en het voelt heel ver weg. Dus wat je hier ook ziet, deze ramp voltrekt zich al een aantal weken en de aandacht ervoor komt gewoon langzaam op gang om wat daar echt gebeurd is goed te zien.
0: Maar doet de overheid dan inmiddels wel wat eraan?
2: Ja, vooral de lokale overheid. Ze hebben vandaag bekendgemaakt dat de eerste gelddonatie verstrekt wordt aan de mensen die getroffen worden. Maar er komt ook wel echt steeds meer kritiek nu. Omdat mensen dus echt wel zeggen van ja, het beleid van deze overheid heeft ervoor gezorgd dat deze ramp zo groot geworden is. Want dezelfde overheid die nu aan disaster management doet, dus geld stort nadat de ramp voltrokken is. Ja, dat is een overheid geweest die mijnbouw heeft gefaciliteerd. Die dorpen, die wegen heeft aangelegd. Zonder enig watermanagement te doen. Dus dat blind bouwen, ja, dat op de lange termijn zorgt dat voor extra problemen. En daar moet de overheid wat aan gaan doen. In plaats van nu geld storten en noodkampen opzetten.
0: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerema. Het is 7:04. Zanger en gitarist Marcus King kreeg het maken van de muziek met de paplepel ingegoten. Al jong stond hij op het podium met zijn vader, bluesgitarist Marvin King. Inmiddels is Marcus 30, heeft hij al jaren zijn eigen band, de Marcus King Band, waarmee naast blues veel muzieksoorten voorbij laat komen. Ik vind het melancholieke Carry Me Home prachtig.

0: Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam ruim 3 jaar lang in de vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen bleef krijgen. Het lichaam van de vrouw werd in februari door de politie gevonden. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben, maar dat werd niet gevonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten is er kans op onweer. Opnieuw een warme dag met maxima tussen de 29 en 34 graden.
1: Dus verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen.
2: Hoi, Astrid, goedemorgen. Ja, weinig problemen uiteraard nog deze ochtend. Maar wel bij de Afsluitdijk, want er zijn technische problemen bij de Stevinsluis aan de kant van Noord-Holland. De Afsluitdijk is tot na de bericht in beide richtingen dus afgesloten.
1: De brandweer is ook de hele nacht druk geweest met de brand in Limburg. Zometeen onze verslaggever.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud. 99 cent. Lekker.
1: De natuurbrand die gisteren uitbrak bij Oostrum in Noord-Limburg is flink uitgebreid. Gistermiddag stond er 21 hectare in brand. Inmiddels gaat het om zo'n 100 hectare. Verslaggever Mark Hamer, je bent er in de buurt. Hoe is het daar?
11: Ja, ik sta hier bij het hotel eigenlijk aan de rand van het gebied. En hier slapen ook de mensen van de camping. Hè. Die camping die gisteren ontruimd werd. De mensen daar in de rook zouden zitten. Een aantal mensen slapen daarvan hier. Maar wat je vooral hier ziet is heel erg veel brandweerauto's die hier staan. Eenheden die nu nog een beetje aan het uitrusten zijn. Ik zag nog een aantal eenheden wegrijden. En ook weer nieuwe komen. Erik Thijssen, portvoerder van de veiligheidsregio. Hoe is de situatie? Situatie op dit moment?
12: Ja, de situatie is op dit moment dat de brand nog niet onder controle is. Dat er vannacht sprake is geweest van uitbreiding. De situatie op dit moment wel stabiel is. En dat we eigenlijk wachten om weer met blusjelies dadelijk te kunnen gaan ondersteunen.
11: Ja, je zegt uitbreiding. Hoe kan dat?
12: Ja, het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen. Maar echt aan de randen, om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
11: Ja, het is ook een lastige brand, begrijp ik. Naaldbomen zijn het allemaal bijna.
12: Ja, inderdaad. Naaldbomen, wat er gisteren vooral voor heeft gezorgd dat de zogenaamde kroon.

0: vuur. Dat betekent dat vuur boven in de bomen zit en zich op die manier uitbreidt. En dat is moeilijk te bestrijden.
1: Ja. Het is nu ietsje na 6:30. Om 7:00 gaat er ook weer een NL-alert uit. Waarom dat?
0: Ja, dat is correct. De wind is de afgelopen nacht continu aan het draaien geweest. Gisteren hebben we een heel duidelijk bericht uitgedaan naar omliggende dorpen in dat gebied waar de rook naartoe trok. Vandaag verwachten we eigenlijk dat die cirkel, omdat die continu die invloed is van de rook en de thermiek zeg maar, die plaatsvindt, dat we hem iets uitgebreid hebben en er een cirkel van gemaakt hebben in dit geval.
1: Ja, want we voelen, ik voel bijna geen wind, maar die is er toch.
0: Ja, die is inderdaad toch. En door de hitte, door de warmte sowieso, en die ook vandaag weer verwacht wordt, zit de temperatuur zeg maar, in de grond. Wat betekent dat de rook eigenlijk enorm opstijgt en op een andere plek eigenlijk weer terugdaalt. Dus kan betekenen dat er in een grotere cirkel mensen last ervaren van rook.
1: Ja, u zegt het is uitgebreid. Bent u dan met te weinig mensen hier vannacht geweest?
0: Nee, we zijn met meer dan voldoende mensen.
1: Hoeveel eigenlijk?
0: Ja, we zitten op dit moment tussen de 200 en 250 manschappen die hier ingezet zijn.
1: Ja, want de vijf, hoe noem je dat? Vijf eenheden?
0: Ja, vijf pelotons inderdaad.
1: Vijf pelotons, dat is het woord.
0: Ja, ja, wat eigenlijk betekent een peloton bestaat uit vier blusvoertuigen. En een officier die dat aanstuurt, zeg maar, die worden weer ondersteund door watervoerende voertuigen.
1: Ja, het is niet helemaal ingedampt, maar ik begrijp wel, het is even over het spoor ook heen geweest. Maar dat hebben jullie wel weten terug te dringen.
0: Ja, dat is correct inderdaad. Daar is je even overheen geweest, maar de situatie is namelijk stabiel.
1: Ja, eenheden uit het hele land. Ik sprak net een paar mannen, die komen uit de omgeving van Tilburg.
0: Ja, de ondersteuning, dat is het mooie van de brandweer in Nederland, is dat we elkaar uit kunnen helpen. En dat is in de communicatie en de opschaling is dat meer dan goed geregeld.
1: Ja, ik zie hier wat mensen nu zitten, die zijn de hele nacht bezig geweest.
0: Ja, wat ik hier zie zitten, inderdaad, dat is de hele nacht bezig geweest. Er zijn er ook een aantal bij die nog ingezet moeten gaan worden en zich eigenlijk aan het voorbereiden zijn om dadelijk onder begeleiding dat bosgebied in te gaan.
1: Want hoe lang kan je zo'n sessie doen eigenlijk?
0: 8:00 hebben wij daarvoor staan en dan moet je ook daadwerkelijk afgelost worden. En dat hangt ook wel af van de temperaturen.
1: Maar er zijn dus manschappen, want gisteren om 11:45 meen ik dat het signaal binnenkwam dat er een brand was. Ja, bijna. Het gaat richting de 24 uur.
0: Ja, het gaat inderdaad richting de 24 uur. Dus het betekent ook echt voor de omliggende korpsen, zeg maar, die normaal gesproken dit soort branden zouden blussen. Die moeten ook echt de rust krijgen om weer zich weer op te laden voor een volgende inzet. En dan wordt er in een grotere cirkel gezocht naar andere regio's die daarin kunnen ondersteunen.
1: Ik las gisteravond, toen lag ik eigenlijk al half bijna te slapen, we hebben nog 6 tot 8 uur nodig. Maar wat is jullie voorspelling nu?
0: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de blushelies die dadelijk ingezet gaan worden.
1: Hoe ja, is er die eroverheen en is het dan uit?
0: Ja, was het maar zo simpel inderdaad. Want waar je eerder het vuur boven in de boom had zitten, zit het nu vooral laag op het oppervlak. Dus door de droogte is het ook gelijk, verdampt het heel snel.
1: Oké, dus ja, het is handig dat het er is, maar het is niet de absolute oplossing.
0: Nee, niet de absolute oplossing. Uiteindelijk is het daadwerkelijk de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Ja, en die cirkel proberen jullie wel kleiner te maken of zijn jullie daar nog niet aan toe?
0: De cirkel proberen zeker te kleiner, in ieder geval niet uit te breiden.
1: Ja, en dat is eigenlijk de situatie op dit moment, een soort ja, indammen van wat er nu is, die 100 hectare, die vierkante kilometer.
0: Ja, dat is correct inderdaad. Die proberen we vooral niet groter te laten worden. En dan is de latere zorg om in de kern verder af te kunnen gaan blussen.
1: Ik kijk vast omhoog. Even luisteren. Nog geen heli, hè?
0: Nog geen heli. We moeten nog even wachten. En ik heb net te horen gekregen dat om 9:00 de vluchten weer gaan beginnen.
1: Oh, dan gaan ze pas opstijgen.
0: Dan stijgen ze op.
1: En waar vandaan?
0: Wat ik begrepen heb vanuit Vredepeel.
1: Oké, en dat is dan een klein...
0: Ja, die zijn echt in enkele minuten, ja.
1: Oké, nou, we wachten af totdat de heli's hier zijn om de brand hier toch in te dammen.
2: Verslaggever Mark Hamer vanuit Oostrum.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
4: Mail naar r1jn@nos.nl.
3: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
2: In Turkije wordt het steeds duurder om op het strand te liggen. Op veel openbare stranden is geen plek meer om een eigen handdoek neer te leggen. En een strandbedje bij een hotel of beachclub is voor veel Turken niet te betalen. Mensen zijn boos. Ze vinden dat het strand voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Correspondent Gusha Ercetin was bij een protest van inwoners van de badplaats Bodrum.
5: De witte huisjes, de zee en de

0: prachtige stranden maken deze badplaats tot een geliefde vakantiebestemming. Toch speelt hier altijd een stevige discussie, zeker de afgelopen jaren. Volgens de Turkse wet mag iedereen gebruik maken van openbare stranden. Alleen de afgelopen jaren zien we hier en in andere badplaatsen dat die worden ingenomen door bedrijven die ook nog eens hoge entreeprijzen vragen.
1: Yaklaşık şu anda 1,5 kilometre kadar yol yürüdük. 1,2 kilometredir. Biz ayağımız kuma değmedi.
0: Dus Nihat Koyuncu, een activist die zich al 3 jaar inzet voor deze openbare stranden in Bodrum. Hij zegt, we hebben inmiddels ongeveer 1,5 kilometer gelopen en in al die tijd hebben we met geen stap het zand kunnen raken. Dat kan ook niet, zegt hij, want de hele kust is bezet en overal zijn platforms en steigers aangelegd. Ja, door de hoge inflatie en de stijgende prijzen is een dagje naar het strand gaan voor veel Turken onbetaalbaar geworden. Ze klagen dat veel beachclubs en hotels steeds meer ruimte innemen op deze openbare stranden. Stranden die toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ja, wij zijn dus met vieren, zegt deze mevrouw. En als ik dan 4 strandbedden zou moeten huren, dan kom ik al gauw op zo'n 12.000 Turkse lieren. Als ik hier zou willen liggen. En dan heeft ze het over omgerekend ruim €220. En dan heb je nog vaak op dit soort plekken niet eens gegeten en gedronken. Dus de Turken zijn woest dat er astronomische bedragen worden gevraagd, zeggen ze.
2: İnsanlara karşı o dövizleri göstereceğiz.
0: Ze zegt, we gaan vandaag protesteren, zegt ze. Dat gaat op allerlei manieren. Je ziet hier allemaal borden met allemaal touwen aan elkaar. Ze zegt, we gaan elkaars handen vasthouden. En dan vormen we een soort ketting tegenover de mensen die daar liggen. De demonstranten lopen hier dus nu rond met borden in hun handen en roepen dus de hele tijd. De zee is van ons, de stranden zijn van ons. Wanneer? Voor altijd, roepen ze.
2: Şezlonglar konuluyor. Yani siz hatta o kadar sık arayla şezlonglar konuyor ki. Yani bizim en doğal hakkımız.
0: Zegt, ik heet Tulay, zegt ze, ik woon hier al sinds 2006 en ik heb dus gezien hoe deze plek eigenlijk is veranderd. Ze zegt, alleen als je kijkt hier, zegt ze, hier stonden er eerst geen tafels en nu wel. En daar heeft ze het over de strandbedden, dat er geen ruimte is richting de zee. Wij kunnen, zegt ze, niet met onze handdoek daar gaan liggen en de zee ingaan. Dus het is er niet. En trouwens, ze hebben het recht niet, zegt ze, deze ondernemingen, om dit te kunnen doen. Het grappige is ook dat die mensen die hier liggen dus wel de demonstranten steunen. Dat is dus best opvallend. Niet altijd loopt het dus vreedzaam. Soms zijn er zelfs opstootjes tussen ondernemers en demonstranten. Maar vandaag verloopt het vrij soepel.
3: Guusje, jij was dus bij zo'n protest. Die protesten, leveren die wat op?
4: Ja, vaak niet. Maar bijvoorbeeld in Bodrum gaan ze al best wel een tijd de straat op. Hè, dat ze dan handdoeken neerleggen. Of wat je dus net hoorde, dat ze dus echt lang lopen zo langs die kust en leuzen roepen. Inmiddels is daar dus, heeft één ondernemer besloten om daar geen lichtbedden meer te plaatsen, strandbedden meer te plaatsen. Maar daarmee is het probleem natuurlijk niet verdwenen. Ze zeggen, wij blijven dan natuurlijk ook doorgaan totdat er hier echt wat aan gedaan wordt, zeggen de demonstranten.
3: Want wordt het dan helemaal niet gecontroleerd?
4: Ja, de Turkse overheid is natuurlijk bezig om meer privéstranden aan te leggen in Turkije. En ze houden dit ook wel degelijk in de gaten. Onlangs, nog deze maand nog, is er zelfs een ondernemer veroordeeld hè, in Turkije. Omdat dus een demonstrant die weg werd gestuurd door zijn ondernemer een rechtszaak had aangespannen. Maar ja, de demonstranten zeggen, ja, de Turkse overheid schiet toch echt tekort als het gaat om het handhaven. Want ze zeggen, ja, deze ondernemers krijgen wel boetes. Maar officieel volgens de regels moeten ze dan binnen 2 weken eigenlijk alles verwijderen. En wat er dus gebeurt, zeggen ze, die boetes worden dan betaald. En dat worden dan eigenlijk verkapte vergunningen. Want de gemeente verdienen er dan geld mee. En wat je dus ziet is dat ze er volgend jaar gewoon weer staan. Dus ze zeggen eigenlijk houden ze een soort illegaal systeem in stand. En daarom gaan wij, zeggen dus die demonstranten, toch de straat op. Want

0: zeggen ze, de zee ingaan is een recht. En dat moet natuurlijk in Turkije, zeker niet in deze tijden, zeggen ze, een luxe worden.
1: Guse, dankjewel. Guse Esti. Dit jaar en volgend jaar worden naar verwachting meer nieuwe huizen opgeleverd, schrijft onder meer RTL Nieuws.
2: Dit jaar gaat het om 71.000 nieuwbouwwoningen die erbij komen en volgend jaar om 74.000. Toch zijn het er minder dan het kabinet had gewild. Vorige maand zei het ministerie van Volkshuisvesting nog dat er gerekend wordt op 100.000 nieuwe woningen in 2027. Een econoom van ING noemt 4 oorzaken waardoor de woningbouw niet op gang komt. Stikstofbeperkingen, personeelstekort in de bouw, onvoldoende netcapaciteit en prijsdruk door hoge bouwkosten. En na de natuurbranden in Frankrijk, Spanje en nu ook in Nederland komt de Groene Amsterdammer met het pleidooi om het bos weer een plek te geven in de economie. Deskundigen zeggen dat het een manier kan zijn om te zorgen voor meer diversiteit in het groen, en dat kan volgens hen helpen om branden beheersbaar te houden. Het brandgebied in Frankrijk wordt genoemd als voorbeeld. Daar stonden vooral droge dennenbomen met veel brandbare hars. Als er ook wijnranken of kurkbomen tussen hadden gestaan, hadden die als natuurlijke brandgang kunnen functioneren. Ook in Spanje was er geen economische prikkel om het bos te onderhouden. Daardoor was het verwilderd en kon het vuur snel om zich heen grijpen. In Elsevier een analyse van het speciale Nederland-ticket, het goedkope treinabonnement dat Nederlanders deze zomer konden kopen. De NS was er zelf vorige week nog lyrisch over en noemde het een gigantisch succes. Maar er werden veel minder abonnementen verkocht dan het kabinet geld voor had gereserveerd. Elsevier is kritisch op de voorwaarden van het abonnement. Als mensen het niet zelf opzeggen, loopt het ook na de zomer door en betaal je geen €49, maar €127,95 per maand. De NS heeft daarover een mail gestuurd en het staat in de voorwaarden. Maar volgens het blad hebben veel Nederlanders moeite met het lezen van dit soort brieven. En NEC-fans lopen waarschijnlijk vandaag rond met veel spanning in het lijf. Vanavond speelt hun club in de voorrondes van de Champions League tegen het Griekse Olympiakos. Stef en Thijs kunnen in elk geval niet wachten, zeggen ze bij Hart van Nederland.
3: Oh, NEC, kom uit de comfort, wij gaan Europa in.
4: Ja, ik heb er heel veel zin in. Dat is heel lang geleden dat we een keer weer Europa in kunnen. Yo, ik begin nou de kriebels te krijgen, hoor.
5: Grandioze overwinning, hoor.
6: En dan heel Europa door.
5: Heel Europa, van boven naar beneden.
6: Ja. Eén groot feest.
5: Ja, wat mij betreft wel.
2: 18 jaar geleden speelde NEC voor het laatst in Europa. De wedstrijd in Griekenland begint vanavond om 8 uur.
1: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
7: Ja, de afsluitdijk is op dit moment in beide richtingen dicht. Er zijn problemen bij de Stevinsluis en dat is aan de Noord-Hollandkant. Het is nog niet bekend wanneer het opgelost is, dus voorlopig is het omrijden via de Flevopolder.

0: The Rolling Stones, In the Stars. De groep Nederlandse toeristen die vanwege de bosbranden in de Franse Gironde hals over kop de camping moesten verlaten, heeft groen licht gekregen om vandaag terug te keren. Doordat ze snel werden geëvacueerd, was er geen tijd om persoonlijke spullen mee te nemen. Hoewel ze als een van de eerste zijn geëvacueerd, zijn ze nu een van de laatste die mogen terugkeren. Onder wie Rob en Golieve Steendijk uit Sint-Michels-Gestel. Ze staan op het punt om de reis terug te maken. Rob Steendijk, goedemorgen.
1: Ja, dan mag ik meteen het laatste nieuws vertellen. We kregen gisteren op het laatste moment bericht dat we toch nog niet terug konden, want er waren mijnen gevonden in het gebied waar wij langs moeten en die moeten ontmanteld worden.
0: Oh,
1: maar we hebben toch goede hoop dat het misschien morgen dan is.
0: Oh, dus het wordt toch niet vandaag?
1: Nee, het wordt niet vandaag. En we zitten hier al 13 dagen. Dus die 14e dag kunnen we ook nog wel overbruggen. Wat dat betreft zijn we zo gewend aan die chaos en al die toestanden. Dit kan er ook nog wel bij.
0: Je wordt er heel flexibel van, zo te horen.
1: Zo mag je het zeggen, ja.
0: Want ik ben dus inderdaad in de tijd als eerste geëvacueerd. Dat gebeurde toen in een opvanghal in de buurt. Hè? Hoe was dat?
1: Ja, het verhaal is eigenlijk zo, op die beruste woensdag 22 juli had ik mijn dochter en haar vriendin en twee jongetjes naar Mérignac gebracht, het vliegveld. Ze waren een week bij ons geweest op de camping. Gelukkig heb ik ze veilig afgeleverd, want op de terugweg zag ik dus al in Soulac rookwolken. Er was dus vuur, maar dat was heel ver weg. Afijn, ik was weer thuis, we gingen borrelen eind van de middag en toen kwam er een dame en die zei, jullie moeten naar het veld komen, want we moeten van de camping af. Dus wij gingen naar het verzamelpunt en inderdaad, we werden verzocht om onmiddellijk met medeneming van onze persoonlijke dingetjes te vertrekken. Afijn, dat hebben we dus gedaan. We hebben enige ervaring, want in 1989 hebben we het ook meegemaakt. We hebben onze paspoorten, ons dekbed, dat soort dingen hebben we op ingeladen en we zijn vertrokken en we werden gedirigeerd naar Lierge. Maar Lierge was juist het brandgebied en mijn vrouw zei, dat is niet goed, we moeten richting Lacanau, want we moeten van de wind af. We kwamen in Lacanau aan en we troffen de burgemeester en we werden begeleid naar een salle de fête in het dorp. Het is een grote hal. Ja,

0: grote hal. En ondertussen werden er bedjes gebracht en er werd van alles georganiseerd. En we kregen een mooi bedje en de plaatselijke bevolking was heel actief om iedereen te helpen. Maar het was ook het verzamelpunt van de brandweer, les pompiers van de gendarmerie. En na de hand kwamen ook de militairen erbij. Dus het was echt een crisiscentrum.
1: Dat was wel bijzonder om daar te slapen dus.
0: Ja, dat was heel bijzonder. Want ja, ik word 's nachts nog eens een keer wakker om naar het toilet te gaan. En dan ging ik naar het veld. En daar kwamen dan weer bijvoorbeeld 20 brandweermannen, brandweerwagens aan. Van die enorme wagens met die bemanning. En ze roken allemaal. En die kregen daar dan te eten. En
1: ze roken allemaal, je bedoelt sigaretten? Of roken ze naar de brand?
0: Nee, ik bedoel, het is zo apart. Die mannen, die brandweermannen en vrouwen, die roken allemaal sigaretten. Dat heb ik opgemerkt. Ze hebben kennelijk nog niet genoeg vuiligheid in hun longen. Enfin, er kwam een vrachtwagen en dan werden er weer 200 bedjes in de gymzaal daarnaast gezet. Dus die mensen van de brandweer, die kregen daar te eten en die gingen dan in die slaapzaal, gingen ze een paar uurtjes slapen. En die vertrokken dan bijvoorbeeld 's morgens om 7-8 uur in kolonne weer naar het gebied waar ze werkzaam waren. En zo kwamen er verschillende ploegen. Er kwamen ploegen uit het hele gebied. Ik heb wagens gezien uit Marseille, uit Caen, uit Normandie. Het was enorm, die enorme betrokkenheid van de Franse brandweer. Ze wilden allemaal helpen.
1: Ja. U heeft heel wat meegemaakt. Inmiddels zit u wel in een huis, heb ik begrepen, in de Dordogne. U moet nog even een dagje daar blijven. Dan hoop ik dat het morgen een goede terugreis wordt naar die camping en u spullen kunt ophalen. Dank.
0: Dat hoop jij ook.
1: Rob Steendijk uit Sint-Michielsgestel.
2: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
3: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
4: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
5: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
6: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
7: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
8: Nou, ik wil
7: dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
9: Maar wat vind je, Tom?
10: Ja, dat weet ik dus niet.
2: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
3: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Hoe konden zoveel migranten de Spaanse exclave Ceuta bereiken? En welke lessen moet de EU daaruit trekken? Daarover gaan de asielministers vandaag in gesprek. En de natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
16: De brand in het natuurgebied bij Oostrum in de buurt van Venray heeft zich sinds gistermiddag flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de brandweer weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen daarbij later vanochtend weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De brand in Noord-Limburg brak gistermiddag door nog onbekende oorzaak uit. Door de brand rijden er tot 9 uur vanochtend geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog om bijna 4100 wapens. Vorig jaar waren dat er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. Het gestegen aantal inbeslagnames kan ook komen doordat de politie meer inzet op de opsporing van zelfverdedigingswapens. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd daarover al gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De Europese asielministers overleggen vanochtend in een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om de verdeeldheid onder de EU-lidstaten te verminderen. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend door de aanpak van de crisis door Spanje en Marokko effectief te noemen. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd. De politie heeft geen vuurwapen gevonden. En in de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsdienst in de staat Michigan hadden de 2 al gezondheidsproblemen. De ziekte veroorzaakt diarree en dus uitdroging. De combinatie van alles is hen fataal geworden. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij ijsbergsla uit Mexico. Het weer, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden.
7: Verkeersinformatie, Erik
8: Evengroen. Ja, problemen in het noorden van het land op de A7. De afsluitdijk is in beide richtingen dicht op dit moment door technische problemen bij de Stevinsluizen. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren, dus tot die tijd is het omrijden via de Noordoostpolder over de A6.
7: Zometeen, 1 uur minister spreken vandaag over de vraag: hoe kan een situatie zoals die in Ceuta voorkomen worden?
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
20: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
19: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 5:30, VPRO NPO 2.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Na de ongekende toestroom van migranten naar Ceuta kijken de Europese landen naar Brussel. De asielministers van alle EU-landen overleggen vanochtend via een videoverbinding over de crisis en over een gezamenlijke Europese aanpak. EU-redacteur Roemer Okhuizen in Brussel. Roemer, de rust lijkt dus nu terug te keren in Ceuta. Het overgrote deel van de mensen die de grens tussen Marokko en het Spaanse Ceuta passeerden, die zijn weer terug. Waar gaan ze het dan nog over hebben?
22: Ja, er is toch nog wel een hoop te bespreken, want die gemoederen tussen die Europese landen die liepen de afgelopen dagen hoog op. Dit weekend kreeg commissievoorzitter Ursula von der Leyen 2 brieven in de bus. Eentje van een groep van 22 landen, waaronder ook Nederland. Ja, die zich toch afvragen hoe dit nu heeft kunnen gebeuren. Een brief waarin ook wel echt naar Spanje wordt gewezen als schuldige voor het uit de hand lopen van deze situatie. En von der Leyen ontving een tweede brief. Die was dan weer van de Spaanse premier Sanchez. Die juist zegt, terwijl wij met deze crisis moesten dealen, werden we daarbovenop ook nog eens aangevallen door verschillende Europese landen die ons allemaal verwijten gingen maken en die in plaats van dat ze ons gingen helpen. Nou ja, Sanchez verwijt die landen een gebrek aan solidariteit, zegt dat hun reactie werd gedreven door vooroordelen, fake news en politieke belangen. Ook een best vergaand verwijt dus. Een hele andere kijk op de afgelopen week. En dat moeten ze vandaag gaan uitpraten.
7: Ja, dat gebeurde dus donderdag en vrijdag. Die reacties die kwamen vanuit de verschillende Europese hoofdsteden. Wat zijn de opvallendste?
22: Nou, ik denk dat het eigenlijk donderdagavond al begon bij premier Meloni, die meteen de toon zette. Italië zei toen te willen onderzoeken of Spanje tijdelijk uit de Schengenzone kan worden gezet. Dat is dat gebied van Europese landen waarbinnen je zonder grenscontroles kan reizen. Bij die oproep van Italië sloten zich vrijdag, toen duidelijk werd dat het dus om tienduizenden mensen ging, nog eens 3 landen aan, Denemarken, Finland en Tsjechië. Het is goed te zeggen dat Spanje uit de Schengenzone eigenlijk niet zoveel verschil had gemaakt, want Ceuta is weliswaar Spaans, maar ligt eigenlijk feitelijk buiten die Schengenzone. Als je tussen Ceuta en het Spaanse vasteland wil reizen, moet je nog een keer langs een paspoortcontrole. Daardoor is het voor zover op dit moment bekend ook niet zo dat er één van die migranten, van die 50.000 migranten, daadwerkelijk ook het Europese vasteland heeft bereikt. Ja, dus die oproep van de Italianen en ook van de Denen dus en de Tsjechen en de Finnen lijkt met name meer een politieke oproep te zijn geweest richting hun achterban om te laten zien hoe streng ze op migratie zijn. Maar naast die kritiek van die 4 landen kwam er eigenlijk ook weinig steun van andere landen. Polen, Duitsland, Zweden, Nederland. Ja, die zeiden allemaal, Spanje moet het gaan oplossen, want Spanje heeft de beveiliging van haar grens niet op orde. Ja, zo heb je uiteindelijk echt 2 wel duidelijke kampen. Enerzijds dus Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
7: Maar kan dat worden uitgepraat vandaag?
22: Ja, ik verwacht toch wel dat we vandaag een zachtere toon gaan horen dan de afgelopen dagen, waarin heel erg benadrukt gaat worden dat de EU dit gezamenlijk moet gaan oplossen. Want kijk, al die verwijten over en weer hebben toch wel het beeld achtergelaten dat landen al heel snel naar elkaar gaan wijzen wanneer er serieuze problemen ontstaan. Ja, en dat is natuurlijk juist precies wat ze niet willen uitstralen hier in Brussel. Gisteren zagen we al de eerste voorzichtige tekenen van verzoening. Von der Leyen die stuurde een brief terug naar de Spaanse premier Sanchez, waarin ze benadrukte dat migratie een Europese uitdaging is, dat een Europees antwoord vereist. En dat daarbij solidariteit essentieel is. Nou ja, dat is precies wat Sanchez in ieder geval graag wilde horen. En er was gisteren ook al een soort voorvergadering tussen ambassadeurs. Die bereidden dan zo'n vergadering van de asielministers vandaag voor. En ook in die vergadering, begrijpen wij, lag de nadruk al wel echt op het uitspreken ook van een soort, ja, laat ik zeggen, bewondering voor hoe Spanje deze complexe situatie toch onder controle heeft gekregen. Dus ik denk dat vandaag met name is wat we gaan horen. Een poging om nu na al die dagen een verdeeldheid ook wat eenheid uit te stralen.
7: En zal het er dan nog ook over gaan hoe je dit in de toekomst kunt voorkomen? Oftewel wat de oorzaak hiervan is geweest?
22: Ja, dat is zeker een vraag die inderdaad ook vandaag op tafel ligt. Maar je zegt het in het al, daarvoor moet eigenlijk eerst worden gekeken hoe heeft het nu zo mis kunnen gaan. Dat is ook iets wat Nederland gaat vragen. De Nederlandse asielminister Bart van der Brink die zal om een onderzoek vragen om te kijken wat hier nu precies gebeurd is. Hoe die migratiestroom op gang kwam. We weten inmiddels wel iets. We weten dat die sociale media waarschijnlijk een grote rol hebben gespeeld. Dat er een verhaal rondging over een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Waarin stond dat migranten die via zee naar Ceuta reizen niet zomaar mogen worden teruggestuurd. Maar er leven ook nog wel echt heel veel vragen. Welke rol heeft Marokko nou precies gespeeld in dit verhaal? Waarom zag Spanje dit eigenlijk niet aankomen? Hebben zij hun inlichtingen wel op orde? En dat zijn ook allemaal dingen die vandaag worden besproken. Een diplomaat die wij spraken, die zei: het is voor ons nu tijd om lessen te gaan trekken in plaats van elkaar de les te lezen.
7: Roemer, dankjewel. Roemer Oekhuizen vanuit Brussel. Het is 7:11. De Europese Voetbalbond UEFA dreigt met juridische stappen tegen de Wereldvoetbalbond FIFA vanwege het inmiddels geschrapte plan van de voorzitter Gianni Infantino. De UEFA heeft dat via een brief laten weten aan de FIFA. Dolf Segaar, sportrechtadvocaat, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
7: Ja, vorige week hadden we het ook over dat plan van Infantino, hè, om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou gaan beheren en daarvoor aandelen zou uitgeven. Maar het gaat niet door, dus wat wil de UEFA dan via de juridische weg bereiken?
0: Ja, dat plan is inderdaad ingetrokken. Toen heeft UEFA op vrijdag een brief gestuurd aan FIFA, waarin ze dus inderdaad dreigen met juridische maatregelen. Maar wat ze belangrijker vinden eigenlijk in die brief is dat ze eisen van FIFA om alle documenten die aan dat plan ten grondslag lagen, om die te bewaren. Want die zouden eventueel als nodig kunnen zijn in een rechtszaak die UEFA dan aankondigt, zonder daar concreet over te zijn overigens. En die brief die is ook naar 18 andere interne en externe mensen gegaan van FIFA. Om te verzekeren dat als er een onderzoek zou komen naar wat hier nou precies gebeurd is, dat die documenten niet vernietigd zijn. En dat soort bewijsbeslag, dat is eigenlijk de kern van die brief.
7: En waarom wilde UEFA dat zo graag?
0: Nou, ze willen toch weten wat daar gebeurd is. Want er wordt uitgesproken dat het een eenmansactie van Infantino is geweest. Met Amerikaanse partijen, JP Morgan, externe financiers, die Kushner die daarbij betrokken zou zijn. En UEFA wil graag weten wat nou de rol van Infantino geweest is hierbij. En er is een procedure, er is een interne procedure bij FIFA, die loopt via de ethische commissie. En de ethische commissie van FIFA kan een onderzoek doen. En daarvoor hebben ze bewijsmateriaal nodig. En om te verzekeren dat dat bewijsmateriaal er blijft, is deze brief nu gestuurd. Dus mijn vermoeden is dat UEFA dit een opmaat heeft om een onderzoek door die ethische commissie te laten uitvoeren.
7: Ja, en is dat dan willen weten wat er is gebeurd? Of is dit voorsorteren op proberen Infantino misschien zelfs wel weg te krijgen?
0: Ja, dat zal mee spelen, maar op zichzelf, je zal een extra onderbouwing kunnen krijgen om Infantino weg te krijgen. Maar op zichzelf heb je dat niet per se nodig, hè, want die commotie over zijn handelen is al zo groot dat er best veel bonden zijn die inmiddels vinden dat Infantino niet meer houdbaar is. Dus als je 106 bonden bij elkaar vindt die dat ook vinden, dan zou je hem daarmee al kunnen wegstemmen, ook zonder dat onderzoek heeft plaatsgevonden.
7: Mocht die zaak inderdaad bij de ethische commissie terechtkomen, heeft u even dan ook kans op succes daarin?
0: Jawel, kijk, als het inderdaad blijkt dat er de parels van FIFA zijn verkwanseld aan externe partijen en al die waarderingsgrondslagen die over die waardering van die WK-rechten hebben plaatsgevonden niet zuiver zijn, ja, dan is er natuurlijk best een goede kans dat je meer bonden meekrijgt in het wegstemmen van Infantino op den duur. Kijk, bij Blatter en Platini in destijds, die zijn door die ethische commissie ook voor 8 jaar geschorst oorspronkelijk. Dat werd later wel weer teruggedraaid door het CAS. Maar goed, die ethische commissie heeft dus wel degelijk macht om uiteindelijk tot een schorsing over te gaan van officials, waaronder dus Infantino.
7: Stel dat dat gebeurt, wat betekent dat voor de FIFA?
0: Nou, dan zal er als Infantino inderdaad geschorst wordt, ja, dan is er dus een machtsvacuüm. Nou, dan neemt volgens de regels de oudste zittende council-lid neemt dan de positie waar totdat er een nieuwe voorzitter is. En ik begreep al dat met name Zweden, geloof ik, het initiatief heeft genomen om vanuit de UEFA een nieuwe voorzitter te gaan voordragen. Even los van het hele proces. Die zou dan ook in maart volgend jaar wellicht kunnen worden voorgedragen. Als Infantino wel blijft, ja, dan komt er een stemming tussen die twee. Ja. Maar als Infantino wordt weggestemd door de ethische commissie, ja, dan komt er dus een interim voorzitter. En dan zal er een nieuwe voorzitter gekozen moeten gaan worden.
7: Nou, tot nu toe leek Infantino echt af te stevenen op weer een nieuwe termijn. Hè. Hij was de enige kandidaat. Kan dat allemaal nog? Er kunnen nog nieuwe kandidaten dus voorgedragen worden?
0: Je kan tot november dit jaar, dus 4 maanden voor het congres, kan je kandidaten voordragen. Dat moet dan door 5 bonden gesteund worden. Nou, dat zal best te organiseren zijn.
7: Ja.
0: Ja, en Infantino had inderdaad 200 bonden die al een brief hadden geschreven aan hem dat hij gesteund werd door die 200. Maar Wales en Engeland die hebben zich inmiddels ook alweer schriftelijk teruggetrokken. En zo zijn er wel meer bonden. Goed, binnen de KNVB heb je ook dit geluid al gehoord. Dus die zullen ook hun instemming terugtrekken. Dus hij krijgt het wel zwaarder, ja.
7: De FIFA als organisatie heeft nog niet gereageerd op de brief van de UEFA. Gaan ze dat doen?
0: Nou, ze zijn uitgenodigd om binnen 5 dagen te bevestigen dat ze de brief hebben ontvangen, dat ze bewijs zullen bewaren, et cetera. Ik neem aan dat ze daar wel een antwoord op zullen geven. Of dat publiek bekend gaat worden, dat weet ik niet. Maar ik verwacht wel, dat is een advocatenkantoor in New York dat hier ingeschakeld is, dat die een antwoord zullen krijgen van FIFA op hun brief die ze gestuurd hebben.
7: Al met al zit Infantino in zwaar weer, kunnen we constateren.
0: Ja, en het wordt er niet minder op.
7: Dank. Dolf Segaar, sportrechtadvocaat. Het dodental na de aardbevingen afgelopen juni in Venezuela is opgelopen tot meer dan 6.000.
16: De teller staat nu op 6125 slachtoffers. Dat heeft de voorzitter van het Venezolaanse parlement bekendgemaakt, meldt onder meer persbureau Reuters. Het is een behoorlijke toename, want een week geleden waren er nog ruim 5400 doden geteld. Er komen er mogelijk nog veel meer bij. De parlementsvoorzitter heeft berekend dat nog maar 16% van het puin is opgeruimd. Er liggen ook nog 61.000 mensen in het ziekenhuis in Venezuela. Spanje heeft maatregelen genomen in zee om de grens bij Ceuta beter te bewaken. Bij RTVE zijn er beelden van te zien. Het gaat om een drijvende lijn met boeien van 0,5 kilometer lang. Daaronder dobbert een net van 1 meter diep. Die wordt door de Guardia Civil bewaakt. Vorige week bereikten nog duizenden mensen vanuit Marokko zwemmend het Spaanse Ceuta. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven. En we hoorden het net al van collega Roemer Okhuizen in Brussel. Vandaag is er een Europees spoedoverleg over wat er mis is gegaan in Ceuta. In een dierentuin in de Japanse hoofdstad Tokio zijn 3 leeuwen zeer waarschijnlijk aan de hitte overleden. Ook andere leeuwen zijn ziek door de aanhoudende hitte en de hoge luchtvochtigheid, meldt Kyodo News. De 3 leeuwen die stierven hadden ernstige uitdrogingsverschijnselen en orgaanfalen. De afgelopen weken was het in delen van Japan 40 graden. De dierentuin zegt dat leeuwen gewend zijn aan hoge temperaturen, maar de combinatie van de hitte en de luchtvochtigheid is toch fataal geweest. Als maatregelen worden verblijven nu besproeid en er worden mobiele airco's geplaatst. En de band Massive Attack is niet meer welkom in Singapore. De Britten hielden daar vorige week aan het einde van een show op het podium een Palestijnse vlag omhoog. Daarna werden ze vastgehouden door de politie en werden onder meer hotelkamers doorzocht, vertelt deze verslaggever van CNN.
4: In a statement on Instagram, Massive Attack says its entire band was detained by the police. Singapore police say they investigated 2 members of the band after the concert. Singapore generally bans the public display of foreign national flags without official permission, and political public assemblies typically require a permit.
16: In Singapore zijn buitenlandse vlaggen en politieke symbolen niet toegestaan, tenzij er toestemming is gevraagd. Massive Attack zegt in een verklaring op Instagram dat het voorval laat zien hoe belangrijk het is om op te blijven komen voor mensenrechten.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
7: Na een zinderende solo was er gisteren in de Tour de France etappewinst en de gele trui voor de Noorse Sigrid Itoes-Hoxet. En dit is hoe ze na afloop reageerde tegenover de pers.
5: Sigrid, congrats. What a ride. You're a Tour de France stage winner. Is this a dream come true?
6: Well, it's a bit, I feel like I have to say yes, but I haven't been thinking about it because I never thought it was possible. So standing here is like, or sitting is like, It's unreal.
7: Ja, was dit een droom die uitkwam? Ja, ze, ik voel dat ik, eigenlijk moet ik ja zeggen. Alleen, ik heb er nooit aan gedacht. Want ik had niet gedacht dat het mogelijk was. Unreal om hier te staan, Stijze. Sportcommentator Suze van Kleef. Nooit gedacht, toch deed ze het. 85 kilometer lang alleen rijden. Bijzonder?
3: Ja, uniek zelfs. Een record. Haar solo was de langste in de geschiedenis van de Tour de France Femme. Het was echt imposant wat ze liet zien. Vertrok na een kilometer of 60 op de derde berg en reed bijna 90 kilometer eenzaam naar de meet zonder hulp. Een wielerwonder noemde onze commentator het. Het werd nog wel heel spannend toen de Belgische Lotte Kopecky de achtervolging inzette. Aan het eind nog heel dichtbij kwam. Zo dichtbij dat Hauke het bijna de handdoek wilde gooien. Ze dacht toen, nou, het tweede is ook mooi toch? Ze gaat me in. Halen. Maar haar ploegleiders moedigden haar aan om door te zetten. En dat deed ze. Ze won dus de etappe. Pakt toch ook nog eens de gele trui. En er kwam totaal leeggestreden over de finish. Ze zei na afloop, ik was zo duizelig. Mijn vriend gaat denk ik boos zijn dat ik niet heb gejuicht. Maar ik kon mijn arm nauwelijks meer optillen. Ja, helemaal uitgeput. Dus haar tweede profzege pas uit haar loopbaan. En ook wel een bijzondere dag voor het Noorse wielrennen. Want ze is de eerste Noorse die een toer-etappe wint. En die het geel mag dragen. Nou, Lorena Wiebes. De Nederlandse troef had twee topdagen met twee zegens, maar deed gisteren eigenlijk niet echt mee. Het was voor haar echt te zwaar. Zei dat ze niet de beste benen had, dat het idee was om zo lang mogelijk mee te kunnen op de eerste klim. Maar dat was al te veel van het goede. Die gele trui is ze dus kwijt, maar ze ruilde hem nog wel in voor de groene puntentrui. Vandaag de tijdrit. Hauksted dus eerst in het klassement. Kim de Kort volgt op 2 minuten en 2 seconden. En daarna de hoogst geclasseerde Nederlandse is de nummer 3, Demi Vollering, en net daarachter.
7: Dan gaan we naar het voetbal. NEC begint vanavond aan de voorrondes van de Champions League met een uitwedstrijd tegen Olympiakos. Met wat voor team staan ze er aan de aftrap?
3: Ja, NEC had natuurlijk afgelopen jaar een wonderseizoen, hè, met de derde plek in de Eredivisie en daarmee plaatsing voor het voorportaal van de Champions League. Maar dan weet je ook dat er een leegloop dreigt, dat veel van je sterkhouders wel eens zouden kunnen vertrekken. Dat valt voorlopig mee bij NEC. Vleugelspits Eunal, die het zo goed deed, die is vertrokken. Verder waren er vertrekkers wat minder aansprekende namen. Bleven veel smaakmakers, voorlopig dan, moet ik daar dan weer bij zeggen. NEC sloeg zelf behoorlijk wel toe op de transfermarkt. Bijvoorbeeld met het aantrekken van Dusan Tadic, die bij Ajax zo belangrijk is geweest. Echt een grote naam. En daarnaast ben ik ook wel benieuwd hoe Eredivisie aanwinst Kai Sierhuis het voorin gaat doen. Nou, dat klinkt allemaal goed, maar NEC heeft momenteel vooral heel veel last van blessures. Defensief is de spoeling dun. Zo is nieuweling Per Schuurs, ook een versterking met potentie, niet inzetbaar. En ook routinier Bram Nuitink, ook verdediger, is er niet bij. Gisteren kwam dan wel weer de meevaller dat Philip Sandler waarschijnlijk toch een uur kan spelen vanavond. En ook dit is al gewoon heel mooi voor NEC. Er zijn 1300 supporters meegereisd naar Griekenland. Hun club speelt voor het eerst sinds 2009 Europees voetbal. En dan ook nog de voorronde van de Champions League. Nou, dat hadden niet heel veel mensen durven dromen, denk ik.
7: Nee, ze spelen tegen Olympiakos. Dat is een oude bekende natuurlijk in het Europees voetbal. Hoe staat die ploeg ervoor?
3: Ja, de nummer 2 van Griekenland van afgelopen seizoen is wel de favoriet hoor in deze dubbele ontmoeting. Ter illustratie, PSV pakte vorig jaar met heel veel moeite een punt tegen de Grieken in Europa. Ajax verloor van ze. Nederlandse clubs hebben toch veel moeite met het directe fysieke en ook wel volwassene spel. Maar ook Olympiakos is niet zonder zorgen. Ze draaiden een moeizame voorbereiding. Zullen ook niet op volle sterkte aantreden. Missen bijvoorbeeld onder andere de belangrijke middenvelder Santiago Hesse, Argentijn, door een blessure. En ook zij hebben last van de transferzomer. Zo zijn er een aantal spelers niet ingeschreven voor het Europese toernooi, omdat de verwachting is dat zij nog een transfer maken. Dat is een beetje het probleem natuurlijk van een Europese toernooi starten begin augustus. Niemand is nog echt op niveau. Maar in strijd voor dat ticket voor de play-offs van de Champions League moet er dus wel al gepiekt worden vandaag en volgende week voor NEC.
7: Suze, dankjewel.

0: Dua Lipa en Pierre de Mar met These Walls.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: NPO Radio 1.
7: De hoofdpunten, Thomas.
8: De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Inmiddels is een gebied van zo'n 100 hectare getroffen, zegt de brandweer. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Venray te bestrijden. Straks ook weer met hulp van twee helikopters van Defensie. Een Oekraïense aanval op een industriegebied in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer al zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. En na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, vooral omdat hij relatief klein en zuinig is.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, vandaag weer veel zon?
9: Ja, die gaat wel doorbreken, maar het is op dit moment nog niet overal het geval. Wel in Zeeland, daar schijnt de zon volop. Bij de start van de dag in het oosten, daar trekken nog wolkenvelden voorbij. In het midden zit er een beetje tussenin. En in het noordoosten kan er zelfs nog een druppeltje regen vallen. Dat trekt wel naar Duitsland weg. Dan wordt het inderdaad eventjes redelijk zonnig. Maar in de middag neemt de bewolking wel weer toe. En dan stijgt ook de kans op een regen- of onweersbui. Het noordwesten van het land blijft waarschijnlijk droog. Elders moet je daar toch rekening mee houden. En onweer is dan niet het enige wat in het oog springt vandaag. Want ook de temperaturen doen het weer flink. Het wordt vlak aan zee in het westen zo'n 28 of 29 graden. Maar in het binnenland is het 30 plus. En de hoogste waarde vinden we ditmaal in het oosten en noordoosten. Daar kan het 34 graden worden vanmiddag.
0: En hoe zit het dan morgen?
9: Nou, die buien die vanavond gaan vallen, die trekken vanmiddag en vanavond, die trekken vannacht nog over de oostelijke helft van het land. Langzaam wordt het droog, krijgen we opklaringen. Maar heel koud is het komende nacht opnieuw niet, met temperaturen in de buurt van de 20 graden. Morgen overdag is het wel wat minder heet, dan wordt het 23 tot 28 graden, ditmaal het warmst in het zuidoosten. Het is redelijk zonnig, er zijn ook wel stapelwolken en een lokaal buitje in het binnenland is niet helemaal uitgesloten. Maar op veel plaatsen zal het toch droog blijven. En verder waait het ook lekker door, morgen is de wind matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten. Kijken we dan naar donderdag, dan zien we de temperatuur nog wat verder inleveren. 20 tot 25 graden, voor veel mensen heel aangenaam. De zon schijnt in de loop van de dag in het noorden wel een buitje en de wind blijft uit het westen nog steeds flink doorwaaien.
0: Marco, dankjewel. En Erik, hoe gaat het weg?
10: Nou ja, op zich prima, want van de ochtendspits is in deze vakantieperiode natuurlijk geen sprake.
8: De minister van Defensie, wat leidde tot protesten. En na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, vooral omdat hij relatief klein en zuinig is.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, vandaag weer veel zon?
9: Ja, die gaat wel doorbreken, maar het is op dit moment nog niet overal het geval. Wel in Zeeland, daar schijnt de zon volop. Bij de start van de dag in het oosten, daar trekken nog wolkenvelden voorbij. In het midden zit er een beetje tussenin. En in het noordoosten kan er zelfs nog een druppeltje regen vallen. Dat trekt wel naar Duitsland weg. Dan wordt het inderdaad eventjes redelijk zonnig. Maar in de middag neemt de bewolking wel weer toe. En dan stijgt ook de kans op een regen- of onweersbui. Het noordwesten van het land blijft waarschijnlijk droog. Elders moet je daar toch rekening mee houden. En onweer is dan niet het enige wat in het oog springt vandaag. Want ook de temperaturen doen het weer flink. Het wordt vlak aan zee in het westen zo'n 28 of 29 graden. Maar in het binnenland is het 30 plus. En de hoogste waarde vinden we...

0: En in het noordoosten kan er zelfs nog een druppeltje regen vallen. Dat trekt wel naar Duitsland weg. Dan wordt het inderdaad eventjes redelijk zonnig. Maar in de middag neemt de bewolking wel weer toe. En dan stijgt ook de kans op een regen- of onweersbui. Het noordwesten van het land blijft waarschijnlijk droog. Elders moet je daar toch rekening mee houden. En onweer is dan niet het enige wat in het oog springt vandaag. Want ook de temperaturen doen het weer flink. Het wordt vlak aan zee in het westen zo'n 28 of 29 graden. Maar in het binnenland is het 30 plus. En de hoogste waarde vinden we ditmaal in het oosten en noordoosten. Daar kan het 34 graden worden vanmiddag.
1: En hoe zit het dan morgen?
0: Nou, die buien die vanavond gaan vallen, die trekken vanmiddag en vanavond, die trekken vannacht nog over de oostelijke helft van het land. Langzaam wordt het droog, krijgen we opklaringen. Maar heel koud is het komende nacht opnieuw niet, met temperaturen in de buurt van de 20 graden. Morgen overdag is het wel wat minder heet, dan wordt het 23 tot 28 graden, ditmaal het warmst in het zuidoosten. Het is redelijk zonnig, er zijn ook wel stapelwolken en een lokaal buitje in het binnenland is niet helemaal uitgesloten. Maar op veel plaatsen zal het toch droog blijven. En verder waait het ook lekker door, morgen is de wind matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten. Kijken we dan naar donderdag, dan zien we de temperatuur nog wat verder inleveren. 20 tot 25 graden, voor veel mensen heel aangenaam. De zon schijnt in de loop van de dag in het noorden wel een buitje. En de wind blijft uit het westen nog steeds flink doorwaaien.
1: Marco, dankjewel. En Erik, hoe gaat het weg?
2: Nou ja, op zich prima, want van de ochtendspits is in deze vakantieperiode natuurlijk geen sprake. Maar wel een paar wegafsluitingen. Om te beginnen in het noorden van het land is de A7 bij de Afsluitdijk nog altijd in beide richtingen dicht door problemen bij de Steenwindsluizen. Er is daar een technische storing. De monteur is onderweg, hebben we begrepen. Maar we weten nog niet wanneer het opgelost gaat worden. Voorlopig is het omrijden dus via de Noordoostpolder over de A6. En dan is het op de A73, moet ik zeggen, maar richting Nijmegen, de afslag bij Venray dicht door een hevige brand. En ja, het is ook nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.
1: Krijgen de 20.000 kinderen in de asielopvang na 1 oktober nog wel hun vaccinaties? Want vanaf die datum is het onzeker wie dat gaat doen. Zometeen de Vereniging van Jeugdartsen die zich zorgen maakt.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
9: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
8: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
1: Nog minder dan 2 maanden en dan dreigt de jeugdgezondheidszorg voor zo'n 20.000 kinderen en jongeren in asielzoekerscentra stil te vallen. Het is nog altijd niet duidelijk wie die zorg vanaf 1 oktober overneemt. Daarover schrijft NRC. Petra de Jong is jeugdarts en voorzitter van de Vereniging van Jeugdartsen AJN. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Want u trekt namens de jeugdartsen aan de bel. Welke zorg valt er weg en voor wie precies?
10: Het gaat hier om de jeugdgezondheidszorg voor ongeveer 20.000 kinderen die in de asielopvang verblijven. En die zorg wordt eigenlijk al ruim 20 jaar geleverd door de regionale publieke jeugdgezondheidszorg. Net eigenlijk als voor de andere 3,3 miljoen kinderen in Nederland. Dit is jeugdgezondheidszorg. En wat doen wij? Wat doen wij buiten, maar wat doen wij ook binnen de asielopvang? Dat is, wij brengen de kinderen in beeld. Wij volgen de gezondheid, de groei, de ontwikkeling. Wij doen de screeningen, hè, ook voor de ogen en het gehoor. We signaleren problemen vroeg en dat is eigenlijk onze kerntaak. Wij zijn van de preventieve tak van de gezondheidszorg. Wij ondersteunen ouders en jeugdigen en wij voeren ook het Rijksvaccinatieprogramma uit. En juist dit alles voor deze kinderen, voor deze kwetsbare groep in de asielopvang, is dat echt heel belangrijk dat wij er zijn.
1: Maar waarom gaat dat dan per 1 oktober veranderen?
10: Deze zorg die valt onder de verantwoordelijkheid van het COA. En COA moet deze zorg Europees aanbesteden. Dat is Europese regelgeving.

0: En de aanbesteding die is vertraagd geraakt, waardoor een gat is ontstaan tussen het aflopen van het huidige contract, en die stopt dus op 1 oktober 2026, en de start van het nieuwe uitvoerder. En dat is op 1 juni 2027. En daar, ja, voor die periode is een overbruggingsperiode nodig van zorgaanbieders. En er zijn heel veel bestuurlijke gesprekken tot nu toe geweest. Die gunning is van die aanbesteding, die was in april. Dus er zijn heel veel bestuurlijke gesprekken geweest tussen COA en zorgaanbieders. En we hebben geen twijfel, absoluut geen twijfel aan de goede intenties van alle partijen. Er wordt echt intensief naar een oplossing gezocht. Maar wij zijn inmiddels nog geen twee maanden te gaan voor 1 oktober. Echt wel benieuwd naar de uitkomst. Veel onzekerheid bij professionals. Ja. En ook inmiddels bij onze doelgroep, kan ik wel zeggen.
1: Want even doortrekken totdat het overgenomen wordt, dat is geen optie?
0: Dat is een bestuurlijke keuze. Daar gaan wij als AIN Jeugdzorg Nederland niet over. Dat zijn bestuurlijke keuzes. Wij zijn niet betrokken bij de bestuurlijke gesprekken. We hebben wel contacten met COA onder andere ook. Maar wij zijn niet betrokken bij die gesprekken. Dat zijn bestuurlijke keuzes. En daar zijn keuzes in gemaakt.
1: Ja, het COA zegt, wij hebben er wel vertrouwen in dat het goed komt. Dat ook die periode tussen, dat gewoon gecoverd wordt. Moeten we dan dat niet even afwachten?
0: Ja, dat hoor ik. Dat hoorde ik gisteren ook. En dat is uiteraard goed nieuws. Voor onze jeugdartsen, voor onze beroepsvereniging staat wel nog steeds één vraag centraal. En dat is, kunnen deze kinderen vanaf 1 oktober daadwerkelijk rekenen op diezelfde kwalitatief goede jeugdgezondheidszorg? Ja. Kijk, dat er een contract geregeld gaat worden, dat is absoluut goed nieuws. Maar wij kijken ook naar de zorg voor deze kinderen. En wij vinden het echt belangrijk dat er voldoende deskundige professionals zijn. En dat die continuïteit van eigenlijk de gehele zorg in de praktijk echt goed is bezorgd.
1: Wat zijn de risico's voor de kinderen als dat niet zo is?
0: Ja, als er onvoldoende personeel bijvoorbeeld is, dan zullen we moeten gaan prioriteren. En dat betekent, dan moeten we afschalen. Dat betekent dat niet alle preventieve jeugdgezondheidszorg kan worden geleverd. En dat vinden wij dan juist bij deze kwetsbare groep echt onwenselijk. En de kracht van de jeugdgezondheidszorg is dat we problemen vroeg signaleren en zoveel mogelijk voorkomen. En als je gaat prioriteren en echt alleen nog de meest urgente situaties ziet, dan ben je vooral problemen aan het oplossen die je eerder had kunnen voorkomen. En niet onbelangrijk, het betekent ook dat we niet iedereen kunnen gaan vaccineren.
1: En waarom is dat belangrijk, dat dat wel gebeurt?
0: Er komen kinderen in Nederland binnen. En die zijn niet allemaal volledig gevaccineerd. En die hebben wij graag zo snel mogelijk in beeld om aanvullende vaccinaties aan te bieden. Niet alleen voor hunzelf, maar natuurlijk ook voor onze maatschappij. Ik vind de datum 1 oktober wel heel cruciaal. We zijn vorig jaar begonnen met het beschermen van kinderen in Nederland tegen het RS-virus, bijvoorbeeld, vlak voor het winterseizoen. In oktober gaan we daar weer mee beginnen. Er zullen kinderen worden geboren in de asielopvang en die moeten ook deze bescherming kunnen krijgen. En we zullen uiteraard gaan prioriteren deze kinderen. Maar dan moet ik toch weer terugkomen bij de vraag. Wij weten nog steeds niet wie dat gaat doen vanaf 1 oktober.
1: En daar wilt u heel snel duidelijkheid over hebben. Dank u wel. Petra de Jong, de voorzitter van de Vereniging van Jeugdartsen AJN.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
4: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
2: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
5: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
6: Misschien interessant om te vermelden.
1: In het zuiden van Syrië probeert een groep Israëlische kolonisten zich te vestigen. En dat gebeurt nu al een tijdje. Ze hebben een paar keer geprobeerd al om de grens over te steken, om buitenposten op te zetten. En dat zijn dus illegale nederzettingen. Een deel van het zuiden van Syrië wordt al een jaar militair bezet door Israël. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Zwolfs. Lennart, wie zijn die kolonisten?
7: Ja, het gaat om een relatief kleine groep. Soms is het een enkeling die daar oversteekt. Soms zijn het tientallen. Ze zijn vorig jaar officieel opgericht. En ze noemen zichzelf de pioniers van Bashan. Nou, ze willen dus inderdaad buitenposten en nederzettingen daar gaan stichten. Dat is het gebied naast de Golanhoogte. Golanhoogte is al eerder geannexeerd door Israël. Nou ja, zij willen dus dieper daar Syrië intrekken. En wat zij zeggen, en dat is eigenlijk ook de naam die zij gebruiken, hè, Bashan, dat is verwijst naar een Bijbelse regio, wat onder andere dat zuidwesten van Syrië omvatte. En de Israëlieten hebben dat volgens het verhaal ooit veroverd. Dus vanuit die geschiedenis zeggen zij, wij hebben recht op deze grond, wij mogen hier wonen, wij mogen hier nederzettingen stichten. Dus dat is een argument dat ze gebruiken. Maar ook het argument van veiligheid. Wat ik al zeg, het is dus naast die Golanhoogte die door Israël is geannexeerd. En zij zeggen, als wij hier nederzettingen bouwen en hier gaan wonen, ja, dan draagt dat ook bij aan de veiligheid en de bescherming van die Golanhoogte. Nou ja, ze zijn dus vorig jaar opgericht en sindsdien steken ze af en toe daar Syrië in. En vooral de laatste weken komen die berichten steeds vaker naar buiten dat groepjes daar illegaal de grens oversteken.
1: Het zijn dus rechtsextremisten die dit proberen. Hoe wordt daar door Israël op gereageerd?
7: Nou, je hoort vooral veel veroordeling vanuit het leger. Zij zitten daar natuurlijk. Zij houden dat deel van Syrië daar bezet. Voor de veiligheid, zeggen zij. En zij veroordelen het heel scherp. Ze zeggen, ja, wij zitten hier ons werk te doen. En dan moeten we continu die kolonisten terughalen naar Israël. Dus dat belemmert ons in ons werk. Je ziet ook eigenlijk dat er vrijwel direct ingegrepen wordt. Het lukt die kolonisten soms om daar enkele uren te verblijven. Nou, ik heb gelezen dat het ook wel eens is voorgekomen dat ze daar de hele nacht hebben kunnen blijven. En op video's die rondgaan op social media, dan zie je een video van enkele weken geleden bijvoorbeeld, dat een stuk of 10 van die kolonisten op de grond zitten, arm in arm. En dan komt het leger van Israël, soldaten van het leger komen daar dan aan. Die binden tie wraps om de handen op de rug vast. Nou ja, vervolgens worden ze teruggebracht naar Israël. Daar worden ze dan verhoord in sommige gevallen door het leger of door de politie. Maar eigenlijk staan ze vrij snel weer buiten. En er zijn ook geen gevallen bekend dat het echt tot vervolging heeft geleid. Dus er zijn geen straffen voor. Maar het klinkt dus vooral die veroordeling vanuit het leger hoor hier in Israël.
1: En hoe ligt het dan binnen de regering?
7: Nou ja, de groep zelf zegt dat ze hele goede banden hebben met de regering van Netanyahu. En nou ja, het is vooral die meer extreemrechtse hoek. En er is ook wel eens steun uitgesproken voor een actie. Zo enkele ministers en de minister van communicatie van de partij van Netanyahu heeft ze zelfs wel eens ontvangen. Maar het lijkt er niet op dat er een hele brede steun is. Het is toch wat stiller. En zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de kolonistenbewegingen op de westelijke Jordaanoever of als het gaat om Gaza. Dat klinkt eigenlijk veel luider. Hè? En die kolonistenbeweging in zijn algemeenheid is onder deze regering groot, is vrij breed gesteund. Nou, op die bezette westelijke Jordaanoever zien we dat het aantal nederzettingen onder deze regering ook echt groeit. Dat het geweld van die kolonisten ook flink toeneemt. Dat ze, nou ja, ook volgens mensenrechtenorganisaties steeds vrijer hun gang kunnen gaan. Nou ja, ook heb je de roep om nederzettingen te gaan bouwen opnieuw in Gaza. Dan heb je vooral de extreemrechtse ministers Ben-Gvir en Smotrich die daar openlijk over spreken, openlijk hun steun daarvoor uitspreken. En ik denk eigenlijk dat deze groep, die toch relatief klein is, hè, die pioniers van Bashan, dat zij met hun acties meer aandacht willen en meer steun willen creëren voor wat zij daar in Syrië doen. Maar heel veel steun, een hele brede roep, lijkt daar toch nog niet te zijn.
1: Nee, dus nederzettingen, dat is geen regeringsbeleid. Maar goed, het Israëlische leger houdt wel dat deel van Syrië bezet. Je had het al over veiligheid, dat ze dat als reden noemen. Is dat dan ook de belangrijkste reden?
7: Nou ja, dat is in ieder geval het argument dat Israël aanhoudt. Hè. Ze hebben daar toen Assad, de oud-president van Syrië, viel, hebben ze daar militaire posten neergezet. Is het leger daar dus binnengetrokken met als reden om daar een bufferzone, of zoals ze het hier ook noemen, een veiligheidszone te creëren. Om te voorkomen dat er gewelddadige groepen daar onrust kunnen stoken, de grens kunnen oversteken, aanvallen kunnen uitvoeren. Nou ja, een beetje zoals 7 oktober 2023, wat Hamas destijds deed. Dat is dezelfde reden dat Israël ook in het zuiden van Libanon deed. Bezet houdt. Hè. Dus dat argument dat horen we hier van Israël eigenlijk heel vaak. En tot op de dag van vandaag, ruim een jaar dus, zit dat leger daar nu in dat zuidwesten van Syrië. En ja, mensenrechtenorganisaties die zeggen inmiddels wel, het lijkt niet meer op een kort verblijf, korte bezetting, maar echt wel dat ze daar langdurig willen blijven. En president Trump heeft laatst ook met Netanyahu gesproken. Nou ja, gesprekken zijn gelekt en Trump zou Netanyahu ook hebben gezegd van, je moet je troepen terugtrekken, niet alleen uit Libanon, maar ook uit Syrië. Ja, en daar wil Netanyahu dus geen gehoor aan geven. Dus het lijkt er wel op dat ze in ieder geval voor een langere periode daar dat gebied bezet willen houden.
1: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Wolfs.

0: ABC, Poison Arrow. Een grote woningbrand in Zwolle van afgelopen weekend kwam mogelijk door de verzamelwoede van een van de bewoners. Dat meldt RTV Oost.
1: 16 woningen moesten ontruimd worden. 7 daarvan blijven voorlopig onbewoonbaar. Het vuur ontstond in een berg afval en sprong over op een huis dat tot de nok toe vol stond met spullen, waardoor alles snel vlam vatte. Het probleem was al bekend. De inspectie dierenwelzijn was al bij de bewoner langs geweest en kwam tot de conclusie dat zijn 2 honden in het huis te weinig bewegingsvrijheid hadden. De vereniging van eigenaren zou al langer hebben aangedrongen op zijn vertrek. De vogelaars in de stad Utrecht konden gisteren hun hart ophalen. Op de Domtoren werd namelijk een slechtvalk gezien. Jort en Ilse zagen de vogel vanaf hun balkon en pakten de verrekijker erbij, is te horen bij RTV Utrecht.
2: Het lijkt ook alsof ze niet heel erg gestoord wordt, want er zijn gewoon de hele dag tours. Het carillon gaat gewoon door naar Luidingen en ze blijft gewoon rustig zitten. Dus dat vind ik ook een fijn idee, dat het hopelijk allemaal naast elkaar kan blijven bestaan. Zou wel mooi zijn.
1: Een stadsecoloog zegt dat het broedseizoen nu voorbij is en dat dit slechtvalkvrouwtje waarschijnlijk nu wat tijd voor zichzelf heeft op de Dom.
0: Gewoon lekker even de stad in.
1: Ook wel fijn. Heeft ze verdiend. En daar zit ze voornamelijk voor het voedsel. Op het menu staan stadduiven, heerlijk, en halsbandparkieten. En omdat de Aziatische hoornaar steeds verder oprukt in Nederland, heeft NH Nieuws uitgezocht wat je moet doen als je wordt gestoken. De superwesp is een stuk groter dan de normale en heeft daardoor ook veel meer gif in het lijf. Volgens een allergoloog van het Spaarne Gasthuis in Haarlem is een steek heftiger. De meeste mensen hebben alleen last van de pijn en zwelling. Zij moeten koelen met ijs, paracetamol nemen en een hooikoortstabletje om de reactie te verminderen. Bij mensen met een allergie zijn de problemen een stuk groter. Zij kunnen in shock raken en hun luchtwegen kunnen dichtgedrukt worden. Ze hebben vaak een adrenalinepen die ze moeten gebruiken. En als dat niet helpt, zegt hij, meteen naar het ziekenhuis. En de Nijmeegse Vierdaagse is net achter de rug. Maar vandaag begint de Vierdaagse van Groningen. De route gaat vanuit de stad richting het westen. Deze

0: En ze maken zich op de Grote Markt op voor de wandeltocht, is te horen bij RTV Noord.
1: 20 kilometer zie ik. Dit is de eerste keer dat jullie meedoen volgens mij aan de Vierdaagse.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Waar kijkt u nou het meest naar uit?
2: Naar de finish.
1: En even tegen de warmte, mevrouw. Hebben jullie veel water mee, zonnebrand? Hoe is de bepakking?
3: Nou, ik heb wel waterbimi, maar onderweg is er ook water, hè? Ja. Dus ik denk van ik hoef niet te veel mee te nemen. Dan mag ik allemaal met je houden. Dus dat is niks weer.
0: Ja, zo is het. Alles wat je bij hebt moet je ook meeslepen, die 20 kilometer. Er doen 3000 wandelaars mee ongeveer vandaag. En vanwege de warmte is de route wel ingekort.
4: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Stella Lefty Boston. Het is 7:55. Het is maar eens in de 4 jaar en het is dan wel het hoogtepunt voor waterscouts na WAKA, oftewel het Nationaal Waterkamp. Meer dan 4000 waterscouts hebben voor 10 dagen hun kamp opgezet in Zeewolde, Flevoland.
1: Zo, jongens en meiden, dames en heren, hebben we er een beetje zin in? Ik zeg, hebben we er een beetje zin in?
2: Nou hoor, na 4 jaar kunnen we het eindelijk weer zeggen. Welkom op NAWAKA.
3: Het openingsfeest.
1: Zijn alle provincies ook aanwezig? Groningen?
3: Ze zijn overal vandaan hier naartoe gekomen naar Zeewolde.
1: Utrecht.
3: Dit enorme terrein. En dit is het NAWAKA lied.
4: Ja, het is eigenlijk bijna een festival voor scouts, hè?
3: En wat is het verschil tussen een festival voor scouts en een ander festival?
4: Ja, het is veel gezelliger natuurlijk.
3: Waarom eigenlijk?
4: Het is heel saamhorig, denk ik. Ja, iedereen doet het samen. Toevallig vandaag, wij waren later daar, we waren de tent nog op aan het zetten. En onze buren zeggen, oh, we gaan toch koken. Geef jullie ingrediënten maar, we koken mee. Ik denk dat is scouting. Dus dat maakt het zo gezellig.
3: Zo, de enige tent die nog opgezet moest worden.
5: Ja.
3: Laat aangekomen.
5: Beetje.
3: Wat maakt het zo bijzonder?
6: Dat er zoveel verschillende mensen zijn en dat we allemaal dezelfde energie hebben en dezelfde positiviteit. En het is gewoon mooi. Met z'n allen, ook al ben je heel anders, iedereen wordt geaccepteerd, gerespecteerd en we doen het met z'n allen. Heel leuk.
7: Ik ben 1 keer eerder geweest, was heel gezellig toen. Dus ik dacht, ik ga nog een keer.
3: Wat ga je dan doen de hele week?
7: Veel zeilen. De gezelligheid met iedereen, heerlijk.
8: Alleen het eten valt wel flink tegen.
3: Wat kreeg je?
8: Chili con carne.
3: Dat is classic, toch?
8: Ja, maar het was een beetje heel plakkerig allemaal.
3: Moet je niet zelf koken?
8: Later wel. Morgenochtend moeten we zelf koken.
3: Deelnemers van over de grens ook, zoals deze meneer Vlaming, die er al heel wat heeft meegemaakt.
9: Dat moet de 6e of 7e keer zijn, denk ik.
3: En is het dan elke keer weer aftellen tot het weer zover is, die 4 jaar?
9: Ja, absoluut. Ja, het is toch de hoogmis voor het waterwerk. Het is toch met z'n allen de sfeer rond het water. Ja, het is uniek dat iedereen vanuit alle hoeken van het land en de buurlanden soms komt om toch een verbondenheid te voelen. Dus het brengt mensen bij elkaar. En binnen scouting kunnen we allemaal groeien en bloeien als we onze plek vinden. Dus hier wordt heel veel verbroederd en heel veel gegroeid, hopelijk, door mensen. Ja.
3: We lopen van het feestterrein naar het water, de dijk over, het Wolderwijd. Want daar liggen ze. Hoeveel masten zijn het wel niet?
10: Ik denk wel meer dan 600.
3: Een drijvende steiger, aangelegd hiervoor.
10: 1,5 kilometer erbij.
3: Stalen vletjes van de scoutinggroepen. Zeilbootjes die niet kunnen omslaan. Gaan ook niet te hard.
10: Dat klopt.
3: Maar je kunt er een heleboel mee doen.
10: Zeker, en we varen er ook gewoon wedstrijden mee.
3: Lisa Dol van de organisatie, wat hebben jullie gedaan om zonnesteek, oververhitting, uitdroging en zo te voorkomen?
10: Nou, we hebben sowieso een hitteplan en we houden er altijd wel rekening mee. We gaan voorbereid op pad, we zorgen voor water, een petje, wat te eten.
3: Op sommige plekken zijn er branden. Ja, scoutingkamp, kampvuur.
10: Ja, we houden een bonte avond, dus wel gewoon een avond vol gezelligheid, maar zonder vuur.
3: Mag niet van de brandweer?
10: Ook niet, maar daar houden we gewoon rekening mee.
3: Het terrein is stoffig, de zon brandt en de tenten zijn heet. Maar dan is er één voordeel als waterscout. Je kunt altijd er nog in plonzen.
0: Een reportage van Matthijs van der Wiel.
11: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
12: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
11: En theatermaker Paul Hanen over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
13: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
14: Paul Hanen is ongeloofwaardig als boze meneer.
13: Als je dus en heel boos wordt, ja, en daarna meteen zeggen we, het ziet er goed uit.
15: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
16: Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
17: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
5: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen. In de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
16: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
15: NPO Radio 1. 8 uur.
16: Astrid Kersenboom.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De natuurbrand in Limburg is nog niet onder controle. Meer daarover al in het overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
18: De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Door de draaiende wind staat nu een vierkante kilometer natuur in brand. Brandweerwagens kunnen er niet bij. Straks gaan opnieuw Chinook-helikopters met water de lucht in om te blussen. Bewoners in een groot gebied hebben opnieuw een NL-alert gekregen om hen te waarschuwen voor rook- en roetdeeltjes. Vanwege de brand rijden er nog altijd geen treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat kan nog de hele dag duren. Bij een Oekraïnse aanval, drone-aanval moet ik zeggen, op een industriegebied bij Moskou zijn 5 mensen omgekomen. 6 anderen zijn gewond geraakt, meldt de gouverneur van de regio op Telegram. In de regio Leningrad zou opnieuw een distributiecentrum van webwinkel Wildberries zijn aangevallen. Wat de schade daar is, is nog niet bekend. Oekraïne voert de laatste tijd vaker aanvallen uit op opslaglocaties van Wildberries. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog om bijna 4100 wapens. Vorig jaar waren dat er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. Het gestegen aantal inbeslagnames kan ook komen doordat de politie meer inzet op de opsporing van zelfverdedigingswapens. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïnse krant werd daarover al gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. Volgens Zelensky is dat om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd. De politie heeft geen vuurwapen gevonden. De Europese asielministers overleggen vanochtend in een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om de verdeeldheid onder de EU-lidstaten te verminderen. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend door de aanpak van de crisis door Spanje en Marokko effectief te noemen. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
19: Ja, een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. In het noorden van het land is de afsluitdijk in beide richtingen dicht door problemen bij de stevinsluizen. Die worden op dit moment opgelost, maar voorlopig zijn die, of is die nog even afgesloten. Dus het is omrijden via de Noordoostpolder. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij Rotterdam Centrum. De vertraging is een kwartier. En tenslotte de A58 bij daar richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Moergestel. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar de vertraging is inmiddels al bijna een half uur.
0: Hals over kop de camping verlaten omdat de natuurbrand te dichtbij komt. Onze verslaggever spreekt zo vakantiegangers in Limburg.
20: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
22: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
15: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De brandweer is nog steeds druk bezig met het blussen van de natuurbrand bij Oostrum in het noorden van Limburg. Een gebied van zeker 100 hectare is getroffen, oftewel 1 vierkante kilometer. Verslaggever Mark Hamer, jij bent vlakbij dat gebied. Hoe gaat het er?
23: Ja, ik sta tussen de manschappen die zich klaarmaken om het peloton, eigenlijk moet ik dan zeggen, zich klaarmaken om zo meteen het gebied weer in te gaan. Dat is hier bij een hotel, bij het Asteria Hotel. En ja, daar zitten ook de mensen, we hoorden het net al, van de camping die hier verderop is. En de mensen die gisteren te horen kregen, ze moesten daar weg, ze zaten in de rook. Ik ben even het hotel ingelopen en ja, ik kwam daar mensen tegen. Ik kwam een meneer die niet met zijn potje koffie in de voortent zat, maar in de rij stond voor het ontbijt.
24: Ja, dat is even anders wakker worden dan we hadden verwacht inderdaad. Ja, was even heel raar gisteren.
23: Ja, want u stond op de camping en u kreeg het sein van we moeten eruit.
24: Ja, klopt. We kwamen al, we zagen de brand al een beetje beginnen zeg maar in de verte. En toen hadden we al wel rekening gehouden van nou, misschien moeten we er wel af.
23: Want u rook het ook al.
24: Ja, de wind stond richting de camping. Dus dat was inderdaad goed te ruiken. En op een gegeven moment zagen we ook wat neerdwarrelen, zeg maar. Dus toen dachten we, even alle noodzakelijke dingen inpakken en waarschijnlijk wegwezen.
23: Bent u nog gisteravond terug geweest? Want ik begrijp dat er ook nog mensen terug mochten even naar de camping.
24: Nee, wij zijn zelfs niet terug geweest. Omdat wij eigenlijk alle spullen die we mee wilden nemen, hebben we in de auto liggen. Dus alleen de tent met de campinguitrusting staat daar nog.
23: Ja. Er zijn wel mensen ook gewoon naar huis gegaan, begrijp ik.
24: Ja, klopt. Heb ik ook begrepen inderdaad, ja. Ja.
23: Maar u dacht, nou ja, dit is dichterbij.
24: Nou, thuis is voor ons bijna 2 uur rijden. Dus dat is wel verder weg, ja.
23: Maar was het ook wel lekker om even in een hotelletje te slapen?
24: Nou ja, het bed is wel beter dan een luchtbed. Dat is wel waar, inderdaad.
23: En
24: ja.
23: Er is ontbijt hier.
24: Ja,
23: hoef je ook niet zelf te maken.
24: Nee, dat is inderdaad waar. Dus dat is, we halen maar het positieve eruit. Hè. En volste vertrouwen in de brandweer dat we snel weer terug kunnen.
23: Ja, ik begrijp juist dat vannacht het is uitgebreid.
24: Ja, las ik inderdaad ook, ja. Ja, dus we gaan het wel zien. We gaan er gewoon wat van maken. Kijk, we hebben vakantie, dus
23: Ja, heeft u niet gehoord dat wanneer u mogelijk weer terug kan?
24: Nee. Niet gehoord, nee.
23: Nou, succes dan bij het ontbijt.
24: Bedankt.
23: Dank u. Ik sta met Erik Thijssen, woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Kunt u die meneer iets beloven wanneer hij terug kan naar zijn caravan of naar zijn tent?
25: Nee, helaas op dit moment nog niet. Dat wordt de komende 2 uur wel duidelijk. Over 2 uur weten we meer of dat er mensen weer terug kunnen keren.
23: Situatie nu?
25: Situatie is op dit moment stabiel. De blusheerders gaan zo meteen weer de lucht in om te gaan blussen.
23: Ja, u had ze mij om 7 uur beloofd.
25: Ja,
23: ze stonden er klaar voor met microfoons en alles.
25: Wij stonden er helemaal klaar voor. Alleen de handcrew op de grond, eigenlijk de voorbereiding op de inzet van de blusheli, liet even op zich wachten. En vandaar gekozen is om even voor de veiligheid wat later te beginnen.
23: Ja, ik zie net wat mannen in een wagen stappen met zwaarlichten van het heli-team. Dat is het grondteam dan wat dan hier ingezet wordt.
25: Ja, dat is correct inderdaad. Die geven de coördinaten door aan de mensen die in de lucht zitten, zodat er gericht een dropping kan worden geplaatst.
23: Ja, want het is als er wordt gedropt water, dan geeft dat wel een enorm effect ook, hè?
25: Ja, dat geeft zeker een enorm effect. En dat is ook de reden waarom het even uitgesteld is voor de veiligheid ook van de mensen op de grond.
23: Ja, want de mensen op de grond moeten dan wel echt dekking zoeken.
25: Ja, die moeten letterlijk dekking zoeken, ja.
23: Half negen is nu de planning en dan kan het snel gaan? Of durft u dat bijna niet meer te zeggen?
25: Nee, dat is op dit moment heel moeilijk te zeggen. Denk ook afhankelijk van de weersinvloeden van vandaag. We voelen eigenlijk ook wel dat de wind een beetje aan het toenemen is. Dus die is echt ook wel van invloed op de brand.
23: Ik voel het briesje.
25: Ja.
23: Nou, u had dit gisteren denk ik niet verwacht. Hè? 11:45 werd geloof ik de melding gedaan. Gisteravond was het toch, we hebben nog 6 tot 8 uur nodig. Maar het is pittiger dan verwacht.
25: Het is zeker pittiger dan verwacht. En dat geeft ook wel aan dat een natuurbrand zich onvoorspelbaar kan gedragen. En dat het vaak langer kan duren dan gepland, dan gehoopt.
23: 5 pelotons zijn op dit moment bezig?
25: 5 pelotons op dit moment bezig.
23: En ja, komt er meer aflossing aan?
25: Ja, 8 uur mogen de mensen ingezet worden. En door de temperatuur zou dat eventueel teruggebracht kunnen worden. Maar dat betekent dat er elke 8 uur minimaal afgelost moet worden.
23: Hier zitten de mensen er nog even op een tafeltje. Neem er nog een broodje, neem er nog een colaatje, neem er nog een kopje koffie. En dan gaan ze het gebied in. En laten we hopen dat het niet al te lang meer duurt.
0: Verslaggever Mark Hamer vanuit Noord-Limburg. Het is 8:11. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Na de legerchef, de premier en de minister van Defensie vertrekt nu zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olla Stefanishina. Centraal- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Christian, waarom is de ambassadeur ontslagen?
1: Nou, dit lijkt te gaan om een formeel ontslag, zoals het gaat na een verzoek van de ambassadeur zelf. In de verklaring zegt ze dat ze het doet om persoonlijke redenen. En ja, Oekraïense media die hadden eerder al gemeld dat ze verwikkeld is in een onderzoek van anticorruptieinstanties vanwege fout opgegeven inkomsten. Dus ze lijkt daarom nu te vertrekken. Saillant detail wat dit betreft, Zelensky heeft de post in Washington aangeboden aan oud-premier Svyrydenko. Zij moest een aantal weken geleden het veld al ruimen, terwijl ze nog maar een jaar de regering leidde. Alleen zou zij deze functie nog niet hebben geaccepteerd. Zij wilde dus nog niet naar Washington vooralsnog. En ja, de ambassadeur in de VS is natuurlijk een hele belangrijke rol om te werken aan wapenleveranties. En ook bijvoorbeeld, waar nu veel om te doen is, de onderhandelingen over de productie van Patriot onderscheppingsraketten.
0: Hij is dus volop bezig toch wel met het reshuffelen, zou ik maar zeggen, van mensen. Zijn er dan naast ontslag van deze ambassadeur nog meer veranderingen?
1: Ja, er is ook nog een andere herschikking. Een belangrijke adviseur van Zelensky, Umerov, wordt het hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst. Dat is wel een controversieel figuur, oud-minister van Defensie ook. Zijn naam kwam namelijk terug in onderzoek naar corruptie rond defensiecontracten. Hij is nooit aangeklaagd, maar niet per se populair. En hij wordt toch vooral ook gezien als iemand die Zelensky vertrouwt. Vertrouweling van de president, die daarom steeds weer nieuwe functies krijgt.
0: Heel veel wisselingen de afgelopen tijd. Hè? Het leek op sommige vlakken wel net beter te gaan met Oekraïne in de oorlog. Dus waarom doet Zelensky dit?
1: Ja, daar leven in Oekraïne zeker ook veel vragen over. Het is de zoveelste keer dat dit gebeurt sinds de grootschalige invasie. Zelensky die verkoopt het steeds als de nodige veranderingen in oorlogstijd. Maar er is allereerst kritiek dat er toch ook structurele problemen zijn met het personeelsbeleid. En dat zorgt voor chaos, want elke keer moeten mensen weer inwerken, aan hun functie wennen. En de grootste kritiek die er natuurlijk is op het moment is rond het ministerie van Defensie. Want daar was tot voor kort Fedorov, de minister. Maar die is destijds weggestuurd, iets meer dan een maand geleden, vanwege eigenlijk groeiende spanningen met de legerchef. Maar daar lijkt toch ook wel meer om te doen te zijn geweest. Er wordt ook steeds meer geëist dat hij moet terugkomen. En we zien nog steeds die protesten ook.
0: Ja, dus de Oekraïners die de straat op gingen om voor elkaar te krijgen dat de legerchef juist werd ontslagen, die hebben op dat vlak hun zin gekregen. Maar de terugkeer van de minister van Defensie, Fedorov, dat is er nog niet gelukt. Dus leeft dat nog steeds, zeg je?
1: Dat leeft zeker nog steeds. We zien nog steeds eigenlijk dagelijks protesten voor de terugkeer van Fedorov. Dat was ook de oorspronkelijke eis van de demonstranten, dat hij zijn functie terug zou krijgen. Zelensky zei dat hij hem oorspronkelijk had weggestuurd vanwege spanningen met de legerchef. Vervolgens heeft hij die legerchef vervangen en zeggen mensen, ja, nu kan Fedorov terugkomen. Alleen ja, dat zou toch ook wel te veel gezichtsverlies zijn voor Zelensky om nu weer die beslissing ook terug te draaien. Alleen je ziet ook wel dus nog steeds dat mensen daar echt heel erg boos om zijn. Afgelopen vrijdag zagen we nog een grote demonstratie, een grote mars Door het centrum van Kiev. Een van de grotere demonstraties sinds de grootschalige invasie. En dat te midden van die grote dreiging van ballistische aanvallen. Toch wel heel opvallend dat zoveel mensen nu ook nog steeds dus demonstreren met de oproep dat Fedorov terug moet keren. Want ja, hij staat voor niet alleen volgens deze demonstranten vanwege zijn managementstijl, omdat hij dat leger zo aan het hervormen was. Niet alleen daarom moet hij terug, maar ook omdat zijn vertrek staat voor een groter probleem. Namelijk dat er nog altijd corruptie, vriendjespolitiek zit in de aanbestedingen van defensie, van nieuwe wapens. En daar wilde Fedorov juist een einde aan maken. En er zijn toch veel zorgen en er veel aanwijzingen dat dat ook een van de redenen is dat er druk is uitgeoefend op Zelensky om Fedorov weg te sturen. Nou ja, en je ziet dus die protesten gaan door. Zelensky geeft nog niet in, maar ja, als die protesten op een gegeven moment nog groter worden, ja, dan zal de president toch moeten nadenken hoe hij dit gaat oplossen.
0: Ja, want hoe staat hij dan inmiddels voor qua positie?
1: Wat mij opviel met toen de protesten begonnen was, toen Fedorov werd weggestuurd, dat de aandacht zich snel verschoof. De aandacht snel verschoof naar de opperbevelhebber, Sirski, een heel impopulair figuur. Zelensky heeft hem toen vervangen. En hij dacht daarmee eigenlijk dat hij voor nu ook wel even een belangrijke eis had. Had voldaan aan een belangrijke eis. Dat is toch nog niet genoeg geweest. En ja, je ziet dus ook wel steeds meer boosheid over dat beleid en over die beslissingen van Zelensky. Bijvoorbeeld ook dat hij ondanks die protesten wel naar Amerika ging, naar de begrafenis van senator Graham. En mensen in Kiev, toen ik ook op die demonstraties er was, die zeiden, ja, maar dit is nu zo'n groot probleem en we moeten nu juist ervoor zorgen dat we de beste man op die ministerpost hebben. Want dat is uiteindelijk bepalend ook voor die oorlog, voor die strijd tegen Rusland en om ervoor te zorgen dat wij Rusland kunnen verslaan. En ja, in de tussentijd lijkt Zelensky die protesten voor nu ja, eigenlijk een beetje te negeren. En we moeten dus zien of hij dat ook kan blijven negeren.
0: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. Het aantal nieuwbouwwoningen dat erbij komt valt tegen, meldt RTL Nieuws.
18: ING voorspelt dat er volgend jaar 74.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Het kabinet rekende op 100.000. Volgens ING wordt de vertraging onder meer veroorzaakt door stikstofbeperkingen en personeelstekort in de bouw. En er is een Europees tekort aan blusvliegtuigen, schrijft NRC. Die zijn juist nu hard nodig tegen alle bosbranden. Maar volgens NRC is bijna de hele wereld afhankelijk van één Canadese vliegtuigbouwer, waar bijna alle toestellen nog met de hand in elkaar worden gezet. Bovendien wordt er nu gewerkt aan een nieuwe serie blusvliegtuigen die nog wacht op goedkeuring. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is flink opgelopen. Het zijn er nu 6125, meldt persbureau Reuters. Die aardbevingen waren 2 maanden geleden, maar volgens de parlementsvoorzitter is nog maar 16% van het puin geruimd. Het dodental kan daardoor dus ook de komende tijd nog behoorlijk oplopen. En de band Massive Attack komt Singapore voorlopig niet meer in. Vorige week hielden ze aan het einde van een show een Palestijnse vlag omhoog. Daarna werden ze vastgehouden door de politie en werden onder meer hotelkamers doorzocht, vertelt deze verslaggever van CNN.
2: In a statement on Instagram, Massive Attack says its entire band was detained by the police. Singapore police say they investigated 2 members of the band after the concert. Singapore generally bans the public display of foreign national flags without official permission, and political public assemblies typically require a permit.
18: In Singapore zijn buitenlandse vlaggen en politieke symbolen niet toegestaan, tenzij er toestemming is gevraagd. Lezers zijn nog steeds gehecht aan echt papier en een kaft in de hand. Uit een analyse van ABN AMRO blijkt dat 86% van de verkochte boeken van papier is en dus niet een e-book of audioboek, dat schrijft het FD. Volgens ABN zijn lezers gehecht aan contact met papier en wordt het ook gezien als statussymbool in de boekenkast.
15: NPO
21: Radio 1. Dit is tot 9:30.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In het noordoosten van India zorgen uitzonderlijk zware moessonregens voor de grootste overstromingen in jaren. Er zijn al 87 doden gevallen in de deelstaat Assam. Duizenden dorpen zijn onbereikbaar en miljoenen mensen zitten vast in het rampgebied. Het is slecht nieuws voor een regio waar al weinig aandacht voor is. Correspondent Davy Boerema over de situatie in het gebied.
4: Er worden ook nog steeds tientallen mensen vermist. In de 5 districten die nu het hardst getroffen worden, je zei het al, miljoenen mensen die hun huis kwijtgeraakt zijn of waarvan de huizen zo erg beschadigd zijn dat ze er gewoon niet kunnen blijven. Er zijn nu noodkampen opgezet om die mensen op te vangen en de hulpverlening komt steeds beter op gang. Het heeft wel even geduurd. Maar ja, het slechte nieuws is, het is nog steeds regentijd. Het gevaar is niet geweken en voor de komende dagen wordt er gewoon opnieuw heel veel regen en stormen voorspeld.
0: Is het iets wat daar vaker voor komt of is het uitzonderlijk?
4: Nee, dit is echt wel uitzonderlijk. Kijk, overstromingen in regentijd komen vaker voor. Maar wat je nu ziet, is dat de gebieden die getroffen worden normaal gesproken niet zo hard getroffen worden. Experts zeggen ook dat het in 6 jaar niet voorgekomen is dat het zo'n groot gebied is. Dat komt voornamelijk doordat het regen wat gevallen is, 4 tot 5 keer meer regen is gevallen. Dus ja, door klimaatverandering, en dat weten we hier ook, door klimaatverandering worden de Indiase regentijden steeds onvoorspelbaarder. Soms op sommige plekken veel droger, op andere plekken veel heftiger. Maar er zit ook wel echt een menselijk component aan, want door mijnbouw, het kappen van bossen, het aanleggen van nieuwe gebouwen, dorpen, wegen, zonder rekening te houden met de gevolgen voor de omgeving. Ja, dat heeft allemaal bijgedragen aan hoe dat water zich beweegt als het neerkomt en dat het niet meer genoeg opgenomen wordt door de grond en dus naar dit soort gebieden nu allemaal verplaatst.
0: En wordt dan iedereen in dat gebied daar even hard door geraakt of zijn er ook groepen die extra hard worden geraakt?
4: Ja, wat je ziet bij klimaatverandering altijd eigenlijk, hè, dat het trieste is van dit soort rampen, dat de mensen die het hardst getroffen worden eigenlijk het minst te maken hebben met de oorzaken die leiden tot deze situatie. En dat zie je ook in Assam, waar het echt de mensen zijn die in de hutjes wonen, die zijn gewoon het eerste die wegspoelen en het makkelijkste wegspoelen. Dus dat zijn de mensen die ook het eerst zonder dak boven hun hoofd komen te zitten. Dan gaat het ook nog eens over Assam. Je zei het al, het is een deel van een plukje deelstaten van India die achter Bangladesh liggen. Als je dan zeg maar de kaart van India voor je ziet, heb je dat hele dunne strookje land wat net boven Bangladesh ligt en dan daarachter liggen nog een paar deelstaten. Die zijn onderdeel van India, maar het politieke centrum is natuurlijk Delhi en dat voelt heel ver weg. Dus wat je hier ook ziet, deze ramp voltrekt zich al een aantal weken en de aandacht ervoor komt gewoon langzaam op gang om wat daar echt gebeurd is goed te zien.
0: Maar doet de overheid dan inmiddels wel wat eraan?
4: Ja, vooral de lokale overheid. Ze hebben dan vandaag bekendgemaakt dat de eerste gelddonatie verstrekt wordt aan de mensen die getroffen worden. Maar er komt ook wel echt steeds meer kritiek nu. Omdat mensen dus echt wel zeggen van ja, het beleid van deze overheid heeft ervoor gezorgd dat deze ramp zo groot geworden is. Want dezelfde overheid die nu aan disaster management doet, dus geld stort nadat de ramp voltrokken is. Ja, dat is een overheid geweest die mijnbouw heeft gefaciliteerd. Die dorpen, die wegen heeft aangelegd zonder enig watermanagement te doen. Dus dat blind bouwen, ja, dat op de lange termijn zorgt dat voor extra problemen. En daar moet de overheid wat aan gaan doen. In plaats van nu geld storten en noodkampen opzetten.
0: Zei correspondent Davy Boerema. Sigrid Itterus Hakset. Dat is de naam van de nieuwe gele truidraagster. Wielercommentator Ellen van Dijk. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, een dubbelslag meteen, hè? Geel en de ritwinst. Dat was een bijzonder moment voor haar.
6: Ja, dat was een enorme verrassing. Dat had echt helemaal niemand kunnen voorspellen. Hakset is een goede renster, maar wel nog een renster in opkomst. Pas een paar weken geleden boekte ze haar allereerste overwinning bij de elite dames. Ze werd Noors kampioene. Ja, en nu dus haar tweede overwinning bij de elite dames. Ze is 27 jaar, dus doet wel al een tijdje mee. Maar dit is echt het jaar van haar doorbraak. En wat ze gisteren liet zien, ja, dat was echt ongelooflijk.
0: Ja, 85 kilometer solo, een record bij de vrouwen. Dat is dan mentaal ook wel een dingetje misschien.
6: Ja, dat is natuurlijk enorm lastig om zo lang alleen te rijden. En het was ook weer superheet. De temperatuur liep op tot 39 graden bij de finish. Het was zo afzien voor die dames. En dan, als je dus eenmaal vertrekt en begint aan zo'n solo, ja, dan hoop je allereerst dat er nog wat renners met je meegaan. Nou goed, dan ben je alleen. Dan denk je, oké, kijken hoe lang ik in mijn eentje ervoor kan blijven. En dan is het eigenlijk zaak om continu die grens een beetje te verleggen. Want ja, als je begint aan zo'n solo, denk je natuurlijk niet dat je 85 kilometer alleen gaat rijden tot die finish. Dus dat is een enorm mentaal gevecht om dat aan te kunnen.
0: Terwijl, want jij was natuurlijk enorm goed in tijdrijden, hè, wereldkampioen. Is dat toch weer een andere mentale belasting?
6: Ja, het lastige is dat je niet weet waar je aan begint. Dus bij een tijdrit is het heel duidelijk wat de start en wat de finish is. Ja. En hoe je dat kan indelen. Maar hierbij ja, weet je niet hoe je inspanning het beste kunt indelen. Want je hebt geen idee hoe lang je voorop blijft. Ja, en wat ik al zei, zij had zeker ook niet verwacht dat ze dus 85 kilometer alleen zou gaan rijden. Dus dat is er heel lastig aan. Dat je steeds weer verder moet en eigenlijk op een gegeven moment helemaal leeg bent. Ze zwalkte over de weg heen. Ze kon echt bijna niet meer. Maar ze hield toch nog Lotte Kopecky van zich af, die in de achtervolging was.
0: Ja, want Kopecky die redde dus inderdaad net niet.
6: Nee. Dus die was eigenlijk ook wel zeker wel 60 kilometer lang in de achtervolging op Hauxet, in haar eentje. Toen ze vertrok was het verschil 1,5 minuut, toen Lotte Kopecky achter Hauxet aanging. En dat is ongeveer 40 kilometer lang 1:20 gebleven. Ze kwam geen meter dichterbij. En in de finale opeens kwam Kopecky echt heel snel dichterbij. En ja, leek ze het gat te gaan dichten. Kwam ze tot op 10 seconden. En ja, achteraf hebben we gehoord van Kopecky dat zij krampen kreeg. En dat ze, ja, ze heeft haar gewoon moeten laten gaan. Dus toen het nog maar 10 seconden was, dacht iedereen, ja, nu gaan ze bij elkaar komen. En Kopecky is normaal altijd de snelste sprinter. Dus die gaat winnen. Maar Hauxet hield haar van zich af. En heeft toch haar eigen solo helemaal weten te volbrengen tot de finish.
0: Enorme rollercoaster voor allebei. Lorena Wiebes had een wat andere rit gisteren.
6: Ja, dat was natuurlijk onze gele truidraagster aan de start. Vanuit de start werd er meteen een klim van de eerste categorie beklommen. 11 kilometer lang, echt een lastige klim. Ja, en het lag wel in de lijn der verwachting dat Wiebes dat die daar zou lossen. En dat heeft ze dan ook gedaan. Maar dat is ja, niet meer dan normaal voor een type renster als Wiebes.
0: Vandaag een tijdrit, hè? Kan blijkbaar Hauxet ook wel aardig tijdrijden. Dus kan ze in het geel blijven?
6: Ja, ik heb een beetje zitten rekenen en ik denk dat het echt heel spannend gaat worden. Marlen Reusser is de allergrootste favoriet. Zij is ook de huidige wereldkampioene. Ik denk, ja, dus Hauxet heeft nu ongeveer 2:10 voorsprong op Reusser. En als mijn berekeningen een beetje uit gaan komen, nou, dan houdt ze een handjevol seconden over om die gele trui te verdedigen. Maar het hangt natuurlijk heel erg af van de vorm van de dag, van alle dames. Maar ik denk dat ze het nog net gaat kunnen houden.
0: Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Ellen van Dijk. Straks na 9:30 is er weer Stand.nl met Eva Koreman. Eva, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Thomas, Astrid. Doorwerken na de AOW-leeftijd wordt steeds vaker een vaste afspraak in cao's. In de eerste helft van het jaar is dit al in 11 van de 214 cao-akkoorden vastgelegd. En door de afspraken wordt langer doorwerken eenvoudiger geregeld en hoeven er bijvoorbeeld geen volledig nieuwe contracten afgesloten te worden. Daarom is onze stelling vandaag: het is goed dat doorwerken na je AOW-leeftijd makkelijker wordt. Kijk even naar jou, Astrid. Is dat thuis een gesprek of een intern gesprek misschien?
0: Intern. Ja, voor mij zou het dan over 8 jaar zijn. Tot nu toe heb ik zoveel plezier in mijn werk dat ik wil voorlopig wel door. Maar weet je, ik weet niet wat er over 8 jaar in mijn leven speelt.
3: Nou ja, en 5 dagen per week om 4:00 ochtends opstaan trekt ook wel een zware wissel op lijf
0: en leden. Ik weet ook niet of ik over 8 jaar nog steeds dit doe natuurlijk. Dat is altijd afwachten. Maar
3: ja. En Thomas?
0: stukje verder weg. Ja, hoe denk ik tot 75 of zo?
7: Ja, dat zal tegen die tijd zal het inderdaad wel de AOW-leeftijd zijn. Nee, maar als we gewoon kunnen afspreken dat we nou de hele redactie gewoon verplaatsen naar een gunstiger tijdzone, zodat dat vroeger opstaan,
0: komt die
7: dat we dat
0: mee
7: elimineren, dan ben ik helemaal aan boord.
3: Nou ja, denkt u daar ook over na? Heeft u misschien wel langer dan de AOW-leeftijd doorgewerkt? Kon u juist niet wachten tot u de leeftijd bereikt had en lekker met pensioen kon? En denkt u dat het kan helpen de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen? Of bent u juist bang dat het ten koste gaat van jong potentieel? Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief door te reageren via spraakmakers@caro-ncrv.nl of te bellen naar 0800 1101.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
10: ...50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
12: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
7: Meer dan 200 brandweermensen zijn nog altijd druk met de brand in het noorden van Limburg. Door de draaiende wind staat nu ongeveer een vierkante kilometer natuur in brand. Bewoners in de wijde omgeving zijn vanmorgen gewaarschuwd met een NL Alert. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray ligt nog de hele dag stil. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank leende meer uit aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd gedrukt door stijgende salarissen en investeringen. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. En de Europese asielministers praten later vanochtend over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is vooral bedoeld om plooien glad te strijken.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, begint het alweer aardig op te warmen?
13: Ja, de temperatuur zit alweer in de lift. We zijn vannacht wel net iets onder de 20 graden gekomen op de meeste plaatsen. Niet in stedelijk gebied uiteraard, maar wel in de gebieden die daarbuiten liggen. En inmiddels is het vrijwel overal alweer 20 plus. Het gaat snel hoor, want we komen in het binnenland uit boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten en noordoosten vandaag. 34 kan het daar worden. Daar komt nu nog wat bewolking voor in die hoek van het land. Maar dat schuift naar Duitsland weg. Dan wordt het eventjes ronduit zonnig. En dan zien we vanmiddag de bewolking wel weer toenemen. Met later vanmiddag en vanavond ook een toenemende kans op een regen- of onweersbui. En alleen het noordwesten houdt het waarschijnlijk droog.
0: En wat betekenen die buien voor de rest van de week?
13: Ja, het luidt toch wel gelukkig voor veel mensen weer wat koeler weer in. Morgen wordt het 23 tot 28 graden. Dat is nog steeds volop zomerweer. En morgen zijn die buien wel weg. Die komen vannacht nog voor boven het oosten van het land, maar trekken dan weg. En ook vannacht overigens is het behoorlijk warm met temperaturen minimaal rond de 20 graden. Nou, morgen heb ik ze genoemd, hè, 23 tot 28 graden. De zon schijnt regelmatig. Een lokaal buitje in het binnenland is niet uitgesloten. Maar op veel plaatsen blijft het gewoon droog. En morgen waait het lekker door. Matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuiden.
0: Marco, dankjewel. En Erik, waar staan de files?
14: Nou, op 3 plekken op dit moment, want ja, van een ochtendspits is in deze vakantieperiode geen sprake. Wat opvalt is de A4, daarna richting Rotterdam. Daar liggen bij knooppunt Ketelplein voorwerpen op het wegdek. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. En dan goed nieuws voor het verkeer in het noorden van het land, want de afsluitdijk is weer open nadat hij bijna een uur lang dicht is geweest door een storing. Er staat nog wel een file richting Hoorn van zo'n 5 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte de A58 bij daar richting Eindhoven. Daar is bij Moergestel een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging ook daar 10 minuten.
0: Nepwapens komen in Duitsland mag niet, maar mensen doen het wel. Zometeen de politie die daar niet blij mee is. Ster.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf.
7: Inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is vooral bedoeld om plooien glad te strijken.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, begint het alweer aardig op te warmen?
13: Ja, de temperatuur zit alweer in de lift. We zijn vannacht wel net iets onder de 20 graden gekomen op de meeste plaatsen. Niet in stedelijk gebied uiteraard, maar wel in de gebieden die daarbuiten liggen. En inmiddels is het vrijwel overal alweer 20 plus. Het gaat snel hoor, want we komen in het binnenland uit boven de 30 graden. Het warmste wordt het in het oosten en noordoosten vandaag. 34 kan het daar worden. Daar komt nu nog wat bewolking voor in die hoek van het land. Maar dat schuift naar Duitsland weg. Dan wordt het eventjes ronduit zonnig. En dan zien we vanmiddag de bewolking wel weer toenemen. Met later vanmiddag en vanavond ook een toenemende kans op een regen- of onweersbui. En alleen het noordwesten houdt het waarschijnlijk droog.
0: En wat betekenen die buien voor de rest van de week?
13: Ja, het luidt toch wel gelukkig voor veel mensen weer wat koeler weer in. Morgen wordt het 23 tot 28 graden. Dat is nog steeds volop zomerweer. En morgen zijn die buien wel weg. Die komen vannacht nog voor boven het oosten van het land, maar trekken dan weg. En ook vannacht overigens is het behoorlijk warm met temperaturen minimaal rond de 20 graden. Nou, morgen heb ik ze genoemd, hè, 23 tot 28 graden. De zon schijnt regelmatig. Een lokaal buitje in het binnenland is niet uitgesloten. Maar op veel plaatsen blijft het gewoon droog. En morgen waait het lekker door. Matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuiden.
0: Marco, dankjewel. En Erik, waar staan de files?
14: Nou, op drie plekken op dit moment, want ja, van een ochtendspits is in deze vakantieperiode geen sprake. Wat opvalt is de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar liggen bij knooppunt Ketelplein voorwerpen op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht in de vertraging, kleine 10 minuten. En dan goed nieuws voor het verkeer in het noorden van het land, want de afsluitdijk is weer open nadat hij bijna een uur lang dicht is geweest door een storing. Er staat nog wel een file richting Horen van zo'n 5 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte de A58 bij daar richting Eindhoven. Daar is bij Moergestel een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging ook daar 10 minuten.
0: Nepwapens komen in Duitsland mag niet, maar mensen doen het wel. Zometeen de politie die daar niet blij mee is. Ster.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen

0: waarschijnlijk droog.
1: En wat betekenen die buien voor de rest van de week?
0: Ja, het luidt toch wel gelukkig voor veel mensen weer wat koeler weer in. Morgen wordt het 23 tot 28 graden. Dat is nog steeds volop zomerweer. En morgen zijn die buien wel weg. Die komen vannacht nog voor boven het oosten van het land, maar trekken dan weg. En ook vannacht overigens is het behoorlijk warm met temperaturen minimaal rond de 20 graden. Nou, morgen heb ik ze genoemd, hè, 23 tot 28 graden. De zon schijnt regelmatig. Een lokaal buitje in het binnenland is niet uitgesloten, maar op veel plaatsen blijft het gewoon droog. En morgen waait het lekker door. Matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuiden.
1: Marco, dankjewel. En Erik, waar staan de files?
2: Nou, op drie plekken op dit moment, want ja, van een ochtendspits is in deze vakantieperiode geen sprake. Wat opvalt is de A4, daarna richting Rotterdam. Daar liggen bij knooppunt Ketelplein voorwerpen op het wegdek. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. En dan goed nieuws voor het verkeer in het noorden van het land, want de afsluitdijk is weer open nadat hij bijna een uur lang dicht is geweest door een storing. Er staat nog wel een file richting Hoorn van zo'n 5 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte de A58 bij daar richting Eindhoven. Daar is bij Moergestel een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging ook daar 10 minuten.
1: Nepwapens komen in Duitsland mag niet, maar mensen doen het wel. Zometeen de politie die daar niet blij mee is. Ster.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
1: De politie neemt steeds vaker gas- en alarmwapens in beslag. Mensen gebruiken ze onder andere als zelfverdedigingswapens. Martin van der Meij is landelijk coördinator illegale vuurwapens bij de politie en hij legt uit wat gas- en alarmwapens zijn.
5: Dat zijn eigenlijk wapens die in tegenstelling tot scherpe vuurwapens geen projectielen afvuren, maar zijn ontworpen om knal- of gaspatronen te verschieten. Dus ze geven een hard geluid of ze verschieten een CS of een CN-gas of pepperspray via gaspatronen.
1: En die zijn dus eigenlijk bedoeld als afschrikking?
5: Ja, ter zelfverdediging voor bepaalde educatieve doeleinden of het trainen van honden of als startpistool tijdens een wedstrijd.
1: Maar waarom is het dan een probleem?
5: Nee, in Nederland zijn in principe dat soort wapens verlofplichtig. Je moet een verlof of vergunning voor hebben. Maar in het buitenland, in landen als Duitsland en België, zijn dit soort wapens vrij verkrijgbaar. En het probleem is dat veel van dit soort wapens om te bouwen zijn tot scherpschietende vuurwapens. En dat is een probleem. Niet alleen binnen Nederland, ook binnen Europa. Maar vooral binnen Nederland zien wij de laatste jaren dat daar een stijging is van dit soort wapens dat in beslag wordt genomen. In Nederland nemen wij tussen de 6 en de 7000 vuurwapens per jaar in beslag. En daarvan betreft ongeveer 40% dit soort omgebouwde gas- en alarmwapens.
1: En wie doen dat dan?
5: Dit soort wapens zijn populair onder criminelen. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk te verkrijgen. En zoals ik al zei, redelijk eenvoudig om te bouwen. Dus we vinden dit soort wapens in allerlei vuurwapengerelateerde incidenten, helaas.
1: En is dat dan ook waarom u er meer op ingezet heeft, om ze te vinden?
5: Nou ja, wij zetten sowieso in op het tegengaan van illegale vuurwapens in Nederland. Maar ja, zoals ik al zei, 40% van de in beslag genomen vuurwapens betreft omgebouwde wapens. Dus daar zetten wij zeker wel sterk op in, ja.
1: Ja, dat deze wapens vlak over de grens te verkrijgen zijn, dat zag ook verslaggever Simone Langejan.
6: Gaspistolen, tasers, pepperspray. Het is allemaal streng verboden in Nederland. Maar hier op een paar kilometer van de grens gewoon te koop. In dit soort winkels waar ik nu ben, in Gronau. En de klanten hier, die komen voornamelijk uit Nederland. En we vragen gelijk Herman even, eigenaar van de winkel. Meneer Oldekotte, veel Nederlandse klanten hier, waarom?
7: Nou, 80-90% hebben wij wel. En waarom? Ja, ze willen allemaal wat hebben om zich veilig te voelen thuis.
6: Ja, de winkel ligt en hangt vol met allerlei wapens. En dan kijk ik en dan zie ik dat wapen en

0: Nou ja, ik ben geen kenner. Ik zou gelijk denken, dit lijkt heel erg echt.
1: Nou, dit is een Glock 17. Een kaliber 43. Schiet de rubberbal en je kunt daar de polyband. Polyband is eigenlijk een kunststofbal.
0: Dus als je dit zou afschieten, dat doet dat pijn?
1: Ja, echt wel. Op je hoofd heb je bloed.
0: Wat heeft u gekocht?
2: Pepperspray.
0: Heeft u het eerder gekocht?
2: Ooit is voor mijn dochters. Omdat ze van de wijk in Enschede-Zuid naar de stad gingen. En ook als bescherming.
3: Maar ja, het mag niet officieel volgens mij.
4: In Nederland?
3: Dus, nee, nee.
0: Maar ja, maakt u zich daar zorgen over?
2: Dat het niet mag? Nee, want ik denk van... als hij mij wat kwaads aandoet, dan gebruik ik het wel.
0: Veel klanten die wij hier verder spreken doen hun verhaal liever anoniem, zonder microfoon. Zo vertelt één man uit Den Haag dat hij een Glock 17 alarmpistool heeft gekocht. Iets om zichzelf mee te verdedigen op straat. Hij zegt, ik weet dat het illegaal is en dus strafbaar in Nederland. Maar het maakt me eigenlijk niet echt uit. Want er is niet genoeg handhaving en ik heb dit liever bij me, mocht er iets gebeuren. En een andere man heeft een stroomstootwapen gekocht voor zijn dochter. Want, zo vertelt hij, ze wordt lastiggevallen op straat. Hij kocht een speciale roze versie, met een soort marketingverhaal, want roze dus voor vrouwen. En ook hij weet dat het niet mag, maar koopt het toch. Hij vraagt zich wel hardop af of het werkt voor zijn dochter en of pepperspray niet handiger is en sneller in gebruik. Jij zegt 80% tot 90% van je klanten komen uit Nederland. Ja. Daar mag het niet verkocht worden, maar ze komen hier wel graag heen om het te kopen.
1: Dat klopt. En Nederland is een typisch volk. Een typisch volk die zeggen van ja, mag misschien wel niet in Nederland, maar wij willen zijn huis verdedigen. Als het iemand is, die mag ook niet inbreken, dus hij is gewoon aan de beurt. Ik had ze zaterdag uit Amsterdam, Rotterdam, Friesland. Het komt overal weg.
0: Jij bent hier vandaag. Waarom?
5: Ja, ik vind het gewoon leuk om dit soort dingen te bekijken.
0: Wij spreken mensen hier die zeggen, wij komen hier, wij kopen dit. Het zal dan wel, het mag niet, het is illegaal. Ik ben me daar heel bewust van, of ze zijn zich er niet bewust van. Maar ik doe het, toch. Hoe kijk je ernaar?
5: Ik zou zeggen, doe het niet. Maar dat ben ik. Het is ook, wat voor risico breng je jezelf mee?
0: Toch wel even zelf kijken?
5: Ja, ik wil wel zelf gaan kijken, ja. Maar ik ga het niet kopen.
0: Toch komen mensen hier graag en nemen ze het risico? Kan ik het zo zien?
1: Ja, ik zou ook het risico nemen. Het helpt dat je zelf het gevoel hebt, ik heb wat, ik hoef dat niet zo toe te zien, dat ik maar eigenlijk als een leidend voorwerp het moet ondergaan. Ik kan er wat in.
6: Een verslag van Simone Langjan in een wapenwinkel dus in de Duitse stad Gronau. Martin van der Meij van de politie. Hoor mensen zeggen, we gebruiken het niet voor criminele doeleinden, maar ter zelfbescherming. Wat vindt u daar als politie van?
7: Daar vinden wij uiteraard wel wat van. Als politie, zoals ik al zei, wij gaan illegaal wapenbezit tegen via het strafrecht. Wij doen actief onderzoek naar mensen die illegaal vuurwapens in hun bezit hebben of daarin handelen. In Nederland, zoals ik ook al zei, het bezit van dergelijke wapens is sterk gereguleerd. Je moet een vergunning hebben of een verlof, wat slechts in moeilijke gevallen zal worden verleend. Het feit dat dit soort wapens vlak over de grens vrij verkrijgbaar zijn, dat is ons wel een doorn in het oog. Je kunt zien dat dit soort wapens in verschillende vormen van criminaliteit wordt gebruikt. Maar je zei ook, mensen die zich onveilig voelen dragen dit soort wapens. Zoals ik al zei, het is strafbaar in Nederland met alle gevolgen van dien. Dus je kunt... hoewel je zo'n wapen over de grens makkelijk kunt kopen, is het meenemen van dit soort wapens naar Nederland een strafbaar feit. Met alle gevolgen van dien.
6: En mensen weten dat ook. Ze zeggen, ik weet dat het niet mag, maar ik doe het toch. Dus is het dan niet dweilen met de kraan open?
7: Zoals ik al zei, wij gaan het illegale bezit tegen via het strafrecht. En daar zullen wij ook tegen optreden wanneer iemand wordt aangetroffen met een dergelijk wapen. U moet zich ook beseffen dat het voor de politie bijna niet te doen is om het onderscheid te maken in een omgebouwd of een niet omgebouwd gas- en alarmwapen. Wat we kunnen zien in incidenten die hebben plaatsgevonden. Grote incidenten die we allemaal kennen. De moord op Peter R. de Vries. Maar ook het incident in Capelle aan de IJssel. Dat waren ook dergelijke wapens. En de politie moet op straat in een split second een keuze maken als daar een wapen wordt gesignaleerd. Waarbij dus niet is te zien of dit een gas- of alarmwapen is, of een echt vuurwapen, of een omgebouwd wapen.
6: En dan gaat u een politieagent ervan uit, dit is een echt wapen?
7: Uiteraard. En dan? Daar staat de veiligheid voorop, veiligheid van de diender, maar ook de veiligheid van de mensen op straat. En daarin moet meteen in een split second een keuze worden gemaakt.
6: Dus
7: het dragen van dergelijke wapens is sterk af te raden.
6: Martin van der Meij, landelijk coördinator illegale vuurwapens bij de politie. In Turkije wordt het steeds duurder om op het strand te liggen. Op veel openbare stranden is geen plek meer om een eigen handdoek neer te leggen. En een strandbedje bij een hotel of beachclub, dat is voor veel Turken niet te betalen. Mensen zijn boos. Ze vinden dat het strand voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Correspondent Kusha Ercetin was bij een protest van inwoners van de badplaats Bodrum.
4: De witte huisjes, de zee en de prachtige stranden maken deze badplaats tot een geliefde vakantiebestemming. Toch speelt hier altijd een stevige discussie, zeker de afgelopen jaren. Volgens de Turkse wet mag iedereen gebruik maken van openbare stranden. Alleen de afgelopen jaren zien we hier, en in andere badplaatsen, dat die worden ingenomen door bedrijven die ook nog eens hoge entreeprijzen vragen.
8: Yaklaşık şu anda 1,5 kilometre kadar yol yürüdük. 1,2 kilometredir.
4: Dus Nihat Koyuncu, een activist die zich al 3 jaar inzet voor deze openbare stranden in Bodrum. Hij zegt, we hebben inmiddels ongeveer 1,5 kilometer gelopen en in al die tijd hebben we met geen stap het zand kunnen raken. Dat kan ook niet, zegt hij, want de hele kust is bezet en overal zijn platforms en steigers aangelegd. Ja, door de hoge inflatie en de stijgende prijzen is een dagje naar het strand gaan voor veel Turken onbetaalbaar geworden. Ze klagen dat veel beachclubs en hotels steeds meer ruimte innemen op deze openbare stranden. Stranden die toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ja, wij zijn dus met z'n vieren, zegt deze mevrouw. En als ik dan 4 strandbedden zou moeten huren, dan kom ik al gauw op zo'n 12.000 Turkse lira. Als ik hier zou willen liggen. En dan heeft ze het over omgerekend ruim €220. En dan heb je nog vaak op dit soort plekken niet eens gegeten en gedronken. Dus de Turken zijn woest dat er astronomische bedragen worden gevraagd, zeggen ze. Ze zegt, we gaan vandaag protesteren, zegt ze. Dat gaat op allerlei manieren. Je ziet hier allemaal borden met allemaal touwen aan elkaar. Ze zegt, we gaan elkaars handen vasthouden. En dan vormen we een soort ketting tegenover de mensen die daar liggen. De demonstranten lopen hier dus nu rond met borden in hun handen en roepen dus de hele tijd. De zee is van ons, de stranden zijn van ons. Wanneer? Voor altijd, roepen ze.
9: Sezonlar konuluyor. Yani siz hatta o kadar sık agayla sezonlar konuyor ki. Yani bizim en doğal hakkımız.
4: Zegt, ik heet Tulay, zegt ze, ik woon hier al sinds 2006 en ik heb dus gezien hoe deze plek eigenlijk is veranderd. Ze zegt, alleen als je kijkt hier, zegt ze, hier stonden er eerst geen tafels en nu wel. En daar heeft ze het over de strandbedden, dat er geen ruimte is richting de zee. Wij kunnen, zegt ze, niet met onze handdoek daar gaan liggen en de zee ingaan. Dus het is er niet. En trouwens, ze hebben het recht niet, zegt ze, deze ondernemingen, om dit te kunnen doen. Het grappige is ook dat die mensen die hier liggen dus wel de demonstranten steunen. Dat is dus best opvallend. Niet altijd loopt het dus vreedzaam. Soms zijn er zelfs opstootjes tussen ondernemers en demonstranten. Maar vandaag verloopt het vrij soepel.
6: En Gusje vertelt ook nog of die protesten zin hebben.
10: Vaak niet, maar bijvoorbeeld in Bodrum gaan ze al best wel een tijd de straat op. Hè, dat ze dan handdoeken neerleggen. Of wat je dus net hoorde, dat ze dus echt lang lopen zo langs die kust en leuzen roepen. Inmiddels is daar dus, heeft één ondernemer besloten om daar geen lichtbedden meer te plaatsen, strandbedden meer te plaatsen. Maar daarmee is het probleem natuurlijk niet verdwenen. Ze zeggen wij blijven dan natuurlijk ook doorgaan totdat er hier echt wat aan gedaan wordt, zeggen de demonstranten.
6: Want wordt het dan helemaal niet gecontroleerd?
10: Ja, de Turkse overheid is natuurlijk bezig om meer privéstranden aan te leggen in Turkije. En ze houden dit ook wel degelijk in de gaten. Onlangs, nog deze maand nog, is er zelfs een ondernemer veroordeeld in Turkije. Omdat dus een demonstrant die weg werd gestuurd door zijn ondernemer een rechtszaak had aangespannen. Maar ja, de demonstranten zeggen, ja, de Turkse overheid schiet toch echt tekort als het gaat om het handhaven. Want ze zeggen, ja, deze ondernemers krijgen wel boetes. Maar officieel volgens de regels moeten ze dan binnen 2 weken eigenlijk alles verwijderen. En wat er dus gebeurt, zeggen ze, die boetes worden dan betaald. En dat worden dan eigenlijk verkapte vergunningen. Want de gemeente verdienen er dan geld mee. En wat je dus ziet is dat ze er volgend jaar gewoon weer staan. Dus ze zeggen eigenlijk houden ze een soort illegaal systeem in stand. En daarom gaan wij, zeggen dus die demonstranten, toch de straat op. Want zeggen ze, ja, de zee ingaan is een recht. En dat moet natuurlijk in Turkije, zeker niet in deze tijden, zeggen ze, een luxe worden.
6: Zij correspondent Gusha Ercetin. 17 jaar heeft het geduurd, maar het is zover. NEC speelt weer Europees.
11: Vanavond spelen de Nijmegenaren in de voorronde Champions League in Griekenland tegen Olympiakos. Meer dan 1000 supporters zijn de club achterna gereisd. En ook technisch directeur Carlos Albers is er natuurlijk bij. Hij geniet van de trip, vertelt bij Omroep Gelderland.
12: Ja, die is zeer bijzonder. Ik bedoel, het is onze wens, onze droom geweest om zeg maar samen weer op reis naar Europa te gaan. Ja, je ziet het, we zijn samen op reis. Dus dat is, ja, voor de club is dat iets geweldigs, voor de supporters is dat geweldig.
13: Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt, tenminste iedereen zegt een hekse keer toch. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt, dus we gaan het zien.
11: Olympiakos NEC begint vanavond om 8:00. En een fijne start voor Crescencio Somerville bij zijn nieuwe ploeg in Saoedi-Arabië. In een vriendschappelijke wedstrijd speelde de Oranje International volgens Voetbal International 3 verdedigers uit, waarna hij de bal in de korte hoek binnenschoot. Zo klonk het Arabisch commentaar. Somerville maakte een paar weken geleden voor 70 miljoen euro de overstap van West Ham United naar Al Hilal in Saoedi-Arabië dus. RTV Noord heeft gebeld met Rienk Mast. De Groningse basketballer timmert flink aan de weg in Amerika. De afgelopen jaren speelde hij op college niveau, maar een doorbraak naar het hoogste niveau, de NBA, bleef uit. Maar nu is er toch een kans. Mast heeft een proefcontract gekregen bij de Indiana Pacers en mocht meedoen in de Summer League. En dat ging lekker, is te zien op de social media van de NBA. Mast already made one. Oh, he gets it home. Oh, and Dion. The Knights with that John Schiffer. They were up on that. He had rim vision. Bij de Summer League werden ze aangemoedigd door veel NBA-veteranen. Mast vond de ervaring super gaaf. Hij hoopt dat er eind van het jaar een plekje voor hem vrijkomt op dat allerhoogste niveau. En Ajax wil Noah Lang misschien aantrekken als aanvaller Mika Gods vertrekt. Dat meldt onder meer Voetbal International. Lang is eigendom van Napoli, maar mag vertrekken en zou al gepraat hebben met Ajax over een overstap. Deze Ajax-fans deden gisteren op de open dag een oproep aan Lang. Is te horen bij ESPN.
14: Noah, kom lekker terug naar huis, jongen. Dit is jouw club. Je weet het zelf ook wel. Dus kom lekker terug. En dan lekker hier knallen en kampioen worden.
15: Noah Lang, je moet. Dit is het moment. Je moet gewoon komen. We houden van je. Kom op.
11: Nou, dit is jouw club. Dat valt wel wat op af te dingen. In het geval van Noah Lang. Hij speelde
6: wat
11: namelijk.
6: Het is niet zijn club, kun je weten vragen.
11: Ja, precies. Want hij speelde in de jeugd bij Feyenoord. Debuteerde dan weer in de Eredivisie bij Ajax. Zei ook dat zijn hart daar lag. En werd 2 keer landskampioen met PSV. Napoli heeft een transfersom in gedachten van 25 miljoen.
6: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
16: Ja, een opvallende file op dit moment op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat namelijk een vrachtwagen met pech net voor knooppunt Ketelplein. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is inmiddels 20 minuten.

0: Ed Sheeran, Aziza. Het is 9:06. Een half uurtje geleden hoorden we Ellen van Dijk al over de Tour de Femme. Vanmiddag staat daar de tijdrit op het programma. Maar voor de vrouwen van start mogen, moeten ze langs een speciale controle van de Internationale Wielerunie, de UCI, voor een controle van hun BH. Marijn de Vries, oud-wielrenner en commentator bij de VRT. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom moeten ze hun BH laten controleren?
1: Ja, dat is een verhaal. Er is in het mannenwielrennen eigenlijk al heel lang veel te doen over de aerodynamica in tijdritten en wat mannen dan op hun borst onder hun pak zouden kunnen stoppen. Ze mogen daar een radiootje stoppen waarmee je contact hebt met de ploegleider, maar dat is echt het enige wat je daaronder mag stoppen. En uit onderzoeken in windtunnels is gebleken dat als je daar wat meer onder stopt, dat je een aerodynamisch voordeel hebt, dus dat je sneller bent. Dus er zijn mannen geweest die hebben rondom die radio van alles en nog wat gestopt om sneller te zijn. En ik heb toen altijd al gedacht, ja, waarom hebben we het nooit over de vrouwen? Want die hebben natuurlijk al iets aan de voorkant onder hun pak. Dat zijn namelijk borsten. En dat is nu eigenlijk ter sprake gekomen. Er zijn mensen die hebben geconstateerd dat er tijdens de Olympische Spelen van 2024 in de tijdrit, maar ook tijdens de afgelopen Giro voor vrouwen in de tijdrit, dat er renners zijn geweest die met minstens een cupmaat meer van start zijn gegaan. Dan kijk je wel heel goed. Ik weet niet precies wie daar allemaal naar gekeken heeft. Maar de UCI is daar toch wel serieus mee aan de slag gegaan. Want zo'n aerodynamisch voordeel, ja, dat is niet de bedoeling. Een pak voor een tijdrit, dat moet je lichaamslijnen volgen. En ja, iets in je BH stoppen, dat mag niet. We hoorden gisteren ook Lieselot de Croix, dat is de ploegleider van de FDG, de ploeg van Demi Vollering. Daar hebben ze ook effectief in de windtunnel getest met push-up BH's. En zij zei, ja, dat heeft inderdaad een voordeel. En ja, daarom gaan ze dus vanmiddag controleren wat rensters voor cupmaat hebben.
0: Maar waarom geeft het een voordeel?
1: Ja, het heeft te maken met de windwervelingen langs het lichaam. En blijkbaar is getest dat als je op je borst iets hebt, dus of als je borsten hebt, dat door de werveling van de wind, dat je minder luchtweerstand hebt. En dan ga je ietsje sneller. Het gaat om fracties van seconden, maar in een tijdrit speelt het natuurlijk wel mee. Dus als je iets grotere borsten hebt, dan kan je in theorie kan je sneller tijd rijden. Je moet natuurlijk ook wel talent hebben, maar grotere borsten, die helpen je dus.
0: Maar het specifiek bij tijdrijden, ook omdat je dan anders op je fiets zit?
1: Ja. Nou, en bij tijdrijden speelt het natuurlijk ook een grotere rol. Daar is de aerodynamica echt enorm belangrijk. In een wegrit is dat toch een beetje anders. Maar in een tijdrit zit je anders inderdaad op je fiets. Die luchtwerveling rondom je schouders en rondom je armen en dus ook op je borst, die is heel belangrijk daarin. Ja. En ze kijken natuurlijk naar elk voordeel dat je kunt halen. En in dit geval gaan ze dus ook naar de borsten kijken.
0: En hoe gaan ze dat doen dan?
1: Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Er komt dus een teentje naast de start. Elke renster moet sowieso haar fiets laten checken. Ja, en dan moet ze dat teentje in. En daar is een vrouwelijke UCI-commissaris. En die gaat eerst zo met het blote oog een beetje kijken van, nou, is dit de cupmaat die je normaal gesproken hebt? Ik moet er ook een beetje om lachen, hoor. Want het is eigenlijk natuurlijk ook best wel raar.
0: Ja.
1: En als ze dan denkt van, ja, dit is toch wel groter dan normaal, dan moet de renster dat toch even het ritje van het pak open doen en laten zien.
0: En mag dan die push-up wel of niet?
1: Ja, nou, dat vraag ik me dus ook af. Want een push-up BH, je kan toch niet zeggen, je mag deze BH niet dragen. Maar ja, jij en ik weten ook allemaal dat er in push-up BH's ook wel wat verschil zit. Er zijn sommige waar inderdaad gewoon echt heel veel opvulling in zit. Dus waar gaan ze die grens dan trekken? Ik weet het ook niet precies. Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk.
0: Want het is de allereerste keer dat dit gebeurt dus.
1: Ja, dit is de allereerste keer dat dit gebeurt. Er is ook nog nooit eerder eigenlijk over gesproken. Dus het is een onderwerp dat nu ineens zo opkomt tijdens deze Tour de Femme.
0: En wat vinden rensters daarvan? Weet je dat?
1: Ik heb nog geen renster gesproken, want dit kwam pas gisteravond laat naar buiten. Oh. Wij gaan dadelijk de tijdrit verkennen. We zullen wel wat rensters tegenkomen. Ja, ik ga het ze natuurlijk vragen.
0: Dankjewel. Marijn de Vries, oud wielrenner en commentator bij de VRT over de BH-controle bij de Tour de France.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
6: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
5: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen. In de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
7: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De brandweer is nog steeds druk met het blussen van de natuurbrand in Limburg. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven.
9: Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
10: Zo'n 300 brandweermensen zijn nog altijd bezig met het bestrijden van de natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg. Door de draaiende wind staat nu een vierkante kilometer natuur in brand. Chinook-helikopters zijn met water de lucht ingegaan om te helpen bij het blussen. Bewoners in een groot gebied hebben opnieuw een NL-alert gekregen om hen te waarschuwen voor rook- en roetdeeltjes. En vanwege de brand rijden er nog altijd geen treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat kan nog de hele dag duren. Bij een Oekraïense droneaanval op een industriegebied bij Moskou zijn 5 mensen omgekomen. 6 anderen raakten gewond, meldt de regio-gouverneur. Doelwit was onder meer een magazijn van webwinkel Wildberries. Ook op andere plekken zijn distributiecentra van Wildberries aangevallen. In de buurt van Sint-Petersburg raakte daarbij iemand gewond. Rusland zegt dat het vannacht 320 Oekraïnse drones heeft neergehaald boven 19 verschillende regio's. Oekraïne voert de laatste tijd vaker aanvallen uit op opslaglocaties van Wildberries. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd om meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nu toe weinig last te hebben. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het om nog bijna 4100 wapens. Vorig jaar waren dat er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat er geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. Het gestegen aantal inbeslagnames kan ook komen doordat de politie meer inzet op de opsporing van zelfverdedigingswapens. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd daarover al gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zegt zelf dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De Europese asielministers overleggen vanochtend in een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om de verdeeldheid onder de EU-lidstaten te verminderen. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, maar na de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend door de aanpak van de crisis door Spanje en Marokko effectief te noemen. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui bij 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
11: Ja, 2 files op dit moment. Op het begin de A27 Utrecht richting Almere Voorhuizen staat 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten. En de A58 Breda Eindhoven bij Moergestel is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Hier is de linkerrijstrook dicht en dit kost je 10 minuten.
0: Campinghouders in Noord-Limburg hebben geen oog dicht gedaan vandaag. vannacht met de natuurbrand zo dichtbij. Zometeen onze verslaggever die in het gebied is.
12: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
15: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
14: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De grote natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is nog niet onder controle. De brand brak gisteren uit en verspreidde zich snel door de aantrekkende wind en hoge temperaturen. Verslaggever Mark Hamer, je bent al de hele ochtend vlak bij dat gebied. Heb je inmiddels helikopters gezien?
19: Ja, inderdaad. Eerst zouden die om 7:00 komen en toen werd het 8:30. En inderdaad, een half uurtje geleden, toen zagen wij zo'n Chinook-helikopter overkomen met zo'n water. Ja, precies. Ja, we hebben het nu op dit moment niet. Dit moet je eerlijk toegeven, het is van een bandje. Maar een mooi gezicht met die waterzak eronder. Ja. Het is radio, hè? Het is radio. Maar hij heeft inmiddels wel al twee ladingen gelost, Erik Thijssen. Ja, de helikopter is nu aan de slag.
20: Ja, de helikopter is aan de slag.
19: Daar zaten jullie op te wachten?
20: Daar zaten we zeker op te wachten, ja.
19: Want het gaat niet goed, geloof ik.
20: Nee, het gaat niet helemaal goed. Althans, de wind speelt parten op dit moment. Dat betekent dat het gebied mogelijk zou gaan uitbreiden weer een andere kant op. En dus is de inzet van de blushelis van een grote en bittere noodzaak.
19: Ja, even een technisch dingetje. Je hebt griep, meldingen. Het was gisteren griep 2, weer terug naar griep 1. Maar jullie zijn weer naar griep 2. Wat betekent dat?
20: Ja, we zijn weer naar griep 2. Dat betekent dat er inderdaad in het RCC, het regionaal commandocentrum, weer plaats worden genomen, onder andere door de sectie communicatie, die de communicatielijnen ook weer breed op kunnen pakken. En van daaruit vindt dan de coördinatie plaats.
19: Ja, want dan krijgt u het ook wat rustiger. Want ik geloof dat ik voor het eerst dat ik u met twee oren zie, geloof ik. Er zit alleen maar een telefoon aan.
20: Ja, dat klopt. Ja, inderdaad, vinden de nodige telefoontjes plaats. Maar daar zijn we wel aan gewend.
19: Hé, de kans dat het weer uitbreidt. Gisteravond dacht men nog, nou, dit is in een aantal uur wel gedaan. Maar dat is dus niet zo.
20: Niks onvoorspelbaarder als een natuurbrand en zeker weersinvloeden. Of het nou regen is of wind in dit geval, of de hoge temperaturen, die spelen allemaal een rol.
19: Ja, want het begint alweer lekker warm te worden.
20: Het begint op te warmen en dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt ook snel weer vervliegt.
19: Ja, wij staan hier op die parkeerplaats bij het hotel waar ook alle commandowagens staan. Verder het gebied in mogen wij niet in?
20: Op dit moment is dat inderdaad, zelfs wij mogen er niet in. Dus, is dat
19: van de communicatieafdeling? Ja.
20: Van de communicatieafdeling, zelfs wij mogen er niet in. Nee, helaas.
19: Dus wij blijven vanaf hier kijken wat er op dit moment gebeurt aan eenheden die het gebied ingaan.
0: Ja, dat betekent niet dat er geen mensen meer zijn in het afgezette gebied. Want daar ligt bijvoorbeeld camping De Oude Barrier, die gisteren uit voorzorg moest worden ontruimd. Danny Bosma is de bedrijfsleider van de camping. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
0: Heeft u geslapen vannacht?
21: Heel weinig, een uurtje, ja.
0: Want?
21: We zijn er vannacht natuurlijk verschillende keren uit geweest om even te kijken of alles nog goed is.
0: En alles is nog goed?
21: Alles ligt er nog goed bij.
0: Wat merkt u er op dit moment van die grote brand?
21: Op dit moment merken we ervan dat de weg gesloten is. Het staat vol met brandweerlieden. Er is een rookontwikkeling. Je ruikt de brand op het moment weer. Dus dat zijn de dingen die wij op dit moment merken. En uiteraard de Chinook-helikopter die overkomt.
0: Ja. U bent dus gebleven. Waarom wilde u per se blijven?
21: Nou ja, we hebben ook een verantwoording naar de gasten toe en die de spullen hebben moeten achterlaten. En er was ook verder geen bewaking van politie. Dus dan hebben wij gezegd, dan gaan wij vannacht hier waken. Dat er ook alles in orde blijft.
0: Was u niet bang dat u zelf risico liep dan?
21: Nee. Dat was absoluut geen sprake van. De windrichting was gisteren goed. Het was voor ons gunstig dat hij naar de andere kant stond. Dus we hadden geen last meer van roken of stank. En het is met goed overleg met de regio, de regiocoördinator is het gegaan dat we hier mochten blijven.
0: Ja, maar de campinggasten moesten wel weg omdat het anders te veel zijn als je snel weg moet misschien?
21: Ja, juist. Dus inderdaad, de weg moet vrij blijven voor de hulpdiensten. Wat ik al zeg, er liggen heel veel slangen hier over de weg. Er staan een heleboel brandweerwagens. En dan is het niet handig als daar ook nog gewoon mensen langs gaan.
0: Hoeveel mensen stonden er tot gisteren op uw camping?
21: We hadden ongeveer 300 gasten op dat moment op terrein.
0: En waar zijn ze allemaal naartoe gegaan?
21: Nou, ze zijn op verschillende plaatsen heen gegaan. Er is een deel naar Hotel Asteria gegaan. Dat ligt hier 600 meter verder. Daar zijn ze opgevangen. Een deel is naar familie gegaan. Een deel is weer naar huis gegaan.
0: Heeft u eerder zoiets meegemaakt?
21: Helaas wel. Wij zitten hier al 50 jaar op deze locatie. En in 1976 waren hier ook grote bosbranden. Dus we hebben het al eerder meegemaakt. En dat is altijd ook bij ons in het geheugen gebleven. Dus vandaar dat wij ook de protocollen die we hier hebben erop afgestemd hebben.
0: Oh, maar dat is wel 50 jaar geleden. Dus het is niet iets wat gelukkig wat regelmatig gebeurt.
21: Nee, gelukkig niet. Nee. Dat zou zonde zijn van het mooie gebied wat we hier hebben.
0: Kunnen gasten vandaag terugkomen om bijvoorbeeld spullen op te halen?
21: Nee, ik heb net bericht gekregen van de veiligheidsregio dat de camping sowieso nog 24 uur gesloten is. En dat er ook geen beweging over de weg mogelijk is. Dus mensen mogen hun spullen ook niet ophalen. Zodat de weg helemaal vrij blijft voor de hulpdiensten.
0: En u blijft al die 24 uur nog op uw post?
21: Tenzij de brandweer zegt dat het niet meer verantwoord is. Ja.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat dat niet gebeurt.
21: Daar gaan we vanuit.
0: Dank u wel. Danny Bosma, bedrijfsleider van camping De Oude Barrière. Het is 9:11. Rabobank is er in het eerste halfjaar van 2026 dit jaar dus niet ingeslaagd om de winst te laten groeien. Blijkt zo uit de cijfers die de bank zojuist presenteerde. Roelof Müller van de economieredactie. De winst die niet groeit, is dat verrassend?
1: Ja, dat is toch wel verrassend. Je ziet dat ze wel meer verdienen. Maar onderaan de streep blijft er toch evenveel over. Precies evenveel als het eerste halfjaar van 2025. Bijna 2,7 miljard euro. Dus nog steeds best wel veel winst. Maar goed, het economische beeld is toch niet zo ongunstig. Ondanks alle onrust in de wereld. Maar bijvoorbeeld de op te hoge energieprijzen na wordt Rabobank niet heel erg geraakt door het conflict in het Midden-Oosten. En daarnaast zagen zij vorige week concurrenten ING wel met een flinke plus van de winst. Dus nogmaals, 2,7 miljard, dat is natuurlijk helemaal niks. Maar het zal toch wel tegenvallen.
0: Maar waar komt het dan bij Rabobank door?
1: Nou ja, dat die winstgroei toch achterblijft, dat heeft waarschijnlijk toch vooral te maken met de tegenvallers in Zuid-Amerika. De Belgische topman Stefan de Kranen, die spraken wij vanochtend, die heeft het over twee dossiers waarvoor extra geld gereserveerd moet worden. En dat gaat dan om dossiers in Zuid-Amerika. Hij zegt verder niet precies om welke bedrijven het gaat. Of dat het bijvoorbeeld om twee grote projecten gaat. Dus dat is nog gissen. Maar het lijkt er toch op dat met name die twee projecten toch wel echt drukken op die winst.
0: Dus twee projecten, die kunnen dat veroorzaken?
1: Ja, kennelijk. Dat moeten toch wel vrij grote projecten zijn. En ook als je naar de andere factoren kijkt, die zouden kunnen bepalen of die winst toch nog wat tegenvalt. Ja, dan zie je eigenlijk niet echt iets anders. Bijvoorbeeld, er wordt behoorlijk goed verdiend aan de rente. Er wordt meer rente gevraagd voor leningen en juist in verhoudingsgewijs wat minder voor spaargeld. Ze doen het ook goed op de Nederlandse huizenmarkt. Ze weten meer hypotheken te verstrekken, meer leningen aan bedrijven. Kortom, het is toch wel spannend om uit te zoeken wat er nou precies met die twee bedrijven of twee projecten in Zuid-Amerika aan de hand is. Terloops wordt in het verslag wel gesproken over Brazilië. Dus we gaan nog even kijken wat daar nou precies aan de hand is.
0: ING-topman Steven van Rijswijk, die gaf gisteren een interview in het FD. Concurrent dus, zou ik maar zeggen, van Rabobank. Ja. Hij zegt, er zijn te veel banken. Hij hint zelfs op overnames. Hoe zit dat bij Rabobank? Hebben ze daar zulke plannen?
1: Ja, daar zijn ze ook wel met dat soort gedachten bezig. Sowieso gaat het hier al langer over. Het gaat in Europa al langer over het afmaken van de bankenunie. Dus eigenlijk de landsgrenzen ook opheffen voor het bankverkeer. Zodat er meer geld door Europa binnen de Europese landen kan stromen. En ook de topman van Rabobank die heeft hier wel oren naar. Hij zegt ook schaal wordt alleen maar belangrijk. En hij wil dan zelf misschien ook wel een keer een overname doen. Daar hebben ze wel voldoende buffers voor, zegt hij. Maar, zegt hij wel, we hebben nog geen concrete plannen. En moet ook wel een beetje bij ons passen. Nou is Rabobank wel een stuk kleiner dan ING. Dus we hebben het ook nog even gevraagd. Is er dan ook een kans dat hij dan een keer zelf wordt opgeslokt? Bijvoorbeeld door ING. Ja. Daarvan zegt hij dat moet hij dan ING zelf vragen.
0: Ja, hij sluit het dus niet uit.
1: Hij sluit het niet uit.
0: Roeland, dankjewel. Roeland Muller. Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
4: Ja, een opvallende file nu in het zuiden van het land op de A58 van Breda naar Eindhoven. Bij Moergestel is een spoedreparatie aan de gang. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een klein kwartier.

0: Lewis en de News. Hip to be square. Italiaanse kinderen die al een sociaal media profiel hebben als ze jonger zijn dan 13, hebben gemiddeld een half jaar leerachterstand ten opzichte van kinderen die pas vanaf hun 13e op sociale media gaan. Dat blijkt uit Italiaans onderzoek onder ruim 5000 kinderen. De Volkskrant schrijft daar vanmorgen over. Ina Koning is hoofddocent ontwikkelingspedagogiek aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: U heeft het onderzoek bestudeerd, hè? Kun je op basis van dat onderzoek stellen dat het ook echt komt, die leerachterstand, door het gebruik van sociale media?
1: Ja, wat het onderzoek heel mooi laat zien is dat het hebben van een eigen sociale media profiel onder de 13 jaar, dat bijdraagt aan lagere cijfers op 15, 16 jaar.
0: En hoe hebben ze dat onderzocht dan?
1: Ze hebben een vragenlijst afgenomen onder jongeren van rond de 16 jaar. 15, 16 en 17 jaar. En vervolgens hebben ze die antwoorden van die jongeren op die leeftijd uit de vragenlijst hebben ze gekoppeld aan de cijfers die de school heeft gegeven al 7, 8 jaar, 10, 11 jaar en 13, 14 jaar. En zo hebben ze dus al veel eerder die cijfers in beeld kunnen brengen, gekoppeld aan de antwoorden van de jongeren op de vragenlijst als ze ongeveer 16 jaar zijn. En ze hebben dus gekeken ook naar de cijfers op 16-jarige leeftijd.
0: Dus ze konden als het ware zien wat het startniveau was en hoe ze zich ontwikkelden echt.
1: Ja, hoe ze zich ontwikkelden. En ze hebben de jongeren dus gevraagd op welke leeftijd heb je een eigen sociale media profiel aangemaakt.
0: Is dat voor het eerst dat het op deze manier is onderzocht?
1: Voor zover ik weet wel. Daarom komt het ook in Nature. Het is niet zomaar een tijdschrift. Voor zover ik weet is het wel op deze manier, dus heel grondig onderzocht als we het hebben over schooluitkomsten.
0: En hebben de onderzoekers dan ook een idee hoe het komt?
1: Ja, zij hebben gekeken, maar daar moeten we wel wat voorzichtiger in zijn. Want die data zijn wel op één moment alleen maar gemeten. Dus dat is niet. Dan kunnen we geen richting in de verbanden kunnen we daarin aangeven. Wat zij aangeven is dat het komt omdat het echt tijd kost. Dus in plaats van aan school zitten of andere dingen doen, zitten ze op sociale media, dus echt time displacement. En wat ze aangeven is dat het te maken heeft met een soort cognitieve overload. Dus het vraagt te veel van de hersenen van die kinderen. Waardoor ze ook dus minder ruimte overhouden, minder aandacht overhouden voor school.
0: Ze verdelen hun hersenen als het ware over veel te veel verschillende dingen.
1: Ja, dit vraagt te veel van die kinderen. Die kunnen dit helemaal nog niet hebben.
0: Is dit dat je dit onderzoek daardoor ook één op één kunt vertalen naar Nederland?
1: Dus altijd moeten we daar heel voorzichtig in zijn. De Italiaanse schoolsituatie is ook anders, hoe dat daar is opgebouwd. We kunnen wel hieruit meenemen dat we, als we naar de leeftijden kijken, hieruit blijkt dus wel dat onder de 13 jaar dat wel een negatief effect heeft dus op die schoolcijfers. Maar de transities zijn daarin ook nog heel erg belangrijk om mee te nemen. De transitie ligt dus van. Dat hebben ze hier aan lower secondary school naar upper secondary school. Ligt op een andere leeftijd dan dat jongeren hier van basisschool naar de middelbare school gaan. En die transitie, dat zijn altijd wel hele belangrijke fases ook. Waarin jongeren grote stappen gaan maken, nieuwe dingen gaan doen, nieuwe dingen gaan ontdekken. Maar zoals in Nederlands context betekent dat ze op de middelbare school echt een eigen telefoon moeten hebben. En heel vaak is dat nog gekoppeld ook aan een eigen sociale media profiel.
0: Ja. U heeft meegeschreven met de richtlijn gezond schermgebruik is, op verzoek van het ministerie. Daarin staat geen social media gebruik bij kinderen onder de 13. Dus de resultaten uit dit Italiaanse onderzoek stroken daarmee?
1: Ja, die zijn eigenlijk helemaal in lijn met wat wij vorig jaar hebben geadviseerd in de richtlijn. Dus geen sociale media onder de 13 jaar. En dan vanaf 13 jaar stapsgewijs opbouwen. Begin eerst met sociale interactieplatforms zoals WhatsApp, Signal. Echt die platforms waarop jongeren onderling wel in contact kunnen zijn. En ga daarna langzaamaan als ouder sociale media toestaan. Maar doe dat echt onder begeleiding nog van ouders. Het is heel belangrijk, en dat weten we ook uit veel meer onderzoek, dat de interesse en de betrokkenheid van ouders in wat jongeren online doen en waarom, dat echt cruciaal is.
0: Dank u wel, Ina Koning, hoofddocent ontwikkelingspedagogiek.
2: Reactie aan de redactie. Vanaf 1 oktober dreigt de jeugdgezondheidszorg voor zo'n 20.000 kinderen en jongeren in asielzoekerscentra stil te vallen. Over 2 maanden loopt het contract af. Wie het daarna overneemt, is niet duidelijk. Daarover spraken we vanochtend met Petra de Jong, voorzitter van de Vereniging van Jeugdartsen AJN. Tessa wilde weten waarom een goede preventieve gezondheidszorg eigenlijk Europees aanbesteed moet worden. Want, zo schrijft zij, dit doen we in de reguliere gezondheidszorg toch ook niet, bij het Rijksvaccinatieprogramma.
0: Petra de Jong, goedemorgen weer.
3: Goedemorgen.
0: Waarom moet dat?
3: Ik ga dat uitleggen. Alle kinderen in Nederland die vallen voor de jeugdgezondheidszorg onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van CBS en de gemeente. Voor kinderen die in asielzoekerscentra verblijven is dat anders. Zij vallen onder het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA. Het COA moet de jeugdgezondheidszorg inkopen. En omdat het om een grote opdracht gaat, gebeurt dat via verplichte Europese aanbestedingen. 6 jaar geleden was dat de eerste keer. Toen werd de opdracht gegund aan GGD Goor. Nu aan arts en zorg. En wij jeugdartsen pleiten ervoor om ook de jeugdgezondheidszorg voor asielkinderen onder de verantwoordelijkheid van VWS te brengen. Zodat deze zorg structureel kan worden ingebed in de bestaande publieke jeugdgezondheidszorg. En niet langer afhankelijk is van periodieke aanbestedingen. Maar zo zit het.
0: Dank voor de uitleg. Petra de Jong, voorzitter van de Vereniging van Jeugdartsen AJN.
2: Honderden brandweermensen zijn nog altijd druk met de brand in het noorden van Limburg. Door de draaiende wind staat nu ongeveer 1 vierkante kilometer natuur in brand. Luisteraar Hans had daar een vraag over. Op dit moment verbranden er 1000 hectares met bos. Niet alleen in Europa heeft hij het dan over, maar wereldwijd. Wat doet dat eigenlijk met klimaatverandering? Gaat het daardoor nog sneller? En heeft CO2-compensatie door aanplant van bos eigenlijk nog wel zin dan?
0: Daarvoor in de studio klimaatredacteur Sven Schaap. Hoe zit dat?
4: Ja, dat is een leuke vraag van Hans. Het korte antwoord is dat bij deze branden komt CO2 vrij. Er zit in die bossen CO2, dus dat leidt tot opwarming. Maar het langere antwoord is dat die opwarming vrij marginaal is vergeleken met wat we vanwege de verbranding van fossiele brandstof veroorzaken. Je moet je voorstellen, branden horen ook een beetje bij ons klimaatsysteem. Dus dat is wel berekend op deze branden. Ik kan nog een flinke boom opzetten over CO2-compensatie. dat zal ik niet doen. Je kunt er wel vragen bij stellen. Een tijdje geleden is er een boek verschenen van 2 hele goede onderzoeksjournalisten van Follow the Money, Ties Gijzel en Mera Sies of Zijs. Wie betaalt mag vervuilen. Ik denk dat Hans dat eens moet openslaan als hij meer wil weten over de effectiviteit van CO2-compensatie.
0: Een heel boek, dat gaan we inderdaad niet redden in de ene minuut die jij hiervoor had. Sven, dankjewel. Sven Schaap.
2: Vorige week staken 10.000 Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave Ceuta aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan, maar er kwamen ook tientallen mensen om het leven. En mogelijk loopt dat aantal nog verder op. Marcel vroeg zich af, als er in Nederland zoveel doden vallen op 1 dag bij een incident, ja, dan is er nationale rouw, maar hier hoor je eigenlijk weinig over.
0: Na zo'n dag van nationale rouw hebben we onze correspondent in Marokko, Samira Shadir, even gevraagd.
5: Op sociale media zie je dat veel Marokkanen oproepen tot een dag van nationale rouw voor de slachtoffers. Ze vinden het moeilijk te begrijpen dat de Marokkaanse autoriteit tot nu toe nog niet publiekelijk heeft gereageerd op het grote aantal doden. Dat leeft hier echt onder veel mensen.
0: Zei Samira Shadir.
2: 3
6: voor de dag.
0: Voor de wielrenners in de Tour de France staat er in de 4e etappe een tijdrit over 21 kilometer op programma tussen Geoffrey-Chambertin en Dijon. De eerste start om 3:04. En die etappe die is vanaf 3:45 te zien op NPO 1 via een livestream op nos.nl en in de NOS-app. En NEC speelt in de 3e voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus. De club uit Nijmegen debuteert op het hoogste Europese niveau. Sportcommentator Suze van Kleef over hoe NEC vanavond aan de start staat.
6: NEC had natuurlijk afgelopen jaar een wonderseizoen, hè, met de derde plek in de Eredivisie en daarmee plaatsing voor het voorportaal van de Champions League. Maar dan weet je ook dat er een leegloop dreigt, dat veel van je sterkhouders wel eens zouden kunnen vertrekken. Dat valt voorlopig mee bij NEC. Maar NEC heeft momenteel vooral heel veel last van blessures. Defensief is de spoeling dun, maar ook dit is al gewoon heel mooi voor NEC. Er zijn 1300 supporters meegereisd naar Griekenland. Hun club speelt voor het eerst sinds 2009 Europees voetbal en dan ook nog de voorronde van de Champions League. Nou, dat hadden niet heel veel mensen durven dromen, denk ik.
0: En vanaf 10:00 overleggen de EU-asielministers over de ongekende toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. EU-redacteur Roemer Okhuizen, jij volgt vandaag die vergadering. Wat gaan ze allemaal bespreken?
7: Ja, het kan toch geen kwaad voor die asielministers om de koppen even bij elkaar te steken. Want de afgelopen dagen vlogen de verwijten tussen EU-landen over en weer. Veel EU-landen vinden dat Spanje het aan de Europese buitengrens helemaal uit de hand heeft laten lopen. Spanje vindt op haar beurt weer dat andere landen Spanje in de steek hebben gelaten, terwijl die 10.000 migranten Ceuta binnenkwamen en dat die kritische landen uit eigen politiek gewin Spanje begonnen aan te vallen. Kort gezegd, de Europese eenheid was even ver te zoeken de afgelopen dagen. Daar gaan ze het vandaag over hebben. En daarnaast liggen er ook nog andere vragen op tafel, zoals hoe heeft dit nu eigenlijk kunnen gebeuren en hoe kan in de toekomst worden voorkomen dat zulke gebeurtenissen waarbij ook nog eens tientallen doden vielen plaats kunnen vinden. En hoe moet het bijvoorbeeld verder met de nog enkele duizenden migranten die nu nog in Ceuta aanwezig zijn?
0: Nou, wat eruit komt, dat horen we later vandaag. Zometeen spraakmakers, Eva.
8: Hallo, goedemorgen. De stelling vandaag in stand.nl. Het is goed dat doorwerken na de AOW-leeftijd makkelijker wordt. Heeft u daar ervaring mee of een mening over? Bel vooral naar 0800 1101.
0: Dat bij Eva. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.
9: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
10: Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, dat zegt de brandweer. Door de draaiende wind staat nu ongeveer een vierkante kilometer natuur in brand. Bewoners in de wijde omgeving zijn vanmorgen gewaarschuwd met een NL Alert. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray ligt nog de hele dag stil. De Rabobank lijkt weinig last te hebben van de oorlog in het Midden-Oosten. Het afgelopen half jaar boekte de bank bijna 2,7 miljard euro netto winst, net zoveel als een jaar eerder. Er kwam meer geld binnen, maar onder meer door tegenvallers in Zuid-Amerika ging er ook meer geld uit. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer al zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer, zon en wolken. Later in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en maximaal 28 graden.
11: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de volgende wegen, de A16 bij daar richting Rotterdam. Daar stond een te hoge vrachtwagen bij de Dechttunnel. Die is daar weg, maar er staat nu nog wel 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A58 Breda Eindhoven bij Moergestel is een spoedreparatie aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht met de vertraging ook hier van een kwartier.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV.
8: Eva Koreman. Een hele goedemorgen. Spraakmaker vandaag is Kisa Magendane. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
8: Vraag ik dat net als je een slokje thee neemt? Dat is toch ook wat?
12: Je bent over frictie vandaag, dus...
8: Dus het mag. Ja, je bent frictiearchitect en organiseert bijeenkomsten met betekenisvolle frictie. Dat klinkt nu wellicht nog wat abstract, maar dat gaan we straks stap voor stap uitleggen. En voor het Mediaforum is directeur van Omroep Max, Jan Slachter, alvast aangeschoven. Goedemorgen, Jan.
13: Goedemorgen.
8: In dat forum natuurlijk aandacht voor de bosbrand in Limburg, die nog steeds voortwoedt. Dus stonden de media weer aan het brandfront met de plaatselijke brandweercommandant.
13: De situatie op dit moment wel stabiel is. En dat we eigenlijk wachten om weer met blusheli's dadelijk te kunnen gaan ondersteunen.
14: Ja, je zegt uitbreiding. Hoe kan dat?
8: Hoe kan dat? Ja, hoe doet de journalistiek het in Nederland bij de verslaggeving van de alom aanwezige branden deze zomer? Dat en meer straks in het mediaforum. We beginnen met stand.nl. En daarin gaat het vandaag over werken na je AOW-leeftijd. In steeds meer cao's wordt dat beter geregeld. Daarom de stelling vandaag. Het is goed dat doorwerken na je AOW-leeftijd makkelijker wordt.
9: Deel uw ervaring
15: op 0800 1101.
16: We kennen allemaal wel iemand die de pensioenleeftijd al is gepasseerd en toch zeker nog van geen stoppen wil weten.
17: Ik heb een hekel aan thuis zitten, eerlijk gezegd. En het huis is lang geleden al 10 keer opgeknapt.
18: En ik kan natuurlijk de hele dag wat gaan zitten niks thuis of achter de geraniums. Maar ik vind het heel zinvol dat ik nog wat kan bijdragen.
19: Steeds meer mensen willen eigenlijk veel liever doorwerken.
20: Bedrijven houden door een gebrek aan personeel graag vast aan ervaren krachten.
21: En in steeds meer cao's staan er afspraken over.
22: De meeste mensen zien uit naar een pensioen.
23: Ja. Ja, ik niet. Amerikaanse president is een stuk ouder dan ik, hoor.
8: Spraakmaker Kisa Magendano, hoe kijk jij tegen deze stelling aan?
12: Ja, belangrijke stelling. Ook omdat ik denk dat we in deze discussie ons vergissen. We denken dat de ouders zielig zijn. Ik zie dat ook bij vakbonden en progressieve linkse politieke partijen. Maar ik denk dat we in tijden komen waarin we de kennis van ouderen meer dan ooit nodig hebben. Met name door AI heb je te maken met belichaming.
8: Als je een slokje thee neemt, dat is toch ook wat? Je
12: bent over frictie vandaag, dus...
8: Dus het mag. Ja, je bent frictiearchitect en organiseert bijeenkomsten met betekenisvolle frictie. Dat klinkt nu wellicht nog wat abstract, maar dat gaan we straks stap voor stap uitleggen. En voor het Mediaforum is directeur van Omroep Max, Jan Slachter, alvast aangeschoven. Goedemorgen, Jan.
24: Goedemorgen.
8: In dat forum natuurlijk aandacht voor de bosbrand in Limburg, die nog steeds voortwoedt. Dus stonden de media weer aan het brandfront met de plaatselijke brandweercommandant.
13: De situatie op dit moment wel stabiel is. En dat we eigenlijk wachten om weer met blusheli's dadelijk te kunnen gaan ondersteunen.
14: Ja, je zegt uitbreiding. Hoe kan dat?
8: Hoe kan dat? Ja, hoe doet de journalistiek het in Nederland bij de verslaggeving van de alom aanwezige branden deze zomer? Dat en meer straks in het Mediaforum. We beginnen met stand.nl. En daarin gaat het vandaag over werken na je AOW-leeftijd. In steeds meer cao's wordt dat beter geregeld. Daarom de stelling vandaag. Het is goed dat doorwerken na je AOW-leeftijd makkelijker wordt.
9: Deel uw ervaring
15: op 0800 1101.
16: We kennen allemaal wel iemand die de pensioenleeftijd al is gepasseerd en toch zeker nog van geen stoppen wil weten.
17: Ik heb een hekel aan thuis zitten, eerlijk gezegd. En het huis is lang geleden al 10 keer opgeknapt.
18: En ik kan natuurlijk de hele dag wat gaan zitten niks thuis of achter de geraniums. Maar ik vind het heel zinvol dat ik nog wat kan bijdragen.
19: Steeds meer mensen willen eigenlijk veel liever doorwerken.
20: Bedrijven houden door een gebrek aan personeel graag vast aan ervaren krachten.
21: En in steeds meer cao's staan er afspraken over.
22: De meeste mensen zien uit naar een pensioen.
23: Ja. Ja, ik niet. Amerikaanse president is een stuk ouder dan ik, hoor.
8: Spraakmaker Kisa Magendano, hoe kijk jij tegen deze stelling aan?
12: Ja, belangrijke stelling. Ook omdat ik denk dat we in deze discussie ons vergissen. We denken dat de ouders zielig zijn. Ik zie dat ook bij vakbonden en progressieve linkse politieke partijen. Maar ik denk dat we in tijden komen waarin we de kennis van ouderen meer dan ooit nodig hebben. Met name door AI heb je te maken met belichamingscrisis, waar we straks misschien meer over gaan spreken.

0: Ja, hoe doet de journalistiek het in Nederland bij de verslaggeving van de alom aanwezige branden deze zomer? Dat en meer straks in het Mediaforum. We beginnen met Stand.nl. En daarin gaat het vandaag over werken na je AOW-leeftijd. In steeds meer cao's wordt dat beter geregeld. Daarom de stelling vandaag. Het is goed dat doorwerken na je AOW-leeftijd makkelijker wordt.
1: Deel uw ervaring
2: op 0800 1101.
3: We kennen allemaal wel iemand die de pensioenleeftijd al is gepasseerd en toch zeker nog van geen stoppen wil weten.
4: Ik heb een hekel aan thuis zitten, eerlijk gezegd. En het huis is lang geleden al 10 keer opgeknapt.
5: En ik kan natuurlijk de hele dag wat gaan zitten nipsen thuis of achter de geraniums. Maar ik vind het heel zinvol dat ik nog wat kan bijdragen.
6: Steeds meer mensen willen eigenlijk veel liever doorwerken.
7: Bedrijven houden door een gebrek aan personeel graag vast aan ervaren krachten.
8: En in steeds meer cao's staan er afspraken over.
9: De meeste mensen zien uit naar een pensioen.
10: Ja, ik niet. Amerikaanse president is een stuk ouder dan ik, hoor.
0: Spraakmaker Kisa Magendano, hoe kijk jij tegen deze stelling aan?
11: Ja, belangrijke stelling. Ook omdat ik denk dat we in deze discussie ons vergissen. We denken dat de ouders zielig zijn. Ik zie dat ook bij vakbonden en progressieve linkse politieke partijen. Maar ik denk dat we in tijden komen waarin we de kennis van ouderen meer dan ooit nodig hebben. Met name door AI heb je te maken met belichamingscrisis, waar we straks misschien meer over gaan spreken. En ik denk, het is goed dat wij als maatschappij nadenken, hoe kunnen wij de kennis en de wijsheid van ouderen benutten? En het liefste niet om de zakken te vullen van een enkele aandeelhouders, maar om onze collectieve geheugen eigenlijk te beschermen. En dat laatste is wat onder druk staat. Dus binnen organisaties zou ik zeggen, probeer als het kan zoveel mogelijk ouderen te benutten. En helemaal gezien de eenzaamheid in onze maatschappij. Want van werk word je vitaal en krijg je waardering. En veel ouderen in deze maatschappij voelen dat ze geen waardering kregen. Omdat ze door technologie vervangen worden. Maar dat laatst is een leugen. Dus ja, zeker belangrijk. We moeten het erover hebben.
0: Jan Slachter, Omroep Max, allang de AOW-leeftijd gepasseerd. Ik kan me voorstellen dat al deze uitspraken van Kisa Magendano koren op jouw molen zijn.
12: Jazeker. Ik vind het ook heel goed dat ouderen de gelegenheid krijgen om door te werken. Ik kan me ook heel goed voorstellen. Ik zag laatst een aantal, het is altijd het voorbeeld, maar ik heb het echt met mijn eigen ogen gezien, een aantal stratenmakers bezig in de straat. En ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen dolgraag willen stoppen als ze 67 zijn. Dus het is een keuze. Je moet de mensen de keuze geven. Maar het moet wel makkelijker gemaakt worden dat als je daarvoor kiest. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ik ben blij dat ik met pensioen kan gaan. Mijn hobby is vissen, ik noem maar wat. En dat ga ik uitoefenen. Dus dat is één. Twee, we zitten ook met een arbeidstekort. Dus het zou ook heel slim zijn als werkgevers. Mensen zouden stimuleren. En ook de overheid, dat de ouderen langer doorwerken. Moet dat dan fulltime? Nee, dat hoeft niet. Dat kan ook in plaats van 36 uur 28 of 22 uur per week zijn. Maar met name die kennis, wat net al aangerefereerd is, draagt dat over. En dat geeft, ik bedoel, werken is voor mij arbeidsvreugde. Ik vind het fijn om te mogen werken. Maar nogmaals, laten we ook niet vergeten dat wanneer mensen met pensioen gaan, dat zwarte gat hoeft daar niet te komen. Want er zijn natuurlijk ook duizenden ouderen die vrijwilligerswerk doen na hun pensioenleeftijd. Ook dat moet gewaardeerd worden. Dat is onbetaald werk. Als wij dat in Nederland niet zouden hebben, dan stort heel onze maatschappij in, bij wijze van spreken. Al die organisaties die een beroep doen op vrijwilligers. Dus ik vind het heel goed dat het kan. En ja, bepaal zelf maar wanneer je stopt. Dat lijkt me heel goed.
0: En Jan, hoe heb jij het in de Max-CAO geregeld?
12: Nou, we hebben geen CAO daar op dit moment voor, volgens mij. We hebben gewoon een afspraak gemaakt met de Raad van Toezicht. Ik heb een contract. En het is ook niet zo heel moeilijk. Je spreekt gewoon met elkaar af wat je gaat doen, hoe lang je werkt. En de tijd wanneer je dan op een gegeven moment zegt, ja, ik wil stoppen, dat moet ook wel gemakkelijk gemaakt worden. Of als het niet meer kan, dat kan ook. Hè. Ik bedoel, het is niet zo dat mensen zomaar kunnen zeggen, ik werk door tot mijn 80ste. Het moet je ook gegeven zijn. Dus dat moet ook geregeld worden.
0: We gaan eens kijken wat u erover te zeggen heeft. En dan gaan we eerst naar Walter Verbaarschot. Goedemorgen, Walter. U heeft lang na uw pensioenleeftijd doorgewerkt.
13: Ja, goedemorgen, Eva. Je spreekt met Walter Verbaarschot uit Maassluis. Ik heb inderdaad ongeveer pakweg 14 jaar doorgewerkt na mijn 65ste. In mijn tijd, tussen haakjes, was het 65, het pensioengerechtigde leeftijd. Dus ik heb een aantal...

0: jaren, met een onderbreking van een paar jaar, heb ik doorgewerkt tot vandaag de dag, zeg maar. Oh. En ik ben dit jaar word ik 79 en ik heb er nog ontzettend veel zin in.
1: In het leven of in werken? Of allebei? Ja.
0: Ja.
1: Want u bent wel vorige week gestopt met werken. Wat voor werk bent u al die tijd blijven doen?
0: Ik heb gewerkt bij een bedrijf en dat die maken dan of die kregen fietskranks opgestuurd van racefietsen en daar zetten wij dan een zogenaamde wattagemeter op. Dus dat wil zeggen dat je dus met een app kan je dan zien hoeveel wattage jij trapt met je linker of met je rechterbeen. En dat hangt ervan af of er dus links en rechts een powermeter, oftewel een wattagemeter, op de krenk zit van racefietsen. Bij de professionals is dat al gewoon. Maar steeds meer amateurs die willen dat om te kijken van hoeveel kracht ze trappen. En daar zijn hele programma's van. Dus dat hebben wij gedaan met een aantal AOW'ers boven de 65 plus. En die met een mannetje of 10. Daar waren wij dan ongeveer, daar zijn we 2 jaar mee bezig geweest.
1: En was het makkelijk voor u om door te blijven werken? Of heeft u zich door allerlei constructies heen moeten werken? Of ongunstige contracten en dat soort zaken?
0: Nee. Dat is bij mij in ieder geval vrij makkelijk gegaan. Ik heb mij aangemeld bij Actief 65 Plus, zo'n uitzendbureau. Je hebt ook nog meerdere uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn op pensioengerechtigde leeftijd. En het was vrij makkelijk, moet ik zeggen. En ik heb bij een paar bedrijven, in die 14 jaar heb ik ongeveer bij pakweg 2-3 bedrijven heb ik dan werkzaamheden verricht.
1: En het klinkt heel leuk en heel soepel. Waarom bent u nu dan toch gestopt?
0: Nou, ik ben niet gestopt. De afdeling waar wij dit werk deden, wat ik u net vertelde, dat is dat gaat naar een lager loonland. In dit geval gaat het naar Spanje toe. En dus de hele ploeg is zeg maar opgezegd. Dus we gaan weer kijken of Actief 65 plus of ik zelf weer ergens aan het werken of aan de slag kan komen.
1: Walter Verbaarschot, dank u wel voor dit impliciete pleidooi voor het doorwerken na je AOW. Dan gaan we naar Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is het juridisch eigenlijk makkelijk om na je pensioen door te werken?
2: Ja hoor, dat is eigenlijk heel makkelijk. Want er is een wet ingevoerd in 2016. De wet heet ook doorwerken naar de AOW-gerechtigde leeftijd. En die geeft allerhande faciliteiten als je wilt blijven doorwerken als ouderen. Waardoor het voor de werkgever veel makkelijk wordt om te regelen. En de werknemer daar eigenlijk geen omkijken naar heeft.
1: Maar er was juist in het nieuws dat er veel regels worden vastgelegd over doorwerken in cao's. Wat voegt dat dan toe ten opzichte van de wet die er nu al is?
2: Dat vraag ik me ook af. Ik denk niet heel veel, want de regels die er zijn, die zijn wettelijk vastgelegd. Dat is voor een deel zo gedaan om juist te voorkomen dat werkgevers waar geen cao geldt zich niet zouden kunnen beroepen op die regels. Maar misschien zijn er staan in cao's soms intentieverklaringen of andere dingen waardoor het werken, laten doorwerken van mensen met een AOW-gerechtigde leeftijd gestimuleerd wordt.
1: Heeft doorwerken naar je pensioen invloed op je recht op AOW of andere inkomsten?
2: Nee, het heeft geen enkele invloed. Het enige is, voor de werkgever wordt het iets goedkoper, want die hoeft dan niet meer de premies voor de werknemersverzekeringen af te dragen. Want als AOW-gerechtigde ben je niet meer verzekerd voor de AOW. Je krijgt namelijk een uitkering, dus je hoeft die premie niet meer te betalen. Maar je hoeft ook niet, je bent ook niet meer verzekerd voor de werkloosheidswet, of de WIA. En die premies hoeven dus ook niet meer te worden afgedragen. Maar dus dat, het is zelfs iets goedkoper.
1: Ja, maar dat is voordelig voor de werkgever, maar voor de werknemer niet, toch? Want die heeft dan geen recht daarop.
2: Die premies zijn werkgeverspremies, dus werkgevers zijn goedkoper uit. De werknemer kan natuurlijk uit onderhandelen dat hij een deel van die winst krijgt, maar dat moet hij dan echt specifiek doen. Maar voor een werknemer is het natuurlijk interessant, omdat hij naast een AOW en mogelijk pensioen een inkomen houdt. En die AOW en pensioen worden niet verlaagd. Het doorwerken heeft geen invloed op die uitkering.
1: Maar als ik het zo hoor, zitten er eigenlijk helemaal geen nadelen aan doorwerken naar je AOW. Behalve natuurlijk, zoals Jan Slachter net hier aan tafel ook zei, stel dat je heel zwaar werk hebt gedaan of dat je gezondheid het niet toelaat.
2: Precies. Nou ja, goed, het doorwerken naar jouw wegrechte leeftijd is natuurlijk met name gegeven aan mensen die geen fysiek zwaar beroep hebben. Want bij een fysiek zwaar beroep wordt het na je 67ste echt wel lastig. Dus daar is die zeker een sterk punt. Maar nee, eigenlijk zijn er nauwelijks nadelen. Er gelden wat wettelijke bepalingen die het eigenlijk ook faciliteren. Dus ik zie eigenlijk helemaal geen probleem bij het doorwerken. Sterker nog, ik begrijp eigenlijk niet dat het niet meer gebeurt.
1: Heeft u nog een tip voor mensen die nu net het gesprek aangaan voor het contract om door te werken na de AOW-leeftijd? Dus zeg, let daar dus op, daar valt nog wat te halen.
2: Nou, voor werkgevers misschien wel. Die moeten zich realiseren dat op het moment dat je iemand laat doorwerken naar de AOW-gerechtigde leeftijd, de transitievergoeding meer betaald hoeft te worden als er wordt ontslagen. En dat is toch ook wel handig voor zo'n werkgever. De gedachte erachter is, werknemers hebben al een inkomen, dus hebben geen extra vergoeding meer nodig bij ontslag. Want er is al een AOW-uitkering, er is vaak al een pensioen opgebouwd. Dus de transitievergoeding is overbodig. Dus doorwerken naar de AOW-gerechtigde leeftijd is vanuit werkgeversperspectief eigenlijk heel erg handig.
1: Tot slot, hoe lang gaat u nog door?
2: Nou, ik was eigenlijk van plan nooit te stoppen, maar ik heb ook een AOW-gerechtigde leeftijd in mijn CAO staan, net als in de omroeppersoneel-CAO die ik net snel even heb nagezocht. En daarin zijn wel wat regels gemaakt voor doorwerken naar je pensioengerechtigde leeftijd. Bij de universiteit ga je met emeritaat op, wat is het, 68, 66 jaar en 8 maanden. Dus dat zal mij ook overkomen, ooit.
1: Ja, nou, dank u wel, meneer Verhulp, hoofdleraar arbeidsrecht. Ik ga kijken wat er allemaal is gezegd in de NPO Luister-app. Bert zegt, ik kijk uit naar mijn pensioen. Na jarenlang met plezier gewerkt te hebben, vind ik het eigenlijk wel mooi geweest. Tijd voor meer vrije tijd, familie, kleinkinderen, hobby's en genieten van alles waarvoor tijdens het werkzame leven soms minder ruimte was. En José Rijl belde ons vanochtend. Zij is het eens met de stelling, maar wijst er wel op dat het gevolgen kan hebben voor de sociale samenhang in de maatschappij.
3: Nou, als mensen langer blijven doorwerken naar hun pensionering, wat ze natuurlijk absoluut mogen doen, maar de mensen die stoppen, omdat ze gepensioneerd zijn, doen vaak heel veel vrijwilligerswerk en versterken daarmee het sociale vangnet in de samenleving. En dat is ook belangrijk.
1: Ja, Jan, dat punt maakte jij net ook, hè?
4: Ja, nee, dat is gewoon belangrijk. Als ik zie bijvoorbeeld, wij hebben in Zoetermeer Café Max en er zijn een aantal betaalde krachten, maar ook heel veel vrijwilligers. Dat zijn allemaal mensen die al gepensioneerd zijn of er tegenaan hikken. Ja, als we die mensen niet zouden hebben, zou het gewoon onmogelijk zijn om dat werk te kunnen doen. Kijk, ik denk dat je ook wel goed moet kijken en dat je ook in de CAO iets moet regelen voor met name de gepensioneerden die willen doorwerken. Dat als er een reorganisatie komt, ja, stel bij een bedrijf, dan zijn zij wel de eerste die vertrekken. Dat mag nooit ten koste gaan van mensen die nog in de kracht van hun leven zijn, 30, 40 jaar, dat die eruit gaan. En dat de gepensioneerden blijven zitten. Nagelang de functie natuurlijk, of die ook vervangen moet worden. Maar dat geregeld zou worden in een CAO, dat zou ik ook wel belangrijk vinden, dat erin zou komen te staan.
1: Kiza?
5: Ja, en puntje wat ik toch misschien. Ik vind het lastig, dit gesprek is heel juridisch. Ik denk dat we ook onszelf een normatieve vraag moeten stellen van wat voor samenleving willen we. En mijn vrouw noemde dat terecht, Jan eigenlijk ook, van een doorwerk hoeft niet betekenen dat je in dezelfde sector blijft werken. Ik denk dat ouder zijn op zichzelf een vorm van wijsheid is. En we hebben een maatschappij met veel eenzaamheid. Ook als je een zwaar beroep werk hebt verricht, zou ik juist vinden dat wij als maatschappij enige vorm van nieuwsgierigheid tonen voor wat kun je nog betekenen. En ik wil daarbij benadrukken, we kunnen alle ouderen niet over één kam scheren, want er is een klein groepje ouderen die heel veel vermogen bezit en die ervoor zorgen dat andere ouderen voor hen blijven doorwerken. Dus dat is ook een gesprek dat we zouden moeten hebben. En de grootste oude persoon die onze wereld gijzelt is Donald Trump. Dus ik zou zeggen, sommige ouderen zouden juist baat hebben bij een bepaalde grens. Dus ik zou het fijn vinden als Donald Trump met pensioen gaat, bijvoorbeeld.
1: Ja,
5: dat zou goed voor de wereld zijn.
1: Met jou
5: zijn,
1: vele dus. Mensen. Nou, ik moet wel zeggen, Kiza, als ik hier allemaal op in zou gaan, dan zou stand.nl tot 11:30 dit programma duren. Maar ik snap heel goed wat je zegt. Ik wil graag naar Goedemorgen Jos van Eindhoven. U bent al jarenlang een van onze vaste bellers, vaak vanuit de bakkerij.
6: Klopt.
1: Het is een belangrijke periode voor u, hè? Wat staat er te gebeuren?
6: Nou, nog 5 zaterdagen werken na de vakantie. Dat begint op 15 augustus tot 19 september. En dan draaien we onze laatste zaterdag. Dus dan hebben we nog 50 aan.
1: En hoeveel zaterdagen, zou ik bijna willen vragen, heeft u gehad? Hoe oud bent u precies eigenlijk? Dat is een simpelere vraag.
6: Nou, ik ben precies 74. En ik voel me een jonge god. En ik heb altijd met ontzettend veel plezier gewerkt. Maar ik vind het nu tijd voor andere dingen.
1: En waarom juist nu als jonge god?
6: Nou, je moet een aantal dingen wel realistisch houden. Je zit nu in een. Ik ben 74. Moet ik nu nog meemaken dat ik moet gaan puzzelen met mijn energie? Die energie is belachelijk duur. En een bakkerij vraagt best veel energie. Nou, als daar wat knel komt te zitten, ja, dat avontuur heb ik geen zin meer in. Het personeel is best moeilijk om dat te werven. Nou, dat is, ooit heb je net genoeg mensen, maar ooit zit je net te krap en ooit zit je belachelijk te krap. Nou, dat zijn avonturen die erbij komt, die daar heb ik eigenlijk geen zin meer in. Dus, die maken het werk niet leuk. Het werk aan zich is hartstikke leuk, maar dat zijn factoren die toch wel heel grote invloed hebben, die het leuke eigenlijk er een beetje van afhalen.
1: In welke avonturen heeft u wel zin?
6: Nou ja, gewoon het bakken en 's morgens betijds opstaan en het bakken en dan de winkel vol leggen. En dat dan om 8 uur klanten komen, ja. En dan zijn er tussen 8 en 1 uur, 1:30, er zijn er 160 mensen geweest. Nou, dat mooi kun je niet meemaken.
1: Ja, en na de 5 zaterdagen gaat u dan nog op een grote reis of iets spannends?
6: Nou, niet in echt een grote reis, maar ik wil wel bijvoorbeeld, heb ik nog nooit meegemaakt, want december was voor ons een hele drukke periode. Maar nou ga ik in ieder geval met mevrouw de week voor kerst naar Londen.
1: Oh, wat heerlijk.
6: Ik wil dat circus wel eens zien.
1: Ja, en nou, geniet ervan. Oh ja, sorry, wat wilde u nog toevoegen?
6: Ik wil ook de vrijheid hebben om te zeggen, nou, we stappen nu in de auto. We zijn over een uurtje of 10, 12 zijn we in Barcelona voor een aantal dagen. In het naseizoen. Dat heb ik, daar kijk ik heel erg naar uit. Die vrijheid.
1: Geniet ervan, Jos van Eindhoven. Dank u wel. Dan naar Hendrik van Noten. Hendrik Noten, excuses. U bent bestuurslid bij de FNV. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Hendrik, jullie pleiten vooral vaak voor het beschikbaar houden van vervroegd pensioen. Hoe kijken jullie dan naar juist langer doorwerken?
7: Langer doorwerken na de AOW-leeftijd. Ik gun iedereen een zo gezond en goed mogelijke loopbaan. Maar het echt formeel mogelijk maken van langer doorwerken na de AOW-leeftijd, het kan, maar we zijn er wel heel terughoudend in de regel.
1: Waarom?
7: Eigenlijk om 2 redenen. De eerste is dat we juist nu zien dat het grote probleem vanuit ons perspectief is dat er ontzettend veel sectoren zijn, mensen met beroepen die eigenlijk nu al niet in staat zijn om gezond de AOW-leeftijd te halen. En wij vinden dat daar in ieder geval in eerste instantie zoveel mogelijk aandacht en energie en investeringen naartoe moeten. Dus dat we daar echt over hebben van hoe zorgen we eerst in ieder geval dat iedereen die werkt gewoon die AOW-leeftijd kan halen. En de tweede reden is dat, want we spreken het op een aantal plekken wel af, het komt voor, maar dat we vinden dat we dan heel nauwkeurig moeten zijn over de voorwaarden waaronder we dat doen. Hè. Dat we echt willen dat het vrijwillig is, dat we echt willen dat er goede afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld als je toch nog ziek wordt. En dat we ook echt willen dat dat werk niet ten koste gaat van werknemers nu of bijvoorbeeld oudere werkzoekenden die nog niet aan hun pensioen toe zijn. Dus dan zijn we wel heel streng op de voorwaarden waaronder we dat afspreken. Dus we zijn er niet 100% op tegen, maar het is voor ons wel meer een uitzondering dan de regel.
1: Een kabinet Jetten had plannen om de AOW-leeftijd verder te verhogen. Daar kwam veel kritiek op, onder andere van jullie. En die plannen zijn voorlopig van tafel. Maar zijn jullie bang dat dat vrijwillig doorwerken uiteindelijk een opstapje kan zijn voor de politiek om de AOW-leeftijd alsnog te verhogen? Ook omdat die norm verschuift?
7: Nou, kijk, dat die norm verschuift zie ik niet zo. Hè. Dus het gaat echt om een handjevol cao's van de honderden die we hebben. En tegelijkertijd zijn het ook 2 heel verschillende dingen. En dat zou het ook moeten zijn. Hè? Dus dat je op een aantal plekken zegt, we maken voor een aantal mensen afspraken waar dit nog kan. Ja, dat is wat ons betreft echt iets heel anders dan dat je dit aan het hele land oplegt. Waarin, zoals ik net al zei, juist voor heel veel mensen dan een uitdaging is om die AOW-leeftijd te halen. Dus natuurlijk, dat is ook een reden dat we er streng op zijn. We willen niet dat die norm verschuift. Dat zien we ook zo nog niet. En tegelijkertijd zijn het ook wel 2 totaal verschillende dingen. Overigens blijf ik er de hele tijd bij zeggen, het kabinet Jetten zegt dat het van tafel is, maar het staat gewoon nog in de tabellen. Dus tot op heden ben ik daar nog niet 100% tevreden over.
1: Kijk, jullie houden dat goed in de gaten bij het FNV. Hendrik Noten, dank u wel. Dan naar Jasper Bosma, onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: U heeft de afgelopen 2 jaar veel onderzoek gedaan naar doorwerken na de AOW-leeftijd. En we weten dat vergrijzing best wel een probleem is op de arbeidsmarkt, dat veel mensen met pensioen gaan. Kan doorwerken na de AOW-leeftijd daar nou een belangrijke oplossing voor zijn?
8: Nou, belangrijke oplossing. Het kan in ieder geval zeker verlichtend werken. Ja, dat denken wij wel.
9: Je zou het doorwerken naar AOW-rechten eigenlijk kunnen zien als een soort van smeerolie in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Dus ze kunnen bijvoorbeeld tijdelijke tekorten opvangen wanneer hun opvolging nog niet goed geregeld is. Of inderdaad doorhelpen met het inwerken van hun eigen opvolgers, dus het overdragen van kennis. En in sommige sectoren zien we ook dat ze dat ze graag flexibel werken. En daarmee kunnen ze ook gaten opvullen in roosters bijvoorbeeld natuurlijk.
1: Ja, maar hebben mensen eigenlijk wel zin om smeerolie te zijn?
9: Althans een deel van de gepensioneerden natuurlijk. Hè. Voor veel mensen geldt natuurlijk inderdaad ook dat ze het niet willen. Maar we zien inderdaad dat de mensen die het wel willen, dat die juist die flexibiliteit ook heel erg belangrijk vinden. Dus dat ze inderdaad niet volgens in een heel vast rooster werken bijvoorbeeld, is vaak wel gewenst. Ja.
1: En is het belangrijk ook om die flexibiliteit in cao's vast te leggen?
9: Dat vind ik moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik denk dat het heel erg sectorafhankelijk is. En ik denk ook dat daarbij inderdaad vooral belangrijk is dat het daar op individuele basis ook goed over gesproken wordt en goed onderhandeld wordt. Kijk, we zien dat de meeste mensen toch wel echt doorwerken omdat ze het zelf heel erg leuk vinden. Dus dat betekent eigenlijk ook wel een beetje dat als er niet echt aan de voorwaarden kan worden voldaan die zij eraan stellen, dat ze het dan ook misschien wel niet doen.
1: Jasper Bosma, onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Dankjewel. Annette Lange, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: U bent bijzonder hoogleraar succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit. Ouder worden op het werk na de pensioenleeftijd, is dat een goed idee?
10: Ja, ik ben het er zeker mee eens. Ik vind doorwerken na de AOW moet makkelijker worden, zolang het een keuze blijft. De cijfers laten zien dat die behoefte heel duidelijk groeit. In 2015 werkte 10% van de 65 tot 75-jarigen. En in 2025 is dat 21%, dus een enorme toename. En bij vrouwen zien we dat zelfs nog erger. Dus van 65 tot 75 jaar steeg de arbeidsparticipatie van deze groep van 5,7% de afgelopen 10 jaar naar 15,4%.
1: Het woord keuze hoor ik deze stand.nl vaker vallen. Hoe zorg je er nou voor dat een keuze blijft? Waar zit het gevaar?
10: Ja, ik denk dat we veel kunnen leren van de Doorwerkalliantie, waar ik zelf penvoerder van mag zijn, via het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. Mede mogelijk gemaakt dankzij de Goldschmeding Foundation. Wat we hierin leren is een samenwerkingsverband van heel veel deskundige partners. Van uitzendbureaus, werkgevers, kennispartners, onderzoeksbureaus. En dan zien we eigenlijk dat succesvol doorwerken vraagt echt om aandacht voor het werk en voor HR-beleid. We zien dat mensen die goede leidinggevende hebben, flexibiliteit in het werk hebben, autonomie, interessante werkafspraken kunnen maken vanuit HR, gewoon beter in staat zijn om door te werken en dat ook doen. Dus je ziet dat doorwerkers vooral vragen om maatwerken en minder onduidelijkheid over regels en contracten. En dat is ook meteen mijn oproep. Misschien moeten we ook nu echt wel de cao's moderniseren. Dus maak deeltijd doorwerken mogelijk, maak maatwerkafspraken mogelijk en de combinatie van pensioen en werk veel eenvoudiger, zoals dat bijvoorbeeld ook in België nu het geval is, met flexijobs. Zo behouden we eigenlijk die waardevolle kennis van de doorwerkers en blijft het ook gezond en aantrekkelijk.
1: Ja, duidelijk. Annette Lange, u zegt ook, ga vooral een goed en duidelijk gesprek aan met HR als je wilt doorwerken naar je AOW-gerechtigde leeftijd. Tot zover stand.nl hier op NPO Radio 1.

0: NPO Radio 1. Human. Koen Verbraak.
1: Het is zaterdag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heroverde. Het streng islamitische bewind is strikter in de leer dan ooit. Vrouwen mogen helemaal niets meer en kindhuwelijken en lijfstraffen zijn weer gewoon toegestaan. Toch was er onlangs een Taliban-delegatie welkom in Brussel om te praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Welke verhalen horen Afghaanse Nederlanders van familie en vrienden in Afghanistan? En waar putten ze nog hoop uit?
2: Zaterdag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
2: NPO Radio 1, 10 uur.
10: Eva Koreman.
11: Na alle branden in Frankrijk en Spanje hebben we nu in Limburg ook te maken met een grote bosbrand. Zijn we als journalistiek goed voorbereid op de berichtgeving van die branden die onvermijdelijk vaker gaan optreden? Dat en meer straks in ons mediaforum. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten.
12: Die brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren. Dat zegt de burgemeester uit Den Haag van Venray tegen verslaggever Marieke de Vries.
13: Het is een natuurgebied, lastig toegankelijk. We hebben ook de Chinook, die zijn gisteren bezig geweest en die gaan ook nu weer aan de slag. En dat blijkt ook wel gewoon heel hard nodig. Gelukkig nog steeds geen materiële schade in de vorm van objecten die zijn afgebrand of persoonlijk leed.
14: Hebben wel mensen geëvacueerd moeten worden?
13: Er zijn mensen hier vannacht in het hotel geweest. Er is een camping preventief ontruimd, ook vanwege de rookontwikkeling. En ja, tot na de orde zullen die mensen hier even moeten blijven.
14: Wat betekent dit de komende 24 uur voor de directe omgeving van de brand?
13: Ja, op dit moment is het brand in het natuurgebied. En wat ik al zei, er zijn geen objecten of risico's voor mensen. Dus de focus is nu eventjes op het bestrijden van de brand in het natuurgebied. En hem ook niet verder uit laten breiden.
12: Het gebied dat in brand staat is zo'n vierkante kilometer groot. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een Oekraïense droneaanval op een industriegebied bij Moskou zijn 5 mensen omgekomen. 6 anderen raakten gewond, meldt de regio-gouverneur. Doelwit was onder meer een magazijn van webwinkel Wildberries. Ook op andere plekken zijn distributiecentra van Wildberries aangevallen. In de buurt van Sint-Petersburg raakte daarbij iemand gewond. Rusland zegt dat het vannacht 320 Oekraïense drones heeft neergehaald, boven 19 verschillende regio's. Oekraïne voert de laatste tijd vaker aanvallen uit op opslaglocaties van Wildberries. Want volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Rond deze tijd vergaderen de Europese asielministers over de massale bestorming van Ceuta vorige week. Lidstaten vragen zich af of Spanje de Europese buitengrenzen wel kan beschermen. Toch klinkt er ook instemming over de Spaanse aanpak. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De vliegtuigbouwer wachtte al jaren op toestemming. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen duurde het lang voordat de Amerikaanse toezichthouder die toestemming gaf. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Rabobank is er in de eerste helft van dit jaar niet in geslaagd om de winst te laten groeien. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro. Net zoveel als in de eerste helft van 2015.

0: 2025. Economieverslaggever Roland Muller legt uit dat de bank te maken zou hebben met tegenvallers in Zuid-Amerika.
1: De Belgische topman Stefan de Kranen, die spraken wij vanochtend. Die heeft het over twee dossiers waarvoor extra geld gereserveerd moet worden. En dat gaat dan om dossiers in Zuid-Amerika. Hij zegt verder niet precies om welke bedrijven dat gaat. Of dat het bijvoorbeeld om twee grote projecten gaat. Dus dat is nog gissen. Terloops wordt in het verslag wel gesproken over Brazilië. Maar dat lijkt er toch op dat met name die twee projecten toch wel echt drukken op die winst.
0: Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nu toe weinig last te hebben. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog om bijna 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. Het gestegen aantal inbeslagnames kan ook komen doordat de politie meer inzet op de opsporing van zelfverdedigingswapens. Het weer nog, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zonnestapelwolken en 23 tot 28 graden.
2: De ANWB Verkeersinformatie met Erik Evengroen.
3: Ja, vertraging gemeld op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat nu 2 kilometer file met een klein kwartier vertraging. En de wegafsluiting, de N9 Alkmaar richting Den Helder, die is op dit moment dicht door een ongeluk.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV.
10: Eva Koreman.
9: Spraakmakers.
10: Met nu het Mediaforum.
11: De bosbranden als het nieuwe normaal. De heren van Roddelpraat en de beeldvorming rond ouderen. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van dit mediaforum. Met vandaag aan tafel Jan Slachter, directeur van Omroep Max. Tarim Ramjan, onderzoeksjournalist en coördinator opinie bij het Parool. Net aangeschoven, welkom.
12: Goedemorgen.
11: En onze spraakmaker is Kisa Magendane, frictiearchitect. Daar gaan we het ook later dit programma nog over hebben. Na weken van apocalyptische beelden van branden in populaire vakantielanden als Frankrijk en Spanje kreeg Nederland gisteren ook te maken met een grote natuurbrand. Bij het Noord-Limburgse Venray staat ruim 100 hectare bos in brand. Het vuur laat zich moeilijk doven.
13: Nou, er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Het goede nieuws is dat het met het blussen best wel goed gaat. Het slechte nieuws is dat ze nog niet klaar zijn en ook echt nog inderdaad wel even bezig zijn.
14: Dus daardoor is die bosbrand uitgebreid. Wat voor gevolgen heeft dit voor de omgeving?
15: Ja, je zegt uitbreiding. Hoe kan dat?
14: Want die Chinooks, die blushelikopters van Defensie, die konden vannacht niet vliegen.
15: Ja, het is ook een lastige brand, begrijp ik. Naaldbomen zijn het allemaal bijna.
13: Hiernaast zie je een aantal ploegen staan van de brandweer. Je denkt, nou, waarom staan die rustig een appeltje te eten? Dat is omdat zij gisteravond rond 9 al begonnen zijn, de hele nacht geblust hebben en nu dus worden afgelost.
11: Tarim, de hele zomer zien we al verschrikkelijke beelden uit Frankrijk, Spanje, Griekenland. En nu dus ook in eigen land. Kun je dan nu zeggen dat het nieuws wel heel erg dichtbij komt, om er maar een cliché tegenaan te gooien?
5: Het is een cliché en clichés zijn vaak ook wel waar. Dat kun je wel zeggen. Het is de vierde keer dit jaar dat er al blushelikopters in Nederland worden ingezet. Het gaat nu natuurlijk over Noord-Limburg, maar er waren gisteren op diverse plekken branden. Om maar even wat te noemen: Overveen in Noord-Holland, Rosmalen in Brabant en diverse plekken in Drenthe. Dus het komt voor heel veel Nederlanders heel dichtbij. En dat is schrikken en het roept ook heel veel vragen op. En ik vind het eigenlijk wel goed dat ik zag in diverse kranten ook al wat duiding voorbij komen van, nou, je noemt het net zelf ook al het nieuwe normaal. Het roept ook al vragen op van hoe ga je hier eigenlijk mee om? Het roept voor ons ook vragen op als journalisten van hoe doen we hier verslag van? Hoeveel duiding geef je bij? Maar hoe kom je ook in de buurt van zo'n gebied? Daar moet je ook op voorbereiden. Daar moet je ook op investeren, denk ik. Want dit zal veel vaker voorkomen.
11: Hoe op investeren?
5: Nou ja, bijvoorbeeld dat je plannen maakt van hoe ga je naar zo'n gebied toe? Wat is veilig? Wat is misschien minder veilig om te doen? Wat mij ook opviel is dat met de brand in Noord-Limburg de veiligheidsregio eigenlijk aangaf van we hebben ook geen enkel idee hoe die brand is ontstaan. Nou ja, er zijn natuurlijk diverse factoren die tot een bosbrand leiden. Dus sowieso die droogte, maar ook vaak menselijk handelen. Nou ja, en dan wil je natuurlijk wel, dat wil je natuurlijk wel weten. Dat is de eerste vraag die ik in elk geval had. En misschien deze heren ook. Van hoe kan dit nou zo opeens ontstaan en hoe kan het ook zo uitbreiden? Nou ja, daar moeten we ook over nadenken. Van hoe gaan we die antwoorden vinden als een veiligheidsregio dat ook niet eens weet?
11: Ja, je noemde het al even, het nieuwe normaal, dat kopt het AD vanmorgen.
5: Ja.
11: Hoe kijk jij naar zo'n kop, Jan?
12: Nou ja, kijk, als we kijken naar wat het afgelopen maand tot ons is gekomen qua nieuws over bosbranden, dat baart mij wel zorgen. Als ik kijk naar wat er allemaal is gebeurd in Frankrijk en Spanje, dat het is ongekend, het is nog nooit zo groot geweest als met name wat er in Spanje zich heeft afgespeeld. En nu komt het heel dichtbij. Ik denk dat het ook een taak is van ons, van de media, om te kijken van ja, inderdaad, weet je, hoe ontstaat dit? Je klimaat hoort hierbij, dat kun je niet meer ontkennen. Twee, wat gaan we eraan doen? Je ziet gewoon dat er niet echt een plan is om dit soort brandhaarden te kunnen bestrijden.
5: Ja.
12: Het is ook verschrikkelijk. Ik bedoel, als je dat, die beelden ziet, waar begin je aan? Weet je, vuur is vernietigend en het gaat zo snel. En dan is het goed om met name ook vanuit de media eens een keer te gaan kijken van ja, wat zouden we eraan kunnen doen voor zover dat mogelijk is. En dan denk ik met name aan bijvoorbeeld waarom niet. We hebben de Europese Unie. Nu zie je dat er links en rechts wat helikopters worden ingeschakeld. En die heeft twee helikopters. Ik heb er ook nog wel één. Maar dat er toch iets van een, ja, ik noem het even de Europese brandweer. Maar dat er een plan komt waardoor, en dat mensen die daar verstand van hebben gaan van hoe gaan we dit bestrijden? Als dit nog een keer gebeurt, hoe kunnen we dit sneller indammen? Daar zou ik me mee bezighouden. Dat vind ik heel belangrijk. Maar als privépersoon, ja, vind ik het toch wel heel, heel erg als ik al die beelden zie. Je zal maar in Limburg nu op vakantie zijn. Of daar wonen en je camping moet ontruimd worden.
11: Ja.
12: En dat je nu op vakantie gaat naar Frankrijk en dat er gezegd wordt, ja, neem een noodkoffertje mee met geld en wat paspoort, weet ik het allemaal niet wat. En dan ga je op vakantie, heb je een noodkoffertje bij je. Weet je, dus er moet wel een Europees plan komen van hoe we dit gaan bestrijden.
5: Nou ja, en je merkt hierin ook hoe verweven Europa is. Hè? De afstanden zijn kort, het is één continent. Als er een hittegolf in het zuiden voorbij komt, merken we hem later in het noorden vice versa. Dus dat is wel een heel goed punt. En tegelijkertijd gaat dat dan heel erg over adaptaties. Hoe ga je ermee om? Maar je wil eigenlijk ook kijken naar voorkomen. Het kan je micro doen. Dus hè, wat ik net zei, vaak is menselijk handelen net de ontsteking van de brand. Het kan zijn een peuk, het kan zijn een uitlaat van een auto die gras aansteekt of een elektriciteitsdraad. Dat zijn dingen waar je best op kan letten. En er zijn natuurlijk macro-oorzaken, zoals klimaatverandering die de mens heeft veroorzaakt.
12: Ja.
5: Wat kunnen we daar nog aan tegen doen?
11: Bij het nieuwe normaal hoort ook gewenning. Hoe zorg je ervoor dat je verhalen zo blijft brengen dat je de aandacht vasthoudt, ook voor dit soort zaken, voor oorzaken of voor een gecoördineerde aanpak?
5: Ja, dit is natuurlijk een million dollar question, want dit merkte je ook, misschien een beetje een gekke parallel die ik ga trekken, maar met de inval van Rusland in Oekraïne, toen hadden we ook heel erg iets van, het komt heel erg dichtbij, oorlog op ons continent, treinen voor Oekraïners die aankomen in Nederland, heb ik zelf een reportage over gemaakt, maar alles went, oorlogen wennen, genocides wennen, en ook dit gaat ook wennen. Dus dat is wel een hele interessante vraag voor ons.
12: Ja, ik denk dat de politiek hier ook wel iets mee moet. Ze kunnen dit niet blijven ontkennen. Ik bedoel, ja, het is ver van mijn bedshow. Nee, het is nu in Limburg.
11: Maar bedoel je dan de branden of klimaatverandering?
12: Nou ja, alles bij elkaar. Weet je wel, kijk, branden zullen er altijd blijven. Hoe je het went of keert. Als we dit soort droge zomers blijven houden, dat er geen lange tijd geen regen valt. En dan is inderdaad menselijk handen, een sigarettenpeuk, een lucifer. Soms wordt het ook aangestoken, hè? Laten we dat vooral ook niet vergeten. Maar hoe gaan we een plan maken om dit te bestrijden? En daar zal aandacht voor moeten blijven. Kijk, die beelden die zitten echt wel in mijn hoofd. Ik bedoel, het was iedere avond op televisie. Ik bedoel, dit is wel een land stond, bijna een gedeelte van een land stond in de fik. En dat schuift op naar ons land toe. Het enige waar je volgens mij nu nog veilig bent is Noorwegen, Zweden en weet ik het al niet wat. Daar is het 21 graden. Maar dus ja, dat is wel een groot probleem. En het heeft ook te maken met klimaat, wie je ook bent. Ik was ook in het begin dacht, ja, het valt allemaal wel mee. Maar je ziet nu toch wel de gevolgen daarvan.
11: Ja, en wereldwijd te weinig blusvliegtuigen ook.
12: Ja, maar we zijn gewoon niet geëquipeerd tegen dit soort grote branden. Dus er zullen veel meer van die helikopters moeten komen die inzetbaar zijn in Europa.
11: Kiezen?
16: Ja, twee dingen. Ik denk dat we ook moeten kijken wie baat heeft bij deze brand aarde. Vooral als we de oorzaken niet kennen. Het klinkt heel complotachtig, maar ik zeg altijd, kijk naar het geld. Wat gaat er gebeuren als het bos verdwijnt? Welke activiteiten komen daarvoor in plaats? Dat vind ik ook wezenlijke vragen. En misschien daaraan gekoppeld wat Jan zegt. Ik denk ook dat we een eerlijk gesprek moeten hebben over machteloosheid. Over alle grote ontwikkelingen die ons overkomen. En het gevoel van verlamming wat mensen ervaren. We hebben toch de neiging om weg te vluchten. Op een gegeven moment went het. Maar ik mis een infrastructuur waar we gewoon kunnen rouwen om wat het verdwijnt. En ik denk dat onderdeel is van dit gesprek.
11: En zou je dat ook willen zien of lezen als nieuwsconsument?
16: Ik zou willen dat de politiek hier actie in onderneemt. Dat we op lokaal niveau dingen doen met bibliotheken, de media. Dus dat het niet alleen maar gaat over de ellende die ons overkomt, maar dat je echt ruimte maakt voor wat betekent dit voor mijn plaats hier en in de wereld. Ik denk dat die vraag echt leeft en dat mensen niet de ruimte hebben om daarover na te denken of in verbinding te staan met anderen die de machteloosheid ervaren.
17: Ik denk wat heel tof zou zijn in dit kader is wat meer servicejournalistiek en ook meepraatjournalistiek. Want dit is iets wat...
11: Wat is servicejournalistiek?
17: Servicejournalistiek is dat je dus de lezer echt uitlegt van oké, wat is er nu aan de hand en wat kan je hier zelf aan doen? Hoe kun je jezelf veilig houden? Hoe ziet zo'n noodpakket er bijvoorbeeld uit? Stel je gaat naar Frankrijk of tegenwoordig Noord-Limburg. Dus echt de lezer iets geven, een beetje in die zin dienen. En meepraatjournalistiek, dat is bijvoorbeeld wat wij bij het Parool ook wel regelmatig doen met onderwerpen die in het land of in de stad Amsterdam erg leven. Dat we lezers vragen van, wat vind jij hier nou van? Maar ook, wat zijn jouw herinneringen? Bijvoorbeeld, laatst kwam het nieuws dat het Kwaku Festival stopt. Het is heel anders. Maar dan vragen we lezers, wat is nou jouw favoriete herinnering daaraan? En jij zegt net, Kiza, inderdaad heel terecht van, hier hoort ook een stukje rouwen bij. Het helpt mensen ook om zelf een verhaal te kunnen maken over wat er gebeurt. Om daar ook wat meer vrede mee te kunnen sluiten en veerkracht eruit te putten. Daar kunnen we als media ook wel een rol in spelen om dat platform te bieden.
11: We gaan kijken wat jullie is opgevallen in de media. Tarim, jij wil het hebben over Roddelpraat, een YouTube-kanaal van Jan Roos en Dennis Schouten. Ze liggen onder vuur vanwege een interview met twee minderjarige meisjes op het Zwarte Cross Festival. Jan Roos maakte daarbij een aantal seksistische opmerkingen tegen de 15- en 16-jarige meisjes. Ja, en voor wie het niet heeft meegekregen, we hebben een paar opmerkingen op een rij gezet, waarbij we bewust de antwoorden van de meiden hebben weggelaten.
18: Ja, je hebt Dennis gewonnen vandaag.
19: Een beetje spuug van alles, hè?
18: Ondertussen een beetje met jezelf spelen.
11: Ja, Tarim, wat wil je aankaarten met dit mediamoment?
17: Ja, kijk, weet je, Roddelpraat is om te beginnen een programma met een bepaalde toon en stijl en ook een bepaald publiek wat dat leuk vindt. Nou, daar kun je het heel lang over hebben, maar het is gewoon wat het is, prima. Ik vind het wel ontzettend goor wat hier gebeurt. En wat ik hier vooral naar aan vind, is dat de meiden die worden herkenbaar in beeld gebracht. De heren deden ook alsof zij hen interviewden voor NPO Radio 2. Radio 2 heeft ook laten weten dat is helemaal niet het geval geweest, dat is niet waar. Zij hebben hen daarin dus ook bewust misleid. Dat kan gewoon niet als journalist, dus dat nog terzijde. Maar vervolgens worden zij ook erop aangesproken dat dit soort opmerkingen, dat dit gewoon niet kan. Weet je, we hadden vorig jaar, dat is bijna een jaar geleden, de moord op Lisa in Duivendrecht, Lisa van 17. Toen kwam er een heel nationaal debat op gang. Wij eisten de nacht op. Toen was er ook van de organisatie Immense Peter de piramide van geweld. Dat is eigenlijk bovenin het ergste wat vrouwen kan overkomen. Dat is verkrachting, femicide enzovoort. Maar dat komt allemaal voort uit een cultuur van bepaalde kleedkamerpraat, bepaalde grapjes die we maar dulden. En dat begint bij hele jonge meiden al. En als je dan dit soort dingen zegt, waar die meiden herkenbaar in beeld zijn, waar ze misleid worden, ja, dan ben je gewoon schuldig aan het kweken van die cultuur. Zij worden daarop aangesproken en vervolgens reageert Dennis Schouten daarop met, ja, er moeten blijkbaar heel veel vrouwen ongesteld worden. Ja, ik vind het beneden alle peil. Ik snap er ook heel weinig van. Want Dennis Schouten is ook iemand die persoonlijk met best mooie onderwerpen ook in de media treedt soms.
11: Over zijn mentale gezondheid. Over zijn mentale stelt hij zich gezondheid. Heel kwetsbaar op. Ja.
17: Exact. En dat is echt lovenswaardig, vind ik echt. Maar nu zijn er vrouwen die zeggen, hey, wat jij doet, dat raakt eigenlijk aan onze mentale gezondheid collectief. En daar is hij niet ontvankelijk voor. Ik snap daar helemaal niks van.
11: De moeder van het 16-jarige meisje heeft een interview gegeven aan nu.nl. Vind jij dat verstandig?
17: Nou, het is een heel afgewogen interview. Dat moet ik er wel bij zeggen. Kijk, je kunt je afvragen, moet je dat doen? Want je maakt het misschien dan ook groter. We hebben het nu op Radio 1 er ook over. Tegelijkertijd zegt die moeder ook van, we overwegen. We hebben advies ingewonnen om al dan niet aangifte te doen. Maar we kijken wel wat in belang is voor mijn dochter. Maar ze wilde ook een punt maken. Ze wilde ook laten weten dat ze dit niet vindt kunnen. Ze zegt ook, het is niet dat mijn dochter hier wakker van ligt. Maar dit is wel een onderdeel van een breder probleem. En nu.nl heeft dat heel afgewogen opgeschreven. En heeft ook de naam van die moeder niet genoemd. Dat was ook denk ik niet nodig. Daar vertrouw ik de redactie ook op. Die hebben hier heel goed verslag van gedaan.
11: Het viel mij ook op hierin dat er een ander soort mediabewustzijn is ontstaan. Dat bij het doorplaatsen van dit interview, dat mensen de gezichten van die meisjes wel blurden op het moment dat ze aankaarten dat ze dit niet vonden kunnen.
17: Ja, nou ja, ik denk dus dat het een aandeel daarin ook is dat ze dus misleid zijn, hè, met dat Radio 2 verhaal. Maar dat klopt en ik denk dat dat iets goeds is. En dat is iets wat we eigenlijk al wel langer zien, hè, bij heftige beelden. Nou, ik weet niet of je het als heftig beeld te kwalificeren, maar er is wat mee. Maar we zagen het bijvoorbeeld ook met Peter R. de Vries, toen die werd neergeschoten, dat er wel een ander bewustzijn was over, moeten we al die beelden maar continu blijven rondpompen en verspreiden? Of is het wel goed zo om het te beschrijven? Of hè, zoals net een paar snippets te laten horen van, je weet, dat is oké.
11: Denk jij dat het verstandig is dat de ouders aangifte doen?
17: Nou kijk, het zou misschien kunnen leiden tot een strafbaar feit, namelijk seksuele intimidatie in het openbaar. Dat is sinds 2 jaar strafbaar. Je moet er wel rekening mee houden dat als je aangifte doet, dan heb je nog met OM te maken. Dat kan nog besluiten om niet te vervolgen. Dan word je daar dan nog wat mee, kan je nog een klacht indienen. Stel dat OM gaat wel vervolgen, krijg je een rechtszaak. En dat is natuurlijk weer een heel mediacircus op zich. Dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Ik kan die ouders niet adviseren, ik ken hen niet. Ik weet van mijn juridische opleiding dat er best wel veel haken en ogen bij komen kijken. Dus dat is wel goed om je daar bewust van te zijn.
11: Jan, stel je nou voor dat zij zich hadden voorgedaan als medewerkers van Omroep Max. Hoe zou jij daar dan mee omgaan?
12: Nou, daar zou ik zeker wel wat van vinden. Ik denk ook wel dat wij daar dan juridische stappen. Want het is onder valse voorwensen, even los van dat het om minderjarige meisjes gaat. Maar überhaupt, als mensen zich voordoen als zijnde van Omroep Max of van de KRO-NCV, wat dan ook, en je bent het niet, en daardoor gaan mensen reageren en denken dat ze te maken hebben met een serieus programma. Ja, daar zou ik wel wat van vinden. En ik denk toch wel dat er dan sowieso dat het ze rectificeren. Dat ze dat ook in de openbaarheid brengen dat ze dat hebben gedaan. En zo niet, dan zou je er ook wel juridische stappen op kunnen ondernemen. Het feit dat het hier om minderjarige meisjes gaat, het is te walgelijk voor woorden dat ze dat op die manier doen. Ik ben voor de vrijheid van meningsuiting. Je mag alles zeggen en denken wat je vindt en wilt. Maar dat doe je niet tegenover minderjarige meisjes die je dan verleidt tot een antwoord. En dat ook nog ze dan onherkenbaar in beeld brengt. Ja, dat is walgelijk.
11: Kisa, hoe heb jij dit nieuws gevolgd?
16: Ja, ik denk dat het vervagen van wat privé en publiek is, ja, hiermee getoond wordt. Ik moest ook denken aan de gluurcamera's, de zogenaamde smart
11: brillen, glasses, ja, ja.
16: Waar ook nu mensen kunnen, meisjes vooral ook ongewild in filmen. Ik denk dat we wel echt in de spiegel moeten kijken over waar is de grens. Je ziet nu veel jongeren die niet meer kunnen dansen. Een beetje te ver gezocht, omdat je weet dat men de hele tijd naar jou kijkt. Dus ja. Zo'n festival is echt een tussenruimte om even met vrienden te zijn, even alles vergeten. En dan word je hiermee geconfronteerd. Ja. Terwijl ik praat, merk dat het mij raakt. Ja. En ik snap niet dat dit kan en dat we het hebben over vrijheid van meningsuiting. Ik denk, ja, waar ligt de grens? Waar is de autoriteit voor de media? Want bij dit soort incidenten blijven we hier hysterie. Het is elke keer met Voetbal Inside en deze rode praat. Het is elke keer veroordeling met woorden, maar er gebeurt niks.
11: In die zin zou een aangifte dus geen gekke idee zijn, nou, ook als signaal.
17: En ik ben ook wel benieuwd wat Jan net zegt. Hè. Ik ben benieuwd of NPO Radio 2 nog iets van stappen gaat ondernemen. Want zij zijn daarin ook benadeeld geraakt. Ja, en een aangifte kan een signaalfunctie hebben. Het is wel aan de familie en het meisje om te bedenken, wil je dat allemaal aangaan? En ik denk ook nog, dat we ook nog gezegd hebben bij Jan Roos, weet je, de man is 49. Ik denk, zoek dan iemand van je eigen leeftijd bij te doen. Maar niet
11: die
17: bij
11: heeft notabene zelf een jonge dochter.
17: Ja.
11: Dat is...
17: Ja.
19: Ja, bizar. Maar het is scoren om te scoren.
16: Ja, er zijn mensen in het systeem die soort van net niet maken. Die, dit is een beetje overdreven, die altijd een slachtoffer vinden om na te trappen.
17: Ja.
16: Ja, dus dat is een pijnlijke constatering. Dus ik denk ook dat het iets zegt over ja, wat voor systeem opereren wij. En de hele obsessie met wie zit hoog en wie zit laag.
11: Jan, jouw mediamoment gaat over een onderzoek waarover de Volkskrant vandaag schrijft. Cultureel antropoloog Jolanda Lindenberg onderzocht hoe ouderen in de media worden afgebeeld. En er is veel te verbeteren, zegt ze. Ben je het met haar eens?
19: Ja, ik ben het wel met haar eens. Ik denk dat het heel goed is dat ze dit aankaart. Ik weet nog wel, toen wij 21 jaar geleden begonnen met Omroep Max, toen was het beeld over ouderen alleen maar kommer en kwel, wat je zag op radio, of tenminste wat je hoorde op radio, wat je zag op televisie, maar ook in de kranten. En dat beeld hebben wij proberen te doorbreken. Dat is heel verleidelijk om, als het om ouderen gaat die zorg nodig hebben, dat je dan een foto maakt. En dat heeft ze ook voorbeelden van. En dan zie je mensen op hun rug en dan zie je ze lopen met een rollator. Weet je wel? Maar ja, dat rollator is alleen maar een hulpmiddel. Dat wil niet zeggen dat je dat de bovenkamer niet meer werkt. Weet je wel? Maar dat soort stereotypen worden vaak gebruikt. Of die hele vitale ouderen, waar ik van denk, nou, de Erik Schredders van deze wereld. En dat bedoel ik heel goed hoor, want het is een hele lieve man. Maar je hebt ook nog de middelmoot. Hè, dus de mensen die gewoon oud worden. En ouderdom komt soms met gebreken. En dan, toen moest ik wel denken aan ons programma We Zijn Er Bijna. Weet je, dat zijn allemaal mensen die gewoon normaal oud worden. Die met een camper in een groep, met een groepsreis op vakantie gaan. En zij zegt dat het ook schadelijk is voor ouderen. Als je altijd alleen maar ouderen aan de achterkant ziet, is vaak nog zonder hoofd. Maar alleen dat je dan die rollator ziet. Ik ken heel veel mensen met een rollator. Maar die functioneren nog fantastisch in deze maatschappij. Een rollator is een hulpmiddel. Waarom moet dat ding dan altijd in beeld worden gebracht?
11: En waarom is dat schadelijk?
19: Nou ja, omdat het straalt af op ouderen. Weet je, wat geeft ze ook een beeld waarvan ze zeggen, ja, maar dat ben ik niet. En de maatschappij en jonge mensen kijken daar ook. Als jonge mensen alleen maar ouderen zien met een rollator of hulpbehoevend, dan denken ze, ja, dat is het ouder worden. En dat hoeft ook weer niet die vitale man of vrouw te zijn die met een grote tandpasta glimlach zegt, ik heb er 10 kilometer gelopen. Maar de middelmoot, zegt zij, en fotografeer mensen, en ik heb de laatste keer een boek gezien ook, er werden ouderen in hun gezicht gefotografeerd. Weet je wel, en dat zijn hele mooie foto's. Dan zie je prachtige koppen van mensen die dingen hebben meegemaakt. Maar probeer dat beeld ook te laten zien. Dus hulpbehoevend, ja, als het nodig is, maar doe het niet te veel. En ook weer niet alleen die vitale mensen. Dus ik ben het eigenlijk, mensen moeten het artikel lezen, staat in de Volkskrant. Ik ben het heel erg met haar eens.
11: Tarim, jij ziet een verband met de manier waarop minderheden en mensen van kleur in de media komen. Wat is die overeenkomst volgens jou?
17: Ja, dit is het boeiende aan blinde vlekken. Want dit is voor mijzelf persoonlijk denk ik ook wel een blinde vlek. Ik ben zelf 27. Maar ik merk als man van kleur dat vaak, weet je, mensen van kleur worden in de media in beeld gebracht of überhaupt opgevoerd als bron als het gaat om van kleur zijn. En dat geldt ook voor moslims. Ik moet denken aan dat geweldige boek van Zoë Papé-Ikonemoe en Annebrecht Dijkman. Heb je een boze moslim voor mij? Weet je wel, als er iets met moslims is of islamisme of terrorisme, dan willen we weer een moslim aan tafel. Terwijl er zijn ook moslims en mensen van kleur met expertise over biodiversiteit of neurologie. Weet je wel, hele andere onderwerpen.
11: Zoals jij en Kiza bijvoorbeeld.
17: Bijvoorbeeld. Dankjewel voor het bevestigen daarvan. Nee, maar goed. Dus dit vond ik heel interessant. En ik had eigenlijk ook niet door, ik las in het Volkskrant artikel, dat ouderen als heel passief worden afgebeeld. Dus iemand anders handelt dan op de afbeelding en de ouderen wordt gevoed of gekleed of weet ik veel wat. Inderdaad, de achterkant, geen hoofden. En het is relatief laaghangend fruit. Want als beeldredacties zich hier bewust van zijn, en daar kan ik als verslaggever natuurlijk ook een handje in helpen.
19: Het is ook aan ons, hè, want ik kom me van, dat praat ik wel over 20 jaar geleden. Er was één beeld bij Nova. Daar staat een man, hulpbehoevend, ver in de 80, maar Alles werkt nog in de bovenkamer. Daarnaast staat zijn zoon. En de verslaggever, echt dat beeld kan ik je laten zien, die gaat naar de zoon toe en die vraagt, hoe gaat het met vader? En die man staat ernaast. Ja. Weet je wat? Dus dat is ook zit. Gelukkig is dat niet meer schering en inslag. Dat is ook wel doorbroken. Maar dat beeld moeten we juist ook proberen te veranderen. En die databanken, want als je nu een foto nodig hebt voor een artikel, ouderen, dan krijg je allemaal dat soort foto's. Die databanken moeten ook die foto's gaan verversen, waardoor je een beter beeld krijgt van wie ouderen zijn in de samenleving.

0: bedanken onze mediaforumleden Grasduinen. Door het enorme archief van beeld en geluid worden net de deur van de schatkamer opengaan. Welke pareltjes van de publieke omroep zien zij daar? Jan, jij kwam uit bij de legendarische Dik voor Mekaar show van André van Duin en Ferry de Groot van de NCRV. Waarom wilde jij dit populaire radioprogramma uit de jaren 70 en 80 terughalen?
1: Dit was zo'n populair programma in die tijd. Het was, ik zeg, ja, mensen bleven er voor thuis. Het was een uurtje. En André van Duin en Ferry de Groot, ome Joop, Harry Nack, Beb en Toos, al die typetjes kwamen voorbij. Het was chaos, het was humor. En ze hebben onlangs, zijn ze na 41 jaar weer bij elkaar geweest. Op 23 juli hebben ze één keer nog een uurtje verzorgd in Radio Tour de France. En ja, toen dacht ik, ach god, kon het maar weer terugkomen. Ja, dat kan niet, weet ik ook allemaal wel. Maar dit was zo mooi en prachtig. Het was dat kan ook niemand imiteren. Er zijn maar twee mensen die het kunnen. Dat is André van Duin en Ferry de Groot. En ik geloof dat jullie een fragmentje hebben.
0: Zeker. Alle schuiven op het mengpaneel open en alles tegelijk indrukken.
1: Ja, en hij deed dat niet in de studio. Hij deed dat gewoon bij hem thuis, hè, André van Duin. Gewoon in een kamertje waar hij een studiootje had. Daar werd het opgenomen. Zodat het voor hem ook heel erg overzichtelijk was. Ik kon even tussendoor nog even een kop koffie halen. Ja, legendarische radio. Ik vind het ook mooi dat we in die schatkamer ook tegen iedereen nog wel even zeggen. Daar zitten ook heel veel mooie radiofragmenten in.
0: Ja, oh, mijn radiohart gaat ook sneller kloppen. Kende jij dit? Of is het ver voor je tijd?
2: Het is van voor mijn tijd.
0: Ga terug de schatkamer in.
2: Ja. Ja, je bent er net geweest. In de trein ga ik luisteren.
0: Ja. Jij neemt ons mee naar 2004, Tarim. De uitvaart van André Hazes. Een groot nationaal moment in de arena met 5 miljoen tv-kijkers. Laten we luisteren.

0: Guus Meeuwis, die geeft mij nu je angstzong tijdens die uitvaart. Waarom heb je dit uitgekozen?
1: Ja, weet je, we hebben zelden zo'n grote uitvaart in Nederland meegemaakt. Een soort staatsbegrafenis, maar helemaal niet voor een minister of een premier of een koning. Er zit Amsterdamse trots voor mij in. Ik sta wekelijks in de kroeg in Amsterdam en er komt Hazes nog steeds voorbij. Ik ben om de hoek hiervan opgegroeid. Ik weet nog dat dit een heel moment was en dat ik ook een van die 5 miljoen kijkers was. En tegelijkertijd vind ik die verbinding met de rest van Nederland zo mooi. Is dat Guus Meeuwis, maar ook Bluff en René Vroger en Treintje Oosterhuis ook die liedjes van Hazes vertolkte. Prachtig.
0: Jan, ik hoorde jou een klein stukje meeneuren.
2: Ja,
0: ook.
2: Dit is wat je zegt. Dit was naast alle begrafenissen die geweest zijn van de koninklijke familie, was dit wel zo niet de grootste begrafenis ever van een gewone Nederlander. Ja. In de arena. Ja. Iedereen, het was stil op straat, bij wijze van spreken. 5 miljoen mensen hebben er gekeken. Zeggen, ja, dit is, hij is echt wel de grootste volkszanger die Nederland ooit heeft voortgebracht. En ja, die muziek gaat tot in de eeuw. Ik zie het mijn zoon van 28 ook zingen. Het is wat in de kroeg gespeeld wordt. En niemand kan tippen aan wat hij heeft gemaakt qua muziek, qua uitstraling. Hij kon zoveel genres zingen. En die begrafenis, ja, dat was legendarisch.
1: Ja, ik zei ook nog tegen je redacteur van, als dit een tv-uitzending was, dan had ik dat moment gekozen dat die lijkwagen de arena binnenreed. Dat staat echt in mijn geheugen.
0: Dank, Tarim Ramjan, journalist van het Parool, en Jan Slachter van Omroep Max. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? Vandaag over reisverzekeringen. Bel ons nu met de vragen die u heeft over dit onderwerp 0800 1101, of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Jan van de Putten.
3: NPO Radio 1.
4: Bij de natuurbrand in Noord-Limburg zet Defensie voor het bluswerk opnieuw 2 Chinook-helikopters in. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. In de omgeving van de brand zijn een camping en 4 woningen ontruimd. Europese ministers van Binnenlandse Zaken hebben spoedoverleg over Ceuta. 22 landen vroegen zo'n gesprek aan, naar aanleiding van de bestorming van die Spaanse exclave. Er zijn zorgen om de Europese buitengrenzen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Dat was in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. En Ajax heeft een nieuwe keeper, de Duitse doelman Marc-André Ter Stegen. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. Ter Stegen was zelf al weken rond met Ajax, maar het duurde lang tot er een akkoord was door een discussie over belastingen.
0: De ANWB Verkeersinformatie met Erik Evengroen.
5: Ja, vertraging op 2 plekken. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles staan nu 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Daar heeft de brug opengestaan net voor Willemstad. Daar staat nu 5 kilometer file met ook daar een kwartier op onthoud.
6: Tot 11:30, Eva Koreman.
0: Kiza Magendane is mijn spraakmaker van vandaag. Straks na 11:00 praten we over zijn werk als frictiearchitect. Kiza, voordat we het daarover gaan hebben, een belangrijke vraag. Staat er nog een vakantie op de agenda voor jou deze zomer?
7: Ja, ik ga met mijn gezin kamperen. Dit weekend.
0: Oh, waar?
7: Ergens in Flevoland.
0: En heb je een reisverzekering afgesloten?
7: Nee.
0: Nee?
7: Nee.
0: Nee, nou, we gaan zo meteen horen of we het of
7: het
0: dat
7: kan zijn
0: gebeuren.
7: Dat ik het weet, maar niet weet.
0: Oké, okay. Ja, dat moet thuis even gecheckt worden. Dat is ook wel een herkenbaar fenomeen. Ja, voor sommige mensen is de vakantie nog maar net begonnen, terwijl anderen inmiddels alweer thuis zijn. Een vakantie verloopt echter niet altijd zoals gepland. Schade, ziekte, diefstal of andere onverwachte situaties kunnen flink roet in het eten gooien. Daarom heeft een groot deel van de Nederlanders een reisverzekering afgesloten. Maar wat dekt zo'n verzekering precies? En wanneer kun je er daadwerkelijk aanspraak op maken? Daarom hebben we het in Zijn er nog vragen over reisverzekeringen. Verzekeringsexpert Michel Ipma van Independer is hier. Welkom.
8: Dankjewel.
0: Is het te zeggen of het een druk seizoen is? Er waren en zijn natuurlijk veel bosbranden, onder andere in Frankrijk. En de ANWB Alarmcentrale liet vorige week weten dat er een toename van medische hulpvragen en meer pechmeldingen waren.
8: Ja, dat klopt wel. Verzekeraars hebben het op dit moment net even wat drukker dan in andere seizoenen. Met name ook door de bosbranden en het extreme weer. Veel vragen komen daar ook over.
4: De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. Ter Stegen was zelf al weken rond met Ajax, maar het duurde lang tot er een akkoord was door een discussie over belastingen.
0: De ANWB Verkeersinformatie met Erik Evengroen.
5: Ja, vertraging op twee plekken. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de A29 Rotterdam Bergen op Zoom. Daar heeft de brug opengestaan net voor Willemstad. Daar staat nu 5 kilometer file met ook daar een kwartier oponthoud.
6: Tot 11:30, Eva Koreman.
0: Kiza Magendane is mijn spraakmaker van vandaag. Straks na 11:00 praten we over zijn werk als frictiearchitect. Kiza, voordat we het daarover gaan hebben, een belangrijke vraag. Staat er nog een vakantie op de agenda voor jou deze zomer?
7: Ja, ik ga met mijn gezin kamperen. Dit weekend.
0: Oh, waar?
7: In ergens in Flevoland.
0: En heb je een reisverzekering afgesloten?
7: Nee.
0: Nee?
7: Nee.
0: Nee, nou, we gaan zo meteen horen of we het of
7: het
0: dat
7: kan zijn
0: gebeuren.
7: Dat ik het weet, maar niet weet.
0: Oké. Okay. Ja, dat moet thuis even gecheckt worden. Dat is ook wel een herkenbaar fenomeen. Ja, voor sommige mensen is de vakantie nog maar net begonnen, terwijl anderen inmiddels alweer thuis zijn. Een vakantie verloopt echter niet altijd zoals gepland. Schade, ziekte, diefstal of andere onverwachte situaties kunnen flink roet in het eten gooien. Daarom heeft een groot deel van de Nederlanders een reisverzekering afgesloten. Maar wat dekt zo'n verzekering precies? En wanneer kun je er daadwerkelijk aanspraak op maken? Daarom hebben we het in Zijn er nog vragen over reisverzekeringen. Verzekeringsexpert Michel Ipma van Independer is hier. Welkom.
8: Dankjewel.
0: Is het te zeggen of het een druk seizoen is? Er waren en zijn natuurlijk veel bosbranden, onder andere in Frankrijk. En de ANWB Alarmcentrale liet vorige week weten dat er een toename van medische hulpvragen en meer pechmeldingen waren.
8: Ja, dat klopt wel. Verzekeraars hebben het op dit moment net even wat drukker dan in andere seizoenen. Met name ook door de bosbranden en het extreme weer. Veel vragen komen daar ook over binnen. Niet zozeer alleen vanwege de schademeldingen die worden.

0: Ik ga met mijn gezin kamperen. Ja, dit weekend.
1: Oh, waar?
0: In ergens in Flevoland.
1: En heb je een reisverzekering afgesloten?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nee, nou, we gaan zo meteen horen of we het of
0: het
1: dat
0: kan zijn
1: gebeuren.
0: Dat ik het weet, maar niet weet.
1: Oké. Okay. Ja, dat moet thuis even gecheckt worden. Dat is ook wel een herkenbaar fenomeen. Ja, voor sommige mensen is de vakantie nog maar net begonnen, terwijl anderen inmiddels alweer thuis zijn. Een vakantie verloopt echter niet altijd zoals gepland. Schade, ziekte, diefstal of andere onverwachte situaties kunnen flink roet in het eten gooien. Daarom heeft een groot deel van de Nederlanders een reisverzekering afgesloten. Maar wat dekt zo'n verzekering precies? En wanneer kun je er daadwerkelijk aanspraak op maken? Daarom hebben we het in Zijn er nog vragen over reisverzekeringen. Verzekeringsexpert Michel Ipma van Independer is hier. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Is het te zeggen of het een druk seizoen is? Er waren en zijn natuurlijk veel bosbranden, onder andere in Frankrijk. En de ANWB Alarmcentrale liet vorige week weten dat er een toename van medische hulpvragen en meer pechmeldingen waren.
2: Ja, dat klopt wel. Verzekeraars hebben het op dit moment net even wat drukker dan in andere seizoenen. Met name ook door de bosbranden en het extreme weer. Veel vragen komen daar ook over binnen. Niet zozeer alleen vanwege de schademeldingen die worden gedaan, maar ook van, is het wel veilig om die kant op te gaan? En hoe zit dat eigenlijk met de verzekering?
1: En worden er dan ook meer reisverzekeringen afgesloten?
2: Nou, niet zo specifiek dat er door bosbranden en door dichtgevaren specifiek meer reisverzekeringen worden afgesloten. Gelukkig is Nederland in die zin wel een land wat regelmatig dit soort verzekeringen afsluit. Überhaupt omdat het risico wel bekend is.
1: En stel je hebt nu een reis geboekt naar bosbrandgebied.
2: Ja.
1: Dekt de reisverzekering dan de annulering?
2: Dat hangt er een beetje van af. Als je echt niet meer naar die plek toe kan. Dus de camping of het hotel bestaat niet meer door de brand. Of je kan niet via de normale gang van zaken, of dus via de weg die kant op gaan, omdat het afgesloten is, het gebied is geëvacueerd. Ja, dan kan de reisverzekering en de annuleringsverzekering eigenlijk zijn uitkomst bieden. Heb je het idee van, ik ben daar onveilig, maar alles is nog gewoon dan open, dan is dat niet per se gedekt op de reisverzekering. Op de annuleringsverzekering, moet ik zeggen.
1: Wat moet je allemaal doen om te bewijzen dat je aanspraak kan maken op de reisverzekering? Moet je bijvoorbeeld altijd aangifte doen van diefstal bijvoorbeeld?
2: Nou, als het inderdaad om bagage gaat, en dan helpt het altijd wel als daar diefstal gedaan is, dat je een aangifte doet. Of in ieder geval kan bewijzen dat daar een diefstal heeft plaatsgevonden. En de verzekeraar ziet die aangifte dan als een bewijs. Het is ook handig om altijd wel bonnetjes te bewaren. Of op een andere manier het eigendom van bijvoorbeeld een mobiele telefoon wat gestolen is, dat jouw telefoon is. En daar wanneer je kan zo snel mogelijk de reisverzekering bellen.
1: We praten zo verder over reisverzekeringen. En u kunt bellen met 0800-1101 als u een vraag heeft. Nu eerst muziek.
3: KRO NCRV.
1: Platen van spraakmakers. Deze zomer hoort u muziek die de spraakmaker heeft uitgekozen. En we willen natuurlijk ook graag weten waarom. Kiza, wat is het geworden?
0: Ja, ik breng de luisteraar naar Kinshasa en Port-au-Prince. Tenminste, een Congolese en Haitiaanse artiest. Ik dacht, laat ik mensen de kans geven om te horen wat men in Afrika luistert, in Congo. Ik denk dat het onze wereld verrijkt als we meer cultuur van elders consumeren dan de dominantie van Amerikaanse popindustrie.
1: Ja, want deze persoon, Fally Ipupa, is echt een wereldster op het Afrikaanse continent.
0: Klopt. Dit jaar nog Stade de France, twee keer vol, een stadium in Parijs. Dat geeft ongeveer een omvang.
1: En waarom heb je juist dit nummer uitgekozen?
0: Ik denk dat het gewoon een fijne vibe is. Een lekkere zomersnummer waar je vooral op kunt dansen. Ik vind mooi dat de stijl van Haiti, de zoek en Congo elkaar ontmoeten. Dus die mengelmoes van culturen. Overigens, je zou kunnen zeggen, heel veel mensen uit Haiti zijn via slavenhandel via Congo naar Haiti beland. Dus die werelden komen bij elkaar. En dat vind ik een mooi symbolische statement op een bepaalde manier. Omdat het belichaamt hoe ik wil leven.
1: Dit is Doucement. En het is ook heel zacht voor de oren. Fally Ipupa nu op NPO Radio 1 dankzij Kiza Magendane. Dankjewel voor je geweldige keuze. Dit is wel heel fijn zo op de dinsdag.

0: Dat was Fally Ipupa en Doesma. Spraakmakers. Veel Nederlanders hebben een reisverzekering afgesloten voor het geval er iets is gebeurd wanneer ze op vakantie zijn. Maar wat kan je allemaal vergoed krijgen?
1: Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken.
2: 4:00 AM van donderdag op vrijdag werd ons verstaan te geven dat het vuur heel dichtbij was. En dat klopt ook op 700 meter afstand. En wij moesten zo snel mogelijk weg.
3: Allemaal hagelschades.
4: Overal waar je kijkt staan gebutste auto's.
5: De staking bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa breidt zich uit. Er zijn inmiddels honderden vluchten geannuleerd. Ook vluchten van en naar Schiphol.
6: Door een technische storing en operationele problemen bij Transavia werden meerdere vluchten geannuleerd of gewijzigd. Waardoor reizigers soms pas op het vliegveld te horen kregen dat hun vakantie niet doorgaat.
7: My family Bible, Jocelyn's phone. En, oddly enough, a few pairs of socks.
8: Ieder jaar worden duizenden toeristen opgelicht.
9: En ook zijn weggebruikers in veel vakantielanden minder gewend aan fietsers dan in Nederland. En dat kan sneller zorgen voor gevaarlijke situaties.
10: Je hoort wel veel erover natuurlijk. Veel gedoe in Frankrijk.
0: Bosbranden, stakingen, geschrapte vluchten, hagelschade, diefstal, oplichting, fietsongelukken. Durf je nog wel op vakantie?
11: Ja, ik wou net zeggen, als ik dat zo hoor.
0: Bij ons om alle vragen over reisverzekeringen te beantwoorden is verzekeringsexpert Michel Ipma van Independer. En we gaan direct naar onze eerste beller. Dat is Ed van Asselt. Ed, goedemorgen. Wat is uw vraag?
12: Ja, goedemorgen. Mijn vraag is van dat ik het idee heb dat het niet altijd duidelijk is wat je het als eerste moet bellen. Ga je eerst het nummer van de verzekeringsmaatschappij bellen of ga je eerst een dokter bellen of de politie bellen of wat dan maar ook. En die vraag is vaak onduidelijk.
11: Ja, kan ik me voorstellen. Kijk, als er medische spoed is of de veiligheid is in het gevaar, Dan is de dokter bellen eigenlijk het eerste wat je uiteraard moet doen. Dus eerst jezelf of de medische kosten of de medische situatie van jezelf garant stellen. Dat ten eerste. Vervolgens, als daar op een gegeven moment, als het in dit geval gaat om een medische noodsituatie, op de eerste moment dat je een alarmcentrale kan bellen, dus als er een vervolgbehandeling moet gaan plaatsvinden, is dat wel aan te raden om ook de hulp te krijgen van de alarmcentrale, in dit geval van de reisverzekeraar, zodat je daar ook een beetje ontlast wordt. Dus dat in die volgorde zou ik dat dan ook gaan doen. Is er minder spoedeisende zaken, dus moet je wat medicijnen kopen omdat er iets gebeurd is wat niet zo spoedeisend is, gewoon gaan kopen en dan kan je dat daarna wel bij de reisverzekeraar claimen. Of eigenlijk in eerste instantie in het geval van medische kosten ook bij de medische kostenverzekering die je hebt afgesloten.
0: En stel dat je computer is gestolen?
11: Als de computer is gestolen, dan is het eerste wat je eigenlijk moet doen aangifte bij de politie. En dan daar de gebeurtenis ook helemaal uitleggen. En dan vervolgens daarmee naar de verzekeraar gaan.
0: Ed, is er zo een duidelijk antwoord op uw vraag?
12: Ja, dit is een duidelijk antwoord. En ik had dat ook wel begrepen dat dit antwoord zou moeten komen. Alleen ik vraag me af of de meeste mensen dat ook wel weten dat zo moet gebeuren. Hè. Medisch moet altijd voorgaan. Hè, dat kan niet anders. Maar niet voor medicijnen. Want als je medicijnen moet hebben, kan je het wel van tevoren kunnen bedenken. Ja. Maar een medisch ongeval of een ziekte die ineens komt, dan is een dokter altijd het eerste belangrijke.
11: Uiteraard.
0: Ja, wat zijn fouten die veel reizigers maken als het aankomt op reisverzekeringen?
11: De reisverzekeraar hoeft niet altijd per definitie eerste aanspreekpunt te zijn. Eigenlijk is het inderdaad in dit geval van medische kosten, dan zou dat ook de zorgverzekering kunnen zijn. Heb je bijvoorbeeld een koffer die niet aankomt, of wordt je reis geannuleerd vanwege een vlucht die niet doorgaat? Ja, in dat geval is de luchtvaartmaatschappij je eerste aanspreekpunt en zou die je schadeloos moeten stellen. Een reisverzekering komt dan eigenlijk pas op plek als je daarna nog wat zaken moet regelen voor zover een kosten maakt die de luchtvaartmaatschappij niet vergoedt.
0: En is het ook nog zo dat de aanhouder wint?
11: Je bedoelt, er wordt niet geclaimd, of er wordt niet uitgekeerd en je blijft doorgaan?
0: En je zegt, nou, dat pik ik niet, zeg.
11: Nou ja, je staat altijd goed in je recht om bezwaar te maken. Dus als de reisverzekeraar eigenlijk iets anders besluit bij een eventuele schadeuitkering, dat jij dat zou willen, dan kan je bezwaar maken. Sterker nog, je kan ook een second opinion daar ook vaak over aanvragen.
3: Bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.
11: Ja, of een andere schadebehandelaar kan dan ook nog eens naar gaan kijken. Mocht je er dan nog helemaal niet uitkomen en sta je in je recht, dan heb je een instantie, dat heet het Kifid. Daar kan je dan met je klacht naartoe. En die gaat dan een onafhankelijk bindend advies daarover aangeven.
3: Wat is dat dan, het Kifid?
11: Het Kifid is het instituut wat met name kijkt naar klachten rondom verzekeraars. En geeft dan vervolgens op basis van de casussen die worden aangediend een bindend advies. Ofwel aan de verzekeraar of aan degene die de klacht heeft ingediend.
3: Eigenlijk een soort hoger beroep of cassatie.
11: Ja, zo mag je dat zien. Ja, dat is of eigenlijk een soort van stap voordat je echt. Okay, je kan ook uiteindelijk naar de rechter gaan. Maar de Kifid is meestal de eerste stap die je gaat doen.
3: En aan de andere kant, vergeten mensen wel eens dingen op te geven? Of hebben we vaker recht op vergoeding dan mensen denken?
11: Ja, dat gebeurt ook wel eens. Een leuk voorbeeld wat ik laatst tegenkwam is dat iemand moest omrijden en dus meer benzinekosten ging maken om op de plaats van bestemming te komen. En dat kwam vanwege die bosbranden. En het kan zo zijn dat zelfs dat soort extra kilometers die je maakt ook verzekerd zijn.
3: Slim. Dat is wel een bepaald soort mens. Daar heb ik wel bewondering voor.
11: Ja.
3: U kunt ons bellen en zijn er nog vragen. Als u net als Ed van Asselt net uit ons collectief nog vragen hebt, belt u ons dan op 0800-1101 of stel uw vraag via de NPO Luister-app. Mailen kan ook spraakmakers@kro-ncrv.nl. Dan gaan we naar Aart van Jolingen. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
3: U heeft ook een vrij specifieke vraag.
13: Ja, ik ga meestal op vakantie en dan boek ik zelf mijn accommodaties meestal rechtstreeks op de site van de accommodatie zelf of gewoon op de Bonnefoy. Ja, gaat er dan iets mis? Dan als je bijvoorbeeld toch blijkt een overboeking te hebben of zo, wat zijn dan die rechten als verzekerde? Ik heb een doorlopende reisverzekering bij Interpolis.
11: Ik ken niet de polisorder van Interpolis helemaal uit mijn hoofd.
3: Hij is van Independer, hè, Michel Ima.
11: Ja. Nou, daar heb ik een site voor waar ik dan af en toe op kon kijken. Nee, veel mensen doen dat, hè, die boeken hun vakantie zelf. Doe je dat bij een reisorganisatie, dan is je reisorganisatie je eerste aanspreekpunt als er iets volgeboekt is of je kan daar niet terecht. In dit geval zal je dus het hotel wat je hebt geboekt, moeten reclameren van joh, we hebben geboekt, ik heb hier een boekingsbevestiging. Hoe kan dit nou niet doorgaan? Die kan je dus ook vervolgens aansprakelijk stellen. Stel je voor, je komt daardoor in een noodsituatie. Dan is het zeker raadzaam ook om eventjes in dit geval, afhankelijk ook wel weer van dekkingen en welke reisverzekering je hebt, de reisverzekeraar te bellen om te kijken van ja, kan ik gecompenseerd worden voor eventuele additionele kosten die ik moet maken om een andere boeking te maken of naar een ander hotel te gaan.
3: Aart van Jolingen, dank u wel voor uw vraag. Kiza, je hebt ook een vraag, maar dan over AI en reisverzekeringen.
14: Ja, het is dan natuurlijk de talk of the town, AI. Ik was benieuwd, gezien die extreme ontwikkelingen, ook met bosbranden, waar we eigenlijk ook over hebben in deze uitzending. Ja, hoe jullie zich daartoe verhouden in het inzetten van AI, in het voorspellen. Ik ben benieuwd of dat jullie businessmodel beïnvloedt. Nieuwsgierigheid en misschien risico's, voor en nadelen van het gebruik van AI-tools in jullie business.
11: Ja, en dan bedoel je specifiek de verzekeraars.
14: Ja, dus in jullie modellen en berekeningen.
11: Ja, ja, eigenlijk doen ze dat al een tijdje. Een premie wordt ontwikkeld op basis van heel veel data. Dus dan wordt er op basis van echt hele grote data hoeveelheden wordt gekeken van ja, kunnen we daar bepaalde risicoprofielen uithalen? Dat gaat eigenlijk al een tijdje lang met dat is een technische term, machine learning technieken. En dat is eigenlijk een voorloper van wat we nu kennen als AI. En AI is daar helemaal op voorgeborduurd. Dus dat gebeurt eigenlijk al. Alleen je moet wel weten dat dat onder hele strenge regels gaat. Strenge regels van de Nederlandse bank, die daar heel erg streng op toezit dat er geen operationele risico's of financiële risico's uitkomen. Maar ook de AFM kijkt daar heel erg sterk naar. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar allemaal data in een bak gaan gooien en dan kijken van wat daaruit komt en kijken of daar dan een bepaald risicoprofiel uitkomt. Het moet echt ten doel staan van een eerlijke premie. En de verzekeraar moet het ook altijd goed kunnen uitleggen? Van waarom is de ene groep wat hoger verzekerd dan de andere? Of betaalt meer premie dan de andere verzekeraar? Er moet altijd een logisch verhaal achter zitten. En uiteindelijk moet altijd ook zeg maar de premie die betaald wordt, moet goedgekeurd worden, ook door mensen.
14: Maar het is een model gebaseerd op solidariteit. Hoe speelt dat in dit debat?
11: Ja, hele goede vraag. Dus solidariteitsbeginsel bij verzekeraar is nog steeds een heel erg hoog goed. Maar dat betekent niet dat sommige risico's iets meer premie moeten worden betalen dan ander. Ook als je meer dekking neemt, dus als de kans wat groter is dan bij een andere groep. Laat ik even een autoverzekering in dit geval als voorbeeld nemen. Je kan je voorstellen dat een jong iemand in een Golf GTI, dat daar een ongeluk mee gebeurt, dat is wat groter dan iemand die gewoon heel erg veilig rijdt en niet zo heel veel rijdt.
14: Ja.
11: Dus ja, we betalen wel een beetje premie voor beide groepen, dus dat gaat wel in een pot. Alleen de verzekeraars vinden het wel eerlijker dat die jonge persoon in die GTI iets meer premie gaat betalen en dan vervolgens de schadevrije jaren gaat opbouwen en bewijst dat hij best wel goed kan rijden, dan dat we dat over de hele pot gaan verdelen.
3: Sam Kasmas heeft ons gebeld. Goedemorgen, Sam.
15: Goedemorgen.
3: Wat is uw vraag?
15: Bij calamiteiten of andere onvoorziene omstandigheden kunnen we aanspraak maken op reisverzekering. Maar hoe zit dat met verloren tijd? Als er een dag of twee dagen verloren is gegaan van je vakantie door iets waar je helemaal niks aan kan doen?
11: Calamiteiten, is niet per se altijd verzekerd. Dus dat is heel erg goed om daar specifiek ook nog even naar te kijken. Want soms moet je ook een extra dekking voor calamiteiten ook afsluiten bij sommige verzekeraars. Dus soms zit het er standaard in, soms niet. Dus dat ten eerste. Verloren tijd is natuurlijk een heel erg ruim begrip. Kijk, moet je iets anders boeken en kan je niet naar de locatie toe en moet er een ander hotel of een duurder hotel worden geboekt, dan zijn die kosten wel verzekerd. De tijd aan zich is niet per se altijd heel erg verzekerd. Heb je bijvoorbeeld wel een evenement of een bepaalde excursie op dat moment geboekt wat niet door kan gaan door bijvoorbeeld een evacuatie, dat soort zaken. Dat zijn kosten die ik zeker eventjes bij de verzekeraar ook zou opgeven.
3: En als je nou op je werk een belangrijke klus mist. Ja, misschien, Sam, bent u wel een goed betaalde consultant van €175 per uur, merkt u. Ja, dan mis je twee dagen werk. Kan je dat dan?
11: Ja, maar dat is een heel andere verzekering eigenlijk. Want dat is dan dat is geen reisverzekering. Of dan misschien wel een reisverzekering, maar dan met een zakelijke dekking. En dat is eigenlijk iets heel anders dan een verzekering die je afsluit voor een lekker op vakantie gaan. Dus dat is een heel andere mechaniek.
3: Sam, heeft u wel eens zoiets meegemaakt?
15: Niet in die zin, maar wel dat je door een geannuleerde vlucht bijvoorbeeld, dan weet ik dat er een aantal uren tussen moet zitten voordat je in aanspraak komt voor vergoeding en dergelijke.
14: Mm-hmm.
15: Maar als je twee of drie dagen kwijt bent van je vakantie, dat is toch drie dagen verlof, drie dagen moeite en tijd. Dat is meer mijn nieuwsgierigheid, maar ik begrijp dat er niet onder valt.
11: Nou, niet per definitie. Er kunnen altijd weer uitzonderingen op de regel zijn. Kijk, dat is echt met de reisverzekering ook zo. De een is de andere niet. Dus ik weet niet hoe het bij Interpolis is verzekerd, maar het is in de regel niet verzekerd.
3: Duidelijk. Zijn reisverzekeringen eigenlijk fraudegevoelig?
11: Ja, met name de bagagedekking is wel een fraudegevoelig geheel onderdeel van de reisverzekering. Ik heb zelf ook bij een verzekeraar ook gewerkt en zag daar ook wel dat zodra er een nieuwe iPhone kwam, ook op de reisverzekering en ook op de inboedelverzekering opvallend veel claims op een gegeven moment binnenkwamen. Ja, en dat zijn toch allemaal wel red flags voor de verzekeraar natuurlijk, ook om eens even extra kritisch te kijken naar de claim die wordt ingediend.
3: En stel nou dat je dan inderdaad fraude hebt gepleegd, staat er nog een sanctie op, straf?
11: Ja, als dat er inderdaad de verzekeraar erachter komt dat dit een fraudegeval is, dan word je geregistreerd in een centrale database. En dat betekent eigenlijk ook wel dat iedere verzekering die je dan vervolgens aangaat, wordt die database geraadpleegd. En als je daar dan in voorkomt, ja, dan heb je heel veel moeite om die verzekering, dat kan een autoverzekering, dat kan een inboedelverzekering zijn, dat is een hele andere verzekering, om die dan vervolgens ook te kunnen afsluiten. Dus het is niet te adviseren om het te doen.
3: En wordt er ook bijgehouden hoe vaak je declareert? Gaat er op een gegeven moment dan ook een belletje rinkelen?
11: Ja, je moet ook als je een verzekering afsluit, moet je vaak ook kijken van hoe is jouw schade verleden. Heb je in het afgelopen jaar, heb je dan eens een keertje een schade geclaimd? Nou, dat is puur een beetje voor de verzekeraar om te kunnen beoordelen wie hebben we hier aan de poort kloppen. En ja, als je een tijdje bij dezelfde reisverzekeraar blijft, dan worden al die schades wel in een dossier opgenomen. Maar uiteindelijk heb je ook het recht om vergeten te worden. Dus het blijft niet tot in de eeuwigheid bestaan.
3: En tot slot even kort, een langlopende of een kortlopende reisverzekering?
11: Ga je meerdere keren per jaar op vakantie, zou ik een doorlopende reisverzekering nemen. Ga je slechts enkele weken een keertje op vakantie, kies dan voor de kortlopende.
3: Tot zover deze editie van onze rubriek Zijn er nog vragen? Elke vrijdag hebben we in de zomer een Zijn er nog vragen rubriek over een vakantieland. En deze week is dat Frankrijk. Heeft u vragen over Frans chauvinisme of juist over de Franse economie die onder druk staat? Mail ons op spraakmakers@karo-ncrv.nl. En u kunt ons ook nog even bellen op 0800 1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
16: NPO Radio 1.
17: Goedenavond, dames en heren. Vanavond speelt Triviant zich af in hoger sferen.
18: Zondag op de perstribune van Max. De terugkeer van de tv-quiz Triviant. Met als presentator Annico van Zanten van Opsporing Verzocht.
19: Voor iedereen die het ooit heeft meegemaakt, een inbraak hakt erin.
18: En Arno Vermeulen, chef voetbal van de NOS. Over zijn laatste WK en over zijn afscheid bij de NOS. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max. Jurgen van den Berg. In gesprek met Annico van Zanten en Arno Vermeulen.
16: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
20: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
21: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent, niet laten liggen.
22: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
23: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: NPO Radio 1, 11 uur.
24: Eva Koreman.
3: Wat doet een frictiearchitect? En wat kan je als privépersoon, maar ook binnen een bedrijf hebben aan het bewust opzoeken van frictie? Dat legt onze spraakmaker Kisa Magendane straks uit. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten.
25: De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizen op Bergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Volgens verslaggever Marieke de Vries wordt er opgeschaald.
26: Ja, ik begrijp zojuist van de veiligheidsregio dat de brand aan het escaleren is. Het is een grip 2 geworden, zo heet dat dan in het brandweerjargon. En dat betekent dat de brand aan het uitbreiden is. Gelukkig worden ze geholpen door weer 2 Chinook-helikopters, blushelikopters van Defensie. Dat moet wat verlichting gaan bieden. Maar wat ook niet helpt, is de weersomstandigheden.
25: De luchtvochtigheid daalt en de wind draait. En daardoor breidt de brand zich verder uit van het zuiden naar het oosten. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. En tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een Oekraïense droneaanval op een industriegebied bij Moskou zijn 5 mensen omgekomen. 6 anderen raakten gewond, meldt de regio-gouverneur. Doelwit was onder meer een magazijn van webwinkel Wildberries. Ook op andere plekken zijn distributiecentra van Wildberries aangevallen. In de buurt van Sint-Petersburg raakte daarbij iemand gewond. Rusland zegt dat het vannacht 320 Oekraïense drones heeft neergehaald boven 19 verschillende regio's. Oekraïne voert de laatste tijd vaker aanvallen uit op opslaglocaties van Wildberries. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De asielministers van alle EU-landen zijn bezig met een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Volgens correspondent Roemer Ockhuizen is het overleg nodig om de gemoederen te bedaren.
1: De afgelopen dagen vlogen de verwijten tussen EU-landen over en weer. Veel EU-landen vinden dat Spanje het aan de Europese buitengrens helemaal uit de hand heeft laten lopen. Spanje vindt op haar beurt weer dat andere landen Spanje in de steek hebben gelaten, terwijl die 10.000 migranten Ceuta binnenkwamen en dat die kritische landen uit eigen politiek gewin Spanje begonnen aan te vallen. Kort gezegd, de Europese eenheid was even ver te zoeken de afgelopen dagen. Daar gaan ze het vandaag over hebben. En daarnaast liggen er ook nog andere vragen op tafel, zoals hoe heeft dit nu eigenlijk kunnen gebeuren en hoe kan in de toekomst worden voorkomen dat zulke gebeurtenissen waarbij ook nog eens tientallen doden vielen plaats kunnen vinden? En hoe moet het bijvoorbeeld verder met de nog enkele duizenden migranten die nu nog in Ceuta aanwezig zijn?
25: De Rabobank lijkt weinig last te hebben van de oorlog in het Midden-Oosten. Het afgelopen half jaar boekte de bank bijna 2,7 miljard euro netto winst. Net zoveel als een jaar eerder. Er kwam meer geld binnen, maar onder meer door tegenvallers in Zuid-Amerika ging er ook meer geld uit. De politie neemt steeds meer gaspistolen, luchtdrukwapens en pepperspray in beslag. Het waren er vorig jaar ruim 5000, een kwart meer dan een paar jaar geleden. De wapens worden gekocht in Duitsland. President Zelensky heeft de Oekraïense ambassadeur in de VS ontslagen. Zelf zegt zij dat ze uit eigen beweging is opgestapt om persoonlijke redenen. Zelensky schuift de laatste tijd met meer belangrijke posten in het Oekraïense bestuur. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Dat gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Kinderen die een social media account hebben als ze jonger zijn dan 13 halen lagere cijfers dan kinderen die pas vanaf hun 13e op sociale media gaan. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 5000 Italiaanse kinderen. Deze universitaire hoofddocent noemt een paar mogelijke verklaringen.
2: Omdat het echt tijd kost. Dus in plaats van aan school zitten of andere dingen doen, zitten ze op sociale media, dus echt time displacement. En wat ze aangeven is dat het te maken heeft met een soort cognitieve overload. Dus het vraagt te veel van de hersenen van die kinderen. Waardoor ze ook dus minder ruimte overhouden, minder aandacht overhouden voor school.
25: Volgens de hoofddocent zijn de resultaten in lijn met het advies om kinderen onder de 13 niet op social media te laten. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, de middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden.
4: De ANWB Verkeersinformatie met Erik Evengroen.
5: Ja, 3 korte files op dit moment. Tot beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar is bij afrit Everdingen een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht en de vertraging is 5 minuten. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En tenslotte is er druk op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor goede reden staat 2 kilometer file met ook daar 5 minuten oponthoud.
0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
27: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
12: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen. In de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
28: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
16: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
24: Eva Koreman.
3: Het is 9:09. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welk techbedrijf is als vijfde ter wereld meer dan $5 biljoen waard?
29: Prime Now, 2-hour delivery. Prime Now, give it to me now. When I press buy, put the item in my hand.
3: Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Bel ons dan nu op 0800-1101. En voor u het weet, zit u hier bij mij in de studio. Migratie, klimaat, gender, religie. Het lijkt soms wel alsof er geen thema meer is waarover onze maatschappij niet ernstig verdeeld is. Polarisatie werd in 2024 uitgeroepen tot het woord van het jaar. We worden doodgegooid met spotjes over hoe we elkaar vast moeten houden als het dichtbij komt. En zelfs de koning riep vorig jaar in zijn troonrede op tot verbroedering om polarisatie tegen te gaan. Maar er is ook een ander geluid. Misschien verschillen we minder dan we denken en zijn we uiteindelijk allemaal op zoek naar verbinding. Alleen hoe bereiken we die? Juist met conflict en frictie. Volgens mijn spraakmaker van vandaag, politicoloog en frictiearchitect Kiza Magendane. Kiza, nogmaals welkom.
14: Dankjewel.
3: Je noemt jezelf frictiearchitect. Wat houdt dat precies in?
14: Dat is iemand die ruimtes en conditie ontwerpt om met ongemak dat al tussen groepen leeft, om macht en waarde expliciet te maken en te transformeren. Dus dat je ongemak productief maakt. Dus mijn vakgebied, ik heb het begrip uitgemunst trouwens, komt op neer het herkennen. En het vertalen van ongemak, dat je dat benut in plaats van dat het ons verlamt. Wat nu, naar mijn inziens, onze maatschappij gebeurt op verschillende niveaus.
3: Maar wat doe je dan concreet als je een organisatie helpt om frictieruimte te creëren? Zijn dat echt fysieke ruimte? Zijn het meer denkruimte? Hoe ziet dat eruit?
14: Je ontwerpt de zogenaamde tussenruimtes of liminale ruimte, waarin bestaande kaders even tijdelijk worden opgeschort. En waarin je uitgenodigd om jezelf in het perspectief van de ander verplaatst. Of het onbekende omarmt. En daarbij door de blik van een kunstenaar of een wetenschapper aan te nemen. Dus het onbekende omarmen. En dat doe je op een methodische manier. Met als doel om niet tot consensus te komen. Maar verschillen expliciet maken. En dan met elkaar in verbinding blijven. Zonder jezelf te verliezen. En dat laatste is wat, denk ik, veel gebeurt in onze maatschappij. Dat we onszelf wegcijferen in de naam van verbinding of ontkennen. We zijn gegijzeld door de tirannie van gezelligheid of aardigheid. Wat iets heel anders is dan vriendelijkheid. Dus bij aardigheid wil je niet uit verbinding. Je wil het ongemak niet aan, vaak uit angst. En het is alleen maar de status quo die daarvan profiteert. Maar bij vriendelijkheid kom je in de jij-ik-relatie van Martin Buber. Waarin je op gelijke hoogte met iemand het gesprek aangaat. En soms zal het scheuren, soms zal het pijn doen. Maar je doet dat in vertrouwen dat er niks meer gebeurt. Je gaat je contract niet verliezen. De relatie gaat niet kapot. En ik denk dat we dat laatste vermogen om in verbinding te blijven, ondanks de verschillen, dat echt onder druk staat in onze maatschappij. Dus ik zie het als missie om op kleine, in de kleine wereld om daarin te oefenen. Mensen te helpen om dat te beoefenen.
3: Het gaat echt over het serieus nemen van de verschillende meningen. Je hoeft elkaar dus dan ook niet te vinden. Maar het gaat er ook om dat je elkaar in die frictie erkent.
14: Klopt. Ik denk dat zowel in de politiek als in de kleine wereld, er is een neiging om dingen te ontkennen of aan schijnharmonie te doen. Dus je doet alsof je luistert, je doet een zogenaamde participatie, maar de besluiten liggen al vast. In mijn praktijk zie ik dit veel gebeuren. Dus de directie heeft al iets besloten, het MT, maar ze hebben iemand gehuurd, een proces begeleiden enzovoort. En de mensen die meededen aan het proces komen erachter, eigenlijk ben ik gewoon bedonderd en ik ben gegaslight. En in de politiek gebeurt hetzelfde. Je ziet politici die met mensen gaan praten, maar eigenlijk hebben ze al besloten wat ze vinden. Daarna komen ze voor de camera om te zeggen, die persoon maakt zich eigenlijk geen zorgen om de asielzoekers, maar die persoon kan geen woning vinden. En ik denk bij mezelf, nee, je hebt niet geluisterd en je kunt niet leven met de ongemak dat iemand een hele andere belevingswereld heeft dan wat jij meemaakt. Dus wat we nu dus hebben, is dat mensen die gevangen zitten in hun eigen wereld en die gedeelde werkelijkheid staat onder druk. Dus frictiearchitectuur is een middel om ons uit te nodigen naar dat ongemak en elkaar in de ogen aan te kijken. En dat gebeurt zowel in de grote wereld, de systeemwereld van politiek, waar al die grote thema's plaatsvinden, en in de kleine wereld, dus het huishouden, want daar begint het. In je eigen gezin, hoe je leren omgaan met macht. Wie krijgt het woord? Hoe ga je om met verschillen?
3: Ja, die kleine wereld wil ik zo meteen heel graag. Maar ik wil nog even naar een concreet voorbeeld dan in de grote wereld. Want je haalde net de politiek aan. Ik moet bij frictie ook denken aan wat we de afgelopen maanden hebben gezien. De anti-AZC-protesten in Loosdrecht. En recenter de intimidatie van bewoners die asielzoekers verwelkomen in Engelen. Dat gaat zo ver en dat staat zo ver van elkaar af dat ik denk, is betekenisvolle frictie, zoals jij het ook noemt in jouw frictiearchitectuur, daar überhaupt nog mogelijk?
14: Ja, als je de waarheid durft te vertellen, de ongemakkelijke waarheid. En wat die waarheid is, is eigenlijk niets anders dan wat er tussen mensen gebeurt. Op dit moment zien wij dat veel discussie rondom dit soort onderwerpen gaan over het verkrijgen van je eigen gelijk. Dus politici die al iets besluiten of bewoners die al iets voelen. En er is weinig ruimte om gewoon te luisteren. Luisteren is zo'n vaardigheid. Dat is het instrument voor betekenisvolle frictie. En ik heb het niet over luisteren om je gelijk te halen, wat ik net bedoelde. Ik heb het over proactief luisteren. Misschien iets dieper dan dat. Horen wat iemand zegt, ook als niet benoemd wordt. En vooral aanwezigheid in een ruimte waar je het niet weet. En dat laatste is wat ontbreekt. En je ziet nu dat frictie vooral gedragen wordt door mensen die al de pijn ervaren. Ik noem ze, het zijn mensen die het belichamen, het ervaring. En vaker hebben ze niet altijd de juiste woorden om zich te verwoorden. En dan worden ze voor gek, voor complotisten uitgemaakt. Dus betekenisvolle frictie ontstaat als wij op een gegeven moment erkennen, dit is een realiteit Ik weet het ook niet als bestuurder. Ik heb het ook over de emancipatie van onze leiders. Dat wij verzachtende omstandigheden voor ze ontwerpen om te zeggen, ik weet het niet. En dit gaat pijn doen.
3: Dat mogen we vaker zeggen.
14: Ja, en dat, en vanuit daar wordt het een collectief besluit. Dus je ziet nu het onderscheid tussen morele kennis en strategische kennis ontbreekt. Dus we worden bestuurd door mensen die getraind zijn om meer vanuit het hoofd en strategie te denken. En minder in het relationele, in het niet weten. Dus ja, dat zou mijn oproep zijn om daarmee veel te gaan oefenen.
3: En praktisch, stel je voor, je zou deze mensen, dus in de anti-AZC-protesten in Loosdrecht en de mensen die vluchtelingen verwelkomen in Engelen, je zou die in één fysieke ruimte brengen. Hoe zou het gesprek dan anders gevoerd moeten worden? Hoe vlieg je dat aan als frictiearchitect?
14: Nou, trouwens, het hoeft niet om niet in een kamertje te zitten op een fysieke ruimte. Soms is het een wandeling door het bos, soms is het misschien juist iets lezen of dansen. Superbelangrijk. Dus het gaat om elke keer vanuit het hoofd, vanuit de argumenten naar het lichaam. Maar hoe het werkt in de praktijk is dat je creëert wat je noemt psychologische veiligheid. Dat men voelt dat het, dat het toedoet om je waarheid te spreken vanuit je hart. En soms mag het fout zijn. Dat je onderscheid maakt tussen persoonlijk en inhoudelijke frictie. Er is een risico in onze maatschappij dat we dingen meteen heel persoonlijk maken, terwijl iemand heeft gewoon moeite met iets. En dat we dus heel goed onderzoeken wat is er nodig. Soms is het een individuele therapiesessie, soms is het een conflict tussen twee mensen. En soms is het een directie die gewoon de waarheid moet spreken en erkennen van de wereld verandert. Dit zijn onze beperkte capaciteit. Dus je zou een frictiescan moeten doen afhankelijk van de situatie om te weten in welke kamer hoort dit gesprek. Is het in een discotheek, in de kroeg? Is het door middel van een maaltijd? En niet alleen maar een dialoog. Want soms hebben mensen geen zin en geen ruimte om überhaupt een gesprek te voeren.
3: Michel?
11: Ja, ik ben benieuwd waar begint de frictie of stopt de frictie en waar begint een conflict? Waar in jouw werkzaamheden zit dat onderscheid?
14: Conflict is iets anders dan frictie.
11: Ja, precies.
14: Frictie is een realiteit. Frictie begint en eindigt niet. Dus

0: belangrijk om dat te herkennen. Ja. De eerste frictie van ons leven is bij onze geboorte. We gaan niet voor niks huilen, omdat we de meeste veilige bedding, dat is onze baarmoeder, verliezen. Dus die wereld is zo immens. En vanuit daar ontstaat die kleine wereld. En op een gegeven moment ontstaat de frictie, wat is mijn plek in dit gezin en de familie en de grote wereld. En eenmaal in de grote wereld, die ons zouden moeten verdedigen via verzekeringen, systemen, protocollen, rapporten en analyse, komen we erachter dat het ook om een schijnharmonie gaat. Dus je krijgt een mismatch tussen, een misalignment tussen wat we vinden en wat we doen. Tussen wat we voelen en wat er daadwerkelijk gebeurt. En frictie, het erkennen van frictie, betekent dus dat we accepteren dat we nooit het ongemak uit de weg gaan. En helaas zijn we gegijzeld met het idee van optimalisatie. Ja, eigenlijk deze vraag van wanneer eindigt de frictie, zegt heel veel over hoe wij denken. En ik denk, maak het expliciet. Want dan kom je erachter dat het ons niet breekt, maar eigenlijk steeds dichter bij elkaar brengt. En daarom zijn studieverenigingen, studentenverenigingen zo belangrijk, of leger, omdat je samen door het ongemak doorgaat, voorbij de verschillen. Dat gun ik onze maatschappij.
1: Eerder zei je, leren omgaan met frictie begint eigenlijk al in het gezin, aan de keukentafel. Maar wat nou als je bijvoorbeeld met iemand aan de keukentafel zit die zich beroept op desinformatie, wat ze bijvoorbeeld ook veel hebben gezien in de coronatijd?
0: Ja, of jouw bestaan ontkent omdat je een transvrouw bent bijvoorbeeld, of omdat je een andere overtuiging hebt. Dat is problematisch en daarom, dat verklaart waarom veel mensen zich splitsen van hun familie. Omdat het zo onveilig kan zijn. Dus de thuis, die veilige bedding, is de meeste, het mooiste wat er is. Dat is onze hunkering uiteindelijk. Daarom heb ik met de nieuwe kamermethode ook het huis als metafoor gebruikt. Het begint, zo leuk om te weten, mijn hele obsessie met frictiearchitectuur is persoonlijk. Ik kwam als vluchteling naar Nederland. Ik heb een boek geschreven met Nederland in therapie. En daarin speelde ik al met metafoor van het huis. En het is geen toeval, want ik kom steeds erachter dat dat onze hunkering is. Maar thuis is ook het meest pijnlijke wat er bestaat. Dus wat we nodig hebben is dus ook een tussenruimte waar je in aanraking komt met andere perspectieven, waar je ook opgevangen kan worden door anderen. En helaas zien wij dat wat daarvoor in plaats is gekomen, die systeemwereld, dus ook giftig is. Dus wat je ziet is dat mensen issues die ze in hun eigen familie niet hebben verwerkt, ook in hun professionele leven meenemen. Dat ze ineens moeite hebben met de autoriteit of zich klein houden. Ik heb daar zelf last van imposter syndroom. En ik denk, het is met mijn werk merk ik, ik maak mensen deelgenoot van mijn reis. En dat zijn pijnlijke constateringen. Het erkennen van waar ik vandaan kom, mijn migratiegeschiedenis, de klasse, en het feit dat ik in kringen kom die niet van mij zijn ontworpen. Dat is een en al ongemak. En wat kan ik anders doen dan mezelf omarmen en mij anders zijn als een superpower inzetten? Niet om mijn trauma te idealiseren, maar gewoon te erkennen. Er zijn mensen die veel hebben gezien in het leven, die van jongs af aan moesten leren wat is mijn plek. En dat is meestal de pijn van thuis. En binnen organisatie zou ik willen dat we daar ruimte voor maken. Dus voor die officieuze cv's, die verhalen die mensen met zich meenemen. En dat je dat daarvan leert zonder dat het de groep verlamt.
1: Ja, mooi, als iemand de frictie in het klein en in het groot heeft aangekeken, dan ben jij het wel. Kisa Magendane, frictiearchitect, frictie-expert mag ik denk ik ook wel zeggen.
0: Ik durf mezelf niet de expert te noemen, maar meer een ontwerper van ruimtes.
1: Ja, ik wel hoor, frictie-expert. Dankjewel.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En we spelen de quiz vandaag met Tijmen van der Kraats uit Woudenberg. Welkom.
3: Dank u wel.
1: Als het lukt om de nieuwskenner van de week te worden, dan staat er €100 op de bankrekening straks. De hoogste score tot nu toe was die van gisteren met 48 punten, neergezet door Tobias Huisman uit Utrecht. Hoe kijkt u naar deze score?
3: Volgens mij is het best een net score, dus het wordt een opdracht.
1: En waar ligt uw expertise?
3: Ik denk vooral aan de kant van sport, zou ik zelf zeggen.
1: Oh, oké. Nou, eens kijken of we u daarmee kunnen plezieren, deze quiz. Daar gaan we.
4: De grote bosbrand die woedt bij het

0: Limburgse Venray is nog altijd niet onder controle.
1: Honderden brandweermensen doen hun best om de bosbrand in het noorden van Limburg niet verder te laten uitbreiden.
0: Zeker 100 hectare bos is al in vlammen opgegaan.
1: Het vuur heeft zich vannacht ook verder uitgebreid door de harde wind.
2: Ja, het is ook een lastige brand, begrijp ik. Naaldbomen zijn het allemaal bijna.
3: Ja, de gevolgen voor de omgeving is dat er meer rookoverlast kan plaatsvinden. Ook een reden om de NL-alert uit te breiden.
1: Inmiddels is een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark afgebrand.
0: Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.
4: Vraag 1. Het ministerie van Defensie helpt bij het blussen. Welk type helikopters zetten zij in?
5: Een Chinook.
4: Ja, heel goed. De helikopters storten met buckets grote hoeveelheden water over de brand uit. Vraag 2. Welke Brabantse plaats woedde ook een brand die inmiddels gelukkig wel onder controle is?
5: Gorssel?
4: In Rosmalen. Ah. Ja, Nuland hadden we ook goed gerekend. De veiligheidsregio Brabant-Noord is nog wel aan het nablussen. Dan nu vraag 3. Luister even hiernaar.
0: Tienduizenden migranten uit Marokko overstroomden de grensplaats. Wat leidde tot chaos en tientallen doden.
6: De komende dagen vinden er in Brussel meerdere spoedoverleg plaats over die bestorming daar.
0: De EU-ministers praten over versterking van de buitengrenzen en over hoe zo'n migratiecrisis in de toekomst kan worden voorkomen.
4: In Brussel wordt vanochtend dus overlegd over de bestorming van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Welke minister zit daar namens Nederland bij?
5: Van Driel?
4: Nee, het is Bart van den Brink, de minister van Asiel.
5: Ja.
4: Vraag 4. Minister van den Brink stuurde gisteren een kamerbrief over de situatie. Welk verdrag over grensbescherming heeft Spanje volgens hem niet geschonden?
5: Schengen?
4: Klopt, op initiatief van Italië eisten meerdere landen dit weekend dat Spanje uit dat verdrag werd gezet. Nederland tekende de brief ook. Vraag 5. We laten een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord?
7: It's a decision that was made from a thoughtful and empowered place. And I want to know that many, many things can be true at the same time.
5: Ariana Grande?
4: Ja. Ze verdwijnt binnenkort uit de publiciteit. Reden daarvoor is de eindeloze, voortdurende publieke kritiek die ze de afgelopen jaren heeft gekregen, vooral over haar lichaam. Dan kunt u nu een extra punt scoren. U mag kiezen voor een moeilijke vraag over dit onderwerp voor 2 punten... of een makkelijke vraag voor 1 punt.
5: De dode vrouw de Joden, 2 punten.
4: Ariana Grande maakt haar huidige tour af en stapt daarna uit de schijnwerpers. Hoe heet die tour?
5: Ik heb het gelezen. Nee, ik kom niet op de Sunshine Tour.
4: Oh, bijna. Ik kijk naar de jury. Nee, de Eternal Sunshine Tour.
5: Ja.
4: Bij de volgende vraag kunt u er maximaal 4 punten bij krijgen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing.
8: Okay. 4.
9: Ik open een discussie die behoorlijk op slot zat.
8: 3.
9: Vooralsnog is het alleen nog maar een voorzetje van me.
8: 2.
9: De vraag is wel, ben ik nou zo slim of zijn zij zo dom?
5: Stop.
4: Ja, en de laatste hint was... Oh, wat? Ja? Ja,
5: Louis van Gaal.
4: Ik sta open voor een gesprek met de KNVB over het bondscoachschap.
5: Ja.
4: Nou, Louis van Gaal natuurlijk hartstikke goed, ja. Ik open een discussie die behoorlijk op slot zat. De KNVB hoopte op Arne Slot als bondscoach, maar die wil nog niet. En vooralsnog is het alleen nog maar een voorzetje. Nou, Louis van Gaal benadrukt in de media dat hij nog geen contact heeft met de KNVB. En de iconische uitspraak, ben ik nou zo slim of zijn zij zo dom?
5: Ja.
4: Uw nieuwsfactor is 5. U heeft 10 vragen nodig. Goed.
5: Gaan we ons best doen.
4: Ja? Oké. Okay. Dan gaan we ervoor. Het nieuwskanon.
10: De Nationale Nieuwsquiz.
4: De Oekraïense ambassadeur in welk land is ontslagen door president Zelensky?
5: VS.
4: Ja, het aantal van wat zal volgens ING dit jaar en volgend jaar maar licht stijgen?
5: Pas.
4: Nieuwbouwwoningen. De nieuwe film over welke superheld heeft het beste openingsweekend ooit gehad in de VS?
5: Spider-Man.
4: Ja, welk techbedrijf is als 5e ter wereld met meer dan $5 biljoen waard?
5: Amazon.
4: Goed, welke 44-voudig international van Duitsland speelt komend seizoen op huurbasis voor Ajax?
5: Ter Stegen.
4: Klopt. Wat neemt de politie naast luchtdrukwapens, gas en alarmpistolen steeds vaker in beslag?
5: Pepperspray.
4: Goed, uitspraken van welke zangeres zijn volgens het OM niet strafbaar?
5: Sophie Straat.
4: Ja, welke webwinkel gaat de site aanpassen na onderzoek van de ACM?
5: Bob.com.
4: Goed, wat is volgens de gemeente Zevenaar de oorzaak van een reeks verkeersongelukken?
5: De files bij de Duitse grenscontrole.
4: Ja, grenscontroles. Tegen welke club start voor NEC vanavond de kwalificatie voor de Champions League?
5: Olympiakos.
4: Goed, van welke vogelsoort waren in Nederland vorig jaar zo'n 2000 broedparen?
5: Raaf.
4: Ooievaar. Oh, 9 goed.
5: Ah, toch vind ik hem toch best netjes.
4: Ja, wel heel goed gespeeld. 45 punten, maar ja u had net er 10 nodig. Goed. Nee. Ja. Wat jammer, Tijmen, maar wel heel erg bedankt voor het meedoen. En hopelijk graag tot een volgende keer.
5: Ja.
4: Dit was Spraakmakers. Dank aan de gasten van vandaag. Spraakmaker Kisa Magendane, politicoloog en frictiearchitect. Michel Ipma, specialist reis- en woonverzekeringen. Heel erg bedankt. En zometeen hier op Radio 1. Sven op 1 zomereditie met Martijn de Greven. Martijn, wat ga jij allemaal doen?
11: We hebben hier ook een frictiearchitect nodig. Want wij gaan spreken met de algemeen directeur van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel. Oftewel Mark Jansen. En in die sector staat er heel veel te gebeuren.
4: Ah. Je gaat het ongemak niet uit de weg, hoor.
11: Zo is het.
4: Martijn de Greven, zometeen. Dit was Spraakmakers voor vandaag. Hopelijk tot morgen. En nu het NOS Journaal met Jan van de Putten. En een hele fijne dag nog.
12: Dit was een programma van KRO NCRV.
10: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
13: De brand in Limburg is tot ver in het land te ruiken. Veiligheidsregio's krijgen meldingen uit Friesland, Drenthe, Gelderland en Overijssel. En ook uit Duitsland komen meldingen van een brandlucht. De Rabobank lijkt weinig last te hebben van de oorlog in het Midden-Oosten. Het afgelopen half jaar boekte de bank bijna 2,7 miljard euro netto winst. Dat is net zoveel als een jaar eerder. De politie neemt steeds meer gaspistolen, luchtdrukwapens en pepperspray in beslag. Het waren vorig jaar ruim 5000 exemplaren, een kwart meer dan een paar jaar geleden. En die wapens worden gekocht in Duitsland. En bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. De rechtbank, daar was op dat moment een zitting aan de gang.
10: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Martijn de Greven.
14: Dames en heren, goedemorgen. Dagelijks doen zo'n 4 miljoen Nederlanders hun boodschappen bij supermarkten en foodservicebedrijven die aangesloten zijn bij het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel. Maar hoe lang blijven die boodschappen nog betaalbaar? En wat als de voedselzekerheid wegvalt? Begin deze zomer stuurde het CBL een brandbrief naar het kabinet. De boodschap? Stel de kostenverhogende maatregelen voor supermarkten uit. En anders zouden de boodschappen wel eens 10% duurder kunnen gaan worden. Neem bijvoorbeeld de suikertax. Die moet ervoor zorgen dat er minder Nederlanders, en dan vooral kinderen, minder overgewicht krijgen. Kostenplaatje? Een slordige 850 miljoen euro. En de marge voor supermarkten, die zijn niet bijster hoog. Nog sterker zelfs, die zijn beduidend krap. Kortom, dat gaat u voelen in de portemonnee, zegt de branche zelf. En en passant trokken de supermarkten aan de deur bij de VNO-NCW. Pardon, deze zin even opnieuw. En en passant trokken de supermarktenbranche ook nog een keer de deur dicht bij VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. En toch wil algemeen directeur van het CBL, Mark Jansen, de polder trouw blijven. Wat moet er overlegd worden dan eigenlijk? Dat is de vraag aan meneer Jansen. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: We staan dus aan de vooravond van een gigantische omwenteling. En dus luidt de stelling: het verdienmodel van de supermarkten piept en kraakt. Linksom of rechtsom, de consument gaat gewoon meer betalen. Punt.
15: Ja, nou, als ik een glazen bol heb, en die heb ik wel een klein beetje, omdat we ook natuurlijk vanuit deskundige informatie krijgen, maar de prijzen staan onder druk. Dat merken consumenten elke dag als ze boodschappen doen, of elke week als ze boodschappen doen. En we zien daar het einde helaas nog niet van in zicht. Dus onze oproep is aan het kabinet, stel een aantal effectieve koopkrachtmaatregelen in, en het laaghangende fruit is om een aantal heffingen voorlopig niet uit te voeren.
14: We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Ja, u heeft volgens mij 4 september, 4-5 weekjes vanaf nu, heeft u zo'n overleg, hè, met de economische zaken?
15: Wij hebben over een aantal weken hebben we een overleg. Ja. Ja, we hebben een brief gestuurd naar het kabinet, naar een aantal sleutelfiguren daarin. De minister-president natuurlijk, maar ook de minister van Economische Zaken, Financiën, Sociale Zaken. Allemaal ministers die op hun beleidsterreinen vanuit het coalitieakkoord lastenverzwaringen hebben aangekondigd. En daar hopen wij dat voorlopig op de lange baan wordt geschoven.
14: Zeker. Ik zat ook te lezen. Ik dacht wel bij mezelf, alle problemen die jullie hebben, daar bent u niet helemaal alleen in. Dus plat gezegd, er zijn verschillende branches die bijna precies een soortgelijke brandbrief kunnen sturen.
15: Klopt. En 4 september hebben we inderdaad een werkbezoek met de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Dat zijn de politici, de dames en heren politici in Den Haag. We gaan naar de regio. We gaan naar Eibergen onder andere, waar een plusondernemer het heel moeilijk heeft. Omdat we daar gewoon zien dat de boodschappen in Duitsland vaak goedkoper zijn. En mensen dan makkelijker de auto inspringen om over de grens boodschappen te doen.
11: En u weet ook waarom dat zo is, hè? Waarom is het in Duitsland goedkoper?
15: Nou, dat heeft... Kijk, sommige boodschappen, dan moeten we eerlijk in zijn, zijn in Nederland goedkoper. Met name vers, hè, ja. Groente, fruit, een aantal producten. Maar sommige, met name de lang houdbare producten, ook verzorgingsproducten zoals shampoo en dat soort zaken, ja. Die zijn in Duitsland goedkoper. En er zijn een aantal oorzaken voor.
11: Maar de belangrijkste is?
15: Uiteindelijk, als je het gaat afpellen, is uiteindelijk de BTW een van de grootste bepalende factoren.
11: Maar ook de schaalvergroting.
15: En wat we ook meemaken, en al jarenlang lopen we daar tegen te hoop, is wat we in vaktermen noemen territoriale levensbeperking. Dat betekent dat grote multinationale fabrikanten de boodschappen in Duitsland aan supermarkten goedkoper aanbieden en het Nederlandse afnemers verbieden om in het buitenland dat soort producten te kopen. Waardoor alles van duurder wordt.
11: Maar als je naar de markt kijkt en als je zo'n keten helemaal uitwoont en helemaal uitgemergeld hebt, dus werkelijk alle procentjes, bij alle mensen in de keten, alle partners tot een maximum uitgevent heb. Ja. Daar is geen niks meer te halen, maar plat te zeggen. Ja. Dat is eigenlijk de enige manier van overleven, is enorme schaalvergroting. Staan wij aan de vooravond ook in Nederland dat het gewoon in die retailsector wordt eten of gegeten worden?
15: Nou, dat is eigenlijk al jaren aan de gang. De kleinere spelers, die leggen het loodje. Als je niet tenminste een goede toegevoegde waarde voor je eigen klantenkringen hebt. Want er zijn ook heel veel ambachtelijke zaken. Kleine bakkerijen, bedrijven met speciale spullen die het heel goed doen. Maar we zien wel dat de investeringen die nodig zijn de komende jaren om bij de tijd te blijven. Hè, in automatisering, in geautomatiseerde distributie en logistiek. Die zijn enorm hoog. Ja. En dat kun je eigenlijk alleen maar rondrekenen. Als je ook schaal hebt, waardoor je je kosten over een grotere deel van de omzet kunt
11: maar waarom, zou een overheid overgaan tot het verzachten van de pijn door fiscale maatregelen of andere maatregelen voor uw sector, als u eigenlijk te kampen heeft met problemen die in een willekeurige andere sector ook spelen?
15: Die spelen overal.
11: Waarom zouden ze met u aan in zee gaan?
15: Nou, ik denk dat levensmiddelen een speciale categorie is. Het is ook niet voor niks dat supermarktsector en een deel van de toeleveranciers.
11: Weet ook waarom dat zo is, hè? Waarom is het in Duitsland goedkoper?
15: Nou, dat heeft... sommige boodschappen, dan moeten we eerlijk in zijn, zijn in Nederland goedkoper. Met name vers, hè, groente, fruit. Een aantal producten. Maar sommige, met name de lang houdbare producten, ook verzorgingsproducten zoals shampoo en dat soort zaken, die zijn in Duitsland goedkoper. En er zijn een aantal oorzaken voor.
11: Maar de belangrijkste is?
15: Uiteindelijk, als je het gaat afpellen, is uiteindelijk de BTW een van de grootste bepalende factoren.
11: Maar ook de schaalvergroting.
15: En wat we ook meemaken, en al jarenlang lopen we daar tegen te hoop, is wat we in vaktermen noemen territoriale levensbeperking. Dat betekent dat grote multinationale fabrikanten de boodschappen in Duitsland aan supermarkten goedkoper aanbieden en het Nederlandse afnemers verbieden om in het buitenland dat soort producten te kopen. Waardoor alles van duurder wordt.
11: Maar als je naar de markt kijkt en als je zo'n keten helemaal uitwoont en helemaal uitgemergeld hebt, dus werkelijk alle procentjes, bij alle mensen in de keten, alle partners tot een maximum uitgevent heb. Ja. Daar is geen niks meer te halen, maar plat te zeggen. Ja. Dat is eigenlijk de enige manier van overleven, is enorme schaalvergroting. Staan wij aan de vooravond ook in Nederland dat het gewoon in die retailsector wordt eten of gegeten worden?
15: Nou, dat is eigenlijk...

0: Als je naar de markt kijkt en als je zo'n keten helemaal uitwoont en helemaal uitgemergeld hebt, dus werkelijk alle procentjes, bij alle mensen in de keten, alle partners tot een maximum uitgevent hebt, daar is geen niks meer te halen, maar plat te zeggen. Ja. Dat is eigenlijk de enige manier van overleven, is enorme schaalvergroting. Staan wij aan de vooravond ook in Nederland dat het gewoon in die retailsector wordt eten of gegeten worden?
1: Nou, dat is eigenlijk al jaren aan de gang. De kleinere spelers, die leggen het loodje. Als je niet tenminste een goede toegevoegde waarde voor je eigen klantenkringen hebt. Want er zijn ook heel veel ambachtelijke zaken. Kleine bakkerijen, bedrijven met speciale spullen die het heel goed doen. Maar we zien wel dat de investeringen die nodig zijn de komende jaren om bij de tijd te blijven. Hè, in automatisering, in geautomatiseerde distributie en logistiek. Die zijn enorm hoog. Ja. En dat kun je eigenlijk alleen maar rondrekenen als je ook schaal hebt. Waardoor je je kosten over een grotere deel van de omzet kunt
0: maar sparen. Waarom zou een overheid overgaan tot het verzachten van de pijn, door fiscale maatregelen of andere maatregelen voor uw sector, als u eigenlijk te kampen heeft met problemen die in een willekeurige andere sector ook spelen?
1: Die spelen overal.
0: Waarom zouden ze met u aan in zee gaan?
1: Nou, ik denk dat levensmiddelen een speciale categorie is. Het is ook niet voor niks dat supermarktsector en een deel van de toeleveranciers ook binnenkort, hoogstwaarschijnlijk, ik hou het eventjes met een slagje om de arm, maar hoogstwaarschijnlijk als een vitale sector worden aangemerkt. Dat betekent, nu zijn dat de energiebedrijven en de telecombedrijven, maar ook supermarkten voor de voedselvoorziening. Want voedselzekerheid, we hebben het jaren, decennia lang hebben we het voor granted aangenomen, vanzelfsprekend. En we zien nu hoeveel moeite je vaak moet doen om de schappen gevuld te houden tegen betaalbare prijzen.
0: Maar het blijft toch iets raars. Jullie hebben een businessmodel. Mm-hmm. En dat op een of andere manier raken we daar de eindigheid. Als je met zo'n keten, je kan geen kant meer op. Even plat gezegd, het gaat om marges van 1,5%. In Duitsland is dat hoger. Ja. U heeft geen ruimte meer in de keten om extra te reserveren, te innoveren, et cetera.
1: Ja, dus die ruimte moeten we wel behouden. Dus dat is onze oproep. Ja?
0: Maar dat begrijp ik. Maar waarom zou je bij de overheid moeten aankloppen als jullie als markt met elkaar een model hebben wat op zijn einde loopt?
1: Nou, dat model loopt niet op zijn einde. Want het is al jaren zo dat de marges flinterdun zijn. 1, 2, misschien 3%. Dus dat betekent dat 98% van je omzet die je doet als bedrijf, en dat kan in de honderden miljoenen lopen, maar 98% ervan zijn kosten. En als daar kosten bij komen, en dat is de hoofdboodschap van onze brief, we hebben drie componenten. We hebben de wereldverstoringen, de geopolitieke zaken, schaarste, waardoor de prijzen oplopen en de verwachtingen van de deskundigen is dat richting de kerst wel eens naar de 10% kan gaan.
0: Ja, want het heeft dus een vertragende factor. Hè? Dus je maakt eerst die kosten en dan 4 à 8 maanden geloof ik dan. Dus plat gezegd, uw dreigement is hier, geachte luisteraars van Radio 1, let u goed op, als de overheid niet ingrijpt, zijn uw kerstinkopen 10% duurder.
1: Nou, dat zijn wat de deskundigen voorspellen. Hè, want we hebben te maken met hogere kosten voor brandstoffen. Ook voor de productie van plastic verpakkingen bijvoorbeeld. Maar ook voor kunstmest. En boeren moeten de afgelopen tijd hebben ze kunstmest gebruikt om gewassen te laten groeien die in het najaar of volgend voorjaar in de schappen liggen. Dus in die vertragende effecten ga je zien dat de prijzen nog verder zullen oplopen. Dus dat is los van wat er dagelijks gebeurt en wel of niet een bombardement ergens in het Midden-Oosten. Je mag er niet om lachen, het is heel serieus. Maar de lange termijn effecten zijn wel degelijk dat de kosten oplopen. Ja. En de overheid is een van de partijen die inflatie veroorzaakt door beleidsmaatregelen die misschien in de grond wel goed bedoeld zijn. U gaf net aan de suikertax. Die moet 850 miljoen aan accijnzen opbrengen. Daar komt nog een keer btw overheen. Dus reken maar uit dat €1 miljard aan lastenverzwaring
0: wordt. Ik moet natuurlijk wel even bijstellen dat het niet is omdat de overheid in de algemene middelen dan 850 miljoen erbij krijgt, maar dat het bedoeld is om dus de gezonde producten goedkoper te maken.
1: Maar in de plannen staat dat die suikertax is taakstellend. Dat betekent linksom of rechtsom, hij zal moeten worden geïnd. En dat is om andere dingen te dekken, hè. Dat snappen we wel. Maar het maakt wel dat de boodschappen duurder worden. En door die dunne marges van supermarkten kun je niet anders doen. Je gaat als eerste gewoon je eigen bedrijfsvoering proberen aan te passen en te bezuinigen en efficiënter te werken. Maar dat is eindig. En je ontkomt er op een goed moment niet aan om de prijzen voor de consument ook te verhogen. En de consument heeft het al moeilijk. Die is al inflatiemoe. En nogmaals, een deel van die inflatie wordt veroorzaakt de komende tijd door de overheid.
0: Welke producten gaan duurder worden? Laten we even uitgaan dat u toch helaas voor u, maar dat er niks gaat gebeuren. Wat is rond de kerst inkopen? Wat is nauwelijks nog in je mandje te gooien?
1: Kijk, specifieke producten kun je eigenlijk niet echt benoemen. Zuivel, we zien gewoon dat een aantal vlees is al duurder geworden. Ja. Dat heeft

0: ook te maken met soms met lagere opbrengsten in ergens anders in de wereld, met misoogst of wat dan ook. Maar wat wij zien is dat een suikertax over heel veel producten wordt geheven straks. Maar we hebben ook te maken met een brandstofheffing. Of een vrachtwagenheffing noemen we dat.
1: Hoe staat u erop bij die overheid? Dat zult u ongetwijfeld als directeur van zo'n brancheorganisatie weten. U bent weer lag natuurlijk aan het praten, contacten. Ik zag het, omdat we in de voorbereiding dit programma, als je dat rijtje zo achter elkaar zit. Op een gegeven moment, Remkes wilde u bij een stikstofoverleg hebben. Ja. Toen zei u, nou nee, wij horen wel wat
0: we het zijn wordt. Er zeker geweest.
1: Ja. Jawel, maar niet een warme onthaal vanuit uw perspectief. Dan gaan we vervolgens naar die COVID-periode toe. Ja. Toen bleven de supermarkten over. En toen was eigenlijk in Nederland iets gevoel van, ja, er wordt zo'n bedrijf, die blijven daar gewoon winst maken. En die mensen die daar werken, die moeten veel meer meegenomen worden. Mm-hmm. Dan blijkt de meerderheid van uw assortiment is gewoon als ongezond te betitelen.
0: Dat zit niet in de schijf van 5.
1: Nou ja, ja. Oké, zo. Ja. Dan bent u nu vervolgens tegen die suikertax. Ja. U stapt uit VNO-NCW, dus de belangrijkste, meest impactvolle lobbyorganisatie van Nederland. Dus ik probeer even te kijken, als je dat achter elkaar zet, hoe verhoudt u zich nou tot die overheid waar u nu op de deur klopt?
0: Nou, wij verhouden ons heel goed tot die overheid.
1: Echt waar?
0: Ja, we vragen niet veel aan de overheid. We hebben nu recent al in juni een brandbrief gestuurd. Dat kunnen we zo wel zeggen van, ja jongens, let erop. Het geld moet eerst verdiend worden. En als je ook nog wilt investeren in innovatie, wat supermarkten achter de schermen allemaal enorm aan het doen zijn. Dat betekent wel dat je daar geld voor moet hebben. En als je, zeg maar de mensen ook mee wilt krijgen. We zien ook dat het consumentenvertrouwen laag is. Het is niet zo dat mensen heel weinig geld hebben, maar ze zijn wel aan het downtraden, noemen we dat. Hè. Dus ze gaan goedkopere producten kopen. Ze geven minder uit. Ze sparen misschien wat meer. Dus alles bij elkaar. Wij hebben een goede relatie met de overheid. We vragen over het algemeen niet veel. We houden onze eigen broek op. Maar we vonden dit wel een moment om echt aan de bel te trekken. En we hebben daar steun in gekregen, ook van partners in de keten. Wij willen niet veel klagen. We hebben wel heel veel zaken op ons bordje liggen. En dat is terecht. Hè. We moeten producten verduurzamen. We moeten de energietransitie organiseren. We moeten gezondheid verder stimuleren.
1: Laat ik dan even hier omrekenen. Dit is een belangrijk punt ook. We hebben dat gewoon gezien bij de voormalig CEO van Unilever. Mm-hmm. Meneer Polman. Die had allemaal groene en duurzame ambities. Nou, toen gingen ze naar Engeland. Zijn ze verkast met het beroemde sms'je aan Mark Rutte nog. Ja. En het woord groen en duurzaam wordt er nauwelijks nog gebruikt. Mm-hmm. Is de situatie waar de keten van de retail zich nu in bevindt. Ja. Staat daarmee ook de duurzaamheid en de gezondheidsdoelen onder druk?
0: Nee. Dat willen we dus nadrukkelijk gezegd hebben. Dat hebben we ook in onze brief aan het kabinet aangegeven. We hebben een aantal doelstellingen. De energietransitie. We willen meer gezonde producten verkopen. Meer uit de schijf van 5. We verkopen al 45% van wat we verkopen is al uit de schijf van 5. We willen gezondheid verder brengen door producten minder zout, suiker, vet toe te voegen. De duurzaamheid, de eiwittransitie willen we blijven vormgeven. Dat kost allemaal geld. We moeten daar ook boeren en tuinders in meenemen. Dus het verdienmodel voor boeren en tuinders. Als je hogere eisen stelt, dan hebben de leveranciers hogere kosten of lagere opbrengsten. Daar moet je een vorm van compensatie voor vinden. En dat moet je uiteindelijk in de markt terugverdienen door het verhaal ook bij de consument te brengen. Waarom bepaalde producten misschien een klein beetje duurder worden of anders zijn. Dus dat zijn opgaven die we niet loslaten. Daar overheen komt nu, zeg maar, vanuit het coalitieakkoord een aantal zeer zware kostenstijgingen, waarvan we nu vragen van, zet die voorlopig even in de ijskast.
1: En noem even dan, wat zijn de belangrijkste voor u?
0: Nou, de belangrijkste is de suikertax, hoe goed bedoeld misschien ook, maar die is toch taakstellend 1 miljard euro. De vrachtwagenheffing kost ook, denk ik, in de levensmiddelensector 500 miljoen euro.
1: Maar meneer Jansen,
0: dus het telt allemaal zo enorm op.
1: Meneer Jansen, we zijn elkaar in het wild wat vaker tegengekomen, op verschillende podia en debatten.
0: Ja.
1: Nu wordt die suikertax, uw verzet daarop wordt nu gepositioneerd in het verhaal met de geopolitiek en weet ik wat. Ja. Maar laten we nou eerlijk zijn tegen elkaar. Van meet af aan heeft u zich verzet tegen die suikertax. Ook in een periode dat er helemaal geen grote energiestijgingen waren.
0: Nou, wij verzetten ons in principe niet tegen accijnzen. We hebben wel zoiets van, nu is het een keer goed. We moeten nu de tering naar de nering zetten. De inflatie door de overheid aangewakkerd, daar kunnen we best wel een halt toe roepen. Omdat wij ook vinden dat duurzaamheid en gezondheid, de investeringen daarvoor ook gedaan moeten worden. En we hebben het gewoon te maken met een hele instabiele markt, wereldmarkt, die hogere kosten.
1: Ja, maar de vraag is de overheid dan het juiste loket? Dus u zegt eigenlijk, overheid, deels. U bent verantwoordelijk voor inflatie. Nou, dat is maar deels waar. Want er zitten ook allerlei geopolitieke dingen. Ja. En u klopt dan bij die overheid aan, die daar maar, als je dat woord verantwoordelijk voor wil nemen, noemen, dan tik je bij hun aan. Hoewel u eigenlijk weet dat die overheid ook met een wonderlijke wereld om zich heen zit. Waar, je kan toch niet bij elke gekke uitspraak van Trump beginnen met compensatiebonnetjes?
0: Nee, maar dat is ook beslist niet wat wij doen. Deze brief hebben we lang over nagedacht. We hebben dat geïnventariseerd bij onze achterban, bij de leden. En ik zal je eerlijk zeggen, er waren ook wat geluiden van, moet dat nou wel? Maar we wilden gewoon een signaal afgeven van wij moeten op de kosten letten. De overheid moet dat ook. En ik snap dat de overheid ook moet investeren in defensie, in infrastructuur en alle nutsvoorzieningen die gebruikelijk zijn. Daar hebben we ook belang bij dat de wegen goed zijn. Hè. Er zijn weer allerlei snelwegen afgesloten waardoor mensen moeten omrijden op dit moment. Dat is alleen maar goed en daar hebben we ook graag belastinggeld voor over. Bedrijven betalen belasting, consumenten betalen belasting. Dat maakt het land beter. En zaken waar je geen invloed op hebt, bijvoorbeeld geopolitiek of oorlogen in het Midden-Oosten, dan moet je erheen worstelen met elkaar en dan moet je met elkaar op een niveau komen.
1: Ik ben zo vrij mezelf even in de positie van de minister te manoeuvreren. Ja. Als de overheid hier al ruimte voor zou zien, wat ik trouwens betwijfel, maar dan zouden ze, kan me voorstellen dat ze dan zeggen, dan willen we iets van een wederkerigheid.
0: Dat kan, ja.
1: Nou, dat kunt u wel raden dat ze dat gaan doen. Dus dan zou je kunnen zeggen, u werkt in een systeem, in een businessplan, wat piept en kraakt.
0: Ja.
1: Dan zou je als overheid alleen kunnen zeggen, ik ben wel bereid misschien iets te doen, fiscaal of weet ik het wat, maar dan moet u me ook uitleggen naar welk duurzaam verhaal we aan het wandelen zijn.
0: Ja.
1: Nou, doet u dat dan nu maar even in de ether.
0: Nou, minister, excellentie, sorry. Nee, we hebben doelstellingen op gebied van duurzaamheid. De energietransitie, wij investeren volop in elektrisch vervoer. Supermarkten gaan van het gas af, allemaal elektrisch. We hebben ook te maken met netcongestie. We willen investeren in gezondheid. Dus wat ik al aangaf, de schijf van 5. We zitten nu op 40% van volume verkoop is schijf van 5. We willen dat laten groeien naar 45 en hopelijk nog meer.
1: Nou ja, maar even, dat is toch wel een punt. De schijf van 5, dat is wel gewoon wat er gezond is voor iemand. Maar daar zou je toch op zijn minst 51 al, was er maar de symboliek van de meerderheid willen hebben.
0: Nou, daar groeien we naartoe. We moeten daar de consument in meenemen. Die wil ook af en toe een zak chips kopen of een rol erop.
1: Hè. Ja, wat die consument wil, dat is vaak ook afhankelijk hoe ze verleid worden met reclames. Hè?
0: Dat is waar, zeker. Ja. En daar zijn we ook steeds kritischer op. Dus gezondheid blijft een hele belangrijke poot onder onze bedrijfsvoering. En daar investeren we ook in. Kant-en-klaar maaltijden, die worden steeds gezonder. We halen tonnen aan zout uit producten zonder dat mensen het merken. Ik geef je op een briefje, als je stel dat je in één keer met een toverstokje je boodschappenkarretje vol deed met producten die we 10 jaar geleden kochten, vind je ze niet meer lekker. Omdat we juist langzaamaan afwennen aan te zoet en te zout. Dus daar blijven we op inzetten. De duurzaamheid, ik heb het nog niet genoemd, maar de eiwittransitie blijft voor ons een hele belangrijke. We moeten minder dierlijke eiwitten eten en meer plantaardige eiwitten. Dat betekent dat je daar ook met de land- en tuinbouw, met je hele keten, een transitie moet maken naar andere producten die ook smaakvol zijn, die niet exorbitant duurder worden.
1: Ik zag ergens een citaat van die zei, wij zien dat de consument meer op gezondheid zit dan op duurzaamheid.
0: Ja, dat zie je de laatste tijd wat terug. Duurzaamheid blijft een hele belangrijke onderstroom. Je ziet dat er in Brussel met allerlei omnibuswetten, zeg maar bij elkaar geraapte wetten, wordt gekeken van kunnen we de lastendruk voor het bedrijfsleven wat verminderen. Voor ons hoeft dat niet. We blijven inzetten op net zero CO2-emissie in 2050 voor de totale keten. Dus ook voor je leveranciers en ook voor...
1: Dus u vraagt eigenlijk om een overbruggingskrediet richting de nieuwe wereld van de retail?
0: Nee, wat wij vragen is, we zien dat consumenten inflatiemoe worden. We zien dat er een aantal golfjes van extra inflatie door de overheid over de voedselsector worden heen gelegd. En daarvan vragen we van, demp die golven, gooi daar olie op. Hè, olie op de golven. Om in ieder geval voor de tijdelijke lasten om die wat te verlichten.
1: Dan, het was toch een beetje een shock. Mm-hmm. Want u verliet als betalend lid van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, volgens vele vriend en vijand toch de meest impactvolle lobbyclub van Nederland. Mm-hmm. Daar bent u uitgestapt. Ja. Het was eigenlijk een emmertje dat langzaam volliep. En toen was de contributieverhoging volgens mij de druppel. Toen zei, nu stappen we er echt uit.
0: Dat was eind vorig jaar.
1: Eind vorig jaar. Ja. Het gaat om 800.000 tot 900.000 mensen die werken, wat neerkomt op zo'n 9% van de totale werkgelegenheid in Nederland.
0: Ja.
1: Waarom verlaat u deze club?
0: Nou, wij niet.
1: Heeft hij verlaten?
0: Ook de non-food detailhandel heeft aangekondigd dat ze VNO gaan verlaten. De contributieverhoging zou zeer fors zijn voor ons. En tegelijkertijd zagen wij dat, zeg maar, de zorgen die supermarkten hebben. Je hebt een bepaald personeelsbestand. Waar veel mensen bijvoorbeeld, niet op minimumloon zitten, maar wel net daarboven. Hè, dus. Daar werd weinig voor gedaan. We zagen op een aantal terreinen dat VNO voor ons niet de juiste lobby voert. En dat kan ik me voorstellen, omdat binnen VNO, daar zit de industrie, daar zitten de banken, daar zitten alle sectoren van Nederland. Maar ik moet er wel bij zeggen, wij hebben overwogen om het lidmaatschap op te zeggen. Dat hebben we aangegeven eind vorig jaar. Dat had niet in de media gehoeven wat ons betreft. Maar wij blijven samen met VNO aan dezelfde kant van de touw trekken. We hebben belang bij een goede
1: polder. Wacht even. Dus het was niet de bedoeling dat het uitlekt eigenlijk.
0: Nou, het had niet gehoeven.
1: Maar hebben we dan zitten kijken naar eigenlijk gewoon een onderhandelingstechniek over de contributie?
0: Nee, helemaal niet. Want we hebben eind vorig jaar, en dat proces liep al ruim een jaar. Hè. Ik bedoel, het gaat niet over één nacht ijs om de hele contributiestructuur bij VNO te veranderen. Dus we hebben continu aangegeven, wij kunnen hier niet mee leven. Het gesprek was lastig. We hebben binnenkort wel weer een gesprek met de voorzitter van VNO.
1: Wat staat er op de agenda?
0: Dat weet ik nog niet. Dat moeten we nog voorbereiden. We zitten natuurlijk midden in de vakantie en weinig mensen. Dus,
1: sluit u uit dat u terugkeert?
0: Nou,
1: met een nieuwe berekening van de contributie.
0: Kijk, wij blijven een vriend van de Malitoren. De VNO zit in de Malitoren, MKB Nederland ook. Ja. We blijven daar gewoon vriend van. We zijn werkgevers en we blijven ook loyaal. De deur is niet dicht naar VNO, wat ons betreft.
1: Ah, en hoe, om hem van een kiertje naar open te krijgen, zit hem dan bij die contributie? Want de kiezel in de steen gaat over het minimum jeugdloon. Dat raakt jullie als supermarktketen heel hard.
0: Voor een deel.
1: Er werken veel mensen die rond dat salaris zitten. Ja. En dat is een financiële klap voor jullie. Dat geloof van 9 richting de 14 euro per uur, hè?
0: Ja, het is vorig jaar verhoogd. Het wordt begin volgend jaar weer verhoogd. En wij vinden dat salarissen moeten een onderhandeling zijn tussen werkgevers en werknemers. En de overheid die verstoort daar enorm in. En we hebben daar weinig steun gevoeld de afgelopen jaren met onze behoeftes die we hebben bij VNO. Ja. Maar dat is... Een inhoudelijk argument. Een belangrijker was dat die contributietonnen zou gaan stijgen.
1: Kijk, u bent als voorman, en dat bent u al jaren. Ben een soort BN'er in de sector, zou ik willen zeggen. U weet als geen ander, omdat u met alle partijen praat, hoe uw sector erop staat.
0: Ja.
1: Dus hoe jullie gepercipieerd worden.
0: Ja.
1: Zegt u dat is heel kritisch? Wat ziet u dan?
0: Nou, als ik heel kritisch ben, dan zeg ik dat onze reputatie wel voor verbetering vatbaar is.
1: Ja.
0: We worden vaak gezien als lage lonensector.
1: Ja.
0: Terwijl heel veel mensen in de supermarkten met heel veel plezier werken.
1: Ja.
0: Je hebt er ook enorme goede carrièrekansen. We hebben 400.000 man personeel op de loonlijst. Heel veel mensen hebben daar een flexibel baan.
1: Nee, maar voordat u gaat uitleggen dat beeld niet correct is, wil ik toch even naar het punt toe.
0: Ja.
1: Hoe komt het vanuit jullie zelfinzicht dat jullie een situatie zitten die voor verbetering vatbaar is? Hoe komt dat vanuit jullie bezien?
0: We zijn alom vertegenwoordigd. Dat is toch de aanzet tot de verklaring. Er zijn heel veel issues die bij supermarkten op het bord liggen. Je bent zichtbaar in alle wijken.
1: Ja.
0: Je verkoopt heel veel producten waar mensen allemaal een oordeel over hebben. Of er nou vlees is, wat vegetariërs misschien vervelend vinden. Of je verkoopt te zoete producten, ongezonde producten.
1: Alle feiten die u nu noemt,
0: alcohol,
1: hadden 10 jaar geleden ook kunnen gelden.
0: Zeker.
1: Het gaat erom dat natuurlijk de afgelopen paar jaar iets gebeurd is, een serie aan gebeurtenissen, waarom de situatie voor verbetering vatbaar is.
0: Maar we hebben een track record. En ik noem het dan toch maar in het Engels. Maar we laten zien dat we ook stappen kunnen zetten. Individuele bedrijven doen dat. We doen dat af en toe ook als branche. Dat je alles naar een hoger niveau tilt.
1: Mag ik het dan doen?
0: Even ga je gang.
1: Omdat het een beetje merkwaardig is hoe jullie je positioneren ten opzichte van die overheid. Dan weer juist tegenstribbelend. Tegenstribbelend meewerken noem ik het. Vertragen. Niet mee aanschuiven, nu bij diezelfde overheid weer aankloppen, weer uitvinden. Er zit een beeld bij alsof jullie in dat echte gesprek op een of andere manier niet uitkomen.
0: Nou, maar ik denk dat dat beeld onterecht is.
1: Okay.
0: Het beeld is ook onterecht dat supermarkten mega winsten maken. We hadden het daar in het voorgesprek ook nog even over. Omzet is niet hetzelfde als winst. En toch blijft het beeld hangen dat supermarkten enorme hoeveelheden geld verdienen. Terwijl de bedrijfsvoering, zeg maar de basis van supermarktbedrijven, is je moet volume maken om de torenhoge kosten goed te maken.
1: Ik wil nog één punt even noemen. Bijvoorbeeld Albert Heijn was heel druk bezig met minder vlees eten. En ook vleesvervangende producten.
0: En nog steeds. Ja.
1: En nog steeds, zeker. Is dat nou iets wat dus door die druk in die keten wellicht... Want hebben plat gezegd, prijsstunten met vlees is nog steeds een magnetische functie op de consument.
0: Ja.
1: Als ik die folders ongevraagd in mijn bus krijg... Dan staat er altijd iets van een carbonade met een prijsstunt.
0: Ja, omdat heel veel mensen daar belang bij hebben.
1: Maar staat dat die verduurzaming op dat punt? Staat die nu onder druk?
0: Nee, die verduurzaming staat niet onder druk. Die staat ook los van de prijsdruk. We produceren in Nederland 80% voor de export. Hè, als het over vlees gaat en andere producten die we hier maken. We importeren natuurlijk ook het nodige. De onderstroom is, wij verduurzamen. Wat doen we samen met onze telers en boeren en tuinders? Die zijn daar ook heel tevreden over. Degene die dan die dat verdienmodel daarop aangepast hebben. En de meerkosten vergoed krijgen met een plus erbovenop. En er zijn af en toe wat strubbelingen. En er zijn NGO's die van alles vinden van supermarkten.
1: We zien dus de laatste tijd dat de kleine omzetstijging zit in vooral een prijsstijging. Dus je zal zien dat er een consolidatie verder gaat plaatsvinden. Dat de grote zullen de minder grote opeten. Omdat je die schaalvergroting nodig hebt om dat businessplan weer levendig te houden. Ja. Ik ga een heel andere sprong maken. Ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Mm-hmm. De burgemeester van New York, meneer Mamdani.
0: Oh ja.
1: Die opent dus 5 supermarkten. Eentje per stadsdeel. Die eigendom zijn van de gemeente. Maar worden gerund door ervaren supermarktbedrijven. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje zo'n ontheemde gemeente. Die misschien de buslijn kwijtraakt. Het buurtcafé kwijtraakt.
0: Ja.
1: En dus ook misschien die supermarkt, die ook vaak een sociale functie heeft, letterlijk.
0: Ja, zeker.
1: Zouden we zoiets in Nederland ook kunnen krijgen?
0: Nou, ik denk dat we in Nederland een hele andere structuur hebben. We hebben, er verdwijnen af en toe supermarkten. Zeker als ze uit kleine dorpen of wijken verdwijnen, is dat echt een drama voor die mensen. Die moeten verder de boodschappen doen. De situatie in Amerika is totaal anders. Je hebt daar food deserts, noemen ze dat. Zeker in die grote steden. Met corner stores waar alleen maar ongezonde shit wordt verkocht. Ik wil nog wel eens zien hoe de burgemeester van New York collectief geld inzet om rendabele supermarkten daar te gaan organiseren. Daar heeft hij zeker de ervaren krachten van huidige bedrijven voor nodig. Ik denk dat het in Nederland niet nodig is. Absoluut niet.
1: En is het toch handig om snel je kerstinkoop te doen voordat de prijsstijging de markt raakt?
0: Nou, we hoeven nu niet de kersttol te gaan hamsteren, want die is er nog niet. Ik denk dat de pepernoten binnenkort in de winkel liggen, maar gewoon rustig blijven en je boodschappen doen op de tijd dat nodig is.
1: Bij deze. Ik ga zeer hartelijk danken de algemeen directeur van het CBL, Mark Jansen, die dus eigenlijk de polder trouw blijft, maar daar zijn eigen wegen voor gevonden heeft.
0: Zeker, zo gaan we dat doen.
1: Ik dank u zeer hartelijk voor het luisteren. Zometeen hier de collega's van 1 Vandaag met uw gastheer Lammert de Bruin. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren en heel graag tot morgen. Wie zit er morgen, redactie? Wie zit er morgen? Ik niet. Ja, Lammert de Bruin nu, mijn collega morgen. Ja. Het zou wel eens Wieger Hemmer kunnen zijn. Maar goed, in ieder geval voor nu, dank voor het luisteren en heel graag tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
4: Max. Leek me grappig om eens aan te duiden voor sommige mannen die iets te veel geobsedeerd zijn met hun sixpack, dat het ook best wel leuk is als je een keer gepassioneerd over een boek kan vertellen.
5: Ik wou even snel de groetjes doen aan mijn vingersporencollega's op Tenerife. In ieder geval aan mijn kamergenoot Arend. En mijn twee collega's Floor en Sheldon die op vakantie zijn.
2: Jurgen van den Berg vraagt door.
6: Ik hoor kinderopvang, dat is natuurlijk ook. Er werken veel vrouwen natuurlijk. Ja. In die, en die mannen, ik weet niet waar die allemaal zijn. Maar...
7: Nee, dat is interessant, hè? We nog wat te doen volgens mij. Nee,
6: laat daar eens een onderzoek naar doen, zou ik zeggen.
2: Elke maandag tot en met donderdag om 2:00.
3: Op NPO Radio 1. Via VTV. Wie luistert, weet meer.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
3: Lammert de Bruin.
13: Goedemiddag. De grote natuurbrand in Limburg is nog steeds niet onder controle. Veel wegen zijn dicht en ook het treinverkeer ondervindt hinder. En dat gaat in de toekomst veel vaker gebeuren. We moeten daarom nadenken welke offers wij willen brengen om dit soort branden beter te beteugelen. Vindt expert crisisbeheersing en rampenbestrijding die we zo meteen spreken in één vandaag na het NOS-journaal. Jan van der Putten.
14: We gaan gelijk maar eens kijken bij dat natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray. Bij die brand daar is verslaggever Jeroen de Jager. Hoe is het daar op dit moment, Jeroen?
15: Dag Jan. Het laatste nieuws is, net via de burgemeester gehoord van Venray, dat er is opgeschaald naar Gip 3. Het was Gip 2, naar Gip 3, omdat de wind wat veranderd is. Die komt vanuit het zuiden. En dat gaat betekenen dat de provincies Brabant en Gelderland er ook last van krijgen, vooral van die rook. In Venray zelf, hier vlak in de buurt, hebben ze eigenlijk heel weinig last van die rook. Dus dat is de laatste stand van zaken. Met daarbij gezegd inderdaad dat de brand nog niet onder controle is. Dat het afwachten is natuurlijk hoe die wind gaat spelen. Dat nog steeds rond de 300 brandweerlieden bezig zijn om die brand te blussen. En dat er nog steeds 2 Chinook-helikopters gebruikt worden om de brand te blussen. En de mensen die van de camping zijn, die zitten nog steeds verspreid hier in het hotel en op andere plekken, en ik sprak ze zojuist even.
16: Hier voor het hotel staan campinggasten die de camping hebben moeten verlaten. En die hebben te horen gekregen dat ze voorlopig nog even niet terug kunnen.
17: Dat we in ieder geval deze dag en waarschijnlijk misschien morgen pas weer naar de camping mogen. Dus in ieder geval vandaag nog niet. Maar verder ziet het er redelijk uit. Dus
16: alle spullen oké daar?
17: Als het goed is wel. Er is verder niks in de fik gevlogen. Dus het komt wel goed als het goed is.
16: Zijn jullie hals over kop moeten vertrekken?
18: Nee, het was allemaal heel rustig. Wij waren niet weggegaan. De mensen die waren geëvacueerd, die gingen gewoon rustig weg. Rustig alle spullen ingepakt. Dus
16: was geen... belangrijke spullen heb je gewoon bij je?
18: Was geen paniek.
19: Ik viel eigenlijk wel mee. We hebben de camping-eigenaar geholpen, hè, want die stond met een sproeier.
16: Ja.
19: En we zagen hoe hard dat al die brandweermensen bezig waren.
16: Dus hoe dichtbij kwam het?
19: Volgens mij 100 meter.
16: Oh, zo dichtbij zelfs?
19: Ja, dus maar het is moeilijk te zien, hè, want je ziet de rookwolk achter de bomen.
16: Was het te eng?
19: Nee, raar genoeg niet. Maar als je op een gegeven moment dus ziet dat er 20 brandweerauto's naast elkaar staan, die als een heel cordon staan te blussen.
16: Ja.
19: En we hadden wel gevraagd aan ze, wanneer moeten we weg?
16: Ja.
19: Hè, wat is zeg maar het uiterlijke moment? Toen zei ze, als we die sproeier op die gastank aanzetten, dat betekent dat we gaan. En dan moet je weg zijn. Dan moet je weg.
16: Bart Bos is de woordvoerder van de brandweer. En zegt, hij is nog niet onder controle, de brand.
20: Nee, we hebben, de brand is niet onder controle.
16: Nee,
20: dat betekent niet dat die groter wordt. De brand is niet onder controle.
16: Yes.
20: Ja, mogelijk dat tot de weersomstandigheden wat gunstiger worden. Maar
16: zeker weten.
20: Voor hetzelfde geld gaat je dadelijk weer aanwakkeren. Ja. Dat hadden we gisteren ook.
16: Ja.
20: Dus daar is eigenlijk weinig van te zeggen.
16: En deze brandweerlieden die hebben net gewerkt, de hele nacht door, worden afgelost nu. Ze even horen hoe zij tegen hun klussen aankijken.
21: Volgens mij hier inderdaad. Ja, meer...
16: Hoeveelste bosbrand is dit voor jullie?
22: Dit jaar?
21: Dit jaar denk ik de derde of vierde of zo. Ja, zoiets.
23: Die waren wat kleiner, die hadden we wat sneller onder controle. Ja. Maar dit is wel uniek.
16: Ja, wat maakt deze anders dan die andere?
23: Nou, 100 hectare vind ik veel.
16: Hij is vooral groot.
23: Ja.
21: Hij is vooral en moeilijk te bestrijden eigenlijk. Vooral naaldboom, hè? Dus veel brandlast. Dus moeilijk en moeilijk bereikbaar.
16: En jullie zitten aan het eind van je dienst heel de nacht doorgewerkt?
21: Ja, dat klopt. Wij gaan nu naar huis. We zijn afgelost.
23: Eerst werken nog.
16: Ja. Eerst werken nog?
23: Eerst
16: wat dan?
23: Naar de werk. Ja. Een paar uurtjes naar de baas en dan gaan we naar huis.
16: Ja, want jullie zijn vrijwilligers waarschijnlijk.
23: Ja, wij zijn vrijwilligers.
16: Ja. Oké, okay. Hey, dankjewel voor het werk.
21: Yes.
23: Ja, graag gedaan.
21: Succes. Ja,
16: okay.
23: Yep. Hoi. Hoi. Doei, bedankt.
16: Hoi.
14: Bijdrage van Jeroen de Jager. Oekraïne heeft droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van een Russische webwinkel en een supermarkt. Rusland zegt 320 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in 19 regio's. De Rabobank boekte afgelopen half jaar een netto resultaat van bijna 2,7 miljard euro. Dat is evenveel als een jaar eerder. De winst groeide minder door

0: gevallen als in Zuid-Amerika. De politie neemt steeds meer gaspistolen, luchtdruk, wapens en spuitbussen met pepperspray in beslag. Het waren er vorig jaar ruim 5000, een kwart meer dan een paar jaar geleden. De wapens worden gekocht in Duitsland. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Dat gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. Schattingen over het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. 6:56, het weer nog volop zon, 28 tot 34 graden en een stevige zuidwestenwind. Later van het zuidwesten uit kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon en wolken en met maximaal 28 graden wat minder warm.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga, naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
8: NPO Radio 1. Avro Tros.
9: De conservatieve achterban van Trump maakt een draai over Oekraïne. Of dit ook betekent dat Trump het land meer zal steunen, vragen we straks aan Amerika-verslaggever Tom van het Einde. En Lieke, in Nijmegen houden ze de adem in.
10: Ja, want de NEC maakt vanavond een Europees debuut in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. En het is al heel gezellig in Griekenland, horen we zo.
9: Nu eerst offers brengen.
11: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
9: Want wat zijn we bereid als eerste op te offeren bij een grote natuurbrand? De brand in Noord-Limburg, waar meer dan 100 hectare is verbrand, is nog altijd niet onder controle, maar zelfs opgeschaald, horen we net. En door de aanhoudende droogte neemt de kans op dit soort branden in de rest van het land alleen maar verder toe. Onze verslaggever Anne Fleur van Wanrooy is in Noord-Limburg vlakbij de brand. Goedemiddag, Anne Fleur.
12: Hey, goedemiddag Lammert. Na een kilometer afstand, hoor, op veilige afstand.
9: Oh, gelukkig. Waar sta je precies dan?
12: Ja, ik sta eigenlijk waar. Nu is de wisseling van de wacht. Dus er komen verschillende brandweermensen komen terug. En er zijn nieuwe ploegen die nog even een broodje aan het eten zijn. En klaar zijn om hen af te lossen. Uit het hele land. Ik zie een brandweer uit Twente. Sprak net iemand uit Apeldoorn. Dus vanuit het hele land komen ze hier naartoe om te helpen.
9: Ja, want we hoorden net ook in het nieuws dat er dus is opgeschaald.
12: Ja, gisteren is dus ook de wind heeft wat aangetrokken. Waardoor het inderdaad dus echt wel weer heeft kunnen toenemen.
9: Ja, en het is, wat zie je daar als je daar staat? Ja, het is een kilometer afstand, maar zie je inderdaad dikke rookpluimen? Of?
12: Nou, ik stond net op het dak van het hotel. En daar zie je wel rookpluimen. En een helikopter vliegt af en toe over om te blussen.
9: En hoe zijn de mensen er daaronder om je heen?
12: Nou, gaat eigenlijk wel goed. Hier, ik zie nu de mannen die nog fris en fruitig aan de start staan, omdat ze het gebied ingaan.
9: Ja.
12: En zometeen komen de mensen terug die in het gebied geweest zijn. Dus die zullen er wellicht wat anders aan toe zijn, denk ik.
9: Ja, het is dus nog niet onder controle. Maar hoe bereiden we ons voor op dit soort branden? Aan de lijn ook Jori Kalkman, universitair hoofddocent crisisbeheersing en rampenbestrijding bij de Defensieacademie. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
9: Wat maakt deze brand nu zo moeilijk om hem te bestrijden?
13: Nou ja, we hebben natuurlijk sowieso te maken met best wel hete en droge perioden. Lage waterstanden ook. En dat maakt dat zo'n brand zich snel kan verspreiden en dat die moeilijk te controleren is. Bovendien zit die midden in de natuur. Dus dat is altijd lastig om te bereiken met brandweervoertuigen. Daar kom je gewoon moeilijk bij.
9: Ja, zijn we genoeg voorbereid op dit soort natuurbranden? En op de te verwachte toename ook van?
13: Ja, nou, natuurbranden gaan inderdaad toenemen vanwege klimaatverandering. We hebben 2 keer zoveel brandgevoelige dagen als 80 jaar geleden. Dus we hebben ook steeds langere periodes waarin die natuurbranden kunnen plaatsvinden. Ik denk dat we langzamerhand steeds beter voorbereid zijn, maar dat we er nog niet zijn. We hebben natuurlijk een relatief kleine brandweer. Anne Fleur zei het net ook al, er zijn brandweerkorps uit het hele land die moeten komen aanrijden om deze natuurbrand te bestrijden. En dat is ook risicovol, want als er nu ergens anders ook grote branden uitbreken, dan zitten we heel snel aan onze limiet. En worden die branden potentieel oncontroleerbaar.
9: Ja, dus we moeten de brandweer opschalen, maar we moeten ook kijken naar de omgeving, als ik het goed begrijp.
13: Zeker, zeker. Want, er zijn dus steeds meer natuurbranden. Natuurbranden zijn soms nog te bestrijden. Gelukkig zijn ze nog best wel vaak te bestrijden. Dus dan hebben we ze redelijk snel onder controle. Maar we zien ook steeds vaker branden die mede door de condities die door klimaatverandering worden veroorzaakt, dat die heel snel zich verspreiden, heel groot worden en ook bijna oncontroleerbaar worden. Dus het beste wat je dan kan doen is de natuurbrand beheersen. Dus dat betekent hem niet per se uitmaken, maar zorgen dat hij zich niet verder kan verspreiden. Dat kan bijvoorbeeld door stoplijnen aan te leggen of brandstof weg te halen door afgevallen bladeren en zo te verwijderen.
9: Mm-hmm.
13: Nou is alleen wel het lastige dat als die grote natuurbranden plaatsvinden, je in Nederland ook al heel snel in bebouwd gebied aankomt. Of op plekken aankomt waar mensen wonen, waar gerecreëerd wordt, waar infrastructuur ligt. En die daar dus ook door geraakt kan worden.
9: Ja, en dan moet er dus gekozen worden waar die brand dan schade aan toe kan brengen en waar niet.
13: Ja. Ja, en dat zijn moeilijke keuzes, zijn bestuurlijke keuzes, maar ook wel belangrijke keuzes om voor zo'n natuurbrand te maken. Want we zien bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk, bij de enorme branden in de buurt van Bordeaux, waar meer dan 200.000 mensen geëvacueerd moesten worden, dat er ook een dorp voor een gedeelte is afgebrand. Er zijn 180 huizen afgebrand.
9: Mm-hmm.
13: En die mensen die daar wonen, die zijn boos, omdat zij het gevoel hebben dat zij zijn opgeofferd, terwijl een rijker gebied met veel vakantiewoningen beschermd is gebleven.
9: Ja.
13: En die spannen nu een rechtszaak aan tegen de Franse overheid, omdat ze dus het gevoel hebben dat ze opgeofferd zijn.
9: Ja.
13: En dat laat zien dat het belangrijk is om bestuurlijke keuzes te maken, want als we dan te maken krijgen met zulke grote branden, wat gaan we dan redden en waarom maken we die keuzes? Waarom kiezen we ervoor om bijvoorbeeld de ene woonwijk te redden en de andere op te geven als zo'n brand oncontroleerbaar wordt.
9: Ja, want dat is echt hoe zo'n risicoplan eruit komt te zien. Dat bijvoorbeeld in dit geval dan de camping niet, of dat de camping geofferd wordt om een woonwijk te sparen.
13: Ja, dat zijn de keuzes die je dan gedwongen wordt te maken. En waar je niet anders kan dan een keuze te maken, omdat het gewoon de brand niet meer te controleren valt. En het lastige is dat het best wel het best wel vaak gebeurt dat de brandweercommandanten ter plaatse zo'n keuze moeten gaan maken. Die worden geconfronteerd met een brand die ineens veel groter blijkt dan van tevoren verwacht. Maar die staan ook onder enorme druk, zijn vaak al lang bezig met bestrijden van de brand, zijn moe, hebben enorm veel andere verantwoordelijkheden en dan

0: moeten ze zo'n lastige keuze maken, die vaak ook nog een enorme maatschappelijke impact heeft.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is het belangrijk dat we daar van tevoren al over nadenken, dat de bestuurders, burgemeesters, maar ook andere gezagsdragers daar van tevoren al met elkaar over hebben, ook voor wat ze prioriteit gaan geven in het geval van zo'n soort branden als er iets opgeofferd moet worden.
1: Want
0: we dan het gesprek kunnen voeren.
1: Is die impact dan minder als je dat vooraf doet?
0: Het is om meerdere redenen belangrijk. Het is belangrijk voor de politieke verantwoording, want het heeft natuurlijk enorme maatschappelijke consequenties. Dus het is belangrijk dat er politieke verantwoording kan plaatsvinden en dat dus een bestuurder die keuze maakt en niet een operationele brandweercommandant. En het is ook belangrijk om die hulpverleners te beschermen. Want als zij zulke keuzes moeten maken met potentieel hele grote gevolgen voor mensen, kan dat een enorme last op hun schouders leggen. Kan dat ertoe leiden dat zij best wel lang nog de nasleep voelen of psychosociale klachten ontwikkelen. En als je die keuze aan de voorkant maakt en laat maken door bestuurders, dan neem je die last gedeeltelijk weg bij de hulpverleners.
1: Ja.
0: Dus het beschermt hen ook.
1: En moeten dat dan de burgemeester zijn of de voorzitters van de veiligheidsregio's? Hoe kun je dat het beste aanpakken?
0: Dat kan op verschillende niveaus. En die niveaus sluiten elkaar ook niet per se uit. Dus ik denk dat het belangrijk is om een nationaal niveau het gesprek met elkaar hierover te voeren. Ik denk dat het ook logisch is dat veiligheidsregio's daar een voortouw in nemen met alle gemeenten en burgemeesters die daaronder vallen. Om te identificeren wat zijn nu natuurgebieden waarvan we weten dat die kwetsbaar zijn. Waar bijvoorbeeld veel objecten in zitten en waar ook een relatief grote kans op een natuurbrand ligt. En welke prioriteiten stellen we dan als dit natuurgebied geraakt wordt door een natuurbrand.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het zowel op lokaal als op nationaal niveau kan plaatsvinden.
1: En op Europees niveau misschien? Dus als je naar Limburg kijkt?
0: Ja, nou ja, we zien ook steeds vaker dat er over de Europese grenzen heen wordt samengewerkt natuurlijk. Er zijn momenteel ook Nederlandse brandweermensen in Spanje. Zowel om daar te leren van hoe ze daar natuurbranden beheersen, maar ook ter ondersteuning van hun werkzaamheden. We hebben in april, toen we grote branden hadden in het Harde en bij Weert, en toen kregen we steun van de Fransen en de Duitsers. Dus je ziet steeds vaker die Europese samenwerking. En die verloopt ook steeds beter. En die wordt daarmee ook steeds belangrijker. Want als wij aan onze capaciteit zitten, dan zijn we aangewezen op hulp van buitenaf.
2: Zouden die plannen ook openbaar moeten zijn? Dat je weet van, nou, ik woon in een gebied dat als alles in de vlammen staat, dan wordt dit gebied opgeofferd. Dat je daar jezelf ook op kan voorbereiden als burger?
0: Ja, want ik denk dat dat inderdaad een belangrijke extra voordeel zou zijn van die keuzes nu al met elkaar bespreken. Dus dat je het een soort van in het democratisch proces kan betrekken. Dat mensen daarover kunnen meepraten. Maar ook inderdaad dat mensen zich bewust zijn van als ze in de natuur of bij de natuur wonen of recreëren, wat de potentiële risico's zijn in hun omgeving. Want een van de klachten die je nog best wel eens krijgt bij dit soort crisissituaties is dat mensen het gevoel hebben dat de informatie te laat kwam, dat ze er niet van op de hoogte waren, dat ze zich niet konden voorbereiden. En dit is dus zo'n manier om mensen veel meer bewustzijn bij te brengen van ja, je woont in de buurt van de natuur en dat is heel mooi, maar dat brengt ook een aantal risico's met zich mee.
1: Ja, en misschien ook voorlichting hoe zo'n brand kan worden voorkomen, want de meeste branden ontstaan toch nog door de mens, als ik het goed heb, toch?
0: Ja, dat klopt. De adviezen liggen redelijk voor de hand. Die zijn niet zo heel spannend over het algemeen. Dan gaat het over barbecue, het gaat over sigaretten weggooien.
1: Ja.
0: Het gaat over je auto niet in hoog gras parkeren. Dus daar kunnen we inderdaad in het kader van risicocommunicatie ook nog best wel wat aan doen. Maar als mensen zien wat de implicaties van hun keuzes zijn, of wat mogelijk de gevolgen zijn als er een grote brand in een natuurgebied bij hen in de buurt uitbreekt, dan is de kans ook groter dat ze zich aan dit soort adviezen gaan houden.
1: Ja, Anna Fluff van Wanrooijen in Limburg. Hoe gaat het daar nu verder? Er is dus wisseling van de wacht tussen de brandweerlieden.
3: Ja, de nieuwe ploegen die vanuit het hele land hier naartoe zijn gekomen, die worden nu, as we speak, gebriefd. Waar ze naartoe moeten, wat de stand van zaken is. En dan ja, denk ik dat hier in ieder geval er wordt op ingezet om de brand in ieder geval weer onder controle te krijgen.
1: Dankjewel, Anna Fluff van Wanrooijen. En ook bedankt Jori Kalkman van de Defensieacademie. Deze week staan er in heel Europa 15.000 agenten langs de weg. Waarom dat is, horen we zo.
4: Eén vandaag.
1: Want Lieke, allereerst is het een bijzondere dag voor Nijmegen.
2: Ja, want NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen de Griekse club Olympiakos. Het is voor het eerst dat de club op zo'n hoog Europees niveau een wedstrijd gaat spelen. En heel veel fans uit Nijmegen zijn afgereisd naar Griekenland, onder wie Jeroen Rengers, de voorzitter van de supportersvereniging van NEC. En die is nog niet zenuwachtig voor vanavond.
5: Valt wel mee, maar die gaan echt wel komen hoor. Ook zeker als je een beetje de voorbeschouwingen leest en ja, iedereen schrijft over, hè, dat natuurlijk alweer heel lang geleden is dat we Europees speelden. Dus dan ja, dan besef je ook wel dat historie.

0: Borisus. De laatste keer was 2009. Toen speelden we tegen HSV in Hamburg. Veel te lang geleden.
1: Ja, en Rengers vindt het heel knap dat NEC het nu zo ver geschopt heeft.
0: Het is met name bijzonder omdat we natuurlijk hele andere tijden hebben gekend. En dat we in 2021 nog eerste divisie speelden. Waarbij we ergens in de middenmoot eindigden. En ja, toch wel met een beetje geluk play-offs wonnen en de eredivisie ingingen. En dus we hebben echt wel echt, ja, best wel zware jaren gehad. Ja, de eerste jaren een beetje van deze eeuw, 2003, 2008 en 2009. Ja, goed, toen ja, waren we toch wel een goede middenmotor. En ja, dan hoopte je dat je een paar keer Europees halen, maar... Ja, niemand zou echt in 2020, 2021 gedacht hebben dat je een paar jaar later voorronde Champions League speelde.
1: Nou, het kan snel gaan. Er zijn bijna 1300 NEC-supporters vanavond aanwezig in het uitvak.
0: Ja, het is gewoon mooi om iedereen te zien die je ook in de slechte jaren zag. Hè, waarbij je bijna allemaal samen deed en die uithuilen. Dat je die nu gewoon op een plein in Griekenland ziet. En ja, met enorme trots op te kijken van, goed, kijk waar we vandaan komen. En waar we nu staan. En dat ja, het maakt je gewoon heel erg trots. En het is ook ja, met name onwerkelijk dat het allemaal gebeurt.
2: Ja, en hij hoopt natuurlijk, ja, net als al die andere fans, dat ze gaan winnen vanavond. Maar wat wordt het nou vanavond realistisch,
1: ja,
2: denk ik?
1: Het kan, dit is heel erg voetbalcliché, maar het kan beide kanten op, Lambert.
0: Dat we best wel aan elkaar gewaagd zijn, maar NEC speelt een bepaald soort voetbal wat alles of niets is. Dus we kunnen misschien 3-1 winnen vandaag, maar het kan ook een 4-0 verliezen zijn.
1: Ja, volgende week is de return, komt Olympiakos op bezoek in Nijmegen in het Goffertstadion.
2: En als NEC dan uiteindelijk wint, staan ze dan ook daadwerkelijk in de Champions League al?
1: Nee, hebben ze nog een hobbeltje.
0: We moeten eigenlijk nog één ronde overleven. We willen die mooie Champions League hymne, die muziek gaan horen in het stadion. Daar hopen we eigenlijk nog wel een keertje op, om ook die in de Goffert een keer te horen. Maar goed, ja, kijk, dat je kans maakt om die Champions League te halen. Ja, dat is gewoon heel mooi. Hè.
1: De eindredacteur die voor Vitesse is, die kijkt heel moeilijk. Maar vanavond om 8 uur speelt de NEC tegen Olympiakos. Uiteraard te volgen op deze zender.
2: Dankjewel.

0: Dracula van Tame Impala.
1: Pas op als je de weg op gaat, want ze flitsen als debielen.
0: Ja, Mark Hofman van het Instagram-account Make That Mark waarschuwt al. Het is weer speedweekend. Ja, in heel Europa staan ze, de politieagenten en camera's, achter de vangrails in de bosjes. Maar werkt zo'n enorme tijdelijke flitsmarathon wel? Gaan mensen daardoor nou echt veiliger rijden? Dat vragen we aan Alina Prij, verkeerspsycholoog bij mobiliteitsbureau Goudappel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat gebeurt er deze week nou precies op de Europese wegen?
2: Nou, zoals u al zei, deze week wordt er in veel Europese landen gecoördineerd extra gecontroleerd op snelheid. Dus juist eigenlijk in de momenten dat er veel vakantieverkeer is, wordt ook bewust gekeken naar bijvoorbeeld ook bergpassen, dorpskernen. En met toeristische routes, dus plekken waar veel reizigers wat onbekender mee zijn. En het wegbeeld ook vaak anders is dan wat ze thuis gewend zijn.
0: Maar zijn die toeristen dan zulke snelheidsduivels?
2: Nou, dat zou ik ze zo per se niet onderstellen. Maar we merken dat snelheid natuurlijk wel een relevante factor is. Want we onderschatten vaak hoeveel effect snelheid nou eigenlijk heeft op dat paar kilometer per uur meer. Dat het toch wel best wel impact heeft op je remweg. Of dat het even een grote schrik is of echt een hevig ongeval.
0: Ja.
2: Dus wat dat betreft heeft het zeker ook nut, ja.
0: Ja, precies. En wat merken automobilisten hier nu onderweg van na vakantie?
2: Nou, als je aan de snelheid houdt, merk je er eigenlijk niet zoveel van. Hoogstens dat je misschien iets vaker een politievoertuig of controle langs de weg ziet. En dat is misschien ook al wel het punt, want de zichtbaarheid die werkt dus ook vaak door bij mensen die misschien zelfs niet eens gecontroleerd worden, maar dat ze gewoon wat alerter zijn ook op de rest van de route.
3: Maar is het niet ook een beetje om geld te verdienen? Want in Italië heb ik de helft van de tijd geen flauw idee hoe hard ik mag rijden. Dus ik denk dat ik een goede kandidaat zou zijn voor een bon. Is het niet ook gewoon een beetje lekker cent te verdienen in de zomer voor die polities daar?
2: Nou, dat zou ik zo niet willen onderstellen. Volgens mij gaat het vooral om de verkeersveiligheid te verhogen. Wat extra aandacht creëren voor de snelheden. Dat helpt natuurlijk wel als je ook weet hoe snel je mag rijden. Dat maar vooropgesteld. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om de boete op zich. Maar juist om bewustwording ook de snelheid te verlagen onderweg.
0: Ja, nu hebben heel veel automobilisten natuurlijk apps als Flitsmeister in hun telefoon. Ja, heeft zo'n flitsweek dan eigenlijk nog wel effect als je precies weet waar ze staan?
2: Ja, op het eerste gezicht zou je misschien denken dat dat een beetje tegenwerkt. Maar misschien als je het even omdraait, misschien kan het ook juist meewerken. Want als de actie zich nou richt op plekken waar het risico verhoogd is en de app daarin naast de actie zelf misschien nog ondersteunt in het afremmen op precies deze plekken, heb je misschien ook al een deel van je gewenste effect bereikt. Aandachtspunt is daarnaast natuurlijk wel dat het ook op plekken waar niet geflitst wordt en ook na deze actie dat effect dan blijft staan. Want daar zit denk ik wel het aandachtspunt met deze weken.
0: Ja, nu gaat het soms om 5 kilometer te hard. En mensen denken, ik moet een beetje doorrijden om op tijd thuis te zijn of om op tijd op de camping te zijn. Maar dat maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit, hè, als je een paar kilometer te hard rijdt qua tijd.
2: Nou, dat valt inderdaad best wel mee hoeveel het uitmaakt. We overschatten eigenlijk heel vaak hoeveel sneller je nou op bestemming bent als je iets harder rijdt. Uiteindelijk is verkeer dynamisch. Dus als je net harder rijdt, dan moet je misschien ook net sneller weer ergens afremmen. En komt er weer ander verkeer waar je ook weer rekening moet houden. Ja. Dus uiteindelijk blijkt uit onderzoek dat je met een paar kilometer harder onderweg niet zo heel veel meer opschiet.
0: Nee. Goed, niet te snel rijden en goed oppassen dus onderweg naar je vakantieadres. Dankjewel, Alina Prij, verkeers.

0: psycholoog bij mobiliteitsbureau Goudappel. Vrouwen melden zich vaker ziek op het werk dan mannen, met name door stress. Hoe dit kan en wat er tegen gedaan kan worden, bespreken we zometeen in 1 Vandaag na het NOS Nieuws.
1: NPO Radio 1.
0: Jan van der Putten.
2: Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland is brand uitgebroken op een boot met migranten. 157 mensen zijn van boord gehaald, zeggen Franse en Britse hulpdiensten. Iedereen is naar Boulogne-sur-Mer gebracht. De natuurbrand bij Venray laat zich maar moeilijk bedwingen. De wind is gedraaid en ook Gelderland en Brabant krijgen last van de rook. Het vuur woedt op 100 hectare, dat is 1 vierkante kilometer. De politie neemt steeds meer gaspistolen, luchtdrukwapens en spuitbussen pepperspray in beslag. Het waren er vorig jaar ruim 5000, een kwart meer dan een paar jaar geleden. De wapens worden gekocht in Duitsland. En de autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de toezichthouder is het onduidelijk wat zo'n app met privacygegevens doet en met wie dat wordt gedeeld.
1: 1 Vandaag. Lammert de Bruin.
0: Vrouwen melden zich nog altijd vaker ziek op het werk dan mannen. Ook als dat komt door stressklachten, blijkt uit nieuwe cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het percentage vrouwen dat zich door stressklachten ziek melden was in 2025 zelfs 2 keer hoger dan bij mannen. Bij ons in de studio is Merel Driessen, redacteur bij 1 Vandaag. Goedemiddag, fijn dat je er bent.
3: Goedemiddag, Lammert.
0: Jij verdiepte je de afgelopen tijd voor een serie reportages in vrouwengezondheid. Zocht ook uit wat de rol van werk is binnen dat thema. Hoe kan het dat vrouwen vaker uitvallen op het werk?
3: Ja, voordat we op die vrouwen ingaan, is het denk ik belangrijk om eerst even een nuance aan te brengen. Zoals je al zei, die cijfers die zijn afkomstig van Arbonet en Human Capital Care.
0: Ja.
3: Dat zijn 2 grote arbodiensten. En zij zagen dat het niet alleen vrouwen, maar ook mannen zich de afgelopen jaren steeds vaker ziek melden vanwege stress. Het aantal verzuimdagen als gevolg van stressklachten nam in de afgelopen 5 jaar met 43% toe. En inmiddels is het zo dat bij 1 op de 4 verzuimdagen de reden van het ziek melden stress is. Maar wat de arbeidsdiensten ook vooral opviel, en mij ook, in de cijfers, is dat ondanks dat dat verzuim van stress bij zowel mannen als vrouwen is toegenomen, ligt het aantal verzuimdagen toch bij vrouwen 2 keer zo hoog als bij mannen.
0: En is dat dan alleen bij stressverzuim zo dat het 2 keer zo hoog is, of ook bij het andere verzuim?
3: Nee, je ziet eigenlijk al over heel veel jaren zo dat vrouwen zich vaker ziek melden dan mannen op werk. Ik heb gekeken naar de cijfers van het CBS en daaruit blijkt ook dat in de laatste 10 jaar ieder jaar weer dat aantal verzuimdagen bij vrouwen hoger lag dan bij mannen. En het is wel interessant dat dat met name in de leeftijdscategorie 35 tot 45 is. En 55 tot 65, daar zie je echt grote verschillen tussen. Maar ook de leeftijdscategorie 25 tot 35 springt eruit als een leeftijd waarin veel vrouwen zich ziek melden.
0: En waar komt dat dan door, in die leeftijdscategorie?
3: Nou, dat heeft eigenlijk verschillende oorzaken. Maar als je daar zo over nadenkt, zie je toch wel, is het ook wel een beetje logisch. Want tussen 30 en 45, ja, veel vrouwen worden dan toch vaak wel moeder. En ja, bij moeder worden, daar komt nogal wat bij kijken.
0: Ja.
3: Want alleen al het zwangerschap kan best wel een zware belasting zijn. Maar ja, ook daarna is die zwangerschap eenmaal voorbij. Misschien geef je wel borstvoeding, heb je een slecht slapende baby, slapeloze nachten. En als je dan ook nog andere kinderen hebt die naar school moeten worden gebracht, dat is nogal wat om dat te combineren met werk. En dat wordt ook niet voor niets de tropenjaren genoemd. Maar een andere belangrijke oorzaak is ook dat vrouwen nog altijd langer dan mannen rondlopen met gezondheidsklachten die niet herkend worden.
0: Ja.
3: En dan heb je het dus over vrouwspecifieke aandoeningen. Dan moet je denken aan endometriose, menstruatieklachten, overgangsklachten. En dan kom je dus weer bij die derde belangrijke oorzaak, de overgang. Je Iedere vrouw komt daar toch wel in. En hoe meer we daarover te weten komen, hoe duidelijker wordt wat er allemaal bij komt kijken. Ja, we kennen allemaal wel, we hebben allemaal wel gehoord van de opvliegers die vrouwen dan krijgen. Ook slapeloze nachten. Sommige vrouwen komen in een zware depressie terecht. Dus hoe meer we daarover weten, hoe duidelijker het wordt wat voor grote invloed dat toch heeft. Ook op een factor als werk.
0: Ja, precies. En maakt dat soort werk dan ook nog uit wat vrouwen doen? Is dat ook nog van invloed op het aantal ziekmeldingen?
3: Ja, zeker. Vrouwen die zijn oververtegenwoordigd, moet ik zeggen, in de zorgsector en in het onderwijs. En laten dat nou net 2 sectoren zijn waar de werkdruk nogal hoog ligt en ook waar weinig flexibiliteit is. Want als jij voor de klas staat, ja, dan kan je moeilijk zeggen tegen je leerlingen, nou jongens, ik ben morgen even een uurtje later, want ik slaap zo slecht. Ik denk dat veel leerlingen dat overigens wel heel leuk zouden vinden. Maar ja, dat gaat toch moeilijk. En dat is ook zo in de zorg. Daar werken veel mensen in diensten. Dat is ook moeilijk om dat maar even om te gooien. En bovendien hoor ik toch ook wel is dat de zorg zich kenmerkt door werknemers die altijd net nog iets verder gaan dan ze eigenlijk aankunnen.
0: Ja, ja, precies. Kan de werkgever daar dan toch op de een of andere manier nog een rol in spelen? Wat kunnen ze daar nou het beste aan doen om dat ziekteverzuim onder vrouwen tegen te gaan?
3: Ja, dat is focus die twee arbodiensten, Arbonet en Human Capital Care, echt wel een belangrijke. En zij roepen ook werkgevers dan ook op om het werk anders te organiseren. Er zou meer aandacht moeten komen naar de verschillen tussen medewerkers, dus ook de verschillen tussen mannen en vrouwen, de levensfase en de belastbaarheid. Want volgens hen is er nog heel veel winst te behalen in het voorkomen van verzuim, terwijl de aandacht nu vooral ligt op de behandeling of de begeleiding achteraf.
0: Ja, precies. En zijn er eigenlijk werkgevers die hier al mee bezig zijn?
3: Ja, maar dat zijn er nog niet zo heel erg veel. Wij gingen voor onze reportage langs bij het Haaglanden Medisch Centrum. Dat is een groot ziekenhuis in Den Haag. En daar hebben ze als tweede ziekenhuis in Nederland, na het Amsterdam UMC, tegenwoordig een spreekuur voor vrouwelijke medewerkers. En wij mochten bij zo'n spreekuur aanwezig zijn. Luister maar
4: even. Ik merk dat ik wel een beetje hulp kan gebruiken bij het beheersen en in, ja, meer in toon brengen van bepaalde gevoelens die ik rationeel niet in de hand heb. Dus ik kan overvallen worden door emoties of door tranen of een soort gejaagdheid, een soort spanning, alsof je een deadline niet haalt, terwijl ik eigenlijk er geen reden voor heb.
3: Nou, je hoorde hier een werknemer die vooral last heeft van overgangsklachten. En vooralsnog zijn het dus maar twee ziekenhuizen in Nederland die bedacht hebben om hun eigen werknemers te gaan helpen. De minister die heeft wel gezegd dat ze dat graag ziet dat landelijk uitgerold wordt. Maar het is ook aan die ziekenhuizen zelf om dat te organiseren. En wat mij sowieso toch wel heel erg opviel tijdens de research van dit verhaal, is hoe groot taboe er nog ligt op die gezondheidsklachten van vrouwen. Slecht. Ik denk dat veel leerlingen dat overigens wel heel leuk zouden vinden. Maar ja, dat gaat toch moeilijk. En dat is ook zo in de zorg. Daar werken veel mensen in diensten. Dat is ook moeilijk om dat maar even om te gooien. En bovendien hoor ik toch ook wel is dat de zorg zich kenmerkt door werknemers die altijd net nog iets verder gaan dan ze eigenlijk aankunnen.
0: Ja, ja, precies. Kan de werkgever daar dan toch op de een of andere manier nog een rol in spelen? Wat kunnen ze daar nou het beste aan doen om dat ziekteverzuim onder vrouwen tegen te gaan?
3: Ja, dat is focus die twee arbodiensten, Arbonet en Human Capital Care, echt wel een belangrijke. En zij roepen ook werkgevers dan ook op om het werk anders te organiseren. Er zou meer aandacht moeten komen naar de verschillen tussen medewerkers, dus ook de verschillen tussen mannen en vrouwen, de levensfase en de belastbaarheid. Want volgens hen is er nog heel veel winst te behalen in het voorkomen van verzuim, terwijl de aandacht nu vooral ligt op de behandeling of de begeleiding achteraf.
0: Ja, precies. En zijn er eigenlijk werkgevers die hier al mee bezig zijn?
3: Ja, maar dat zijn er nog niet zo heel erg veel. Wij gingen voor onze reportage langs bij het Haaglanden Medisch Centrum. Dat is een groot ziekenhuis in Den Haag. En daar hebben ze als tweede ziekenhuis in Nederland, na het Amsterdam UMC, tegenwoordig een spreekuur voor vrouwelijke medewerkers. En wij mochten bij zo'n spreekuur aanwezig zijn. Luister maar
4: even. Ik merk dat ik wel een beetje hulp kan gebruiken bij het beheersen en in toon brengen van bepaalde gevoelens die ik rationeel niet in de hand heb. Dus ik kan overvallen worden door emoties of door tranen of een soort gejaagdheid, een soort spanning, alsof je een deadline niet haalt, terwijl ik eigenlijk er geen reden voor heb.
3: Nou, je hoorde hier een werknemer die vooral last heeft van overgangsklachten. En vooralsnog zijn het dus maar twee ziekenhuizen in Nederland die bedacht hebben om hun eigen werknemers te gaan helpen. De minister die heeft wel gezegd dat ze dat graag ziet dat landelijk uitgerold wordt. Maar het is ook aan die ziekenhuizen zelf om dat te organiseren. En wat mij sowieso toch wel heel erg opviel tijdens de research van dit verhaal, is hoe groot taboe er nog ligt op die gezondheidsklachten van vrouwen. Want als je dan bedenkt dat er maar

0: en de belastbaarheid. Want volgens hen is er nog heel veel winst te behalen in het voorkomen van verzuim, terwijl de aandacht nu vooral ligt op de behandeling of de begeleiding achteraf.
1: Ja, precies. En zijn er eigenlijk werkgevers die hier al mee bezig zijn?
0: Ja, maar dat zijn er nog niet zo heel erg veel. Wij gingen voor onze reportage langs bij het Haaglanden Medisch Centrum. Dat is een groot ziekenhuis in Den Haag. En daar hebben ze als tweede ziekenhuis in Nederland, na het Amsterdam UMC, tegenwoordig een spreekuur voor vrouwelijke medewerkers. En wij mochten bij zo'n spreekuur aanwezig zijn. Luister maar
2: even. Ik merk dat ik wel een beetje hulp kan gebruiken bij het beheersen en in toon brengen van bepaalde gevoelens die ik rationeel niet in de hand heb. Dus ik kan overvallen worden door emoties of door tranen of een soort gejaagdheid, een soort spanning, alsof je een deadline niet haalt, terwijl ik eigenlijk er geen reden voor heb.
0: Nou, je hoorde hier een werknemer die vooral last heeft van overgangsklachten. En vooralsnog zijn het dus maar twee ziekenhuizen in Nederland die bedacht hebben om hun eigen werknemers te gaan helpen. De minister die heeft wel gezegd dat ze dat graag ziet dat landelijk uitgerold wordt. Maar het is ook aan die ziekenhuizen zelf om dat te organiseren. En wat mij sowieso toch wel heel erg opviel tijdens de research van dit verhaal, is hoe groot taboe er nog ligt op die gezondheidsklachten van vrouwen. Want als je dan bedenkt dat er maar twee ziekenhuizen zijn die hier dus iets mee doen in Nederland, ja, terwijl die vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de zorg, ja, op plekken werken waar gynaecologen aanwezig zijn die alles weten over menstruatieklachten, over overgangsklachten, en zelfs op zo'n plek dat het gesprek nog maar heel moeilijk gevoerd wordt.
1: Ja.
0: Ja, dat zegt toch een hele hoop, denk ik.
1: Ja, absoluut. Dat dat zo in de zorg al is, dan wil ik eigenlijk niet eens weten hoe het in de andere sectoren is. Want kunnen die andere sectoren, hoe kunnen die ermee omgaan?
0: Nou, dat is toch ook wel weer interessant. De Arbodiensten die doen daar, geven daar ook wel advies over. Die zeggen, nou, ze moeten veel meer rekening houden met die levensfase waar mensen in zitten. Dus bijvoorbeeld die tropenjaren waar ik het net over had.
1: Dat je dan wat minder werkt.
0: Ja, dat het mogelijk is om dus bijvoorbeeld wat minder uren te gaan werken, maar wel met de belofte dat je dat straks na die tropenjaren weer terug kan krijgen. En wij spraken met een grote verzekeraar en die hebben dus sinds een aantal jaar een zogenoemd levensfasebewust beleid. Zij voeren heel veel gesprekken met hun werknemers en zij passen het werk dus of werktijden ook aan op die levensfase. En wij begrepen van een manager daar dat het vooral belangrijk is om dat gesprek met je werknemer te blijven voeren daarover, zodat je weet wat er onder de werknemers leeft. En ik vond het ook wel interessant, want zij geven dus binnen dat bedrijf cursussen en lezingen over bijvoorbeeld de overgang, maar ook over de combinatie van jong ouderschap en werken. En die laatste geven ze dan niet alleen aan de moeders, maar ook aan de vaders.
1: Ja, precies, want ik wilde net zeggen, we hebben het nu over wat de vrouw moet doen, wat de werkgever moet doen, maar wat kan de man doen?
0: Ja, dat begreep ik toch ook wel toen ik hiermee bezig was. Veel deskundigen zeiden tegen mij, ja, dat gesprek met die werkgever is heel belangrijk, maar eigenlijk nog wel belangrijker is het gesprek aan de keukentafel. Misschien is dat juist wel vooral belangrijk. Want hoewel heel veel hetero-stellen wel wensen dat die rolverdeling gelijk is in het huishouden, gebeurt dat in werkelijkheid, gaat dat toch nog heel anders. Uit de laatste emancipatiemonitor van het CBS blijkt dat een bijna de helft van de hetero-gezinnen de vrouw nog altijd meer doet in het huishouden dan de man. Daarbij moet ik wel de kanttekening maken dat die vrouw dan ook minder werkt dan de man. Maar over de hele linie zie je dat vrouwen de afgelopen jaren meer zijn gaan werken, maar mannen niet meer zijn gaan zorgen.
1: Werk aan de winkel dus, aan die keukentafel vanavond als jullie luisteren. Gewoon even dat gesprek aangaan. Dankjewel Merel Driessen, redacteur bij 1 Vandaag over vrouwengezondheid.
0: Dankjewel.
1: Zometeen de droogte legt allemaal afval bloot in de Maas. Ons verslaggever helpt zo in Maastricht mee opruimen.

0: Crowded House Chocolate Cake. Van Noord-Limburg net gaan we even naar Zuid-Limburg, want de droogte heeft ook zo zijn voordelen. Vrijwilligers langs de rivier de Maas bij Maastricht kunnen nu op nog meer plekken afval rapen dan eerder. Doordat het water in de rivier zo laag is gezakt, kunnen ze nu bijna overal bij.
1: Ik gooi er een steen in, maar echt veel gebeurt er niet mee. Die hele rustige Maas hier zo bij Maastricht. Ja, normaal de rivier is hier echt toch op heel breed stuk. Maar nu is het niet meer misschien dan 10 meter. Vrijwilliger Frank de Wind, u komt hier regelmatig hè, om afval op te ruimen. Maar we staan nu echt al op de bodem. Het is wel het ideale tijdstip van het jaar.
2: Ja, voor het rapen van industrieel dumpvuil is dit de ideale periode. Want het is makkelijk zichtbaar. En we kunnen er gelukkig bij nu, ja, zeker.
1: Ik zie achter u een stukje verder ook een hoop met een rood vlaggetje. Ja. Gaan we even die kant op?
2: Ja, goed, ja.
1: Ja, dit is volgens mij een winkelwagen.
2: Dit is een winkelwagen, daar hebben we dit seizoen er 2 of 3 van gevonden. Dit is een mooie oude fiets voor wie nog...
1: Er is niet veel van over meer.
2: Nee. Zo zijn er de meest rare dingen kom je tegen. Hè? Speelgoed, maar ook bouwmateriaal. In die plastic zakken, daar vind je meestal wat kleiner spul. Zoals die schoenen en die kleding en zo.
1: Eens even kijken.
2: Dit is een filter die gedumpt is. Een industriële filter.
1: Met deze hoop van afval staat ook Tim de Boester van de Maas Cleanup. Eén keer per jaar dan jullie langs die hele Maas, hè, door het hele land opruimen. Maar ja, nu dus ook gewoon tijdens het zomerseizoen gebeurt er ook van alles. Schrikt u hiervan?
3: Nou, helaas schrik ik hier niet van. Door het lage water is dit nu een zichtbaar probleem. Zijn we ook heel blij met vrijwilligersgroepen zoals Frank die heeft. Dat hier structureel wordt opgeruimd. Dat dit wordt verzameld. Maar het probleem is natuurlijk veel groter. Wij ruimen het hele jaar ruimen wij op met enorm veel vrijwilligers. Samen ook met bedrijven. We doen jaarlijks ruimen, 1 keer per jaar ruimen op. Dan halen we enorm veel afval uit de Maas. Maar dat blijkt echt nodig, dus ik schrik er helaas niet van.
1: Nu zie ik hier allemaal autobanden en toch ook wel ander industrieafval, waarvan ik denk, nou, dat valt toch wel te achterhalen.
3: Ja, daar doen we ons hard en ons best voor. Wij vragen ook om echt structureel brononderzoek te doen. Ze kunnen het probleem ook bij de bron aanpakken. Ondanks de fijne samenwerkingen die we hebben met partijen als Rijkswaterstaat, blijkt dat er door onvoldoende capaciteit nog niet genoeg gebeurt.
1: Frank, wat vindt u ervan? Dan ruimt u elke keer op met al uw vrijwilligers. En dan zegt Rijkswaterstaat, ja, capaciteitsprobleem, sorry. Het is leuk dat u het heeft opgeruimd, maar het zal er volgend jaar waarschijnlijk weer liggen.
2: Ja, daar rekenen wij op. Het probleem is natuurlijk, wij werken graag samen met Rijkswaterstaat. En als het gaat bijvoorbeeld om het afvoeren van het spul. Eerst doet Staatsbosbeheer dat naar de openbare weg en dan pikt Rijkswaterstaat op. Daar zijn we heel blij mee. Staatsbosbeheer ook is een fijne partner, gemeente ook. Alleen dit probleem is zo structureel en zo groot dat er ook wezenlijk iets zou moeten veranderen in de rol van Rijkswaterstaat. En dat zij problemen hebben met hun budget en met personeel, dat begrijp ik. Dat is niet zomaar even op te lossen. Maar het moet wel onder ogen gezien worden dat hier ook volgens de wet Rijkswaterstaat een wezenlijke rol heeft. En dat betekent als je het structureel wil aanpakken, dan hoort daar zo'n brononderzoek bij bijvoorbeeld.
1: Ja. Even terug naar Tim. Als u zo kijkt over die lege rivier, de Maas, voelt dat dan als een bevrijding van eindelijk kunnen we al het afval eraf halen? Of is dit toch niet de rivier die we zo willen zien?
3: Nou, dus niet per se de rivier die we zo willen zien. Het is fijn dat we nu net wat meer kunnen opruimen. Dat afval soms wat zichtbaarder wordt. Maar het probleem is natuurlijk veel groter. En wat wij nu kunnen voorkomen is dat het plastic versnippert tot microplastic. Wat uiteindelijk in het hele ecosysteem terechtkomt. En dat willen we absoluut voorkomen. En daarvoor maken we ons met Maas Cleanup gewoon sterk. En zijn we ook alle vrijwilligers en alle bedrijven die daar aan meewerken heel erg dankbaar voor.
1: Maar gaat u nog wel door zolang het nodig is?
2: Ja, ik heb nog moed, ja.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, dan laten we dit beetje dan ook nog een beetje in orde maken. Dan hebben we weer ons goede doel gedaan, zeg maar.
2: Ja, maar wij gaan door, hè, het hele jaar. Hè.
1: Oh, ja. Dus dit even is niet genoeg voor mij.
2: Nee, nee, dit mag jij nu even zien als een hoogtepuntje. Maar over een paar maanden dan hebben we weer ander vuil. Plastic flesjes en allerlei andere rommel. Ja. Het is een structureel blijvend probleem.
0: Ja. Een verslag was dit van Michael Komans. De tweede termijn van Trump laat een totaal andere president zien. De binnenlandse politiek lijkt hem minder te interesseren. Hij wil zich vooral op het internationale speelveld onderscheiden. Interessant daarbij is dat zijn achterban de afgelopen tijd flink is gedraaid in de kwestie Oekraïne. Waren ze eerst tegen de steun van aan het land, inmiddels klinken er in het kamp van president Trump hele andere geluiden over die oorlog.
4: You know, I've been very honest from the beginning. I was always very anti-Ukraine. I was against sending U.S. tax dollars to Ukraine. I'm here to admit that I got bamboozled. And it's embarrassing. I'm embarrassed. I'm always right. Right? Eventually people realize I'm always right. But I was wrong.
0: Ja, dat was de zeer invloedrijke MAGA-influencer Laura Loomer. En zij is niet de enige uit die hoek die een andere toon aanslaat over Oekraïne. Is dit nou het begin van een andere koers voor Trump? Amerika-verslaggever Tom van het Einde, welkom.
5: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, misschien even beginnen, wie is die Laura Loomer eigenlijk?
5: Ja, Laura Loomer is wel echt een kleurrijk figuur in de Amerikaanse influencerwereld. Ze is heel erg conservatief, noemt zichzelf een trotse islamofoob. Ze is ook trots blank nationalist. En ze staat bekend om het verspreiden van allerlei complottheorieën. Ze is ook al een keer van Twitter verwijderd toen het nog Twitter heette. Toen heeft ze zich vastgeketend bij het hoofdkantoor van Twitter. Ze verkoopt ook hondenvoer trouwens. Om te bewijzen hoe lekker en gezond dat is, heeft ze dat ook zelf opgegeten. Dus het is een hele kleurrijke tante. Maar het allerbelangrijkste, ze is altijd erg pro-Rusland geweest. Heel erg tegen Oekraïne. Ze zegt daarvan, dat land zit vol neonazies. Ze noemt Zelensky ook al jaren een neonazi. En ze heeft het oor van president Trump, die liever naar influencers luistert dan naar politici en congresleden. Dus, ondanks alle gekte die er misschien omheen hangt, ja, een heel belangrijk figuur.
0: Nou, en Laura Loomer vertelt in een interview waar die draai nu vandaan komt. Laten we even luisteren.
4: When people really honestly believe in the United States that this is a country run by Nazis and that this country is full of Nazis. That's what people believe. And I mean, I was shocked too. I had no idea. I came here and I had to learn all this information myself, but I was consuming media that was propaganda.
0: Nou, een eye-opener, Tom.
5: Nou, mag ik wel even een lans breken voor Laura Loomer?
6: Want het is best bijzonder, toch?
5: Het is ook wel eens verfrissend om iemand te horen zeggen.
0: Ja.
5: Ik zat er eigenlijk de hele tijd naast. Ja. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die blijven geloven in hun eigen gelijk. En zij zegt, nou, heel veel jaar, eindelijk, jongens, ik ben er nu zelf geweest. En ik kom erachter dat ik er eigenlijk al die tijd naast heb gezeten. En ze neemt er ook uitgebreide tijd voor om daarvoor excuses te maken. En ze probeert het ook wel te verklaren waarom dat zo is. Maar ze is dus eigenlijk gewoon gevallen voor Russische propaganda, zegt ze. Ze is ook helemaal meegegaan in het narratief wat door het Kremlin is verspreid. En er is ook een foto die ze op X heeft geplaatst, dat ze bij een McDonald's in Kiev zit. Omringd door platgebombardeerde gebouwen. En dat was het moment, dat zegt ze zelf ook ergens in een interview, dat haar ogen echt werden geopend. Want daar zat ze dan bij een Amerikaans symbool in die totale vernietigde stad. Ja. Dat was voor haar echt het moment dat ze dacht, wacht even, deze mensen lijken eigenlijk meer op ons dan ik doorhad. Door de McDonald's dus eigenlijk. En dat heeft haar echt van gedachten doen veranderen. Maar Laura Loomer is eigenlijk de ouderwetse toetsenbordridder.
0: Ja.
5: Die eindelijk weg is gegaan achter dat toetsenbord in Arizona waar ze woont. Is een keer zelf eens gaan kijken en erachter komt dat de wereld toch wat anders in elkaar zit.
0: Ja, en nu is zij niet de enige. Zij is natuurlijk een influencer, dus ze beïnvloedt daarmee dan ook misschien andere mensen die daar anders over dachten. Hoe groot is dat bereik van haar?
5: Nou ja, je ziet dat MAGA, Make America Great Again, dat is eigenlijk een hele versplinterde beweging. Wij denken altijd dat het één ideologie is, maar je hebt daar heel veel splinterfracties eigenlijk binnen die beweging. Tucker Carlson die heeft zich heel erg afgekeerd van president Trump. Marjorie Taylor Greene ook. Die zeggen, Trump is niet meer America first met al die oorlogen. In Iran die is begonnen, dat slaat helemaal nergens meer op. Zij zijn een hele andere koers gaan varen. Denken er zelfs over om hun eigen politieke partij op te gaan richten nu. Maar je ziet toch ook wel de Trump-getrouwen waar Laura Loomer bij hoort. En je ziet dat bij die groep echt een beweging gaande is. Dat ze steeds meer zeggen, ja, Rusland, Poetin, dat klopt eigenlijk van geen kant. We gaan steeds maar achter Oekraïne staan. De vraag is alleen wel, hebben zij dat nou bedacht of volgen ze hier gewoon president Trump? Want die heeft ook al eigenlijk maanden geleden die slag een beetje gemaakt. Toen, misschien weet je toch wel, de paus was overleden, de vorige paus.
0: Ja.
5: en Zelensky even de kans had om met Trump te praten in een van de zalen in Vaticaanstad. Dat was het moment dat het toch weer even de goede kant op leek te gaan voor Zelensky.
0: En hoe is dat nu dan? Hoe staat Trump er nu in? Want hij is natuurlijk zo grillig als ik weet niet wat, als het weer. Ja. Hoe staat hij er nu in?
5: Nou, dat is de grote vraag. Op dit moment lijken de kaarten goed geschud voor Oekraïne. Maar heel eerlijk, je hebt gelijk, dat kan morgen ook weer totaal anders zijn. Wat ik een teken aan de wand vind, Trump heeft toegezegd dat Oekraïne zelf luchtverdedigingsraketten, Patriot-raketten, mag gaan produceren. Ja. Een paar dagen geleden heeft hij in de Financial Times alweer gezegd, nou ja, dat heb ik misschien een beetje te snel gezegd, dat moeten we nog maar even zien. Dus die beloftes van Trump die zijn niet heel veel waard. En waar je ook naar moet kijken, Steve Witkoff en Jared Kushner, speciaal gezanten van Trump voor Rusland en Oekraïne, die zijn vaste gast in het Kremlin in Rusland. Steve Witkoff is er 8 keer geweest. Oh. Ze zijn nog nooit in Kiev of Oekraïne geweest. Dus zolang ze daar nog niet zijn geweest, denk ik dat we voorzichtig optimistisch moeten zijn. Alhoewel er zijn wel verhalen dat er nu wel gepraat wordt over toch een mogelijke reis van die speciaal gezanten van Trump voor het eerst dus naar Kiev. En dat zou echt wel een flinke stap zijn.
0: Misschien kunnen die ook naar de McDonald's daar.
5: Dat lijkt me een goed idee.
0: Nu was Zelensky ook in Washington de afgelopen dagen voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Waarom vond Zelensky het belangrijk om daarbij aanwezig te zijn? Wat was de band tussen die twee?
5: Ja, die was heel erg goed. Eigenlijk vlak voor overlijden was Lindsey Graham nog in Oekraïne. Dus dat was eigenlijk het laatste bezoek wat hij heeft gebracht. Toen overleed hij. Was hij opeens dood. En Lindsey Graham was echt een voorvechter binnen de Republikeinse Partij voor steun aan Oekraïne. Een van de laatste haviken, zoals ze dat in Amerikaanse politiek noemen, die nog echt vierkant achter Oekraïne stond en altijd heeft gepleit voor Amerikaanse steun aan Oekraïne. Zich daar altijd heel erg hard voor heeft gemaakt. Nou, hij is overleden. Zelensky is daar natuurlijk heen gegaan naar die begrafenis om zijn condolences te brengen. En hij heeft meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om even met Trump nog 1-op-1 te zitten. Want ja, die banden, die moet je wel warm houden, want anders komt Poetin vroeg of laat toch weer op de lijn.
0: Ja, en u weet wat er kan gebeuren bij die 1-op-1'tjes tussen Zelensky en Trump.
5: Ja, nou, de laatste tijd gaan ze gelukkig goed. Ja. Trump, en dat is denk ik wel waar ook deze verandering bij de MAGA-beweging vandaan komt en ook bij Trump. Je kan er lang en breed over praten, maar het is ook puur opportunisme. President Trump houdt van winnaars. Hij heeft door dat Poetin niet meer de beste kaart in handen heeft. En ik heb het idee dat ze nu met z'n allen gewoon maar kiezen voor de winnaar. Want wie wil er nou niet bij een winnaar horen?
0: Ja, en is dat dan het definitieve draai voor de regering Trump wat betreft Oekraïne, denk jij?
5: Dat denk ik niet. Trump die is en blijft iemand die houdt van dictatoriale sterke leiders. Die zal eerder toch van Poetin houden dan van Zelensky. Eerder van Xi houden dan van Zelensky. Zelfs eerder van Kim Jong-un houden dan van Zelensky. Dus Zelensky zal moeten blijven vechten voor steun van de Amerikanen.
0: Oké, dankjewel Amerika-verslaggever Tom van het Einde. Meer bomen en planten zorgen voor verkoeling in de stad. Maar geldt het nou ook voor muur- en dakbeplanting? Dat wil onze luisteraar Iris weten. Zometeen in één vandaag het antwoord.
6: NPO Radio 1. Bewoond. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
7: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
8: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
9: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
10: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
11: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
12: Nou, ik wil jou zeggen
11: dat het wel op prijs wordt gesteld wat ik zeg.
13: Maar wat vind je, Tom?
14: Ja, dat weet ik dus niet.
6: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4:00.
7: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu?
12: angst, stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
21: NPO Radio 1. 1 uur.
22: Lammert de Bruin.
0: Het is echt weer voor een ijsje. En de kans dat je vandaag een raketje neemt is groot, want het is het best verkochte ijsje van Nederland, stond in het AD. U begrijpt, dat gaan we checken of dat feit of fictie is. Straks in één vandaag, na het NOS Nieuws. Jan van der Putten.
23: De brand in het noorden van Limburg breidt zich nog verder uit naar het noorden, zegt de veiligheidsregio. En daarom is er opgeschaald. Verslaggever Jeroen de Jager in Vendrij. Hoe is het daar?
24: Ja, er zijn speciale brandweerwagens, een soort terreinbrandweerwagens gekomen van een team uit Twente. Dat betekent dat ze nu aan de randen van de brand de boel aan het beheersen zijn. Maar ze willen het gebied echt in en daarvoor zijn die terreinwagens nodig. Daar zijn in Nederland 6 speciale teams voor van bosbrandbrigades, zeg maar, die echt gespecialiseerd zijn daarin. Die zijn dus nu gekomen. En ja, die fase 3, die heeft, dat grip 3, dat heeft vooral te maken, zegt burgemeester Uitenhagen van Vendrij, met het feit dat de rook vanwege de wind, zuidenwind, nu ook richting Gelderland en Noord-Brabant gaat. Luister maar.
25: We moeten zeggen dat het effectgebied is, vooral nu even naar het noorden, dus tot in Nijmegen aan toe, hebben mensen rookoverlast. En ook in naburige gemeente Land van Kuik. Dus dat is, het is geen gevaarlijke rook, maar het is wel even het advies om ramen en deuren gesloten te houden.
24: En dat heeft ervoor gezorgd dat jullie opgeschaald zijn van grip 2 naar grip 3, begrijp ik.
25: Dat klopt. Het vuur is nog niet uit. En omdat dat nog wel eventjes doorgaat, willen we graag ook afstemmen met onze collega veiligheidsregio's. Voor die directe omgevingen zijn een aantal mensen ook geëvacueerd gisteren al. Niet omdat hun spullen onmiddellijk bedreigd werden, maar wel vanwege de rookoverlast.
24: Zegt die opschaling naar grip 3, wat houdt die dan precies in? Wat heeft dat voor gevolgen voor de aanpak van deze brand?
25: Het is vooral een bestuurlijke afweging die dan op sommige punten gemaakt moet worden, omdat er wat dilemma's ontstaan voor de inzet hier in het gebied.
24: Wat voor dilemma's?
25: Nou, ik zei net, hè, als mensen die rookoverlast, als we die beter kunnen voorspellen en we krijgen van andere veiligheidsregio's toch terug dat het wat doet, dan kun je overleggen hoe je daar op de beste manier ook mee omgaat. Misschien bij de inzet of in het omgaan met alle gevolgen. Dus dat is eigenlijk de reden. Maar voor de inzet hier in het gebied, feitelijk de brandweer, maakt het niet uit.
24: En dan hoor ik iets over het weer en de weersvoorspellingen. Er neigt een bui te komen deze kant op. En dan is de vraag, valt die precies op het goede gebied, namelijk daar waar de brand is? Valt die er net naast? Want dat zou ongunstig zijn, want dan krijg je weer luchtstromen. Zijn dat allemaal dingen die u ook gehoord heeft?
25: Die heb ik ook meegekregen. Bij heel heftig weer kunnen de Chinooks ook niet vliegen. Dat is ook even een let op, zullen we maar zeggen. Ja. Als de bui hier precies overkomt, dan zou ik blij zijn. We hebben gisteren toevallig net pech gehad, maar zou het gaan onweer en bliksemen, ja, dan zit daar weer een extra risico in voor een ontwikkeling van een brand. Dus dat is even waarom we ook even opschalen naar grip 3.
24: En dus is het bidden en smeken dat die brand precies hier op dit gebied valt?
25: Voor die mensen die dat graag doen en daar ook in geloven, zeker. Dat kan ik zeker ook waarderen dat mensen dat ook doen. Ja. En tegelijkertijd is het ook dat we hier ons best blijven doen om te voorspellen wat er gebeurt en dat ook de goede inzet van de brand weer te blijven doen.
24: Wat is uw taak nu? U staat nu met mij te praten. Wat gaat u vervolgens doen?
25: Ik ga even naar het gemeentehuis nu en kijken of daar deze vraagstukken ook door mij als burgemeester geduid moeten worden en tot een keuzes zouden leiden. Zodat de mensen hier ook met de inzet voor de bestrijding gewoon door kunnen gaan.
23: De burgemeester van Vendrij in gesprek met verslaggever Jeroen de Jager. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de toezichthouder is het onduidelijk wat zo'n app met privacygegevens doet en met wie dat wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app. Het Soedanese leger heeft een droneaanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. De afgelopen twee weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale dodental op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden. Het centrum van de ebola-uitbraak bevindt zich in het noordoosten van Congo. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen en die zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen die gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdiensten haalden 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte tijdens de overtocht vlam en de migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat, is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt het ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld. Nu zijn er 14 bijgekomen. En dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg moeten komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie voor een opvangplek. Het is 5:05, het weer nog vrij zonnig en er is vrij veel wind. Van het zuiden uit komt er wat bewolking. In het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, iets koeler dan vandaag. 23 tot 27 graden.
0: Erwin de Hart bij de AWB. Er is verkeersinformatie.
1: Er zijn files op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Bijvoorbeeld tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 10 minuten vertraging, 2 kilometer file door de grenscontroles. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens. Een kwartier is de vertraging daar. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn staat een file van 2 kilometer tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. Door de naburige natuurbrand rijden tot ongeveer 6 uur vanavond zeker geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
21: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Intimidatie en vandalisme vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Hoe ga je daarmee om als burgemeester? En helpt de nieuwe asielwet dit te stoppen? Vragen we zo meteen aan VNG-voorzitter Sharon Dijksma. En Lieke, in Feit of Fictie gaan we ijsjes eten.
2: Ja, dat is vandaag natuurlijk wel de ideale dag. En de kans is groot dat als je een ijsje eet vandaag dat het een raketje is. Zou namelijk het populairste ijsje van Nederland zijn. Lazen we in het AD. En we dachten, dat is er nou één voor Feit of Fictie.
0: Ja, snap ik. Nu eerst verticale tuinen.
3: Vraag 1 vandaag.
0: Tegels eruit, hup, planten erin. We horen vaak dat een groenere stad ook een koelere stad is. Maar geldt het nou ook voor groene daken en geveltuinen? Iris Stouten uit Hogeveen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Heeft u een groen dak of een geveltuin?
4: Nee.
0: U moet een beetje lachen erom.
4: Een beetje zo'n gevel. Ja, ook heel veel mooier. Nee. Je hebt van die geveltuinen dan klimop. Maar ik weet niet anders dan dat je beter geen klimop of groen tegen je gevel aan kunt zetten. Want dan is dat weer niet zo best voor je voegen. Dus, nee. Maar dat is een tweede.
0: En je kan schimmel krijgen in huis inderdaad.
4: Ja, maar wat, eens met vocht.
0: Ja, maar wat wilt u erover weten?
4: Nou, het werd in één adem genoemd dat als je je tegels eruit haalt en je maakt een groene tuin en geveltuinen en een groen dak, dat het allemaal hetzelfde effect had. En ik kan me haast niet voorstellen dat een groene tuin hetzelfde effect heeft als een groene gevel of een dak. Of een tuin, noem je dat, daktuin?
0: Ja, nee, precies.
4: Nou, qua graden per opwarming die je dan spaart. Zeg
0: maar. Ja. Nou, we gaan uw vraag voorleggen aan Andy van der Dobbelsteen, hoogleraar duurzaamheid aan de TU Delft. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Hoi.
0: Hoe zorgen planten eigenlijk voor verkoeling? Want het is dus niet alleen de bomen die dat doen.
5: Nee, dat klopt. Dat zijn allerlei soorten planten die sowieso schaduw werpen. Maar ook verdampingskoeling is een heel groot effect ervan. En ze zorgen ook voor buffering van temperatuur in de substraatlaag. Dus dat zijn meer effecten.
0: In welke laag?
5: In de substraatlaag, waar, dus de grond waar ze in zitten, de aarde waar ze in zitten.
0: Ah.
5: En als je dat gebruikt op een groen dak bijvoorbeeld, dan zorgt dat ook voor buffering van de temperatuur.
0: En hoe doen die planten dat?
5: Nou ja, ik noem het al, hè. Dus je hebt beschaduwing van de bladeren. Je hebt misschien wel het belangrijkste effect is de verdampingskoeling. Planten die dampen water uit eigenlijk en daarbij koelen ze de omgeving. Dus de buitenlucht eromheen wordt gewoon koeler. En het heeft ook te maken met die substraatlaag, dus die laag aarde waar ze in staan, als dat gaat om groene daken of in de tuin, waar water in gebufft kan worden. En dat ook zeg maar voor een stabilisatie van de temperatuur zorgt.
0: Ja, en nu wil mevrouw Stouten weten, werkt een geveltuin of groen dak nou net zo goed als een gewone tuin of een boom?
5: De effecten zijn anders natuurlijk, want bij de ene zit je op de schil van een gebouw, hè, dus op de gevel of op een dak. En bij het andere zit je ernaast in de tuin. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat een groene tuin leidt tot verlaging van de temperatuur in de omgeving van die tuin. Hè? Dus de buitenluchttemperatuur die dan gemeten wordt is doorgaans wat lager dan in een versteende tuin. Maar dat heeft niet per se effect op wat de warmte is die binnendringt in de woning.
0: Ah.
5: En daar heeft gevelgroen en dakgroen wel effect op natuurlijk. Omdat die zorgen direct op de gevel of op het dak of er wel of geen zonnewarmte binnenkomt.
0: Het is een soort isolatie of een zonwering.
5: Ja, het is ook een soort isolatie inderdaad. Hè? Want er ontstaat een soort van luchtremming langs de gevel, waardoor je een soort van overgangszone krijgt van binnen naar buiten. Maar het belangrijkste effect is dat dat groen ervoor zorgt dus dat je geen directe zoninstraling op je gevel hebt die daarmee opwarmt. En dat door de verdampingskoeling die optreedt, dat het sowieso koeler is tegen een gevel dan wanneer er niks tegenaan zou zitten.
0: Ja, en nu weet ik niet of u als hoogleraar duurzaamheid daar iets over weet, maar hoe zit dat inderdaad met de voegen en de schimmelvorming?
5: Ja, dat is een kans inderdaad, maar dat ligt heel erg aan de detachering van die gevel en aan welke plant je kiest. Want niet alle klimopplanten die zorgen voor schade aan voegen. Er zijn genoeg planten die daar geen effect op hebben.
0: Okay.
5: Alleen, dus dan gaat het erom welke plant je daarvoor kiest. Ik weet het niet uit mijn hoofd welke de goede zijn. Maar daarvoor hebben we dan meer groenexperts die dat zou kunnen vertellen.
0: Ja, precies. Iris Stouten, heeft u antwoord gekregen op uw vraag op deze manier?
4: Ja, ik heb wel antwoord gekregen. Maar het is dus blijkbaar zo dat een groen dak is al ongeveer hetzelfde effect als een groene tuin. Maar als het tegen de gevel aan zit, dus een groene gevel, dan heb je alleen effect voor binnen.
0: Ja,
4: nou, klopt dat toch?
0: Volgens mij is het toch, meneer van den Dobbelsteen.
5: Heeft ook wel, ja, de groen dak heeft ook effect op wat de warmte is die doordringt tot het dak. Hè? Dus in die zin is het niet per se vergelijkbaar met die tuin, want die tuin die heeft alleen invloed op de lucht eromheen. Maar zo'n groen dak zorgt ervoor dat de temperatuur door het dak heen gewoon veel lager is dan wanneer daar alleen maar bitumen of een ander daksysteem op ligt.
0: Nou.
5: Dus dat heeft zeker ook eenzelfde soort effect als een gevel. Plus dat het natuurlijk in beide gevallen bijdraagt aan een koelere lucht onder het gebouw heen.
0: We zijn weer heel wat wijzer geworden. Hartelijk dank Andy van der Dobbelsteen, hoogleraar duurzaamheid aan de TU Delft. En ook heel erg bedankt Iris Stouten voor uw vraag. Heeft u zelf ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen? Kan van alles zijn. Stuur hem dan in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app. En weer was er afgelopen week sprake van protesten en vandalisme tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Dit keer liep het uit de hand in Engelen, naar vergelijkbare spanningen eerder dit jaar op andere plekken in ons land.
7: Wij zijn Nederland! Wij zijn Nederland!
8: Nou, blijf gewoon lekker waar je hoort.
9: Het wordt ons gewoon door de strot geduwd. En dat gebeurt natuurlijk in heel Nederland.
10: Als je kijkt naar hoe vaak het fout gaat, wat er fout gaat, dan betekent een opvang van 125 asielzoekers toch een toename van criminaliteit.
11: Die mensen hebben toch onderdak nodig. Als het andersom was, zouden we toch reuze blij zijn als wij ook een plekje kregen.
22: Samen moeten we als gemeente deze klus klaren. We hebben een democratisch besluit door ons parlement genomen.
0: Ja, intussen is er in Den Haag een nieuwe asielwet aangenomen en is ook het EU-asiel- en migratiepact in werking getreden. Maar is dat allemaal voldoende om de rust terug te laten keren? We praten erover met Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Goedemiddag.
26: Goedemiddag.
0: Heeft u al contact gehad met de burgemeester van Den Bosch, waar Engelen onder valt?
26: Nee, in dit geval nog niet. Maar het is natuurlijk wel heel vreselijk wat daar gebeurd is.
0: Ja, want u sprak na de brandstichting in mei in het oude gemeentehuis van Loosdrecht, waar asielzoekers worden opgevangen, van een kantelpunt. Wat kunt u hier nou tegen doen als bestuurder, als burgemeester?
26: Nou, het is aan de ene kant natuurlijk geen kwestie van een kort klap, hè, dat je het zomaar kan oplossen. Want er spelen heel veel dingen tegelijk. Ik denk dat aan de ene kant we merken dat het asielsysteem en de opvang op dit moment gewoon niet echt functioneren. Mensen slapen in Ter Apel buiten. De dossiers die lopen vaak heel lang. Dus dat levert natuurlijk aan de bevolking ook een bepaald beeld op van onrust en ongemak. En dat wil je niet. En tegelijkertijd zien we niet zo goed de zachte stemmen die u ook heel even liet horen.
0: Ja.
26: Want die zijn er natuurlijk ook. En die bepalen op dit moment alleen niet het beeld van hoe er in Nederland naar de asielopvang wordt gekeken.
0: Nee, Lieke, het kabinet heeft zich ook uitgesproken tegen die protesten.
2: Ja, de bekladdingen waren vorig weekend. En op woensdag schreef premier Jette op X: wat een lelijk vandalisme in Engelen. Samenleven is een van de kernwaarden van Nederland. Verschillende meningen mogen daarbinnen bestaan. Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Voor het intimideren van mensen die zich inzetten voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog is geen enkele rechtvaardiging.
0: Ja, mevrouw Dijksma, u zei na de rally in Loosdrecht, het kabinet moet normerend optreden. Is deze verklaring van de premier dan afdoende of mag er wel een tandje bij?
26: Nou, ik denk dat een verklaring op zichzelf hartstikke goed is. En ik vind het ook echt goed dat hij zich zo heeft uitgesproken. En tegelijkertijd moeten we vooral ook met oplossingen komen om de problemen aan te pakken. Want dat is een tandje erbij wat nu nodig is. En dat betekent aan de ene kant voldoende opvang in Nederland over het hele land heen realiseren. Ook meer maatwerk voor gemeenten, zodat het ook makkelijker wordt om het voor elkaar te krijgen. En aan de andere kant zien we ook gewoon dat het stelsel verstopt zit. Er wachten nog 50.000 mensen op dit moment langdurig op de vraag: mag ik blijven of niet? Nou, stel je voor dat de helft, en dat is heel royaal, hè, zou mogen blijven. Dan verstoppen dus ook 25.000 mensen op dit moment het systeem. Ja, en als we daar niks aan doen, dan blijft het natuurlijk toch ook gewoon heel problematisch.
0: Ja, nou laten we eens kijken naar hoe Den Haag die asielproblematiek onder controle probeert te krijgen. De strafbaarstelling van illegaliteit bijvoorbeeld kreeg geen meerderheid in de Eerste Kamer. De minister werkt nu aan een alternatief. De grote steden, waaronder ook uw stad Utrecht, zijn daar tegen. Willen dat ook niet handhaven, schrijven ze in hun nieuwe coalitieakkoord. Wat vindt u daarvan?
26: Nou, kijk, volgens mij hebben wij als Vereniging van Nederlandse Gemeenten altijd gepleit voor beleid dat echte problemen oplost en uitvoerbaar is. En wat wij liever zien in plaats van die strafbaarstelling van illegaliteit is het aanpakken van de kleine groep, maar wel heel heftige groep, ernstig overlastgevende criminele vreemdelingen. Mm-hmm. En ik moet vaststellen dat eigenlijk daar op dit moment gewoon nog te weinig gebeurt. Gelukkig zijn wij vanuit de gemeente Utrecht daar wel mee bezig en doen we dat ook met steun van het ministerie van Justitie om te kijken hoe we met een persoonsgerichte aanpak deze mensen ook steviger kunnen beetpakken. En als het nodig is, dan moeten ze ook gewoon terug naar het land van herkomst. En dat is de echte oplossing. En dat is echt veel beter en preciezer beleid voeren dan ja, over de hele linie illegaliteit strafbaar stellen, terwijl het echte probleem elders zit.
0: Maar hoe makkelijk is dat dan? Nou, in Utrecht dan. Nu, er was veel last rondom het bollendak van asielzoekers. Hoe heeft u dat dan succesvol aangepakt? Is dat probleem nu weg?
26: Nee, dat is niet zomaar weg. En dat is ook een illusie om te suggereren dat dat binnen een paar maanden opgelost is. Maar we hebben wel veel beter nu in beeld wie is die groep? Waar komt deze groep precies vandaan? Wat zijn hun antecedenten? Wat hebben ze eventueel op hun kerfstok? En daarmee kunnen we ook preciezer kijken. Hebben mensen soms zorg nodig omdat ze ja helemaal verward zijn en om die reden bepaald gedrag vertonen? Zijn het pure criminelen? En moeten ze eigenlijk achter slot en grendel en weer terug. Ja, en als je op die manier te werk gaat en heel precies dat over heel Nederland ook doet, dan kun je ook veel beter eigenlijk deze groep die overlast veroorzaakt en die het voor de hele grote groep welwillende asielzoekers verpest, aanpakken. En daar pleiten we voor. Dus wij zijn niet voor een softe aanpak, hè, want dat wordt nog wel eens gesuggereerd, maar wel voor een precieze aanpak en eentje die werkt.
0: Echt maatwerk dus.
26: Ja.
0: Dan wat betreft die spreiding Hervormingswet, dat andere heet de hangijzer. Die moet asielzoekers gelijkmatig over de gemeente verdelen. Nou, we hoorden net in het nieuws, 24 gemeenten zijn onder actief toezicht geplaatst omdat zij niet aan de taakstelling voldoen. Sommigen weigeren dus ook asielzoekers op te vangen. Wat vindt u daarvan?
26: Ja, dat vind ik heel jammer. En uiteindelijk hebben wij natuurlijk ook altijd als Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor die spreidingswet gepleit. Omdat we die solidariteit tussen gemeenten heel hard nodig hebben. Want wanneer we allemaal onze fair share nemen, dan is eigenlijk de problematiek voor Nederland ook gewoon minder groot.
0: Ja, op papier werkt dat dus goed, maar blijkbaar willen gemeenten het niet. Is de praktijk weer barstig?
26: Nou, we hebben 342 gemeenten in Nederland. En ook gisteren weer bleek uit onderzoek een van de media dat het overgrote deel van de gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet houdt en dat zij soms in de uitvoering daar problemen bij ervaren. En die gesprekken die voeren we nu ook. Met onze achterban, met zowel die gemeenten die wel willen, maar die problemen ondervinden in het kunnen organiseren, maar ook met de zogenaamde niet-willers. Van wat zit daar dan achter? Welke zorgen hebben deze mensen? En hoe kunnen wij daar samen iets aan doen, zodat we ook die gemeenten toch met elkaar kunnen overtuigen van het feit dat het echt helpt wanneer we allemaal ons aandeel oppakken.
0: Want wat is het dan wat u hoort vanuit die gemeente? Wat is dan het grootste probleem dat ze die opvang niet kunnen doen?
26: Nou, het zijn niet één reden. Het zijn vaak verschillende zaken. Soms is het gewoon een kwestie van maatwerk leveren of locaties die er aangeleverd worden door gemeenten die dan weer niet geaccepteerd worden door het COA. Dus je ziet dat er in de praktijk ook tussen datgene wat er moet gebeuren en hoe dat te realiseren is, gewoon nog best wel veel beren op de weg zitten. En daar zouden we toch veel effectiever in staat moeten zijn om dat op te lossen. En het andere punt, en daar hadden we het net ook al even over, dat gaat natuurlijk over de vraag welke zorgen leven er bij mensen als er in hun gemeente opvang komt. Betekent dat iets voor bijvoorbeeld toename van criminaliteit en dergelijke? Ja, en daarom is het ook zo belangrijk dat de personen die in de asielketen zitten, die daar niet in thuis horen of die gedrag vertonen wat echt niet op orde is, ja, dat we die ook stevige beet pakken. En dat hebben we vorige week ook nog samen met Vluchtelingenwerk Nederland bepleit. Omdat wij echt ook wel zien dat de houdbaarheid van het hele asielbeleid ook staat of valt met een effectieve aanpak van de mensen die het gewoon verpesten.
0: Dank u wel, Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG.

0: The Queen of Soul, Aretha Franklin met Think.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Lieke, over het populairste waterijsje van Nederland.
2: Ja, volgens het AD zou het raketje het meest verkochte waterijsje van Nederland zijn. Jaarlijks zouden er tussen de 65 en 75 miljoen worden gegeten. En dan gaat het zowel om het originele raketje als de namaak neppe raketjes.
0: Maar dat is echt bizar veel.
2: Ja, dat vond ik ook. Eet jij er wel eens een?
0: Jawel, maar niet meerdere keer. Nee.
2: Maar goed, we zijn het gaan checken en eerst eens even de geschiedenis induiken van dat waterijsje. Daarvoor belden we met Ola zelf, de maker van het raketje natuurlijk, marketinghoofd Milou van Maastricht.
3: De raket is in Nederland voortgekomen uit het eerdere Fruity waterijs. Dat is een ijsje dat in 1959 is gelanceerd. Dat waren de smaken framboos en sinaasappel. En later is daar ananas, dus de gele kleur, aan toegevoegd, waardoor het de drielaags raket is geworden.
2: Ik wist dus niet dat gele ananas
0: was. Nee, dat wist ik ook
2: geleerd. Nee. Ja, dat vind ik ook niet zo lekker. Ja, de vorm van dat raketje had alles te maken met de tand des tijds, weet retaildeskundige Paul Moers.
4: Dat raketje dateert al van 1962. En in die tijd had iedereen het over een raket. En dat kwam eigenlijk omdat Kennedy zei, voor het eind van de jaren 60 gaan wij naar de maan. En toen dacht Unilever, ah, maar dat is leuk. Als iedereen het over een raket heeft, dan gaan wij een raketijsje ontwikkelen. En dat bleek uiteindelijk een gigantisch succes.
2: Ja, Kennedy heeft er ook nog mee te maken. Ja, en het was ook een goedkoop ijsje om te maken destijds.
0: Ja, en een heel succesvol dus, want er zijn ook heel veel van namakenraketjes.
2: Zeker, vaak ook met een groot prijsverschil, soms tot wel 50% goedkoper. Moers legt uit hoe dat dan kan.
4: Dat zit hem vooral in de marketingkosten. Hè? Dus als je zo'n ijsje als A-merk op de markt brengt, ja, dan ben je gewoon heel veel geld aan marketing kwijt. Als je nou bijvoorbeeld een Nestlé neemt op dit moment, die geeft zo'n 9% van zijn omzet uit aan marketing. Nou, dat betalen wij natuurlijk allemaal als consument zelf.
2: Ja,
0: ja, maar voor deze factcheck tellen we ze allebei bij elkaar op. Dus die namaak en de echte is dit ijsje, de raket, dan het populairst?
2: Ja, daarvoor belden we met twee marktonderzoekpartijen. Ze hebben de cijfers

0: kassa's van de supermarkten en de tankstations, maar wel alleen van de echte raketjes, dus die van Ola. Irene Hendriksen van Circana pakt voor ons de cijfers er eens bij.
1: We kijken dan naar specifiek de Ola-raketjes. En daar zijn er dit jaar 30 miljoen van verkocht. Dan hebben we, als we echt puur naar waterijs kijken, komt de Festini op een vierde plek. En die zit daar echt wel een stuk onder. Dan zit je op 16,5 miljoen. Dus dat is wel een groot verschil.
0: Ja, dat zijn dan die perenijsjes. Ja, dus eerst de raketjes en dan pas heel veel verder andere waterijsjes. Gaat wel om miljoenen. Ola zelf zegt dat ze van hun raketjes er jaarlijks 40 miljoen verkopen. En Marten Suurmeijer van Nielsen IQ ziet ook cijfers in de miljoenen.
2: De afgelopen 52 weken is het net onder de 30 miljoen ijsjes die verkocht zijn in supermarkten en benzinestations.
0: Ja, we hebben dus alleen de cijfers van, nogmaals, de originele raketjes en niet van de raketjes van de supermarkthuismerken. Maar we mogen wel verwachten dat als de originele raketjes zo hoog scoren, dat de huismerken dat ook doen, zegt Suurmeijer.
2: Als ik zie de afstand tussen de raket en het eerstvolgende waterijsje, dan is die afstand zo groot dat ik niet inzie hoe eigen merk nog een andere positie voor raket en soortgelijke kan creëren.
3: Ja, miljoenen verkocht dus en al sinds Kennedy. Is dit voor altijd?
0: Nou, elk product heeft wel zijn eindtijd hoor, zegt Moers.
4: Dit houdt het al ongelooflijk lang vol. En het zou heel goed kunnen zijn dat dit raketje gewoon een icoon wordt en nog heel veel jaren meegaat. En ja, dat is best uniek, moet ik zeggen.
0: Als hij uit 62 is, dan mogen we hem al wel een icoon noemen.
3: Ik ook. Maar is het nou wel of niet het meest verkochte waterijsje van Nederland?
0: Ja, niet alle cijfers zijn beschikbaar. Dus 100% zekerheid, dat hebben we niet. Maar de cijfers die we hebben geven inderdaad wel echt sterk de indicatie dat het raketje, zeker met ook nog eens al die huismerken erbij, het meest verkochte waterijsje is in Nederland. Dus tot het tegendeel bewezen is, zeggen wij een feit.
3: Dankjewel. 3:30. Laila Frank, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Ik vrees dat ik behoorlijk bijdraag aan die raketomzet.
3: Ja, het water loopt in de mond inmiddels.
5: Zeker, maar hele andere zaken bij Bureau Buitenland. Wij gaan naar Spanje. Daar kijken we naar de nasleep van Ceuta vorige week. En we gaan naar Libanon met Petra Stine.
3: Zijn we bijna aan het einde van één vandaag. Lieke, wat is er nog?
0: We moeten het even hebben over BNB voor Liefde. Dat doen we al de hele dag. Ja. Buiten de uitzending om. Fred, allebei groot fan van BNB. Niet van Fred. Nee. 67-jarige BNB-eigenaar zonder gasten. Die meedoet aan de datingshow van RTL. Die een hekel heeft aan vrouwen, lijkt het.
3: Ja, beetje.
0: Ze doen het allemaal niet goed. De een praat te veel, de ander te weinig. Ja,
3: hij is kritisch.
0: Talk of the town. En nu iemand springt in een bres om te redden van zijn slechte image, niemand minder dan Henny Huisman.
6: Veel relaxer en veel kunstzinniger. En hij is wel een hartstikke lieve man, weet je. Er zit geen kwaad bij.
3: Oh, een hele andere Fred.
0: Een hele andere Fred.
3: Ja, nou dankjewel. Dit was het. Onze website is 1vandaag.nl. Hele fijne middag.
7: Afro Tros, de omroep voor ons.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
12: Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat, is opgelopen. Van 10 naar 24. Dat heeft minister Van den Brink van Asiel en Migratie gezegd. Hij komt iedere maand met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Voor de kust van Frankrijk is een schip met migranten in brand gevlogen. 157 mensen zijn gered door Franse en Britse hulpdiensten. Migranten zijn naar Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk gebracht. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheid-apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de toezichthouder is het onduidelijk wat zo'n app met vertrouwelijke gegevens doet en met wie die informatie wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app. En het Soedanese leger heeft een droneaanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang.
13: ANWB verkeersinformatie met files aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. 4 kilometer tussen Zevenaar en Duitsland. Een kwartier vertraging op de A76 Geleen-Duitse grens. 2 kilometer file en 5 minuten extra reistijd. De N264 Uden richting Gennep is dicht tussen Volkel en Odiliapil door olie op de weg. Door de naburige natuurbrand rijden tot ongeveer 6 uur vanavond zeker geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
11: NPO Radio 1.
14: Doei.
11: VPRO.
15: Buitenland. Leila Frank.
5: Welkom bij Bureau Buitenland. En vandaag aan mijn zomertafel zijn aangeschoven journalist en Spanje-kenner Samuel Gomez Witteveen over de nasleep van de migranten die vorige week massaal naar Ceuta trokken. En volgens Arabist en voormalig diplomaat Petra Stine moeten we nu eens niet naar grote spelers zoals Israël of Iran kijken als we de regio willen begrijpen, maar juist naar Libanon. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel. Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Leila Frank. Ja, niet alleen met mij, maar zeker ook met journalist en Spanje-kenner Samuel Witteveen Gomez. En Arabist en voormalig diplomaat Petra Stine. Wat fijn dat jullie er allebei zijn. Welkom. Zometeen reizen wij af naar Libanon en naar Spanje. Maar we gaan eerst naar het nieuws van de dag.
16: The European Union has called an emergency meeting on Tuesday. They want to discuss the arrival of tens of thousands of Moroccan migrants into the Spanish enclave of Ceuta last week. The meeting will come after 22 member states issued a joint letter calling for action and the need to strengthen EU borders.
5: Ja, felle kritiek van Europese lidstaten aan het adres van de Spaanse premier Sanchez in reactie op de situatie in Ceuta en Melilla vorige week. Er werd een boze brief bezorgd in Madrid, mede ondertekend door onze premier Jette. Er waren ook weer lidstaten die de brief niet tekenden. En uiteindelijk, na wat kritiek, bedankte commissievoorzitter von der Leyen Sanchez voor de afwisseling van deze crisis. Een bonte mix aan reacties dus. En vandaag praten de Europese ministers van Binnenlandse Zaken daarover door. Petra, ik begin even bij jou als oud-diplomaat. Hoe luister jij dan naar deze mix aan reacties?
17: Ja, ik zag kluitjesvoetbal, niet om de wereldkampioenschap te winnen. Hè. 2 weken geleden waren we nog allemaal heel blij voor Spanje. In elk geval heel veel mensen wel. Maar nu was het eigenlijk een soort wedstrijdje. Wie reageert het snelst om zijn of haar eigen achterban, conservatieve extreemrechtse achterban, gerust te stellen? En ik snap natuurlijk heel goed dat de beelden iedereen geschokt hebben. Mm-hmm. Het was afschuwelijk om te zien. 50.000, vooral jonge mannen die denken, als ik ga zwemmen krijg ik een betere toekomst. Maar de haast bij heel veel regeringsleiders, van waar we nog helemaal niet van weten, wat is hier nu eigenlijk precies aan de hand? De misinformatie. Ik bedoel, soms zijn samenzweringstheorieën waar.
5: Mm-hmm.
17: We weten het allemaal nog niet, dus nee. Ik hoop dat er vandaag in Brussel wat rustiger wordt gereageerd.
5: Ja, maar kan het nog anders op zo'n moment? Is dit de tijd om eerst te delibereren en dan naar de voorkant te gaan?
17: Ik zou dat wel willen. En kijk, die boemerang kan ook onze kant uitkomen. Als je kijkt wat er de afgelopen jaar vanuit Venezuela naar Curaçao is gebeurd. En mensen ook met wankele bootjes.
5: Mm-hmm.
17: Ook wij hebben buitengrenzen aan landen waar conflicten zijn. Dus ook wij kunnen deze kwestie op onze tafel krijgen. Ik zit even naar een goed woord te zoeken, omdat ik de woorden stroom en instroom en zo vind ik voor mensen altijd heel verschrikkelijk. Mensen zijn geen vissen.
5: Nee. Nou richten alle pijlen in Europa zich dus op Spanje, Samuel. De kritiek is onder andere dat dat land de deuren open zou zetten met het beleid om bijvoorbeeld ongedocumenteerde migranten die langer in Spanje zijn een werkvergunning te verschaffen. Zijn ze in Spanje nou geschrokken van dit? Ik citeer Petra even, kluitjesvoetbal.
14: Ja, ik hoor de reacties van de Spaanse regering en het ongemak en de ontevredenheid zit er vooral in het feit dat die 22 landen in hun brief expliciet verwijzen naar het migratiebeleid van Spanje als een mogelijke oorzaak van deze crisis. Sanchez noemde het een egoïstische houding. Hij verwijt niet alleen Meloni, die extra grenscontroles heeft ingevoerd voor mensen die vanuit Spanje reizen, maar hij verwijt bijvoorbeeld ook de Poolse premier Tusk, hij zegt dat toen Polen met een hybride instroom, aanslag, aanval vanuit Belarus te maken kreeg. Dus toen Belarus, om het zo te noemen, toen Belarus mensen liet gaan naar Polen. Toen heeft Spanje wel solidariteit getoond en heeft Spanje hulp geboden aan Polen. En dat mist de Spaanse regering op dit moment.
5: Ja, want dat is ook eigenlijk wat Sanchez zou willen van zijn collega's in Europa, zeg je. Enige vorm van solidariteit hier. In plaats van soms ook met een niet goede informatie berichten de wereld insturen.
14: Precies. Ze vinden het Spaanse kabinet vindt dat Europese leiders zich schuldig maken aan het verspreiden van desinformatie. Door te zeggen, het komt allemaal door het aanzuigeffect van het beleid. En tegelijkertijd heeft de regering ook gezegd dat de cijfers juist omlaag gaan. Het afgelopen jaar kwamen minder mensen aan in Spanje. Dat heeft ook vooral te maken met de deals die gesloten zijn met landen zoals Gambia en Senegal. En dat de route van Griekenland en Italië, dat daar de grote instroom zit. Dus Spanje wil het beeld nuanceren. Maar het doel vandaag van die bijeenkomst was voor in ieder geval Spanje om de eenheid en de solidariteit uit te stralen die ontbraken de afgelopen dagen. Maar het beeld dat er overblijft is vooral van hoe alleen Spanje is met zijn... het is toch in de huidige tijd een uitzonderlijke koers die Spanje vaart. Ja. En op dit moment wordt het ook door tegenstanders als wapen gebruikt.
5: Ja, en van de reacties in Europa wil ik naar de reactie in het binnenland van Spanje.
18: Frontera, Marokko.
19: Spaanse militairen begeleiden de laatste Marokkaanse jongeren richting Marokko. In groep worden ze de Spaanse enclave uitgeleid. Niemand lijkt te protesteren. De grote terugkeer begon gisteravond al.
5: Ja, het laatste nieuws is dat...
14: Wanneer die extra grenscontroles heeft ingevoerd voor mensen die vanuit Spanje reizen. Mm-hmm. Maar hij verwijt bijvoorbeeld ook de Poolse premier Tusk. En hij zegt dat toen Polen met een hybride instroom, aanslag, aanval vanuit Belarus te maken kreeg. Dus toen Belarus, om het zo te noemen, toen Belarus mensen liet gaan naar Polen. Toen heeft Spanje wel solidariteit getoond en heeft Spanje hulp geboden aan Polen. En dat mist de Spaanse regering op dit moment.
5: Ja, want dat is ook eigenlijk wat Sanchez zou willen van zijn collega's in Europa, zeg je. Enige vorm van solidariteit hier. In plaats van soms ook met een niet goede informatie berichten de wereld insturen.
14: Precies. Het Spaanse kabinet vindt dat Europese leiders zich schuldig maken aan het verspreiden van desinformatie. Door te zeggen, het komt allemaal door het aanzuigeffect van het beleid. En tegelijkertijd... heeft de regering ook gezegd dat de cijfers juist omlaag gaan. Het afgelopen jaar kwamen minder mensen aan in Spanje. Dat heeft ook vooral te maken met de deals die gesloten zijn met landen zoals Gambia en Senegal. En dat de route van

0: zeggen, het komt allemaal door het aanzuigeffect van het beleid. En tegelijkertijd heeft de regering ook gezegd dat de cijfers juist omlaag gaan. Het afgelopen jaar kwamen minder mensen aan in Spanje. Dat heeft ook vooral te maken met de deals die gesloten zijn met landen zoals Gambia en Senegal. En dat de route van Griekenland en Italië, dat daar de grote instroom zit. Dus Spanje wil het beeld nuanceren. Maar het doel vandaag van die bijeenkomst was voor in ieder geval Spanje om de eenheid en de solidariteit uit te stralen die ontbraken de afgelopen dagen. Maar het beeld dat er overblijft is vooral van hoe alleen Spanje is met zijn... het is toch in de huidige tijd een uitzonderlijke koers die Spanje vaart. En op dit moment wordt het ook door tegenstanders als wapen gebruikt.
1: Ja, en van de reacties in Europa wil ik naar de reactie in het binnenland van Spanje.
2: Frontera, frontera, Marokko, Marokko, Marokko.
3: Spaanse militairen begeleiden de laatste Marokkaanse jongeren richting Marokko. In groep worden ze de Spaanse enclave uitgeleid. Niemand lijkt te protesteren. De grote terugkeer begon gisteravond al.
1: Ja, het laatste nieuws is dat er van de tienduizenden mensen nog een paar honderd tot duizend mensen op Ceuta zijn. Hè? Dus niet de allerlaatste, zoals we net horen. En binnen een dag waren de meeste mensen wel alweer terug op deze groep die er nog over is na. En natuurlijk de mensen die zijn omgekomen. Samuel, hoe is de situatie daar nu eigenlijk?
0: In Ceuta is de rust ongeveer teruggekeerd. Ik hoorde dat de winkels en de kerken en de markten weer gewoon open waren. Het is wel zo dat er inderdaad rond 1000 mensen nog verblijven. Dit zijn vooral mensen die niet uit Marokko komen, maar uit landen in de Sub-Sahara. Mensen die langere afstanden hebben afgelegd, die meer misschien serieuze plannen hadden om Europa te bereiken en die niet zo snel willen opgeven. Maar de situatie bij het centrum dat die mensen moet opvangen is helemaal vol. Mensen slapen op straat. En er zijn ook rond 800 minderjarigen die nog steeds in Ceuta verblijven en die ook opgevangen moeten worden. Dus de situatie is voor een deel tot rust gekomen. Maar ja, deze mensen zitten nog vast daar zonder veel uitzicht.
1: Ja, en tegelijkertijd heeft het de bewoners daar ook niet koud gelaten.
4: Dolor de que nuestra ciudad se vea atacada, se vea así, y de sentirnos solos y abandonados, la verdad, por el resto de España.
5: No es casualidad, eso está orquestado desde Marruecos para pasar para acá.
6: Ceuta es una ciudad muy pequeña en el norte de África, pues nunca nos echan en cuenta para nada y abandonada sería la palabra.
1: Ja, wij horen bewoners die zeggen, we hebben er slecht van geslapen. Er zijn ineens allerlei mensen in onze omgeving die we niet kennen. We zijn ook bang voor inbraken. En met name, Samuel, zeggen ze, we voelen ons in de steek gelaten door onze regeringen. En de vraag is natuurlijk, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Bronnen van de Spaanse inlichtingendienst melden aan de krant El País weer dat er veel misinformatie is rondgepompt. Dus dat de suggestie werd gemaakt dat mensen makkelijk konden doorreizen naar Spanje, toegang zouden krijgen tot de EU. Maar tegelijkertijd ook dat het Marokkaanse grenstoezicht tot een minimum werd beperkt. Wat weten we daar nou over?
0: Ja, als we ons baseren op wat El País heeft gepubliceerd, inderdaad van bronnen, inlichte bronnen, is dat de grenspolitie, de Marokkaanse grenspolitie, een passieve houding heeft gehouden tijdens de komst van deze groepen mensen. Ze hebben wel later opgetreden en toen is de stroom meteen deels gestopt. Wat we weten is eigenlijk, dit is het enige feit wat we weten. Er gaan veel theorieën rond in Spanje. De meest bizarre theorieën kan je ook horen. Maar op dit moment, we weten niet wat we precies moeten geloven. Maar de feiten zijn, dus in ieder geval, de grenspolitie heeft niet genoeg controle uitgevoerd. De inlichtingendiensten van Spanje zeiden ook dat het niet lijkt dat het een vooropgezet plan van Marokko is. Mm-hmm. Maar dat Marokko wel deze situatie zou kunnen hebben gebruikt om druk te zetten op de exclaves van Ceuta en Melilla. Want Marokko heeft een territoriale claim over die twee steden. Marokko beschouwt die als overblijfsels uit de koloniale tijd. En als je de Marokkaanse staatmedia leest, dan lees je ook dat de nadruk vooral op de anomalie, noemen ze dat, van die twee steden leggen. Dus ze noemen Ceuta en Melilla niet. Het probleem voor Marokko is meer de status van die twee steden, dat weten we.
1: Ja, en nou heeft Sanchez wel dit incident een inbreuk op de territoriale integriteit van Spanje ook genoemd. Tegelijkertijd is er kritiek op Sanchez dat hij weer niet genoeg zijn pijlen op Marokko richt. Hoe zit dat?
0: Ja,

0: die kritiek komt van alle kanten, links en rechts. Wat we zien sinds de komst van Sanchez aan de macht is dat hij een terughoudende houding heeft gehouden met Marokko. Er zijn territoriale disputen, maar er is een crisis geweest in 2021. Toen Marokko de grens heeft geopend en bijna 10.000 mensen zijn binnengekomen in Ceuta. Mm. De aanleiding van die crisis, en dit is algemeen erkend, heeft te maken met de status van de Westelijke Sahara. En met name de strijdgroep Polisario. Dit is een lang verhaal, het gaat diep in de tijd. Maar wat er toen gebeurde is dat de leider van toen, van de strijdgroep Polisario, werd opgenomen in een ziekenhuis in Spanje. Daar werd Marokko heel boos over. En kort daarna gebeurde dit aan de grens, dat veel mensen binnenkwamen. En niet veel later heeft Spanje zijn historische houding tegenover de Westelijke Sahara veranderd. Door het autonomieplan, heet het, van Marokko te steunen. En dat is het plan van Marokko om de Westelijke Sahara in te lijven.
1: Ja, en verandert dit hier dan iets aan? Verandert de relatie van Spanje met Marokko op basis van dit incident?
0: Ja, de relatie verandert niet. Sanchez heeft houdt dezelfde koers. Maar de extreemrechtse partij Vox bijvoorbeeld noemt Sanchez laf. Ze noemen allemaal dingen die ik nu niet ga zeggen. Maar vanuit links horen we ook dat Sanchez harder zou moeten optreden, want Marokko speelt met mensenlevens. Mm-hmm. En gebruikt zijn eigen burgers als kanonnenvoer om druk te zetten op Spanje. Misschien in ruil voor een verdere territoriale erkenning, of de verhouding met de relatie met Algerije speelt ook een rol. Dit is een ander verhaal. Dus er gaan veel verhalen rond. In ieder geval zegt iedereen, Marokko wil iets van Spanje, maar Sanchez blijft benadrukken dat de schuld is van desinformatie, mensensmokkelaars, en dat de samenwerking tussen Spanje en Marokko perfect verloopt.
1: Ja, Beatrix, ik zie jou heftig knikken.
2: Nou, dat punt over die desinformatie, hè, we zeggen steeds sociale media, maar dat is geen neutrale plek meer.
1: Nee.
2: Wat zijn de algoritmes geweest? Is er vanuit landen zoals Rusland en andere landen, misschien zelfs wel de Verenigde Staten, wat is er aangezwengeld? Hè? Hoe is het vuurtje op die sociale media opgestookt? Dat weten we nog niet, maar dat is wel een reële mogelijkheid. Want we hebben dat eerder gezien. Je noemde al het voorbeeld van Belarus en Polen. We hebben het ook gezien, we komen er straks misschien nog wel op, tussen Libanon en Cyprus, waar vanuit Libanese havens door Hezbollah aangezwengeld mensen naar Cyprus zijn gegaan, hop, meteen een miljard van de Europese Unie. Dus het inzetten van migranten die op geen enkele legale manier meer naar Europa kunnen komen, bijna niet. Dat is voor Marokkaanse jonge mannen ook super moeilijk om nog legaal naar Europa te komen. Nou, dan krijg je een soort mix van allerlei verschillende omstandigheden. En die vraag moet vandaag ook in Brussel worden gesteld.
1: Denk je dat die gesteld wordt?
2: Nou, dat hoop ik wel. Ja. Want die sociale media, die hebben zich nu gericht op Sanchez.
1: Ja.
2: Kijk, in de Midden-Oosten media wordt gezegd, Sanchez is de enige die nog echt pro-Palestina is. Dus daarom is dit ook gebeurd.
1: Ja. Even naar die positie van Sanchez. Hè? Want het wordt in slecht Nederlands tot wapen gemaakt. Mm-hmm. Deze situatie en de mensen die hier komen. Nou had Sanchez het al zwaar in eigen land. Onder andere vanwege corruptieschandalen in zijn partij. Wat betekent dit nou voor zijn positie?
0: Sanchez heeft veel crisis overleefd. Dus ik denk niet dat dit de laatste wordt. Maar het klopt dat dit een ingewikkeld dossier is voor Sanchez. Voor wat ik net zei, hij wordt van alle kanten bekritiseerd. Dus de oppositie legt de nadruk. De Partido Popular zegt, dit gebeurt als Spanje een eigen migratiekoers vaart in Europa. Dan wil iedereen naar Spanje, aanzuigeffect.
1: Mm.
0: Vox zegt, dit is bijna een verraad van Sanchez. We geven ons over aan Marokko. Maar vanuit links zeggen mensen, ja, dit is een niet te begrijpen houding, want niemand gelooft meer in de theorie over de mensensmokkelaars. Je hebt geen smokkelaar nodig om een hek zelf te beklimmen en een stukje zee te zwemmen.
1: Mm-hmm.
0: Dus mensen zeggen, waarom bleef Sanchez dat zeggen? Het is niet logisch. Bovendien zijn ook veel mensen boos over die verandering ten opzichte van de Westelijke Sahara. Het was een kolonie van Spanje tot 1975. Er zijn nauwe banden en een historische verantwoordelijkheid ten opzichte van die plaats. En er is veel onbegrip voor de houding van Sanchez op dit moment. Tegelijkertijd, wat ik zei, Sanchez overleeft. Hij is ook heel briljant in situaties spinnen. Dus hij legt nu de nadruk op hoe snel alles opgelost is. Bijna magisch. Na één dag was iedereen weg. Hij zegt, we doen het prima.
2: Want complimenten van Van der Leyen.
0: Ja, precies. Die kwamen wel laat. Maar uiteindelijk wel. Dus Sanchez legt de nadruk van, we hebben onze grenzen wel onder controle. Ons migratiebeleid werkt wel. Want mensen komen op een legale manier naar Spanje. Of in ieder geval, ze komen illegaal, maar ze krijgen papieren. En deze taferelen hier, dit kunnen we meteen in de kiem smoren.
1: Dus jij denkt ook niet dat hij zich ook maar op een of andere manier onder druk gezet voelt of iets van koers zal wijzigen? Dit is het gewoon.
0: Het migratiebeleid gaat niet veranderen. En dat heeft vooral te maken met de economische realiteit van Spanje. Sanchez heeft een generaal pardon aangekondigd. En 1,2 miljoen mensen hebben zich inmiddels aangemeld.
1: Ik wil niet zeggen dat ze het allemaal krijgen.
0: Nee, maar veel wel, want veel van deze mensen wonen al langer in Spanje. Ze werken, ze zijn deels geïntegreerd. Alleen bewegen ze zich in het circuit van de informele economie.
2: En als ze ongedocumenteerd zijn, dan betalen ze ook geen belastingen. En 1,2 miljoen mensen die belastingen gaan betalen.
1: Ching.
0: Meer belasting is dus ook goed voor de macro-economische cijfers van Spanje. Meer arbeid, de economie groeit enzovoort. Dus het is ook een win-win situatie. Die mensen krijgen ook in ruil daarvoor meer waardigheid.
1: Hij moet het wel verkopen.
0: Hij moet het wel verkopen, ja.
1: Ja. De Bureau Buitenland Zomertafel. Ja, we zitten aan onze zomertafel met Samuel Gomez Witteveen en Petra Stine. En wij gaan naar Libanon, van Spanje naar Libanon. Want de hele wereld kijkt gespannen naar de oorlog in Iran en de staat van Hormuz. Maar volgens mijn gast Petra Stine moeten we juist naar Libanon kijken als we de regio willen begrijpen. Vandaag start een nieuwe onderhandelingsronde tussen Israël en Libanon. Dat is in Rome. Petra, wat is eigenlijk het belangrijkste dat Libanon hier wil bereiken?
2: Nou, het is sowieso heel uniek, hè? Dit is de zevende ronde van onderhandelingen die in juni in Washington zijn gestart, nadat het framework agreement was gesloten. Israël en Libanon onderhandelen niet rechtstreeks. Ze doen dat op de Amerikaanse ambassade in Rome. Kijk, Libanon wil dat Israël zich terugtrekt uit zuidelijk Libanon en ophoudt met het bombarderen van die gebieden. Willen hun eigen soevereiniteit terug en willen ook dat Hezbollah zich ontwapent. Want daar moeten we ook reëel over zijn. Hezbollah gebruikt nog steeds droneaanvallen om de bevolking in Noord-Israël te bestoken. Dus die onveiligheid. Dat wil Libanon.
1: Ja, nou is dat best een waslijst. Nou was Libanon onlangs ook nog op bezoek in Washington DC. Een vruchtbaar overleg. En betekent dat ook dat Libanon de beste kaarten heeft?
2: Nou, een vruchtbaar overleg in het zin van wat men in de diplomatie noemen, de meeting was the message. Want president Aoun, de Libanese president, het was voor het eerst sinds 1979 dat een Libanese president in Washington werd ontvangen. En ik heb met wat Libanese vrienden gebeld en daar was men heel blij dat hij niet zo is afgezeken zoals president Zelensky toen hij daar de eerste keer kwam. Dus op die manier was het vruchtbaar. Maar het is ook heel helder dat Trump, president Trump, uiteindelijk altijd de belangen van Israël voorop zal stellen. En ja, het is nu wat rustiger in Libanon, in Beirut. Maar elke dag worden er nog steeds dorpen gebombardeerd. Israël gebruikt fosfor, gebruikt allerlei andere chemische troep, waardoor er nu wordt gesproken over een ecocide in Zuid-Libanon. Dus op die manier was het niet helemaal vruchtbaar.
1: Nee, oké. Okay. En dan heeft framed Donald Trump dit ook weer als een win voor Libanon eigenlijk.
2: Ja, en het is ook interessant om te zien dat de Israëlische ambassadeur en allerlei Israëlische organisaties die gebruiken ook christelijke Libanezen, zoals een meneer die heet Antoine Sehnaoui. Die staat heel erg onder druk omdat hij is gaan dineren bij het afscheid van Lindsey Graham. Daar hou jij wel van, hè? Van dit soort Amerikaanse verhalen. En hij staat daarmee op de foto en in Libanon is nu nog een wet dat je als Libanese burger mag je dus niet aan tafel met Israëlische burgers, laat staan met de Israëlische premier. En ja, iedereen ziet ook dat Netanyahu eigenlijk maar één strategie heeft. Deze oorlog op low intensity, hè, laten doorgaan tot de verkiezingen in Israël. Want hij heeft helemaal geen belang om zich terug te trekken.
1: Maar wat wil Israël dan uit dit overleg halen nu?
2: Ik denk vertragen.
1: Vertragen.
2: Vertragen. En uiteindelijk, ja, Israël weet ook heel goed dat Libanon, in elk geval de huidige Libanese regering, waar heel veel Libanezen eigenlijk best wel veel hoop in hebben. De premier Nawaf Salam, dat is een academicus, een internationale rechtdeskundige. Dat is de beste kaart die ze hebben. Alleen zij gaan voor een heel groot deel niet over wat Hezbollah gaat doen. Dat wordt allemaal in Teheran beslist.
1: Ja, precies. Nou, wilde jij het graag hebben over dit kleine land dat de speelbal is van een aantal grote machten? Ja. Want jij zegt, we moeten juist naar dat kleine Libanon kijken als we willen begrijpen wat er gebeurt in die regio. Nou, leg maar uit, Petra.
2: Nou,
1: waarom?
2: Ik zie ook gewoon in internationale media en Nederlandse media, en dan snap ik, de grote krantenkoppen gaan over, is er nou wel of niet een bestand tussen Israël en Iran? Maar in de tussentijd is het speelveld, een van de speelvelden, is Libanon. Alle partijen bemoeien zich tegen dat land aan.
1: Ja.
2: Iran, Teheran, Hezbollah, Israël. Syrië is inmiddels in overleg met de Libanese autoriteiten, ook over de terugkeer van Syrische vluchtelingen, maar ook over samenwerking. Trump zegt tegen Syrië, kunnen jullie Hezbollah niet aanpakken? Nou, in Libanon zeggen ze, nee, dankjewel, want we hebben al 20 jaar bezetting gehad van Syrië. Ja. Dus het is eigenlijk een, ja, kan je een land een schaakbord noemen? Maar het is een schaakbord waar een heleboel schaakstukken worden verschoven. Ik weet niet helemaal zeker of de huidige Libanese regering een pion of de koningin is.
1: Oké, okay, nou, daar wil ik het dan zo meteen met je over hebben. Toch eerst even een van die spelers op dat, laten we maar even vasthouden, schaakbord zijn de Verenigde Staten.
2: Ja.
1: Hoe kijk je naar die rol van Amerika daar?
2: Nou, ik denk dat een heleboel mensen in Amerika, als ze Libanon horen, dat ze denken dat het in Tennessee is. En niet in het Midden-Oosten.
1: Er zijn een heleboel Lebanons in de US.
2: Ja, er zijn een heleboel Lebanons. Kijk, de Verenigde Staten, Trump is natuurlijk wel de enige die druk kan uitoefenen op Netanyahu. En wat ik van de Libanese analisten lees, is dat zij hopen dat Trump die leverage, hoe heet dat, invloed,
1: dat drukmiddel,
2: het drukmiddel op Netanyahu gaat gebruiken om te stoppen met die bombardementen in het zuiden. En ook te stoppen met eigenlijk totale destructie van dat zuiden. En dat er een kans gaat komen op een stabieler Libanon.
1: Ja.
2: Of de Amerikanen dat willen.
1: Nou ja, en zien we ook, hè, er wordt natuurlijk vaak naar Donald Trump gekeken als een soort unicum. Wijkt hij nou af van de eerdere presidenten of is het vooral zijn stijl?
2: Lieve luisteraars, de zomerleestip van Petra Stine.
1: Daar komt hij.
2: Daar komt hij. Nou, sowieso natuurlijk regime change. Hè. Er staat vandaag een heel mooi artikel over in de Volkskrant.
1: Het boek
2: over
1: van twee New York Times journalisten over het Witte Huis onder Trump 2.
2: En het boek van Mark Lynch, een van de meest vooraanstaande analisten van over het Midden-Oosten, die dat heet America's Middle East, het Midden-Oosten van Amerika. En daarin zegt hij dat Trump eigenlijk in de traditie van zijn voorgangers zit. Ze willen het Midden-Oosten niet stabiel maken, maar ze houden het eigenlijk voortdurend gebroken. En ja, toch met de lens van het belang van Israël. En ik vraag me af, als je nu kijkt naar 40, 50 jaar, misschien wel langer, oorlog in het Midden-Oosten, of de Israëlische bevolking hier uiteindelijk veiliger van wordt. Ik denk het niet.
1: Nee. Nou, zei jij net, ik weet niet of Libanon nou de pion is of de koning.
2: Of de koningin, hè?
1: Die of de koningin,
2: ja. De koning, die staat een beetje te wachten tot die schaakmat wordt gezet.
1: Nou, en het doet me denken aan iets wat mij bijblijft uit voorbereiding op dit gesprek. Iets wat ik las, namelijk de uitspraak beware of small states. Ja. Hè? Let op de kleine landen, want het zijn de speelballen van die grote krachten. Ja. Maar ze kunnen ook de vijand zijn. Hoe kijk je dan naar Libanon op dit moment misschien?
2: Nou ja, als Libanon het niet goed voor elkaar krijgt, want we moeten ook heel reëel kijken naar de binnenlandspolitieke situatie van Libanon. De Libanese politici hebben er echt een potje van gemaakt. En Libanon is een land uit de mandaatperiode, de Franse mandaatperiode, is een heel sectarisch georganiseerd land. De president is een christen, de premier is een soeniet, de voorzitter van het parlement is een shiït. En al die verschillende sectes die hebben allemaal hun eigen invloedsgebieden. Dus daar zit ook heel veel corruptie. En als Libanon dat zelf niet voor elkaar krijgt, ja, dan kan zo'n heel klein land, wat zeggen ze ook alweer, als je met een mug in een kamer zit, dan weet je wel hoe een klein iets heel veel verschil kan maken. Ja, dat is.
1: Maar hoe kan Libanon dan het verschil maken?
2: Nou, stel je voor dat Libanon en Kim Rattas, een Libanees-Nederlandse journaliste, die heeft inderdaad in de Financial Times een artikel geschreven over die kleine staten. Maar ze heeft eerder al gezegd, Libanon zou ook een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van het Midden-Oosten. Want deze multiculturele, multi-etnische samenleving, waar ongelooflijk veel goede, opgeleide mensen zitten, die allemaal iets van dat land willen maken, De vraag is dan natuurlijk of Israël en de Verenigde Staten wel zo'n soort land zouden kunnen accepteren. Want ja, multiculturele, multietnische democratieën, die zullen ook kritisch zijn over het beleid van de Verenigde Staten.
1: Nou, en de vraag is dan denk ik ook, zou Libanon het kunnen afdwingen en wat heeft het daar dan voor nodig? Bijvoorbeeld een momentum.
2: Ik denk dat dit wel een heel belangrijk moment is voor Libanon. En de vraag is natuurlijk, we hebben het net over de Europese Unie gehad. Ook een belangrijke speler.
1: Ja.
2: In de voorbereidingen voor dit gesprek ben ik er even ingedoken. De Europese Unie heeft de afgelopen jaren 70% van de buitenlandse steun aan Libanon gedoneerd. Heeft nul macht in Libanon. Dus ja, dat zal vandaag niet op de agenda staan. Maar ik denk ook in Brussel zou Libanon veel meer aandacht verdienen.
1: Ja, nou noemde jij net de Libanese journalist Gim Katas. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. En zij zegt het volgende.
3: I lived through 15 years of civil war in Lebanon as a child. And this is my fifth Israeli military campaign against Lebanon as well. That's a lot of war. And I can sit here and despair about the state of affairs, but I'm looking for the slivers of light, the slivers of opportunity. How can this work?
1: Ja, afschuwelijk. Al zoveel jaar oorlog. Maar zegt zij, ik kijk juist naar waar de hoop zit. Tot slot, Petra. Waar zie jij de hoop?
2: Bij de Libanezen. En vooral de Libanezen van de generatie die eindelijk een keer invloed moet gaan hebben. Want je ziet dat die warlords, de mensen die de burgeroorlog hebben veroorzaakt, die hebben heel lang de macht gehouden. En het huidige kabinet en de huidige jonge Libanese generatie, die zijn klaar om iets van hun land te maken. En Kim is daar zeker een voorbeeld van.
1: De ultieme hoop. Nou.
2: Ja, en kijk, de hoopvraag. Ik moet toch denken aan dat fragment in Zomergasten van Mardam Barouti. Die zei, ja, hoop, hoop, veerkracht, hou op. Ik vind het bijna een onmenselijke vraag. Hè. Ze loopt in Ramallah rond. Ze zegt, maar ja, we worden er elke ochtend weer wakker. En dan moeten we er toch wat van maken. Nou, en dat kunnen de Libanezen als de beste.
1: En daar sluiten wij vandaag mee af. Dankjewel, Petra Stine, Samuel Gomez Witteveen. Zometeen na NOS en Ster, Villa VDB met Jurgen van den Berg. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Hartelijk dank voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
3: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
2: En theatermaker Paul Hane over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
4: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
5: Paul Hane is ongeloofwaardig als boze meneer.
4: Als je dus en heel boos wordt, ja, en daarna meteen zeggen we het ziet er goed uit.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
9: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
8: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:45, VPRO NPO 2.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: NPO Radio 1, 2 uur.
10: Jurgen van den Berg.
11: Goedemiddag allemaal. In de serie over nalatenschap zometeen te gast in Villa VDB mediator Marije de Rooij met tips en trucs om familieruzies te voorkomen bij de verdeling van een erfenis. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jennifer Okkeloen.
12: Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden dan ook spannend in het natuurgebied Boshuizerbergen.
13: Je ziet dat er niks anders onvoorspelbaarder is dan het weer.
14: En je ziet dat dat van invloed is op het gedrag van de brand.
12: De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op onweer en regen later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand.
15: Bij heel heftig weer kunnen de Chinooks ook niet vliegen. Als de bui hier precies overkomt, dan zou ik blij zijn. We hebben gisteren toevallig net pech gehad. Maar zou het gaan onweren en bliksemen, ja, dan zit daar weer een extra risico in voor een ontwikkeling van een brand.
12: Het gebied rondom de brand is afgezet. Dat gebied ligt ongeveer tussen de snelweg A73 in en de grens met Noord-Brabant. Verschillende woningen zijn ontruimd en ook de camping die in het natuurgebied ligt werd gisteren al ontruimd. Deze campinggast heeft meegeholpen met het veilig houden van de camping in de buurt van de brand.
16: Op de camping hebben we alles nat gehouden, voor zover dat gaat. Die bomen zijn heel hoog. Dus niet alle, ondanks dat de camping-eigenaar ook een soort van brandweerslangen had, maar die haalden de toppen niet. Maar ja, de brand die stond op een gegeven moment, ik denk wel met wel 15 slangen voor bij de camping, alles nat te houden. Ja, was geweldig om te zien. Echt een pluim voor de vrijwillige brandweer van Nederland. Als je hoort dat 90% gewoon allemaal vrijwilliger is, die eigenlijk andere plannen hadden. En dan daar die camping veilig staan te houden en de huizen. Denk ik, ja, dat vind ik helemaal top.
12: Het blussen gaat sowieso tot morgenochtend duren. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht staat van het kabinet is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van den Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld. Nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg moeten komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie voor een opvangplek. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Alle 157 mensen aan boord zijn gered. Vannacht waren er ook al problemen met de boot. Toen werden 5 mensen van boord gehaald. Later vloog dus op diezelfde boot de motor in brand. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en met wie dat wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n menstruatie-app. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale dodental op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Vandaag is het de drukste dag van het jaar op Rotterdam-The Hague Airport. Er reizen meer dan 10.000 mensen via het vliegveld. Toch is het zeker niet de hele dag druk.
0: Het is nu best wel rustig inderdaad. Dat komt ook omdat we met pieken werken. Vooral in de ochtend. Vanaf 7 uur vertrekken een aantal vluchten. Dan is onze piek. Nu is het weer wat rustiger. En dan vanmiddag wordt het weer wat drukker hier zo. We hebben vandaag 67 vluchten gepland staan. Aankomend en vertrekkend. En in totaal reizen er ongeveer 10.500 passagiers vandaag via onze luchthaven.
12: Reizigers die vanaf Rotterdam vertrekken krijgen het advies om 2 uur van tevoren op het vliegveld te zijn. Niet later, maar ook niet eerder. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd eerst gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Niemand raakte gewond. De granaten in Frankrijk worden weggehaald en zullen op een later moment worden vernietigd. Het weer, veel zon en later vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking. In het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen ook zon en stapelwolken, iets koeler dan vandaag. 23 tot 27 graden.
11: ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
1: Goedemiddag. Er staat een file op de A2 Eindhoven richting 's-Hertogenbosch tussen Best-West en Bokstel, 6 kilometer. Door een autobrand zijn 2 rijstroken dicht. De extra reistijd is zo'n half uur. Een kwartier op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door de grenscontroles 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een auto bij de Heinenoordtunnel. 5 kilometer file begint al bij afrit Nieuwmansdorp. De vertraging is ook een half uur en de rechte rijstrook die is dicht.
17: De zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige 5e symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
19: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
20: NPO Radio 1. Max.
21: Jurgen van den Berg.
11: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de champagne. Straks na 3 uur meer daarover in Terug naar Toen. Een beetje een cliffhanger dit. Hier heb ik de gastenlijst. Mediator Marije de Roo. Die zit al in de kantine klaar. In deel 2 van de serie over een nalatenschap komt zij langs. Hoe voorkom je familieruzies bij de verdeling van een erfenis? En de Nederlandse Dam, Schaak en Bridgebond die willen af van hun aparte vrouwencompetities. Allemaal bedoeld om denksport interessanter te maken voor vrouwen en meisjes. Ik ga er straks over praten met Esther van Muijen. Die is talentcoach Dammen van Team NL. En de vraag van vandaag. Deze week verschijnt de allernieuwste Suske en Wiske. Met dit keer een rol voor de dochter van bedenker Willy van der Steen. Leen van der Steen. Zij was ooit de inspiratie voor het personage Wiske. En Suske en Wiske zijn nog altijd populair bij diverse generaties.
22: Ik heb ongekleurde reeksen uit de jaren 50 en zo. Daar ben ik naar op zoek, want ik heb alle kleurenalbums. Die heb ik bijna allemaal af.
11: Ja, die was op een boekenbeurs. De vraag van vandaag, en we zijn benieuwd naar uw verhalen. Wat is uw favoriete Suske en Wiske en waarom natuurlijk? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Gelijk naar de intercom van de villa beneden bij de voordeur. Daar staat kunsthistoricus Katelijne Blok. Katelijne, goedemiddag.
23: Ja, goedemiddag.
11: En we gaan het hebben over lichtkunst. Vertel.
23: Nou, ik dacht, we zitten in de zomer. Mensen zijn misschien op vakantie of hebben nog vrij. Maar er is natuurlijk ook altijd in de zomer zijn er de festivals. En waar kom je natuurlijk nog meer kunst tegen? Behalve in een museum, misschien op straat. Is het dus op deze festivals. En dan vaak in de vorm van de meest mooiste lichtsculpturen.
11: Vertel eens, wat heb je allemaal al gezien?
23: Nou, ik heb gezien, afgelopen weekend was er hier in Amsterdam Dan was er een groot festival, dat heette Dekmantel. Daar had je een kunstsculptuur van Children of the Light. Dat is een kunstenaarsduo. En die hadden in een podium, wat een enorme cirkel was, hadden ze een soort, ja, noem het, een cirkel van licht waar je in kon staan of in kon dansen, hadden ze gemaakt. Ze zijn ook bekend van andere sculpturen, hebben ook in Amsterdam een blijvend kunstwerk gemaakt.
11: Ik was al zaterdag.
23: Ja.
11: Het is een soort, laten we zeggen, stierenvechtersarena, zo helemaal rond, hè?
23: Precies.
11: En dan aan de bovenkant kon je ook staan en er was helemaal zo'n witte rand die dan uiteindelijk licht gaf.
23: Ja, en het gave is, je denkt er van, goh, nou ja, misschien denken mensen iets horen. Denk, ja, dat kan ik toch zelf ook, wat is er bijzonder aan? Maar het mooie is dat er echt technieken worden gebruikt om te onderzoeken van wat is het beste voor de nerds onder ons. Welke pixels moet ik gebruiken? En vaak wordt het ook nog eens een keer of van tevoren gecodeerd, of het wordt zelfs live, wordt het echt geprogrammeerd. En dan kom ik bij het volgende, want over een paar weken is Lowlands er. Nou, misschien gaan er mensen heen zitten luisteren. En daar heb je ook weer een kunstwerk, wat samen met Kunstmuseum Den Haag, van de kunstenaar Philip Vermeulen. En dat wordt ook iets waanzinnigs. Dat heet Chasing the Dot Gansveld Wavefield. En het wordt een soort enorm, noem het sculptuur waar je in kan zitten. Nou, volgens mij kan je er flink in, je kan met 9 mensen tegelijk. En het idee is echt dat je als bezoekers door een soort velden van kleuren en lichten moeten gaan zweven, om het zo maar te noemen. En dat komt omdat hij dus heel erg speelt met licht. Dus met snelheid, met eigenlijk denk je, zie ik het nu echt? Of bedriegen mijn ogen een beetje?
11: Ja, bijzonder. Ik moet trouwens wel zeggen, zaterdag misschien dat het allermooiste licht was, die ondergaande zon, zo tegen een uur of 6 of zo. Nou, het ging nog niet echt om, maar dan begint hij zo langzaam te zakken. En dan, iedereen staat daar om te dansen en zo. Dat was een bijzonder fenomeen daar op Dekmantel. En ik begrijp dat de lezer, die dus bijvoorbeeld in de jaren 70 en 80, toen we zelf nog in de discotheek plaatjes stonden aan te kondigen, en die was toen al heel erg in, maar die is ook weer helemaal terug.
23: Precies, en dat is natuurlijk het gave eraan. Dat, kijk, het is niet iets nieuws, weet je, lichtsculpturen. Maar het is wel een iets wat je op heel veel verschillende plekken kan zien. Dat maakt het zo leuk, want je ziet het in de buitenlucht. En natuurlijk, wat jij ook al zei, in de nacht komt het natuurlijk nog meer tot leven. Nou, dan moet je al meteen denken aan lasers, wat je ook weer lekker kan koppelen aan bijvoorbeeld drones. Denk aan bijvoorbeeld Drift, Studio Drift. Die hebben bijvoorbeeld ooit een van hun sculpturen tot leven laten komen op Burning Man Festival, samen met de artiest Björk. En er zweefden bijvoorbeeld allemaal drones in de lucht met lampjes, wat dan één groot bewegend sculptuur werd. Dus laten we zo zeggen, onze Nederlandse kunstenaars doen het ontzettend goed als je kijkt naar de lichtsculpturen.
11: Ja, de lichtkunstenaars. En artiesten huren ze dus ook in, begrijp ik.
23: Ja, er zijn ook wel eens vaker samenwerkingen gedaan. Dus denk, je hebt ook bijvoorbeeld namen als een Nick Verstand, Boris Arquette, die werken samen met bijvoorbeeld een Eefje de Visser. Nou, wat ik net al zei, een Björk. Er wordt echt nagedacht, ook door de artiesten, van hoe kan ik mijn show nog meer tot leven laten komen. En dat doet natuurlijk niet alleen met je goed licht van een podium, maar ook echt, ja, zo'n bewegend lichtsculptuur maakt natuurlijk net je show, geeft even dat extra, extra stukje.
11: Je hoeft niet altijd naar een museum om kunst te zien. Dat mag ook natuurlijk, dat hangt dan keurig aan de muur vaak, of het staat ergens in de weg of niet. Ja. Maar je kunt dus ook gewoon naar een festival deze zomer, waar dus lichtkunst vooral te ervaren is. Dat is het verhaal.
23: Precies, ja.
11: Nou, dankjewel voor de tip. Kunsthistoricus Katelijne Blok.

0: Cliff was dat.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
3: Met deel 2 van onze serie over nalatenschap zijn we gisteren mee begonnen. 1 op de 5 Nederlanders is momenteel ouder dan 65 jaar. En die groep zal de komende decennia alleen maar groter worden. En we weten één ding zeker, wie leeft, sterft. En wie sterft, die heeft een nalatenschap. Daarover gaat het deze week dus in de villa. En wie erfenis zegt, die zegt helaas ook vaak familieruzie. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er bij meer dan een kwart van de gevallen oneenigheid ontstaat over de verdeling van de erfenis. Marije de Rooij is mediator en hoofdredacteur van Bij Alles Over Erven. Dat is een blad, gaat over erven.
4: Klopt, ja. Een blad en een website. En het blad dat verschijnt 2 keer per jaar. En daarin bespreken we allerlei zaken rond erven en nalaten.
3: Ja, ja. En u kunt dat ook uit eigen praktijk verhalen vertellen. Want u bent dus ook mediator.
4: Ik ben ook mediator,
3: dus probeert mensen bij elkaar te brengen.
4: Ja, ja, en specifiek rond nalatenschappen en familiebedrijven.
3: Wat moet je daarvoor kunnen als je mediator bent?
4: Luisteren.
3: Ja, dat dacht ik al, ja.
4: Ja, ik denk dat een kerncompetentie is.
3: Ook wel af en toe streng zijn. En nu hou jij even je kop en nu is hij of zij aan het woord.
4: Ook dat, ja. Ja. Soms moet je er letterlijk even tussen.
3: Ja, ja. Ja.
4: En vragen stellen natuurlijk.
3: Ja. Ja. Waar gaan die familieruzies eigenlijk over bij erfenissen?
4: Nou, heel vaak is de aanleiding wel geld. Maar zitten er diepere lagen onder. En gaat het best vaak over niet gelijk behandeld worden als kinderen of behandeld zijn in het verleden. Dingen die sowieso vaak dooretteren uit het verleden. En dat kinderen denken bij die nalatenschap zo, nou ga ik dat eens even rechtzetten. Gezien worden.
3: Dus die eisen dan hun deel op bijvoorbeeld of zo? Of?
4: Nou ja, ja ook. Hè. Dus het kan zijn dat je onterfd bent en je wil je legitieme portie opeisen.
3: Nee, maar ik bedoel het meer van, want u zei van het gaat niet per se direct over dat geld. Dus in eerste instantie over dat geld, maar meer over. Nou, ik stel me zo voor van een van de broers heeft altijd voor moeder gezorgd. En dan wordt het geld ineens wel gelijkelijk verdeeld. En dan zegt die broer van ja, waar waren jullie al die tijd?
4: Ja, zoiets. Dat zeker. En ook bijvoorbeeld als die broer dus iets extra krijgt, dat die andere kinderen dat dan weer onrechtvaardig vinden. Want ja, die broer was toevallig in de gelegenheid om moeder heel veel te helpen. En wij woonden 2 uur verderop, dus dat kon helemaal niet.
3: Ja.
4: En trouwens, die broer is vroeger ook al zo verwend. Dus waarom moet hij nou meer krijgen?
3: Mm. Ja. Het is vaak ook, denk ik, hè, maar dat is ook als je naar zo'n programma als De Rijdende Rechter kijkt, het gaat vaak ook over allerlei kneuterigheid.
4: Ja hoor, bijna letterlijk over theekopjes kan het, kan het gaan, kandelaren, herinneringen. Dus bijvoorbeeld een kind dat onterfd is en dat krijgt gewoon ook helemaal geen spullen. Dus geen fotoboek, niks. Daar kan het natuurlijk ook over gaan.
3: Maar dat is dan bepaald door degene die is overleden waarschijnlijk?
4: Bij een onterving is dat bepaald door degene die is overleden. Maar daar zadel je natuurlijk wel je kinderen met een probleem op.
3: Ja. Hè?
4: En het kan ook zijn dat de overledene gewoon een nette verdeling heeft gemaakt of op de wet vertrouwt. En dat er alsnog verschil van mening ontstaat.
3: En dit gaat door alle families heen?
4: Ja.
3: Van groot naar klein?
4: Van ruik tot arm, van groot naar klein. Ja. Ja, ja. Ja. Het kan ook echt om niks gaan qua geld.
3: Ja. Komt u schrijnende gevallen tegen eigenlijk?
4: Ja, tuurlijk ook. Ik vind het heel schrijnend dat mensen bijvoorbeeld al 10 jaar ruzie hebben over de nalatenschap van hun vader. Al 10 jaar niet praten met elkaar. Moeder zich door die situatie ook gewoon bang wordt voor de zoon.
3: Die leeft dan nog?
4: Die leefde dan nog.
3: Ja.
4: En dan bij de nalatenschap van moeder ontploft dat dan.
3: Wat kan je nou doen om dit soort vervelende situaties te voorkomen?
4: Gesprek, denk ik. Je moet het aan de ene kant regelen bij de nadenken over heb ik een testament nodig. Daarom is dat bewustzijn ook zo belangrijk, waar we met alles over erven.
3: Wanneer heb je bijvoorbeeld wel een testament nodig en wanneer niet?
4: Bijvoorbeeld als je gezamenlijk familiebezit hebt, als je een samengesteld gezin hebt. Dat is eigenlijk cruciaal dat je dan een testament hebt.
3: Daar ontstaan de meeste problemen?
4: Daar ontstaan heel veel problemen, ja.
3: En waar zit hem dat dan vooral in?
4: Omdat mensen die kinderen niet dezelfde ouders hebben. En dus zijn er verschillende belangen. Hè. Als je als de stiefouder alles krijgt bij het overlijden van de eigen ouder, ja, dan heeft die stiefouder een heel ander belang. Als het jouw eigen moeder is, dan vind je het prima om te wachten. Als het je stiefouder is, ja, dan is het niet altijd prima om te wachten. En dan is het vooral verschrikkelijk als die relatie die misschien wel goed was, slecht wordt na het overlijden. En de stiefouder helemaal uit beeld raakt. En je zelfs geen gitaar of geen fotoboeken of niks hebt van je overleden ouder.
3: Kijk, het allermooiste is natuurlijk dat iedereen dit bij leven en welzijn regelt. Maar dat is niet de dagelijkse praktijk.
4: Dat is niet de dagelijkse praktijk, nee.
3: En ik steek ook gelijk mijn vinger op, hoor.
4: Heel goed.
3: Ik had toevallig vorige week met iemand over. Die heeft dan in september een afspraak gemaakt bij de notaris. En je moet dat ook een keer doen, want die notaris wordt hartstikke druk. Ja, ik dacht, ja, dat is wel zo. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Je wilt dat ook een beetje voor je uitschuiven.
4: Heel veel mensen schuiven het voor zich uit. En dat is ook niet zo gek, want je bent aan het nadenken over je eigen sterfelijkheid. En dat is helemaal niet leuk. En toch, als je het wel regelt. En ik vind, als je het gesprek hebt, dan regel je het pas echt goed voor je nabestaanden. Ja. Want zonder dat gesprek, je kan een prachtig testament hebben. Maar als er onderdelen zijn die tot spanningen kunnen leiden, en je hebt niet dat gesprek gehad, dan komt het alsnog.
3: Dus beter bij leven en welzijn de uitleg geven dan misschien.
4: Ja.
3: Van ik ga dit zo en zo doen.
4: Ja, en vragen.
3: Ik geef de helft van mijn vermogen aan een goed doel.

0: bijvoorbeeld.
1: Kan, ja. En misschien vinden kinderen dat prima. Hebben ze genoeg en zeggen ze prima, lekker doen. Ja,
2: of ze hebben nog tientallen jaren om je op andere gedachten te brengen.
1: Dat kan ook.
2: Bij elk familiefeestje wordt het weer een onderwerp.
1: Dat kan ook, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, je moet het sowieso niet bespreken op beladen momenten natuurlijk. Ga niet tijdens kerst het hierover hebben. Dat is gewoon niet zo handig.
2: Nee. We hadden het over dat testament. Want u zei van, u noemde een paar voorbeelden waarin dat wel handig is. Maar niet iedereen hoeft een testament op te laten staan.
1: Nee hoor, als jij gewoon... als je getrouwd bent en alleen kinderen hebt met je eigen partner... en niet dus nog uit een eerdere relatie... dan heb je niet per se een testament nodig. Als jouw vermogen gewoon heel rechttoerecht aan is.
2: Ja.
1: Als jij alleenstaande bent en je vindt het prima dat je erfenis naar je... broers en zussen gaat. Je hebt geen kinderen, geen partner. Prima, heb je geen testament nodig.
2: Ja. En er zijn natuurlijk... Vroeger was het eigenlijk vrij overzichtelijk. In de meeste gevallen waren mensen getrouwd. En dan was al een hele hoop geregeld. Je hebt natuurlijk allerlei nieuwe samenlevingsvormen. U noemde even al het samengestelde gezin. Zo'n nalatenschap regelen is niet altijd evident. Zeker dus bij die samengestelde gezinnen niet. Even luisteren naar het verhaal van een van onze luisteraars, Simonette.
3: Ja, ook ik ben onterfd, samen met mijn zus. Maar mijn halfzus kreeg het meeste. In het testament stond dat mijn vader ons had onterfd... daar hij inmiddels in het verleden alimentatie voor ons had betaald... en wij dus ons erfdeel al hadden ontvangen... Ja, ik was onthutst, vol ongeloof, diep geraakt en ontzettend boos. Mijn vader, jurist, heeft alles geprobeerd om ons eigenlijk niets te geven. En dat siert hem niet.
2: Ja, wat denkt u als u dit hoort?
1: Verschrikkelijk, denk ik. Ja, en ik denk ook, dat moet ongelooflijk veel pijn doen. Zo'n kind, of kinderen in dit geval, hebben al een scheiding meegemaakt vroeger. Dat doet altijd zeer. En nu krijg je eigenlijk de tweede keer het deksel op de neus van die scheiding. Als hij ook nog zo expliciet verwijst naar die alimentatie.
2: Eigenlijk is het een trap na, hè?
1: Ja.
2: Als je het goed hoort, ja.
1: Ja,
2: ja. Ja.
1: Ja.
2: Ja, dat kan de hart tegen hart gaan dan.
1: Dat kan hart tegen hart gaan. En dan heb je als vader die behoefte gehad, kennelijk. Maar ik weet niet of hij beseft heeft wat dat dan ook doet... met die kinderen, ook met hun half zus en broer.
2: Ik begrijp dat die vader ook nog jurist was, dus dit is heel doelbewust bedacht allemaal.
1: Ja, en mensen doen onterving altijd doelbewust. Hè. Het is niet iets wat je per ongeluk doet. Je moet naar de notaris ervoor, die gaat het ook goed met je doorspreken. Maar het is altijd doelbewust. Alleen of je beseft wat je ermee aanricht, dat weet ik niet.
2: Wat als
1: het doet zoveel meer dan alleen het juridische en het geld.
2: Wat als er eigenlijk helemaal geen contact meer is tussen stiefouder en stiefkind?
1: Ja, dan heb je best een probleem, want kom er dan maar achter. Als jouw ouder eerst is overleden en je stiefmoeder, noem ik even als voorbeeld, leeft nog. Zij verdwijnt uit zicht, maar je hebt wel een vordering op haar vanuit de nalatenschap van je vader. Zij heeft een schuld aan jou. Als dat contact helemaal verbreekt en je hebt geen idee waar ze woont, ze is verhuisd. Kom er maar achter of ze nog leeft, waar ze woont. Met privacywetgeving, je komt er niet achter via de gemeente. En als zij er best wil doen om dat voor je verborgen te houden, dan lukt dat best vaak. Ik krijg daar regelmatig vragen over.
2: Ja.
1: Over totaal verdwenen stiefouders die... die dus op de nalatenschap van vader of moeder zitten. En je komt er niet meer bij.
2: Wat is eigenlijk het slagingspercentage als je de mediator inhuurt?
1: 80% denk ik.
2: Dus dat zijn al daar is al gedoe dan waarschijnlijk. En dan weet u toch met die mediation de mensen weer bij elkaar te brengen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus voordat we ruzie
1: hebben... Niet altijd, maar...
2: Voordat we ruzie hebben, moeten we dat misschien toch eerst overwegen met z'n allen.
1: Ja, en dat is ook best op een eerder moment inderdaad. Je zegt voordat er ruzie is. Als je al merkt dat er verschillende belangen zijn... dan kan het hartstikke verstandig zijn om er iemand bij te vragen. Al vanaf het begin, juist om te zorgen dat het niet escaleert. Dat kan je doen voor overlijden. Mm. Dan kan je vader of moeder kan er nog iets doen met de wensen die je... of niet, hè, maar kan iets doen met wat er op tafel komt. En als het na het overlijden is, stel het niet uit. Ik zie het best vaak dat mensen pas na 2 jaar bijvoorbeeld komen. En dan heeft het al die tijd lopen...
2: Het gemopper is al ingesleten dan. Ja, ruzie is al ontstaan.
1: En iedereen zit in zijn loopgraaf.
2: Ja, ja.
1: En dan is het een stuk lastiger.

0: Ik las van het weekend in de Volkskrant een mooi verhaal van een journaliste die ooit door Frank Williams eigenlijk een soort, ja, werd nou niet gestalkt, zou ik het willen noemen, maar belde haar steeds op. Ze had een keer op een persconferentie gevraagd. Die man was superrijk, hè? Zijn eigen vliegtuig. En daar hopen we natuurlijk allemaal nog eens een keer op, dat zo iemand dan, dat je ineens een brief thuis krijgt van, oh ja, die meneer, in dit geval die Frank Williams, vond haar zo aardig. Ik heb nog even een deel van mijn vermogen aan jou overgemaakt, maar dat is...
1: Ja, dat gebeurt toch niet zo heel vaak.
0: Vaak in films en in stripverhalen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hartelijk dank voor de uitleg. Marije de Rooij, mediator en hoofdredacteur bij Alles Over Erven. We praten dus de hele week nog over nalatenschap, morgen en donderdag ook. Hebt u vragen, laat het ons weten via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. De Britse zanger Sam Smith, die kennen we al een tijdje. Eind deze maand verschijnt er een nieuw album van hem. Hazel Eyes heet dat. En op een van de nummers werkt hij samen met de Two City Chorus. Dat is een 28 leden talent gospelkoor uit Philadelphia en New York. Dit is Oh Mother. You.

0: Sam Smith, nieuwe, samen met de Two City Chorus. Oh Mother, zo heet het. We gaan zo door met de vraag van vandaag. Die gaat eens over uw favoriete Suske en Wiske.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Jennifer Okkerloen.
2: De steeds draaiende wind bemoeilijkt het blussen van de grote brand in Limburg, zegt de veiligheidsregio. De kans bestaat dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in het natuurgebied Boshuizerbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. In de haven van Antwerpen is een nieuwe hoogspanningsleiding tussen Nederland en België geopend. Die hoogspanningslijn is aangelegd om het stroomnet in de Antwerpse haven te verzwaren en om het uitwisselen van elektriciteit tussen Nederland en België makkelijker te maken. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid. 24 gemeenten staan onder toezicht van het kabinet omdat ze niet genoeg asielopvang regelen, heeft asielminister Van den Brink bekendgemaakt. Vorige maand stonden nog maar 10 gemeenten onder toezicht. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg moeten geven. In een dorp bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ze werden ontdekt door de hevige bosbranden van de afgelopen dagen. Door de hitte van het vuur ontploften meerdere granaten. Niemand raakte gewond. De munitie in Frankrijk wordt weggehaald en zal later worden vernietigd.
0: En in Suske en Wiske stijl nu Helene de Geest en de vreselijke files.
3: De vrees, nou het valt mee hoor. Er is maar één echt vreselijke file, denk ik. Op de A2 staat die van Eindhoven naar Den Bosch. Want daar heb je een half uur vertraging tussen Best en Boksel door een autobrand. Er zijn 2 rijstroken dichter. Verder een korte file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. En op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen bij Huissen is de vertraging ook 10 minuten. Komt door een aanrijding, de linker rijstrook is dicht.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Deze week verschijnt de allernieuwste Suske en Wiske. Met dit keer een rol voor de dochter van bedenker Willy van der Steen. Leen van der Steen. Zij was ooit de inspiratie voor het personage Wiske. En dat bracht ons op de vraag van vandaag. Wat is uw favoriete Suske en Wiske? En waarom natuurlijk? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dat kan ook een gesproken bericht zijn, want ook dat kunnen we dan laten horen. Koen Maas is hier in de villa. Koen, hartelijk welkom. Terug, moet ik zeggen, je bent hier wel eens eerder geweest.
4: Zeker.
0: Maker van de perfecte podcast over Suske en Wiske. Ja. Jij bent de lopende Suske en Wiske encyclopedie.
4: Een Suske en Wiskundige heet dat tegenwoordig. Ja.
0: En jij hebt hem al, hè, die nieuwe. Ja, dat komt eigenlijk pas donderdag uit.
4: Ja, klopt. Gisteren was in Kamp. In de oude woning van Willy van der Steen was de albumpresentatie hiervan. En daar was ik door de uitgeverij voor uitgenodigd.
0: Ja, nou, hij ligt hier. Suske en Wiske, het laatste lint.
4: Ja.
0: Ik zwaai er even mee naar de socials. Vertel, het is een bijzonder exemplaar, hè, dit, omdat die dochter dus ineens daarin voorkomt.
4: Leen van der Steen, of Helena van der Steen, zoals we officieel heten, is vorig jaar overleden. En dit is eigenlijk een eerbetoon, een hommage aan haar bijdrage aan Suske en Wiske. Want ze is niet alleen de naamgeefster geweest van Wiske, maar ze heeft de afgelopen 22 jaar... toen ze de pensioengerechtigde leeftijd naderde, heeft ze de verantwoordelijkheid genomen om Studio van der Steen te leiden. Dus de tekenaars, de scenaristen aan te sturen, bij te sturen en het nalatenschap van haar vader te behartigen.
0: Ja. Maar eigenlijk was ze dus in al die boeken ook altijd al aanwezig, want zij was in feite Wiske.
4: In zekere zin, ja. Zij is in 1938 geboren. Van der Steen heeft in de winter van 1944, in de kou, heeft hij zijn eerste schetsjes gemaakt van een figuurtje wat dan een klein meisje was. En dat modelleerde hij eigenlijk naar zijn eigen dochter. Hij had in zijn jeugd geen zusjes, geen nichtjes. Dit was het eerste kleine meisje wat hij in zijn omgeving had. En zij was guitig, ze was een beetje brutaal, ze durfde van alles. Dus hij heeft Wiske gemodelleerd naar zijn eigen dochter.
0: Ik zeg je eerlijk, maar dat is misschien vloeken tegen jou, maar ik ben niet per se een Suske en Wiske fan. Ik dacht eerlijk gezegd altijd dat Wiske het jongetje was en Suske het meisje.
4: Ja, nou, het is Wiske is afgeleid van Wiske, Louisa, ja. Louiseke. Ze is vernoemd naar een Belgische operazangeres, Louisa Gijs. Van der Steens moeder was gek van die operazangeres. En hij vond dat een mooie naam. Hij heeft daar gebruik van gemaakt. En Suske is van Franciscus. Wat Van der Steens vader was.
0: Ja. En in deze nieuwe, dus Het Laatste Lint, daar zit Suske natuurlijk in, maar daar zit dus ook de personage van Leen van der Steen in.
4: Ja, klopt.
0: En wat voor rol?
4: Ja, dat is eigenlijk al meteen de spoiler van het verhaal.
0: Oké, dat moeten we niet doen.
4: Dus laten we in ieder geval zeggen dat zij de knipoog van Wiske aan het eind heeft zij mogen overnemen. Dus daar zie je haar in vertrouwde stijl.
0: Ja. Jij hebt ze natuurlijk allemaal door de jaren heen wel gelezen. Maar heb jij een favoriet eigenlijk?
4: Dat vind ik heel moeilijk. Dit is natuurlijk een vraag. Ik maak die podcast 8 jaar. Dit is een vraag die me zo vaak is gesteld. Dat verschilt per moment. Als je zin hebt in spanning en avontuur in de ridderperiode, dan kan je De Schat van Beersel kiezen. Heb je zin in een verhaal over de Inca's, dan kan je De Tamme Tummy nemen uit de jaren 80. Dus het verschilt per tekenaar, het verschilt per tijdperk. Er zijn wel een paar die er echt uitspringen. Ik heb een originele tekening uit een van de albums thuis aan de muur hangen, en dat is uit De Angst op de Amsterdam. En dat gaat over het VOC-schip wat in de haven in Amsterdam nu nog steeds te zien is. Die replica ervan. Mm-hmm. Dat vind ik een magistraal mooi album.
0: Ja. En we hoorden net dat jongetje. Hè? Nou, ik weet niet hoe oud hij was, maar hij klonk echt nog heel jong. Die ook al gekleurde uitgaven had hij al. En hij was nu bezig om zijn collectie met zwart-witte te volmaken. Hoe populair zijn Suske en Wiske nog?
4: Dat is lastig in te schatten voor iemand die de cijfers van de uitgeverij niet kent. Daar wordt ook voorzichtig mee omgesprongen, zullen we maar zeggen. Maar als je naar de fandag gaat, die is 1 keer per jaar. Er is een grote fanclub in Nederland en België, de fameuze fanclub. Ja, daar komt jong en oud. Dat is wel heel mooi. Je ziet de verstokte fans uit de jaren 60 met linnen tasjes rondlopen vol met boekjes. Maar je ziet ook vaders van eind 30, begin 40 met hun kinderen van 7 tot 14, 15 jaar rondlopen. Dus het wordt nog steeds gelezen door jong en oud. Jaarlijks komen er nog een album of 6 komen er op de markt. Oude uitgaven zijn nog steeds in trek. Er zijn stripbeurzen door het hele land waar mensen nog steeds door die bakken met rode boekjes heen gaan.
0: Ja.
4: Ja, het roept ook wel als je, dat krijg ik ook op die podcast veel terug, mensen krijgen een heel erg gevoel van vroeger, nostalgie. Dus als ze die podcast van mij luisteren, dan gaan ze naar hun vader en moeder toe en dan halen ze hun Suske en Wiskus weer. Het is ook een vertrouwd gevoel.
0: Ja, wat ik grappig vind, want je hebt ook op Insta heb je ook een perfecte podcast, zeg maar dat heb je ook dingen die dan nu actueel zijn, die komen dan vaak ergens uit een van die oude boeken van Suske en Wiske, waar het dan ook al ging over dat onderwerp.
4: Ja, goed, een strip die 80 jaar past, 8 jaar. Dit is een vraag die me zo vaak is gesteld. Dat verschilt per moment. Als je zin hebt in spanning en avontuur in de ridderperiode, dan kan je De Schat van Beersel kiezen. Heb je zin in een verhaal over de Inca's, dan kan je De Tamme Tummy nemen uit de jaren 80. Dus het verschilt per tekenaar, het verschilt per tijdperk. Er zijn wel een paar die er echt uitspringen. Ik heb een originele tekening uit een van de albums thuis aan de muur hangen, en dat is uit De Angst op de Amsterdam. En dat gaat over het VOC-schip wat in de haven in Amsterdam nu nog steeds te zien is. Die replica ervan. Mm-hmm. Dat vind ik een magistraal mooi album.
0: Ja. En we hoorden net dat jongetje. Hè? Nou, ik weet niet hoe oud hij was, maar hij klonk echt nog heel jong. Die ook al gekleurde uitgaven had hij al. En hij was nu bezig om zijn collectie met zwart-witte te volmaken. Hoe populair zijn Suske en Wiske nog?
4: Dat is lastig in te schatten voor iemand die de cijfers van de uitgeverij niet kent. Daar wordt ook voorzichtig mee omgesprongen, zullen we maar zeggen. Maar als je naar de fandag gaat, die is 1 keer per jaar. Er is een grote fanclub in Nederland en België, de fameuze fanclub. Ja, daar komt jong en oud. Dat is wel heel mooi. Je ziet de verstokte fans uit de jaren 60 met linnen tasjes rondlopen vol met boekjes. Maar je ziet ook vaders van eind 30, begin 40 met hun kinderen van 7 tot 14, 15 jaar rondlopen. Dus het wordt nog steeds gelezen door jong en oud. Jaarlijks komen er nog een album of 6 komen er op de markt. Oude uitgaven zijn nog steeds in trek. Er zijn stripbeurzen door het hele land waar mensen nog steeds door die bakken met rode boekjes heen gaan.
0: Ja.
4: Ja, het roept ook wel als je, dat krijg ik ook op die podcast veel terug, mensen krijgen een heel erg gevoel van vroeger, nostalgie. Dus als ze die podcast van mij luisteren, dan gaan ze naar hun vader en moeder toe en dan halen ze van zolder, halen ze hun Suske en Wiskus weer. Het is ook een vertrouwd gevoel.
0: Ja, wat ik grappig vind, want je hebt ook op Insta heb je ook een perfecte podcast, zeg maar. Dat heb je ook dingen die dan nu actueel zijn, die komen dan vaak ergens uit een van die oude boeken van Suske en Wiske, waar het dan ook al ging over dat onderwerp.
4: Ja, goed. Een strip die 80 jaar bestaat, die heeft

0: al. En hij was nu bezig om zijn collectie met zwart-witte te volmaken. Hoe populair zijn Suske en Wiske nog?
1: Dat is lastig in te schatten voor iemand die de cijfers van de uitgeverij niet kent. Daar wordt ook voorzichtig mee omgesprongen, zullen we maar zeggen. Maar als je naar de fandag gaat, die is één keer per jaar. Er is een grote fanclub in Nederland en België, de fameuze fanclub. Ja, daar komt jong en oud. Dat is wel heel mooi. Je ziet de verstokte fans uit de jaren 60 met linnen tasjes rondlopen vol met boekjes. Maar je ziet ook vaders van eind 30, begin 40 met hun kinderen van 7 tot 14, 15 jaar rondlopen. Dus het wordt nog steeds gelezen door jong en oud. Er komt nog jaarlijks komen er nog een album of 6 komen er op de markt. Oude uitgaven zijn nog steeds in trek. Er zijn stripbeurzen door het hele land waar mensen nog steeds door die bakken met rode boekjes heen gaan.
0: Ja.
1: Ja, het roept ook wel als je, dat krijg ik ook op die podcast veel terug. Mensen krijgen een heel erg gevoel van vroeger, nostalgie. Dus als ze die podcast van mij luisteren, dan gaan ze naar hun vader en moeder toe. En dan halen ze van zolder, halen ze hun Suske en Wiske weer. Het is ook een vertrouwd gevoel.
0: Ja, wat ik grappig vind, want je hebt ook op Insta heb je ook een perfecte podcast. Maar dat heb je ook dingen die dan nu actueel zijn. Die komen dan vaak ergens uit een van die oude boeken van Suske en Wiske, waar het dan ook al ging over dat onderwerp.
1: Ja, goed, een strip die 80 jaar bestaat, die heeft alle facetten van het leven al wel een keertje voorbij zien komen.
0: Geschiedenis herhaalt zich kortom.
1: Ja, daar komt het wel op neer.
0: Ja. Goed, wat is uw favoriete Suske en Wiske? Dat is de vraag van vandaag aan onze luisteraars. Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Kunnen we u terugbellen, kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Koen, dankjewel.

0: Alles is liefde. In de denksportwereld zijn mannen duidelijk aan zet. De Nederlandse Dam, Schaken en Bridgebond die willen daar verandering in brengen. Het plan is om de aparte vrouwencompetities af te schaffen. De Dambond heeft dat intussen al gedaan bij de NK's. Want daardoor zou het voor meisjes en vrouwen interessanter worden om topniveau te bereiken. Ik ga erover praten met Esther van Muijen. Die is talentcoach Dammen bij Team NL. Esther, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: En jij bent op dit moment in Estland. Daar is het Europees Jeugdkampioenschap Dammen gaande. Hoe gaat het eigenlijk met de Nederlanders?
1: Ja, dat klopt. Het gaat hartstikke goed. We zijn halverwege het toernooi. Ja, we zijn met 22 spelers, dus het kan natuurlijk nooit bij iedereen goed gaan. Maar als team gaat het hartstikke goed.
0: Ja. Nou, is het zo dat je in allerlei sporten natuurlijk fysieke verschillen hebt tussen mannen en vrouwen. En is het logisch dat er aparte mannen- en vrouwencompetities zijn. Maar bij denksport is dat toch helemaal niet aan de orde. Dus hoe kan het dat daar losse vrouwencategorieën zijn ontstaan ooit?
1: Nee, ja, dat klopt. Dat is eigenlijk best vreemd. Ik denk gewoon dat het gewoon historisch zo is ontstaan. Dat er in eerste instantie weinig vrouwen aan denksport deden. Dat ze toen dachten, nou ja, dan maken we een aparte categorie voor vrouwen. Omdat er zo weinig vrouwen aan meededen, lag het niveau ook gewoon wat lager. Dus toen leek het best logisch om daar een aparte categorie voor te maken. Misschien dat we tegenwoordig ook daar wat geëmancipeerder over denken. En doorhebben dat eigenlijk best vreemd is.
0: Ja. Want leg eens uit, waarom is zo'n aparte vrouwencategorie nadelig voor meisjes en vrouwen die dus verder willen, misschien het topniveau willen halen?
1: Ja, dat komt eigenlijk gewoon dus doordat er nog steeds relatief weinig vrouwen dammen. Daardoor is de sterkte in de breedte is gewoon minder. Dus de top is gewoon wat kleiner. Waardoor je ook minder vaak tegen hele sterke spelers komt te spelen als je in die meisjescategorie speelt. Dus dat betekent dat talentvolle jongens, die komen al heel snel tegen andere sterke talentvolle jongens. En de talentvolle meiden, die krijgen als ze in de meisjescategorie spelen eigenlijk gewoon minder weerstand tegen. Is iets wat je aan iedere sportcoach denk ik kan vragen. Wat heb je nodig om heel goed te worden? Ja, dat is weerstand.
0: Ja. Nee, want ik kan me voorstellen, als je dan als meisje bijvoorbeeld heel goed bent en je wint alles op een achteloze manier, dan begint de lol er ook een beetje af te gaan natuurlijk.
1: Zo extreem is het nou ook weer niet hoor. Bijvoorbeeld hier heb je ook in de hoogste leeftijdscategorie bij de meisjes speelt ook een Oekraïns meisje wat heel erg sterk is. En die zou dus ook gewoon bij de top van de jongens mee kunnen spelen. Maar dat is wel een van de weinige sterke meiden. Hm. Echt supersterke meiden.
0: Ja, maar dat vroeg ik me ook nog af. Want Nederland kan dit natuurlijk wel doen. Maar internationaal, hoe zit het dan? Hoe wordt daarnaar gekeken vanuit het buitenland?
1: Ja, nee, dat klopt. Er wordt eigenlijk best vreemd naar gekeken. Want ze hebben zoiets van, ja, jullie hebben nu een aantal hele sterke meiden. Die kunnen gewoon de prijzen pakken bij de meisjescategorie. Die kijken eigenlijk een beetje naar waarom zou je het risico nemen. Terwijl wij het meer zien als, ze hebben hier een kans om ook de prijzen te pakken in de open categorie. Dat is veel uitdagender. En uiteindelijk is dan ook een titel of een medaille natuurlijk meer waard.
0: Ja, dat moet je even uitleggen, die open categorie. Want vorig jaar is dus besloten om die losse meisjescategorie bij de Nederlandse kampioenschappen Dammen af te schaffen. Een van de eerste bonden ter wereld die dat heeft gedaan. En jullie moedigen die meiden nu aan om EK's en WK's te dammen en dan deel te nemen in de open categorie. Wat is dat?
1: Ja, dat klopt. Bij de jeugd doen we dit op dit moment. We hebben nog wel een apart NK voor vrouwen, maar bij de jeugd doen we het inderdaad zo. Nee, dus we hebben eigenlijk in het Dammen dus een aparte categorie voor vrouwen en de rest van het toernooi is open. Dus daar mogen zowel mannen als vrouwen aan meedoen, of jongens als meisjes. In de praktijk zie je dan dat het eigenlijk gewoon een meisjescategorie is en een jongenscategorie. Behalve dan dus dat wij nu degene zijn die dan wel meiden meesturen naar die open, maar dus eigenlijk jongenscategorie.
0: Ja.
1: Dus in de praktijk nu zitten bijvoorbeeld in de hoogste leeftijdscategorie heb je nu 22 spelers. Dat zijn 20 jongens en 2 Nederlandse meiden.
0: Ja, en eentje daarvan is Julia.
1: Ja, dat klopt. Julia Wintzorowska.
0: Ja, Wintzorowska, 17 jaar is die. Die kan dammen, want werd in 2024 Europees kampioen in de categorie tot 16 jaar. Tot en met 16 jaar. Eigenlijk was het bij haar nooit opgekomen in die om in die open categorie te gaan spelen. Dat heeft de Dambond haar dus eigenlijk ingefluisterd. Sinds vorig jaar is dat dus het geval. Ze is daar in Estland nu bezig met een partij. Maar vanochtend hebben we even gebeld met Julia en gevraagd hoe het haar bevalt in die open categorie.
2: Ik vind het heel mooi om deel te nemen aan de gemixte categorieën. En ik merk gewoon dat eigenlijk alle partijen super interessant zijn. En dat ik er heel veel uit kan halen. Ik vind het zeker een positieve ontwikkeling. Het is nu natuurlijk een beetje zo dat ik een van de weinige meiden ben die deze keuze maakt en hiervoor kiest. Dus het zou natuurlijk mooi zijn als meerdere meiden deze keuze zouden kunnen maken. En het blijft natuurlijk wat lastiger dat je daardoor een minder grote kans hebt om een medaille te pakken. Maar wat ik met dit lange speeltempo heel belangrijk vind, is vooral dat ik super interessante partijen speel, veel uitdaging heb en er ook super veel later van kan opsteken op lange termijn.
0: En de vraag is natuurlijk, hoe reageren de jongens op haar deelname?
2: Nou, de eerste keer, dat was misschien wat meer dat ze er even van opkeken. Maar volgens mij is het nu eigenlijk dat ik in hun categorie speel, dat vinden ze best wel normaal. Tenminste, ik hoor daar niet echt opmerkingen over of niet echt dingen achter mijn rug over. Vorig jaar was het nog een beetje dat ze misschien dat ik wat vragen kreeg, ook vooral van de meiden die dan benieuwd waren van waarom doe je dit nou? Maar eigenlijk nu is het een soort van normaal geworden, of in elk geval een stuk normaler.
0: Ja, Esther, dat lijkt dus goed uit te pakken, dat laten meespelen in die open categorie.
1: Ja, absoluut. Ja, het is ook gewoon best wel stoer wat ze aan het doen zijn, Julia en Fleur. Fleur is de andere. Ze doen dit dus echt voor het eerst. Ja, Fleur Kruismulder, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Dus het is ook gewoon wel stoer, want ze doen het echt voor het eerst. Dus vorig jaar inderdaad, toen was het best wel spannend om even te kijken van hoe reageert iedereen erop en hoe vind je het zelf? Maar ze zijn er dus zelf ook gewoon heel tevreden over. Ze vinden het dus ook gewoon mooi, wat jullie ook zegt, om gewoon die spannende, uitdagende partijen te spelen. Dat is eigenlijk gewoon heel tof.
0: Wat even, dat vertaalt zich uiteindelijk in prijzen natuurlijk, dat willen we graag als Nederland. Fleur eindigde bij het Jeugd-WK als tweede. En ja. Julia die heeft brons gewonnen bij het EK Jeugddammen.
1: Ja, dat klopt.
0: Als eerste meisje ooit.
1: Ja, want het EK kwam eerder dan het WK. Dus bij het Europese kampioenschap was Julia de eerste. Fleur werd toen net vierde, dus die zat er ook al heel dicht tegenaan. Bij het WK was het een beetje omgedraaid. Toen werd Fleur in haar leeftijdscategorie tweede en Julia werd toen net vierde. Dat bewijst dus ook wel gewoon dat het gewoon een hele goede keuze is.
0: We horen Julia net met haar motivatie. Hè, dat heeft dus goed uitgepakt. Zij is door de bond ingefluisterd van, denk eens aan die open categorie. Hoe reageren de ouders daar eigenlijk op zo'n besluit?
1: Dat is eigenlijk wel een goede vraag, ja. Volgens mij vond dit in eerste instantie ook wel een beetje spannend. Die hadden toch ook gewoon een beetje datzelfde idee wat Julia zelf in eerste instantie ook wel een beetje had. Van gaat dat wel goed? En die medailles zijn ook wel erg leuk. Maar ja, toen het dan eenmaal gelukt was en ze pakten daar een medaille, toen waren ze natuurlijk wel erg blij en ontzettend trots.
0: Ja. Er is een universitair hoofddocent, Jeroen Struben, die doet al jaren onderzoek naar genderongelijkheid binnen het schaken. Hij zegt ook van het belangrijk is ook de aanwas, hè? Dus de aanwas moet eigenlijk de competitie ook versterken, zou ik maar zeggen. Lukt dat een beetje om voor die denksport ook jongeren te interesseren?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wat ik al zei, dus er zijn gewoon relatief weinig vrouwen, meisjes. Volgens mij is nu 8% ongeveer van de dammers is vrouw. Wil je meer vrouwen aan de top krijgen, dan heb je ook gewoon meer meisjes nodig die gaan dammen. En daarin is het ook zo belangrijk, dat is ook iets wat hij noemt, Jeroen Struben, dat je ook gewoon rolmodellen nodig hebt. En dat zie ik hier nu al bij dit toernooi al ontstaan. Want nu bijvoorbeeld een van de jongste meisjes die we hier mee hebben, een meisje van 9, die zegt nu tijdens het toernooi, wacht eens even. Ik wil eigenlijk ook wel gewoon de volgende keer in de open categorie meespelen.
0: Ja. Kijk, goed voorbeeld.
1: Dus je ziet nu al dat die goede voorbeelden dat die werken.
0: Dus dat we uiteindelijk een vrouwelijke wereldkampioen dammen krijgen. We kennen al die namen van vroeger, Sijbrands, Wiersma, Van der Wal. Dat is allemaal mannen.
1: Ja, hartstikke.
0: Hoe lang moeten we daar nog op wachten, Esther?
1: Dat is lastig om daar uitspraken over te doen. Dus daar ga ik me niet aan wagen.
0: Maar we zijn goed bezig.
1: Ja, we zijn absoluut goed bezig. Ja.
0: Succes daar en dank voor het gesprek. Esther van Muijen, talentcoach Dammen van Team NL.

0: Jenna Spiro is dat, de Material Lover. Ja, 400 albums zijn er al ongeveer verschenen van Suske en Wiske. Deze week dus de allernieuwste. Het Laatste Lint geheten, maar er zijn allerlei andere prachtige namen. Wat dacht u van De Sissende Sampan of De Vergeten Vallei? We zijn op zoek naar uw favoriete Suske en Wiske. Janus die zegt, ja, mijn favoriet is het eiland Amoras. Dat is een heerlijk verhaal over Antwerpen en de strijd tussen de vetten en de mageren. Hij heeft hem trouwens nog in originele blauwe en rode kleuren, zegt hij. Mijn favoriete Suske en Wiske is de Klankentapper. Dat laat Ellen weten, de Klankentapper. En dan een telefoontje van Louis. Goedemiddag, Louis.
1: Goedemiddag, Jurgen.
0: Louis Piren.
1: Ja, uit Haarlem.
0: Uit Haarlem, vertel.
1: Mijn favoriet is de Apenkermis uit 1965. Ik vond het een hele leuke vraag. Toen ben ik het eventjes op gaan zoeken en het is heel erg bizar en actueel. Wat er gebeurt namelijk is, er komt in Antwerpen een periode van extreme hitte. Dat was ik vergeten.
0: Ja.
1: En wat gebeurt er? De apen in de zoo van Antwerpen, de mensapen, gaan eerst praten en breken daarna uit. En dan gaan zij onder leiding van Ro Rilla een staatsgreep voorbereiden.
0: Oh.
1: Dus ze leggen België plat. En ze hebben ook plannen om een wereldoorlog te gaan beginnen.
0: Oh.
1: Ik verzin het niet. Nee. Het is echt waar.
0: Dus zeg maar, die hitte zeg maar, die we nu ervaren, dat is nog maar het begin. En nu is het wachten op de apen. Als we het nu naar nu vertalen.
1: Ja, ik zou niet naar Artis gaan. Maar in ieder geval, dit vond ik zo ontzettend maf toen ik het er even bij pakte.
0: Ja.
1: En dat is zo dreigend dat natuurlijk de helden van Willy van der Steen, die moeten hier iets aan gaan doen. En het maffe is dat het verhaal speelt zich verder af in een soort James Bond scenario. En op de omslag zie je Lambiek, natuurlijk eigenlijk altijd wel een beetje een loser, die zie je staan als een soort James Bond in een witte smoking met een pistool.
0: Ah, ja.
1: En Tante Sidonia wordt zelfs een soort Bond girl. Dat is echt fantastisch.
0: Wat grappig. Nou, deze klinkt, laten we zeggen, dit is een mooi instapmodel voor mensen die nog niet zoveel met Suske en Wiske hebben. Als ik het zo hoor, dan is dit een hele mooie, de apenkermis. Heb je er allemaal, Louis, eigenlijk?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben wel een stripliefhebber, maar geen verzamelaar. En Suske en Wiske was in mijn jeugd wel heel erg leuk, maar ze begonnen op een gegeven moment ook heel moralistisch te worden, vind ik.
0: Ah ja.
1: Zo vanaf jaren 70, jaren 80 was er altijd een soort boodschap die dan toch ook weer irritant was. Dus ik heb bijna geen Suskes en Wiskes in huis, maar we hadden ze thuis in mijn ouderlijk huis wel. En ik herinner mij dus inderdaad de apenkermis
0: verhaal. Ja, mooi verhaal. Dankjewel daarvoor, Louis. Louis Piren was dat. Nou, niet verzamelaar, maar wel in ieder geval fan van dit boek van Suske en Wiske. En we hebben eerder al geconstateerd dat heel vaak wat in die boeken voorkomt, dat dan ineens ook in het echt gebeurt. En bij de apenkermis zou dat maar zo kunnen zijn. We zijn benieuwd naar uw favoriete Suske en Wiske. Mail het naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: NPO Radio 1. 3 uur.
3: Jurgen van den Berg.
0: Het grote militaire geschiedenisboek gaat over 5000 jaar oorlogsvoering in de wereld. Het gaat uiteraard over mensen, over tactieken, over motieven en ook over het leed van oorlogen. Militair historicus Aisha Huizen-Romein komt er straks over praten in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jennifer Okkerloen.
7: Alle 27 EU-landen verklaren zich solidair met Spanje en danken Spanje voor de aanpak van de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De Europese ministers van Migratie spraken elkaar vanochtend in een ingelast crisisoverleg. Chris Ostendorf in Brussel, ja, ze verklaren zich dus solidair met Spanje. Dat klinkt wel een hele andere toon dan de afgelopen dagen.
8: Ja, dat is heel erg opvallend. Die toon is heel erg veranderd. Na de dramatische gebeurtenissen van de afgelopen week had je die 70.000 migranten vanuit Marokko die naar Spaans grondgebied zwommen. Toen buitelden Europese leiders over elkaar heen om Spanje de les te leren. Dreigden landen ook het Schengen-vrij regelgebied op te schorten. En in de veronderstelling allemaal dat Spanje de zaak niet onder controle zou hebben. Nu is die toon heel anders. De EU-commissaris vatte het ongeveer zo samen net. Alle EU-landen spreken volledige solidariteit met Spanje uit, spreken ook waardering uit over het feit dat de situatie inmiddels onder controle is en stellen ook nog eens tevreden vast dat er geen enkele migrant in is geslaagd om daadwerkelijk het Schengengebied in te komen.
7: Maar eerst was er dus wel veel kritiek op Spanje. Hoe kijken de ministers dan nu terug op die situatie?
8: Ja, we spraken minister Van der Brink net na afloop van het gesprek. Hij nam ook deel aan dat gesprek van de ministers van Migratie. Hij noemt het logisch dat er aanvankelijk best fel en soms ook emotioneel werd gereageerd. Het waren heftige beelden, zei hij. Op zo'n moment vindt hij het ook logisch dat landen Spanje oproepen om snel tot actie te komen. En inmiddels heeft iedereen gezien dat Spanje snel en effectief ook heeft gereageerd. En de meeste mensen ook heeft teruggestuurd. En minister Van der Brink vindt het te prijzen dat Spanje blijkbaar goede afspraken heeft met Marokko, waardoor het ook mogelijk was om mensen snel weer terug te sturen.
7: En nu wordt er nog iets gedaan om een situatie zoals in Ceuta voortaan te voorkomen.
8: Ja, wel degelijk. Er worden lessen geleerd. De conclusie is in ieder geval dat de Europese Unie deze crisis te laat heeft zien aankomen. En dus is het de bedoeling dat er betere monitoring komt van sociale media. Zodat de Europese grensbewaking ook sneller in de gaten heeft dat er risico's kunnen ontstaan aan de Europese buitengrenzen. Een andere les is dat landen beter willen communiceren in geval van een nieuwe crisis. Oftewel, de landen realiseren zich achteraf dat ze wat te snel en wat te paniekerig hebben geroepen dat Spanje maar uit Schengen gezet zou moeten worden. En ook willen landen snel werk maken van afspraken met zogenaamde derde landen. Dat zijn landen buiten de Europese Unie waar in de toekomst afgewezen asielzoekers naartoe gestuurd zouden moeten kunnen worden. En dat allemaal met de bedoeling om migranten te ontmoedigen om naar Europa te proberen te komen. En de belangrijkste les, zegt minister Van der Brink van Migratie, is het bewaken van buitengrenzen is nooit klaar. Er is altijd verbetering nodig. Oftewel, de Europese leiders komen er binnenkort nog eens een keer op terug.
7: Dankjewel, correspondent Chris Ostendorf. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind, zegt de veiligheidsregio. De kans bestaat dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in het natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland is brand uitgebroken op een boot met migranten. Alle 157 mensen aan boord zijn gered. Vannacht waren er ook al problemen met de boot. Toen werden 5 mensen van boord gehaald en later vloog de motor in brand. 24 gemeenten staan onder toezicht van het kabinet omdat ze niet genoeg asielopvang regelen, heeft minister van Asiel bekendgemaakt Van den Brink. Vorige maand ging het nog maar om 10 gemeenten. Dat ze onder toezicht staan betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg moeten geven. In de haven van Antwerpen is een nieuwe hoogspanningsleiding tussen Nederland en België geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van de premiers Jette en De Wever. De lijn is aangelegd om het uitwisselen van elektriciteit tussen Nederland en België makkelijker te maken. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheid-apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app. Monique Verjee, voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens. Ja, waar maken jullie zorgen om bij die apps?
9: Nou, vrouwen die vullen deze apps met informatie die echt heel persoonlijk is. Hè. Je schrijft op wanneer je seks hebt, wanneer je of je zwanger bent of niet, of je miskraam hebt gehad of niet. Dus daarmee wordt de hele hormonale cyclus zichtbaar. En je weet niet wat die eigenaar van die app met die gegevens doet.
7: Want waarvoor wordt zo'n app dan gebruikt?
9: Nou, zo'n app wordt door mensen gebruikt om bijvoorbeeld te zien wanneer ben je het meest vruchtbaar. Hè? Dus als je zwanger wil worden bijvoorbeeld, of wanneer kun je juist seks hebben zonder voorbehoedsmiddelen, waar je de minste kans hebt om veilig of om zwanger te raken. Maar je ziet dat die organisaties die deze gegevens zeg maar krijgen, vrijelijk krijgen, dat de ene goed met de gegevens omgaat en de andere niet.
7: Want het zijn best wel persoonlijke gegevens die dan worden ingevuld. Wat zijn de gevolgen als hackers deze gegevens in handen krijgen?
9: Nou, die gevolgen kunnen zijn dat je afgeperst wordt. He, dat mensen zeggen van, ik weet hoe vaak jij seks hebt gehad en dat ga ik op internet zetten bijvoorbeeld. Of als een zwangerschap afgebroken is, wordt gedeeld met anderen. En dat is informatie die je niet daar wil hebben. Dus het is ontzettend belangrijk dat voordat je die gebruik maakt van een app, dat je goed leest wat die privacyvoorwaarden zijn. En dat je niet automatisch op akkoord klikt voor cookies. Wij zien in ieder geval dat de meeste van die apps van buiten Europa komen. En vooral in Rusland en de Verenigde Staten. En dan weet je alleen, dan ben je dus ook niet beschermd door de AVG, dus door ons, om als er dan problemen zijn, om daarop tegen op te trainen.
7: En jullie uiten nu zorgen, maar kunnen jullie ook iets doen?
9: Jazeker kunnen wij wat doen. Als wij, we hebben al wat klachten gekregen. En wij kunnen onderzoek doen naar deze aanbieders. En vooral als die dan zeg maar een Europese vestiging hebben of in Europa komen, dan kunnen wij daar heel duidelijk optreden. En als ze buiten Europa zitten, is dat wat lastiger. Maar ook dat proberen we altijd te doen.
7: Dankjewel, Monique Verdier van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het weer op de meeste plekken droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het eind van de middag regen of onweer vallen. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan in het zuidoosten ook nog onweren. Het koelt niet verder af dan een graad of 20. Morgen dan opnieuw zonnig, maar minder warm. Maximaal 27 graden.
10: ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
11: Er staan maar twee files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Is er eentje op de A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Best en Boksel. Ruim 10 minuten vertraging door een autobrand. De rechte rijstrook is dicht en dat duurt waarschijnlijk tot 4 uur. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1. Max.
3: Jurgen van den Berg.
4: Goedemiddag allemaal. Op de gastenlijst voor uur nummer 2 staat de naam van militair historicus Aisha Huizen-Romein. Zij las voor ons het grote militaire geschiedenisboek over 5000 jaar oorlogsvoering in deze wereld. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1693, moet ik zeggen. Toen werd in Frankrijk de champagne ontdekt door de monnik Dom Pierre Perignon. Kandidaat in het spel een tijdje terug is Joost van Heuvel, komt uit Amstelveen. En de vraag van vandaag, wat is uw favoriete Suske en Wiske? Reageren kan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Deze week verschijnt de allernieuwste Suske en Wiske, met dit keer een rol voor de dochter van bedenker Willy van der Steen, Leen van der Steen. Die speelt zichzelf dan in die strip. Zij was ooit ook de inspiratie voor het personage Wiske. Even wat reacties doornemen. Hiltje de Boer reageert. De mooiste tekeningen staan in Angst op de Amsterdam. Ik heb ook de puzzel gestuurd, zei die voorkant mag zo aan de muur. En het is ook nog een keer een goed verhaal. Nog een paar reacties met favoriete Suske en Wiske albums. Die worden genoemd Dulle Griet. Komt van Jeroen. Hans stuurt het Mini Mierennest. Het Zoemende Ei komt ook nog voorbij. En Yannick stuurt ons een bericht met de vraag. Op de Belgische paspoorten staan op elke pagina een tekening van een stripheld uit België. Maar geen eentje van Willy van der Steen. Wat is daar de reden voor? Nou ja, ik weet dat natuurlijk niet. Koen Maas, die alles weet van Suske en Wiske, die heeft de villa intussen verlaten. Maar we kunnen het wellicht vragen aan Peter van Gucht. Die is stripmaker en werkt al meer dan 20 jaar bij Studio van der Steen. Meneer van Gucht, goedemiddag.
5: Hey, hallo. Goedemiddag.
4: Weet u het antwoord?
5: Nee, helaas. Ik val ook in verbazing, moet ik zeggen. Dat weet ik eigenlijk niet waarom dat nog niet zou zijn.
4: Nee. Nou, dan gaan we even een telefoontje plegen naar de man die we net hier hadden in de villa. Die is intussen onderweg naar zijn eerlijke werk, zou ik maar even zeggen. En dan moeten we even uitzoeken hoe dat dan zit. Want we willen eigenlijk voor vieren dat antwoord nog even van op die vraag die Yannick ons heeft ingestuurd. Dus hoe kan het dat er wel allerlei andere striphelden in de Belgische paspoorten staan, maar niet de figuren van Willy van der Steen? Meneer van Gucht, u zegt zelf altijd Sus en Wis, hè? Waarom is dat?
5: Oh god, dat is een beetje een vakterminologie bij ons eigenlijk. In de verkorting van de taal. Eigenlijk is het een beetje in dezelfde genre als Suske en Wiske zelf. Want eigenlijk is Suske, dat is origineel François. En in het Antwerpse dialect werd François dan Sois of Sus en Suske. En Wiske is bijvoorbeeld Louise, ja. Dus Wiese, Wiske, ja. Dat is verkorting. En wij maken er dan Suus en Wies van, omdat we dat dan, ja, dat is gewoon, dat is turbotaal, laat ik maar zeggen. Ja.
4: En u werkt daar al heel lang, hè? Aan hoeveel boeken hebt u meegewerkt?
5: Goh, dat is moeilijk te tellen. In de reguliere reeks, dat is dus de gewone rode reeks, daar heb ik net 100. Ik ben net aan de 100, denk ik, bezig. Ja, dat is wel wat.
4: En wat is uw taak daar dan precies? Wat doet u?
5: Wel, ik ben de scenarist van Suske en Wiske, dus ik bedenk alle verhalen.
4: Oké.
5: Okay. Ja, ja.
4: En waar haalt u... Was dat...
5: Ja, zeg het maar.
4: Nee, vertel maar.
5: Ah, oké. Okay, ja, ik zei vroeger was dat anders. Toen had je bijvoorbeeld Willy van der Steen of Paul Geerts. Die verzonnen de verhalen en tekenden ze ook uit. Maar dat zijn eigenlijk wel, moet ik zeggen, ongelooflijke talenten geweest. Want niet iedereen kan, niet elke tekenaar kan schrijven en niet elke schrijver kan tekenen. Dus nu hebben ze die taak, ja, 20 jaar geleden al, ontdubbeld in twee personen.
4: En waar laat u zich door inspireren?
5: Alles. Echt waar. Als je aan die reeks begint, ja, dan weet je dat je veel informatie moet hebben, veel dingen om verhalen rond te maken. Dus hou je zintuigen open. Als ik ga winkelen of ik ben buiten of fietsen of er komt altijd van alles binnen. Je leest de krant, je leest een film, je leest een boek. Dat kan allemaal inspireren.
4: Want dat hebben we in deze uitzending eigenlijk al geconstateerd, hè, met ook reacties van luisteraars en de man van de perfecte podcast, Koen Maas, dat heel veel wat er in de Suske en Wiske albums gebeurt, dat komt later soms ook gewoon in het echt uit.
5: In het echt uit, of bedoelt u?
4: Nou ja, bijvoorbeeld gewoon dingen die daar aangestipt worden, die gebeuren dan in het echt ook wel of zo. Dat is niet alleen meer beperkt tot het boek.
5: Ik begrijp niet goed wat je bedoelt met in het echt.
4: Nou ja, sorry. Ja, in het echt. Ik bedoel, waarin we nu leven in deze wereld, in het echt.
5: Ja.
4: Dus niet jammer, in de stripverhaal.
5: Ja, ik denk, maar voor mij is het net andersom. Ik denk, alles wat in het echt gebeurt, gebruiken wij ook in het boek. Of in de reeks. We zijn een spiegel van de maatschappij. Dat horen we wel een beetje te zijn natuurlijk. Dus in dat geval, is dat een soort van wisselwerking, denk ik.
4: Maar is dan daarmee wel... Want kijk, de tijdgeest die verandert. Nou, wij spreken bij elk uur zo'n beetje in deze wereld. Is het nu anders dan vroeger dan?
5: Ja, zeker. En vast wel. Als je het begin van de reeks bekijkt van Suske en Wiske, en dan over bijvoorbeeld de Zwarte Madame of zo, dan voel je heel erg, dat is in de jaren 40 en 50, hoe mensen toen leefden en dagdagelijkse bestaan werd daarin getoond. Dat is natuurlijk altijd mee geëvolueerd. Je had ook in de jaren 60, moet je die boeken maar eens bekijken, daar zit heel typisch de jaren 60 in. Ik herken dat ook vanuit mijn jeugd. Tot bij Paul Geers, die daar dan ook weer over ging. Dan zijn er de jaren 80 tot nu. Wij bijvoorbeeld, nu hebben Suske en Wiske weggehaald uit hun een iets of wat veiligere woonsituatie. Ik bedoel daarmee, vroeger woonden die in een soort van sociale woonwijk eigenlijk.
4: Ja.
5: En nu hebben we die verplaatst naar... Naar de stadsrand, een beetje de stadsrand van Antwerpen, waar je heel veel verschillende culturen ziet. En dan heb je toch meer het gevoel dat je verhalen aan het schrijven bent in het heden.
4: Ja.
5: En niet in het verleden, want dat is een groot gevaar dat zou kunnen gebeuren natuurlijk.
4: Ja, ik begrijp het, ja. Zeg, de nieuwste, die gaat dus, is eigenlijk een eerbetoon aan de dochter, hè, van Willy van der Steen. Hebben we net gehoord. Hoeveel komen er nog eigenlijk?
5: U bedoelt Suskes en Wiskes?
4: Ja, ja.
5: Ja, dat zou ik niet weten. Ik hoop nog veel. Voor wat mij betreft, ik ga het nog wel een paar jaar verder doen, denk ik. En dan staat er al iemand anders klaar om de boel over te nemen. Dus ik denk dat nog wel lange termijn is. Ja,
4: die verdwijnen nooit. Het laatste...
5: Nooit is natuurlijk veel gezegd, maar ja, kijk.
4: Nee, het laatste lint, dat is de 384ste, zag ik achterin.
5: Ja, dat klopt.
4: Ja. Hartelijk dank, meneer Van Gucht, voor het verhaal. Peter Van Gucht is betrokken dus bij de studio waar Suske en Wiske wordt gemaakt, Studio Van der Steen. De vraag van vandaag: wat is uw favoriete Suske en Wiske en waarom natuurlijk? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
2: Max. Terug naar toen.
4: We gaan terug naar 4 augustus 1693.
3: Villa.
4: Op die dag ontdekte tussen aanhalingstekens de monnik Dom Pierre Pérignon de champagne.
6: Dom Pérignon die werkte op de abdij van Auvillers en die had een enorme passie voor wijn. Ja, hij was heel geïnteresseerd in het beter maken van de kwaliteit.
7: Hop de champagne!
6: En in die tijd explodeerde meer dan de helft van de flessen in de kelder. Ze noemden het ook in die tijd de wijn van de duivel. Die Dom Pérignon die opende zijn fles, proefde dat en hij riep zijn broeders bijeen en hij zei: mannen, we drinken de sterren vanavond.
4: Ik ga praten met de champagne-ambassadeur van Nederland, Hinke de Jong. Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag.
4: Dit is een verhaal met mitsen en maren, moet ik van tevoren even als disclaimer zeggen. Want die Dom Pérignon, was die wel de eerste?
8: Ja, precies. Dat is de grote vraag. En daar gaan ook wel meerdere verhalen over de ronde. Kijk, in Champagne zeggen we graag dat hij het heeft ontdekt. Maar we weten dat er in die tijd ook al wel mousserende wijn werd gemaakt in Engeland. En ook in Zuid-Frankrijk waren ze daarmee bezig. Dus... zo hard kan je dat niet beweren.
4: Nee. Zullen we toch dat even vergeten dan, van die Engelsen en eventueel andere kapers op de kust?
8: We vergeten het gewoon, ja.
4: Ja. Want hij, kijk, los van of hij nou de eerste was of zo, hij heeft wel veel betekend voor de champagne.
8: Ja, absoluut, absoluut. Ja, en ook nog steeds, hè, want er is ook gewoon een cuvée genoemd naar hem. Dus dat zegt wel
4: iets
8: over een champagne. Dus ja. Een fles champagne, dus met een naam en dan zeggen we een cuvée.
9: Ja.
8: Ja, dus dat zegt wel iets over de status van Dom Pérignon. Dat hij heeft echt wel veel betekend voor de champagne. Ja.
4: Want we hoorden net even in dat stukje al. Toen ze begonnen dus met die mousserende wijn in die flessen te stoppen, ontplofte er dus heel veel.
8: Ja, ja, ja. Kijk, in die tijd. Ze waren niet bezig met mousserende wijn. Ze waren bezig met het produceren van stille wijn, zoals wij dan zeggen. Maar door de temperatuursverschillen, naarmate het richting herfst ging, stopte die vergisting. En naarmate het weer warmer werd, richting lente, ging het weer vergisten. En kwam er dus lichte mousse. Ja, dat wilde je dus eigenlijk niet. En dat proces, dat hadden ze niet onder controle. Ze wisten eigenlijk niet goed waar dat door kwam. En ja, zo zie je dat de champagne heel veel stappen heeft gehad in het leren, in het eigenlijk het weten van hoe de champagne nu is en hoe we het nu drinken. Maar ja, in die tijd werd alles nog ontdekt, hè?
4: Ja, ja, grappig om, kijk, met de blik van nu daarna te luisteren. Want doordat gisteren kwam dat koolzuur erin. Dus ja, dat eigenlijk wilden ze dat niet, maar dat maakte dus uiteindelijk dus wat champagne werd.
8: Ja, inderdaad. Ja, en kijk, en dan, als je het dan hebt over Dom Pérignon, wat hij, wat jullie ook net al even lieten horen, hij heeft wel heel, hij is echt wel heel belangrijk geweest, met name voor verbetering van de kwaliteit van de wijn. Toen was het in die tijd troebel, grijzig. Dat noemen ze ook wel de kleur van het patrijsoog. Dus het was lang niet zoals we het nu kennen. En Dom Pérignon was wel heel begeisterd. Dus die wilde graag die kwaliteit beter maken. En probeerde dus heldere wijn te maken. En dat heeft hij dus ook voor elkaar gekregen. En dat deed hij dus door, waar hij dan achter kwam, om heel zorgvuldig, snel en goed te persen. En dan niet één keer te persen, maar meerdere persingen te doen. En ja, de eerste wijn, hè, toen was het nog geen wijn, de most, wat er van afkwam, werd dus inderdaad, was dus helder. Dus dat was wel zo'n ontdekking.
9: Ja.
8: Ja, en zo heeft hij eigenlijk steeds verdere stappen gemaakt. Want ze ontdekte dus ook dat van de verschillende percelen er echt wel groot verschil in zat, in wat er van afkwam.
4: Hè, en ook welke druiven werden gebruikt bijvoorbeeld?
8: Ja, dat was toen ook nog wel echt anders. Kijk, nu gebruiken we meest bekende, hè, Chardonnay, Pinot Noir, Meunier. Ook in zijn tijd werd ook wel de Pinot Noir meer ontdekt. Dus hij heeft daar ook wel mee gewerkt. En wilde ook, dat was een ander grote wens van hem, echt hele goede kwalitatieve rode wijn maken. En dat werd dus ook van de Pinot Noir gemaakt.
4: Kijk, dit is allemaal inderdaad experimenteren. Ik ben ook heel benieuwd hoe vaak hij nou echt bijvoorbeeld dronken is geweest van al het experimenteren. Maar goed, dat vertelt het verhaal even niet. Maar hoe kan het dan dat die champagne dan uiteindelijk wereldwijd zo beroemd is? En dat als er feesten zijn en nou ja, een goede grote fles Dom Pérignon kost ook het een en ander.
8: Zeker.
4: Hoe kan dat? Hoe is dat zo ontstaan dan?
8: Ja, er zijn natuurlijk ook goedkopere flesjes champagne. Hè? Dat wil ik er wel meteen even
4: zeker,
8: bij zeggen. Ja. Ja, hoe is dat ontstaan? Kijk, in Reims heb je een grote kathedraal. Als je er nog nooit bent geweest, zou ik zeker aanraden. 800 jaar oud. En daar hebben heel veel kroningen plaatsgevonden. Dus kroningen van Franse koningen. En dan werd natuurlijk de lokale wijn geschonken. Dat was dan de champagne.

0: en nog steeds niet de champagne zoals we hem nu kennen, maar dus de lokale wijn. En die koningen die namen dan ook die wijn graag mee terug naar hun eigen deel van het land, om het ook nog te vieren. Dus zo is dat zo heel langzaam aan verspreid. Tot op enig moment zelfs ook nog een koning trouwde met een gravin van de champagne. Nou, toen was het helemaal raak. Dus ja, er zijn vele verhalen, maar uiteindelijk door de eigen dat het een hele lange tijd heeft geduurd, dat er dus heel veel kroningen hebben plaatsgevonden. 27.
1: Het werd eigenlijk de drank van de feesten, zeg maar, van de boven ons gestelden.
0: Ja, zo ging dat. Ja. En ook in de middeleeuwen was er ook heel veel handel in de champagne. En met name het zuidelijke deel van de champagne rondom Troyes staat daar ook meer onbekend. Dat is voor ons als champagne-liefhebbers wat minder bekend. Maar wel overigens een hele mooie regio om ook naartoe te gaan. Maar die handelaren kwamen daar dus ook. En die dronken ook de lokale wijn. En die merkte ook, op een gegeven moment die handelaren, dat zij ook de volgende keer dat ze weer naar huis gingen, die wijn mee wilden nemen. Dus het werd langzaamaan, werd het steeds meer verspreid eigenlijk.
1: We lezen verhalen over dat de wijninname in Frankrijk, dat wel wat terugloopt de afgelopen jaren. Hoe gaat dat met de champagnehuizen daar dan?
0: Ja, dat is natuurlijk. Ja, ik weet niet of dat alleen over de champagne. Kijk, ik ben gespecialiseerd in champagne en met mijn twee bedrijven. We zien inderdaad dat teruggaat. Ik heb nog even vanochtend de cijfers ingedoken naar dit interview toe. Maar als je het over een heel jaar terug bekijkt, dus zeg maar, hij zegt juli tot aan juli nu. Loopt het ook nog steeds wat achteruit.
1: En dus, zit hem dat gewoon in de algehele trend van dat mensen meer naar 0.0 gaan en zo? Of?
0: Nou, kijk, je merkt wel dat er meer alcoholvrij wordt gedronken, dat zeker. En wat ook een hele belangrijke, in Frankrijk wordt bijvoorbeeld ook steeds minder champagne gedronken. Dus dat is natuurlijk ook, was ook altijd een grote afnemer, moet ik zeggen. In Europa doen we het nog best wel aardig, moet ik zeggen. Dus buiten Frankrijk gaat het wel goed. En als Nederland staan we nog steeds op de 12e plek. Is eigenlijk echt niet slecht voor een klein land als Nederland. Maar inderdaad, wordt wel, dat merken we, gewoon minder champagne gedronken.
1: En uw eigen fascinatie voor champagne, waar komt die vandaan?
0: Nou, zeg vooral je hoor. Maar waar komt dat vandaan? Ja, het is zo'n geweldig mooie streek. Ik had nooit het idee om daar ook me verder in te specialiseren. Maar op enig moment merkte ik gewoon dat ik juist de champagnes van de kleine champagneboeren heel erg interessant vond. Kijk, we kennen inderdaad allemaal de grote huizen en wat we net al zeiden van Dom Perignon. Maar juist die kleinere producenten, die kleinere boeren, die maken zulke prachtige champagnes. Met ook een geweldige prijs-kwaliteit verhouding. En ja, dus op enig moment ben ik met mijn bedrijf Brouge daarmee begonnen. En dat was in een tijd dat in Nederland veel meer champagnes van de grote huizen werden gedronken. Dus het was absoluut een niche toen ik ermee begon. Maar ik dacht wel van ja, dit is zo'n interessant product. En er kwam toen ook wel steeds meer aandacht voor vanuit de sommeliers, vanuit de gastronomie. Dus dat speelde in die tijd. En toen bedacht ik wel van oké, meer mensen moeten dit ontdekken. Dus toen ben ik uiteindelijk ook met Champagne Travel begonnen. Om ook meer mensen van overal vandaan, van heel de wereld, daar naartoe te brengen. En ook te helpen met het organiseren van hun reis om die streek te ontdekken. Dus uiteindelijk heb ik een switch gemaakt in mijn werken. Maar ik ben er onwijs blij mee.
1: Er zijn natuurlijk wel veel meer mousserende wijnen uit de andere landen ook. Dus de Prosecco's, de Cava's, de Cremants, ik noem maar even wat.
0: Ja.
1: Maar dat haalt het niet bij champagne wat u betreft?
0: Nou, kijk, ik ben gewoon veroordeeld tot champagne. Dat is gewoon mijn grote liefde. Nog naast een aantal andere grote liefdes natuurlijk.
1: U bent ook dame chevalier van de orde de Coteau de Champagne. Ridder in de champagneorde dus eigenlijk.
0: Ja, dat klopt. Dat is een gilde. En daar moet je voor voorgedragen worden. En daar word je alleen maar voor voorgedragen als er meerdere leden zijn die zeggen van ja, deze persoon doet zoveel, betekent zoveel voor de champagne.
1: Ja.
0: Die willen voordragen. En daar ben ik inderdaad vorig jaar voor voorgedragen. Ja. Door het werk in feite.
1: Die andere bubbels zijn ook lekker, maar voor u is het alleen maar champagne.
0: Voor mij is het echt champagne.
1: Even een paar regels. Als we een glas champagne hebben. Hè, want we kennen het misschien van oud en nieuw met zo'n vette oliebol in je klauw in andere. Zo'n glas champagne in de andere. Dat is niet de beste combi misschien. Hoe drinken we hem? Een wijnglas of uit een fluit?
0: Ja, een fluit, dat is eigenlijk passé. Ik zou zeggen, kies voor een tulpglas. Daar wordt het zoveel mooier van. Want kijk, de geur is ook belangrijk bij het proeven en bij het drinken. Dus dat zou ik absoluut aanraden.
1: Beetje meer ruimte dan in de fluit.
0: Iets
1: zeg maar.
0: Meer ruimte, ja. Maar waarbij die wel weer iets taps toeloopt. Dat is eigenlijk een mooi glas. En
1: wat voor type champagne kan je dan het best drinken?
0: Ja, kijk, dat hangt ook heel erg af van welk moment van de dag. He, 's ochtends is zijn je smaakpapillen natuurlijk super schoon.
1: Een champagne ontbijt.
0: Nou, bijvoorbeeld, hè, zou heel goed kunnen. Zou je goed kunnen denken aan een brut natuur, dat is nog heel puur. Maar als je wel iets meer suiker wil, dan kan je natuurlijk ook voor een brut gaan. En binnen de brut-categorie heb je natuurlijk vele blends. Hè. Je kan zeggen Chardonnay, dus een Blanc de Blanc van Blanc de Noir met alleen Pinot Noir. Of een blend champagne, hè, dus de meest gedronken champagne. Maar we hadden het net over de oliebol. Kijk, die wordt op Oudjaarsdag gegeten, of een paar dagen ervoor, zeg maar. Dan dat is zo vet. Dus dat gaat, op zich gaat vettigheid best wel met champagne. Dus dat is nog niet eens altijd de verkeerde combinatie. Maar een oliebol is wel van een andere categorie. En ik zeg dan zelf wel, kies dan voor een iets zoetere champagne. Dus bijvoorbeeld een demi-sec.
1: Oké, nou, we hebben nog even om dat allemaal voor elkaar te boksen.
0: Zeker.
1: Het oud en nieuw is.
0: Maar wacht niet tot oudjaarsdag.
1: Precies, ik wou zeggen, een glas champagne is altijd lekker natuurlijk.
0: Dank
1: voor de uitleg. Hinke de Jong, champagneambassadeur van Nederland. Aanleiding was de uitvinding van champagne door Dom Pérignon op deze dag in 1693. Toepasselijk liedje nu van de groep Sailor.

0: Sailor, glass of champagne. Dat kunnen we misschien aan het eind van de week inschenken als we de winnaar hebben van het spel, een tijdje terug. En we zoeken voor donderdag nog een kandidaat, geloof ik, is het laatste nieuws. Dus voor donderdag kunnen we een hokje invullen. Als u mee wilt doen aan het spel en kans wil maken op die 100 euro die er aan de streep ligt, even aanmelden via het mailadres villavdb@omroepmax.nl.
1: NPO Radio 1.
0: Nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
2: Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied van de bosbrand. Dat betekent onder andere dat mensen het gebied niet mogen betreden. Het doel is om de hulpdiensten zo meer ruimte te geven bij de bestrijding van de brand. De komende uren worden spannend in het natuurgebied Boshuizenbergen, mede door de draaiende wind. Omwonenden maken zich zorgen.
3: Je ziet gewoon de rook steeds hoger komen weer en ja, die trekt meer onze kant op.
4: Ja, het is gewoon een geweldig gebied hier. Het is een heel natuurgebied, oud. Enk, ja, het gaat helemaal kapot.
5: En zijn jullie de boel nou nat aan te houden ook?
4: Ja, op het huis hebben we ring en sluis aan staan, de pompen aan.
5: En op zich alle spullen gepakt om ineens weg te gaan?
3: Het belangrijkste en ja, verder, ik bedoel, het is allemaal maar materiaal.
5: Je wordt geëvacueerd en je neemt mee?
3: Mijn man, dat is het allerbelangrijkste.
2: Mogelijk gaat het later vandaag onweren boven het gebied. Dat maakt het blussen van de brand moeilijker. In een onderzoek naar terrorisme is een man van 18 uit Kesteren opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. In datzelfde onderzoek werden eerder al 3 mannen opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie is nog niet duidelijk of er een concreet doelwit was voor de aanslag. Alle 4 verdachten in het onderzoek zitten nog vast. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn inmiddels ingetrokken WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Volgens de New York Post heeft Infantino toen meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. In een dorp bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ze werden ontdekt door de hevige bosbranden van de afgelopen tijd. Door de hitte van het vuur ontploften meerdere granaten. Niemand raakte gewond. De munitie in Frankrijk wordt weggehaald en zal later worden vernietigd.
0: Hoe gaat het op de weg, Helene de Geest?
6: Het gaat op de meeste plaatsen heel goed op de weg, behalve op de A4. Dat is de enige file die er nu staat. Van Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet is de vertraging bijna 10 minuten. Staat daar een auto in brand en daardoor is de rechterrijstrook dicht.
1: Tot 4 uur.
0: En ga ik dat vandaag spelen met Joost van Heuvel uit Amstelveen. Joost, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Amstelveen, ja, dat weten we intussen, dat ligt natuurlijk vlakbij onze hoofdstad. Help me even.
7: Amsterdam,
0: ja, natuurlijk. Ik kan er even niet op komen. Maar als ik nou naar Amstelveen ga met een collega en we willen uit eten, wat raad je ons aan? Waar moeten we heen in Amstelveen?
7: Je hebt in het oude dorp een aantal restaurantjes en je hebt de molen. Dat zit nu een Chinees in, maar dat ziet er ook erg leuk uit.
0: Oké, nou dan pakken we de molen dit keer met de Chinees. Ja. Gisteren Yul Deals, de oudste kandidaat tot nu toe in dit spel, een tijdje terug, scoorde 3. Hm. Dus wil je weekwinnaar worden, moet je daar in ieder geval overheen.
7: Ja, ga het proberen.
0: Vroeger of later zeggen bij het fragment, ten opzichte van het fragment daarvoor, je hebt 3 minuten de tijd, je mag zelf je tactiek bepalen. Nou ja, het is allemaal zo duidelijk als wat. Ja. Vertrekpunt, jouw geboortejaar, wanneer was dat?
7: 1956.
0: Komt-ie.
8: Tijdje terug.
0: Was dit vroeger of later dan 1956?
9: Under pressure. Under pressure.
7: Later.
0: Ja, Queen en David Bowie op nummer 1 in de top 40 van 1981 was het, dus inderdaad later.
10: De officiële ambtswoning van de minister-president, het Katshuis, werd op 12 mei door premier Den Uyl betrokken. De eerste socialistische premier sinds in december 1958 het kabinet Drees aftrad.
0: We moeten het fragment helemaal laten horen. Was dit vroeger of later dan 1981?
7: Eerder.
0: Ja, is goed. 1973.
11: Why don't you like to be called Clay anymore?
12: No, Clay was not my name. And I'm no longer Clay, I'm no longer slave. So now I'm Muhammad Ali.
0: Cassius Clay wordt Muhammad Ali. Was dat vroeger of later dan 1973?
7: Eerder.
0: Dat is goed, het was 1964.
13: In tegenwoordigheid van meer dan 1000 genodigden opende prinses Beatrix de Floriade. Hare koninklijke hoogheid wandelde vervolgens naar de Euromast, de 115 meter hoge betonnen paal die het terrein domineert.
0: Was dit vroeger of later dan 1964?
7: Later.
0: Ja.
7: Oei. Jammer nou.
0: Ja. Het was in 1960 namelijk. Prinses Beatrix werd gezegd inderdaad. Opende Floriade in Rotterdam. En ook daarmee de daarvoor speciaal gebouwde Euromast.
7: Ja. Ja, ja, ja.
0: Ik hoor de teleurstelling in je stem.
7: Diep, diep, diepe teleurstelling. Maar ja.
0: Ja. Het is wel een beetje first world problem, hè?
7: Ja, zo is het.
0: Misgaan in de quiz tussen de middag. Dat betekent dat er 3 goed zijn. Dus we hebben een gelijke stand voorlopig.
7: Ja. Nou, ik ben benieuwd. Het zal er niet genoeg zijn. Maar,
0: we hebben 2 kandidaten die er nog overheen kunnen. Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt.
7: Okay.
0: We gaan jou in ieder geval het schort opsturen. Villa VDB schort, dat komt naar je toe. En fijne dag verder. Dank voor het meespelen.
7: Dankjewel.
0: Jo, hoi hoi. En ik roep nog een keer, we kunnen nog kandidaten gebruiken. Het is natuurlijk zomertijd, dus veel mensen zijn de hort op. Maar mocht u thuis zijn en denken, nou, ik heb wel zin om die 100 euro te winnen. Kom maar door, we zoeken geloof ik voor donderdag nog een kandidaat. Aanmelden kan via villavdb@omroepmax.nl of laat even een berichtje achter in de NPO luisteren met uw telefoonnummer erbij. Want dan belt onze quizredactie u zo snel mogelijk terug. Nu, teruggedraaid uit de jaren 80. Level 42.

thuis zijn en denken, nou, ik heb wel zin om die 100 euro te winnen. Kom maar door. We zoeken, geloof ik, voor donderdag nog een kandidaat. Aanmelden kan via villavdb@omroepmax.nl of laat even een berichtje achter in de NPO luisteren met uw telefoonnummer erbij. Want dan belt onze quizredactie u zo snel mogelijk terug. Nu teruggedraaid uit de jaren 80. Level 42.

0: alle tijden.
1: Wanneer was de allereerste oorlog eigenlijk?
0: Laten we zeggen 3.500 jaar voor Christus, Assyrisch Rijk.
1: Oké. Okay. En waar ging dat over?
0: Land. Okay. Land. Dat waren de eerste stadstaten in Mesopotamië. En naarmate die groter werden en hun omvang uitbreiden, kwamen ze met elkaar in conflict. En toen kregen dus de eerste vormen van belegeringsoorlog.
1: Door de uitbreiding kwamen ze te veel op elkaars terrein eigenlijk.
0: Elkaars terrein.
1: Ja. En de een zei van, niet verder.
0: Dit is van mij. En de ander is het daar niet mee eens. En dan maakten ze elkaar af.
1: En dus die eerste oorlog, zeg maar, die ging over stukken land. Hoe is dat door de geschiedenis heen gegaan? Wat zijn redenen om oorlog te voeren?
0: Nou, als je door die 4.500 jaar militaire geschiedenis bladert, dan valt vooral op dat we eigenlijk vaak in het heden en nu praten over vooruitgang en beschaving. Maar als je kijkt naar menselijke motieven achter oorlog, dus macht, veiligheid, rijkdom, idealen, en wat mensen elkaar ook in oorlogen aandoen, dat eigenlijk niet verandert. Dus als je kijkt naar die Assyriërs, ze terroriseren hun vijanden. Alexander de Grote, die liet complete steden verwoesten. Vrouwen, mannen, kinderen, zij die het overleefden, werden in slavernij verkocht. Rome deed hetzelfde met hun tegenpartijen. Middeleeuwse veroveraar, hetzelfde verhaal. En moderne oorlog, zelfde patronen, andere middelen. Dus die beschaving die we in het hier en nu hebben, het is geen eindstation. Maar het is eigenlijk een heel dun laagje vernis wat je continu moet onderhouden.
1: En ik weet, religie is toch ook een belangrijke reden, denk ik, toch? Of is dat niet zo?
0: Ja, zeker. Is zeker een factor. Maar ja, dat kan je denk ik scharen onder ideologie. Het is toch een stelsel van ideeën, opvattingen. Waar mensen het eens of oneens over kunnen zijn. En waarvan één partij kan denken dat zijn of haar overtuiging de juiste is. En dat het juist is om dat een ander op te leggen.
1: Dus eigenlijk, vanaf die eerste oorlog daar in Mesopotamië tot aan nu, is er niet zoveel veranderd in de motieven van ons allen.
0: Ik zag daar in ieder geval echt een continuïteit in. In de zin van, dit boek is vrij informatiedicht, omdat het over zo'n grote tijdspanne gaat. Maar eigenlijk is het een constante herhaling van het ene rijk komt na het ander. De een doet de ander dit aan. En eigenlijk is het gewoon een opsomming van naam, feiten, slagen. Die continuïteit.
1: Dus het bekende cliché van de geschiedenis herhaalt zich, dat is letterlijk zo als het gaat over die oorlogen.
0: Ja, en wat mij daarin echt opviel was het excessieve geweld. Hoe normaal het is om honderdduizenden mensen af te maken, daar komt het echt op neer. Van Genghis Khan tot wat we nu zien in het hier en nu. In Irak 2003, ik denk dat daar 1 miljoen Irakiërs zijn overleden. En dit zijn aantallen die ik eigenlijk op elke bladzijde heb zien staan. En dat vond ik wel, ja, dat sprong mij echt in het oog.
1: De technologie van het oorlog voeren is natuurlijk wel veranderd door de jaren.
0: Klopt. Maar ik denk dat je dat, als je dat plat slaat, denken mensen vrij simpel daarover. Dus dat een geweer een boog verslaat, een tank verslaat een paard, een vliegtuig verslaat een slagschip. Maar als je het boek goed bestudeert, dan zie je dat het eigenlijk draait om organisatie en logistiek, discipline, informatie, oorlogen, leiderschap. En ik denk dan, ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar die Assyriërs, zij wonnen door hun belegingstactiek of techniek. De Romeinen wisten hun rijk uit te breiden en te onderhouden door hun enorme wegennetwerk en hoe ze dat wisten te organiseren en hun ability om de troepen snel naar het uiteinde van het rijk te
1: plaatsen. Daar gaf de logistiek eigenlijk de doorslag.
0: Ja.
1: Alexander
0: die maakte gebruik van een hele innovatieve manier van zijn infanterie met cavalerie combineren. Chinese rijken, totaal anders. Ze hadden bijvoorbeeld geschoolde ambtenaren en bureaucratie die niet gebaseerd was op afkomst. En dat was toentertijd daar in dat gebied heel revolutionair. Het rijk breidde er enorm uit en het was beheersbaar. Terwijl hier tegelijkertijd in het oosten, of in het westen eigenlijk, bijvoorbeeld het Rijk van Karel de Grote, dat werd een lappendeken omdat je dat hier niet had. Dus het ligt echt compleet aan verschillende factoren, maar daaronder ligt wel dat achter elke militaire overwinning eigenlijk organisatorisch succes schuilt. En dus niet per se militair overwicht op het gebied van wapens.
1: Degene met de beste spullen, zeg maar, die hoeft niet per se te winnen.
0: Zeer zeker niet.
1: Nee.
0: Ik denk dat we er zo ook nog wel op terugkomen als je gaat kijken naar koloniale oorlogen of decolonisatieoorlogen. Dat je de sterkere partij zeker niet altijd ziet winnen.
1: Maar je hebt natuurlijk, Afghanistan is denk ik wel een heel mooi voorbeeld, waar eerst de Russen zich op hebben een stuk gebeten, de Amerikanen, later gecombineerde het Westen. En eigenlijk is het helemaal terug naar...
0: Terug bij af.
1: Ja.
0: Ja, 20 jaar geïnvesteerd, miljarden ingepompt en er is eigenlijk niets veranderd. En dat is eigenlijk een patroon. Nou, niet zozeer dat dat één op één rijmt. Maar je ziet wel veel in dit soort type oorlogen dat de sterkere partij helemaal niet per definitie wint. Je ziet het met Napoleon in Spanje. Je hebt het gezien met de boerenoorlogen in Zuid-Afrika. Eigenlijk vrijwel bij alle decolonisatie en onafhankelijkheidsoorlogen. Vietnam, Afghanistan.
1: Ja, Vietnam is natuurlijk ook een groot voorbeeld voor de Amerikanen.
0: Het heeft ook 20 jaar geduurd. Ja. En er wordt ook wel een cliché inmiddels gesteld dat het eigenlijk een oorlog is die de grootste supermacht met het sterkste leger, grootste economie, dat ze het hebben verloren van ongeorganiseerde boeren. Maar als je dan dat van dichterbij bekijkt, analyseert, is het eigenlijk best wel logisch te verklaren. Dus een guerrilla-beweging of een groep die onconventioneel vecht, hoeft alleen maar niet te verliezen.
1: Ja, want je noemt de guerrilla's, ja, die heb je ook gehad in Zuid-Amerika enzovoorts. Ja. En hebben daar toch hele bewinden omver geworpen.
0: Je hebt tegenwoordig geloof ik een uitspraak, specifiek over Afghanistan, dat de VS de klok had, maar de Taliban de tijd. Dus de sterkere partij kan een veldslag makkelijk winnen. Ze komen er met panzerhaubitsers waar een lokale verzetsbeweging, moet even zo, het gewoon niet tegenop kan. Maar een zwakkere partij of een lokale partij hoeft alleen maar daar te blijven en te wachten tot een overheerser of een invader of een onderdrukker eigenlijk het politiek niet langer kan volhouden daar te zijn. En zodra zo'n partij zich terugtrekt, komt die partij uit de holletjes. Ja. En dan ben je dus terug bij af. Je kan het alleen maar maintainen door dat militair te handhaven. En als buitenlandse mogendheid kan je dat niet volhouden. Ja. 20, 30, 40 jaar lang.
1: Kijk, als je, ik denk dat er ook onder onze luisteraars al mensen zijn die zeggen van nou, voor mij hoeft de oorlog helemaal niet. Dat geldt voor mij eigenlijk ook. Maar toch beginnen ze er steeds weer aan. Poetin begint een oorlog tegen Oekraïne en denkt dat hij dat even in 3 dagen voor elkaar bokst. En we zijn er nog steeds mee bezig.
0: Ja. Ik denk dat hij het ook in 3 dagen voor elkaar had kunnen boksen als Oekraïne niet zeg maar de steun had gekregen die ze vanuit het Westen krijgen. En dan kom je weer in zo'n proxyoorlog die we ook vaak in de Koude Oorlog hebben gezien. Dat grotere conflicten op een bepaald stukje land worden uitgevochten en dat daar veel meer achter zit dan alleen maar dat stukje landje pik. Want het is natuurlijk ook gewoon de NAVO versus het voormalig Sovjetblok.
1: Ja.
0: Of nou ja, nu teruggebracht tot dan Rusland.
1: Ja. En eigenlijk wat Amerika nu in Iran aan het doen is, dat gaat ook een beetje die kant op. Hè? Van nou, we zullen het wel even fixen. Maar voorlopig is het daar nog steeds aan de gang en schieten ze nog steeds raketten de lucht in.
0: Ik heb het daar vaak over met collega's, over het vrienden, familie. Ik weet niet hoe dat gaat eindigen. Nee, er is op dit moment geen lucht aan licht aan het eind van de tunnel. En niemand wil natuurlijk lijden aan gezichtsverlies. Dus het is escalatie op escalatie. En vooralsnog weet Iran te overleven.
1: Ja.
0: Wederom weer tegen een partij die op papier veel sterker lijkt. Ja. Maar ze hebben die straat van Hormuz en daar heeft Trump zich enorm mee gekeken.
1: Nee, maar het is, kijk, ze leren, dat zijn dan de wereldleiders, leren er ook geen zak van. Ook van de geschiedenis lijkt het.
0: Omdat het hun niet beïnvloedt. Zij staan daar niet te vechten. Het zijn niet hun kinderen die aan flarden worden geschoten.
1: Want dat val je ook op bij dit boek. Hè? Die oorlog leidt vaak tot armoede als dan de oorlog een keer voorbij is.
0: Nou, we hebben dit weekend natuurlijk verschrikkelijke situatie rond Ceuta gehad.
1: Ja.
0: Ceuta.
1: Ja.
0: Ceuta.
1: Jongens uit Marokko die dan overzwommen soms. Hè, om
0: klimmen, zwemmen, verdrinken in een vlucht naar een beter leven. Maar als je kijkt naar migratie, instabiliteit, geweld, zeker in delen van Afrika, denk ik dat je dat echt niet kan begrijpen zonder het historische proces erachter te kennen. En dit boek vooral laat echt heel duidelijk zien hoe kolonialisme en staatsvorming en buitenlandse inmenging eeuwenlang eigenlijk op elkaar in hebben gewerkt. Dus nou ja, Afrika is na WO2 eigenlijk gedecoloniseerd. En de auteurs die leggen eigenlijk uit dat die voormalige koloniën, dat die economisch verbonden bleven aan die voormalige kolonisator. Onder meer bijvoorbeeld door een geldsysteem. En ze laten ook zien dat buitenlandse bedrijven hun invloed daar behouden, investeren, maar vervolgens de winst die daar wordt verdiend, wordt weer weggesluist via diezelfde bedrijven. Wat me ook opviel is dat ze het hebben over internationale wapenhandel. Dus waarbij rivaliserende groepen zich weten te bewapenen met inkomsten uit grondstoffen.
1: Ja. Dus die zijn juist gebaat bij oorlogen.
0: En de conclusie die ze dan trekken, of die je kan trekken, is dus dat zulke buitenlandse invloeden in heel veel gevallen bijdragen aan blijvende armoede, instabiliteit en dat conflict.
1: Ja.
0: En dan is het niet heel vreemd dat jongeren hun heil elders gaan zoeken. Zeker als je de beeldvorming hebt dat het hier het beloofde land is waar alles mogelijk is.
1: Ja, wat ook weer niet zo is natuurlijk.
0: En dan, ja, maar je kijkt toch met een heel ander oog naar jongeren die dit doen. Of in ieder geval, ik word daar empathischer van. Dan het gemiddelde sentiment wat ik nu om me heen hoor.
1: Ja.
0: Rondom wat
1: van,
0: hier gebeurt.
1: Van sla ze maar terug. Want dat is wat ook heel veel mensen
0: zeggen. Ze kennen de risico's. We kunnen ze niet allemaal opvangen. En dat.
1: Maar er zit een grote verhaal achter, absoluut. Het is ongelooflijk dat jij dit eigenlijk zo in 10 minuten even samenvat. Dat boek over 5000 jaar oorlog. Dus hartelijk dank daarvoor. Aisha Huizen Romein, militair historicus. We spraken dus over het grote militaire geschiedenisboek.

0: was toen de man met de vlugste vingers van het westelijk halfrond. Ik weet niet of dat anno 2026 nog is. Hij is ook wat ouder geworden natuurlijk. Mark King, de bassist van Level 42 en Love Games. Zet het journaal aan en het gaat over oorlog. Maar dan even een wist u datje. Al sinds het begin van de mensheid wordt er oorlog gevoerd. Dat wist u misschien niet. Al die oorlogen die hebben natuurlijk enorme impact gehad op hoe de wereld er tegenwoordig uitziet. In het grote militaire geschiedenisboek wordt 5000 jaar oorlogsvoering op een rij gezet. Het boek is geschreven door een team van experts en vertaald ook nu in het Nederlands. En Asja Huizen-Romein is militair historicus en die heeft dat boek voor ons gelezen. Een enorme opdracht. Hartelijk welkom, Asja. Even een statement van jou, want jij zegt de militaire geschiedenis is een belangrijk onderdeel van de wereldgeschiedenis.
1: Dat klopt.
0: Leg eens uit.
1: Zolang als de mensheid bestaat, voeren ze oorlog. En wat dit boek vooral laat zien, is dat oorlogen voortdurend veranderen. Maar dat de mens eigenlijk opvallend hetzelfde blijft. Dus technologie verandert, tactieken veranderen, rijken komen en gaan. Maar als je kijkt naar macht, angst, eer, ambitie en overleven, dat is iets van

0: Mark Amber is dat. Er is flink gereageerd vanmiddag op de vraag van vandaag. Hadden we ook wel een beetje verwacht, want er zijn veel Suske en Wiske liefhebbers onder onze luisteraars. Aanleiding het verschijnen van de allernieuwste. Die komt donderdag uit, Het Laatste Lint geheten. En ja, dat bracht ons op die vraag van vandaag. Wat is uw favoriete Suske en Wiske? Daar lag nog de vraag hè, die wij hadden gesteld. Van, kan het dat in die Belgische paspoorten, er staan allemaal stripfiguren in, en waarom dan geen Suske en Wiske? Nou, dat staan ze dus wel, zegt Koen, die we eerder hadden hier. Koen Maas, dat is de man van de perfecte podcast, weet alles van Suske en Wiske. Met een silhouet van de cover van de Kwakende Queen. Volgens Koen een compleet te verwaarlozen album, dat wel, maar dat is dus terug te vinden in die paspoorten. Naar aanleiding van die vraag eerder vanmiddag. Dan een reactie van Rob uit Nijmegen. Ik lag in de jaren 70 in het ziekenhuis. Hij las daar het Suske en Wiske album De Charmante Koffiepot. En hij kan het zo voor de geest halen, liggen in het ziekenhuisbed met die Suske en Wiske. Dus dat heeft hem daar een beetje doorheen gesleept. Luisteraar Paul, die verzamelt alles over Suske en Wiske, maar het blijft één favoriet, zegt hij.
1: Ik vind bij Suske en Wiske het mooiste boek De Ringelingsschat. Het is een eigen versie van De Ring des Nibelungen, Der Nibelungen. En het is oude stijl getekend. En het verhaal is schitterend. Daar veel humor. Uit de tijd dat de Suske Wiske nog echt de Suske Wiske was.
0: Egbert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Bent u nog steeds uroloog?
2: Ja, ik ben nog steeds uroloog, oh, ja. Jazeker.
0: Okay.
2: Ja.
0: U gebruikt Suske en Wiske, begrijp ik, ook in het werk. Vertel.
2: Nou, het is ook weer een ziekenhuisverhaal. Ik was betrokken bij de introductie van de niersteenvergruizer in Nederland. En als we dan stenen kapot schoten, dan gingen ze niet altijd gelijk weg. En dan... op een gegeven moment hadden we gevonden dat in de Texas Ridders dat wordt verklaard. En dat hebben we het Jeromeke-effect genoemd. Want in de Texas Ridders ligt een grote rots voor een gat. En Suske en Wiske en Lambiek krijgen dat niet weg. Dan komt Jeromeke eraan, die geeft een enorme knal erop. Maar er gebeurt helemaal niks. En dan loopt Jeromeke weg, blazend op zijn hand en zegt... Steen weet nog niet dat hij geraakt is. En dan even later dan valt hij in allemaal kleine stukjes uit elkaar. En dat werd dus bij ons wel snel het Jeromeke-effect op de nierstenen.
0: Ja, ja. En dat legde u ook op deze manier uit aan de patiënten?
2: Ja, sterker nog, we hadden dat plaatje hadden we uitvergroot en op de uitslaapkamer, waar de mensen allemaal lagen bij te komen, hadden we dat op de muur geplakt. En om ze zo te laten zien wat het effect kan zijn. Ja.
0: Wat een grappig verhaal. Hartelijk dank daarvoor. Egbert was dat, de uroloog. Dan nog eentje van Siebren, die zegt: bij de mooiste Suske en Wiske albums horen voor mij zeker ook de maatschappijkritische nummers, zoals de Poenscheppers en de Wolkeneters. Die gaan over kapitalisme en klimaatverandering. En als laatste Suske en Wiske, De Gouden Cirkel. Dat is de favoriet van Roosje. Dat was de strip waarin Lambiek een bloem op zijn hoofd had staan. Die mocht absoluut niet doodgaan. Eerste strip waarbij ik voor het eerst heb gehuild, zegt Roosje. Ach, kijk eens aan. Nou, mooie herinneringen vandaag. Hartelijk dank weer voor iedereen voor het insturen. Natuurlijk van de bijdrage voor de vraag. Morgen weer een nieuwe vraag. En dan gaan we ook praten over het overlijden van Tante Leen. Die overleed op 5 augustus 1992. Dat is het onderwerp in Terug naar Toen. Zometeen op deze zender, het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens u een prettige voortzetting van deze dinsdag. Goedemiddag.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1. Human. Koen Verbraak.
5: Het is zaterdag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heroverde. Het streng islamitische bewind is strikter in de leer dan ooit. Vrouwen mogen helemaal niets meer en kindhuwelijken en lijfstraffen zijn weer gewoon toegestaan. Toch was er onlangs een Taliban-delegatie welkom in Brussel om te praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Welke verhalen horen Afghaanse Nederlanders van familie en vrienden in Afghanistan? En waar putten ze nog hoop uit?
6: Zaterdag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
4: Fleur Wallenburg.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemiddag. De plannen voor een grote octopuskwekerij in Spanje zijn van de baan. Er was al jaren veel protest tegen. Ik praat zo met een diergedragsdeskundige over de nadelen van zo'n kwekerij. Eerst het nieuws met Sid van der Linde.
8: De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden, zegt de veiligheidsregio.
9: We hebben natuurlijk te maken met een groot gebied. We hebben ook te maken met wind. Wind komt uit het zuiden, maar is ook wel wat onvoorspelbaar. Draait af en toe, waardoor we moeilijk in de gaten kunnen houden van waar gaat nou die brand heen. Dus we moeten wat meer coördinatie hebben en we hebben ook meer handjes nodig om in het gebied het vuur te kunnen bedwingen.
8: Het wordt volgens de veiligheidsregio de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen vanwege de wind en eventueel onweer. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Uiteindelijk werd hij opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het rijbewijs van de man is afgepakt. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat, is opgelopen tot 24. Dat heeft asielminister Van den Brink gezegd. Elke maand komt het ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Het gevolg is onder meer dat het ministerie uitleg wil en er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een opvangplek. De afgelopen weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale dodental op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad meerdere explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Niemand raakte gewond. De granaten in Frankrijk worden weggehaald en zullen op een later moment worden vernietigd. Ajax huurt keeper Marc-André Ter Stegen voor 1 seizoen van FC Barcelona. De Duitse doelman heeft volgens Ajax een enorme staat van dienst en wordt een directe versterking voor de selectie genoemd. Ter Stegen zegt dat hij Ajax weer naar de top wil helpen.
10: We have to bring back that club to where it belongs. And I'm very much looking forward to get it done. At the end, it's about enjoying what we do, what we love the most. And I think it will be a good season, hopefully.
8: Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, de middenvelder Julian Brandt. Het weer, op de meeste plekken is het droog en zonnig. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag, maar minder warm met maximaal 27 graden.
7: Dankjewel, Sid. We gaan naar de verkeersinformatie. Helene de Geest, hoe is het op de weg?
11: Nou, het is eigenlijk heel rustig op de weg. Er staan een paar korte files en maar 2 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Allereerst eentje op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij knooppunt Zaandam 10 minuten extra reistijd. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook bijna 10 minuten vertraging.
7: De natuurbrand in Limburg breidt zich uit. Onze verslaggever ter plekke praat ons zo bij.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: De droogte zorgt voor steeds grotere problemen bij het vervoer van goederen via binnenvaartschepen.
16: Hier in Dordrecht hebben bedrijven aan de rivier al echt last van het lage water. Vooral groot materieel dat de Rijn over moet richting Duitsland blijft hier langs de kade staan.
7: En het is een spannende dag in de Tour de France van, want het is een tijdrit. Gabriel Melging.
17: Met start in Gevrey-Chambertin en finish in Dijon. 21 kilometer dus in het oosten van Frankrijk. En het is nog steeds ontzettend warm, net als de vorige dagen. Zo'n 33 graden. En Demi Vollering en Anna van der Breggen horen zeker tot de favorieten voor de ritzegen. Maar dan moeten ze wel afrekenen met wereldkampioene Marlen Reusser.
7: Maar eerst, de brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen is weer verder uitgebreid. En net als gisteren worden daar ook vandaag twee Chinook-helikopters van Defensie ingezet. Deze helikopters kunnen duizenden liters water vervoeren in een zogenoemde bucket, een heel grote emmer. Sander Spithoven is commandant bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij legt uit hoe dat in zijn werk gaat.
18: Deze Chinook is hier nu op vliegbasis Schilderijen aan het trainen voor een normale militaire taak, om de normale vliegoefeningen die nodig zijn om onze missie uit te voeren te kunnen doen. We hebben één crew en één helikopter sowieso stand-by staan in de zomerperiode om dit te kunnen doen, ook in de weekenden. In dit geval moest er dus wel een crew extra worden opgetrommeld. Ja, dus er wordt gekeken wie is er niet op vakantie en wie kan er vanavond even langer doorwerken. In de basis is de Chinook een zware transporthelikopter die alles kan sleuren wat maar los en vast zit. Heel simpel gezegd. Mensen, materieel, maar dus ook de zakken met water om de brandweer te ondersteunen. Dus in dit geval zo'n inzet met een bambi-bucket. Dan hangt de bambi-bucket onder de middelste haak. En daar kan 75 tot 7600 liter water in die wij heel gericht op een brand kunnen gooien. Het gebeurt altijd op verzoek van de veiligheidsregio's. Die gaan uiteindelijk opschalen en dan komt er een verzoek bij Defensie uit. Waarbij wij binnen het Defensie Helikoptercommando als 298 Squadron, dat is het Chinook Squadron, worden gevraagd om een helikopter in te zetten. Of meer, zoals nu het geval is.
7: Commandant Sander Spithoven was dat van de Koninklijke Luchtmacht. Verslaggever Jeroen de Jager is in Limburg, in de buurt bij die brand, wel op enige afstand, hè Jeroen. In hoeverre Zeker. Heeft de inzet van die Chinooks en ook al dat andere materiaal ook echt resultaat bij de bestrijding van de brand?
19: Nou, ik denk heel veel, want het voordeel is natuurlijk dat dit gebied ligt echt om de hoek bij de Maas. En ik ben daar naartoe gereden en die Chinooks die hebben maar echt een paar minuten nodig om vanuit de brandhaard richting de Maas te gaan, weer opnieuw te vullen, weer terug te vliegen. En zo gaan ze met z'n tweeën op en af. En aangezien het moeilijk toegankelijk terrein is, zijn die Chinooks juist in staat om boven op dat terrein waar de brandweerwagens minder goed kunnen komen, om daar hun lading te lossen. Want ja, de brand is nog niet onder controle. Wat de brandweer vooral doet is natte buffers aanleggen, zodat die brand zoveel mogelijk beperkt blijft binnen het gebied waar het nu is. En ze hebben inmiddels ook speciale teams laten komen uit andere delen van het land met meer brandweerachtige terreinwagens die ook dat gebied in kunnen. Ik hoor nu trouwens weer een Chinook hier boven me vliegen in de buurt. Ik denk niet dat je hem op de microfoon hoort. Maar ze zijn dus nog steeds bezig. Je hoort hem dus. Dat kan niet de hele nacht doorgaan. Die gaan weer rond een uur of half tien stoppen. En dus zal de brandweer hier vannacht aanwezig moeten blijven om het binnen de perken te houden. Ik ben een weg afgereden hier om zo dicht mogelijk bij die brand te komen. Dat lukt uiteindelijk tot op een paar honderd meter. Dan zie je rook, maar het is niet volop aan het opvlammen. En uiteindelijk het verhaal wat je kunt krijgen is van brandweerlieden die uit het gebied komen en die vervolgens hier gaan fourageren, gaan eten. En dan kun je een gesprekje met ze houden. Luister maar.
20: Grace van der Broek, net terug uit het gebied. Je zit onder het roet, de zwarte vegen, dus je bent er middenin geweest.
21: Ja, dat klopt.
20: Wat is de situatie daar? Want wij kunnen daar niet komen.
21: De brand was in principe al uit. Er waren nog wat kleine vuurhaartjes. Wij hebben daar geprobeerd alle vuurhaartjes eigenlijk uit te krijgen. En daar een soort van stoplijn te maken, zodat het eigenlijk niet ging uitbreiden.
20: Heb je er zo'n brand gehad?
21: Nee, niet een zo'n natuurbrand. Ik niet in ieder geval. Nee.
20: Nooit eerder een natuurbrand gedaan?
21: Ja, dat wel. Ja, vorige week nog bij ons.
20: Waarin verschilt deze?
21: Ja, deze is veel groter. Ja,
20: waar merk je dat aan?
21: De mensen die op de been zijn. Het is gigantisch.
20: Ja. En je komt dichtbij, maar het is geen laaiend vuur meer.
21: Nee, het is, dat hebben onze collega's al eraf gekregen. Maar de helikopter vliegt nog. Dus je zit eigenlijk nog midden in de spanning. Dus dat is eigenlijk best wel,
20: En die bulkwater wil je niet over je heen krijgen, die zo'n helikopter gooit. Dus hoe gaat dat?
21: Ja, dat wordt allemaal wel via de portofoon wel heel goed gecontroleerd. Dus dat,
20: En dan sta je gewoon te blussen, letterlijk?
21: Ja, we zijn echt door het bos heen met de slangen trekken. Het is echt honderden meter slang trekken we met de hand. Het is...
20: Kom jij in genoeg water?
21: Ja. Dat wordt allemaal aangevoerd. Dus dat wordt allemaal heel goed gecoördineerd. Yeah. En wij moeten gewoon zorgen dat we steeds een stukje verder het bos in gaan. En zorgen dat we alles nat houden.
20: Is het spannend?
21: Ja, uiteindelijk als het nat is, dan is het niet spannend. Maar hoor je dan wel van, er is weer een vuurhaard. Dan sta je weer op scherp.
20: Want het leidt steeds weer ergens anders een beetje op.
21: Ja, klopt. Ja,
20: dat is in die zin niet onder controle?
21: Nee, nog niet. Nee, zeker niet. En dat zal nog wel even nasmeulen. En de grond is ook heel warm. Dus je staat ook echt op smeulende grond te blussen eigenlijk.
20: Het is heet onder je voeten?
21: Ja klopt.
20: Ja, letterlijk? Ja. Dat voel je gewoon?
21: Ja, dat voel je. Ja. Ja.
20: En dan zijn die laarzen tegen bestand.
21: Ja, daar zijn ze gelukkig wel tegen bestand. Ja.
20: Leuke klus ook?
21: Ja, superleuk. Leuk tussen aanhalingstekens, want het is natuurlijk niet fijn om...
20: Maar je hebt een beroepsgekte en daar hoort dit een beetje bij.
21: Ja, daar hoort het bij. Ja. Zonde van de natuur, maar die herstelt zich wel weer. Ja.
1: Ja, Jeroen, dat was jouw gesprek met een van de brandweermensen. Nou hoorden we net in het nieuws bij Sid ook dat er nu ook een noodverordening is afgegeven, hè?
19: Ja. Ja. Kijk, wat je ziet bij zo'n grote brand, en het is ook vakantie nog steeds, daar komen gewoon heel veel mensen op af. Je zag ook bij die Chinook die daar water haalt uit de Maas. Ja, daar staan heel veel mensen te kijken. Die vinden dat geweldig om te zien. En er zijn mensen die het gebied in willen. Dus overal op alle wegen, want ik ben er helemaal rondom gereden, staan mensen om te zorgen dat die niet binnen kunnen. En die noodverordening, die dus vanaf 2 uur geldt, daarin wordt gezegd, volg alle instructies op, ga het gebied niet in. En voor de mensen die hier wonen, hou deuren en ramen gesloten. En als je je huis uitgaat, realiseer je dan dat het wel eens zou kunnen dat je het gebied niet meer in kunt. Dus er zijn allerlei maatregelen genomen om het voor de komende 24 uur, want het gaat ondertussen gewoon door deze operatie, om het beheersbaar

0: te houden.
1: Dankjewel. Vanuit Limburg was dat Jeroen de Jager.
2: NOS NTR. Fleur Wallenburg.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Er komt toch geen grote octopuskwekerij in Spanje. Er waren plannen om tot wel een miljoen octopussen daar te gaan kweken op Gran Canaria. Maar het bedrijf hierachter kreeg de juiste vergunningen niet rond. En ook was de druk van buitenaf groot. Dierenwelzijnsorganisaties hebben jaren geprotesteerd tegen de bouw. Saskia Arndt is hoogleraar diergedrag aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Dit zou de grootste octopuskwekerij ter wereld moeten worden. Eigenlijk ook de eerste. Hoe zou die eruit moeten zien?
4: Nou ja, als je dieren houdt moet je eigenlijk altijd erop letten dat je zoveel mogelijk voldoet aan de behoeftes van de dieren. En daar moet je dus naar kijken. Dus wat zijn de behoeftes van zo'n octopus? En dat zijn er best wel veel. Dus ten eerste is het een solitair levend dier. Dus ze leven niet in groepen in de vrije natuur. En dat is een probleem. Als je aan zo'n farm denkt, waar ze dan met duizenden of miljoenen andere dieren leven.
1: Dat is niet echt alleen.
4: Nee, absoluut. Nee. En we kennen dus berichten dat het tot heel veel stress bij die dieren kan leiden. En zelf kan leiden tot agressie. Dus er kan sprake zijn van cannibalisme. Of dat die dieren beginnen zelfmutilatie uit te voeren. Dus beginnen aan hun eigen armen te eten.
1: Uit een soort, omdat ze dan gevangen zitten.
4: Ja, absoluut. En die dieren zijn daarnaast ook nog nachtactief. Volgens mij wordt daar in die commerciële bedrijven ook geen rekening mee gehouden. En zitten die dieren dus onder fel licht. Nou, hun eten moeten ze ook ergens vandaan krijgen. Dat wordt in de zee gevangen. Het zijn vissen, verschillende schelpdieren. Nou, dat is niet echt duurzaam waarschijnlijk. En ook het slachten is uiteindelijk een probleem. Want volgens mij zijn er ook geen methodes om de octopus te slachten die we als humaan zouden beschouwen. Mm. En misschien nog veel belangrijker, we weten, het zijn hoogintelligente dieren. Het zijn dieren die pijn kunnen ervaren. Ze hebben een lange en een korte termijn geheugen. Ze kunnen supercomplexe, zeg maar, puzzelopdrachten ook oplossen. Er zijn berichten dat ze zelf werktuigen gebruiken. En ze kunnen van elkaar leren. Dus dat betekent, ze hebben heel veel uitdaging nodig. En ja, dat zou lastig zijn om dat daar aan te bieden.
1: Dus als ik u zo hoor, dan bent u denk ik ook wel blij dat dit niet doorgaat.
4: Ja, in principe ben ik blij. Ik hoorde wel berichten dat het bedrijf heeft gezegd, het zijn vooral economische redenen waarom men nu een streep doorheen is gezet. En dat ze niet uitsluiten om het alsnog een keer te doen. Ik denk wat hiervoor echt nodig is, is echt dialoog met elkaar. Er zijn natuurlijk verschillende behoeftes. Natuurlijk een bedrijf wat hiermee geld zou willen verdienen. Uiteraard ook mensen die dit vlees willen consumeren. Mm-hmm. En mensen die zeggen, nou ja, maar we kunnen niet echt rekening houden met de behoeftes van de dieren, dus laten we het niet doen. Dus ik denk, daarover moet debat gevoerd worden.
1: Ja, want zijn er nu regels voor welke dieren je wel en niet mag kweken of fokken? Want ja, waarom mag het bij varkens wel en bij octopussen niet?
4: Ja, ik kan één voorbeeld noemen waar ik eerlijk gezegd ook trots op ben. Dat zijn collega's van de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Dat gaat over de kortsnoutere honden. Dus die konden dus met behulp van onderzoek echt aantonen dat die dieren door juist dit bepaalde uiterlijk echt heel grote gezondheid- en welzijnsproblemen ervaren. En
1: dit heeft heel veel uiteindelijk hoofdpijn, toch? Die hondjes.
4: Onder andere, ja. Inderdaad. En dit heeft eraan bijgedragen dat uiteindelijk is besloten door de wetgever om te zeggen, nou, we stoppen met dit fokken van die dieren. En je mag ze ook niet meer aanschaffen. En het fokbeleid moet veranderd worden. Mm. Dus dat is, vind ik, een prachtig voorbeeld hoe het eigenlijk zou moeten gaan in mijn beleving.
1: Ja, en u hoopt dan dus ook dat gesprek en uiteindelijk wellicht een verbod dan ook gaat komen voor het kweken van octopussen?
4: Ja, dat gesprek daarover. Hè? Kijk, het is wel zo, als je ziet die ontwikkelingen zien we, en daar ben ik heel blij mee, dat we steeds meer ook publiek debat voeren over dieren en het houden van dieren, onze omgang met dieren. Dus voorbeelden zijn bijvoorbeeld dolfinaria, ook in Nederland. Of het houden van orka's in aquaria. Dat zijn voorbeelden. Dus ik ben blij daarmee dat die discussie wordt gevoerd. En we zien dus ook in andere landen, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, is juist de octopus met een paar andere dieren in 2021 al herkend als een dier, een wezen met bewustzijn. En dat brengt dan weer bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Daarnaast wordt ook de octopus beschermd onder de Europese wetgeving als het gaat om dierexperimenten. Dus als je die zou willen uitvoeren met een octopus, dan moet je voldoen aan heel strenge eisen.
1: Maar als ik het goed begrijp, zo'n octopuskwekerij zou dus volgens de Europese regels wel mogen?
4: Ik ben geen jurist, dus daar moet ik even baseren op wat ik uit de mediaberichten weet. Dus volgens mij mag het. En mijn persoonlijke vraag is dan ook, waarom zou dit anders zijn voor de octopus dan voor andere dieren? Ja. Want we houden immers ook andere dieren die ook aan, nou ja, heel erg lijken ook op de octopus als het gaat om de emotionele en cognitieve vaardigheden. Denkt u aan varkens of aan koeien. Mm-hmm. Dus, en ook daar denk ik, en dat zien we dus ook, is de sleutel eigenlijk veel meer met elkaar in gesprekje overgaan en die verschillende belangen tegen elkaar afwegen.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Saskia Arndt, hoogleraar diergedrag. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
0: De Nederlandse spoorwegen willen door met hun samenwerking met de omstreden Spaanse treinbouwer CAF, dat schrijft RTLZ. Het bedrijf is volgens de Verenigde Naties betrokken bij de bouw van een tramlijn door Israël in door Israël bezet Palestijns gebied. De NS zegt dat het bij een aanbesteding niet mogelijk is om bedrijven uit te sluiten op basis van morele gronden. Partijen in de Amsterdamse gemeenteraad gaven eerder wel aan dat ze geen nieuwe trams van CAF willen. Het Financiële Dagblad schrijft over afslankmedicatie en hoe dat leidt tot minder ziekteverzuim. Bij BNR vertelt de auteur van het stuk hoe Deense onderzoekers hierop kwamen.
5: Ze hadden al bedacht van omdat Ozempic gebruiken of Mounjaro gebruiken, dat kan tot minder hart- en vaatziekten leiden. En ze dachten, nou, als mensen minder vaak ziek worden, dan zullen ze waarschijnlijk minder verzuimen. En dat blijkt dus ook uit hun onderzoek.
0: Ja, dat langdurig ziekteverzuim kan met 17% afnemen door de medicatie. En ook zijn werknemers productiever. Maar ja, of je het moet willen gebruiken, dat is natuurlijk weer een hele
1: andere. Gaat de baas dat dan ook betalen? Vraag ik me dan ook af.
0: Een sportschool in Echt in Limburg maakt zich schuldig aan discriminatie. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Het bedrijf weigert bewoners van het AZC in de buurt een lidmaatschap. Dat meldt het ANP. Volgens het college maakt de sportschool zich schuldig aan onderscheid op basis van ras en nationaliteit. Het bedrijf zegt dat er in 2022 en 2023 incidenten waren met asielzoekers in de sportschool. Dat er daarna een ledenstop is ingesteld voor bewoners van het AZC. De explosieven opruimingsdienst heeft vanmiddag onderzoek gedaan bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum in Limburg vanwege een bommelding, vertelt deze verslaggever van L1 Nieuws.
6: Het gaat dus om dat rode busje. Daar zijn dus nu allerlei mensen onderzoek aan het doen. Die mensen in die militaire pakken, die zijn van de explosieve opruimingsdienst. En tot die tijd wordt de weg hier niet vrijgegeven. Dat betekent dus ook dat de hoofdingang van FNOS, dat die voorlopig blijft afgesloten, want die ligt er vlak achter.
0: Maar het bleek loos alarm gelukkig, want de bestuurder van dat rode busje lag daar gewoon in te slapen en er waren geen explosieven.
1: Oh, maar die zal dan ook wel geschrokken zijn, ja, dat hij er ineens allemaal militair bij zijn busje zag. Dankjewel, Sid. We gaan naar de verkeersinformatie, want Helene, ondanks de zomervakantie toch nog wel een paar korte files, hè?
7: Ja, maar het zijn hele korte files, hoor. Maar als er dan iets gebeurt, dan ontstaat er natuurlijk wel een wat langere file. En dat was het geval op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij Rozenburg. Er stond daar even een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels van de weg, maar de vertraging is nog wel een kwartier.

0: Move Your Feet van Junior Senior. Nou, dat doen ze zeker bij de tijdrit, bij de Tour de France vandaag. Gabriel, zijn er al veel rensters gestart?
1: Zeker, we zitten nu ongeveer halverwege deelnemersveld. En de belangrijkste rensters die moeten nog wel starten. Vanaf 4:30 gebeurt dat ongeveer met Zoë Bekstad, de wereldkampioene bij de belofte van vorig jaar in Rwanda. Dat is misschien ook wel een van de favorieten voor de ritzegen vandaag. Net zoals bijvoorbeeld Rianne Marcus die dan ook start. En later op de dag, iets voor 5:00, Anna van der Breggen. En dan om 5:08 Marlon Reusser en Pauline Ferrand-Prévot. En Demi Vollering iets voor 5:30. Dat zijn de interessantste starttijden voor vandaag. Momenteel hebben we een Belgische vrouw als snelste, Lotte Klaas, in een tijd van 28 minuten en 25 seconden. Dat betekent 44 kilometer per uur gemiddeld. Over een tijdrit die echt niet volledig vlak is. Er zit een klimmetje in van zo'n 2 kilometer, waarvan 1 kilometer toch zo'n 7% omhoog gaat. Nou, dat is toch stiekem nogal iets wat je wel een kuitenbijter zou kunnen noemen. Maar die Lotte Klaas die zal ongetwijfeld niet heel lang de snelste tijd houden, want Lieke Nooyen en Misha Bredewold zijn alle twee een stuk sneller dan de Belgische, die u misschien nog kunt kennen van haar zege in de omloop het Nieuwsblad van vorig jaar. Dat was een hele verrassende zege, waarin alle favorieten naar elkaar bleven kijken en vroege vluchter Klaas vooruit bleef. Lieke Nooyen en Misha Bredewold zijn dus goed onderweg, maar de echte favorieten, die volgen allemaal later pas.
0: Dankjewel, Gabriel. Ik praat nog even door hierover met wieleranalist Kirsten Wild. Goedemiddag, Kirsten.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de individuele tijdrit dus. Ja, bijna een sport apart, hè. Jij hebt er tijdens jouw carrière ook heel wat gereden. Wat is nou het geheim van een goede tijdrit?
2: Het geheim van een goede tijdrit? Ja, dat is natuurlijk waar iedereen op zoek is. Voor mij staat dat wel een beetje in de voorbereiding. Zorgen dat je alles op orde hebt. Dat je precies weet wat je gaat doen. Dat gaf mij heel veel rust. Maar zo'n tijdrit beginnen. En dan natuurlijk die tijdrit zelf. Dan moet je eigenlijk ook een plannetje hebben. Hoe ziet het parcours eruit? In dit geval, nou, Gabriel had het over een kuitenbijtertje. Nou, het is gewoon een serieuze klim. En ik heb net in de auto meegereden met Volker Wessels. Het was heel serieus.
0: Oh ja.
2: Dus dan moet je heel goed over nadenken. Hoe pace ik dan zo'n wedstrijd? 28 minuten kun je niet op je allerhardst fietsen. Maar wanneer ga je dan wel? Wanneer hou je een beetje in? Dat is wel een beetje het geheim van een hele goede tijdrit.
0: Ja, en dan is het dus ook de kunst om je dan aan je plan te houden.
2: Ja, dat is wel de kunst. Ja, dat is heel verleidelijk. Ik had zelf wel eens dat ik dacht, ik ben echt heel goed. En dan ging ik echt heel hard van start. Dan dacht ik, toch niet. Weer erin getrapt.
0: Het parcours, je zei het net, heeft veel invloed. Maar ook de kleinste details zijn belangrijk bij zo'n tijdrit. Aerodynamica, om er maar eentje te noemen. Daar gaat het echt al de hele dag over. Want er vindt voor de start een zogenoemde BH-controle plaats. Voor wie het niet heeft gevolgd, kun je dit nog even uitleggen?
2: Ja, dit klinkt vrij absurd als je het zo zegt. Dat is het eigenlijk ook. Binnen het wielrennen is er een regel. Ik weet niet uit mijn hoofd niet welk artikelnummer het is. Maar er staat in de reglementen, je mag geen dingen aan je kleding toevoegen die aerodynamisch voordeel geven.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je geen stripjes op je pak mag plakken, of je mag geen ribbeltjes in je shirt in de stof hebben.
0: Tot zover heel logisch.
2: Ja, maar je mag dus ook geen dingen toevoegen die invloed hebben op de aerodynamische werking van je pak. Dus je mag eigenlijk geen bidon aan de voorkant in je shirt stoppen. Dat zien we nog wel eens bij de mannen gebeuren. Mm-hmm. De laatste tijd wel wat over gebeurd. Bij de vrouwen, wat is gebeurd, is dat ze dus een BH met extra dikke padding gebruiken. Waardoor dat stuk, je buik, dus dat loze stuk als je op je lichtstuur zit, dat opgevuld wordt. En dat je dus minder werveling op die plek hebt. En dat is natuurlijk heel slim. Maar
0: ja,
2: dat mag niet.
0: Dus eigenlijk zijn de rensters die wat grotere borsten hebben, zijn bij zo'n tijdrit in het voordeel.
2: Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen.
0: Ja.
2: Ja, en als je dus wat afgetraind bent, zoals al deze rensters eigenlijk zijn. Ja, dan zijn daar niet heel veel rensters die grote borsten hebben. Dus dan kan je dat een beetje zo opvangen.
0: Ja, en dat is ook gebeurd, hè, bijvoorbeeld bij de Spelen in Parijs. En nu dacht de UCI, hier gaan we een stokje voor steken. Maar hoe gaan ze dat dan doen?
2: Nou, daar heb ik me dus even in verdiept. Want ik dacht, ja, dit is natuurlijk niet oké. Dan moet je daar gaan staan en dan word je dan gecontroleerd. Of hoe gaat het dan? Moet je dan laten zien wat je voor kleding je aan hebt? Maar er is dus een afgesloten hokje. En dan moet je een beetje staan zoals op Schiphol, dat je met je armen wijd staat. En dan gaan ze een beetje kijken. En ja, dat is op dit moment de controle.
0: Maar dan gaan ze kijken of je iets in je BH hebt gestopt. Wat is dat?
2: Ja, in het wielrennen moet je niet meer aan privacy denken. Daar gebeuren hele rare dingen. Dus dat moet je ondergaan om mee te kunnen doen aan een eerlijke en een schone competitie.
0: Mm, en hoe vinden de rensters dat?
2: Dat heb ik ook bij een paar rensters gevraagd. Nou, die moesten er eigenlijk een beetje op lachen. Die hadden zoiets van, dat doen we eigenlijk helemaal niet. Dus het is niet een heel groot ding in het peloton. Ja, en de meiden weten dat erop gelet wordt. Ja. Maar er werd een beetje lacherig op gereageerd.
0: Oké. Nou, hopelijk laten ze zich er niet te veel toe afleiden. We hadden het net met Gabriel over de kanshebbers van deze tijdrit. Wie verwacht jij dat er aan het eind van de middag de snelste tijd heeft neergezet?
2: Ja, ik vind het leuk om een dark horse te noemen. Nou, ze is niet heel erg dark meer, want het is een Zoe Bakstedt. Ik heb wel grote verwachtingen van. Mm-hmm. En Marleen Reuze, de wereldkampioen. Er is natuurlijk altijd een renster om rekening mee te houden. En voor het klassement, dat zijn eigenlijk twee wedstrijden in één. Hè. Dat is eigenlijk voor de dagoverwinning. En dan heb je natuurlijk nog het spelletje voor het klassement, waar de klassementsrensters proberen verschil te maken onderling. Ja, dan hoop ik wel dat Demi Vollering een slag kan slaan. Want haar concurrente Pauline Prevot, daar weten we niet zo heel goed wat zij kan. Dus ik hoop eigenlijk dat Vollering hier een eerste tikje kan uitdelen.
0: Spannend middagje sowieso. Dankjewel, Kirsten Wild.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: NPO Radio 1.
0: Het is 16:30, het nieuws met Sit.
7: Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied van de bosbrand. Dat betekent onder andere dat mensen het gebied niet mogen betreden en dat er geen drones mogen vliegen. Het doel is om de hulpdiensten zo meer ruimte te geven bij de bestrijding van de brand. Spanje heeft goed gehandeld rondom de bestorming van de exclave Ceuta. Dat stellen alle Europese ministers van Migratie na een spoedoverleg. Ze zeggen solidair te zijn met Spanje. Eerder uit de verschillende Europese landen nog kritiek. In een onderzoek naar terrorisme is een man van 18 uit Kesteren opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. In hetzelfde onderzoek werden eerder al 3 mannen opgepakt. Volgens justitie is nog niet duidelijk of er een concreet doelwit was voor de aanslag. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als bondscoach van Oranje. Dat bevestigt de trainer aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Volgens hem heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij.
0: Marco Verhoef, ik wil met jou het eerst even hebben over die natuurbrand in de buurt van Venray. Die breidt zich uit en een van de dingen die het lastig maakt is dat die wind steeds draait, hè?
8: Ja, steeds draait. Hij komt wel uit verschillende richtingen, maar het is wel allemaal zuidelijk. Dus
0: ja, okay,
8: zuidoost, zuidwest, dus ergens daartussenin fluctueerde het vandaag, waarbij het vanochtend allemaal qua kracht wel meeviel. Inmiddels waait het daar matig windkracht 3. Maar het kan ook zo zijn dat zo'n brand ook een beetje zijn eigen windveld gaat creëren. Dus nu creëert heel veel warme lucht gaat stijgen, je hebt allerlei bewegingen en dan kunnen er ook windvlagen ontstaan. En dat zou ook best wel eens een rol kunnen spelen in dit verhaal.
0: En onweer?
8: Er komen nu buien aan. Buien gaan niet overal vallen. Ze trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Ik denk dat alleen Noordwest-Nederland het droog houdt vanavond. Dan kan er inderdaad een bui overtrekken. Daar kan het bij onweren. Maar of zo'n bui dan precies over zo'n brandhaard heen trekt, ja, daar kun je nu eigenlijk nog niet heel veel over zeggen. De hoeveelheden neerslag overigens zijn ook niet heel erg groot. Dus ik denk ook niet dat dat nou meteen heel veel zoden aan de dijk gaat zetten, wat neerslag betreft, om zo'n brand nou eerder geblust te hebben.
0: Maar die buien, gaat dat ervoor zorgen dat het wat minder warm wordt? Want het is best pittig vandaag. Hè?
8: Ja, het was vandaag weer 34 graden in het binnenland. Dus het was weer echt heet. Nou, dat gaat morgen niet gebeuren. Morgen blijven we onder de 30, 23 in het noordwesten, 28 in het zuidoosten. Die buien van nu die trekken vannacht nog een beetje over het oosten en zijn dan weg. Morgen overdag grotendeels droog. Een lokaal buitje in het binnenland kan ik niet uitsluiten. En morgen waait de wind matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. En die vrij krachtige wind, windkracht 5, is dan echt voor West-Nederland weggelegd. Gaan we naar de donderdag, dan hebben we zonnige periode. In het noorden een enkele bui, 22 graden gemiddeld. Echt even wat verkoeling. Vrijdag is het droog met 23 graden. En in het weekende gaan de temperaturen weer omhoog.
0: Dankjewel, Marco. Helene de Geest bij de ANWB. Hoe is de situatie op de weg?
6: Op de meeste plaatsen rijdt het eigenlijk prima door. Er staan een paar korte files, zoals op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens bijna 10 minuten oponthoud. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen ook bijna 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A1. Veel mensen rijden om via die A27. En het is druk vanuit Zeeland op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goederede 10 minuten vertraging.
0: De lage waterstand in de rivieren heeft grote gevolgen voor de binnenvaart en dus ook voor de economie. Dat zometeen.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: Fleur Wallenburg. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De lage waterstanden zijn een steeds groter probleem. Op alsmaar minder rivieren en kanalen kunnen schepen hun spullen vervoeren. En de kosten daarvan kunnen oplopen tot €100.000 per week. Economieverslaggever Aida Brand staat op de kade van een industrieterrein in Dordrecht. Aida, hoe groot zijn de problemen op dit moment?
13: Ja, ze zijn wel echt groot. En die problemen worden ook steeds groter. Om een beetje een beeld te geven, aankomende nacht dan sluiten de parksluizen bij Rotterdam. En dan kan er dus ook niet meer over het Schiekanaal gevaren worden. Het Twentekanaal is al dicht. En zwaar transport over de Rijn richting Duitsland is eigenlijk gewoon niet meer mogelijk. En ja, Nederland is natuurlijk wel echt een waterland. We zijn gewoon wel afhankelijk van transport over de rivieren. De binnenvaart is ook zo goed voor zo'n 22.000 banen. Het voegde vorig jaar zo'n €1,8 miljard toe. Dat klinkt misschien niet zo heel veel als je het vergelijkt met andere sectoren. Maar het zit hem vooral ook in de indirecte waarde die deze sector toevoegt. Want al die spullen komen vervolgens naar Nederland of gaan juist uit Nederland. Ja, en dat moet nu allemaal over de weg. Maar dat lukt gewoon niet met alle producten. En ik sprak daar dus vanmiddag ook over met transportbedrijf Van der Wees. Zij zijn gespecialiseerd in het vervoeren van groot materieel over water. En normaal is het hier best wel druk. Maar ja, goed, iedereen is inmiddels ook wel naar huis hoor. Maar je ziet eigenlijk vooral heel veel spullen langs de kade die gewoon niet mee op die boten kunnen. En ik vroeg hen het bedrijf wat dit nou voor hen betekent.
14: Nou, op dit moment geldt voor onze vloot dat van de 7 duwboten, wij nou 6 duwboten niet de Rijn mee op kunnen. En dat betekent dus ook dat we reizen moeten uitstellen voor klanten. Maar ook bovenal een aantal transporten kunnen we ook gewoon niet uitvoeren, omdat de schepen diep komen te liggen.
15: Wouter Lambrechts, u bent verantwoordelijk voor transport over water bij Van der Wees. U doet dit werk al 20 jaar. Hoe vaak is dit nou al voorgekomen?
14: Nou ja, elk jaar is het wel 1 of 2, 3, 4 weken dat het lastig is. Dat er misschien een keer wat minder melading meegeworden kan worden. Maar ik denk eigenlijk in de afgelopen 20 jaar dat ik hier werk, dat het eigenlijk pas 3 periodes zijn die ik echt uit mijn geheugen kan zeggen dat we het langere tijd niet konden transporteren.
15: En wat betekent dat concreet voor jullie?
14: Nou, op dit moment betekent dat wij de benedenrivieren, dus zeg maar de gebieden tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, kunnen wij nog gewoon bevaren. Dat betekent wel dat wij bijvoorbeeld zwaar transporten voorbij Nijmegen, dat wordt problematisch. Op dit moment moeten wij bepaalde transporten uitstellen. Omdat er gewoon niet genoeg water is, met name op de Rijn. Zodat componenten van grote fabrikanten, die kunnen we op dit moment niet meer transporteren. Omdat ze gewoon, daarvan gaan onze schepen te diep.
15: Jullie houden de weersomstandigheden, lijkt mij, heel erg nauw in de gaten.
14: Jazeker. De waterstanden blijven stabiel laag de komende 2 weken. Er komt wel een regenbuitje her en der, maar dat zegt niet echt zo aan de dijk. Ik denk dat wij echt 2 weken best wel wat regen moeten hebben. Vooral in Zuid-Duitsland, want dan komt er pas de rivier af natuurlijk. Een buitje in Dordrecht zet geen zoden aan de dijk voor de bovenrivier. Dus we moeten echt substantieel regelen dat wij dan weer kunnen gaan transporteren.
15: Ja, want hier wordt druk gewerkt voor het schip dat morgenochtend gaat vertrekken.
14: Ja, dat klopt inderdaad. Die gaan morgenochtend vroeg weg. Want die zijn natuurlijk wat langer onderweg dan normaal. Omdat we om moeten varen via wat dieper vaarwater naar de Duitse kanalen. Dus ja, dus we hebben het een beetje moeten vervroegen. Dus waar andere transporten uitgesteld worden, is deze 5 dagen vervroegd.
15: Het is natuurlijk wel een uitzonderlijk jaar met uitzonderlijke droogte. Maar wat als dit gewoon het nieuwe normaal is? Wat betekent dit?
14: Als dit altijd zou zijn, dat wij natuurlijk al lang onze vloot hadden aangepast naar de omstandigheden. Dus het is ook voor ons echt een uitzonderingssituatie.
15: Wat, is dat wel iets wat bij jullie wordt overwogen om de vloot aan te passen?
14: Nou, op dit moment nog niet. Dan heb je het over investeringen van meerdere miljoenen. Die we dan zouden moeten terugverdienen omdat het een paar weken per jaar laag water is. Daar willen klanten
15: voor voorgekomen.
14: Nou ja, elk jaar is het wel 1 of 2, 3, 4 weken dat het lastig is. Dat er misschien een keer wat minder lading meegeworden kan worden. Maar ik denk eigenlijk in de afgelopen 20 jaar dat ik hier werk, dat het eigenlijk pas 3 periodes zijn die ik echt uit mijn geheugen kan zeggen dat we het langere tijd niet konden transporteren.
15: En wat betekent dat concreet voor jullie?
14: Nou, op dit moment betekent dat wij de benedenrivier, hè, dus zeg maar de gebieden tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, kunnen wij nog gewoon bevaren. Dat betekent wel dat wij bijvoorbeeld zwaar transporten voorbij Nijmegen, dat wordt problematisch. Op dit moment moeten wij bepaalde transporten uitstellen. Omdat er gewoon niet genoeg water is, met name op de Rijn. Zodat componenten van grote fabrikanten, die kunnen we op dit moment niet meer transporteren. Omdat ze gewoon, daarvan gaan onze schepen te diep.
15: Jullie houden de weersomstandigheden, lijkt mij, heel erg nauw in de gaten.
14: Jazeker. De waterstanden blijven stabiel laag de komende 2 weken. Er komt wel een regenbuitje her en der, maar dat zegt niet echt zoden aan de dijk. Ik denk dat wij echt 2 weken best wel wat regen moeten hebben. Vooral in Zuid-Duitsland, want dan komt er pas de rivier af natuurlijk. Een buitje in Dordrecht zet geen zoden aan de dijk voor de bovenrivier. Dus we moeten het echt substantieel regelen dat wij dan weer kunnen gaan transporteren.
15: Ja, want hier wordt druk gewerkt voor het schip dat morgenochtend gaat vertrekken.
14: Ja, dat klopt inderdaad. Die gaan morgenochtend vroeg weg. Want die zijn natuurlijk wat langer onderweg dan normaal. Omdat we om moeten varen via wat dieper vaarwater naar de Duitse kanalen. Dus ja. Dus we hebben het een beetje moeten vervroegen. Dus waar andere transporten uitgesteld worden, is deze 5 dagen vervroegd.
15: Het is natuurlijk wel een uitzonderlijk jaar met uitzonderlijke droogte. Maar wat als dit gewoon het nieuwe normaal is? Wat betekent dit?
14: Als dit altijd zou zijn, dat wij natuurlijk al lang onze vloot hadden aangepast naar de omstandigheden. Dus het is ook voor ons echt een uitzonderingssituatie.
15: Wat, is dat wel iets wat bij jullie wordt overwogen om de vloot aan te passen?
14: Nou, op dit moment nog niet. Dan heb je het over investeringen van meerdere miljoenen. Die we dan zouden moeten terugverdienen omdat het een paar weken per jaar laag water is. Daar willen klanten vaak ook niet voor betalen.

0: gaan onze schepen te diep.
1: Jullie houden de weersomstandigheden, lijkt mij, heel erg nauw in de gaten.
0: Jazeker. De waterstanden blijven stabiel laag de komende 2 weken. Er komt wel een regenbuitje her en der, maar dat zegt niet echt zo aan de dijk. Ik denk dat wij echt 2 weken best wel wat regen moeten hebben. Vooral in Zuid-Duitsland, want dan komt er pas de rivier af natuurlijk. Een buitje in Dordrecht zet geen zoden aan de dijk voor de bovenrivier. Dus we moeten echt substantieel regelen dat wij dan weer kunnen gaan transporteren.
1: Ja, want hier wordt druk gewerkt voor het schip dat morgenochtend gaat vertrekken.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Die gaan morgenochtend vroeg weg. Want die zijn natuurlijk wat langer onderweg dan normaal. Omdat we om moeten varen via wat dieper vaarwater naar de Duitse kanalen. Dus ja, dus we hebben het een beetje moeten vervroegen. Dus waar andere transporten uitgesteld worden, is deze 5 dagen vervroegd.
1: Het is natuurlijk wel een uitzonderlijk jaar met uitzonderlijke droogte. Maar wat als dit gewoon het nieuwe normaal is? Wat betekent dit?
0: Als dit altijd zou zijn, dat wij natuurlijk al lang onze vloot hadden aangepast naar de omstandigheden. Dus het is ook voor ons echt een uitzonderingssituatie.
1: Wat, is dat wel iets wat bij jullie wordt overwogen om de vloot aan te passen?
0: Nou, op dit moment nog niet. Dan heb je het over investeringen van meerdere miljoenen. Die we dan zouden moeten terugverdienen omdat het een paar weken per jaar laag water is. Daar willen klanten vaak ook niet voor betalen. Dus dat gaat hand in hand. Dus er moet een markt voor zijn en het moet de investering waard zijn. Bij normale omstandigheden hebben we al onze boten gewoon aan het varen. Dus daar ligt er niemand voor de kant. Alleen ja, nu wel.
1: Ja, wel fijn in ieder geval dat het schip morgen wel kan vertrekken.
0: Ja, wel met een omweg. Hè. Dus we varen nu, omdat we niet via de Rijn naar de Duitse kanalen kunnen, varen we nu helemaal via Delfzijl en Emden over getijdenwater naar het Duitse kanalensysteem.
2: Een verslag was dit van Aida Brands. We gaan weer naar de Tour de France. Gabriel Melching. Met een nieuwe Nederlandse snelste tijd in de tijdrit, toch?
3: Zeker. Lieke Nooijen, een sterke tijdrijder is dat. Werd dit jaar nog 3e op het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Werd dat vorig jaar overigens ook. En werd vorig jaar ook 5e op het Europees kampioenschap tijdrijden. Dus dit is zeker wel een richttijd voor de echte favorieten die er toe doet. 27 minuten en 34 seconden. En over niet al te lang gaan we weten hoeveel die tijd daadwerkelijk waard is. Zij was natuurlijk ook al de snelste bij het tussenpunt. Op die klim moet ik het even geen kuiten bij te meer noemen, heb ik net vernomen.
2: Klopt.
3: Naar La Sette de Marsanais, 1,8 kilometer aan 7%. En daar is Zoë Bakstedt nu mee bezig. De dark horse van niemand minder dan Kirsten Wild en de wereldkampioene bij de belofte in deze discipline in het tijdrijden. Jonge renster, 21 jaar oud, een Britse, ontzettend goed in deze discipline. En zij is dus over zo'n 3 minuten zoiets bij dat eerste meetpunt. En dan gaan we zien hoe goed die tijd van Lieke Nooijen daar was. Al moeten we ook toegeven dat Nooijen vooral een heel sterk tweede deel heeft gereden, zo lijkt het dan toch. Want bij dat tussenpunt was ze maar 8 seconden sneller dan Bredewold. Bij de finish, zo'n 12 minuten later, was dat al opgelopen naar 41 seconden. Dus ook als Bakstedt iets sneller zou zijn dan Nooijen bij dat meetpunt, zou het zo nog maar eens kunnen dat die tijd van Nooijen aan de finish gewoon blijft staan. Want die was ontzettend goed. We hebben nu dus al meerdere favorieten die vertrokken zijn. Ook Rianne Marcus is intussen onderweg. Amanda Spratt en ook bijvoorbeeld Lotte Kopecky is al gestart. Katrine Aleruut. Dat zijn toch al wat meer namen van cachet. En dat zou dus wel kunnen betekenen dat we echt wel richting de finale van deze wedstrijd gaan. Maar de echte toppers, ik zeg het nog een keer, met Royster en co, die moeten nog altijd even wachten.
2: In Amsterdam is er ook vandaag en morgen voor het eerst een Black Pride Festival. In Engeland en Amerika bestond dat al, maar ook hier in Nederland hebben zwarte mensen en mensen van kleur behoefte aan een eigen Pride. Een van hen is Naomi Pieter. Goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
2: Want het is uw idee, hè, om ook hier in Nederland een Black Pride te organiseren. Waarom moest die er komen?
4: Het is, ik ben inderdaad de initiatiefnemer, maar dit is niet alleen mijn droom. Ik denk dat dit een droom is van vele mensen hier in Nederland. Dat zie je doordat het gedragen wordt ook door de gemeenschap. Dus het is een droom die we met z'n allen dragen. En waarom? Omdat ik, ja, ook de behoefte heb om een ruimte te hebben waar ik kan uitademen. Waar ik kan samenkomen zonder na te denken over racisme, over uitsluiting. Of hoe, of iemand aan mijn haar zal zitten. Of bevraagt hoe ik dans. Of mij als een exotisch snoepje ziet. Ik kan hier gewoon vrij zijn. En ja, dat is waarom ik deze ruimte organiseer.
2: Want als ik dan bijvoorbeeld kijk naar wat er allemaal in Amsterdam gebeurt.

0: gebeurt in deze week, hoeveel evenementen er zijn in de boterparade. Ik denk dat heel veel mensen ook met mij het idee hebben van nou, dat is dus de plek waar iedereen echt zichzelf kan zijn, naar waar het niet uitmaakt op wie je valt of hoe je je identificeert. Maar u lijkt dat dus wel anders te ervaren.
1: Ik denk dat we alle ruimtes nodig hebben, maar ook ruimte die gecentreerd staat rondom zwarte queer mensen die waarin onze menselijkheid, onze queer zijn, onze identiteit niet worden losgetrokken van elkaar. Een plek waar we het samen kunnen vieren. En Pride mag er zijn. En daarnaast mag er ook een Black Pride zijn waarin we dit soort dingen samen kunnen vieren.
0: Ja, want het is best wel heftig wat u vertelde van ik heb ruimte nodig om uit te ademen en ik wil niet dat mensen aan mijn haar zitten. Dat is best wel heftig.
1: Ja, helaas is
0: dat is dus waar u mee te maken hebt.
1: Ja, ik heb hier onzeker mee te maken dat mensen ongevraagd aan mijn haar willen zitten als ik op een Pride loof of op bepaalde queer feestjes. Of dat men mij ziet als een exotisch snoepje die ze wel willen uitproberen omdat ze dat nog nooit hebben meegemaakt. De manier waarop ik dans en mijn lichaam beweeg, dat mensen dan vanuit gaan, ja, daar meestal gedachten over hebben. En de ruimtes die ik creëer, of die zwarte queer mensen creëren, daar hoef ik daar niet over na te denken. Ik kan gewoon zijn. En ik denk, als we 365 dagen hebben en we daar eentje van nemen en zeggen, goh, deze dag mag ik uitademen met andere mensen die op mij lijken en die dezelfde behoeften hebben. Nou, dat is toch mooi?
0: Ja, want jullie organiseerden al 5 jaar lang een speciale dansavond tijdens Pride, Bondi Pride. Dat was ook afgelopen zaterdag in de Melkweg. Nu dus ook echt een heel festival. Kunt u ook zeggen van ja, de behoefte neemt ook echt toe voor deze groep aan dit soort evenementen?
1: Ja, zeker. We begonnen in 2018, eigenlijk al 8 jaar. In 2018 begonnen we met Bondi Pride in de Melkweg met 450 mensen. En afgelopen zaterdag stonden er 1950 mensen in de Melkweg. Dus dat is een mega groei van bezoekers. En ja, dus er is een grote ontwikkeling. Ik denk dat mensen de behoefte hebben en zien dat er een plek is. En daardoor ook denken van, goh, ik mag er zijn. En dat is mooi.
0: Ja, en wat gebeurt er dan vandaag en morgen op het Westergasterrein waar het Black Pride Festival wordt gehouden?
1: Nou, op dit moment zijn we dus hier en de mensen zijn lekker aan het dansen, aan het genieten. We hebben de Queer Resilience Summit gehad.
0: Wat is dat?
1: En nu is er een market. De Queer Resilience Summit is een summit waar, laten we zeggen, het thema dit jaar ging over queer mensen in, even kijken. Wauw, even in de internet, wauw. Even mijn woorden bij elkaar zoeken. Het gaat over queer mensen, queerrecht in combinatie met big tech en het internet. En hoe we onszelf daarin kunnen beschermen. Omdat heel veel queer organisaties, heel veel Instagrams worden verwijderd. En ja, daar willen we graag iets tegen doen. Mm-hmm. Dus dit jaar stond het in teken van een stukje cyber safety, internet safety. Morgen hebben we de Black Pride conferentie.
0: Ja.
1: Daar hebben we internationale gasten, waar ik ontzettend trots op ben. We hebben verschillende workshops die in het teken staan van neurodivergent zijn, sekswerkers, ongedocumenteerde mensen. We hebben Bondi Pride.
0: Een heel breed.
1: Dus daar gaan we de avond mee los.
0: Precies, dus een heel breed.
1: Ja, ik kan gewoon doorgaan. Dansen.
0: En wie zijn daar dan welkom op dit Black Pride Festival?
1: Iedereen.
0: Ja.
1: Iedereen die graag ons wilt vieren. Die de mensheid, die mensen in zijn volle glorie wil vieren. We zetten zwarte queer mensen centraal. Maar ieder die dit begrijpt, wilt meefeesten en ons of iedereen de ruimte gunt om zichzelf te zijn, is welkom. Black Pride is geen uitsluiting, maar juist een plek om te kunnen samenkomen. Als ik kan uitademen, even kan relaxen, kan ik ook weer met iemand samenkomen. Dit is de plek voor verbinding. Dus iedereen is welkom.
0: Dank voor dit gesprek, Naomi Pieter van het Black Pride Festival. Mooie dagen gewenst. Gaan we naar het nieuwsoverzicht met Sid. Wat melden de media in het buitenland?
2: In de door Rusland geannexeerde Krim zijn 4 mensen neergeschoten door een Russische militair. Hij schoot volgens de BBC eerst een andere Russische militair dood en daarna 3 burgers. Ook zijn er meerdere gewonden, waardoor het dodental nog kan oplopen. De schutter is opgepakt. In Antwerpen is een man dit weekend zwaar gewond geraakt na de val van een standbeeld. Hij was op het bekende Brabo-standbeeld op de Grote Markt geklommen en vervolgens gevallen, zegt de politie tegen de VRT.
3: We gaan ervan uit dat de man wel onder invloed was. Hij is tot vrij hoog geraakt en is dan eigenlijk ten val gekomen. Maar dat is een lelijke geval geweest. Hij heeft eerst de stenen geraakt en is dan op de grond beland.
2: Ja, er liggen ook allemaal rotsblokken omheen. Die 22-jarige man ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De topman van de online bank Revolut is aangeklaagd door een makelaarskantoor voor superjachten. De Financial Times meldt dat. Nick Storonski zou 17,5 miljoen euro aan commissie hebben ontdoken bij de aankoop van een jacht voor zichzelf. Het kantoor vond een superjacht voor hem, maar bij de aankoop probeerde de Revolut-topman de transactie af te ronden zonder tussenkomst van de makelaar, om zo dus die commissie niet te hoeven betalen. Storonski vindt dat hij niets verkeerd doet. De makelaar zegt tegen de krant dat ze zoiets nog nooit hebben meegemaakt.
0: Waar je allemaal niet tegenaan loopt, hè, als je een heel duur jacht probeert te kopen.
2: Echt problemen.
0: Ja.
2: Nog een bijzondere recordpoging op de Oostzee. Een Poolse zwemmer is die zee overgezwommen. Van Zweden naar Polen dus. Bij Euronews is te zien hoe hij na 55 uur zwemmen een beetje wankel aankomt op het strand waar zijn fans staan te wachten. Hij is weer met de grond onder zijn voeten. Bartolomé Kubkowski is de eerste mens die de Oostzee overzwemt. Het was 160 kilometer. En met die actie heeft hij bijna 1,5 ton opgehaald voor kankeronderzoek bij kinderen.
0: Wat goed.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Amerikaanse paardentrainer Monty Roberts is overleden. Hij werd ook wel de Horse Whisperer genoemd, omdat hij paarden echt leek te begrijpen. De Britse koningin Elizabeth was groot fan van hem en moedigde hem aan om een boek te schrijven. Het werd een bestseller. Paardengedragstrainer Annemarie van der Toorn is jarenlang de tourmanager geweest van Monty Roberts. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: U hebt hem dus ook vaak aan het werk gezien. Die bijnaam, de Horse Whisperer, snapt u die?
5: Ja, die begrijp ik zeker. En zeker toen in het begin, toen er nog niet zoveel bekend was. Het leek alsof er eigenlijk niks gebeurde, terwijl er voor je ogen een enorme verandering bij dat paard ontstond. Dus dat noemden ze toen paardenfluisteren, alsof je kon fluisteren. Nou, dat fluisteren bestaat niet, maar het is praten met je lichaam, zodat je elkaar begrijpt.
0: En hoe deed hij dat dan?
5: Nou, wat hij gedaan heeft, hij heeft op jonge leeftijd heeft hij heel veel studie gedaan naar hoe paarden met elkaar communiceren. En hij is dat vervolgens zelf gaan uitproberen. En daar heeft hij dus begrepen van hoe hij dus zelf met zijn eigen lichaam, want zij hebben een non-verbale taal, met zijn lichaam kan communiceren. En dan begrijp je elkaar. En op het moment dat je elkaar begrijpt, dan kun je ook stappen zetten.
0: En dat was dus heel anders dan hoe er tot dan toe met paarden werd omgegaan.
5: Ja, zeker. Kijk, de traditionele manieren van trainen waren toch vaak onder meer geweld of dwang. Werden die ingezet. En hij was eigenlijk de eerste die echt op grote schaal liet zien dat je kon communiceren met paarden. Zodat je ook samen heel goed kon toewerken naar iets anders.
0: Ja, nou, tot zover begrijp ik het wel. Maar hoe werd hij dan vanuit toch eigenlijk een paardentrainer? Hoe groeide hij dan uit tot echt zo'n wereldberoemde horse whisperer?
5: Ja, dat berust natuurlijk altijd op een soort van toevalligheden. Maar hij was heel bekend in de race-industrie, omdat hij veel werkte met paarden die de racebox niet in wilden. En koningin Elizabeth was een paardenfan, zoals we allemaal weten. Mm-hmm. En zij hoorde van zijn werk, heeft hem toen naar Buckingham Palace gehaald, waar hij dus in de koninklijke stallen heeft gewerkt. En toen was zij zo onder de indruk dat ze zei, ja, ik ga voor jou een tour door Engeland organiseren. Dit moeten mensen zien. En zo is het eigenlijk ontstaan. En vervolgens heeft hij bijna wel, mag je zeggen, de hele wereld overgereisd om overal zijn werk te laten zien.
0: Ongelooflijk. Ja, ik las ook dat hij ook bij de begrafenis van koningin Elizabeth was. Dat ze ook echt vrienden zijn geworden.
5: Ja, absoluut. Absoluut.
0: En u bent dus ook een aantal jaar met hem ook echt op pad geweest en veel demonstraties gezien. Hoe was het om met hem te werken? Was hij ook leuk voor mensen?
5: Nou, niet altijd. Maar dat begreep ik ook wel. Omdat hij stelde hele hoge eisen aan zichzelf. Maar dus ook aan zijn omgeving. Dus waar iedere stap die een paard in een training 's avonds nog 26 keer geanalyseerd werd. En hij het maximale van zichzelf verwachtte. Verwachtte hij dat ook van zijn 10 mensen om zich heen. Mm. Dus hij was niet altijd makkelijk. Maar daarmee bereikte hij altijd wel een heel goed resultaat.
0: Ja. Ik dacht dus ook eventjes toen ik dit nieuws hoorde dat hij was overleden. Dat hij van die film The Horse Whisperer was. Met Robert Redford. Dat die op hem was gebaseerd. Maar dat is dan weer niet zo, toch?
5: Nee, dat is volgens mij niet zo. Er gaan heel veel verhalen over. Er zijn wel veel dingen gebaseerd op zijn werk. Maar ja, met name ook het laatste stuk, daar had hij zelf altijd heel veel moeite mee. Omdat ze daar een been van een paard opbinden om op zijn rug te gaan. En dat zou hij zelf nooit doen, omdat hij altijd vond dat het vanuit vertrouwen moest. Mm. Maar er zijn wel veel vergelijkingen gemaakt. En er zit ook wel veel overeenkomsten in, dat mag je ook wel zeggen.
0: Ja. En als u dan met hem zeg maar op pad was, op tour, wat zag u dan gebeuren bij de mensen die daar kwamen kijken?
5: Ja, dat was heel wisselend. Dat was van enorme ontroering. Omdat je ziet dan bijvoorbeeld een paard wat al jaren de trainer niet ingaat. En hij werkt er 10 minuten kwartier in en het paard loopt vol vertrouwen met hem mee. Ja. Maar er ontstond ook wel ongeloof. Omdat mensen het toch moeilijk vonden in die tijd. Toen we er nog niet zoveel van wisten om echt te snappen dat dit ook kon. Dus ze hadden soms het gevoel dat ze in de maling genomen werden. Oh ja? Dus ja, boosheid ontstond ook wel. Ja, ja.
0: Fascinerend.
5: Zeker.
0: En als we dan kijken naar de paardenwereld anno 2026, wat heeft Monty Roberts daarvoor betekend? Wat is er blijvend veranderd?
5: Nou, ik denk dat blijvend veranderd is dat we begrijpen dat die dieren een taal hebben en dat ze juist enorm gevoelig zijn. Dus dat geweld en dwang gewoon niet nodig is in de moderne vormen van training. En ik denk dat hij dat samen met een aantal anderen echt wel bij ons gebracht heeft. En daar kunnen we ook niet meer omheen.
0: Nee.
5: Dus dat zal ook een blijvende invloed houden op de paardenwereld.
0: Wat heeft u het meest, want u bent ook paardengedragstrainer. Wat is nou echt iets waarvan u zegt, ja, dat heb ik echt geleerd van Monty Roberts?
5: Ik denk wat het meeste van hem geleerd heb, is dat je nooit op moet geven. Dat er zijn natuurlijk sommige paarden die ontzettend moeilijk zijn en die het maximale uit je eigen kunnen halen. En dat hij werd daar nooit onrustig onder. Hij werd daar nooit gefrustreerd onder, nooit ongeduldig. Maar zij om je gewoon rustig door blijven wekken. Het komt een keer, het komt een keer. Het paard gaat je dan een keer geven. En ik denk dat dat hetgeen is wat ik het meeste meeneem in mijn huidige werk.
0: Dank voor dit gesprek, Annemarie van der Toorn, paardengedragstrainer. Gaan we nog even naar Gabriel bij de Tour de France, bij de tijdrit. Hoe staat het ervoor?
6: Nooije is nog altijd de snelste, maar er is een kaper op de kust. Zoë Bakstedt was bij het tussenpunt op die klim, dus La Sette de Marsanais. 29 honderdsten van een seconde langzamer dan Nooije. Dat zijn Formule 1 tijden, dat zijn geen wielrentijden. Dat is verwaarloosbaar, dat verschil. Dus in die laatste 12 kilometer heeft Nooije een voorsprong van 0,3 van een seconde om te verdedigen op Bakstedt. Maar we weten dat Nooije een ontzettend sterk tweede deel heeft gereden. Heeft in totaal 45,7 kilometer per uur gemiddeld gereden. En Bakstedt die vliegt nu ook echt naar beneden richting Dijon over een grote N-weg. 68 kilometer per uur tikt ze regelmatig aan. In die aerodynamische houding zit ze dan met die ellebogen op dat lichtstuur en de tong dan eventjes naar buiten af en toe om eventjes adem, even extra adem te halen. Bakstedt dus ook op weg naar Dijon. Verder kijken we nu naar Katrine Aleruut. Die komt er niet aan. Die is op 44 seconden langzamer bij het meetpunt op die klim. En Aleruut, dat is een klimster. Dus die hoeven we niet in de gaten te houden voor de ritzegen. Maar Bakstedt die gaat dus zometeen finishen. En dat is super interessant om wel te volgen. Daar komt ze. En het gaat er niet lukken lijkt het. Want het klok tikt af. Nog 2 seconden. 1 seconde. 0 seconden. Bakstedt is langzamer dan Lieke Nooije. Dat is toch wel een stunt hoor van Lieke Nooije. De 25-jarige renster die Nederlands kampioen op de weg werd. Eerder dit jaar in juni. Heeft dus nog altijd de snelste tijd. En is eventjes goed kijken. 15,8 seconden sneller dan Bakstedt over deze tijd in Dijon. Prachtig dus voor Lieke Nooije. Maar nu komen ook de klassementsrenners, want Anna van der Breggen is net gestart.
4: NPO Radio 1.
7: Goedenavond dames en heren. Vanavond speelt Triviant zich af in hoger sferen. Zondag op de perstribune van Max. De terugkeer van de tv-quiz Triviant. Met als presentator Annico van Zanten van Opsporing Verzocht.
8: Voor iedereen die het ooit heeft meegemaakt, een inbraak hakt erin.
7: En Arno Vermeulen, chef voetbal van de NOS.
9: Dijk komt er weer. Nederland.
7: Over zijn laatste WK en over zijn afscheid bij de NOS. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max. Jurgen van den Berg. In gesprek met Annico van Zanten en Arno Vermeulen.
4: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Spanje kijkt naar wat er anders moet op Ceuta na de bestorming van vorige week. Eerst het nieuws met Sid van der Linde.
2: Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweerlieden en materiaal. Dat zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op branden de laatste jaren groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom al bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. In het gebied waar die natuurbrand woedt is een noodverordening van kracht. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen, zodat de hulpdiensten alle ruimte krijgen om te blussen. Mensen uit Venray die vanmiddag toch kwamen kijken, zijn geschrokken.
13: Spectaculair, maar wel helaas dat we het kunnen zien. Ja, want dat wat daar even verder op gaande is behoorlijk heftig. Maakt heel veel indruk. Mensen die er middenin zitten, en zeker met de warmte, ja, die hebben het zwaar.
2: De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden, zegt de brandweer. De wind draait steeds en neemt in kracht toe. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen solidair te zijn met Spanje. Eerder uitten verschillende Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Brussel heeft volgens hem Spanje ook financiële steun aangeboden om de grens te beschermen. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren. In hetzelfde onderzoek werden eerder al 3 verdachten opgepakt. Ze zitten allemaal nog vast. De politie heeft een automobilist opgepakt die drank en drugs op had. De man van 40 reed met 246 km per uur over de snelweg bij Papendrecht. Zijn rijbewijs is afgepakt en zijn auto in beslag genomen. FIFA-baas Infantino heeft niet met president Trump gebeld over zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond zelf. Volgens de New York Post wilde Infantino Trump om steun vragen na de wereldwijde kritiek op zijn plan om aandelen van het WK te verkopen. Maar volgens de FIFA klopt dat niet. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. In het gebied geldt code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het vorige Oostenrijkse temperatuurrecord kwam uit 2013. Toen werd het in een dorp aan de grens met Slowakije 40,5 graden. Gisteren was het temperatuurrecord voor Wenen al gesneuveld, maar vandaag was het weer net iets hoger. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalig bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Louis van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Het weer: op de meeste plekken schijnt de zon nog. Vanuit het zuiden meer bewolking en regen. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, maar minder warm en maximaal 27 graden.
0: Bij de ANWB zit Helene Geest. Helene, hoe is het op de weg intussen?
14: Ja, er staan alleen een paar korte files, zoals op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes ook 5 minuten oponthoud. En op de N57 Rotterdam-Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en Oudenhoorn 10 minuten extra reistijd.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De ontknoping van de tijdrit in de Tour de France komt dit uur. Gaan de grote klassementsnamen al bijna starten, Gabriel?
6: Zeker, Anna van der Breggen is al bezig. Die is net begonnen aan de klim naar La Sette de Marsanais. En nu start ook Paula Blasi, de winnaar van de Vuelta. De winnaar van de Amstel Gold Race, outsider voor het klassement. En we zagen net ook al Marla Reusser klaar zitten. Nu nog met een cool vestje aan, maar straks natuurlijk in die prachtige regenboogtrui. En ook Demi Vollering zit klaar om straks te vertrekken.
0: Vegetarische vleesvervangers hebben het moeilijk, ook omdat ze niet als mannelijk worden gezien. Hoort u straks meer over. Maar eerst, het lijkt weer koek en ei tussen Spanje en de andere EU-lidstaten. Na de bestorming vorige week van de Spaanse exclave Ceuta door tienduizenden jonge Marokkanen was de kritiek op Spanje niet van de lucht. Het zou zijn grenscontroles niet goed op orde hebben. Maar bij de videoconferentie van vanochtend bleek dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Sterker nog, er is grote solidariteit met Spanje, zei EU-migratiecommissaris Bruner.
15: We have just concluded our informal meeting of the ministers of interior on last week's events in Ceuta. And there was full solidarity with Spain around the table.
0: Ik ga erover praten met onze EU-correspondent Chris Ostendorf. Chris, was dat ook de teneur van de meeting? Is het allemaal nu weer, zijn ze allemaal weer happy met elkaar?
16: Ja, en dat is best bijzonder om te zien en te horen. Want vorige week nog waren er echt snoeiharde verwijten van met name Italië richting Spanje. Dat Spanje met laks migratiebeleid dit uitgelokt zou hebben. En dat de Europese buitengrenzen niet voldoende zou worden bewaakt. Italië dreigde ook nog eens meteen met zwaar geschut. Grenscontroles met Spanje zouden moeten worden heringevoerd. En dan die toon van vandaag, hè. Volledige solidariteit met Spanje. En de EU spreekt waardering uit voor de manier waarop Spanje de crisis heeft aangepakt. Dus ja, je kunt zeggen, na de eerste paniekerige reacties was er eigenlijk vandaag de constatering dat heel veel politici in Europa heel voorbarig zijn geweest deze week.
0: En hoe kijken die lidstaten nou terug op de gebeurtenissen van vorige week, op die bestorming?
16: Ja, ik denk je zou kunnen zeggen dat de afdronk van vandaag is dat Spanje het praktisch heel goed heeft aangepakt, maar dat de rest van de EU-landen het PR-technisch volledig hebben verprutst. Want wat heb je nu voor een situatie na de afgelopen dagen, na wat politici hebben geroepen, kampt eigenlijk de Europese Unie met een hele rare beeldvorming. En daar wees ook EU-commissaris Bruner na afloop nadrukkelijk op. Hij zegt irreguliere migratie naar de Europese Unie daalde de afgelopen 2 jaar met 55%. Dus het gaat heel erg goed. Fort Europa wordt enorm goed bewaakt. Maar een grote crisis als deze, ook al is door die bestorming van Ceuta niet één migrant daadwerkelijk het Schengengebied binnengekomen, dat leidt er wel toe dat de beeldvorming is dat de EU het niet onder controle zou hebben. Luister maar.
15: By every measure, Europe has not had this much control over illegal migration in decade. But of course, the events from Ceuta show that dramatic images beat actually the best statistics.
16: Eigenlijk is de frustratie hier in Brussel. We hebben nog nooit zo'n streng migratiebeleid gehad in Europa. We hebben de boel nog nooit zo goed onder controle gehad. Maar één zo'n crisis en het hele beleid lijkt eigenlijk machteloos te zijn, terwijl dat in feite niet zo is.
0: Nee, en je zei al, landen reageerden dus voorbarig. Gaan ze dat in het vervolg anders doen?
16: Ja, dat is de eerste les die ze trekken inderdaad. In eerste instantie is de les die ze vandaag hebben getrokken een les voor de Europese leiders zelf. De communicatie rondom deze crisis had beter gekund, zeggen ze. En dat is een beetje een understatement. Oftewel, het was niet zo handig dat 22 landen meteen Spanje de wacht gingen aanzeggen in een hele strenge brief. Terwijl Spanje eigenlijk gewoon heel hard bezig was om te zorgen dat de overgrote meerderheid van die migranten snel teruggestuurd kon worden. En ook een andere les die ze vandaag getrokken hebben is dat de EU dit te laat heeft zien aankomen. Europese grensbewaking zal sociale media beter in de gaten moeten gaan houden in de toekomst om beter voorbereid te zijn op dit soort situaties.
0: Ja, en waar ze dus vorige week nog hoog van de toren bliezen, is er dus nu wel echt steun voor Spanje.
16: Ja, zeker. Alle 27 EU-landen stellen vast dat Spanje de zaak echt onder controle heeft nu. Dat Spanje goede afspraken ook heeft met Marokko om mensen terug te kunnen sturen. We spraken minister Van der Brink van Migratie na afloop van de vergadering nog even. En hij stelde ook tevreden vast, ze zwommen van Marokko naar Ceuta. Maar door goede afspraken van Spanje met Marokko liepen ze door de poort ook weer terug naar huis. Eén belangrijke les wilde Van der Brink nog wel trekken. Het bewaken van de Europese buitengrenzen, zegt hij, is nooit klaar. Er is steeds weer verbetering van het beleid nodig. Oftewel, binnenkort vergaderen ze weer verder over het migratiebeleid in Europa. En dit thema zal ook met stip op de agenda komen van de volgende EU-top in oktober.
0: Dankjewel, EU-correspondent.

0: correspondent Chris Ostendorf. Nou, laten we dan meteen maar eens naar Spanje gaan. Naar Madrid, daar is onze correspondent Miral de Bruyne. Want Miral, voelt Spanje zich nu inderdaad wel gesteund?
1: Ja, ik denk dat dit wel het beste resultaat is waar Spanje nu op kon rekenen. 3 dagen geleden stond Madrid er eigenlijk een beetje alleen voor. Iedereen was boos op Spanje dat ze dit konden laten gebeuren. Dat vertelde Chris net al. Maar nu krijgen ze dus in elk geval de erkenning dat ze daarna er alles aan hebben gedaan om de situatie onder controle te krijgen. En ja, iets dat ze na gisteren al wel zagen aankomen natuurlijk. Na die brief van von der Leyen die ze stuurde. Dus ze dachten het al. Toen konden ze al adem halen. Maar dit is wel een bevestiging voor ze. Al heeft de minister van Binnenlandse Zaken na de vergadering wel toegegeven dat de inlichtingendienst echt geen weet had van wat er zou gaan gebeuren. Dus van tevoren niet. En hoe dit heeft kunnen gebeuren, ja, daar moeten ze dus de komende tijd wel onderzoek naar doen. Dus hoe dat zo mis is gegaan bij de inlichtingendienst.
0: En Spanje kreeg dus bergen kritiek over zich heen. Wat stak nou het meest?
1: Nou, Spanje heeft eigenlijk al langer het gevoel dat ze zelf een beetje de buitengrenzen, in elk geval hun buitengrenzen van Europa, moeten bewaken. En voelen ze zich daar ook wel alsof ze daar een klein beetje alleen voor staan eigenlijk. Of het nou om migranten gaat, zoals hier, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om drugshandel. En als er dan zoiets gebeurt en de rest direct zo heftig reageert, in plaats van dat het direct hulp aanbiedt, ja, dat vonden ze hier wel moeilijk in Spanje, zeker.
0: En je zei net dat die minister dus heeft toegegeven, ja, we hadden eigenlijk geen idee dat het gaande was. Wat gaat Spanje doen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt?
1: Nou, ze hebben nu natuurlijk in eerste instantie die drijvende barrière opgezet bij Ceuta. Maar ja, dat is natuurlijk wel pleister te plakken voor nu. Want die barrière is er omdat er eigenlijk een soort lek zit in de wet, zou je kunnen zeggen. Dat als je dus Spanje zwemmend of per boot bereikt en dus geen fysieke barrière over hoeft, dat je dan niet direct fysiek kan worden teruggestuurd. Er zal dus naar die wet moeten worden gekeken. Dat is ook iets wat nu van de regering wordt gevraagd, dat die wet nog eens wordt bekeken. Maar ja, ik denk ook wel dat je in heel veel opzichten het gewoon eigenlijk slechte timing was. En Spanje het niet mee zat voor Spanje. Het land was natuurlijk de afgelopen weken in eerste instantie heel druk bezig met het WK. En daarna stond letterlijk het hele land in brand. En daar was de overheid ontzettend druk mee. Dus een antwoord zou ook kunnen zijn dat ze gewoon veel alerter hadden moeten zijn.
0: En hoe is de situatie op Ceuta nu?
1: Nou, er zijn nu op Ceuta of in Ceuta nog duizenden mensen overgebleven. Van die mensen die dus de afgelopen dagen illegaal zijn binnengekomen. Hoeveel dat er precies zijn, daar verschillen de cijfers wel een beetje. Volgens de nationale overheid zou dat gaan om zo'n 2000 mensen. Maar de lokale overheid die zegt nee, wij schatten het eerder rond de 3000 tot 5000. Veel van die mensen hebben geen slaapplek, want ja, de opvangcentra zitten vol. Ze hebben er niet genoeg. En dit is nog nooit zo gebeurd natuurlijk. En er zit dus ook nog een groep mensen die zich echt verscholen houdt. Dus naast de mensen die echt op straat slapen, houden ook mensen zich verscholen. En je ziet overal dat militairen naar hen op zoek zijn. Je moet je voorstellen, er is daar best wel wat natuur. En dus daar houden ze zich schuil, omdat ze dus bang zijn dat de politie zich, als ze vindt, ook terugstuurt.
0: Ja, want zij maken geen kans op dat ze asiel kunnen krijgen, of wel?
1: Nee, kijk, in principe in normale omstandigheden kun je alleen blijven als je dus inderdaad asiel aanvraagt. Dan moet je best wel een lange procedure doorlopen om in Spanje te blijven. Tijdens die procedure mag je dus wel in Spanje blijven. Nou hebben mensen uit Marokko niet direct recht op asiel. Ze moeten het wel kunnen bewijzen dat ze gevaar lopen in eigen land. En ja, dat is wel moeilijk te bewijzen voor ze. Maar wie wel sowieso mag blijven, dat is best wel een groep, want dat zijn de minderjarigen. Er zijn best wel wat minderjarigen ook nu die grens overgegaan. En als zij zonder begeleiding van een volwassene naar Spanje komen, dan is de Spaanse staat direct verantwoordelijk voor ze. Eigenlijk neemt een soort van voogdfunctie over. Oftewel, er moet onderdak worden geboden, gezondheid. Huiszorg en ook scholing. En er zijn nu naar schatting zo'n 800 tot 1000 minderjarige migranten in Ceuta. En ja, de opvangplekken zijn zo goed als vol, ook voor minderjarigen. Dus wil Spanje zo snel mogelijk deze kinderen eigenlijk over heel Spanje verspreiden. Zodat ze ook naar school kunnen en op een veilige plek zijn. En vandaag heeft dus ook de minister bekendgemaakt dat daar 25 miljoen euro voor wordt vrijgemaakt. Maar ja, dat is natuurlijk genoeg voor de komende tijd, maar niet voor in de verre toekomst. Want tot hun 18e zijn ze dus is de Spaanse staat dus verantwoordelijk voor al die levensbehoeften. Dus ja, dat is wel een puntje van discussie dat hier de komende tijd op gaat komen, denk ik zo.
0: Dankjewel. Vanuit Madrid, Mirel de Bruyne. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
2: De gemeente Zevenaar wil dat het kabinet in gesprek gaat met Duitsland over de Duitse grenscontroles in Nederland. De oproep komt na opnieuw een zwaar verkeersongeluk afgelopen vrijdag. Door de controles ontstaan files die Rijkswaterstaat aankondigt op de matrixborden. Maar daar trekt niet iedereen iets van aan, zegt deze verkeersdeskundige tegen Omroep Gelderland.
3: Als je dan te weinig afstand neemt en je anticipeert niet op wat er voor je gebeurt. Nou, dat is volgens mij de grondslag van de ongelukken die zeker hier gebeuren. Die auto die denkt van ja, maar ik hoef nog geen 50 te rijden. En dat zijn dus de mensen die op het allerlaatste moment die rem gaat. Hè? En dat zorgt voor gevaarlijke situaties.
2: Ja, sinds Duitsland 2 jaar geleden begon met die grenscontroles zijn er meerdere ongelukken gebeurd. Nu.nl schrijft dat het streefbedrag van 6.000 euro voor een nieuwe auto voor het getroffen statushoudersgezin uit Geesteren binnen een halve dag al is gehaald. Bewoners en lokale verenigingen starten de inzamelingsactie nadat de auto van het gezin 1,5 week geleden in brand was gestoken. In Geesteren is het al een tijd onrustig. Een groep bewoners wil dat het Syrische gezin vertrekt. Ook intimideren ze mensen die het gezin steunen. De regio Omroep Rijnmond schrijft over een opvallende rechtszaak. Een draaideurcrimineel met een strafblad van 40 pagina's is naar de rechter gestapt. In de gevangenis probeert hij er wat van te maken door in zijn cel te rappen. Maar dat mag niet meer, want volgens de directeur heeft hij een rapverbod gekregen. De rechter vroeg tijdens de zitting of hij dan heel slecht is daarin, maar daar wilde hij geen reactie op geven. En ben je met deze temperaturen van plan om thuis een zwembad te bouwen, dan moet je naar Enschede. Bij RTV Oost is te zien dat de inboedel van een oud zwembad onder de hamer gaat.
4: Eigenlijk het complete zwembadinventaris, dat zijn zwemlijnen, dat zijn stoelen, dat is een geluidsinstallatie met licht, lokkerkastjes en kleedhokjes.
2: Ja, morgen sluit die veiling al en later dit jaar wordt het zwembad in Enschede gesloopt.
0: Moet je wel een grote tuin hebben, ja. Wil je dit in je tuin kwijt kunnen. Maar goed, Helene, hoe gaat het op de weg?
5: Het gaat op de meeste plaatsen eigenlijk heel goed. Er staan voornamelijk hele korte files. De meeste vertraging is er nu door de afgesloten Wijkertunnel in de A9. Daardoor is het namelijk extra druk op de A22 van Beverwijk naar Velsen bij de Velsertunnel. Daar sta je nu ongeveer 10 minuten in de file.
0: Gabriel, bij de tijdrit in de Tour de France, hoe doet Anna van der Breggen het?
6: Niet heel goed. Dat is toch wel treurig om te melden. Anna van der Breggen 12e slechts bij het eerste meetpunt. Het enige meetpunt ook. 38 seconden langzamer dan Lieke Nooijen. En dat kunnen we al vergelijken met één andere klassementsrenster. Dominika Wlodarczyk, een Poolse. Zij is daar 5e op 10 seconden van Nooijen. En dus is de Poolse ook al 28 seconden sneller dan van der Breggen. Wlodarczyk vorig jaar 4e in het eindklassement van de Tour. Heeft ook uiteindelijk een prima eindtijd neergezet. Niet geweldig. 11e op 1:18 van Nooijen. Maar dat is dus in zekere zin een richttijd voor de andere klassementsvrouwen. Maar van der Breggen, dat is echt geen goed begin hoor. Van de renster die vorig jaar nog op het podium stond van het wereldkampioenschap tijdrijden. Maar ja, nu komen ook de allergrootste namen eraan. Marlen Reusser is gestart. Paulien Ferrand-Prévot is gestart. Wat gaan die doen? Bij Ferrand-Prévot is het echt heel erg de vraag. Sinds zij terug is gekeerd in het profielrennen, dat was eind 2024, begin 2025, heeft ze nog geen individuele tijdrit gereden. Dus Ferrand-Prévot, hoe zenuwachtig zou zij zijn? Zij zijn nu dus allemaal bezig. Vollering, die start nog wat later. Dus die start om 17:26.

0: Turner en Groove Jets. Het is een diep geworteld idee bij sommigen dat vlees eten iets mannelijks is.
1: Real men of genius.
2: Somebody get this man a burger!
3: En ik ben heel erg benieuwd wat er met mijn kracht gebeurt na een week lang alleen maar vlees eten.
4: Wat vind jij van vegetarische mannen?
5: Vind ik juist lef hebben.
6: De feminisering van de Europese mens. Ik ben daar tegen. Wij zijn de partij van de vleeseters.
4: Heb jij thuis een vriendje die bleekselderij koudt?
5: Ik heb geen vriendje. En dat ook niet.
4: En nooit over nagedacht hoe dat dan kan?
7: Because no one makes a backyard mushroom cloud like you.
0: Ja, en dit beeld van vlees, dat is een probleem voor de verkoop van vegetarische vleesvervangers. Want die worden juist als niet mannelijk genoeg gezien. Tot die conclusie komen Britse en Duitse onderzoekers in een psychologisch onderzoek naar vleesvervangers. Eva van den Broek is gedragseconoom van de stichting Behavioral Insights. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: U hebt dit onderzoek voor ons bekeken. Hoe zit dit?
8: Ja, dit is natuurlijk een heel interessant onderzoek. Want wat die onderzoekers hebben geprobeerd is om uit te vinden wat daar nou onder zit eigenlijk. Dat hebben ze gedaan door vragenlijsten. Ja, daarin hoor je dus alleen maar wat mensen zeggen. Je weet nog niet zeker wat ze doen. Maar wat zij vinden is dat inderdaad mensen gemiddeld vleesvervangers minder mannelijk vinden. En dat dat samenhangt met hoe lekker ze ze zeggen te vinden. Het nieuwe is dat ze ook zeggen, wij zien dat dit gedreven wordt door één specifieke groep. Het zijn mannen en vrouwen allemaal. Maar degene die relatief seksistischer waren, dus dat zijn de mensen die, ja, zij definieerden ze als mensen die vrouwen minder waardig vinden, die traditionele mannelijkheidsideeën best wel mooi vinden. Die mensen die drijven dit fenomeen. Dus doordat deze seksistische mensen meededen aan het, nou ja, natuurlijk, die zitten in de pool, meededen aan het onderzoek, die veroorzaken het effect dat vleesvervangers als minder mannelijk worden gezien.
0: Dus hoe seksistischer iemand is, een man is, hoe groter de afkeer is van vleesvervangers.
8: Ja, of een vrouw is.
0: Ja. Oh, dat kan ook. Ja, precies. Dat bleek daar dus ook uit. Oké, ik weet niet of het nou, vindt u dat het dan een hele verrassende uitkomst eigenlijk?
8: Nou, we wisten wel dat seksistischer denkende mensen ook meer vooroordelen hebben tegen vegetariërs. Dus ik val niet achterover, maar ze vinden wel een groot verschil. Ze tonen het best wel systematisch en degelijk aan. Ze hebben hier wel wat te pakken, heb ik het idee.
0: Ja,
8: het kan natuurlijk
0: waarom?
8: Ook zijn dat er iets anders onder zit. Hè? Dus dat het niet seksistische mensen zijn, maar gewoon mensen die een beetje zwart-wit denken of niet zoveel nieuwe dingen houden. En dat adresseren ze verder niet. Nou, het is, we wisten dat het er was. We weten niet zo goed hoe groot dit onderdeel is in de perceptie van vleesvervangers. En zij maken daar een leuke nieuwe schatting van.
0: Ja, maar wat kunnen we er vervolgens mee? Wat kunnen producenten van vleesvervangers hier vervolgens mee?
8: Ja, dat vragen deze onderzoekers zich ook af natuurlijk. Ze komen eigenlijk met drie opties. Ze zeggen maak die vleesvervangers wat mannelijker. Maar daarvan weten we gewoon dat dat niet zo goed werkt.
0: Hoe doe je dat ook?
8: Hoe doe je dat? Ja, door bijvoorbeeld ze te associëren met performance of sportiviteit of dat soort dingen. Is geprobeerd, maar werkt in de praktijk niet heel erg goed. Een tweede suggestie is, maak de maatschappij wat vrouwvriendelijker, minder seksistisch ingericht.
0: Sowieso een goed idee.
8: Top idee. Maar of dat nou de manier is om meer vlees, dat tonen zij ook eigenlijk niet aan met hun onderzoek. Want zij hebben helemaal niet die mensen minder seksistisch gemaakt. Dus we weten helemaal niet of dat het nou is. En een derde suggestie vond ik leuk. Ze zeggen target kinderen. Want kinderen zijn eigenlijk van nature vaker vegetariër. Die vinden het meer gek om beestjes te eten dan dat ze het gek vinden om nep gehaktballen te eten.
0: Ja, dus dat je daar begint.
8: Ja, ja. Vond ik een leuke suggestie.
0: Ja, precies. Want zijn er voorbeelden uit het verleden waarbij zeg maar het hele imago is veranderd?
8: Mm-hmm. Ja, legio voorbeelden. Maar als je eentje zoekt waar mannelijkheid specifiek ook een rol in speelt, dan kom ik denk ik toch uit bij 0.0 bier. Die hebben veel van ons wel een beetje meegemaakt met dat ineens heel erg goed verkrijgbaar was, terwijl het daarvoor best wel niet voor je hipste vrienden was, zeg maar.
0: Buckler, hè? En heeft Joep van Dijk natuurlijk nog wel een aandeel in gehad.
8: Je hoort hem er doorheen, precies. Ja. Ja, en dat zie je dus vaker, dat er dan eerst zo'n polarisatie optreedt en dat het heel erg onderuit gehaald wordt bijna. Dat daarna mensen erover gaan praten en uitvinden dat andere mensen er misschien wel helemaal niet zo negatief in zitten. Dus je ziet in dit soort sociale normen die veranderen, zie je heel vaak een kantelpunt. Dat als er heel veel dingen een klein beetje één kant op wijzen, bijvoorbeeld er komt een campagne, er komt een verbod op reclames voor vlees zoals nu in Amsterdam het geval is. Of er is inderdaad een influencer die er zin in heeft.
0: Dan zou dat zomaar kunnen veranderen. Ja, ja, dat
8: dan
0: ook
8: is
0: natuurlijk.
8: Juist die combinatie van dingen is wat het verandert, wat het normaal maakt. Dan hoeft er nog maar één oom langs te komen op de barbecue die zegt nee, liever vega. En je denkt, oh, dit is een trend.
0: We gaan het zien of dat ook inderdaad zo is. Dank in ieder geval voor dit gesprek, gedragseconoom Eva van den Broek. Gabriel, die tijdrit, hoe spannend is het?
9: Het is wel echt heel erg spannend hoor. Want Lieke Nooijen is nog verre van zeker van de ritzegen. Want Marlen Reusser is net doorgekomen bij het meetpunt. Op dat klimmetje dus. En is 20 seconden sneller dan de Nederlandse. Maar we weten dat Nooijen een ontzettend sterk tweede deel van die tijdrit heeft gereden. Dat zou wel eens haar redding kunnen zijn in deze wedstrijd. En dat zou er wel eens voor kunnen zorgen dat zij straks op het podium staat in Dijon.
0: Dat zou toch echt wel echt een verrassing zijn, toch? Ik heb haar niet opgeschreven bij het lijstje favorieten.
9: Nee, dat zou ook wel echt een verrassing zijn. Er stond ook bijvoorbeeld geen cameramotor bij, om maar eventjes wat aan te geven. Ook de regie. In Frankrijk ging er niet per se van uit dat Nooijen mee zou doen om de ritzegen. De camera, terwijl Nooijen aan het rijden was, bleef bij de Luxemburgse kampioene Nina Berton, die helemaal geen rol van betekenis speelde. Dus er was ook geen bijzonder goed alternatief. Afijn, we gaan door. Pauline Ferrand-Prévot, net voorbijgekomen bij het eerste tussenpunt. 1 minuut 30 ongeveer langzamer dan Marlen Reusser. Dat is echt wel een hoop. Dat is veel. En dat is voor Ferrand-Prévot echt wel een slecht teken. Want zij heeft natuurlijk een heel, ja, dat smalle klimmerspostuur, waardoor ze straks in die afdaling ook niet zozeer makkelijk veel tijd terug gaat pakken. Het is wel een beetje een gek gezicht door Pauline Ferrand-Prévot op een tijdritfiets. Het doet een beetje denken aan de beelden van Jonas Vingegaard bijvoorbeeld. Ook dat smalle lijf met dan die hele grote helm, wat vorig jaar nog wel eens, ja, waar wat beelden nog wel eens om bespot werden. Dat zijn deze beelden van Ferrand-Prévot, die doen daar een beetje aan denken. Marlen Reusser dus ontzettend goed onderweg. Anna van der Breggen heeft op haar beurt dan weer een prima tweede deel van die tijdrit gereden. Terwijl we heel even kijken naar een herhaling van een bocht van Marlen Reusser. Rechtsaf houdt ze die bocht dan. Die houdt ze. Dat is prachtig. Dat was op de limiet. Marlen Reusser, goede bocht. Laat duidelijk geen secondes liggen in deze tijdrit. Maar van der Breggen, die had dus een wat minder eerste deel van de tijdrit. Verloor daar al veel tijd. Ook bijvoorbeeld op Vlodarczyk. Die andere klassementsrenster die al over de finish was. Maar aan de finish was Van der Breggen ineens 13 seconden sneller dan de Poolse. En Van der Breggen die staat voorlopig gewoon in de top 10 van de daguitslag. Wat echt wel een heel erg goed beeld is. De laatste renster gaat nu van start. Sigrid Hogseth, de vrouw in de gele trui. En ook Demi Vollering is al gestart. Voorlopig nog altijd Nooijen snelste tijd.
10: Tot 6 uur.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is extreem moeilijk om de natuurbrand te bestrijden in de Boshuizer Bergen in Noord-Limburg. Daarom blijft de situatie uitdagend voor de hulpdiensten. Ons verslaggever Jeroen de Jager was vandaag de hele dag in het gebied en hij vroeg aan de woordvoerder van de brandweer, Bart Cox, of de brand toch enigszins onder controle is.
12: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Yeah. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
13: En die lijnen, dat zijn weggekapte lijnen of die nat gebieden die je nat houdt?
12: Dat is hier een weg, de Meseese weg. Yeah. We hebben de spoorlijn als lijn. En we hebben in het bosgebied brede paden die van nature er al zijn. En dat zijn de stoplijnen die we sowieso bedacht hadden.
13: En het lukt om het binnen dat gebied te houden?
12: Ja, exact. Het lukt om het binnen dat gebied te houden. We hebben natuurlijk dan een brand. Maar het is niet dusdanig dat we daar uitbreiding uit krijgen.
13: Ja, de brand aan zich is niet onder controle.
12: De brand aan zich is niet onder controle, maar hij is wel onder controle binnen het stoplijn. Ja, binnen het stoplijn. Ja.
13: En kun je nou ook al met die brandweerwagens echt het gebied in? Of kun je alleen aan die randen opereren?
12: De randen zijn natuurlijk belangrijk, hè, om te voorkomen dat het niet uitbreidt. En we kunnen ook delen het gebied in. Maar er zullen ook delen zijn waar we dus niet goed met een voertuig kunnen komen.
13: En waar je dus die Chinook, ik hoorde hier in de verte weer één, heel goed bij kunt gebruiken.
12: Ja, absoluut. Daar kun je de Chinook voor gebruiken. En die kunnen ook heel gericht dat water, die 7000 liter water per bucket lozen. Die blijven doorgaan. Nou, ik weet niet exact hoe lang, maar in de regel kunnen ze door blijven vliegen tot zonsondergang.
13: En dus los van die Chinooks die vannacht niet vliegen, ben je op volle sterkte aanwezig met de brandweer. Je kunt nog niet afschalen.
12: Nee, we kunnen nog niet afschalen, nee.
13: Oké, zet hem op vannacht.
12: Ja, bedankt.
0: Jeroen de Jager in gesprek met de brandweer in Noord-Limburg.
10: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 17:05, het nieuws met Zit.
4: Ook in een bos in Valkenswaard is brand uitgebroken. Er zijn 14 brandweerteams ingezet, maar door de wind en droogte verspreidt het vuur zich snel. Voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord zegt dat het Rijk extra geld moet vrijmaken om dit soort branden te kunnen bestrijden. Spanje heeft goed gehandeld rondom de bestorming van de exclave Ceuta. Dat stellen alle Europese ministers van Migratie na het spoedoverleg. Ze zeggen solidair te zijn met Spanje, eerder uit de verschillende Europese landen nog kritiek. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Het is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. De KNVB heeft de afgelopen tijd meerdere mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen.
3: Tja, Marco Verhoef, als je dan hoort dat het 41 graden in Wenen is, dan valt het bij ons nog heel erg mee.
5: Ja, 34, ja, we hebben het over 35 afgerond. Ja, dat stelt allemaal niks voor. Nou, het is bij ons natuurlijk ook gewoon erg heet. En we zijn dat allemaal niet zo gewend. Hoewel, eigenlijk inmiddels wel.
3: Inmiddels wel, hè? Na die
5: deze hele zomer al bingo. Het is wel redelijk bewolkt geraakt nu van het zuiden uit. Er valt hier en daar ook wat lichte neerslag. Nou, dat zou nog her en der tot een bui kunnen leiden waar een keer wat onweer bij zit. Maar ik denk dat het allemaal niet zo heel veel voorstelt. En in eerste hoeveelheid ook de welbekende druppel op de gloeiende plaat zijn. In de loop van de avond en nacht trekt het dan via het oosten het land weer uit. Dus ja, dan zijn we er ook alweer. Daar
3: hebben
5: weer
3: wij eigenlijk
5: af.
3: Helemaal niks aan. Qua droogte.
5: Nee. En ja, morgen valt er misschien ook een lokaal buitje in het binnenland. Maar vrijwel overal blijft het toch gewoon droog. De zon doet wel mee, maar we gaan wel iets koelere lucht in. Is nog steeds zomers warm in het binnenland, of 25 tot 28 graden. In het noordwesten zo'n 23 en het waait flink door. Uit het zuidwesten windkracht 3 tot 5. 5 dan vooral in het westelijk kustgebied. Dus we hebben inderdaad wind en iets lagere temperaturen. Nou, donderdag wordt het dan zo'n 22 graden. Dan kan er in het noorden wel een enkele bui vallen. Ook dat zijn nog steeds geen hoeveelheden waarover je naar huis gaat schrijven. Maar toch, er kan een bui vallen. Vrijdag weer niet en dan is 23 graden. In het weekend wordt het weer warmer, dus het is een beetje een yo-yo effect.
3: Beetje op en af.
5: Op en af, dat gaat eigenlijk al de hele tijd zo.
3: Dankjewel Marco. Helene, bij de ANWB, hoe is het op de weg?
6: Ja, het is rustig op de weg. Er staan eigenlijk alleen maar hele korte files en indirect veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zoals op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen nu 10 minuten oponthoud. Dat komt door de afgesloten A1. En op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp sta je ook 10 minuten in de file.
3: Dennenbomen vervangen voor loofbomen. Dat helpt tegen bosbranden, maar dat is niet eenvoudig, horen we zo.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Dus, Heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Gabriel Melching volgt voor onze tijdrit bij de Tour de France. Is het nou nog steeds billenknijper voor Lieke Nooijen?
11: Razendspannend was het. Echt een half minuutje geleden is Marlen Reusser over de streep gekomen. Met nog 400 meter te gaan had ze nog maar een half minuutje, Reusser, dat ze over had om uiteindelijk in die hot seat terecht te komen van de leiding. En die teller die tikte maar door naar beneden. En het gat was dus 20 seconden bij de tijdmeting. En op de finish heeft Reusser daar nog 5 van over. En dat betekent dus dat Marlen Reusser sneller is dan Lieke Nooijen en dus de nieuwe snelste tijd heeft genoteerd.
3: De natuurbrand in Noord-Limburg bij Venray is nog lang niet geblust. Meer dan 100 hectare is inmiddels afgebrand. Al jaren zeggen deskundigen dat we meer en grotere natuurbranden kunnen verwachten. En dat we dus onze bossen moeten aanpassen. De droge naaldbomen er deels uit en die vervangen voor de wat nattere loofbomen. Bertram de Rooij is landschapsarchitect bij de Wageningen Universiteit en ook brandweerman. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
3: En ik begrijp dat u dit stuk bos wat nu in brand staat, Boshuizer Bergen, dat u dat ook goed kent.
12: Voordat ik bij Wageningen Universiteit kwam werken, ook 10 jaar lang actief geweest in Zuid-Nederland, Brabant, Limburg en Zeeland. En ook volop actief geweest in dit gebied rondom natuurherstel en dergelijke.
3: Ja, en staan er ook inderdaad in dit natuurgebied allemaal van die droge naaldbomen?
12: Het merendeel van dit natuurgebied is naaldbos. Afgewisseld met heide en heel zeldzame jeneverbessenstruwelen. Die zelfs al dateren van voor de tijd van die naaldbomen.
3: Hmm. En hoe brandbestendig zijn die jeneverbessenstruiken?
12: Nou, het verpante is dat de jeneverbes zelf ook een aardig brandbare struik is. Of een van de meest brandbare struiken van Nederland. Maar vertegenwoordigt wel een enorme ecologische waarde. Anders dan de naaldbomen die monotoon zijn. Waar vervolgens ook niks onder groeit. Dus die jeneverbesstruwelen die zijn echt heel zeldzaam en ecologisch waardevol. Terwijl die naaldbossen... Die zijn er, die hebben we ooit aangeplant.
3: Ja, waarom eigenlijk? Want daar hebben we er dus best wel veel van in Nederland, toch?
12: Ja, daar hebben we er behoorlijk veel van. Die zijn aangeplant op de Veluwe, op diverse plekken in Brabant, maar ook in Gelderland en Overijssel. En ooit hadden we daar enorme heidegebieden liggen. Dat noemden we woeste gronden. Dat ging vervolgens ook verstuiven toen we daar enorm veel... schapen op lieten grazen. Nou, die verzandverstuiving bedreigde onder andere onze landbouw. Mm-hmm. En dat was ook eigenlijk de reden dat we die stuifzanden wilden gaan vastleggen. We wilden ook meer economische waarde aan die woeste gronden toevoegen. We hadden ook behoefte in de tijd van de industrialisatie, maar ook van de mijnbouw, om voor houtproductie. En dat is eigenlijk de combinatie die destijds gelegd is. En dat heeft ook gemaakt dat we nu enorm veel naaldbos hebben.
3: Ja, daar was toen dan wellicht een goede reden voor. Maar nu zou je dus zeggen, dat is eigenlijk helemaal niet zo handig.
12: Nee, en dat hebben we al een tijdje geleden met elkaar geconcludeerd. Dus als je ook kijkt naar het Natura 2000 beheerplan wat er ligt voor Boshuizer Bergen, de plek die momenteel brandt, staat ook heel duidelijk een omvormingsstrategie in de basis. En dat hebben we met heel veel van die naaldbossen. Alleen omvormen, benoemen is één. Maar het uitvoeren, ja, dat vergt ook tijd. Ja. Dus een boom heeft tijd nodig om te groeien. Dus als je nu begint te kappen en je gaat omvormen, ja, dat kan je niet in één keer doen. Dus dat zul je in fases moeten gaan doen. Dus dat kost gewoon tijd.
3: Maar is er wel begonnen met het omvormen?
12: Die omvormingsstrategie die staat in ieder geval voor dit gebied in het beheerplan. Ook in... heel veel andere gebieden in Nederland zijn de verschillende bos- en terreineigenaren al bezig met die omvorming. Zoals ik al zei, we hebben inderdaad honderden, zij het niet duizenden hectares aan naaldbos die we moeten omvormen. En dat kunnen we niet in één keer doen. Dus als je ook naar dit gebied kijkt, en het verpante is ook dat de veiligheidsregio ook heeft aangegeven, we waren ook op het gebied van natuurbrandbeheersing heel duidelijk in het gebied aan het kijken. Maar daar moest ook nog de uitvoering van plaatsvinden. Dus ja. Er zijn heel veel elementen waarvan we weten van joh, dat gaat van waarde zijn voor een meer toekomstbestendig bos en het verlagen van het risico. Hè, want de kans halen we niet weg dat het ooit gaat branden is zeker. Maar met name het risico dat hij zo groot en onbeheersbaar dreigt te worden. Ja, daar hebben we even stappen en daar hebben we tijd voor nodig.
3: Ja, je kan natuurlijk moeilijk. Je kan niks doen om zo'n boom sneller te laten groeien, denk ik dan.
12: Nee, nee. Dus dat moet even toen we daar enorm veel schapen op lieten grazen. Nou, die verzandverstuivingen bedreigden onder andere onze landbouw. Mm-hmm. En dat was ook eigenlijk de reden dat we die stuifstanden wilden gaan vastleggen. We wilden ook meer economische waarde aan die woeste gronden toevoegen. We hadden ook behoefte in de tijd van de industrialisatie, maar ook van de mijnbouw, om voor houtproductie. En dat is eigenlijk de combinatie die destijds gelegd is. En dat heeft ook gemaakt dat we nu enorm veel naaldbos hebben.
6: Ja, daar was toen dan wellicht een goede reden voor. Maar nu zou je dus zeggen, dat is eigenlijk helemaal niet zo handig.
12: Nee, en dat hebben we al een tijdje geleden met elkaar geconcludeerd. Dus als je ook kijkt naar het Natura 2000 beheerplan wat er ligt voor Boshuizenbergen, de plek die momenteel brandt, staat ook heel duidelijk een omvormingsstrategie in de basis. En dat hebben we met heel veel van die naaldbossen. Alleen omvormen, benoemen is één. Maar het uitvoeren, ja, dat vergt ook tijd. Ja. Dus een boom heeft tijd nodig om te groeien. Dus als je nu begint te kappen en je gaat omvormen, ja, dat kan je niet in één keer doen. Dus dat zul je in fases moeten gaan doen. Dus dat kost gewoon tijd.
6: Maar is er wel begonnen met het omvormen?
12: Die omvormingsstrategie die staat in ieder geval voor dit gebied in het beheerplan. Ook in heel veel andere gebieden in Nederland zijn de verschillende bos- en terreineigenaren al bezig met die omvorming. Zoals ik al zei, we hebben inderdaad honderden, zei het niet duizenden hectares aan naaldbos die we moeten omvormen. En dat kunnen we niet in één keer doen. Dus als je ook naar dit gebied kijkt, en het verpante is ook dat de veiligheidsregio ook heeft aangegeven, we waren ook op het gebied van natuurbrandbeheersing heel duidelijk in het gebied aan het kijken. Maar daar moest ook nog de uitvoering van plaatsvinden. Dus ja, er zijn heel veel elementen waarvan we weten van joh, dat gaat van waarde zijn voor een meer toekomstbestendig bos en het verlagen van het risico, hè, want de kans halen we niet weg. Dat het ooit gaat branden is zeker, maar met name het risico dat die zo groot en onbeheersbaar dreigt te worden. Ja, daar hebben we even stappen en daar hebben we tijd voor nodig.
6: Ja, ja, je kan natuurlijk moeilijk, je kan niks doen om zo'n boom sneller te laten groeien, denk ik dan.
12: Nee, nee, dus dat moet juist in die variatie, dus de delen van het

0: Op brand staat ook heel duidelijk een omvormingsstrategie in de basis. En dat hebben we met heel veel van die naaldbossen. Alleen omvormen benoemen is één. Maar het uitvoeren, ja, dat vergt ook tijd. Ja. Dus een boom heeft tijd nodig om te groeien. Dus als je nu begint te kappen en je gaat omvormen, ja, dat kan je niet in één keer doen. Dus dat zul je in fases moeten gaan doen. Dus dat kost gewoon tijd.
1: Maar is er wel begonnen met het omvormen?
0: Die omvormingsstrategie die staat in ieder geval voor dit gebied in het beheerplan. Ook in heel veel andere gebieden in Nederland zijn de verschillende bos- en terreineigenaren al bezig met die omvorming. Zoals ik al zei, we hebben inderdaad honderden, zei het niet duizenden hectares aan naaldbos die we moeten omvormen. En dat kunnen we niet in één keer doen. Dus als je ook naar dit gebied kijkt, en het verpante is ook dat de veiligheidsregio ook heeft aangegeven, we waren ook op het gebied van natuurbrandbeheersing heel duidelijk in het gebied aan het kijken. Maar daar moest ook nog de uitvoering van plaatsvinden. Dus ja, er zijn heel veel elementen waarvan we weten van joh, dat gaat van waarde zijn voor een meer toekomstbestendig bos en het verlagen van het risico, hè, want de kans halen we niet weg. Dat het ooit gaat branden is zeker. Maar met name het risico dat hij zo groot en onbeheersbaar dreigt te worden. Ja, daar hebben we stappen en daar hebben we tijd voor nodig.
1: Ja, ja, je kan natuurlijk moeilijk, je kan niks doen om zo'n boom sneller te laten groeien, denk ik dan.
0: Nee. Dus dat moet juist in die variatie, dus de delen van het bosperceel moeten dan gekapt worden. Nou, dat zorgt natuurlijk ook voor maatschappelijke onrust. In de zin van, we hebben het natuur genoemd en vervolgens gaan we natuur kappen. En laten we wat anders teruggroeien. Maar dat is niet meteen volwassen. Dus dat geeft een heel ander beeld dan dat mensen gewend zijn. Dus dat draagt ook bij in die hele discussie van hoe
1: dat speelt dan ook nog mee. Ja.
0: Dat speelt dan ook nog mee.
1: Niet zo makkelijk dus, bossen omvormen. Dat is wel duidelijk. Dank u hartelijk voor toch weer wat nieuwe inzichten. Bertram de Rooij, landschapsarchitect van de Wageningen Universiteit en dus ook brandweerman. Dit jaar komen de nieuwe griepvaccins waarschijnlijk later beschikbaar dan gepland. En het is mogelijk dat kwetsbare mensen dan hun beschermende griepprik pas krijgen als het griepseizoen al is begonnen. Redacteur Gezondheidszorg Sander Zeurhaken is aangeschoven. Sander, waarom komen die nieuwe vaccins waarschijnlijk te laat?
2: Deze nieuwe vaccins schijnen eigenlijk heel ingrijpend veranderd te zijn om nog effectief te zijn tegen de griep. En nou, kennelijk kost dat meer tijd om dat voor elkaar te krijgen dan gepland.
1: Ja. Niet zo handig natuurlijk als dan het griepseizoen al is begonnen.
2: Nee. Kijk, om even te beginnen. Wat de Wereldgezondheidsorganisatie ziet, is dat de griep zich heel snel muteert. Sneller dan normaal eigenlijk, of dan vroeger. Omdat mensen meer reizen en die nemen de griep weer mee. En daardoor muteert het heel snel. En omdat het zo snel veranderd is, reageert ons immuunsysteem daar niet meer goed op. En dan kan je dus ernstig ziek worden. Dus als dan die prikken nog niet beschikbaar zouden zijn, als het griepseizoen al begint. Maar dat is niet gezegd dat het ook gebeurt. Hè. Bijvoorbeeld vorig jaar begon het pas in februari. En nou, tegen die tijd zullen die prikken er echt wel zijn.
1: Het hangt ook een beetje vanaf wanneer het griepseizoen begint. Dat is natuurlijk ook niet elk jaar hetzelfde.
2: Nee. Dat kunnen we ook niet voorspellen. Dus dat is even afwachten wat daar gebeurt.
1: Ja, en er moet dus elk jaar weer een nieuw vaccin gemaakt worden.
2: Ja, want het virus, griepvirus verandert continu. Dus elk jaar worden er kleine updates gemaakt bij dat vaccin. Mm-hmm. Maar omdat ze nu hebben gezien dat het zo snel verandert, hebben ze echt een hele grote, hebben ze hem echt opnieuw gemaakt, als het ware. Ja. En kennelijk was dat bepaalde basismateriaal waar je het mee maakt, die virusstrengen, die werd pas later vrijgegeven. En ook materialen om het mee te testen of het echt goed werkt, kwam ook later. En daardoor is er gewoon een algehele vertraging op.
1: Dus zitten ze daar, ik weet niet waar ze dit dan precies maken, maar zitten ze daar dan nu als een gek voor te zorgen dat zo snel mogelijk die vaccins afkomen?
2: Ik neem aan van wel. Ja. Nou, kijk, het zijn gewoon de farmaceutische bedrijven die het doen, maar die zijn weer afhankelijk van de Wereldgezondheidsorganisatie voordat die bepaalt van welke strenge het virus wordt gemaakt. En het was toch kennelijk complex om dat vast te stellen wat nou, waar het nou precies van gemaakt moest worden. Ja. Want als je de verkeerde keuze maakt, dan heb je dus een vaccin
1: wat niet werkt. Nee, dat zou helemaal een drama zijn. Maar ik kan me voorstellen dat als mensen die een kwetsbare gezondheid hebben en nu zitten te luisteren, denken, ja, dat is wel spannend dan als mijn griepprik niet op tijd komt.
2: Ja. Ja, maar nogmaals, kijk, moet ook weer niet paniek gaan zaaien. Het is even afwachten. Het hangt dus echt af wanneer het griepseizoen begint. Dat weten we niet. RIVM benadrukt ook dat er echt nog steeds een kans bestaat dat die vaccins wel op tijd komen. Of dat ze niet zoveel heel veel te laat komen. Dus in plaats van dat je in oktober je prik krijgt, in november.
1: Ja.
2: Dus
1: En wie weet is dat dan ook nog wel op tijd.
2: Precies, ja. Precies.
1: Dankjewel. Gezond.

0: wedstrijdredacteur Sander Zuurhaken. Gaan we naar het sportnieuws met Zit.
1: De nodige transferperikelen vandaag. Zo heeft Ajax een nieuwe keeper. De club huurt Marc-André Ter Stegen voor 1 seizoen van FC Barcelona, waar hij onder meer 6 landstitels en de Champions League won. De Duitser vertelt op de website van Ajax waarom hij voor de Amsterdamse club heeft gekozen.
2: Bringing back the club, that is such a historical club, a club that has a lot of power also. We have to bring back that club to where it belongs. And I'm very much looking forward to get it done.
1: Ter Stegen wil Ajax dus terugbrengen naar de top na 4 seizoenen zonder landstitel. En ook Twente heeft een nieuwe doelman. De club uit Enschede heeft zich versterkt met PSV'er Joël Drommel, die afgelopen seizoen op huurbasis indruk maakte bij Sparta. Drommel speelde eerder al meer dan 100 wedstrijden voor Twente. PSV heeft op zijn beurt Kodai Sano bijna binnen. De Japanse middenvelder van NEC doet volgens verschillende media vanavond niet mee in het duel met Olympiakos in de voorronde van de Champions League om zijn transfer naar PSV af te ronden. En synchroon zwemmen dan nog. Marloes Steenbeek grijpt naast een medaille op de EK in Parijs. Ze werd 6e bij de technische oefening voor solo's. 2 jaar geleden pakte Steenbeek nog het brons met een technische oefening. En dan nog even naar de Tour de France van
0: Gabriel, we zitten midden in de tijdrit en de ontknoping nadert, hè?
3: Zeker, en Pauline Ferrand-Prévot heeft echt een worsteling van een tijdrit gekend. Het was helemaal geen goede dag voor de Française die vorig jaar nog de Tour de France won. Ze geeft uiteindelijk 2 minuten 13 toe op Marle Reusser. En daarmee staat ze ook niet in de buurt van de andere klassementsrensters. Paula Blasi verliest maar 1 minuut 4. Nibia Doma 1.08. Van der Breggen 1.09. Vlodarczyk 1.22. En Longo Borghini komt net ook over de streep. 1 minuut 3. Om maar even aan te geven dat Ferrand-Prévot hier echt hele slechte zaken heeft gedaan. En als we dan ook nog even kijken, dan zien we dat Sigrid Hogstedt, de gele truidraagster, daar gele trui waarschijnlijk gaat verliezen vandaag. Want ze is al ruim 2 minuten langzamer dan Reusser bij het tussenpunt. En ze heeft in totaal een voorsprong van 2 minuten 10 op de Zwitserse. Het is nu wachten op Demi Vollering. Dat is de eerstvolgende echt grote klassementsvrouw die binnen gaat komen. Zij was 5e bij het meetpunt en is dus behoorlijk goed onderweg. Kerma Ol, ook prima tijd. Degelijke renster. Kan natuurlijk een goed klassement rijden, maar het is vooral nog wachten op Demi Vollering.
0: Helene, hoe is het op de weg?
4: Er staat nu een hele lange file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Bij Amersfoort ligt de lading glas op de weg. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Soesterberg is de vertraging nu 25 minuten.
5: Fleur Wallenburg, het NOS Radio 1-journaal.
0: Heel veel Marokkaanse jongeren die vorige week de oversteek naar het Spaanse Ceuta waagden, zijn een illusiearmer. Velen hadden gehoopt op een toekomst met werk in Europa, maar kwamen van een koude kermis thuis. De meeste zijn weer terug naar huis gegaan, zoals de 20-jarige Zubir. Correspondent Samira Jadir is nog steeds in het Marokkaanse Fnidek, dat ligt vlakbij Ceuta. En Samira, jij bent daar op Zubir gestuit, hè? Wie is hij?
6: Ja, Zubir is 20 jaar en een fanatieke taekwondo-beoefenaar. Vorig jaar werd hij zelfs landskampioen in Marokko. Maar van die sport alleen kan hij dus niet leven. Daarom werkt hij daarnaast bij een McDonald's in Tanger. Dat is een stad hier verderop. En hij stond juist op het punt om naar Rabat te vertrekken voor een belangrijk trainingskamp. Ja, om zich verder te ontwikkelen als topsporter. En de tickets waren al geboekt en hij hoopte via die weg uiteindelijk een professionele carrière op te bouwen.
0: Maar toen werd het donderdag 30 juli.
6: Ja, en toen veranderde alles. Zijn broer belde hem op en hij zei ook echt van, ik stond op het punt om de trein te pakken naar Rabat. Maar zijn broer belde hem op en vertelde dat de grens naar Ceuta open zou zijn en dat dit misschien zijn kans was om in Spanje verblijfsvergunning aan te vragen. Nou, hij twijfelde eigenlijk geen moment, liet het trainingskamp dus schieten en sprong bij wijze van de zee in. En na een urenlange zwemtocht bereikte hij Ceuta.
0: Ja, en wat hoopte hij daar aan te treffen?
6: Nou, hij had familie in Ceuta die hem had beloofd te helpen. En zijn grote droom was om als taekwondo-sporter door te breken in Europa. Omdat hij ervan overtuigd is dat hij daar veel meer kansen zou krijgen dan in Marokko. Dus zijn droom was namelijk om internationaal kampioen te worden.
7: الحلم ديالي المستقبل ديالي نكون شي لاعب اولمبي ان شاء الله. شي دوله معينه اللي يقدروا يعطوني حقوق ديالي في الرياضه.
6: Ja, hij dacht dat hij een verblijfsvergunning zou kunnen krijgen en dat hij dan daar in Spanje hulp zou krijgen om zijn sportdroom uit te laten komen. En dat hij op internationaal niveau zou kunnen sporten.
0: Ja, maar daar was hij dus wel een beetje naïef in.
6: Ja, achteraf zegt hij dat zelf ook wel. Bleek de werkelijkheid toch totaal anders te zijn dan hij zich dat had voorgesteld. Zijn familie durfde hem uiteindelijk niet op te vangen. Ja, omdat mensen die migranten hielpen het risico dus liepen om daarvoor gestraft te worden. Hij zwief dus vervolgens 6 dagen lang door de stad. Hij sliep op straat, werd voortdurend opgejaagd door de politie. En hij zei dat hij nauwelijks eten of drinken had. Dus uiteindelijk keerde hij maar terug naar Marokko.
0: En hoe gaat het dan nu met hem?
6: De grenspost.
0: Samiri, je viel heel even weg. Kun je het nog een keer vanaf het begin vertellen? Wat dit nu, hoe het nu met hem is?
6: Ja, ik hoop dat je me kan verstaan. We waren bij de grenspost. En ik vroeg aan hem van, wat doet dit met je? En hij vertelde dat hij mentaal echt een klap heeft gekregen. En dat het voor hem nog een beetje moeilijk was om daar te zijn. En hij dacht van, dit is mijn kans, ik waag het erop. Hij zegt, ik heb mijn leven op het spel gezet omdat ik niet kon verdragen dat mijn droom voor mijn ogen verdween. Daarom was ik de zee ingegaan. En hij probeert nu zijn leven op te pakken en hij hoopt dat zijn trainer in Marokko hem vergeeft dat hij niet naar die trainingskamp is gegaan.
0: En zoals Zubir zijn er natuurlijk heel veel andere jongeren in Marokko.
6: Ja, Zubir staat eigenlijk symbool voor een veel grotere groep jongeren. De jongeren zien weinig perspectief op een goed inkomen of een toekomst waarin ze hun familie kunnen onderhouden. En via social media zagen ze filmpjes waarin het leek alsof de grens open stond en Europa ineens binnen handbereik was. Dus veel jongeren zijn daardoor zonder lange na te denken vertrokken. Maar nu zijn de meesten teruggekeerd. Eigenlijk ook met harde conclusies dat de werkelijkheid toch heel anders is.
0: Dankjewel. Samira Jadir vanuit Vnidek in Marokko. Dan gaan we naar de ontknoping van de tijdrit bij de Tour de France. Gabriel.
8: De snelste tijd wordt het niet voor Demi Vollering. Maar wat een goede tijdrit rijdt ze. Ze komt nu over de streep als derde op iets minder dan 18 seconden van Marlen Reusser. De schade subliem beperkt. En wat is ze er diep voor moeten gaan. Ze klopt zichzelf even 2 keer op de borst. En knikt even van dit was een hele goede tijdrit voor de vrouw uit Pijnakker. Demi Vollering, die laatste kilometers. Haar hoofd constant heen en weer aan het bewegen. Natuurlijk moet je zo aerodynamisch mogelijk blijven, zo stil mogelijk blijven zitten. Maar je moet natuurlijk kracht uit elke spiervezel van je lijf halen. En nu stort ze ter aarde. Ze vraagt om water en om drinken. De lippen helemaal droog. Witte uitslag overal. Die is zo ontzettend diep gegaan. Vollering nog steeds keihard aan het hijgen en aan het uitademen. Die helm die gaat nu af en dan zie je gewoon aan haar ogen dat ze echt heeft afgezien vandaag. Derde tijd dus voor Demi Vollering. Zo'n 18 seconden langzamer dan Marlen Reusser. Maar wel dus heel veel sneller dan de andere klassementsrensters. Want Longo Borghini verliest 1 minuut 3. Nivia Doma 1-8. Van der Breggen 1-9. En natuurlijk die genadeklap die ze wel heeft uitgedeeld aan Paulien Ferrand-Prévot. Want Vollering dus op 18 seconden. Maar Ferrand-Prévot op 2 minuten. Minuut 13. Dus dat is gewoon bijna een gat van 2 minuten dat Vollering heeft op Ferrand-Prévot. Met nog die Mont Ventoux die moet komen. Verwachting is wel dat Ferrand-Prévot misschien iets beter klimt dan Vollering. Vorig jaar was dat in ieder geval zo. Maar dit is zeker een geweldige eerste klap die ze uitdeelt aan de Française. Aan haar grote concurrent. De rechterarm gaat nu de lucht in van Demi Vollering. Even een klein duimpje. Ze krijgt een handshake van, ik denk, een verzorger van de ploeg. Maar Demi Vollering, echt een sublieme tijdrit. Maar het lijkt er dus op dat Marlen Reusser deze tijdrit gewonnen heeft, want er komen nog maar 2 rensters aan en dat zijn allebei niet de beste tijdrijders. Kim LeCour heeft al veel toegegeven bij het meetpunt en Sigrid Haugseth nog veel meer. Het lijkt er daarmee ook op dat Reusser naast de ritzege in deze tijdrit de nieuwe drager van het geel gaat worden. Want Haugseth die heeft nog maar 5 seconden over van de voorsprong die ze eerst had. Dus dat wordt een enorm lastige opgave voor de Noorse. Maar Demi Vollering dus, derde tot nu toe dan in deze tijdrit, maar het lijkt niet meer dat dat nog gaat veranderen.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Vanavond
0: presenteert SpaceX, het raket- en AI-bedrijf van Elon Musk, de kwartaalcijfers. Het zijn de eerste cijfers naar de beursgang van het bedrijf in juni. En ook vanavond speelt de Nijmeegse voetbalclub NEC voor het eerst in 18 jaar weer Europees voetbal. Om 8:00 trapt het elftal af in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos in Athene. Daarom heb ik nu contact met Jeroen Rengers, voorzitter van de supportersvereniging van NEC, uiteraard vanuit Athene. Jeroen, hoe is het met de spanning?
2: Ja, goed. Maar ik heb hier nu spanning dat we allemaal op tijd in die bussen komen. Want het is wel even wat geregeld hier in Athene.
0: Ja? En gaat dat lukken?
2: We staan echt bij het oude Olympisch Stadion op een plein met 1000 man te wachten op een bussen die langzaamaan gevuld worden. Maar ik denk dat het allemaal wel op tijd goed komt.
0: Oké, dus dat wordt nog wel even spannend. Maar hoe is het om dan nu weer je met z'n allen te verzamelen voor zo'n Europese wedstrijd?
2: Ja, dat is gewoon bizar dat je overal in die stad NEC-shirtjes ziet. En er is een party georganiseerd waar ongeveer 700 supporters bij waren met een rooftopbar uitkijkend op Acropolis. Dus ja, supergoed georganiseerd allemaal. Mooie sfeer, dus ja, een geweldige dag tot nu toe.
0: En wat verwachten jullie van de wedstrijd zelf?
2: Het is bij NEC vaak alles of niets. We hebben gewonnen vorig jaar bij PSV, bij Feyenoord. Dus ja, weet je, we kunnen het wel. Dus het is voor ons even afwachten. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat we met een resultaat terugkomen waar we volgende week op kunnen voortborduren.
0: Oké, nou, ik hoop dat jullie snel de bussen in kunnen en naar het stadion. Mooie wedstrijd gewenst. Vanavond dus om 8:00 ook hier te horen, uiteraard. Op NPO Radio 1. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgenochtend om 6:00 is er weer een nieuwe editie met Astrid. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Heel fijne avond.

0: Radio 1.
1: Bound.
0: Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
2: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
3: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
4: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
5: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
6: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
2: Nou, ik wou zeggen, ja,
6: dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
2: Maar wat vind je, Tom?
7: Ja, dat weet ik dus niet.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
2: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
14: NPO Radio 1, 6 uur.
15: Maartje Fixen.
16: Dit is de dag waarop Europese ministers een spoedoverleg voerden over de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Spanje van premier Sanchez is de kop van Jut, maar is dat terecht? Zometeen debatteer ik hierover door met Henk Vermeer van de BBB en Laurens Dassen van Volt. Maar eerst het NOS-journaal. Het zit van der Linde.
17: De brand in Oostrum in de gemeente Venray is nog niet onder controle, maar breidt zich ook niet uit. De natuurbrand woedt al sinds gisteren in het natuurgebied Boshuizerbergen. De brandweer is daar met veel mensen aanwezig. René van Tulde van de veiligheidsregio Limburg-Noord, daar hebben we contact mee. Goedenavond.
18: Goedenavond.
17: Meneer van Tulde, hoe is de situatie op dit moment?
18: Ja, de situatie op dit moment is dat, zoals de gehele dag eigenlijk al, dat we een gebied van ongeveer 100 hectare brand hebben.
19: Ja?
17: Oh. Ja. U wordt even onderbroken. Meneer van Tulde? Bent u daar nog? Ik denk het niet, ja. Misschien praten we zo nog even verder met meneer van Tulde. Dan vertel ik u alvast dat enkele bewoners van dat gebied rondom die natuurbrand hun huis uit moesten. Deze man die woont aan de weg tot waar het vuur ongeveer is gekomen, maar hij hoeft nog niet zijn huis uit. Wel volgt hij het nieuws uiteraard op de voet.
20: Ik woon hier sinds 20 jaar, maar ik ben geboren Venraaienaar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Mijn vrouw wel, in 76 is dat ook hier geweest. Ja. Maar ja, toen was ik hier nog niet.
21: Want u woont hier. Ik zie 3 brandweermannen blussen. Ik hoorde de hele tijd een helikopter overgaan. Hoe is dat?
20: Ja, dat is spannend natuurlijk. Ja. Ja, ze zijn de hele nacht al bezig met blussen hier. En die helikopter neem ik aan dat die wel van bovenuit het vuur kan doven. Dus boven die bomen branden. En dan vliegt dat met de wind natuurlijk alle kanten op.
21: Wat maar, merkt u van de brand?
20: Ja, alleen een beetje reuk. Nou, maar voor de rest valt nog mee. Ja,
21: maar u zit er wel dichtbij.
20: Ja, we zijn ook zeer alert natuurlijk. Hè. De auto staat klaar dat we weg kunnen als het moet.
17: Dat was een buurtbewoner in gesprek met verslaggever Annabel Zandbergen. In Brabant woedt ook een brand op dit moment in de buurt van Valkenswaard. En we proberen zometeen nog contact te leggen met de brandweer in Limburg-Noord over die brand in Oostrum. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rondom de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen solidair te zijn met Spanje. Eerder uitten verschillende Europese landen nog kritiek, maar na het spoedoverleg was daar weinig van over. Wel zijn er door de situatie lessen geleerd, zegt correspondent Chris Ostendorf.
1: De conclusie is in ieder geval dat de Europese Unie deze crisis te laat heeft zien aankomen. En dus is het de bedoeling dat er betere monitoring komt van sociale media. Zodat de Europese grensbewaking ook sneller in de gaten heeft dat er risico's kunnen ontstaan aan de Europese buitengrenzen. Een andere les is dat landen beter willen communiceren in geval van een nieuwe crisis. Oftewel, de landen realiseren zich achteraf dat ze wat te snel en wat te paniekerig hebben geroepen dat Spanje maar uit Schengen gezet zou moeten worden. En ook willen landen snel werk maken van afspraken met zogenaamde derde landen. Dat zijn landen buiten de Europese Unie waar in de toekomst afgewezen asielzoekers naartoe gestuurd zouden moeten kunnen worden. En dat allemaal met de bedoeling om migranten te ontmoedigen om naar Europa te proberen te komen. En de belangrijkste les, zegt minister Van der Brink van Migratie, is het bewaken van buitengrenzen is nooit klaar. Er is altijd verbetering nodig. Oftewel, de Europese leiders komen er binnenkort nog eens een keer op terug.
17: Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. Terug naar Limburg. René van Tulde van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Als het goed is, hebben we nu contact met u.
7: Ja, zeker.
17: Ja, u was aan het vertellen hoe de situatie op dit moment was.
7: Ja, we hebben een gebied van ongeveer 100 hectare groot. Dat hebben we eigenlijk beperkt door met stoplijnen te werken. Dan moet u denken aan fysieke barrières. Mm-hmm. De twee grootste zijn de Maasheeseweg hier. Een grote weg die door het gebied loopt. En de spoorlijn. Daar hebben we veel brandweermateriaal, zowel personeel als brandweervoertuigen staan. Maar ook enkele bospaden, bredere bospaden waar veel materiaal staat opgesteld. Daar proberen we de brand tussen in te houden. In dat gebied zelf, daar zijn wel een aantal brandhaarden die weer oplaaien. Ook door de straffe wind die er staat. Maar die proberen met man en macht de kop in te drukken. En dat lukt volgens nog.
17: Oké, en een aantal woningen in de buurt zijn dus ontruimd. Verwachten jullie dat er meer mensen geëvacueerd moeten worden?
7: Nee, op dit moment is het niet, niet aan de orde. We houden de brand binnen de stoplijnen. Dat wil zeggen dat we niet het sein brandmeester kunnen geven, want dan zouden we hem echt helemaal onder controle hebben. En dat is niet zo. Vooralsnog is er geen evacuatie van burgers aan de orde.
17: Oké. En u vertelde al dat de wind een groot probleem is, hè? Ook omdat hij steeds draait. Hoe ziet het eruit voor komende avond en vannacht?
7: Ja, eerst zou er ook sprake zijn van onweer. Maar onweer op zich is natuurlijk al gevaarlijk, zeker als hij pal boven je hangt. De wind zal op dit moment niet aanwakkeren. Hij blijft een beetje hetzelfde als nu. Volgens mij, de laatste berichten zijn ze dat het onweer, zeg maar, het slechte weer, een beetje richting het westen trekt. Dus waarschijnlijk hebben wij er geen last van.
17: Oké, en de brandweer krijgt ook hulp van Defensie, hè, met het bestrijden van deze brand. Hoe zien de komende uren er voor jullie uit?
7: Nou, we gaan gewoon door waar we de laatste uren al mee bezig zijn. Met hulp van veel brandweereenheden. We staan met 5 pelotons in het bosgebied. Een peloton bestaat uit 4 blusvoertuigen plus ondersteuning van waterwagens. Die hebben elk zo'n 10.000 liter water bij zich. En die rijden af en aan. En 2 blushelikopters. En die blussen de branden van bovenaf.
17: En is het voldoende qua materieel?
7: Ja, op dit moment wel. We hebben de brand helemaal omsloten. En het is ook onnodig om meer blusvoertuigen in te zetten. Want dan staan we elkaar gewoon aan de weg. En 2 blushelikopters is ook voldoende. Want ze hebben een aanvliegtijd van een paar minuten op en neer om water te pakken en weer te droppen. En het heeft ook geen zin om meerdere van dat soort helikopters in te zetten.
17: Duidelijk. Dank u wel. René van Tulde hoorde u van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In de haven van Antwerpen is een nieuwe hoogspanningsleiding tussen Nederland en België geopend. Premier Jette zegt dat Nederland en België meer moeten samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. De nieuwe hoogspanningslijn moet dat makkelijker maken. In een onderzoek naar terrorisme is een man van 18 uit Kesteren opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. In hetzelfde onderzoek werden eerder al 3 mannen opgepakt. Volgens justitie is nog niet duidelijk of er een concreet doelwit was voor de aanslag. FIFA-baas Infantino heeft niet met president Trump gebeld over zijn WK-plan, dat meldt de Wereldvoetbalbond. Volgens de New York Post wilde Infantino Trump om steun vragen na de wereldwijde kritiek op zijn plan om aandelen van het WK te verkopen. Maar volgens FIFA klopt dat niet. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. In het gebied geldt code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. En dat is niet de enige uitdaging in het land, zegt correspondent Gien Balduk.
3: Naast de zinderende hitte is vooral de droogte steeds meer een probleem in Oostenrijk voor de landbouw. Maar ook de drinkwatervoorziening staat onder druk. In vrijwel het hele land staat het grondwater nu veel lager dan normaal gesproken. En iedere deelstaat of gemeente komt met eigen maatregelen. Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten. In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
17: Het vorige Oostenrijkse temperatuurrecord kwam uit 2013. Toen werd het in een dorp aan de grens met Slowakije 40,5 graden. In Katwijk liggen meerdere zeehonden op het strand. De reddingsbrigade waarschuwt mensen op flinke afstand te blijven omdat ze kunnen bijten. Toch trekken ze veel bekijks, zag deze verslaggever van Omroep West.
11: De zeehondjes, ja, je kan ze daar zien liggen. Ze liggen heerlijk in de zon en ze liggen er ook steeds vaker.
22: En waar wonen ze nou? Heb je daar een idee van?
11: Ze leven in de Noordzee en via de watering zwemmen ze zo hier naar binnen. En dan gaan ze hier lekker op het strand liggen.
23: Leuk die zeehonden, maar af en toe zie je op de foto's kleine kinderen erbij. Ja, dat kennen we gewoon niet. Het zijn gewoon wilde dieren. Straks is het hap en... Ja, wie is dan verantwoordelijk?
17: En daarom zegt de reddingsbrigade, laat ze met rust en houdt minimaal 30 meter afstand. Vandaag was de vierde etappe in de Tour de France Femme. De wielrensters reden een tijdrit over 21 kilometer tussen Gevrey-Chambertin en Dijon. Commentator Gabriel Melging, Auxet is net binnen. Gisteren was het een mooie solorit. Hoe heeft ze het nu gedaan?
24: Ja, niet heel goed. Maar ja, dat is ook op zich niet heel gek. De langste solo in de geschiedenis van deze moderne Tour de France Femme. 88 kilometer. Er zat niet zo heel veel meer in haar benen. Ze heeft ruim 3 minuten verloren. En is daarmee ook haar gele trui kwijt. Ze staat nu vierde in het klassement. Die nieuwe gele trui is er voor Marlen Reusser. De winnares van deze tijdrit. Dat deed ze door Lieke Nooyen en Demi Vollering te verslaan. Twee Nederlandse op de tweede en derde plaats. Maar Reusser is ook een van de klassementsrensters deze Tour. Dus die heeft hier een hele goede slag geslagen. Vollering dus derde, verloor slechts 17 seconden op Reusser en staat nu tweede in het klassement op 14 seconden van de Zwitserse. En Anna van der Breggen heeft ook prima zaken gedaan in de tijdrit. Kwam in een clubje van andere klassementsrensters over de streep, staat nu 8 in het klassement. Grootste verliezer van de dag is dan weer Pauline Ferrand-Prévot, die sinds haar comeback in het wielrennen nog geen individuele tijdrit heeft gereden. Zij verloor meer dan 2 minuten op Reusser en bijna 2 minuten op Vollering. Zij staat nu op 2 minuten 13 in het algemeen klassement.
17: En dan is het 6:10, het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden.
16: Gaan we naar Helene de Geest voor de ANWB Verkeersinformatie.
25: Ja, er staan maar een paar files. Eentje op de A4, Den Haag-Rotterdam, bij knappend Benelux nog bijna 10 minuten op onthoud. Er stond daar een auto met pech, die is inmiddels van de weg. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, daar zijn nog wel 3 rijstroken dicht bij Amersfoort. Er ligt daar een lading glas op het wegdek. Vanaf Soesterberg kost je dat ongeveer 3 kwartier. En op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Hoofddorp ook nog 10 minuten extra reistijd.
26: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
27: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
26: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen.
16: Een hele goede avond. Vandaag was er een online spoedoverleg van Europese ministers vanwege de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta vorige week. Asielminister Bart van den Brink die was er namens Nederland bij. Nadat eerst ongeveer iedereen in Spanje wees als schuldige, was de conclusie van Eurocommissaris Brunner van Migratie vandaag toch heel wat milder.
2: We have just concluded our informal meeting of the ministers of interior on last week's events in Ceuta. And there was, of course, full solidarity with Spain around the table.
16: Ja, hij zegt, we hebben zojuist het overleg gehad met binnenlandministers over de buitenlandministers, moet dat zijn, over de situatie afgelopen week in Ceuta. En natuurlijk was er bij iedereen volledige solidariteit met Spanje. Ja, moet dat inderdaad? Moeten die Europese lidstaten vooral solidair zijn met Spanje na de bestorming van Ceuta? Of moet Spanje zich juist schikken naar de roep om strenger asielbeleid aan de Europese buitengrens?
14: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
16: Ik ga het allemaal vragen aan Henk Vermeer, fractievoorzitter van de BBB, en Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt. Goedenavond.
4: Goedenavond.
16: Meneer Vermeer, wat vindt u van die conclusie eigenlijk van dat spoedoverleg vandaag?
4: Ja, ik zie daar wel weer een beweging om Spanje toch weer een beetje te vriend te houden. Natuurlijk moet er nog heel veel onderzocht worden, ook wat de rol van de Marokkaanse overheid geweest is.

0: Maar de opmerkingen over honderdduizenden mensen generaal pardon geven, eventueel 7000 minderjarigen toelaten en dat soort zaken, hebben natuurlijk ook grote invloed op hoe mensen in Marokko denken over de kansen om in Spanje te komen.
1: Ja, ik zie Laurens Dassen wat bedenkelijk kijken.
2: Nou, laat ik eerst even reageren op het nieuws van vandaag en de uitkomst. Ik denk dat het goed is dat iedereen even op adem is gekomen en dat weer de vredespijp is gerookt. En ik denk dat dat ook de uitkomst is van de afgelopen dagen, waarin denk ik de emoties iets te snel omhoog schoten en dat veel landen op een manier gereageerd heeft die vooral de nationale belangen gediend hebben en niet gezamenlijke Europese belang om te zorgen dat je dit op een goede manier aanpakt. En die onderlinge solidariteit die de afgelopen dagen volledig ontbrak, ik denk dat het goed is dat die nu inmiddels bij de regeringsleiders inmiddels weer terug is.
1: Maar dus u bent eigenlijk wel heel positief dan over vandaag?
2: Ik ben positief over dat de regeringsleiders elkaar weer eens in de ogen hebben kunnen kijken, ondanks dat het digitaal was. Dat ze met elkaar geconcludeerd hebben dat we als Europa, als we daar verder in willen komen, dat we ook gezamenlijk migratie aan moeten pakken. En dat betekent dus ook dat je schouder aan schouder staat op het moment dat er zo'n groot evenement gebeurt waarbij tienduizenden mensen de Spaanse grens, wat overigens ook dus de Europese grens is, oversteken. En dat je dan dus niet gaat roepen, Schengen moet dicht, Spanje is de schuldige. Maar dat je inderdaad met elkaar zegt, oké, we zijn solidair met Spanje. We helpen ze om te zorgen dat dit op een goede manier tot een einde wordt gebracht.
1: Ja, is dat taal naar uw hart?
2: In mijn ogen wel, want dat is volgens mij de kracht die we met elkaar hebben.
0: Voor mij is solidariteit ook dat Spanje dus ook, als we met z'n allen de instroom willen beperken, dan ook de signalen afgeeft dat ook zij dat willen en dat zij geen tegengesteld geluid laten horen. En het is een hele logische reflex van landen, net als van volksvertegenwoordigers in Nederland, die volksvertegenwoordigers zijn voor Nederland en die horen op te komen voor hun eigen land en de belangen daarvan te beschermen. Dus het is heel logisch, als je het gevoel hebt, Spanje heeft het niet in de hand, dat je dan zegt, dan gooien wij onze grens dicht.
2: Ja. Maar het is toch onvoorstelbaar dat in de afgelopen dagen, dat je inderdaad regeringsleiders, maar ook inderdaad parlementariërs hier in Nederland, onder de VVD en ook de BBB, die meteen oproepen, oké, dan moet Spanje uit Schengen gezet worden. Of dan moeten we juist zorgen dat de grenzen gesloten worden. Daarvan denk ik, dat is.
1: Ja, bij u staat dat nog wel op X, hè? Volgens mij. U riep dat toch ook vrij snel, meneer Vermeer?
0: Nee, ik heb gezegd dat de grenscontroles ingevoerd moeten worden. Maar dat is wat anders als uit Schengen.
1: Is dat wat anders inderdaad?
0: Ook daar wordt weer verhit op gereageerd. Als je gewoon een normale reflex hebt, er is iets bedreigends. Ja. Nou, en dan moet je en praten, maar je moet ook iets doen.
1: Meneer Dassen?
2: Nou kijk, volgens mij een normale reflex zou zijn geweest op het moment dat Spanje...
0: Even thee drinken of zo.
2: Nee, kijk, dit gebeurde. En dit is niet zonder reden gebeurd. Hè. Dus er zitten hier mensensmokkelaars achter. Inderdaad, de rol van Marokko moet onderzocht worden. Andere politieke actoren die hier mogelijk invloed hebben gehad. Want hoe is het mogelijk dat er in één keer zoveel mensen tegelijkertijd die grens oversteken? Ja, op het moment dat dat gebeurt, dan zie je dat Spanje snel in actie komt. Binnen 24 uur is een groot gedeelte van de mensen is ook zelfstandig weer teruggegaan. Ja. Omdat ze erachter kwamen dat datgene wat ze op social media hadden gelezen, namelijk dat ze een vluchtelingenstatus zouden krijgen, dat helemaal niet het geval
0: was.
2: Dat
0: de winkel dicht was.
2: Ja, precies. En dus dat heel snel heel veel mensen terug zijn gegaan. Ja, dan is volgens mij de noodzaak dat je met elkaar schouder aan schouder staat. En dus niet
1: en
2: dat
1: niet
2: je al heel hard gaat roepen van oké, de Europese Unie, de belangrijkste vrijheden die we hebben, die doen we op slot.
1: Laten we even kijken naar die oplossingen die dan vandaag uit dat spoedoverleg kwamen. Want het is al gezegd nu, die bestorming van Ceuta lijkt aangezwengeld door social media. Interpol en Frontex, dus Europese politie en de Europese grenswacht, gaan werken aan een systeem waarbij signalen op sociale media inzichtelijk worden voor lidstaten.
0: Ja, we hebben ook pas sinds eind jaren 90 hebben we dit soort online ontwikkelingen.
1: Dus
0: natuurlijk.
1: Te laat.
0: Ja, echt schandalig dat dat nu niet gevolgd wordt. Ik bedoel, dat hebben we ook tijdens de coronacrisis gezien met overal relletjes in verschillende plaatsen en zo. Dat is al tijden aan de gang. En dat je dan nu nog zegt dat je daarop moet reageren en dat je dat moet monitoren. Ze willen alles vastleggen van alle burgers. En dit soort simpele dingen, daar kunnen ze niet aan.
1: Laurens Dassen?
2: Nee, kijk, daar ben ik het mee eens van. Het verbaast mij ook van dat dit niet al gedaan wordt. Ik kan me haast ook niet voorstellen dat daar niet naar gekeken wordt. En zeker als je weet dat op social media dingen zo ontzettend snel kunnen gaan. Desinformatie verspreid kan worden. Ja. Dat daar actoren achter zitten. Dat hebben we meerdere keren gezien.
1: Maar
2: dan zou je verwachten dat hier goed naar gekeken wordt. En dat inderdaad al lang gedaan wordt. En ik weet zeker dat veiligheidsdiensten, die doen dit.
1: Maar die weten misschien ook wel, want Marokko zegt, of er wordt gezegd in Marokko, dat Spanje wel degelijk gewaarschuwd was voor deze crisis. Dan zou je kunnen zeggen dat

0: Maakt het handelen van Spanje kwalijker?
1: Nou kijk, volgens mij moet dit allemaal goed onderzocht worden. Van wat is er precies gebeurd? Wat is ook de rol van Marokko erin geweest? Hè? Want je hebt ook gelezen dat de grenswachten aan de kant van Marokko, dat die er niet waren. Ik heb in sommige kranten terug zien komen dat getuigenissen, verklaringen waren dat Marokko mensen heeft aangespoord. Dus ik ben ook heel benieuwd, wat is de rol van Marokko hierin precies geweest? Volgens mij moet daar goed onderzoek naar gedaan worden, zodat je ook kunt voorkomen in de toekomst dat dit het geval wordt. Ik zie vandaag in de verklaring van de Eurocommissaris in ieder geval heel duidelijk ook de richting wijzen naar mensensmokkelaars. En de rol van social media daarin.
0: Is dat genoeg voor u, meneer Vermeer?
2: Nee, want dit is allemaal al bekende informatie, zeg maar, de hele asielindustrie.
0: Dus het uitzoeken hoe dit is gegaan en hoe Spanje nu gereageerd heeft. Wat moet er dan voor?
2: Natuurlijk moet
0: gebeuren?
2: Het altijd uitgezocht worden om ervan te leren. Maar de dingen die nu genoemd worden, is eigenlijk te schandalig voor woorden dat men daar nu nog over moet hebben. Het is natuurlijk al lang bekend dat dit één grote industrie is van mensensmokkelaars die hier grof geld aan verdienen. En ja, je zag ook aan heel veel van die jonge lui die grens overstaken.
0: Maar wat had
2: dat waren
0: dan
2: geen armoedzaaiers of zo, maar dat waren gewoon mensen op zoek naar een nog mooiere toekomst.
0: Maar wat had Spanje dan wel moeten doen?
2: Nou, ik denk dat zij dus hun zaken niet op orde hebben in die exclaves van hen. Want dit is natuurlijk een continue dreiging die er aan zit te komen en die ook al bekend is, want de werkloosheid in die gebieden is gigantisch.
0: En wat is op orde hebben? Want ik ben daar wel geweest. Ja, voor zover ik het kon zien toen, was een enorme muren, prikkeldraad, weet ik veel wat. Je zit daar gewoon natuurlijk.
2: Nou ja, maar blijkbaar hebben de verkeerden dan de sleutel van het hek. Ja.
1: Nee, maar goed, kijk, en daarom moet dit dus wel goed onderzocht worden. Want je wilt wel weten van hoe is dit tot stand gekomen? Wat is de rol van social media geweest? Er is daar allemaal desinformatie. De heer Vermeer geeft net terecht aan. Heel veel mensen in Marokko, die zijn op zoek naar een betere toekomst. Als dan op social media verkocht wordt van je kunt nu naar Spanje toe en daar kun je een nieuwe toekomst opbouwen, dan denk ik dat veel mensen daarin geloven en die kans wagen. Je hebt heel veel reacties ook gezien van jonge Marokkanen die daar aankwamen, die volledig teleurgesteld waren omdat hetgeen wat ze gezien had natuurlijk totaal niet aan de orde was. En die zijn vervolgens ook weer meteen teruggegaan. Maar het brengt wel enorm veel schade. Er zijn namelijk ook tientallen mensen overleden door hetgeen wat hier gebeurd is. En dat is natuurlijk verschrikkelijk en dat moeten we wel voorkomen in de toekomst.
0: Meneer Vermeer, u wilt het hebben over sancties. Door wie, voor wie, welke sancties?
2: Nou, als blijkt dat Marokko hier bewust zaken opengezet heeft en de laatste berichten, ook een bericht van de Telegraaf over veroordeelde terrorisme-verdachten. Weet je, als hier een bewustzijn achter zit, dan vind ik dat Marokko dat moet voelen. Dan moeten ze daar niet mee wegkomen met alleen maar daarover praten. Want dat is natuurlijk niet iets wat bij de Marokkaanse cultuur past. Om je gedrag te veranderen als er gepraat wordt alleen. Dus daarom vinden wij dat, als blijkt dat Marokko hier bewust een dubieuze rol ingespeeld heeft, dan moet dat gevolgen hebben.
0: Ja, geldstromen afknijpen naar Marokko, klinkt dat?
1: Goed plan.
0: Ja,
1: kijk, maar dus daarom, dat zegt de heer Vermeer eigenlijk ook, hè, van het moet eerst onderzocht worden van wat is dan die rol precies geweest.
0: Stel dat.
1: Ja, maar dat is dus van wat is dan precies die rol geweest? Dus daar kan ik nu gaan roepen, maar wat is dan Marokko heeft een hele goede inlichtingendienst. Die is echt top. Dus ik kan me haast niet voorstellen dat ze hier inderdaad niet van afwisten. Ze zeggen nu zelf van we hebben Spanje hiervoor gewaarschuwd. En tegelijkertijd zien we ook dat grenswachten dat die ontbraken.
2: Ze hebben geen soldaten gestuurd.
1: Exact. Dus daar zit een rol en die moet onderzocht worden. En uiteindelijk wat eruit komt, daar zul je een conclusie aan moeten verbinden. Maar lijkt me nu ook voorbarig om dan nu te gaan roepen van en dus moeten er nu sancties gaan komen. Ik denk ook niet dat dat precies goed is voor de relatie tussen Europa en Marokko om dat nu op voorhand al te gaan roepen.
0: Er zijn zelfs mensen die zeggen Ceuta en Melilla, die twee Spaanse enclaves boven in Marokko, die moet je gewoon overdragen aan Marokko. Dan ben je van al het gedoe af. Wat vinden jullie?
2: Maar in ieder geval van dit gedoe.
0: Ja.
2: Maar ik kan het niet beoordelen. Het is hun grondgebied en wij zijn voor soevereiniteit van staten en hun eigen grondgebied.
0: Ja, het zou wel zijn als de heren Vermeer en Dassen gingen zeggen.
2: We gaan Texel overgeven aan de Schotten.
1: Kijk, ik denk ook dat we dan de verkeerde discussie aan het voeren zijn. En daarom ben ik ook blij met de uitkomst van vandaag na het dramatische en kinderlijke gedrag van de afgelopen dagen. Namelijk dat je als Europa solidair bent in hetgeen wat hier gebeurd is. En dat je daar ook gezamenlijk een uitkomst op hebt.
2: Kunt opkomen voor nationale belangen geen kinderlijk gedrag noemen. Als dat al kinderlijk gedrag is, Nou, dan ben ik graag kind.
0: Maar je hebt
2: dat is wel de rol waarvoor ik hier zit.
0: Ja, maar je hebt opkomen voor nationale belangen en je hebt misschien vingerwijzen.
1: Ik vind uit de heup schieten, niet kijken van wat er nou precies gebeurd is, meteen naar Spanje wijzen, terwijl zij eigenlijk binnen 24 uur de situatie onder controle hebben, vind ik op een kinderachtige manier, terwijl je verwacht van verantwoordelijke politici en van bestuurders, zeker op dit dossier, dat er serieus gereageerd wordt. Want je weet ook dat de woorden die gebruikt worden uiteindelijk ook het vertrouwen in het systeem ondermijnen. En dat is volgens mij iets wat we niet...
2: Maar degene wat ik verwezen heb naar Spanje, dat had puur te maken met de signalen die ze de afgelopen maanden al afgeven.
0: Namelijk?
2: En dat is van, wij willen heel veel mensen generaal pardon geven. Wij willen een heel andere, veel zachtere migratie.
1: Spanje heeft ook ingestemd met het asiel- en migratiepact dat 6 weken geleden
2: is aangenomen. Daarom is jou zo kwalijk dat ze dan andere signalen ook nog parallel afgeven.
0: Ja. Heeft u beide daar nog vertrouwen in, dat Europese migratiepact?
1: Nou, volgens mij, het is er net. Kijk, ik ben altijd heel kritisch geweest op het Europese asiel- en migratiepact, omdat daar onderdelen in zitten waar ik geen voorstander van ben. Zoals bijvoorbeeld het opsluiten van kinderen aan de grens. Dat vind ik niet dat we dat met elkaar zouden moeten doen. Maar het migratiepact is er nu. En ik zou verwachten van iedereen dat het dan ook nu op deze manier uitgevoerd gaat worden. En dat er niet na 6 weken al geroepen wordt van ja, het werkt niet. Nee, het gaat inderdaad niet werken als er 1 crisis op ons afkomt. En iedereen vervolgens vanuit zijn eigen onderbuik en vanuit het nationaal eigenbelang gaat roepen, het is de schuld van één land.
0: Je moet voor zo'n pact samen sterk staan, meneer.
1: Precies.
2: Ja, helemaal mee eens. Ja. En daarom doe ik ook een beroep op de solidariteit van Spanje om zich aan de afspraken te houden.
0: Ja. Er komen reacties binnen. Huub in de NPO Luisterapp zegt, meneer Vermeer kon aan de jongeren bij Ceuta op tv zien dat velen geen armoedzaaiers waren. Waarom kon hij dat zien?
2: Ja, ik kan dat zien aan kleding, aan de tasjes, aan de iPhones, et cetera, et cetera.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat heel veel jongeren die daar waren...
2: Maar zelfs iemand met een fiets.
1: In Marokko... Ja, een fiets is niet per se een teken van rijkdom, denk ik. Maar je kon zien dat heel veel mensen, en dat is ook een probleem in Marokko, die hebben daar een uitzicht wat niet erg heel fraai is. Van, ze hebben moeite met rondkomen, er is daar weinig werk. Dus dat is een probleem wat in Marokko heel erg leeft.
0: En dan kan wel die tasjes hebben en die broeken en zo, maar dat is niet hetzelfde.
1: Ja,
0: maar
1: heel veel mensen liepen daar op afgedragen slippers. Volgens mij moeten we ook goed kijken naar wat is de reden waarom mensen uiteindelijk dit hebben gedaan. Ik heb ook gezien dat voornamelijk is omdat ze willen gewoon weg uit Marokko. Omdat de situatie die ze daar hebben is uitzichtloos. En dat zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk in deze actie schieten. Want geloof me, als er tientallen mensen om het leven komen, dan is dit ook niet iets wat je even voor je plezier doet.
0: Nou, dan heb je weinig hoop.
2: Maar Groos had er ook niet goed over nagedacht. Hij gaf dat zelf ook gewoon aan.
0: Bent u eigenlijk
2: was zelfs een jongen van 21 die net getrouwd was. En die toch dacht van, het was een soort project X, leek het wel.
0: Bent u eigenlijk bang dat andere landen dan Marokko migratie als drukmiddel gaan gebruiken tegen Europa?
2: Nou, daar ben ik niet bang voor. Dat is de realiteit. Dat is al jaren aan de gang. Dat hebben we natuurlijk... Erdogan heeft die druk al toegepast. In het Oostblok hebben we niet voor niets landen die hekken geplaatst omdat daar gewoon mee gedreigd wordt. En dat is ook een belangrijk wapen tussen haakjes.
0: Dat Europa eventueel chantabel is op dit gebied. Dus dan zou je kunnen zeggen, meneer Dassen, je moet dan eensgezind hard optreden.
1: Ja. Precies. Want dat is juist hetgeen wat ervoor zorgt dat dat dan ook niet werkt. Als je dus zegt van we zijn solidair met elkaar, we staan schouder aan schouder,
0: maar
1: juist
0: ook hard,
1: op dit soort vragen. Als dit gebeurt, dan zorg je ook dat spelers die inderdaad Europa willen verzwakken geen kans maken. Want als je ziet hoe Europa reageert, verdeelt, dan is dat precies hetgeen wat mensen willen bereiken buiten Europa die Europa willen verzwakken. En dat moeten we volgens mij met z'n allen voorkomen.
0: Maar wat is dan dat eensgezinde, dat snap ik bij u. Maar wat is dan volgens u hard optreden?
1: Maar hard optreden richting?
0: Richting dit soort acties.
1: Nou, daarom denk ik dus dat heel helder moet worden van wat is hier nu precies gebeurd? Wat is de rol van social media daarin geweest? Ik zou dus ook benieuwd zijn van social media bedrijven, hebben die hier zelf ook een rol in? Want die zorgen er uiteindelijk voor dat dit ook heel snel zich kan verspreiden, desinformatie verspreid kan worden. Ik vind, daar heb je ook als platform heb je daar een rol in. Dus volgens mij zouden we daar ook naar moeten kijken.
2: En wordt ook... Voor we het weten, dan wordt dit weer een discussie over desinformatie. En dat is op dit moment het toverwoord voor allerlei discussies die we ingewikkeld vinden om te volgen. Moet er nog meer controle komen op informatie. Terwijl het begint met de houding van regeringen, zoals die van Marokko, maar ook die van Spanje. En daar zit wat ons betreft de kern. En Social media is een katalysator bij ontwikkelingen.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen...
2: Geen oorzaak.
0: Nee, maar je kan ook zeggen, die eigen regering heeft dat helemaal niet in de hand. Social media is veel sterker.
1: Ik denk dat wij onderschatten wat de rol van social media is. Op het moment dat dit soort zaken gebeuren, de snelheid waarmee dat gaat, waarmee zo'n algoritme zoiets pusht, hoeveelheid mensen die dat het zien en wat dat dan vervolgens in beweging zet. Overigens, ik ben het met de heer Vermeer eens. Uiteindelijk zijn landen ook verantwoordelijk. En daarom hebben wij allemaal ook als politici een verantwoordelijkheid. Hoe reageer je hierop? Dat moet op een fatsoenlijke manier zijn, zodat we ook sterk naar buiten kunnen optreden.
0: Nou, even kort dan nog, want straks is reces voorbij. Gaat hier in de Kamer nog uitgebreid verder over gepraat worden, zeker?
2: Nou, ja, dat zal wel, maar we hebben ook heel veel debatten die gaan over een actualiteit van 8 weken geleden steeds. En dat gaat ook niet werken, want het lost helemaal niets op. Dus ook daar moeten wij naar al die debataanvragen en debatten die er gevoerd worden heel goed naar kijken. Want voor je het weet zitten we over geschiedenis te debatteren. En dat heeft heel weinig zin.
1: Ik hoop dat we ook gaan debatteren juist over AI, waar we ontzettend achterlopen. Dat we debatteren over hoe voorkomen we al die bosbranden, klimaatverandering.
0: Ik hoor
1: volgens
0: het
1: mij is dat belangrijk.
0: Het seizoen is weer begonnen hoor, in Den Haag. Bedankt voor dit gesprek, Henk Vermeer van de BBB en Laurens Dassen van Volt. Ja, heeft u er wel eens over nagedacht wie ons geld maakt? Want vaak is het beeld een grote drukpers die door de overheid wordt aangeslingerd als er nieuw geld nodig is. Dat gebeurt, maar het overgrote deel van het nieuwe geld wordt tegenwoordig gemaakt door banken. En daar gaat het veel te weinig over.
3: NPO Radio 1.
0: Maar eerst is het 6:30 en dus tijd voor het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
4: De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd, maar de brandweer heeft het vuur onder controle kunnen houden. Op sommige plekken leidt het nog wel op, dus blussen blijft nodig. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. Hun lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die daarna naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. De Zwitserse renster Rösser heeft de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Nooye. Zij eindigde als 2e, Vollering werd 3e. Door de overwinning neemt Rösser de gele trui over van de Noorse Hoogset.
3: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
5: De spreidingswet.
6: Fatbikes verbieden.
7: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
6: En dit.
8: Data steel.
9: Data centers.
10: Miljarden voor defensie.
3: Maar hier gaat het te weinig over.
0: Ja hoor, het is tijd voor onze serie Hier gaat het te weinig over. 3 weken lang bespreken we bij Dit is de Dag onderwerpen waar het volgens u, volgens jou, veel te weinig over gaat. En vandaag gaat het over geld. Nou ja, op zich gaat het natuurlijk in de hele wereld heel veel over geld. Maar over een belangrijk onderdeel van dat hele geldgebeuren gaat het te weinig. Thomas Bolle, financieel journalist van Follow the Money. Waar gaat het te weinig over bij dat geld?
11: Ja, over wie het geld maakt.
0: Over wie het geld maakt. Als kind had ik daar een heel duidelijke beeld voor me. Dan bazen van een land, die hebben goudstaven liggen. En als er dan door die bazen met een drukpers geld wordt gemaakt, dan is dat ongeveer net zoveel waard als dat goud van die goudstaven. Klopt dat?
11: Nee, dat klopt niet.
0: Oh, dat klopt niet. Dat gaan we dus allemaal... Dat wordt allemaal ontkracht hier. We gaan het hebben over ons geldstelsel. Dankjewel voor de tip, Thomas. We gaan het uitgebreid bespreken. Ja, en dat doe ik niet alleen met financieel journalist Thomas Bolle, maar ook met Wim Boomstra. U bent hoogleraar monetaire economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En u was hoofdeconoom bij de Rabobank.
12: Ik was hoogleraar. Inmiddels ben ik een gelukkige pensionaris.
0: Oh, jongens. U was het beide.
12: Ja.
0: En je hoort dan wel eens dat pensionado's gewoon toch nog naar de universiteit gaan en daar gewoon gaan zitten.
12: Heb ik ook nog een tijdje gedaan.
0: Zie, u bent er ook zo heen.
12: En ik heb nogal allemaal plannen, om waaronder een nieuwe versie van mijn boek te maken, wat over geld gaat. Ik doe nog wel allerhande dingen, maar ik heb geen deadlines meer van werkgevers of studenten.
0: Mooi. Ja. Dus officieel noemen we u dat u was hoogleraar, maar stiekem bent u gewoon nog hartstikke actief. Mag ik het zo zeggen?
12: Ja, en zelfs niet helemaal stiekem meer.
0: Nee. Als u hier op radio gaat praten, dan is het niet stiekem meer. Maar we gingen het hebben over geld. En over het geldstelsel. Thomas Bolle, waarom gaat het daar te weinig over?
5: Nou, wat belangrijk is, is dat om te beseffen dat geld dus niet een vaste hoeveelheid is. Er komt meer geld bij en er kan ook geld vernietigd worden.
0: Ja, want mijn idee van die staven die in een kluis liggen en die geldpers, daar klopt ook echt helemaal niks meer van?
12: Moet je een paar honderd jaar terug in de tijd.
0: Oké.
5: In het moderne geldstelsel zijn het vooral de private banken die het merendeel van ons geld maken. En dat is...
0: Heb je ook publieke banken dan?
5: Ja, we hebben dus geen publieke bank meer in Nederland. En we hebben een centrale bank. En die maakt nog een deel van het geld, ons contante geld.
0: Nee. Maar even, en nog even terug. Want kinderen vragen dit ook natuurlijk heel vaak. Oh, sterker nog, we hebben er één.
8: Ik ben Berwe Smit, ik ben 11 jaar. Ik kom uit Fries, het ligt in Drenthe. En ik wil weten hoe geld gemaakt wordt.
0: Dit is de vraag der vragen van kinderen. Hoe wordt dan dat geld gemaakt? Kijk even naar meneer Boonstra.
12: Nou ja, er zijn twee manieren. Het publieke geld, dat zijn dus de bankbiljetten. En de munten, maar laten we ook de bankbiljetten zijn daarvan het grootste deel. Dat wordt nog steeds door de centrale bank gemaakt. Maar het geld op de bankrekening, dat is een bijproduct van de kredietverlening van banken. En dat is niet iets van de laatste tijd, wat wel eens wordt gesuggereerd. Dat is ouder dan dat er centrale banken zijn. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Maar tegenwoordig wordt daar de aandacht op gericht.
0: Okay. En nog even, het heeft alles met vertrouwen te maken. Want het is niet gedekt door goud.
12: Dat is met alles zo, met geld. Geld heeft alleen maar waarde. Hè. Jij bent alleen maar bereid om geld van iemand aan te nemen als je er vertrouwen in hebt dat andere mensen het weer van jou aannemen.
0: Ja.
12: Als dat vertrouwen weg is,
0: dan stort het in elkaar.
12: Dan verliest het zijn waarde en is het nutteloos.
0: We moeten het erover hebben, over dat geldstelsel. Want jij vindt dus dat er iets niet klopt.
5: Nou, ik vind vooral dat we erover moeten praten. Ik heb de titel van mijn boek is Geld genoeg, maar niet voor jou. En die titel heb ik gekozen omdat er inderdaad dus geld genoeg is. Alleen het komt op bepaalde plekken terecht. En dat is heel belangrijk om daarover te praten. Want commerciële banken, private banken, die kunnen dus nieuw geld scheppen. En dat doen ze door leningen te verstrekken. Dus als jij naar de bank toe gaat en je wil een hypotheeklening of een lening om een bedrijf op te starten, dan maken banken nieuw geld. Dat wordt op dat moment gecreëerd. Dat wordt in de boekhouding van de bank gecreëerd. Dat komt dan op jouw rekening te staan. En als je een huis koopt, dan gaat het direct naar degene van wie je dat huis koopt. En aan de andere kant krijgt de bank er een bezit bij, namelijk jouw hypotheek, jouw terugbetaalbelofte in de toekomst. En dan betaal je altijd dat bedrag plus rente terug. Nou, en dat het op die manier werkt, dat weten veel mensen niet. Maar het is ook heel...
0: En waarom is het zo belangrijk dat we dat wel weten?
5: Omdat het geld uiteindelijk in bepaalde richtingen gaat. Hè? Dus voor bepaalde doeleinden, voor bepaalde industrieën wordt veel geld gemaakt. En,
0: zoals?
5: Je kunt bijvoorbeeld... We hebben heel veel geld gemaakt voor speculatieve doeleinden. En een van de belangrijke dingen is bijvoorbeeld geld creëren voor het kopen van bestaande huizen. Nou, dat zorgt vervolgens voor dat mensen meer gaan bieden op de huizen. En drijft de huizenprijzen op. En creëert zo dus problemen in de maatschappij. Want we hebben te maken met een huizencrisis, met een wooncrisis, omdat de huizenprijzen zo zijn gestegen. Maar om dat echt op te lossen, moet je dus gaan kijken naar de oorzaken daarvan. En dan is geldschepping een heel bepalend iets.
0: Ja, als u dit nou zo hoort, meneer Boonstra, wat denkt u dan?
12: Nou, ik ben het hier niet helemaal mee eens. Kijk, de huizencrisis is een... je kon hem zien aankomen. Mijn collega's in der tijd, toen ik nog bij de bank werkte, zagen hem ook aankomen. Je kunt op basis van demografische projecties precies voorspellen hoeveel vraag naar woningen er is. En wat heeft het kabinet toen gedaan? Enorm bezuinigd op de woningbouw. Dat was ongeveer het stomste wat ze konden doen.
0: Hij zegt dat komt niet door die banken en doordat ze geld maken hiervoor.
12: Als erg, je kunt geld lenen. Hè? En dan gebeuren twee dingen. Er ontstaat, het proces heet in alle leerboeken, want het is geen geheim. Het staat in alle lesboekjes die we de afgelopen 100 jaar over geld hebben gehad. En het heet wederzijdse schuldaanvaarding. Dat wil zeggen, jij krijgt de schuld aan de bank. Hè? Dat is de lening die je terug moet betalen. Maar je krijgt, de bank heeft ook een schuld aan jou, want het geld wat op jouw rekening staat is van jou en niet van de bank. En daar koop jij dat huis van. Dat geld dat gaat direct door de economie zwerven. Dus het blijft niet bij die ene bank hangen. Want als de verkoper van het huis bij een andere bank zit, gaat het geld daar naartoe. En dan keert het een keer de proces. Dus zo zijn er miljarden transacties per jaar. Waardoor dan die geldtoeveelheid per saldo groeit of
0: krimpt. Oké, maar dan heb ik even een vraag. Want dan, ik heb het idee bij Thomas Bolle dat er dat banken uit het niets nieuw geld tevoorschijn toveren. Vat ik dat goed samen?
5: Kijk, wat Wim doet is

0: is er nu een beetje een dwaalspoor uitzetten. Want dat uit het niets betekent precies wat ik net zei. Je creëert dus een saldo op een bankrekening. En de bank heeft ook een bezit, namelijk jouw hypotheek. En die is ook geld waard. En dat is wederzijdse schuldaanvaarding. Ja. Maar het geld was er daarvoor nog niet. Het stond nog nergens in een boekhouding. En het is nieuw op dat moment.
1: Nee, maar wat de bank wel heeft gedaan daarmee is... Kijk, jij hebt een inkomen, jij wil een huis kopen. Als je gaat sparen kun je over 30 jaar je huis kopen. De bank pakt als het ware een voorschot op jouw toekomstige inkomen... En dat krijg je nu al op je rekening, zodat je nu je huis kunt kopen. Ja. En over 30 jaar heb jij een huis dat is afgelost.
0: Maar dan zijn we het er wel over eens dat er nieuw geld wordt gecreëerd.
1: Ja, er wordt nieuw geld gecreëerd. Maar dat proces is ouder dan dat er überhaupt centrale banken zijn.
0: Het is een heel stabiel proces.
1: Een compleet gelaten regeling.
2: En ik wilde eigenlijk naar het volgende.
0: Ja, maar ik wil één ding benadrukken, want Wim zegt het is geen geheim. Nee, als je met ondermonetaire economen bent, is het geen geheim. Maar zelfs de CEO's van banken, die weten soms niet dat ze geld scheppen wanneer ze leningen verstrekken.
2: Want dat weten ze niet.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld Wiebe Draaier, toen die CEO was van de Rabobank, daarover bevraagd. Dat was voor het project wat ik deed met Carlijn Kingma. En toen bleek dat hij dat zelf niet zo scherp op zijn netvlies had. En Wim heeft mij zelf ook wel vaker verteld, en dat heb ik ook in mijn boek opgenomen, dat hij het uit moest leggen aan de CFO en de CEO van de Rabobank en ING.
1: Okay, maar nee, niet van de CFO van de Rabobank, dat was een andere bank.
0: Nee, van ING toch?
2: Wat dit illustreert,
1: is dat het voor banken dus ook helemaal geen kernzaak is. Nee, het is een bijproduct.
2: Dat snap ik. Ja. Dus is mijn vraag aan meneer Bolle, is het erg?
0: Ja, nou waarom we hier dus meer over moeten hebben, is omdat dit... Deze inrichting, dat is geen natuurgegeven. Het is geen natuurverschijnsel.
2: Het is
0: echt
2: ooit
0: een menselijk...
2: voor gekozen.
0: Het is zelfs zo gegroeid. Dus er is niet heel bewust voor gekozen. Het is langzaam zo gegroeid. En voor banken is het heel lucratief dat je dat op deze manier kunt doen. Dus die vinden het ook niet zo erg. Want die kunnen winst zetten. Want dat uit het niets betekent precies wat ik net zei. Je creëert dus een saldo op een bankrekening. En de bank heeft ook een bezit, namelijk jouw hypotheek. En die is ook geld waard. En dat is wederzijdse schuldaanvaarding. Ja. Maar het geld was er daarvoor nog niet. Het stond nog nergens in een boekhouding. En het is nieuw op dat moment.
1: Nee, maar wat de bank wel heeft gedaan daarmee is... Kijk, jij hebt een inkomen, jij wil een huis kopen. Als je gaat sparen kun je over 30 jaar je huis kopen. De bank pakt als het ware een voorschot op jouw toekomstige inkomen... En dat krijg je nu al op je rekening, zodat je nu je huis kunt kopen. Ja. En over 30 jaar heb jij een huis dat is afgelost.
0: Maar dan zijn we het er wel over eens dat er nieuw geld wordt gecreëerd.
1: Ja, er wordt nieuw geld gecreëerd. Maar dat proces is ouder dan dat er überhaupt centrale banken zijn.
0: Het is een heel stabiel proces.
1: Een compleet gelaten regeling.
2: Ja, en ik wilde eigenlijk naar het volgende.
0: Ja, maar ik wil één ding benadrukken, want Wim zegt het is geen geheim. Nee, als je met ondermonetaire economen bent, is het geen geheim. Maar zelfs de CEO's van banken, die weten soms niet dat ze geld scheppen wanneer ze leningen verstrekken.
2: Want dat weten ze niet.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld Wiebe Draaier.

0: proces is ouder dan dat er überhaupt centrale banken zijn.
1: Het is een heel stabiel proces.
0: Een compleet
2: verhaal. Ik wilde eigenlijk naar het volgende.
3: Ik wil één ding benadrukken. Want Wim zegt, het is geen geheim. Nee, als je met ondermonetaire economen bent, is het geen geheim. Maar zelfs de CEO's van banken, die weten soms niet dat ze geld scheppen wanneer ze leningen verstrekken.
2: Dat weten ze niet.
3: Ja, ik heb bijvoorbeeld Wiebe Draaier, toen hij CEO was van de Rabobank, daarover bevraagd. Dat was voor het project wat ik deed met Carlijn Kingma. En toen bleek dat hij dat zelf niet zo scherp op zijn netvlies had. En Wim heeft mij zelf ook wel vaker verteld, en dat heb ik ook in mijn boek opgenomen, dat hij het uit moest leggen aan de CFO en de CEO van de Rabobank en ING.
0: Van de CFO van de Rabobank, dat was een andere
3: bank. Van ING, toch?
2: Wat dit illustreert,
0: is dat het voor banken dus ook helemaal geen kernzaak is. Het is een bijproduct.
2: Dat snap ik. Ja. Dus is mijn vraag aan meneer Bolle, is het erg?
3: Ja, nou waarom we hier dus meer over moeten hebben, is omdat dit deze inrichting, dat is geen natuurgegeven. Het is geen natuurverschijnsel.
2: Nou, het is echt ooit een menselijk voor gekozen.
3: Het is zelfs zo gegroeid. Dus er is niet heel bewust voor gekozen. Het is langzaam zo gegroeid. En voor banken is het heel lucratief dat je dat op deze manier kunt doen. Dus die vinden het ook niet zo erg. Want die kunnen winst maken door leningen te verstrekken. Alleen soms creëren ze dus te veel leningen voor de verkeerde dingen. Bijvoorbeeld voor speculatie en huizen. Waardoor we in 2008 bijvoorbeeld een huizenbubbel hadden en een financiële crisis. Waar we echt gewoon schade aan de economie voor hadden. En dat is iets wat je eigenlijk niet zou moeten willen als samenleving. Dus op dat moment zou je moeten gaan afvragen, Oké, waarvoor creëren die banken al dat nieuwe geld? En zijn dat wel de juiste bestemmingen?
2: Ja, Wim Boonstra, crisis van 2008 inderdaad. En heel veel mensen hebben daar een slecht gevoel over. Die banken die moesten gered worden, want die mogen echt niet omvallen. En als ik dan nu hoor, dat komt eigenlijk door dit hele systeem.
0: Nou, maar die link die is er dus niet. Kijk, die crisis in 2008. Als je vandaag de krant leest en je ziet daar de CEO van ING roepen van wij gaan Europa in, wij willen. Dan hoor ik een echo uit 2007 bij ABN AMRO. Toen Rijkman Groenink, bankier van het jaar, is uitgeroepen en het jaar erop is ABN AMRO stuk. Dat had niks met de geldschep, het bedrijf van ABN AMRO te maken. Dat had te maken met slecht management, megalomaniteit, dat rare dingen. En dat vind ik veel acuter, veel gevaarlijker. Kijk, dat geld voortkomt uit kredietverlening, dat is echt eeuwen oud. Dat is niks nieuws. Toen waren er nog geen eens centrale banken. Centrale bank in Nederland, de DNB is 1814 opgericht, maar het was een commerciële bank. DNB is pas in 1952 officieel centrale bank geworden.
3: Maar Wim, we zijn het toch over eens dat banken toen te veel geld hebben geschapen voor de verkeerde dingen, namelijk het opkopen van die bestaande huizen en die huizenprijzen opdrijven. En daar zien we nu
2: zo rond
3: dezelfde mechanismen.
0: Ja. De banken beslissen dat niet. Die banken krijgen een klant en die klant vraagt om een lening.
2: Ja.
0: En als de bank die lening er geeft en die klant kan er wat mee doen, dat gebeurt.
3: En die bank denkt, kan ik winst maken, dan doe ik dat. Kan ik geen winst maken? En dat is dus precies waar het fout zit.
0: De bank maakt winst op de lening, maar de bank maakt niet winst op het geldscheppingsproces. Dat is een van de grootste misvattingen die iedere eerstejaarsstudent leert. Een bank heeft geen geldscheppingswinst.
2: Maar als
0: de centrale bank wel.
2: Ja, die heeft geen geldscheppingswinst. Oké, dat is
0: die
2: nog
0: heeft
2: een
0: geldscheppingswinst.
2: Ander, dat is nog een ander verhaal. Maar dan zit ik meteen. Ja, ik wilde daar later naartoe, maar Thomas Bolle, als het dus zo is dat die persoon die dat huis wil kopen naar die banken en die bank denkt mooi, dan geef ik dat geld. Mm-hmm. Hoe zou je dat dan überhaupt kunnen oplossen?
3: Nou, je kunt dus gaan nadenken over waar willen we dat het krediet in de samenleving terechtkomt. Hè? Want banken, nu heeft Wim dat niet verteld, maar banken meestal zeggen.
2: Maar zou je eigenlijk dan vinden dat zo'n bank nee moet zeggen?
3: Nee, want een bank is een winstgevende instelling. Dus je kunt dat niet van banken verwachten.
2: Maar iemand. Dus iemand waar je geld kan lenen, die zou het nemen.
3: Dat is wat wij met z'n allen. Kijk, daarom is het. De inrichting van het financieel stelsel zou onderdeel moeten zijn van het democratische politieke debat. Want het is namelijk een heel bepalend iets. Want nu hebben we het over die huizen en hypotheken. Maar ook bijvoorbeeld als je praat over de energietransitie. Is er geld beschikbaar voor de energietransitie? Nou, dan is geldschepping een manier om geld beschikbaar te maken. Alleen banken, als die, zolang die bijvoorbeeld meer winst kunnen maken met geldschepping voor oliebedrijven en boorplatformen, dan blijven ze dat doen. Dus je kunt dat niet verwachten van banken. Dus mijn optie is om te zeggen, we moeten juist publiek meer sturing gaan geven en gaan zeggen, waar is krediet echt maatschappelijk nuttig omdat de economie tot bloei komt en waar niet.

0: werkt. En dan kan je daar ook het stelsel op aanpassen en die architectuur echt gaan herontwerpen.
1: Okay, en de andere, we zitten eventjes voor de luisteraar die nu de invalt en denkt, wat is dit een interessante discussie. We zitten midden in onze nieuwe zomerserie. Hier gaat het te weinig over. Dat is 3 weken lang praten wij over zaken waar het volgens u te weinig over gaat. En vandaag gaat het over de werking van ons geldstelsel en door wie ons geld gemaakt wordt, wie daardoor dus ook invloed heeft. En ik doe dat, en die was net te horen, met financieel journalist Thomas Bolle en hoogleraar monetaire economie Wim Boonstra. En Thomas Bolle gaf net als suggestie, dit moet veel meer de overheid, de taak van de overheid worden. Bent u het daarmee eens?
2: In algemene zin niet. Dan zijn er wel uitzonderingen die de regel bevestigen. Kijk, er is een reden waarom centrale banken zich steeds meer terug hebben getrokken uit het klantenbedrijf. De Nederlandse banken financierden vroeger ook gewoon bedrijven en kanalen en weet ik wat alles. Dat was hun werk, daarvoor is hij opgericht. Ze zijn pas veel later centrale bank geworden. Ze zijn de koning Willem I opgericht in 1814. En het bedoelt ter financiering van de industrialisatie van Nederland. En hij heeft nog een instelling opgericht, de Nederlandse Handelsmaatschappij. Die moest het internationale handel financieren. Dat zit nu in ABN AMRO. Dat is de achtergrond. En pas later is dat echt een centrale bank geworden. Maar de reden waarom de politiek heeft besloten om de centrale banken op afstand te plaatsen was dat er in het verleden een paar keer hele grote ongelukken zijn gebeurd. Want anders dan private banken kan de centrale bank wel onbeperkt geld scheppen. Wat de overheid kan uitgeven. Dat is een vorm van belasting die onzichtbaar is. Keynes heeft daar Tract on Monetary Reform uitvoerig over geschreven. In 1924
1: is
2: al.
1: Is dit ook wel eens wat je in andere landen ziet gebeuren? Dat die geldpersen gaan.
2: Ja, dat is het precies. Ja. Of nou Suriname was heel recent. Venezuela, hyperinflatie. Turkije is een structureel probleem.
1: En wat dus die centrale bank kan veel meer doen dan die private.
2: Kijk, en na de Tweede Wereldoorlog is er een lange periode geweest waarin het een beetje half-half was. Dus we hebben toen geen hyperinflaties gehad. Maar in landen waar de centrale bank erg vriendelijk was naar de overheid, zag je wel om de haverklap, de munt werd minder waard, meer inflatie, munt wordt weer minder waard. Ja. In Italië, de lire, die werd ver 10.000 genoteerd. De Franse franken hebben ook 2 geldzuiveringen gehad. En toen hebben ze eind jaren 80. In Nieuw-Zeeland was het eerste land dat zei wat wij gaan doen. We zetten de centrale bank op afstand.
1: Ja.
2: Maar wat ze daar wel hebben gedaan, zegt wel, de politiek bepaalt de inflatiedoelstelling. Punt. Ja. En als parlement erover heeft besloten, is de centrale bank verantwoordelijk dat die er komt. Maar dat is in andere landen, in Europa, en dan komen wij toch dichter bij elkaar, daar is dat ook zo geregeld. De centrale bank mag geen monetaire financiering, zoals het dan heet, doen.
1: Ja.
2: Alleen, de centrale bank is verantwoordelijk voor de inflatie, maar ze bepaalt de doelstelling zelf.
1: Okay.
2: En dat leidt er wel eens toe dat het beleid helemaal niet aansluit bij wat je af en toe nodig hebt.
1: Dus er is een enige overeenkomst, maar het centrale punt wat ik een beetje hoor is, als de overheid helemaal gaat over het maken van nieuw geld, dan is dat ook niet alles.
0: Daar ben ik het op zich wel mee eens dat je een bepaalde balans moet vinden. Maar ook dit is een karikatuur. Zeg maar, de alle hyperinflatie die we hebben gehad is juist heel vaak ingegeven doordat private banken te veel geld scheppen voor de verkeerde dingen. En vervolgens mag de overheid inspringen als achtervang. En dat zien we elke keer. Dus het systeem werkt zo, de banken kunnen het geld scheppen. En zolang dat goed gaat, zijn de winsten ook voor de banken en hun aandeelhouders. En als het fout gaat, mag wel de centrale bank en de overheid inspringen.
1: Ja,
0: en kijk daar,
1: toch hangen.
0: En dat is het deel waar het huidige stelsel echt een grote ontwerpfout heeft. Want als je ook, als we toch als overheid en met z'n allen eigenlijk, want de overheid zijn we dan met z'n allen, de risico's dragen en moeten betalen als het fout gaat. Ja. En continu die vangnetten moeten op.
1: Maar ik hoorde meneer Boonstra zeggen dat was slecht management en dat was
0: dat is een systeemfout. Dat is dus echt een systeemfout.
1: Het is een systeemfout, zegt meneer
2: Boonstra. Dat is niet waar. Die hyperinflaties, iedere hyperinflatie in de geschiedenis zit hem in de overheid, centrale bank. Ik en jou mijn bankbiljetten.
0: Dat is gewoon echt wetenschappelijk niet waar. Maar dit is ook de kritiek die ik heb.
2: Ik heb een heel mooi bankbiljet van 100 triljoen dollar.
0: Dat is de bankengeschiedenis van het bankaire systeem.
2: Nee, ik heb een bankbiljet van 100 triljoen dollar.
0: Gaat over Mozambique zeker?
2: Nee, Zimbabwe.
0: Zimbabwe.
2: De grootste hyperinflatie ooit was er overigens in Hongarije in 1946. En in alle gevallen was het Los hiervan. Dan alleen de centrale bank.
1: Maar wacht even, zit u niet gewoon op... Is het niet zo dat jij, Thomas Bolle, op Nederland zit... en alle voorbeelden
2: Nederland heeft nooit een inflatie gehad. Nee,
0: absoluut niet. Oh. Maar het is,
1: dichter bij elkaar te brengen op deze
2: manier. Nee, we zullen ook dingen daar het over eens zijn, hoor.
0: Kijk, al die reddingen... Die geldpers van de centrale bank... die gaat op dit moment alleen aan... om het huidige stelsel te ondersteunen. En dat kost ons allemaal... continu geld.
2: Leg dat, dat dan is eens iets, uit, want dat, kijk, op dit moment, hoe werkt dat dan?
0: Je hebt bijvoorbeeld de afgelopen jaren, dus tot 2022 ging het iedere keer over QE en de geldpers ging aan. Ja. Dat was geld wat dus niet bij jou en mij terecht is gekomen, want het is dus verboden om bijvoorbeeld helikoptergeld, wat betekent gewoon iedereen 100 euro geven. Dus in plaats daarvan moest een heel omslachtig proces via de financiële wereld. Dus er werden leningen van banken en zo opgekocht. Wie hebben daarvan geprofiteerd? De grote bedrijven die zich goedkoper konden financieren. Niet het MKB, want die financieren zich niet op die manier. En de banken zelf, die dus wisten dat de centrale bank altijd de volgende koper was.
1: Maar gaat het uiteindelijk niet in het debat over wie je meer vertrouwt? De banken en het financiële stelsel of de overheid?
2: Ik denk dat de meeste mensen gewoon zien van mijn geld... Geld staat op mijn rekening, ik kom binnen, ik kan ermee betalen. Ja, het betalingsverkeer is in Nederland zo goed als gratis.
1: Ja, maar sinds de vorige kredietcrisis is er wel wantrouwen ontstaan.
2: Ja, tegelijkertijd zie je dat als je kijkt naar het betaalgedrag van Nederlanders... die zijn steeds meer eigenlijk via de bankrekening gaan betalen.
1: Okay. Maar dus u zegt ook
2: minder met contant.
1: Maar u zegt dus ook nog even, hoor, de banken en de rest van de financiële sector, die hebben gewoon het beste met ons voor.
2: Nou, het zijn uiteindelijk zijn het bedrijven en die willen winst. Het is wel zo binnen Europa dat er heel veel banken zijn die niet primair winstgedreven zijn. In de theorieboekjes wordt altijd geschreven over dus de bank en met aandeelhouders en weet ik wat alles. Nou, de grootste banken in Europa hebben geen aandeelhouders.
1: Wie zijn dat dan?
2: Nou, bijvoorbeeld in Nederland de Rabobank. De Rabobank is een coöperatie. In Frankrijk, Crédit Mutuel, Crédit Agricole. Dat zijn de twee grootste banken daar. Dat zijn coöperaties.
1: Zijn die allemaal zo'n slechte mensen?
0: Rabobank is een soort van liefdadigheidsinstelling.
2: Oh, absoluut niet.
0: Growing a better world together staat toch ook op de...
1: Dat zeg jij heel cynisch nu, hè?
0: Aan de buitenkant is het een heel mooi verhaal.
2: Dat soort reclames heb je al. Maar de Rabobank heeft geen aandeelhouders.
1: Oké, even iets heel anders. Voor die laatste paar minuten. Die mensen die luisteren en die zeggen... ik ben het eigenlijk helemaal niet eens met dit systeem. Ik ben het helemaal eens met Thomas Bolle. Ik wil eruit. Ik wil hier niet aan meedoen. Ja. Kan dat?
2: Is heel moeilijk.
0: Ja, en dat is precies het probleem. Want laat ik nog even vooropstellen. Kijk, ik ben journalist. Ik heb mijn boek geschreven op basis van alle experts die ik heb gesproken. En er zijn dus ook heel veel hoogleraren.
1: Ook meneer Boonstra.
0: En bankeconomen. Ja, die heb ik zeker ook gesproken.
2: Ja, we spreken elkaar wel.
0: Die dus wel gewoon zeggen: Oké, dit stelsel dat heeft allerlei mankementen. Dat hoeft niet zo te zijn, want we hebben nieuwe mogelijkheden. En het is ook zo gegroeid. Dus wat Wim net zegt. Het contante geld zijn we minder gaan gebruiken. Daardoor is publiek geld kleiner geworden. En in die digitale wereld ben je op die banken aangewezen. En nu is dus de uitdaging, kunnen we iets wat lijkt op contant geld in die digitale wereld gaan introduceren?
1: Dan zeggen mensen, de digitale euro die gaat alles veranderen.
0: Ja, dat
2: hangt er vanaf.
0: Ja, en ook daar, kijk, de digitale euro die er nu voor ligt. Ik denk dat het een stap is om inderdaad publiek geld weer belangrijk te maken. Alleen de
1: Want even voor wie nu denkt, waar gaat het over? Je moet nu bij een bank aangesloten zijn om giraal geld te gebruiken. En je doet dan automatisch dus mee met dit systeem.
0: Ja, je financiert je bank.
1: Ja, en als je een digitale euro die is uitgegeven door de overheid zou kunnen krijgen, dan hoeft dat niet meer.
0: Ja, alleen in het huidige voorstel moet het nog steeds via de bank. En je mag maar 3000 euro of nog minder aanhouden op die rekening. Want de bankaire lobby heeft natuurlijk heel hard gelobbyd om die digitale euro klein te houden.
2: Mag ik dit nuanceren? Kijk, het probleem is...
1: Dat doet u...
2: Kijk, bij al die plannen die jij hebt, een van de dingen, het valt in jouw boek ook heel goed op, heb je beschreven, dat centrale bankiers zelf zeggen van nee, dit willen wij niet. En waarom is dat?
1: En wat willen we niet? Dit systeem?
2: Dat systeem waar de centrale banken dit gaan doen. Als je de digitale euro als vierde stem, dan is de centrale bank. En dat is de enige bank in Nederland die geen ervaring heeft in grootschalige klantbedieningen, mind you. Werken 800 mensen. Ik ken een grootbank waar alleen al 8000 mensen werken op de afdeling die controleren of alle betalingen wel mogen, of er geen criminele transacties zijn. 8000 mensen. Als de centrale bank heeft daar nul ervaring, niet de capaciteit. Mm. Dus dat de centrale bank zegt van wij willen dit doen met private tussenpartijen. En dat hoeven geen banken te zijn. Hè. Dat kunnen ook betaalinstellingen zijn. Dan betekent dat ten eerste dat die banken en instellingen nog steeds hun werk moeten blijven doen. En dat heel goed moeten doen. De centrale bank oplet. En ten tweede dat alle kosten daarvan naar de private sector gaan. En niet te lasten komen van de centrale bank.
1: Ik hoor het. Mooi idee, het maar idee moeilijk uit te voeren, meneer Bolle.
0: Nou, ik denk dat de vormgeving nu inderdaad flink tekort schiet. Maar ik denk dat je wel op een aantal punten toch wat te winnen hebt. Dus nu qua privacy, de banken weten echt alles van je. Al je informatie ligt bij een private partij. Als je die digitale euro goed inricht, wat in ja, potentie wel gaat gebeuren, dan wordt je privacy beter beschermd. En je krijgt toch een opening dat er iets publieks is. En als er dan een volgende crisis is, is het minder vanzelfsprekend dat we de banken altijd maar moeten redden. En als we dan vervolgens die digitale euro wat groter laten worden, ja, kunnen misschien ook een aantal van die vangnetten in de toekomst worden afgebouwd.
1: Meneer Bosse,
0: en dan zullen de banken niet leuk vinden.
1: Nog even reageren.
2: Centrale banken kunnen ook failliet gaan.
1: Oh.
2: Dat is de Nederlandse bank ook overkomen in september 1931. In één dag 150% van het eigen vermogen verspild. Wegens valutaspeculatie op het Britse pond.
0: Als de euro strandt, dan zijn we natuurlijk allemaal verloren. Dus,
2: het grappige is dat ze vervolgens 6 jaar lang hebben doorgedraaid. Ik moet niet overdrijven. Ja, wel 5 jaar lang hebben doorgedraaid zonder eigen vermogen. Omdat de centrale bank altijd zijn eigen geld kan maken, kan dat. En dat kunnen private banken niet. En dat is nou precies het risico.
1: We begonnen met dit gesprek met de constatering dat het te weinig gaat over de werking van ons geldstelsel en wie ons geld maakt. Nou, we hebben er nu, naar mijn idee, lang over gepraat. Naar uw beide ideeën waarschijnlijk nog veel te kort. Maar er is een boek van Thomas Bolle en er komt een boek van Wim Boonstra. Oh. Nou, toch?
0: En er iedereen is ook al een boek van Wim Boonstra.
1: En er zijn ook al
3: heel veel. Heb jij mijn boek? Ja, toch?
0: Ja, zeker.
3: Okay, dan kan ik dit exemplaar.
0: Hoe het werkt, wie het maakt, zoiets toch?
1: Zeker. Oh, Wim Boonstra gaat nu het boek tevoorschijn halen.
3: Ja, dat is dan
1: bedankt, zeg ik nu, voor dit gesprek. Kijk, een prachtig boek. Thomas Bolle van Follow the Money en Wim Boonstra, hoogleraar monetaire economie. Vond u dat het er genoeg over is gegaan nu?
0: Ja, we hebben
3: nog uren doorgaan.
0: Het topje van de ijsberg.
1: Ach, jongens. Samen.
3: Weet je wat ik had gehoopt, en het is een beetje gelukt, denk ik. Nee, maar ik denk dat als wij nou eens een keer gaan zitten van Oké, wat willen we verbeteren?
1: Oh.
3: Hey, wat willen we verbeteren? Ja. En wat kan? Hey, want kijk, een van de dingen. Ja. Wat jij wil, dat mag gewoon niet volgens Europese wet en regelgeving.
1: Oké, ik hoor het al. Nou, ze gaan nog even doorpraten. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren.
3: Uit stond,
1: nee hoor, stond niet uit. Zometeen de rode draad met Jan van Poppel. En om 9:00 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Een hele fijne avond. Dag.
4: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
5: EO. Geloof, hoop en liefde.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: In de podcast Kunststof schrijver en journalist Frank Westerman naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
6: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
4: En theatermaker Paul Hane over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
7: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
8: Paul Hane is ongeloofwaardig als boze meneer.
7: Als je dus en heel boos wordt, en daarna meteen zeggen we het ziet er goed uit.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Ster. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: NPO Radio 1, 7 uur.
15: Jan van Poppel.
16: Tienduizenden kinderen van asielzoekers komen zonder broodnodige zorg te zitten door een overgang naar een ander systeem. Hoe kan dat en valt dat nog te voorkomen? Dat hoor je zo meteen in De Rode Draad na het NOS-journaal van 7 uur met Jennifer Okkeloen.
17: Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweerlieden en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
18: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
17: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle, maar het heeft vanmiddag ook niet verder uitgebreid. In Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. Meer dan 100 Palestijnen die 3 jaar geleden omkwamen zijn begraven in Gaza. Het gaat om mensen van 1 familie die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen in 2023. Hun lichamen werden kort geleden gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een markverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone. Hij probeert het toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en ook in andere Oekraïnse steden. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het gaat om een man van 18 uit Kersteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek ook al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zijn tussen de 16 en 19. 2 van hen werden eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlen Rousser. De renster uit Zwitserland was de snelste op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Haugset. Rousser was in de tijdrit maar een paar seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij eindigde als 2e, Demi Vollering werd 3e. Het weer, op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden wat meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen dan opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
20: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
19: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
20: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: NPO Radio 1.

0: Een hele goede avond. Dit is de Rode Draad van dinsdag 4 augustus. In deze uitzending bespreken we de zorg voor kinderen van asielzoekers. Nemen we een duik in de boekenkast van verhalenverteller Xilan Macrooy. En hebben we het over waarom jonge Marokkaanse mannen hun leven willen riskeren voor een kans om Europa binnen te komen. Maar eerst maken we ons gebruikelijke rondje langs de velden. Ja, wie de grens overgaat in België is vanaf morgen nog voordeliger uit. De brandstofprijzen in België gaan opnieuw omlaag, waardoor het prijsverschil met Nederland toeneemt. De maximale prijs van benzine daalt bij onze zuiderburen met ruim 9 cent per liter. En door de prijsdaling kan een volle tank in België al snel tientallen euro's schelen. En vooral automobilisten die dicht bij de grens wonen, profiteren daarvan.
1: Zitten er weer allemaal in. Zullen zo eens kijken wat de schade is?
2: €433,63.
3: En in Nederland was dit geweest?
2: 150 euro.
3: Ja, meer dan 100 euro geschuld.
2: 120 euro. Twee keer in de maand is toch 240, 250 euro.
3: Gaat u nog aan?
2: Storing.
0: Storing. Ook in Nederland zakt de prijs met 2 cent per liter. De prijs van benzine en diesel reageert met vertraging op de olieprijzen. En die ging maandag flink omlaag naar uitspraken over het voorlopig afblazen van een geplande aanval op Iran van president Donald Trump. De Internationale Wielerunie, UCI, hebben strenger gecontroleerd op mogelijk gesjoemel met de borstomvang van renners. Het is opmerkelijk dat juist een mannelijke UCI-collega de rensters expliciet vraagt hun sport-BH te laten controleren op het moment van de keuring van hun tijdritfiets. De controles zelf worden wel uitgevoerd door een vrouwelijke collega. En FDJ-ploegleider Lieselot Descroix zegt dat er zeker een voordeel is wanneer het gaat om een cupmaat.
4: Vrouwen met grotere borsten hebben sowieso daarin een aerodynamisch voordeel. Dan vrouwen met kleinere borsten. Dus inderdaad, als je dan ook nog een push-up BH draagt, dan is dat absoluut een voordeel. Maar goed, dat gaat niet verschil maken tussen winst en verlies, maar het is wel een van die marginal gains.
0: Ja, marginal gains dus. De controles moeten voorkomen dat teams voordeel proberen te behalen met speciale kleding of aanpassingen aan het lichaam om aerodynamischer te kunnen rijden. En in het meest gunstige scenario levert dit 0,78 seconden tijdswinst per kilometer op. Ariana Grande heeft haar fans toegesproken na de aankondiging dat ze voorlopig een stap terugneemt uit de schijnwerpers. De zangeres wil na haar huidige tour een pauze nemen vanwege de aanhoudende reacties op haar uiterlijk.
5: The announcement that was made yesterday is not a reactive or impulsive thing. It is something that I had decided. It's a plan that I had quietly made a long time ago. And it's a decision that was made from a thoughtful and empowered place.
0: Ja, Grande zegt dat ze zich niets aantrekt van alle negatieve reacties en dat ze vooral nog wil blijven genieten van de mooie momenten met haar fans tijdens deze tour. De zangeres rondt haar Eternal Sunshine Tour af op 1 september en zal daarna uit de spotlight verdwijnen. In Limburg waren ze vandaag niet alleen bezorgd om de bosbrand die het heuvellandschap nog altijd in haar greep heeft. Er was ook sprake van een bommelding bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Dinsdagochtend kwam de melding binnen.
6: Beam!
7: Ja. Je schrok zich rot.
6: Ja, ik sprong wakker. Ik lag rechtop bij mijn bed. Ja, okay. Niet normaal.
0: De explosieve opruimingsdienst Defensie kwam rond 00:30 ter plaatse in Brunsum om de melding te controleren. Achteraf bleek het om een slapende man in een bestelbus gevuld met dozen te gaan. Nadat de man is gewekt en de dozen ontruimd, bleek het om vals alarm te gaan. En dan naar Athene, waar NEC Nijmegen vanavond debuteert op het allerhoogste Europese niveau, de Champions League. Na 8 uur in dit programma uiteraard de updates van het scorenverloop, maar nu even tijd voor wat voorpret. Nick Rokers, NEC-verslaggever van streekomroep RN7. Goedenavond.
8: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Je bent in het stadion. Voor jou ook je Champions League debuut, neem ik aan.
8: Ja, voor mij wel. Mijn Champions League debuut, zeker als journalist. Wel eens een keer als fan heen geweest, maar dit is voor iedereen...
0: Ik dacht dat je nu ging zeggen, ook als speler wel eens geweest, maar zo werkt het dus niet.
8: Nee, dat niveau ga ik helaas nooit aantekken.
0: Ja, oké. Maar je bent er dus. En dan is toch een beetje de vraag van zo'n eerste keer Champions League. Wat doet dat met een journalist, hè?
8: Nou, best wel veel. Er komt veel op de regionale journalisten af vooral. We zijn NEC gewend. We zijn de meest luxe clubs in Nederland gewend. Dan hebben we het over Ajax, PSV en Feyenoord. Ja, hier is het toch zoeken. Hè? Waar zijn de ingangen? Waar moeten we zijn? Hoe kom je er snel? Het is allemaal op zijn Grieks. Dat is allemaal iets minder makkelijk soms dan op zijn Nederlands.
0: Ja.
8: Maar ja, eenmaal de weg gevonden vind je je wel. En het is vooral heel bijzonder en heel leuk allemaal.
0: Ja, en dan maar hopen dat NEC ook de weg vindt natuurlijk vanavond. Die persconferentie hè, met Dick Schreuder, die was gisteren zo druk bezocht dat ik las dat net toen jij een vraag stelde, hij de boel afkapte omdat hij toch echt moest gaan trainen.
8: Ja, dat klopt.
0: Zegt dat
8: hè?
0: Iets over de spanning in de groep?
8: Nee, dat denk ik helemaal niet. Hè. Ze waren wat later omdat ze werden tegengehouden door een journalist die ze wat vragen stelde. En daar hadden ze niet op gerekend. Ze zouden namelijk 7:30 aansluiten bij de persconferentie, maar die begon dus 7:50.
0: Ja.
8: Nou, die persconferentie begon, iedereen stelde zijn vragen en daar nam iedereen de tijd voor en de perschef liet dat toe. En toen was ik aan de beurt en toen was het klokslag 8:00. Ja, en dan komt het moment dat Dick Schreuder gewoon zijn beroep moet uitoefenen.
0: Ja, dat snap ik ook alweer. Heb je achteraf nog wel een vraag mogen stellen überhaupt, of...
8: Ja, daar hebben we het uitstekend opgelost met z'n allen. Na de training zijn ze nog naar ons toegekomen. Hebben ze mij onder andere te woord gestaan. Dus dat was natuurlijk wel top van ze.
0: Geweldig. Hey, en vandaag, wat voor sfeer hing er in de stad en rond het stadion daar in Athene?
8: Een uitgelaten sfeer, kan ik wel zeggen. Ik was even een rondje lopen door de stad. Nou, veel shirts van voetbalclubs. Hè. Je hebt hier 3 in Athene. Maar vooral in Piraeus natuurlijk, het voorstadje. Veel mensen in Olympiakos tenuutjes. Wat verderop was een verzamelplaats voor NEC-supporters. Bij een rooftop bar was een soort feest gaande. Nou, daar was natuurlijk de sfeer ontzettend goed. Maar die sloeg een beetje om toen op een gegeven moment bekend werd dat Koda Sano er niet meer bij was.
0: Oh ja, want dat is natuurlijk het grote nieuws in Nijmegen vandaag.
8: Dat is het grote nieuws. En het is echt ongekend dat dit gebeurt. Op de dag van de wedstrijd wordt een speler verkocht. Die is dus van Griekenland naar Eindhoven gevlogen. Want daar gaat hij voetballen bij PSV, Koda Sano. Er wordt zo'n 14,5 miljoen voor deze jongen betaald. Maar ja, het is wel de beste speler van NEC. En die raak je dan als Dick Schreuder zijnde gewoon op de wedstrijddag kwijt. Ja, dat is ongekend.
0: Dat is ongekend. Maar dan slaat zo'n sfeer om op die rooftop bar. Hoe is de sfeer nu?
8: Nou, die is nu alweer uitgelaten hoor. Oh, mensen hebben allemaal genoeg drankjes op. En ze zijn nu in het uitvak, de supporters. En die maken daar wel een feest van.
0: Oké. En dan nog even de wedstrijd. Hè, want op papier had NEC het zwaarder kunnen treffen dan Olympiakos. Heeft iedereen nou vertrouwen in een goede afloop?
8: Nou, ja, die zijn gemengd. Er zijn mensen die zeggen, ja, je maakt kans. Persoonlijk denk ik dat NEC niet gaat winnen. Omdat Olympiakos gewoon veel, veel beter is, denk ik. Maar ik laat me graag verrassen. Want ik heb vorig jaar een paar keer gedacht, deze gaat NEC ook niet winnen. En toen wonnen ze ook.
0: Ja.
8: Dus ja, ik laat het graag op me afkomen. Nou, en, hopelijk positief.
0: Laat het voor je af. Laat het op je afkomen. En wij gaan het hier ook volgen op NPO Radio 1. Nick Rokers, hartelijk dank. En als gezegd, na 8:00 hoor je op deze zender hoe NEC het ervan afbrengt. Terwijl Nederland druk debatteert over de spreidingswet en instroomcijfers, dreigt er voor de meest kwetsbare groep in dat hele asielsysteem, namelijk bijna 20.000 kinderen, een medisch gat te vallen. Bij 1 oktober stopt de huidige zorgverlener GGD met het verlenen van jeugdzorg voor deze groep, terwijl de nieuwe partij Arts en Zorg pas op 1 juni volgend jaar start. Jeugdartsen slaan nu alarm. Een kleine 2 maanden voor 1 oktober is er namelijk nog steeds niet duidelijk hoe deze periode overbrugd gaat worden. In de studio voorzitter van de Vereniging van jeugdartsen Petra de Jong. Petra, welkom. Fijn dat je er bent. Goedenavond.
9: Goedenavond.
0: Wat betekent het nou concreet als op 2 oktober de hulp aan die kinderen van asielzoekers stopt?
9: Ja, moet je eerst even nog corrigeren, want je had het over een gat voor de medische zorg.
0: Ja.
9: De medische zorg, en dan denken we aan de eerste lijnzorg, die bestaat nog gewoon vanaf 1 oktober.
0: En wat, gat valt er dan wel?
9: De jeugdgezondheidszorg, dat is mijn andere zeg maar correctie.
0: Ja.
9: Want je zei jeugdzorg. Dat is vaak, zeg maar, wordt verward. Maar de jeugdgezondheidszorg, die dreigt vanaf 1 oktober niet meer geleverd
0: worden. Dus dat is
9: de
0: nuance. Oké, dus jeugdgezondheidszorg, daar gaat het dan om.
9: Ja.
0: Maar wat houdt dat dan in?
9: Wat houdt dat in? De jeugdgezondheidszorg ken je misschien van de consultatiebureaus en de scholen. Dat is de preventieve tak van de gezondheidszorg.
0: Ja.
9: En wij nodigen kinderen, ouders uit. Wij volgen de gezondheid, groei en de ontwikkeling. Wij vaccineren ook. We geven advies. We geven begeleiding. We ondersteunen eigenlijk de kinderen en ouders in het gezond, veilig en kansrijk opgroeien.
0: Ja.
9: En niet onbelangrijk, wij doen ook het Rijksvaccinatieprogramma.
0: Ja, oké. Want ik had het over een medisch gat, maar er valt dus wel deels een medisch gat.
9: Zeker. Ja. En misschien moet ik zeggen, er valt een sociaal-medisch gat. Nee, ik moet mijzelf weer corrigeren. Nee, wij zijn zeker ook medisch. Maar even om te zeggen, die eerste lijns gezondheidszorg, die blijft echt wel bestaan.
0: Maar want uiteindelijk, je zegt het Rijksvaccinatieprogramma, dan moet ik meteen denken, dat is toch een soort van de hoeksteen van infectiepreventie ook in Nederland. Ja. Dat valt dus weg voor 20.000 kinderen in dat hele asielsysteem.
9: Dat klopt. Als wij er niet zijn, dan valt dat weg. Dan vaccineren wij niet. Dan vaccineren wij geen kleine baby's. Maar dan vaccineren we ook niet alle kinderen nieuw in Nederland. Waarvan we niet weten, zijn ze volledig gevaccineerd? Ja. Wat ze vaak niet zijn. Maar dat gat gaat er vallen.
0: Ja. Ja, en welk risico lopen we dan op het uitbreken van ziektes? Denk aan mazelen, als duizenden asielkinderen maandenlang niet gevaccineerd worden.
9: Dat betekent dat een grote groep in Nederland, waarvan we weten dat ze niet volledig gevaccineerd zijn, en waarvan we ook weten dat ze dicht op elkaar wonen in een asielopvanglocatie, dat daar de vaccinatiegraad dalende is.
0: Mm-hmm. En wat betekent dat?
9: Dat er een grotere kans is op uitbraak van infectieziekten, zoals mazelen.
0: Ja, ja. Dat klinkt best stevig.
9: Dat is hartstikke stevig. Dit is ook een heel, heel zorgelijk dossier. Dat er een gat dreigt te vallen vanaf 1 oktober.
0: Ja, want hoe belangrijk is die hulp? Kijk, want dit geldt natuurlijk voor alle kinderen. Maar hoe belangrijk is deze hulp juist voor deze groep? Want je zegt al, ja, veel van die kinderen zijn niet gevaccineerd.
9: Nee.
0: Hoe belangrijk is die hulp voor die 20.000 kinderen?
9: Nou, ik vind ook behalve het vaccineren, wat we net hebben besproken, hoe belangrijk dat is. Is dit een groep die echt wel wat hulp kan gebruiken? Dit is een groep die is net in Nederland, of woont al langer hier, hè, maar dan wonen ze wel in een omgeving wat niet echt bevorderend is voor hun gezondheid en ontwikkeling in een asielopvanglocatie. Ze kennen de taal niet, dus er is een taalbarrière, er is een culturele barrière. We weten dat er andere beperktere gezondheidsvaardigheden zijn. Ze hebben heel veel meegemaakt in land van herkomst of tijdens de vlucht. Heel veel kinderen hebben misschien nog wel nooit een dokter gezien. Dit is een groep die moeten wij als jeugdgezondheidszorg echt goed in beeld brengen.
0: Ja, en waarom trekken jullie juist nu aan de bel? Waarom deze oproep?
9: Ja, waarom trekken we nu aan de bel? Het is ook een beetje een domino-effect geworden. Wij volgen dit dossier natuurlijk met heel veel aandacht vanaf april. In april was de gunning van de aanbesteding bekend. Mm-hmm. Toen wisten we dat er een periode overbrugd moest worden.
0: En dan hebben we het dus over die periode 1 oktober tot 1 juli.
9: Dan hebben we het over 1 oktober tot juli. Mm-hmm. Maar we wisten op dat moment nog niet hoe dat ging worden vormgegeven. We wisten dat er heel veel bestuurlijke gesprekken waren met COA en GGD Goor en Arts en Zorg. En wij wachten met spanning af wat daar uit ging komen.
0: Ja.
9: De tijd dringt en daar kwam uiteindelijk niets uit. Ik heb heel lang afgehouden, de pers, zeg maar. Ja. Iedereen wilde weten wat gaat er gebeuren.
0: En, je had ook wel een beetje hoop dat het nog goed kwam.
9: Ik had absoluut hoop. Ik dacht, daar komen ze wel uit. Mm-hmm. En dan weten we waar we aan toe zijn per 1 oktober. Maar dat duurde maar en dat duurde maar. En uiteindelijk hebben we dan toch laten weten dat wij ook uiteindelijk naar COA toe zijn gegaan. Want COA is in principe hoofdverantwoordelijk nu voor de zorg. Ja. Voor die overbruggingsperiode. En hebben wij onze zorgen geuit 2 keer. En dat hebben we uiteindelijk toch maar kenbaar gemaakt. Want de tijd dringt. Het is nog geen 2 maanden.
0: Je zegt de tijd dringt. Daar gaat natuurlijk iets aan vooraf. Want de vraag is, hoe kan het dat nieuwe contract, hè, want eerst werd het dan allemaal gedaan door de GGD. Nu komt daar een nieuwe partij. Hoe kan het dat nieuwe contract niet meteen in oktober is ingegaan?
9: Omdat de aanbesteding vertraagd is gestart. In principe is het natuurlijk heel mooi.
0: En hoe komt dat?
9: Dat heeft COA vertraagd uitgeschreven. En wat de reden daarvan is bij COA, dat weet ik niet.
0: Nee.
9: Maar de aanbesteding is te laat gestart. Daar is vertraging in opgetreden. En daardoor sluiten die contracten niet op elkaar aan.
0: Ja, je vertelt het heel rustig.
9: Ja.
0: Van binnen denk ik, dit kan toch niet? Dat is toch ongelooflijk?
9: Ja. Ik vind het heel mooi dat je dat zegt, want dat is iets wat ik de laatste tijd ontzettend vaak zeg. Ik ben heel rustig, zeg maar, qua uiterlijk, maar ik ben van binnen
0: woest.
9: Ja, ik zeg altijd wit heet, maar woest is ook mooi. Ja,
0: ja, je komt niet heel woest over, Petra.
9: Nee, dat kan ik aardig verbloemen, maar ik ben het wel. Want ik vind dit super zorgelijk. En ik vind het ook niet kunnen voor deze kwetsbare groep.
0: Mm-hmm.
9: Ik vind het ook niet kunnen voor de jeugdgezondheidszorg. Dit is echt belangrijke zorg en dat moeten we gewoon goed geborgd hebben.
0: Ja, en die jeugdgezondheidszorg, sinds wanneer wordt dat eigenlijk op deze manier aanbesteed? Sinds wanneer werkt dit zo, dat dat voor kinderen van asielzoekers anders werkt dan voor, nou, bij wijze van spreken, mijn neefje en mijn nichtje?
9: Ja, en dat komt dus omdat deze groep niet onder verantwoordelijkheid valt van VWS en de gemeente. Maar
0: VWS, Volksgezondheid, ja.
9: Maar onder het ministerie van Justitie en Veiligheid of Asiel en Migratie, in ieder geval niet VWS. En dus onder verantwoordelijkheid van het COA valt. En nou ben ik even jouw vraag kwijt. Wat zei je?
0: Hoe het kan dat deze twee systemen eigenlijk gescheiden zijn? Waarom moet dit überhaupt aanbesteed worden?
9: Oh ja, ik weet niet waarom deze kinderen niet onder VWS vallen. Dat is ergens een keer heel lang geleden, denk ik, besloten.
0: Ja.
9: Die aanbesteding, dat is denk ik nou misschien krap 10 jaar. We hebben 1 keer eerder een aanbesteding gehad. Dat was 6 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
9: Daarvoor doen we deze zorg vanuit GGD Goor. Nou ja, eigenlijk vanuit de 34 JGZ-organisaties, dus over heel Nederland, die ook de reguliere kinderen zien.
0: Ja.
9: Die zien ook de asielkinderen. Dus dat doen we eigenlijk al heel lang. Maar 6 jaar geleden is het voor het eerst moeten worden aanbesteed. En toen is het gegund aan GGD Goor.
0: Ja. En
9: dus
0: wat dachten
9: ging
0: jullie
9: alles
0: toen?
9: Door.
0: Wat dachten jullie toen dat systeem er kwam van deze aanbestedingen?
9: Dat eigenlijk misschien wel niet hoort voor deze zorg. Maar wat dachten wij toen? Ik denk dat ik toen blij was dat het naar GGD Goor ging. Want dat betekende dat wij gewoon onze zorg konden voortzetten.
0: Ja, maar het was niet zo dat je dacht van ja, wacht eens even. Nu krijgen we een soort twee aparte groepen van kinderen die een soort anders geholpen worden eigenlijk binnen dat systeem.
9: Nou weet je, als ik naar mezelf terugkijk, ik was mij heel bewust van die aanbesteding toen. Wij hebben toen als AI en Jeugdarts Nederland daar nog tegen geprotesteerd. Is misschien een groot woord, maar wij hebben wel een brief geschreven toen naar het COA. Dat we eigenlijk vinden dat deze zorg niet aanbesteed kan worden.
0: Ja.
9: En dat het niet zo kan zijn dat het dreigt weg te gaan bij de publieke gezondheidszorg.
0: En waarom hadden jullie daar zorgen over? Want het klinkt een beetje alsof je zag dat het een soort systeemfout was.
9: Mm-hmm. Ja,
0: mag ik het een systeemfout noemen?
9: Ja, dat mag je zeker.
0: Waarom is het dat?
9: Omdat wij in Nederland publieke gezondheidszorg hebben voor de jeugd. Dat is de jeugdgezondheidszorg. Dat doen we voor alle kinderen in Nederland van dezelfde kwaliteit, vanuit dezelfde aanbieder, vanuit dezelfde infrastructuur. We zitten op scholen. Nou, dan wil ik geen onderscheid moeten maken tussen een kind wat dan bij de reguliere jeugdgezondheidszorg hoort of bij een andere zorgaanbieder.
0: Mm-hmm.
9: Dus deze kinderen moeten niet een aparte groep vormen. En dat heb ik mij eigenlijk 6 jaar geleden, nou, hebben we daar zeg maar al aandacht voor gevraagd. Toen is het ook naar GGD Goor gegaan. Dat is niet vanwege onze actie.
0: Ja.
9: Maar het is wel zo dat we toen extra actie hebben gevoerd.
0: Ja, want je zegt eigenlijk daarmee is dat onderscheid kleiner, omdat de GGD ook de zorg doet voor al die andere kinderen in Nederland.
9: Ja, en dan hebben we dat gewoon in 1 pakket. En dan woon je toevallig op een asielopvanglocatie en dan heb je die postcode. Maar je woont in de gemeente.
0: Mm-hmm.
9: En dan nemen we je gewoon mee qua zorg.
0: Maar je wist toen natuurlijk wel dat er een keer een nieuwe aanbesteding komt en dat dan die aanbesteding ook naar een andere partij kan gaan. En dat is dus nu het geval.
9: En dat is nu het geval.
0: Ja, en dan zie je eigenlijk waar dat systeem de fout in gaat. Namelijk dat we nu een overbruggingsperiode hebben waar geen van die kinderen geholpen zal worden.
9: Ja, en die overbruggingsperiode staat er natuurlijk los van. Want als die aanbesteding op tijd was uitgesteld, dan hadden we geen overbruggingsperiode. Dan hadden we nog steeds dat hij naar een andere aanbieder gaat.
0: Mm-hmm.
9: En in principe ga ik niet over aanbestedingen en ook niet over waar die naartoe gaat.
0: Nee, daar gaat het COA over. Daar zijn ze dus te laat mee begonnen, zeg jij. Het COA heeft ook aan de GGD gevraagd om die tussenliggende periode, dus van 1 oktober tot 1 juni, in te springen. Maar die zeggen dan weer dat ze niet voldoende mensen hebben om dit te kunnen doen.
9: Nee.
0: Hoe kan dat?
9: Ja, eigenlijk vind ik dat je deze vraag aan hun moet stellen.
0: Ja.
9: Maar wat ik weet van hun is dat zij ervaren hebben dat er mogelijk problemen zouden zijn met personeel. En dat ze dus de zorg in die periode niet goed zouden kunnen waarborgen.
0: Ja. Want het gaat over een relatief kleine groep, hè? 20.000 kinderen. Ja, dat klinkt veel, maar we zaten vanmiddag even op de redactie. Dat gaat dan onder een ander medisch regime vallen dan de rest van 3,3 miljoen. Kinderen in Nederland. Nou, dat staat in schril contrast tot elkaar.
9: Klein,
0: zou je kunnen zeggen, dan nemen die andere 20.000 ook bij.
9: Ja.
0: Ja.
9: Ja.
0: Okay,
9: dat zou mijn idee zijn.
0: Ja, maar dat gaat dus niet gebeuren. Tenminste, dat staat vooralsnog niet op de planning.
9: Dat staat niet op de planning.
0: Ja.
9: Nee.
0: Wat staat er wel op de planning?
9: Dat is een grote vraag. Dat weet ik niet. Er lopen nog steeds bestuurlijke gesprekken. Ik weet wel, omdat we een crisis verwachten per 1 oktober... dat dit zeg maar opgeschaald is naar politiek niveau, naar ministerieel niveau. Mm-hmm. En wat daar uiteindelijk uitkomt of uit zal komen, dat weet ik nog niet. Daar heb ik nog geen officieel schrijven van. Dus worden nog steeds gesprekken gevoerd, maar we hebben nog geen uitkomst.
0: Zou het ook kunnen dat die nieuwe partij toch eerder kan beginnen? Dat ze dan toch 1 oktober al kunnen beginnen?
9: Alles is open voor mij. Ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Ja.
9: En het enige
0: zegt
9: wat
0: ook
9: ik
0: wel
9: hoop,
0: wat dat jij het niet weet, toch?
9: Ja, aan de andere kant zijn dit bestuurlijke gesprekken vanuit de opdrachtgever met de zorgaanbieders.
0: Ja.
9: En jeugdartsen zijn uitvoerders van de zorg. Dus in principe hoeven wij niet betrokken te worden bij deze gesprekken. Dat zijn niet besluiten die wij nemen. Wij zijn uitvoerders en wij staan wel voor een goede kwaliteit en zeker continuïteit van zorg. En daarom mengen wij ons natuurlijk in deze discussie.
0: Ja. Je zei net van uiteindelijk is dat een soort van geëscaleerd naar politiek niveau. In mei zijn er ook Kamervragen gesteld over deze issue, namelijk door Lisa Westerveld van Pro. Ja. En daar zijn geen antwoorden op gekomen vanuit het ministerie.
9: Nee.
0: Ik zeg het nog maar even, afgelopen mei zijn die vragen gesteld.
9: Ja.
0: Het is nu 4 augustus.
9: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
9: Nou, ik denk dat ik heel woest ben van binnen.
0: Ja, ja, en dat wij dat weer niet merken.
9: En dat je dat weer niet merkt. Maar ik zit hier wel in ieder geval mijn verhaal te doen.
0: Ja.
9: Nee, dit maakt me wel woest. Want
0: maar heb
9: ik
0: je
9: denk
0: vertrouwen
9: wel
0: dat de politiek gaat ingrijpen? Dat ze hier nog tussen gaan komen voor 1 oktober?
9: Nou, het zal wel moeten. Want wij kunnen deze kinderen echt niet zonder jeugdgezondheidszorg laten. Wij moeten vaccineren. Ik zeg dat al, ik vind niet het meest interessante deel van mijn vak, maar ik vind het wel een ongelooflijk belangrijk deel dat wij verzorgen als jeugdgezondheidszorg. Maar er worden kinderen geboren en die zijn die moeten gezien worden. Die moeten gezien worden voor hun groei en gezondheid en ontwikkeling. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de jeugdgezondheidszorg. Die zijn ook niet in beeld. Kijk, kinderen die naar school gaan, kan je nog zeggen, nou, die zijn dan in ieder geval in beeld bij het onderwijs.
0: Ja.
9: En dan kunnen we, ja, nou ja, dan zijn we er niet, maar als we er waren, dan kunnen we.
0: Dan ben je er bijna.
9: Dan zijn we er bijna. Heel goed, dankjewel. Ja. Maar dit, weet je, dit kan niet. Er moet een oplossing komen. Ja. Het kan echt niet zo zijn dat ik werk zelf ook in de asielopvang. Dus ik ben niet alleen voorzitter van de vereniging, maar ik heb ruime ervaring en werk 3 dagen per week op asielopvanglocaties. Het kan niet zo zijn dat ik mijn tas sluit op 30 september en dat ik deze kinderen aan hun lot overlaat.
0: Nee.
9: Dat is onmogelijk.
0: Nou, we gaan het volgen wat er gebeurt tot 1 oktober. In ieder geval, dank dat je er was. Hier voorzitter van de Vereniging van Jeugdartsen, Petra de Jong. En ook nog wel belangrijk om te zeggen, we hebben vandaag contact gezocht met het ministerie van Asiel en Migratie. Zij lieten weten dat omdat de minister met reces is, de woordvoering op dit moment bij het COA ligt. En die hebben op hun beurt niet gereageerd.

0: Money in My Head van Gold Kimono.
1: NPO Radio 1.
0: En dan is het 19:30, het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen.
2: De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen bij de natuurbrand in Venray. Dat was nodig omdat de brandweerauto's niet overal kunnen komen. De brand bij Venray is nog steeds niet onder controle, maar vanmiddag is de brand ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden... en dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: Zometeen opent Xylan Macrooy zijn huis voor ons en mag ik me vergapen aan zijn boekenkast. Maar eerst...
3: De week van...
0: En dat is deze week die van Floor Meiboom. Zij vraagt zich af waarom sommige mensen die in het democratische Nederland leven... het autocratische Rusland als ideaal zien.
4: Ik begin mijn onderzoek bij journalist Fedra Werkhoven. Eind 2023 bezocht ze uit nieuwsgierigheid een bijeenkomst over emigreren naar Rusland. Ze vertelt welke motieven de bezoekers hadden om die stap te overwegen.
5: De meeste mensen die daar waren, dat waren of mensen die al complottheorieën aanhingen... of mensen die al een soort van twijfel hadden over de Nederlandse overheid... over wat er allemaal gebeurd was in coronatijd. Het waren boeren die opliepen tegen de Nederlandse regelzucht... En ja, kennelijk is er in dat hele corona-complottheorieën-circuit eigenlijk... is er een soort van pro-Russisch sentiment ontstaan. Dat is de reden waarom deze mensen naar die bijeenkomst kwamen.
4: Op de bijeenkomst van het Eurasie-instituut liet organisator Marie-Thérèse Ter Haar vallen... dat er een wethouder uit Hilversum aan de grens met Wit-Rusland stond. Hoe ging dat precies?
5: Hij begon te vertellen van ja, en het is ook zo moeilijk, want iedereen is anti-Russisch. Maar ja, we zijn hier nu onder elkaar. En het allerleukste is, as we speak, staat er al iemand aan de Wit-Russische grens. En het is een hele leuke vrouw, het is een wethouder in Hilversum. En ze wil met haar gezin, wil ze biologisch gaan boeren. Nou ja, dus ik zat daar met mijn oren te klapperen. Dus ik dacht echt, what the fuck?
4: Fedra besloot het verder uit te zoeken, waarna ze contact zocht met de gemeente Hilversum. Hoe reageerde de gemeente op het nieuws dat hun wethouder op het punt stond om naar Rusland te emigreren?
5: Er zijn natuurlijk mensen binnen de gemeente Hilversum die dat wel degelijk hebben gezien. En die wel degelijk vonden dat dit niet oké was. Ik bedoel, het college is erom gevallen uiteindelijk. Dan is het toch alweer heel gauw over tot de orde van de dag. Maar dat het een bestuurder was die gewoon al bezig was met het emigreren naar Rusland, terwijl je gewoon bezig bent met het besturen van een stad. Ik vond het onbegrijpelijk dat daar niet meer commotie over was, dat er niet meer neiging was om dat uit te leggen en ja, om dat te veroordelen ook.
4: Hoewel de aanleiding van dit verhaal heel actueel is, roept het ook een grotere vraag op. Waar komt die aantrekkingskracht van Rusland op sommige westerlingen eigenlijk vandaan? Daarover spreek ik Ruslanddeskundige en oprichter van platform Raam op Rusland, Hubert Smeets.
6: Sinds de tweede helft van de 19e eeuw is er in het Westen een belangrijke minderheid die vinden dat het Westen eigenlijk een ingeslaapt decadent zootje is. En dat we weer moeten kijken naar het land waar de ziel veel dieper gaat dan bij ons. Waarbij ook het verlangen om iets groots te verrichten veel meer beleefd wordt dan bij ons. Die ideologische aantrekkingskracht heeft dankzij Poetin een enorme push gekregen.
4: En hoe presenteert Rusland zich op dit moment als tegenhanger van het Westen?
6: In Rusland beleven ze het christendom werkelijk zoals het beleefd moet worden. In Rusland hebben ze geen migratieproblemen. In Rusland zijn ze tegen de Brusselse bureaucratie en dus ook tegen de Europese Unie. En dat verhaal vertelt het Poetin-regime al een jaar of 15, 20, maar is door de ontwikkelingen in Oekraïne veel sterker geworden. Je zou kunnen zeggen dat het anti-westerse verhaal van het Poetin-regime die ideologische basis vormt voor deze oorlog tegen Oekraïne.
4: Waarom voormalig wethouder Karin Walters en een deel van haar gezin uiteindelijk daadwerkelijk de stap naar Rusland zetten, Dat horen we donderdag van haar zoon Lucas Walters. Maar in hoeverre klopt het beeld dat Moskou van het land verspreidt eigenlijk?
6: Het ideaalbeeld wat verspreid wordt door Moskou is het beeld van een diepgelovig land. Alleen dat klopt niet. Tweede, wat heel erg verspreid wordt, is het idee dat in Rusland eigenlijk alles op een sociale manier geregeld is. Die toch ook wel wat kapitalistische trekken heeft. Dus dat je ook daar wel met initiatief iets kunt bereiken. Anders dan ten tijde van het communisme. Zodra je naar het platteland gaat, kom je eigenlijk in een verwaarloosd gebied. Zijn de wegen niet verhard? Zijn de scholen aan het wegkwijnen? Is er geen gezondheidszorg meer omdat er bezuinigd wordt op die sector?
4: Morgen onderzoek ik de vraag hoe Rusland concreet probeert invloed uit te oefenen op het Westen. Hoe werkt het verspreiden van desinformatie? En hoe wordt er ingespeeld op bestaande spanningen in de maatschappij? Je hoort het morgen in de Rode Draad.
3: Wil jij hierover verder praten? Volg ons op Reddit.
0: In onze zomerrubriek De Bovenste Plank nemen we een kijkje in het absolute privédomein van een bonte verzameling bekende en minder bekende gasten. En vandaag duik ik in de boekenkast van verhalenverteller Xilan Makrooy. Hij vertelt verhalen in muziek, theater en literatuur. Vorige week won hij nog de Heban Wink Regenboogprijs voor zijn boek Mensen als Zonnen en Mensen als Manen. Maar welke boeken hebben hem nou geïnspireerd? Op welke schouders staat hij? Dat ga ik hem allemaal vragen. Welkom, Xilan.
7: Dank je.
0: Fijn dat je er bent. Je moet om 17 over 8 de trein halen, zei je net kort voor ons gesprek.
7: Ja.
0: We hebben ruim de tijd. Je gaat de trein halen, geen stress.
7: Dus ik hoef niet snel te praten.
0: Nee hoor, je hoeft niet snel te praten, ga ik ook niet doen. Nog gefeliciteerd met je prijs.
7: Dankjewel.
0: Trouwens, ben je er blij mee?
7: Oh my god, het is een droom voorbij een droom. Het is één ding om een boek te schrijven.
0: En dat is al een droom?
7: Dat is al een droom en dat het in een boekhandel ligt en dat mensen daaruit lezen. Maar dat het zo gedragen wordt, zo lang. Weet je, het is september uitgekomen, dus het is nu bijna 11 maanden uit.
0: Ja.
7: En dat het dan zo gedragen wordt door lezers en door een jury en door critici. En dat plan je niet. Dat is gewoon iets dat me stil en dankbaar maakt op dit punt.
0: Ja, je zegt dat plan je niet.
7: Ja.
0: Was er geen enkele vezel in je die dacht, ja, die prijs die zou ik wel eens kunnen winnen?
7: Ja, natuurlijk, ik hou van groot dromen. Maar met juries en met... Ja, met juries weet je het nooit eigenlijk. Je weet gewoon niet wat uiteindelijk doorslaggevend is. Ik weet dat ik heel veel heb gedaan met mijn boek. Ik heb heel veel bericht gekregen van lieve lezers. En ik heb heel veel dingen mogen doen ook in de media. Dus daar ben ik super dankbaar voor. Maar at the end of the day, ja, je weet het niet. En ik gun het de andere twee, Emma en Diana, ook gewoon evenveel.
0: Ja, jij hebt hem gewonnen en je hebt onze foto van je kast gestuurd.
7: Ja.
0: Xilan.
7: Ja.
0: Die prijs heeft wel een hele prominente plek gekregen.
7: Jawel. Ja. Want het ding is, ook al plan ik het niet en laat ik niet te veel van mijn identiteit afhangen van de dingen die ik, de aandacht die ik krijg en de prijzen die ik win.
0: Ja.
7: Maar ik vier het wel echt, omdat ik ook weet hoe het is om enorm te twijfelen aan alles wat je doet. En om niet gehoord te worden. En om niet op het punt te komen waarbij je visie en je gut feeling in lijn zijn met wat je presenteert aan het publiek. Dus als dat gebeurt, dan vier ik het wel echt. Elke dag.
0: Twijfel je veel?
7: Ik heb veel getwijfeld en ik twijfel nog steeds veel.
0: Ja?
7: Ik ben wel nu al echt een jaar sinds het boek... Bijna een jaar sinds het boek uit is dus, dat ik in een periode ben dat mijn twijfels heel snel worden opgevolgd door dit soort dingen. Dus prijs en verschillende dingen die ik nog niet
0: allemaal heb. Je krijgt een soort bevestiging van juries, mensen die kritisch zijn.
7: Ja, ik wil bijna het universum zeggen. Want het is echt dat ik echt... ik kan nog steeds van die momenten hebben dat ik... Ja, het heeft niets te maken met dat ik niet trots ben op wat ik heb gemaakt. Maar het heeft gewoon te maken met, denk ik, ook de druk die daarbij komt kijken. Weet je, en dat je toch nog jezelf kan verliezen in wat andere mensen vinden van je werk.
0: Plus, een boek is natuurlijk in dit geval iets diep persoonlijks. Het zijn letters die jij op papier hebt gezet.
7: Ja, maar
0: waar je op gezocht hebt.
7: Ja, het is toch bizar dat je gewoon een soort van woordenpuzzel maakt. En mensen pakken dat op en ze gaan zelf dingen zien en horen. En ze maken het verhaal zelf af. Dus dat blijft spannend inderdaad. Like,
0: dankzij deze prijs mocht je meevaren op de boekenboot.
7: Ja.
0: Tijdens de Pride.
7: Ja.
0: Hoe was dat?
7: Oh, was zo mooi. Maar ook omdat het de perfecte samenkomst was van en feest en protest. Want steeds als we een brug onderdoor gingen, dat waren iets van 20 bruggen, dan ging alle muziek op onze boot uit en gingen de gecensureerde borden omhoog. En het was iedere keer weer...
0: Wacht even, de gecensureerde borden.
7: We hadden allemaal borden bij ons.
0: En wat stond daarop?
7: Met quotes van schrijvers. En aan de ene kant was het de quote van een schrijver, gewoon zoals hij is. En aan de andere kant gecensureerd. Want wereldwijd worden gewoon boeken verbannen.
0: Ah, zo.
7: En we wilden dus aandacht vragen voor die verhalen die onder bedreiging staan. Omdat, weet je, eigenlijk zegt het heel veel dat boeken geband worden. Want dat bevestigt alleen maar de kracht van verhalen. En dat mensen daar bang voor zijn en bang voor verandering.
0: Mm-hmm.
7: Maar dus als we onder een brug doorgingen, dan hielden we die borden omhoog. Totale stilte. En je zag het publiek ook een beetje van, oh jee. Yeah, yeah, yeah. En ik volgde echt zeker minimaal 10 keer echt applaus. Echt gewoon een ovatie van het publiek.
8: Oh, geweldig. Ja.
7: Dus ja, we hebben toen ook beste statement gewonnen. Wat heel tof is. Maar ja, wat ik ook heb gevoeld op die bodem.
0: Ja.
7: Dag van,
0: ja, wat je zegt, ja. Het was een soort feest en protest wat helemaal samenkwam.
7: Ja, precies.
0: Het is deze week ook Black Pride.
7: Ja.
0: Heeft dat extra betekenis voor jou?
7: Ik vind het altijd mooi als de meervoudigheid van een community, of het nou Pride is, dus de queer community is, of gewoon een stad, als er ruimte is om stil te staan bij de specifieke context van een groep. In dit geval Black Pride. Ja, je ziet in alle stroming, of het nou het feminisme is, of in de queer emancipatie, dat er een periode, in het begin iedereen denkt van, oh ja, we zijn allemaal hetzelfde, en we zijn allemaal hetzelfde, en dat is waar. Maar die intersectie, die vraagt wel dat bepaalde specifieke problemen, ja, of bepaalde specifieke manier van,
0: op de boekenboot,
7: ja,
0: tijdens de Pride,
7: ja,
0: hoe was dat?
7: Oh, was zo mooi. Maar ook omdat het de perfecte samenkomst was van en feest en protest. Want steeds als we een brug onderdoor gingen, dat waren iets van 20 bruggen, dan ging alle muziek op onze boot uit en gingen de gecensureerde borden omhoog. En het was iedere keer weer.
0: Wacht even, de gecensureerde borden.
7: We hadden allemaal borden bij ons.
0: En wat stond daarop?
7: Met quotes van schrijvers. En aan de ene kant was het de quote van een schrijver, gewoon zoals hij is. En de andere kant gecensureerd. Want wereldwijd worden gewoon boeken verbannen.
0: Ah, zo.
7: En we wilden dus aandacht vragen voor die verhalen die onder bedreiging staan. Omdat, weet je, eigenlijk zegt het heel veel dat boeken geband worden. Want dat bevestigt alleen maar de kracht van verhalen. En dat mensen daar bang voor zijn en bang voor verandering.
0: Mm-hmm.
7: Maar dus als we onder een brug doorgingen, dan hielden we die borden omhoog. Totale stilte. En je zag het publiek ook een beetje van, oh jee. Yeah, yeah, yeah. En ik volgde echt zeker minimaal 10 keer echt applaus. Echt

0: cureert. Want wereldwijd worden gewoon boeken verbannen.
1: Ah, zo.
0: En we wilden dus aandacht vragen voor die verhalen die onder bedreiging staan. Omdat, weet je, eigenlijk zegt het heel veel dat boeken geband worden. Want dat bevestigt alleen maar de kracht van verhalen. En dat mensen daar bang voor zijn en bang voor verandering.
1: Mm-hmm.
0: Maar dus als we onder een brug doorgingen, dan hielden we die borden omhoog. Totale stilte. En je zag het publiek ook een beetje van, oh jee. Yeah, yeah, yeah. En ik volgde echt zeker minimaal 10 keer echt applaus. Echt gewoon een ovatie van het publiek.
1: Oh, geweldig. Ja.
0: Dus ja, we hebben toen ook beste statement gewonnen. Wat heel tof is. Maar ja, wat ik ook heb gevoeld op die bodem.
1: Ja.
0: Van,
1: ja, wat je zegt. Ja. Het was een soort feest en protest wat helemaal samenkwam.
0: Ja, precies.
1: Het is deze week ook Black Pride.
0: Ja, ja, ja.
1: Heeft dat extra betekenis voor jou?
0: Ik vind het altijd mooi als de meervoudigheid van een community, of het nou Pride is, dus de queer community is, of gewoon een stad, als er ruimte is om stil te staan bij de specifieke context van een groep. In dit geval Black Pride. Ja, je ziet in eigenlijk alle stromingen, of het nou feminisme is, of in de queer emancipatie, dat er een periode, in het begin iedereen denkt van, oh ja, we zijn allemaal hetzelfde, en we zijn allemaal hetzelfde, en dat is waar. Maar die intersectie, die vraagt wel dat bepaalde specifieke problemen, ja, of bepaalde specifieke manier van vieren of van zijn, dat die ruimte vragen, omdat ze ook over het hoofd worden gezien.
1: Ja.
0: Dus ik vind Black Pride echt amazing dat het er is en dat het bestaat naast alle andere dingen die gezamenlijk worden gevierd.
1: We gaan het hebben over jouw boekenkast, want er staat van alles in die boekenkast.
0: Ja.
1: Je bent schrijver, ook een enorme lezer, tenminste als we naar die kast kijken. Ben je dat eigenlijk altijd al geweest?
0: Ja, ja, het huis in Paramaribo, het Blauwe Huis, stond vol met boeken.
1: Het Blauwe Huis?
0: Ja, het Blauwe Huis.
1: Wat was dat voor huis?
0: Het is ook mijn ouderlijk huis. Het is ook het huis dat ik heb gegeven aan Lanny in mijn boek. Het stond vol met boeken. Mijn moeder is Nederlands docent. En die heeft de liefde voor niet alleen maar het lezen van verhalen of het kijken van verhalen, maar ook de liefde voor het vertellen van verhalen, die was overal om me heen. Weet je, als ik een boek had gelezen, dan vroeg ze om een tekening. En als ik een tekening had gemaakt, dan vroeg ze om een verhaal. Dus
1: je werd een soort gedwongen om verhalen te maken en te bedenken bijna.
0: Ja, eigenlijk heel liefdevol gedwongen, ja. Weet je, en nu? Nee, het was geen Joe Jackson-achtige situatie of zo. Nee.
1: Oké, gelukkig maar.
0: Nee.
1: Je vond het ook wel leuk om te doen.
0: Ja, zeker. Maar ze zei wel, toen ze later merkte, in de kindertijd mocht het eigenlijk vooral gaan om de vreugde van dingen maken.
1: Ja.
0: Maar toen ze merkte dat ik het serieus nam, toen zei ze wel, nou, als je doet, doe, zing vanuit je tenen. Schrijf iets dat waarachtig voelt. Schrijf iets dat, groot en rijk is aan verbeelding.
1: Ja.
0: Dus ja, ze heeft wel een klein beetje die switch gemaakt naar, als je dit gaat doen, als je kunstenaar wordt, zorg ervoor dat je hart en ziel erin zit.
1: Ja, het moet vanuit je tenen komen.
0: Ja.
1: Kwam dit boek vanuit je tenen?
0: Oeh, ja, boy. Oh my god. Ja, weet je,
1: mij betekent dat ja.
0: Ja, ja. Het ding is, mijn kompas werkt zo. Op het moment dat ik aan het schrijven ben, en het heeft niet te maken met of het nou waarheidsgetrouw is of fictie is, maar op het moment dat ik denk, ga ik dit schrijven? Kan ik dit schrijven? Mag ik dit schrijven? Dan weet ik eigenlijk dat ik het moet schrijven.
1: Als je die vragen stelt.
0: Als ik kom een punt waarbij ik denk van, dit is, durf ik dit te schrijven?
1: Ja.
0: Dat is mijn kompas. Dus,
1: maar betekent dat ook dat je dan altijd dingen schrijft die soort ergens op het randje zijn van, misschien is dit wel de reden waarom je zoveel twijfelt, vind ik nu ineens te denken.
0: Ja, ik denk dat ze zeker verband houden met elkaar. Omdat het, again, als je het proces volgt van de schrijver. Ik begin in mijn eentje en ik ben dan eigenlijk voor mezelf eigenlijk al die momenten aan het overwinnen dat ik denk van, ik moet nu mijn innerlijke critic uitschakelen en ik moet gewoon ervoor zorgen dat wat ik voel in mijn tenen en achter mijn navel, dat die woordjes dat ook gewoon losmaken. Als ik mezelf kan raken, of het nou joy is of pijn of woede, dan kan ik andere mensen ook raken. Maar de twijfel ontstaat dat moment dat ik denk van, Dit is hoe, ik weet niet zeker of je mensen gaat raken.
1: Ja.
0: En dat is deel van wat het zo spannend maakt, maar ook wat het zo eng maakt.
1: Ja. Laten we eens even door je kast gaan en vooral dan boeken van andere mensen.
0: Ja.
1: Te beginnen met

0: Edgar Cairo.
1: Ja.
0: Die naam zie ik vaak voorbij komen in die kast. Wie is hij?
1: Edgar Cairo is een grote, kleurrijke, luide Surinaamse stem. Hij was een van de eerste belangrijke zwarte schrijvers in Nederland. Hij schreef in het Cairoiaans. En dat was zijn eigen versie van het Nederlands, het Surinaams, Nederlands, het Zang en Tongen. In een tijd dat eigenlijk de literatuur zei, nou, dit is literatuur en dit zijn de regels, zei hij, nee, ik praat. Ik schrijf zoals ik praat. En orale literatuur is ook literatuur. Dus als je zijn boeken leest, eigenlijk was hij een tijdreiziger. Hè? Want als je op straat nu loopt en je hoort hoe mensen verschillende talen, mensen noemen het straattaal, ik vind het een beter term voor nodig hebben, maar in de straattaal hoe verschillende talen door elkaar heen bewegen, dat zat in zijn werk al. En hij zei, dit is literatuur. En niet alleen dat, dit is ook nog de toekomst. Want in elke samenleving waarbij verschillende culturen bij elkaar komen.
0: En zoals, over welke tijd hebben we het dan?
1: Late 70, jaren 80.
0: Oké.
1: Okay. Jaren 80.
0: En dat was een tijd, zeg jij, waarin de literaire regels vrij streng waren. Dus waar vooral allemaal witte oude mannen bepaalden wat literatuur was en wat niet.
1: Ja.
0: En hij ging daar volledig tegenin.
1: Volledig tegenin.
0: Ja.
1: Volledig tegenin.
0: En wat betekent dat voor jou? Wat betekende hij voor jou, moet ik eigenlijk vragen?
1: Het is een vergunning om te vertrouwen op wat ik voel en wat ik ken. En niet te veel te leunen op de bevestiging van een gevestigde orde in hoeverre die er is.
0: Ja.
1: Verhaal was nog niet af, want die taal was één ding. En dan was hij ook nog een postkoloniale denker. Hij was heel kritisch als het ging over het koloniale verleden. Maar hij was ook queer. En dat stukje, dat wist ik dus niet. Toen ik in Suriname opgroeide op de middelbare school, ging het vooral over zijn taal, het ging over zijn postkoloniale denken. Maar geen enkele docent had het over het feit dat hij queer was en dat zijn queerness ook, misschien niet in zijn boeken, maar ook in zijn werk en vooral zijn gedichten terugkwam.
0: Maar hoe kwam dat niet bekend was in Suriname?
1: Ik denk dat het wel bekend was, maar het is hoe we, denk ik, omgaan met dat deel van de identiteit van onze helden. Mm. Er zijn meer helden die ook queer zijn. Maar het is alsnog iets dat voor ongemakkelijkheid kan zorgen. Weet je, het is ook deel van, denk ik, van een koloniale nasleep, I guess. Weet je, waarbij vanuit religie of vanuit het beeld van wat een zwarte man zou moeten zijn, macho, dat er, dat in de tijd dat ik op school zat, dat er echt heel veel ongemak was rondom queerness. Ja. Weet je, in Suriname het woord voor homoseksueel in Zang en Tongen, dus niet Surinaams, Nederlands of Nederlands, maar Zang en Tongen is boeler. En dat is een scheldwoord. En tegelijkertijd is dat het enige woord dat we hebben, veruit het meest populaire woord dat we hebben om een homoseksuele man te beschrijven.
0: Ja.
1: Dus ja, het werd gewoon niet benoemd omdat het ongemakkelijk was.
0: Ja. Ja.
1: Denk, mijn ervaring. Er zijn meerdere ervaringen hiermee, maar het is mijn ervaring.
0: Ja, je hebt ook een gedicht meegenomen. Laten we daar zo naartoe gaan. Maar ik wil ook nog even de stem horen van Edgar Cairo.
1: Ja.
0: Toch? Dat is wel mooi om even te luisteren met elkaar.
1: Zeker.
2: En jammer, je hebt sommige mensen, ze hebben die zweep niet gevoeld. Is jammer voor ze. Maar wie die zweep wel heeft gevoeld, die gaat schreeuwen. Schreeuwen door de hele geschiedenis. Tot nu laat iedereen het horen.
1: Ja, briljant. Echt.
0: Wat is hier zo briljant aan?
1: Nou, omdat hij begint met het benoemen van de pijn, de trauma. Sommige mensen hebben die zweep niet gevoeld. Welke zweep? Die van het koloniale verleden, van de slavernij, van queerness, als je hem dus echt volledig kent. Hoe de maatschappij kijkt naar queer mensen. En dan zegt hij niet, gelukkig heb je dus niet gevoeld. Hij zegt, nee, jammer dat je het niet hebt gevoeld. Want als je dat had gevoeld, dan was je leven even op dezelfde manier verrijkt als mijn leven is verrijkt. Omdat ik die pijn ken.
0: En wat vind je daar zo briljant aan?
1: Dat hij daarmee totaal het slachtofferschap van zich afschudt. En totaal de regie terugneemt over iets dat traumatisch zou moeten zijn. Dat misschien wel traumatisch is, maar waarvan hij waar tegenover hij een actieve houding neemt en zegt, nee, ik ga me niet neerleggen bij de manier hoe de geschiedenisboeken of hoe de maatschappij omgaat met mijn mensen. Nee, ik ga het met mijn taal ga ik daar tegen protesteren.
0: Hij klinkt als een man die om hele goede redenen tegen heel veel dingen inging.
1: Ja.
0: En ook in wilde gaan.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Is dat ook terug te lezen in dat, want je hebt een gedicht meegenomen.
1: Mm.
0: Ja, komen we toch bij dat gedicht.
1: Ja, ja.
0: Dat boelgedicht, zo heet het.
1: Ja, ja.
0: Is dat ook een gedicht waar hij een beetje aan het schoppen?
1: Zeker, want hij gebruikt dus de woorden.
0: Ja.
1: Dus het woord boeler. Voordat het een wapen kan worden, eigent hij het al toe.
0: Ja.
1: En daarmee bepaalt hij zelf wat de definitie is. En hij gaat ook de diepte in. De eerste twee strofes die zijn eigenlijk, mensen zullen zeggen, provocerend. Maar hij gaat daarna, de laatste twee strofes, er is zoveel naaktheid in. En dat gevoel dat zit onder die provocerende, tussen aanhalingstekens, die provocerende taal. Ja.
0: Wil je hem voorlezen?
1: Ja, is goed. Wacht even hoor, ik moet even altijd een beetje...
0: Ach, ga er even toe. We hebben de tijd.
1: Dat boelgedicht. Mijn vriend zegt, zonder apenkuur, sweetje, laat ons gaan boelen nog. Hij schuurt mijn schouder met zijn kool, die kras is ai, dat lot der kontenaren. Mijn tussenvoet begint ervan te spieren. Dan schreeuwt die telefoon zo, mijn dame is aan de lijn gekomen. Ze roept me geest om te gaan komen bij haar thuis om schoon dat ding met haar te doen. Mijn vriend zegt, nee, met alle kracht der krasheden, blijf hier, we boelen. Mijn dame eist, kom dan skat, mijn baarmoer maakt reeds bed voor jou met zoete pret, ik nat net. Ikzelf voel me zo bebedeld door dit leven van man met man en vrouw met mij. Ze willen allemaal je lijd weglenen voor tussenbil of tussendij. Maar voordien ben ik hun vervoerman, hun dief die liefde van ze tracht te stelen. Kijk nog, tussen de liefde en de seks, tussen dat vlees van mij en velen, ben ik met eenzaamheid ruimer bedeeld dan boelleven of hetero me scheelt. 1980.
0: Uit je tenen.
1: Ah,
0: toch?
1: Ja, moet wel. Bij Cairo moet het wel sowieso.
0: Ja.
1: En daarom inspireert hij me zo.
0: Maar je hebt het, dat boelgedicht, zo heet het. Dat staat in een soort groen. Eigenlijk zijn het twee blaadjes die voor je hebt.
1: Het is, laat hem even snel ook vertellen. Ik heb het gekregen van Karl Harnack. Hij was een grote verzamelaar van heel veel historische literatuur. Of stukken eigenlijk. Zoals Caribisch en Surinaamse makers. En hij kwam naar me toe op een gegeven moment en zei, ik denk dat dit bij jou moet zijn. Komt uit zijn archief. Dit is de originele uitgave uit 1980. Dus het is gewoon 46 jaar oud.
0: En het zijn twee, het is één blaadje eigenlijk. Het is een A4'tje dubbel gevouwd. Het is helemaal
1: crazy.
0: Niks.
1: Crazy.
0: Ja, maar je gaat, wat ik grappig vind, ik vind het prachtig.
1: Ja.
0: Je gaat zitten en je houdt hem voor je.
1: Mm.
0: Je neemt even een moment.
1: Mm.
0: En het lijkt alsof je bijna in dat gedicht, het lijkt bijna alsof je Edgar Cairo zelf bent.
1: Ja.
0: Want ik zat naar je te kijken terwijl je het voortdroeg.
1: Mm-hmm. Mm. Ja, ik denk dat dit komt door het proces van mijn voorstelling. Ik heb een voorstelling gemaakt die ik voor de laatste keer speel in september. En bij een parktheater. Maar die voorstelling is echt letterlijk een dialoog met hem.
0: Ja.
1: En ook momenten dat ik hem toesta om me te vereenzelvigen met hem.
0: Ja.
1: Dus ik.
0: En wat voor gesprekken voer je dan met hem?
1: In de voorstelling gaat het heel veel over gemis. Ik denk dat ik heel veel aan het projecteren ben op hem over wat ik heb gemist. Maar ook gewoon hoe het voelt om een held te vinden.
0: Ja. Dit is jouw held.
1: Mijn held die groot is en sterk en luid, maar die ook alleen is gestorven in zijn woning. En na dagen is gevonden. En die aan het eind van zijn leven schreef in een taal, letterlijk schreef in een taal, dat Cairoiaans, dat niemand meer kon verstaan. Dus het is tegelijkertijd dus vieren dat er schatten, zulke schatten zijn, van die de queer legacy van Suriname zo zichtbaar en zo luid maken. En dan hopen op een sprookje, maar dan toch een soort van een tragedie.
0: Maar hij eindigt letterlijk met taal die niemand meer begrijpt.
1: Hij,
0: dat is het ergste wat een schrijver kan overkomen, zo ongeveer.
1: Het is, Ja, het is verschrikkelijk. Er wordt

0: gezegd is dat hij psychotisch is geworden aan het einde van zijn leven. Dat hij zichzelf de tweede zwarte zoon van God in 2000 jaar noemde. En in mijn voorstelling besluit ik eigenlijk, het hele idee achter de voorstelling is, ik geloof je. Ik moet dit herschrijven. Ik kan niet leven met dit verhaal waarin ik moet leven met een tragedie. Wat als je de tweede zwarte zoon van God was in 2000 jaar? Niemand zou je geloven. En je zou zeker gek worden. Want niemand zou je geloven. Dus in die voorstelling doe ik dat. Ik bouw letterlijk een altaar voor hem.
1: Je zei net aan het begin over je voorstelling van het gaat eigenlijk over gemis.
0: Ja. Ja.
1: En je projecteert veel.
0: Ja.
1: Wat heb je zelf gemist tot nu toe?
0: Wat ik heb gemist toen ik in Suriname woonde, waren verhalen waarin ik bestond. Plaatjes die het mogelijk maakten om mezelf in de toekomst te zien. Ik groeide echt op met het idee dat ik niet bestond in de toekomst. Weet je, dat ik kon niet verder. Ik heb een hele rijke fantasie. Ik kon schrijven over draken en over, you know, hele gek, hele rijke verbeelding. Maar ik kon for some reason mezelf niet zien in de toekomst. Niet zien voorbij hier en nu en vandaag. En dat is wat verhalen doen die zo dichtbij komen. Ze openen portalen naar een toekomst wat ik eindelijk kan dromen.
1: Ja, verhalen die je nu zelf maakt.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: ja precies. Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat ja. En daarom is het ook gewoon, ik heb zoveel bewondering voor schrijvers. En ik had daarom nooit gedacht dat het zelf zou lukken om een boek uit te brengen. Want ik vind het zo een eer om deel te zijn van een community van mensen die op deze manier tijdmachines geven aan de samenleving.
1: Zijn we weer rond, Xilan?
0: Ja.
1: Nog over één schrijver in je boekenkast gehad. Ja, en over je eigen.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Kom je nog een keer langs voor de rest van de boekenkast, weet ik veel. Vond fijn dat je er was. Xilan McCoy, thanks voor dit gesprek. En je voorstelling Coming of Rage Ritual, of Age Ritual, is voor het laatste zien op 9 september in het Bijlmerpark Theater, toch? In Amsterdam.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, dat was hem weer. Het eerste uur van de Rode Draad van vandaag. Zometeen het tweede uur. Dan reizen we af naar Marokko en hebben we het over de drijfveren van jongeren die naar Ceuta proberen te zwemmen. Dat allemaal na het NOS Journaal van 8 uur met Jennifer Okkeloen.
2: NPO Radio 1.
3: Human.
2: Koen Verbraak.
4: Het is zaterdag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heroverde. Het streng islamitische bewind is strikter in de leer dan ooit. Vrouwen mogen helemaal niets meer en kindhuwelijken en lijfstraffen zijn weer gewoon toegestaan. Toch was er onlangs een Taliban-delegatie welkom in Brussel om te praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Welke verhalen horen Afghaanse Nederlanders van familie en vrienden in Afghanistan? En waar putten ze nog hoop uit?
5: Zaterdag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: NPO Radio 1, 8 uur.
2: Jan van Poppel.
1: Ja, ik was net zo enthousiast over het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen dat ik het al had aangekondigd. Maar nu nogmaals, het is 8 uur, dus tijd voor het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen.
12: Zo'n 250 mensen in Guatemala moeten hun huis uit vanwege een hevige vulkaanuitbarsting. Ook is een snelweg afgesloten. De eruptie van de vulkaan Fuego begon gisteren en vandaag is het alarmniveau verder verhoogd. Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Het is een van de meest actieve vulkanen van Centraal-Amerika. Bij een eerdere reeks zeer zware uitbarstingen in 2018 kwamen honderden mensen om het leven. Normaal gesproken zijn er tientallen kleine erupties per dag. De natuurbrand bij Vendrij is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken leidt het nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
3: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
12: Vanmiddag werd in Vendrij een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de brand is. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. Meer dan 100 Palestijnen die 3 jaar geleden omkwamen zijn begraven in Gaza. Het gaat om mensen van 1 familie die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen in 2023. Hun lichamen werden pas kort geleden gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het gaat om een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
13: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
12: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. De Zwitserse renster Reusser heeft de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Nooie. Zij eindigde als 2e, Vollering werd 3e. Door de overwinning neemt Reusser de gele trui over van de Noorse Hoogset. Het weer vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer blijft nog lang warm. Het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen dan opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
16: Sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: NPO Radio 1.

0: Een hele goede avond. Welkom terug bij De Rode Draad. Rond de klok van 8:30 weer ruim baan voor dwarsdenkers, demonstranten en hulpbehoevenden. Met vanavond een zoet en hartig oproepje. Maar eerst naar Athene, Olympiakos, NEC. Het Champions League debuut van de Nijmegenaren. Frank Wielaert, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De wedstrijd is net bezig. Hebben we al iets gemist?
1: Nee, behalve de aftrap van NEC. Voor het eerst in 18 jaar weer terug in Europa. En dat wordt gevierd aan alle kanten. Dat werd afgelopen seizoen al gevierd met de derde plek. En het behalen van deze voorrondeplek. We zijn inmiddels 5 minuten bezig in Piraeus bij Olympiakos. 48-voudig Grieks kampioen, maar afgelopen seizoen tweede geworden. En dus veroordeeld tot deze voorronde. Een gerenommeerde tegenstander afgelopen jaar. Nog bijvoorbeeld tegenstander van Ajax in de Champions League. Nou ja, dat zegt eigenlijk al genoeg. NEC debuteert op dit niveau. En dan zit je nog in de voorronde. Dan hoor je nog niet eens de Champions League hymne. Iets waarvan ze dromen in Nijmegen. Dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar dan moeten ze nog een paar rondjes overleven. En dat geldt dus ook voor deze wedstrijd in Griekenland. Waar ze zo lang naar hebben uitgekeken. 2008, 2009. Dat was dus voor de laatste keer dat NEC het haalde onder Mario Been. Daar is nog een mooi boek over verschenen trouwens. Alles kwam goed, heet dat boek. Over dat seizoen, dat successeizoen van NEC. En nu moeten ze dat dus helemaal gaan waarmaken. Tadić, de grote aankoop van deze zomer. Hij begint op de bank, is nog niet fit genoeg om te kunnen starten. De 11 van NEC, voor het grootste gedeelte zijn het allemaal bekende van afgelopen seizoen tegen het gerenommeerde Olympiakos. Voorlopig staat het nog 0-0.
0: Dank vriend Frank Wielaert. Ja, we horen het wel zodra er weer iets gebeurt daar. Iedere week is Sinan Can onze gids in een roerige wereld. En vandaag reizen we af naar een plek waar we de hele dag niet omheen konden.
2: Op de kaart is Ceuta niet meer dan een stip. Een stukje Spanje op het Afrikaanse continent, omringd door hekken, prikkeldraad en grensbewaking. Maar voor duizenden jonge Marokkanen is het veel meer dan dat. Het is de kortste weg naar een ander leven. Vorige week werd de grens opnieuw bestormd. Niet voor het eerst. Achter de beelden van rennende jongeren en gesloten grenspoorten schuilt een verhaal van geopolitiek, migratie en een generatie die steeds minder perspectief ziet in eigen land. Ceuta is daarmee niet alleen een grens tussen Afrika en Europa, maar ook tussen hoop en werkelijkheid.
0: Tja, op slippers, in korte broeken en met bijna niets op zak, behalve een telefoon. De grote meerderheid niet ouder dan 25 jaar en sommigen nog tieners. Waarom lijkt een hele generatie jonge Marokkanen hun leven te willen riskeren voor een kans Europa binnen te komen? Daarover praat ik met René Boscalion, correspondent Spanje en Marokko, en publicist Saïd Boudouft. René, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Saïd, ook goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Saïd, ik begin even bij jou. Kwam deze bestorming voor jou onverwachts?
4: De massaliteit is inderdaad onverwacht. Maar als je gaat kijken naar de grens of de kust langs Middellandse Zee, je zijn constant mensen bezig om te kijken naar mogelijkheden om de zee over te steken naar Europa.
0: Ja.
4: Dus dat mensen zijn die constant laten we zeggen, de oversteek willen maken, die is er altijd. Maar de massaliteit waarmee afgelopen week gebeurde, dat is ongekend en dus ook onverwacht.
0: Ja, en je zegt, er staan altijd mensen klaar om de oversteek te maken. Bedoel je dan ook dat er altijd mensen staan om bijvoorbeeld Ceuta binnen te komen? Of binnen te proberen te komen in ieder geval?
4: Ook inderdaad. Maar ook Lilia, maar ook gewoon met illegale bootjes de zee oversteken. Ja. Daarvoor betalen mensen aardig bedragen voor, hoor. Er worden geen mogelijkheden onbenut gelaten, laat ik zo zeggen.
0: René, is de wanhoop zo groot bij jonge Marokkanen op dit moment?
3: Ja, de wanhoop is heel groot. En niet alleen nu, maar de afgelopen jaren. Ik heb zelf meer dan 3 jaar in Marokko gewoond. Dus dan voel je die wanhoop echt van dichtbij.
0: En wat voel je dan?
3: Echt die wanhoop, dat een ellende en dat ze telkens maar weer proberen op verschillende manieren geld te verdienen en dan weer een baantje hier en dan blijkt die baas dan toch weer niet goed te betalen, moet ze weer iets nieuws proberen en bijvoorbeeld naar de tandarts gaan is enorm moeilijk. Ze gaan eigenlijk niet naar de tandarts. Als hun gebit dan zoveel pijn doet of ze zoveel ellende hebben, dan moeten ze bij vrienden geld lenen of Als een familielid heel ziek wordt, dan moet er ook bij familieleden geld worden geleend. Of ja, dat soort hele basale dingen die we eigenlijk in Nederland niet kennen.
0: Ja, Saïd, jij bent natuurlijk zelf op jonge leeftijd naar Nederland gekomen vanuit Marokko. Als jij dit zo hoort van René, hè, die dingen die zij noemt, begrijp jij waarom jongeren weg willen vanuit Marokko?
4: Ja, zeker. Wat Ronnie ook zegt, de situatie is zeer slecht, vooral voor jonge mensen. De werkloosheid is hoog, de economische situatie is heel slecht. Dus ja, mensen gaan vanuit dat de oversteek naar Europa hun leven enorm gaat verbeteren. Ja. En daarom dus ook die pogingen, in wanhopige pogingen om toch de zee over te steken.
0: Ja. Heb je nog familie daar eigenlijk?
4: Ja, ik heb inderdaad familie in Marokko, ja.
0: Ja. En praat je ook met hen over die gebeurtenissen van de afgelopen dagen rondom Ceuta?
4: Nou ja, ik heb inderdaad met een paar neven gebeld over wat zij zagen. En ik wou ook vragen of ze niet tussen de massa zaten, wat op zich niet het geval is. Mijn familie.
0: Want had je dat verwacht dan? Of was je daar bang voor?
4: Nee, nou ja, ik weet wel dat er een aantal neven graag de oversteek willen maken. Ik wist niet zeker of het zo was. Dus daarom belde ik even om te vragen hoe het zit. Ja. Mijn neven woont grotendeels in Rif. Dus het gebied tegen de Atlantische, tegen de Middellandse Zee aan. Ja. Dus ja, dan ga je vanuit dat misschien ook daar mensen tussen zaten. Maar gelukkig niet. Ja. Maar ze hebben wel gezien hoe het ging en gingen vanuit dat misschien een goede kans geweest was. Totdat iedereen terug is gegaan.
0: Ja, oké. Dus je hebt er wel over gesproken. En René, Marokko doet het natuurlijk qua plaatje best wel goed, hè? Steeds moderner, een van de beter draaiende economieën van Afrika. Toch noem je net al die dingen waar ongeveer het tegenovergestelde uit blijkt. Hoe komt het nou dat die jongeren daar niet van kunnen profiteren?
3: Ja, dat klopt. Zoals je beschrijft, Marokko is echt een voorloper op het gebied van heel veel verschillende sectoren, groene energie, toerisme, dat soort dingen. Maar je ziet dat geld allemaal naar een hele kleine elite gaat. Het land wordt bestuurd door de koning. Er is wel een regering, maar die hebben eigenlijk, dat is eigenlijk een verlengstuk van de koning. En die trekken eigenlijk alle rijkdom naar zich toe. Hm. En Marokko die houdt heel goed de schijn op naar de buitenwereld. Van hoe goed het gaat en mooie projecten. Maar dat geldt niet voor alle lagen van de bevolking.
0: Ja, want ik zat vanmiddag ook even naar de cijfers te kijken. Onder Marokkanen van 15 tot 24 jaar werkloosheid van bijna 30%.
3: Ja, 35%.
0: Dan heb ik niet eens de juiste cijfers bekeken. Moet je nagaan. Dat is nogal wat, toch?
3: Dat is enorm. En je ziet dat heel veel Marokkanen dan af en toe wel baantjes kunnen vinden in de informele sector. Ik woonde zelf dan in zo'n heel toeristisch plekje waar ze dan werken als surfleraar of dat soort. Dus ze proberen dat soort baantjes. Maar ja, als je in de informele sector werkt, dan betekent dat je geen toegang hebt tot zorg. In theorie zou je daar wel toegang toe hebben, maar in de praktijk heb je dat niet.
0: Ja. Zou je kunnen zeggen dat de huidige regering de jeugd een beetje of misschien wel helemaal heeft verwaarloosd?
4: Ja, absoluut. En dat is eigenlijk al jaren achter elkaar hetzelfde gang van zaken. De overheid treft ook maatregelen die juist nadelig uitpakken voor een groot deel van de bevolking. Ja. En dan heb ik het over verhoging van belasting voor kleine en middenbedrijven. Duurder maken van huurkosten. Slopen van huizen in steden. Er is een enorme campagne waarin de binnensteden van Casablanca, Rabat en zo worden gesloopt, waardoor duizenden mensen thuisloos worden gemaakt.
0: Ja.
4: Het zijn maatregelen dus die tot enorm armoede.
0: Maar dat klinkt als een hele goede of eigenlijk dus hele slechte voedingsbodem om naar Europa te gaan. Waar komt hoe moet ik dat zeggen? Waarom denken deze jongeren dat het leven aan de andere kant van de Middellandse Zee dan heel veel beter is?
4: Nou ja, voor een deel heeft dat te maken met mensen die geïmigreerd zijn. Dus die in de zomervakantie naar Marokko gaan met redelijk welvarende uiterlijkheden, mooie auto's. Dus dat creëert een beeld.
0: Ja.
4: Dat er inderdaad rijkdom in Europa is, wat op zich overigens ook zo is. Ik bedoel, ik ken niet om mij en dat er welvaart in Europa veel hoger is dan Marokko zelf. Er is in Marokko zijn de laatste jaren gewerkt aan industrialisatie, waardoor het land iets meer industrie heeft. En dat zijn allemaal industrie in Europa. Dus mensen zien dat in de weten dat het de oorsprong van die rijkdom dus uit Europa is.
0: Ja.
4: En dat zijn allemaal tekenen dat er Europa veel beter gaat dan het land waar ze zitten.
0: Ja, dit zijn dan tekenen, René, dat het in Europa beter gaat. Ik zag toevallig net voor de uitzending een reportage in het NOS-journaal. En dat ging ook over social media die een hele grote rol spelen in die groep, waar Europa als een soort hemel wordt voorgesteld. Zie jij dat ook terug bij mensen die je spreekt?
3: Dat is op zich een algemeen fenomeen dat mensen die wel de overtocht hebben kunnen maken, dat die altijd een meer rooskleurig plaatje schetsen dan de werkelijkheid is, omdat ze zich schamen voor de leefomstandigheden waarin ze leven. Ik woon zelf op de Canarische eilanden, waar ook heel veel jongeren Marokkanen, maar ook jongeren uit West-Afrika naartoe komen. En die durven eigenlijk nauwelijks aan hun familie te vertellen dat ze het eigenlijk helemaal niet goed met hun gaat.
0: Zit ook een soort schaamte in misschien?
3: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja. De beroemde Marokkaanse schrijver Tahar Ben Jeloun die stelde in een interview met de Italiaanse krant La Stampa dat er onder Marokkaanse jongeren een enorme fascinatie bestaat voor Spanje, Frankrijk en Italië. En dan schrijft hij: een gevoel dat zou zijn aangewakkerd door Barcelona-voetballer Lamine Yamal, die wereldkampioen werd met Spanje. Hoe zit dat, René?
3: Ik denk dat Marokko ontzettend trots is op hun voetbalteam. En dat is natuurlijk ook geweldig om te zien als ze hun succes behalen. En je gunt het ze enorm. Ik ben het daar niet mee eens dat echt een rol speelt. Ik denk dat mensen vooral vertrekken uit wanhoop.
0: Ja.
3: En ik denk dat heel veel Marokkanen zich ook wel weten dat ze niet de voetbaltalenten hebben van al die spelers
0: van
3: die het gemaakt hebben.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Nou, het wordt in ieder geval wel gebruikt, hè, want het WK voetbal speelt een hele grote rol in Marokko. De slogan van het Marokkaanse elftal was altijd Marokko. En dat wordt nu door de regering gebruikt tegen die jongeren die weg wilden, die daar de grens over gingen naar Ceuta.
3: Ja, dat is natuurlijk wel heel tegenstrijdig met de berichten die we nu ook ontvangen dat de regering eventueel een rol heeft gespeeld in deze hele kwestie. Dat is misschien ook wel een manier van de regering om te laten zien dat het niet aan hun ligt, dat zij niet schuldig zijn in deze kwestie.
0: Ja, Saïd, vorig jaar gingen Marokkaanse jongeren ook al de straat op. Waar gingen die protesten toen over?
4: Nou ja, dat is precies het punt wat Sonit aangesneden is, namelijk wereldkampioenschap dat Marokko gaat organiseren in 2030.
0: Ja.
4: Nou ja, de kosten die daarmee gemoeid zijn enorm. En jeugd die ziet dat en die denkt van ja, we hebben geld nodig voor onderwijs, voor gezondheid en niet voor groot stadion. Want Marokko bouwt zogenaamd de grootste stadion in de wereld, alsof dat echt iets van grote belang is. De belangrijke zaken voor het bevolking, wat ik zei, dus onderwijs, huisvesting en zo, daar besteedt de overheid nauwelijks geld aan.
0: Ja, je noemde net al die voorbeelden van Casablanca en Rabat, waar huizen gesloopt worden.
4: Ja,
0: en aan
4: precies,
0: de andere kant worden er hele dure stadions gebouwd. Dat is eigenlijk wat je zegt.
4: Juist. Ja, er worden huizen gesloopt in het kader van die project van wereldkampioenschap.
0: Ja, dat protest is overigens toen hard de kop ingedrukt, hè, door de regering.
4: Ja, absoluut. Ja. En dat is niet de eerste keer. Laten we zeggen, de afgelopen 20 jaar vonden 3 keer grote bevolkingsprotesten. De eerste is de zogenaamde Arabische Lente. Ook in Marokko vond dat plaats. Later in 2016, 2017, Hirak-Rif conduct doen. Mm. Enorm protesten tegen de omstandigheden. En nu, zogenaamde generatie Z, heeft vergelijkbare situatie ook de straat is opgegaan en ook zwaar gestraft.
0: Ja, zwaar gestraft. René, volgens de Marokkaanse mensenrechtenorganisatie AMDH zitten nog altijd honderden van die demonstranten, vaak Gen Z'ers, jongeren in ieder geval, dat zij nog vastzitten. Tientallen minderjarigen ook. Jij hebt contact met familie van jongeren die nog steeds vastzitten. Wat vertellen zij jou?
3: Ja, dat klopt. Het is heel moeilijk om de cijfers in te schatten, maar vanuit de verschillende berichten die ik hoor, schat ik in dat het wel nog ver boven de 1000 jongeren zijn. En ja, die zitten dus echt al bijna een jaar vast. Mm-hmm. Het is eind najaar, dus over een maand of zo, dan is het een jaar. En het is echt verschrikkelijk. Ik heb gesproken met een aantal die zijn vrijgelaten. Die spreken van de fysieke mishandeling door bewakers. En dan ben ik in contact bijvoorbeeld met een vader van een 21-jarige zoon. En ik moet heel eerlijk zeggen dat die vader hem een beetje beschrijft als een verlegen jongen, een computer. En die zit dus nu tussen de zware criminelen. Want tot nu toe hoor ik dat altijd die Gen Z-demonstranten niet bij elkaar zitten in de cel, maar gewoon tussen de criminelen, zeg maar. Ja. En die jongen die spuugt bloed voor een aantal maanden en hij krijgt geen medicijnen. Nou ja, en dat soort hele zorgwekkende verhalen die hoor je ook op social media accounts.
0: Ja, Saïd, met dit soort zorgwekkende verhalen vanuit de gevangenis, vanuit deze mensen die gedemonstreerd hebben, durven mensen eigenlijk nog wel te demonstreren in Marokko?
4: Ik ga benieuwd dat voorlopig protest eigenlijk echt niet zal plaatsvinden. Hmm. Iedere keer vindt het inderdaad, als de overheid ingrijpt in zware straffen uitdeelt, is dat de bevolking afschrikt. Ja. En dus het duurt even voor dat er wel de wanhoop zo erger dat toch mensen de straten opgaan en risico nemen.
0: Ja, nou ja, de wanhoop was in ieder geval zo groot dat er veel mensen die grens hebben proberen over te steken. Richting Ceuta. Vandaag kwamen Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeen om die situatie in Ceuta te bespreken. Daar is praktisch gezien weinig nieuws uitgekomen. De rangen zijn weer gesloten. De vraag is natuurlijk, kan Europa überhaupt iets voor Marokko betekenen, voor die jongeren? Wat denk jij, Saïd?
4: Nou, ik denk dat er wel iets zeker Europa kan betekenen in die zin. Kijk, Europa heeft sowieso een verdrag gesloten met Marokko over grensbewaking. Dus daar kan de Europa iets mee. Plus, Europa geeft ook aardig wat geld aan Marokko om de samenleving te ontwikkelen. Ja. Ik denk dat Europa goed om daar met Marokko serieus gesprek over te hebben, dat het geld terecht komt bij de bevolking.
0: Ja. Plus, en dat er misschien eisen worden gesteld aan mensenrechten, waarborgen, dat soort dingen?
4: Ook dat inderdaad. Ja. De waarborgen van mensenrechten worden op grote schaal geschonden in Marokko. Ja. Dat vind ik dus, dat er daar de Europa in ieder geval
0: een rol heeft.
4: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: René, mee eens?
3: Ja, ik ben het er mee eens.
0: Ja, mooi zo. René Boskalion, fijn dat je er was. En Saïd Boudouft, ook hartelijk dank dat jullie wilden praten over dit onderwerp. Gaan we even naar Athene, want daar speelt Olympiakos tegen NEC. Nijmegen in de Champions League. Hoe gaat het, Frank Wielaert?
1: Na 23 minuten gaat het eigenlijk best goed. Om te beginnen staat het nog 0-0. En dat is, zou je bijna kunnen zeggen, jammer voor NEC. Want als er nou één ploeg kans heeft gekregen om een doelpunt te maken, dan is het toch NEC. Olympiakos werd één keer gevaarlijk uit een hoekschop. Maar daar zat Kretas, de keeper van NEC, goed bij. En daarna was het toch echt twee keer de mogelijkheid voor NEC om een doelpunt te maken. Allereerst na een klein kwartiertje. Le Breton die de bal vanaf de rechterkant kreeg. Rand strafschopgebied. Hij moest in één keer schieten. Probeerde de bal te plaatsen. Deed dat een metertje te ver naar rechts. En dus ging hij dat schot uiteindelijk naast. En een paar minuten later over de andere kant Bischoff, die van de linkerkant naar binnen kwam. De nieuwkomer uit Denemarken komt van het tweede Deense niveau. En staat nu dan ineens in de voorronde van de Champions League te spelen. Handige jongen. Snel ook. En hij wurmde zich langs twee tegenstanders. Maakte zich vrij. En schoot de bal via een tegenstander uiteindelijk over. Dus je kunt zeggen, na 23, bijna 24 minuten. NEC is sterker, heeft twee schietkansen gehad. Daar heeft Olympiakos nog geen serieuze kans tegenover weten te zetten. 0-0 staat het.

0: Tove Lo en Stromae met De Fleur.
1: Tegendraads.
0: Elke dag besteden wij hier in De Rode Draad aandacht aan mensen die in actie komen. En vandaag spreken we met Sarah Heemskerk, medecoördinator en vrijwillige bakker voor Stichting Gebakplaats. Een organisatie die amateurbakkers in contact brengt met gezinnen die het financieel niet zo breed hebben. Zo kunnen de vrijwillige bakkers door het maken van een verjaardagstaart de kinderen van deze gezinnen een onvergetelijke verjaardag geven. Sarah, goedenavond.
2: Goedenavond, wat een goede samenvatting al.
0: Ja, nou dat zei de spreker gisteren in deze rubriek ook. En toen maakte ik de grap van, nou fijn dat we elkaar dan gesproken hebben. Die grap zal ik niet nog een keer maken. Maar fijn dat het een fijne samenvatting was, Sarah. Ik heb toch ook nog wat vragen, mag dat?
2: Ja, natuurlijk mag dat. Ja, graag zelfs.
0: Ja, wat betekent het nou voor een kind of gezin om zo'n taart te ontvangen die jullie dan maken?
2: Ja, dat is voor deze kinderen natuurlijk ontzettend bijzonder. Het zijn, zoals je al zei, kinderen die in een armoedesituatie leven. En zo'n taart kan echt een verschil maken. En vaak niet eens alleen voor dat kind zelf, maar voor het hele gezin. Ook voor de ouders, voor wie het natuurlijk super moeilijk is dat ze niet zomaar een verjaardagstaart voor hun kind kunnen regelen.
0: Ja.
2: Maar ook broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes. Daar genieten natuurlijk mensen van mee. En het is zelfs zo dat dit soms echt het verschil maakt of kindjes een verjaardagsfeestje geven of niet.
0: Omdat
2: het anders lastig is. Ja.
0: Een soort schaamte
2: anders kunnen ze
0: heerst.
2: Geen taart geven. Ja, precies.
0: Ja,
2: dus het heeft echt grote impact. En dat is heel bijzonder en heel leuk om te mogen doen.
0: Ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het voor de bakker zelf bijzonder is om zo'n taart te mogen maken.
2: Absoluut. Ja, we hebben gelukkig heel veel hobbybakkers die dit al doen. En we krijgen heel veel mooie verhalen te horen van het bezorgen van de taarten.
0: Ja.
2: Dat is vaak heel warm en soms word je zelfs binnen uitgenodigd en mag je een kopje koffie of thee komen drinken.
0: En een stukje taart dan, neem ik aan?
2: Nou, die bewaren ze wel voor het feest.
0: Oké, heel goed. Ja, nee, dat hoort natuurlijk niet. Ja.
2: Nee,
0: jullie gingen onlangs viraal hè, op TikTok en Instagram. Wat heeft dat voor jullie betekend?
2: Ja, absoluut. Ja, we schrokken ons in eerste instantie wild. Want we dachten, wat gebeurt er nu? Ik denk dat het een maand of twee geleden was.
0: Ja.
2: En toen kwamen er ineens heel veel extra aanmeldingen van hobbybakkers. Wat natuurlijk waanzinnig is. Maar toen bleek er inderdaad een van onze hobbybakkers, die had een filmpje op TikTok geplaatst van dat ze de taart maakte en ging bezorgen. En dat heeft heel veel mensen geïnspireerd om zich aan te melden. Dus dat is natuurlijk waanzinnig.
0: Ja, dus aan het aantal bakkers ligt het niet. Dat gaat eigenlijk wel goed.
2: Op heel veel plekken gaat dat al heel goed. Tegelijkertijd willen we ook heel graag groeien. We zijn nu werkzaam in bepaalde regio's. En bij voorkeur willen we dit jaar nog weer groeien naar meer regio's.
0: Oké. En waar zijn
2: dus
0: nog mensen nodig?
2: Zijn zeker nog wel. Nou, ik heb specifiek wat locaties waar mensen nodig zijn. Dus als ik die zou mogen opnoemen, heel graag. Dat is Schouwen-Duiveland, Leersum, Amerongen, Overberg, Groningen en De Bilt.
0: Oké.
2: Dat zijn bestaande regio's waar we nog extra hobbybakkers kunnen gebruiken. Maar ook voor de andere regio's geldt uiteraard, meld je vooral aan als je hier graag aan mee wil werken.
0: Nou, en, dus precies, en de reden, precies de regio waar ik vaak fiets, Sarah. En waar heel veel mensen overdag gewoon lekker rondjes aan het fietsen zijn. Dus die kunnen ook prima taarten bakken, denk ik.
2: Oh ja, maar jij hebt niet zelf de hobby om taarten te bakken?
0: Ja, dat is ook een goede vraag. Ja, ik heb ook werk. Ja,
2: oh ja,
0: en ik ben niet zo goed in taarten bakken, ben ik bang.
2: Oh ja, dat is wel een nadeel.
0: Ja, maar ik zal mijn vriendin vragen of ze zin heeft om een keer een taart te bakken.
2: Ja, dat zou ontzettend leuk zijn.
0: Nee, we gaan een keer samen een taart bakken. Bij deze belofte, Sarah. We gaan wat doen. Ja, en waar kunnen mensen zich verder nog melden? Want ik heb me nu gemeld, maar waar moeten mensen dat doen?
2: Nou, het kan sowieso. Hobbybakkers kunnen zich aanmelden via gebakplaats.nl. Maar naast de hobbybakkers hebben we ook coördinatoren nodig, zoals ik zelf bijvoorbeeld ook doe. Die koppelen eigenlijk de armoedestichtingen die kinderen aanmelden die in armoede leven en die een verjaardagstaart verdienen aan de hobbybakkers. En er zit natuurlijk ook best wel wat werk achter.
0: Okay.
2: Dus er zijn zeker een paar regio's waar we al hobbybakkers zeg maar in de wacht hebben staan om te gaan bakken, maar waar we ook een coördinator zoeken. Dus
0: nou,
2: mochten mensen dit horen en ook dat willen doen, dan mogen ze een mailtje sturen naar info@gebakplaats.nl.
0: Geweldig. Mag ik je bedanken voor je tijd, Sarah. En ik hoop dat heel veel mensen zich melden en gaan bakken.
2: Dat hopen wij ook. En jullie bedankt voor deze tijd.
0: Helemaal geen probleem. Sarah Heemskerk, medecoördinator en vrijwillige bakker voor Stichting Gebakplaats.
1: NPO Radio 1.
0: Dan was het al heel lang 8:30 geweest. Het NOS Nieuws met Jennifer Okkeloen.
3: De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. Dat is nodig omdat de brandweerauto's niet overal kunnen komen. De brand bij Venray is nog steeds niet onder controle, maar vanmiddag is de brand ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd en ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel werkt, zegt de lokale faunabeheereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. En volgens de faunabeheereenheid is de landbouwschade door ganzen daardoor het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. In Milaan hebben duizenden mensen afscheid genomen van voetbalicoon Franco Baresi. Ook Ruud Gullit, Marco van Basten en Clarence Seedorf waren bij de uitvaart. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan en won 3 keer de Europa Cup 1. Hij overleed vorige week op 66-jarige leeftijd.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: We zijn aanbeland bij het laatste halfuur van de Rode Draad, waarin we het zo meteen hebben over de opwarming van de aarde. Maar eerst naar Frank Wielaert bij Olympiakos NEC. Is het een heet potje, Frank?
4: Ja, het valt nog mee qua hitte. Valt het zeker niet mee, want het is meer dan 30 graden in Griekenland. We zitten in 33 minuten in deze wedstrijd. Staat nog altijd 0-0, maar NEC heeft een keer de paal geraakt via Oaisa. Het probleem alleen, was hij binnengevallen, was hij afgekeurd en ook terecht afgekeurd. Want er werd daarna, na die actie, gevlacht voor buitenspel voor Sherry, de man van de voorzet. En dat was ook daadwerkelijk buitenspel. Maar dat geeft al wel een beetje aan dat NEC wel lekker in de wedstrijd zit. Ze vinden bij de Grieken, bij Olympiakos, het wel vervelend hoor. Die NEC'ers die overal zo kort op zitten, die overal net een voetje tussen hebben, die steeds die bal maar zo snel veroveren. En het is dat NEC moeite heeft om vooruit te kunnen voetballen, anders dan waren ze veel vaker gevaarlijk geworden. Olympiakos moet het tot nu toe vooral hebben uit standaard situaties. Daar komt er nu weer eentje van aan. Even kijken of hij die nog net mee kan pikken. Als Rodinei die bal nog net even snel kan nemen. Halverwege de helft van de NEC. Voorzet richting de tweede paal. Makkelijke vangbal van Kretas. Ook leuk om dat even te weten. 34 minuten onderweg. Olympiakos NEC in Griekenland. 0-0 nog.
1: De Rode Draad.
0: 20 jaar geleden zette de documentaire An Inconvenient Truth van voormalig vicepresident van de Verenigde Staten Al Gore klimaatverandering wereldwijd op de politieke agenda. In de film zat de ene na de andere stevige waarschuwing om het publiek duidelijk te maken dat er zich een rampscenario voltrekt waar wij verantwoordelijk voor zijn.
5: 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. Scientific consensus is that we are causing global warming.
0: Ja, de documentaire won 2 Oscars. Gore kreeg de Nobelprijs voor de vrede en miljoenen mensen zagen voor het eerst de wetenschap achter de opwarming van de aarde. Maar hoe goed heeft die film de tand destijds doorstaan? Wat klopte en wat niet? En misschien nog belangrijker, heeft de film uiteindelijk de wereld veranderd? Daarover praat ik met de trouwjournalist Maarten van Gestel. Maarten, welkom.
6: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Die 20 jaar na dato de film opnieuw onderzocht. Hè? Je bent er weer even ingedoken. Was het eigenlijk lang geleden dat je hem gezien had voor het laatst?
6: Ik heb hem gezien toen ik op de middelbare school zat. Okay. Want ik was pas 11 toen hij uitkwam.
0: Ja.
6: En ik heb hem sindsdien nooit opnieuw bekeken. Dus dat was voor mij ook wel heel interessant. Ik ben nu klimaatjournalist al een paar jaar. Om een kijkje te nemen in hoe dat klimaatdebat er in 2006 uitzag. En hoeveel het is veranderd. Dus dat was voor mij de tweede keer en een hele bijzondere ervaring.
0: Bijzondere ervaring. En je bent niet de enige hier in de studio. Gelukkig niet. Klimaatwetenschapper Juri Reinders van de Universiteit Leiden en voorzitter van de Klimaat Helpdesk.
7: Hallo,
0: ja, als we dan vragen hebben nog, dan moeten we die natuurlijk aan de Klimaat Helpdesk stellen.
7: Precies.
0: Die zit hier nou gewoon aan tafel. Geweldig. Maarten, je was 11 toen die film uitkwam. Neem ons eens even mee terug naar 2006. Want voor de luisteraars die film nooit hebben gezien of alweer helemaal zijn vergeten, waar kijken we eigenlijk naar als we een inconvenient truth opzetten?
6: Ja, in mijn hoofd was het best wel een spectaculaire documentaire. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Wat je eigenlijk ziet is Al Gore, dus de voormalig vice-president van de Verenigde Staten. Iemand die ook bijna zelf president was geworden, maar het aflegde tegen George Bush in 2000. En die zich daarna heeft toegelegd op een onderwerp wat hem al heel lang aan het hart ging. Het tegengaan van klimaatverandering en mensen daarover wakker schudden.
0: Ja.
6: En om dat te doen ging hij na die verloren presidentsverkiezing trok hij eigenlijk het land door, van stad naar stad, om daar in zalen een presentatie te houden. Een hele grote PowerPoint-presentatie over klimaatverandering. Wat het is, hoe het werkt, waarom het erg is, wat we eraan kunnen doen. En eigenlijk is die film gewoon een live registratie van zo'n avond met Al Gore. En eigenlijk is die film één lange PowerPoint-presentatie... waarin Al Gore dus uitlegt hoe het klimaatprobleem in elkaar zit.
7: Oké, dus jij zegt dat een Inconvenient Truth... toch een beetje de documentaire die een van de grootste problemen... van onze tijd op de kaart heeft gezet, een PowerPoint-presentatie was.
6: Heel eerlijk, ja. Ik denk ook vandaag de dag, als hij nu zou uitkomen... zou hij niet meer zoals toen volle zalen trekken in de bioscoop. Ik denk in een medialandschap wat wordt gedomineerd door TikTok, Instagram... stand-up filmpjes, spetterende Netflix-documentaires en zo... zou je het best wel als een saaie, trage film kunnen zien.
7: Ja.
6: Maar ik denk toch wel, gezien de ernst van het onderwerp... en de onwetendheid die er toen nog over was... snap je ook wel als je die film weer kijkt dat hij zo'n giga-impact heeft gemaakt. Ja. Want het is wel alarmerend wat je ziet. En dat is eigenlijk niet veranderd vandaag de dag.
7: Ja, Juri, vond jij het ook een soort PowerPoint-presentatie plus?
8: Ja, dat klopt wel. En ik denk dat er wel... Het is wel een Amerikaanse film, dus het wordt af en toe wel onderbroken door een emotioneel stukje. Het is ook een vicepresident die een verkiezing heeft verloren. Dus dat komt er ook wel sterk in terug.
7: Ja.
8: Maar in principe is het gewoon een PowerPoint.
7: Oké, nou, dan hebben we dat met elkaar. Ja, grappig dat jullie dit zeggen. Ja, ik vond hem dus, ik heb hem ook nog een keer gekeken.
6: Leuk.
7: En ik vond hem dus nog steeds indrukwekkend. Maar dat durf ik eigenlijk helemaal niet meer te zeggen nu.
6: Nou, ik vond het ook indrukwekkend.
7: Je mag wel nog wel indrukwekkende gevoelens hebben bij een PowerPoint-presentatie.
6: Het is misschien wel de meest indrukwekkende PowerPoint-presentatie ooit.
7: Oké. Nou,
8: toch twee Nobelprijzen. Twee Oscars en een Nobelprijs.
7: En een Nobelprijs, ja.
6: En inderdaad ook wel zien. Kijk, de feiten zijn zo schokkend op zichzelf. Er is ook geen spektakel voor nodig. Je hebt niet veel meer nodig dan gewoon die feiten vertellen.
7: Ja.
6: En laten zien wat wetenschappers al decennia lang weten. Samengevoegd in een begrijpelijk verhaal.
7: Ja. Ja.
6: Dus in die zin is die film denk ik alsnog heel geslaagd.
7: 2006, hè Maarten. Toen was jij 11. Wat deed je op je 11e?
6: Ik zat in groep 7.
7: Oké.
6: En ik vond het. Ik was een perfecte scholier.
7: Was je al bezig met klimaat op je 11e?
6: Nee, want dat leefde toen dus helemaal niet. Dus ik was denk ik. Meen dan nog met Lego aan het spelen. Ik was James Bond fan. Dus ik had wel allemaal passies, maar klimaat was daar nog niet eentje van.
7: Was er nog geen van? Ja. En want dit ben jij dan als 11-jarig jongetje. Maar wat voor tijdsgeest. Waar hebben we het over? In wat voor tijdsgeest kwam deze documentaire uit?
6: Ja, ik heb dat nu dus natuurlijk een beetje uitgezocht. En het is dus de tijd van Balkenende, van Tony Blair en als premier in het Verenigd Koninkrijk. Een tijd nog ver voor het Parijsakkoord. Dus nog zonder harde afspraken over klimaatverandering. En ook wel een tijd dat mensen gewoon nog helemaal niet bewust zijn van dit probleem. Ik bedoel, het ging toen heel erg over de War on Terror. Het was een beetje het post-9/11 tijdperk.
7: Ja.
6: Dus klimaat was zeker niet een van de onderwerpen die het politieke of maatschappelijke landschap domineerde.
7: Ja, ja. Juri, jij bent klimaatwetenschapper.
8: Ja.
7: Wat maakte deze documentaire of deze PowerPoint-presentatie nou zoveel invloedrijker dan alle wetenschappelijke rapporten die er al lagen in 2006?
8: Nou, ik denk wat Gore heel goed doet is om goede voorbeelden te vinden. En ook van over de hele wereld eigenlijk. Dus
7: ja.
8: Op het moment dat je die film kijkt, dan kom je eigenlijk de hele tijd tegen allemaal dingen aan die je heel persoonlijk voelen. De Kilimanjaro bijvoorbeeld en de hoeveelheid sneeuw daarop. Voor Nederland komt er op een gegeven moment een plaatje van hoe bijna Limburg onder water komt te staan. En hoe vogelpopulaties in Nederland onderuit zakken. Dus hij doet eigenlijk heel goed werk in het persoonlijk maken van dit probleem.
7: Ja, ja. Weet jij nog wanneer je hem voor het eerst zag?
8: Ja, dat is ergens in de aardrijkskundeles geweest. Ik ben net zo oud als Maarten, dus voor mij kwam die ook uit op mijn 11e. En ik denk dat ik hem op de middelbare school toen, ik gok 3e klas, hem heb gezien.
7: In de aardrijkskundeles?
8: Ja.
7: En dat was dan bij het hoofdstuk klimaat of zo?
8: Exact, exact.
7: Ja. Ja, ja. En maakte het indruk?
8: Ja, absoluut, absoluut. En het voor mij... ik zeg niet dat ik daarom de klimaatwetenschap ben ingerold, maar het is wel een van de dingen die ervoor heeft gezorgd dat je ogen daarvoor opende.
7: Ja, en dat gebeurde in de rest van de klas ook?
8: Dat vraag ik me af.
7: Ja.
8: Maar dat in ieder geval bij mij wel.
7: Oké, bij jou wel. Ja, je bent niet voor niets klimaatwetenschapper geworden natuurlijk. Maarten, voor de luisteraars die denken, Al Gore, wie was die man ook alweer?
6: Ja, die man is dus al heel lang aanwezig in de Amerikaanse politiek. Hij heeft ook al in de jaren 80 voor het eerst vragen gesteld in de Senaat over klimaatverandering. In de jaren 90 heeft hij een bestseller geschreven over klimaatverandering. En hij was op een gegeven moment vicepremier van Bill Clinton. In 2000 wilde hij zelf president worden. En de kaarten
7: Nipt verloren.
6: De kaarten waren echt best goed voor hem geschud. Het was echt tand om tand. En uiteindelijk is het volgens mij ook door een hele administratieve tellingsberekening heeft toch Bush die verkiezingen gewonnen. En je ziet ook wat Juri al zei in die film, dat hij daar volgens mij 5 jaar later nog steeds echt wel gekrenkt door is.
7: Mm.
6: Hij stelt zich ook voor als, hey, I'm Al Gore, I used to be the next president of the United States.
7: Oh, wow.
6: En naar die zaal begint te lachen.
7: Ja.
6: Dus je merkt dat hij nog steeds ook in die film dat presidentiële probeert uit te stralen.
7: Maar het feit dat hij in de jaren 80 al vragen stelde over klimaatverandering, hoe kwam dat thema op zijn radar?
6: Ja, dat zit niet heel erg in die film. Maar ik denk, hij beschrijft wel hoe hij zelf is opgegroeid. Een beetje in een natuurlijk gebied. Hoe hij ook altijd passie heeft gehad voor de natuur.
7: Ja.
6: En hoe dit een onderwerp was waarvan hij dus hoorde dat wetenschappers ervoor waarschuwden. Waarbij hij zag dat veel politici het links lieten liggen. Omdat er nou eenmaal weinig stemmen mee te behalen zijn. Want het leeft nog niet. Het is lange termijn. Je kan het morgen ook nog oplossen.
7: Mm-hmm.
6: En hij heeft dat toch wel langzaam en zeker opgevat als een persoonlijke missie. Om toch wel voor dit onderwerp te strijden. Omdat het dus zo groot en impactvol is.
7: Ja, want als iedereen zegt dat kunnen we morgen wel oplossen, dan wordt het nooit opgelost. Dus hij dacht, daar moeten we iets aan doen.
6: Klopt. En ik denk ook hoe hij het beschrijft, is dat hij dus eigenlijk de presentatie die hij in die film geeft aan een groep burgers, normale mensen, die heeft hij daarvoor al jarenlang gegeven aan politici, in achterkamertjes, aan overheden.
8: Exact.
7: Ja. En maakte het indruk?
8: Ja, absoluut. En het voor mij. Ik zeg niet dat ik daarom de klimaatwetenschap ben ingerold. Maar het is wel een van de dingen die ervoor heeft gezorgd dat je ogen daarvoor openden.
7: Ja, en dat gebeurde in de rest van de klas ook?
8: Dat vraag ik me af.
7: Ja.
8: Maar dat in ieder geval bij mij wel.
7: Oké, bij jou wel. Ja, je bent niet voor niets klimaatwetenschapper geworden natuurlijk. Maarten, voor de luisteraars die denken, Al Gore, wie was die man ook alweer?
6: Ja, die man is dus al heel lang aanwezig in de Amerikaanse politiek. Hij heeft ook al in de jaren 80 voor het eerst vragen gesteld in de Senaat over klimaatverandering. In de jaren 90 heeft hij een bestseller geschreven over klimaatverandering. En hij was op een gegeven moment vicepremier van Bill Clinton. In 2000 wilde hij zelf president worden. En de kaarten.
7: Nipt verloren.
6: De kaarten waren echt best goed voor hem geschud. Het was echt tand om tand. En uiteindelijk is het volgens mij ook door een hele administratieve tellingsberekening heeft toch Bush die verkiezingen gewonnen. En je ziet ook wat Jury al zei in die film, dat hij daar volgens mij 5 jaar later nog steeds echt wel gekrenkt door is.
7: Mm.
6: Hij stelt zich ook voor als, hey, I'm Al Gore, I used to be the next president of the United States.
7: Oh, wow.
6: En naar die zaal begint te lachen.
7: Ja.
6: Dus je merkt dat hij nog steeds ook in die film dat presidentiële probeert uit te stralen.
7: Maar het feit dat hij in de jaren 80 al vragen stelde over klimaatverandering, hoe kwam dat thema op zijn radar?
6: Ja, dat zit niet heel erg in die film. Maar ik denk, hij beschrijft wel hoe hij zelf is opgegroeid een beetje in een natuurlijk gebied. Hoe hij ook altijd passie heeft gehad voor de natuur.
7: Ja.
6: En hoe dit een onderwerp was waarvan hij dus hoorde dat wetenschappers ervoor waarschuwden. Waarbij hij zag dat veel politici het links lieten liggen. Omdat er nou eenmaal weinig stemmen mee te behalen zijn. Want het leeft nog niet. Het is lange termijn. Je kan het morgen ook nog oplossen.
7: Mm-hmm.
6: En hij heeft dat toch wel langzaam en zeker opgevat als een persoonlijke missie. Om toch wel voor dit onderwerp te strijden, omdat het dus zo groot en impactvol is.
7: Ja, want als iedereen zegt dat kunnen we morgen wel oplossen, dan wordt het nooit opgelost. Dus hij dacht, daar moeten we iets aan doen.
6: Klopt. En ik denk ook hoe hij het beschrijft, is dat hij dus eigenlijk de presentatie die hij in die film geeft aan een groep burgers, normale mensen, die heeft hij daarvoor al jarenlang gegeven aan politici, in achterkamertjes, aan overheden. En ik denk dat je bij hem een beetje voelt dat hij zo

0: de vicepremier van Bill Clinton. In 2000 wilde hij zelf president worden. En ja, de kaarten
1: Nipt verloren.
0: De kaarten waren echt best goed voor hem geschud. Het was echt tand om tand. En uiteindelijk is het volgens mij ook door een hele administratieve tellingsberekening... heeft toch Bush die verkiezingen gewonnen. En je ziet ook wat Juri al zei in die film... dat hij daar volgens mij 5 jaar later nog steeds echt wel gekrenkt door is.
2: Mm.
0: Hij stelt zich ook voor als, hey, I'm Al Gore. I used to be the next president of the United States.
2: Oh, wow.
0: En na die zaal begint te lachen.
2: Ja.
0: Dus ja, je merkt dat hij nog steeds ook in die film... dat presidentiële probeert uit te stralen.
1: Maar het feit dat hij in de jaren 80 al vragen stelde over klimaatverandering... Hoe kwam dat thema op zijn radar?
0: Ja, dat zit niet heel erg in die film. Maar ik denk, hij beschrijft wel hoe hij zelf is opgegroeid... een beetje in een natuurlijk gebied. Hoe hij ook altijd passie heeft gehad voor de natuur.
2: Ja.
0: En hoe dit een onderwerp was waarvan hij dus hoorde... dat wetenschappers ervoor waarschuwden. Waarbij hij zag dat veel politici het links lieten liggen... omdat er nou eenmaal weinig stemmen mee te behalen zijn. Want het leeft nog niet, het is lange termijn. Je kan het morgen ook nog oplossen.
2: Mm-hmm.
0: En hij heeft dat toch wel langzaam en zeker opgevat... als een persoonlijke missie... om toch wel voor dit onderwerp te strijden. Omdat het dus zo groot en impactvol is.
1: Ja, want als iedereen zegt, dat kunnen we morgen wel oplossen... dan wordt het nooit opgelost. Dus hij dacht, daar moeten we iets aan doen.
0: Klopt. En ik denk ook, hoe hij het beschrijft... is dat hij dus eigenlijk de presentatie die hij in die film geeft... aan een groep burgers, normale mensen... die heeft hij daarvoor al jarenlang gegeven... aan politici, in achterkamertjes, aan overheden. En ik denk dat je bij hem een beetje voelt... dat hij zo vaak toch wel is afgewezen... of dat er niks mee is gedaan. Dat het voor hem ook steeds belangrijker is geworden... en dat hij daarmee steeds meer is gaan strijden voor dit onderwerp.
1: Ja, Juri, hebben de conclusies van deze documentaire... ik zit nog steeds met het woord PowerPoint in mijn hoofd... maar van deze documentaire... hebben die conclusies de tand destijds doorstaan?
2: Ja, zeker, denk ik. Er zijn een aantal kleine dingen waar je op zou... kunnen zeggen dat het niet zo is gebeurd. Maar het grote verhaal, dat staat gewoon... Het is een hele relevante film. Je kunt hem eigenlijk nu gewoon uitzenden. Als je een paar namen verandert, Kyoto in Parijs... en een paar data, dan heb je eigenlijk... Dan komt hij overeen.
1: Ja, want als je de beelden en voorspellingen uit die film... Hè, die ons op ons alle drie indruk hebben gemaakt... als je die naast de werkelijkheid van vandaag legt... waar zie je dan de grootste overeenkomst?
2: Nou, ik denk dat die bijvoorbeeld als je het hebt over het smelten van ijs... daar gaat een groot deel van de film over. Er zitten ook een paar kleine foutjes in, maar daar heeft hij wel degelijk grote punten gehaald. Ik vind zelf een belangrijke, die noemt hij als een van de eerste... of hij maakt als een van de eerste grote de golfstroom in de Atlantische Oceaan. Dat is nu ook een groot thema.
1: Ja.
2: Dat zie je elk jaar wel een keer terugkomen over dat er nieuwe studies van zijn... of die stil komt te vallen. Hij noemde dat al in die documentaire. Dus daar zitten wel echt grote lijnen in die heel erg kloppen. Stormen is ook zoiets. Hoeveel meer stormen er komen, hoe meer extreem weer. Als je nu kijkt naar wat er nu in Europa en in Nederland gebeurt.
1: Ik wilde net vragen, we maken opnieuw een zomer mee met extreme hitte. Net in het nieuws nog natuurlijk de bosbranden, nu zelfs in Nederland. Hè. Steeds meer weersextremen. Is het nou, want jij bent klimaatwetenschapper, is het nou wetenschappelijk verantwoord om te zeggen dat dit precies het soort wereld is waar Gore 20 jaar geleden voor waarschuwde?
2: Dat denk ik wel. En ik zei al, heeft bijvoorbeeld Kilimanjaro is een goed voorbeeld daarvan. Daar zei hij van, die is over 10 jaar helemaal sneeuwvrij.
1: Ja.
2: Nou, dat klopt niet. Wetenschappers zeggen nu dat gebeurt misschien tegen 2040 aan. Het proces is nog steeds wel juist. Het is aan het smelten, het wordt steeds minder. En soms ligt het iets ingewikkelder. Soms worden de modellen die we gebruiken wat beter. Dit was ook 2006, dus als je het over computers hebt... zitten we dan al een stuk terug.
1: Ja, we zijn natuurlijk veel slimmer geworden.
2: Exact, maar op zich doet de film wel degelijk de juistheid van nu aan.
1: Ja. Zometeen meer Al Gore, jongens. Maar ook belangrijk, de slotfase van de eerste helft... tussen Olympiakos en NEC. Die is volop bezig. Frank Wielaert, hoe gaat het daar?
3: Ja, op slag van het verstrijken van de officiële speeltijd. Nog een mooi schot van Jamiro Montero. Hij werkt de bal naar de bovenhoek. Maar de keeper van Olympiakos, Popovic, zit er nog bij met een handje. Jamiro Montero speelt omdat Sano niet kan spelen. De clubs NEC en PSV hebben een akkoord bereikt... over de Japanner, de controleur op het middenveld afgelopen seizoen... en sensatie van NEC. Hij gaat naar PSV, is inmiddels letterlijk onderweg naar PSV... in plaats van hier in de basis tegen Olympiakos te spelen. Montero speelt dus voor hem. Daar komt weer een paas en daar liep bijna Linssen tegen de bal aan. Maar Le Breton zit er nog tussen. En Linssen kijkt zijn ploeggenoot aan en zegt... ja, als je er vanaf blijft, loop ik er zo tegenaan, loop ik hem zo binnen. Hij vraagt om de paas van Chéri. Die bal valt perfect, maar Le Breton heeft nooit achter zich gezien... dat zijn spits daar ook is en die bal zo binnen kan lopen. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal. Dat lukt dus uiteindelijk niet. Het is rust. NEC gaat rusten met een 0-0 tussenstand tegen Olympiakos. Dat wel een paar ballen tussen de palen heeft geschoten. Goede reddingen van Kretas.

0: zaten daarbij. Het is een gelijk opgaande wedstrijd. En daar zullen we bij Olympiakos toch een beetje van balen. Dat nietige NEC, dat zomaar gelijkwaardig is in Griekenland. 0-0 tot nu toe.
1: Ja, na 9 uur op deze zender de tweede helft bij Langs de Lijn en Omstreken. Ondertussen hebben wij het hier met journalist Maarten van Gestel van Trouw en klimaatwetenschapper Juri Reinders van de Universiteit Leiden over een Inconvenient Truth, sorry jongens, ik kom er niet eens meer uit die titel, van Al Gore. 20 jaar na dato, 20 jaar geleden kwam die uit. Jij noemde net die Kilimanjaro, hè, waar dan ja, iets net niet klopte. We hebben ook een fragmentje van Al Gore en daar pareert hij die kritiek in een interview.
2: Well, they cherry-picked a few little, you know, how many years before the Arctic is ice-free.
3: Kilimanjaro.
2: Kilimanjaro, the snows of Kilimanjaro are complicated for sure. The main elements, as the scientific community has been very generous to confirm, are right.
1: Ja, Maarten, tegenstanders scheppen juist dat soort voorbeelden meteen aan, hè? Van ja, het klopt toch niet helemaal wat je hier zegt. Heeft Gore zichzelf misschien ja, te kwetsbaar gemaakt door sommige dingen heel stellig te brengen in 2006?
4: Ja, een goede vraag is dat. Ik denk, hij heeft zich zeker kwetsbaar gemaakt. Want je gaat ineens over een heel nieuw onderwerp, ga je toch wel hele ferme uitspraken doen. Er zit ook heel veel wetenschappelijke informatie in. Heel veel punten gaat hij af, van klimaat tot zeespiegelstijging tot stormen en zo. Dus ik denk dat hij zich zeker kwetsbaar heeft opgesteld door daar ook wel een paar grote uitspraken te doen. En een paar voorspellingen die dus net wat anders bleken te lopen.
1: Ja.
4: Tegelijkertijd denk ik dat we vandaag de dag ook wel kunnen kijken. Goed dat hij zich kwetsbaar heeft opgesteld. Goed dat hij in zekere zin ook dapper is geweest. Want je ziet wel dat die film echt heel veel effect heeft gehad in de echte wereld. Je ziet in Nederland dat bijvoorbeeld toen premier Balkenende er heel erg door geraakt was. En dat het ook mede heeft geleid voor nieuw klimaatbeleid in Nederland.
1: Ja. Maar je zegt, het heeft ergens toe geleid. In 2006 leek je bijna automatisch voor of tegen Al Gore. Hè? Is dat klimaatdebat anno 2026 wel veranderd?
4: Ik denk dat het wel is veranderd. Ik denk wel dat als je toen naar een willekeurige stad of dorp zou gaan in Nederland en mensen op straat zou vragen van hey, klimaatverandering, is het een probleem? Merkt u het in uw leven? Gelooft u het? Ik denk dat je dan wel echt 20 jaar geleden hele andere antwoorden had gekregen dan nu.
1: Ja.
4: Ik denk dat er toen veel meer de kennis over was. Dat veel meer mensen ook dachten van oh ja, kan misschien wel. Of ik weet niet of het door mensen komt. En tuurlijk, die mensen heb je vandaag de dag ook nog. Maar ja,
1: Die
4: groep is veel kleiner geworden. De algemene kennis is veel groter geworden. Kijk bijvoorbeeld naar deze zomer. Bosbranden, hitte, droogte. Ik denk dat de meeste mensen wel inzien dat hier iets aan de hand is.
1: Ja.
4: En ook dat er een menselijk aandeel in is. Dus ik denk wel dat dat de klimaatkennis veel groter is geworden. En dat ook eigenlijk de polarisatie misschien wel is afgenomen op dit onderwerp.
1: Ja.
4: En dat zelfs de rechtsere partijen, bijvoorbeeld VVD in 2006, was best wel kritisch over die film. Van nou, hij maakt wel een punt, maar laten we vooral niet ineens klimaatbelastingen gaan heffen. En nu zie je toch wel dat ook de VVD klimaat een heel belangrijk onderwerp vindt.
1: We hebben wat politieke fragmenten uit die tijd. Want we kunnen natuurlijk even luisteren naar hoe die film bij de politiek landde 20 jaar geleden. Tijdens de première sprak collega Sophie Hilbrand met Femke Halsema. En zij was toen fractievoorzitter van GroenLinks. Even luisteren.
5: Femke, denk je dat de verkiezingen nu een beetje voor Jan Doedel zijn, omdat alle problemen die ze nu proberen op te lossen, ja, wat heb je daar over 15 jaar nog aan?
6: Ja, nee, maar we zouden er veel meer aandacht aan moeten besteden, dat is waar.
5: Wat
6: ik heb
5: wel eens
6: in een debat gezegd dat klimaatverandering ons meer bedreigt dan internationale terreur. Dat schijn je ook niet te mogen zeggen, maar het is wel zo.
1: Ja, Juri, had Halsema het hier al scherp gezien, vind jij?
7: Ja, dat is nu moeilijk te zeggen natuurlijk met alle geopolitieke drama. Maar ik denk dat het punt wel houdbaar is. Omdat je toch wel ziet dat inderdaad ook nu in ons land, bosbranden beginnen ook te ontstaan. Het is een heel abstract probleem en dat maakt het zo lastig. En daarom denk ik dat het heel goed is hoe Gore daar met hele persoonlijke en kleine voorbeelden over
1: Maar
7: leeft.
1: Je zegt het is een groot en abstract probleem. Aan de andere kant, we zien nu bossen in de fik staan. Mensen moeten hun huis uit. 200.000 mensen in Frankrijk in de Gironde-regio, die moeten geëvacueerd worden.
7: Ja. Ja,
1: dat is niet heel abstract, toch?
7: Nee, alleen ik denk dat als je het hebt over bijvoorbeeld een oorlog die het hele jaar doorduurt, straks als het winter is en het wordt dan ietsjes warmer, ja, dan is het misschien juist wel weer lekker, zouden wij zeggen in Nederland. Dus dat maakt het heel moeilijk.
1: Ja,
7: precies. En dat maakt het heel lastig om het urgent te houden.
1: Ja. Jij noemde net al Maarten de minister-president van dat moment, Jan-Peter Balkenende. Een maand na het verschijnen van de documentaire mocht Nederland weer naar de stembus. Het kwam ook wel op een interessant moment, laten we het zo zeggen. En toen kreeg hij de vraag in het wekelijkse interview met Ferry Mingelen of deze documentaire beleid zou kunnen beïnvloeden.
8: Los van wie een verkiezing wint en hoe een kabinet eruit ziet, ik denk dat het thema duurzaamheid absoluut hoog op de agenda zou komen te staan.
9: Veel hoger dan de afgelopen
8: jaren. Ik heb een aantal voorbeelden nu genoemd. We hebben veel gedaan, maar daar moet je mee doorgaan. En het is niet alleen, laat ik het erbij zeggen, niet alleen de zaak van de overheid, maar ook bijvoorbeeld van het bedrijfsleven. En als ik zie hoe op het ogenblik er nieuwe ideeën ontstaan, dat is werkelijk fascinerend. We kunnen zoveel meer. In de sfeer van water doen we geweldig veel. In de sfeer van duurzaamheid kunnen we ontzettend veel doen. En dan merk je ook dat wanneer het bedrijfsleven erop in gaat spelen, wanneer de overheid de goede maatregelen neemt, dat je dan ook resultaten kunt boeken.
1: Ja, we kunnen zoveel meer. Dat zou nu, dat zou premier Rob Jette ook kunnen zeggen, nu anno 2026, toch Maarten?
4: Ja, klopt wel. Alleen ik denk ook wel dat het goed is om erbij stil te staan hoeveel er meer is gedaan sinds het uitkomen van die film naar nu. Want ik denk, in de tijd van die film hadden ze nooit kunnen voorspellen dat er nu op zoveel daken zonnepanelen zouden liggen. Dat er nu al zoveel elektrische auto's zouden zijn. Dat er windmolens op de Noordzee zouden staan. Dus ik denk ook dat we wel er even bij stil mogen staan. Wat een vooruitgang er is geboekt sinds die film van Al Gore. En natuurlijk lang niet allemaal door die film. Maar waar die film een van de radertjes in was die daaraan heeft bijgedragen. Ja, er is veel meer gebeurd. En het klopt ook, we zouden vanaf nu ook nog veel meer kunnen doen. En moeten doen om de opwarming te beperken tot de veilige ruim onder de 2 graden. Liefst tot maximaal 1,5 graden.
1: Ja. En je noemt die zonnepanelen. Is dat dan zo'n ontwikkeling die jou het meest verrast heeft? Dan een moeilijke vraag. Maar die Al Gore misschien het meest verrast heeft de afgelopen 20 jaar?
4: Nou, ik denk dat het wel de grootste positieve verrassing is. Want in zijn film laat hij ook zien van hey, op het eind van de film dan wil hij positief afsluiten. En dan zegt hij, jongens, niet wanhopig worden. We kunnen dit vakketje wassen. We kunnen het oplossen.
1: Ja.
4: En dan laat hij een grafiek zien met de oplossingen.
1: Ja.
4: En dan zie je dan bijvoorbeeld efficiënter met elektriciteit omgaan. Grote CO2-stofzuigers bij fabrieken. En ook iets met hernieuwbare energie, alsof dat dan even groot is.
1: Ja.
4: Terwijl nu zie je dat juist de afgelopen 20 jaar die hernieuwbare energie, die zonne-energie, die windenergie, dat veel groter is geworden en veel sneller dan vroeger werd voorspeld.
1: Ja, ook een interessante scène vond ik tenminste, ook een bekende scène uit die documentaire, is die waarin Al Gore letterlijk met een soort hoogwerker omhoog gaat om de explosief stijgende CO2-grafiek te kunnen volgen. Dat beeld staat bij veel mensen denk ik nog op het netvlies die documentaire hebben gezien. Werkt dat volgens jou, Juri, 20 jaar later nog steeds, deze grafiek?
7: Nee, zeker niet. Omdat daar de aanname is dat het steeds, dat we eigenlijk op dezelfde voet door blijven gaan.
1: Ja. Dus zag ik dat voorbeeld wat Maarten noemde met die zonnepanelen, precies. Dat zag hij niet aankomen. Dus hij dacht die CO2-uitstoot.
7: Hij trekt gewoon de lijn door. Ja. En vanuit het oogpunt van urgentie is dat misschien heel logisch om te doen. Want dan kom je op een verdubbeling van de hoeveelheid CO2 uit. We zien nu wel dat de groei aan het afnemen is. Dus het groeit nog steeds, maar de groei is aan het afnemen. Ja. Dus je zou niet meer op zo'n, hij zou een stukje lager moeten met die hoogwerker.
1: Op een laagwerker.
7: Precies, ja.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling.
7: En dat is zeker een positieve ontwikkeling. Ja. En wat we net ook al zeiden met elektriciteit. Ja, dat is iets wat hij misschien ook niet zo zag aankomen. Hybride voertuigen is ook wel grappig. Dat komt de hele tijd terug in de film. Je moet hybride gaan rijden. Nou, nu is elektrisch rijden volledig de norm.
1: Wel interessant, hè? Want al die voorbeelden die hij noemt in die documentaire, dat zijn eigenlijk een soort van technologische oplossingen. Gedragsverandering als minder vliegen, minder vlees eten, anders consumeren. Dat komt eigenlijk nauwelijks aan bod. Hoe kijk jij daarnaar, Juri?
7: Ja, en dat is wel echt een minpunt, denk ik. Want die zijn toch wel heel belangrijk. Je noemt er 2. Inderdaad, vegetarisch eten en minder vliegen. Dat zijn de grootste persoonlijke bijdragen die je eigenlijk kan leveren aan als je klimaatverandering wil tegengaan. Die worden niet genoemd. Nou, helemaal in een land als Amerika, waar toch dit het grootste publiek
1: maar
7: voor was.
1: Maar dat wist Al Gore in 2006 toch ook al wel?
7: Ja, dat is ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, maar tegelijkertijd past het wel heel erg ook denk ik weer bij dat tijdsbeeld. Je hoort net Balkende ook al zeggen van we moeten naar het bedrijfsleven kijken. Ja, daar zit echt een hele technologische idee achter. En dat is veel makkelijker om te verkopen dan natuurlijk, dan dat je tegen allemaal Amerikanen gaat zeggen jullie mogen geen hamburgers meer eten 4 dagen per week.
1: Ja, dus dit werkte ook beter.
7: Wellicht.
1: Ja, Maarten, als je die film nu opnieuw zou moeten beoordelen, stel, wat is dan uiteindelijk zijn belangrijkste nalatenschap geweest?
4: Ja, ik denk toch wel dat hij zoveel mensen wereldwijd heeft weten wakker te schudden. Want ik denk ook de reden dat ik op het idee kwam om die film 20 jaar later opnieuw te kijken. In een geïmproviseerde bioscoop op de Trouwredactie met Juri en nog een andere klimaatwetenschapper. Ja. Karin Homan van het KNMI.
1: Popcorn erbij.
4: Nou, dat was al mijn plan, maar ik had zo'n volle dag dat ik ze uiteindelijk alleen maar op luxe koffie en thee heb kunnen trakteren.
9: Dat was heerlijk. Want bij Trouw hebben ze luxe koffie en thee.
4: We hebben geweldige koffie en thee.
9: Oké, ja. Dat is goed om te weten.
4: Nee, je vraag was wat nou de grootste nalatenschap was. Ja, ik denk, ik kwam op het idee om dit te doen, omdat ik dus in de afgelopen jaren als klimaatredacteur heel veel mensen heb geïnterviewd. Mensen die hele belangrijke dingen doen voor het klimaat of zich inzetten. En als ik dan vraag van hoe komt het nou dat je dit bent gaan doen? Waarom ben je hier elke dag mee bezig? Hoor je ongeveer de helft van de keren... Ik heb toen die film van Al Gore gezien en toen dacht ik, ik moet hier wat mee, ik moet me inzetten. En gaandeweg heb ik dus echt wel gezien dat die film heel veel mensen heeft geactiveerd.
9: Ja.
4: En ik denk dat dat absoluut de grootste verdienste is van die film. Veel meer dan de Oscars of de Nobelprijs of zo.
9: Ja.
4: Dus,
9: Jury, als Al Gore die film nu opnieuw zou maken, zou die dan nog alarmistischer of activistischer zijn? Of denk je dat die...
7: Ik denk dat hij nog wel een stukje activistischer, omdat we nu juist, we noemen het al een paar keer in Nederland nu die branden. Ook in westerse landen zie je dat nu in één keer het heel, ja, dat we die problemen krijgen. Dus ik denk ook, nu zou hij urgenter en alarmistischer zijn.
9: Dankjewel. Klimaatwetenschapper Jury Reinders van de Universiteit Leiden en voorzitter van de Klimaathelpdesk. En Maarten van Gestel, journalist van het dagblad Trouw. Ook dank dat je er was. En morgen dus een uitgebreid artikel over de film in jouw krant. Zometeen langs de lijn en omstreken met meer Olympiakos NEC. Onder de bezielende leiding van Robert Meder en Joram Kaat. Morgen is de Rode Draad alweer 7 uur met Natasja Gibbs. Fijne avond.
10: BNN VARA. Radio 1. Human. Koen Verbraak.
11: Het is zaterdag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heroverde. Het streng islamitische bewind is strikter in de leer dan ooit. Vrouwen mogen helemaal niets meer en kindhuwelijken en lijfstraffen zijn weer gewoon toegestaan. Toch was er onlangs een Taliban-delegatie welkom in Brussel om te praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Welke verhalen horen Afghaanse Nederlanders van familie en vrienden in Afghanistan? En waar putten ze nog hoop uit?
12: Zaterdag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: NPO Radio 1, 9 uur.
10: Robert Meder en Joram Kaat.
19: Goedenavond, de NEC speelt tegen Olympiakos. Dat heeft u net al mee kunnen krijgen in de voorronde van de Champions League. Zometeen natuurlijk de tweede helft.
20: En we blikken terug op de tijdritten van de Tour de France Femme.
19: Eerst het internationaal met Jennifer Okkeloen.
21: De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabel Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten. Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder gegroeid vandaag. Ongeveer 250 mensen in Guatemala moeten hun huis uit vanwege een hevige vulkaanuitbarsting. Ook is een snelweg afgesloten. De eruptie van de vulkaan Fuego begon gisteren. Vandaag is het alarmniveau verder verhoogd. Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Het is een van de meest actieve vulkanen van Centraal-Amerika. Bij een reeks zeer zware uitbarstingen in 2018 kwamen honderden mensen om het leven. Normaal gesproken zijn er tientallen kleine erupties per dag. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone. Hij probeert het toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en ook in andere Oekraïnse steden. Spanje heeft goed gehandeld rondom de bestorming van de exclave Ceuta. Dat stellen alle Europese ministers van Migratie na het spoedoverleg van vandaag. Ze zeggen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten verschillende Europese landen nog kritiek. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is de schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
0: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
21: De vogelbescherming vindt het dus nog te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi bespeelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Van Basten droeg de kist. Het weer vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer blijft nog lang warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Ster.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
22: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
27: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
28: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
30: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op Vitepro.nl.
12: NPO Radio 1. EO NOS.
10: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat.
20: Goedenavond. De voetballers van NEC spelen weer Europees voetbal. Olympiakos is de tegenstander in de derde voorronde van de Champions League. Frank Wielaert.
1: 4 minuten na de rust zitten we. Het staat nog altijd 0-0 in Griekenland. En NEC heeft een prima eerste helft achter de rug. Konden het aan de bal niet zo gek lang volhouden. Althans niet lang genoeg om het een hele helft te laten duren. Maar haalde wel de rust met 0-0. En dat was verder prima gedaan. Een paar aardige mogelijkheden gecreëerd. Een paar afstandsschoten tegengekregen. En nu is het een kwestie van kijken of ze het kunnen doortrekken in de tweede helft. Maar vooralsnog is Olympiakos de betere van de twee. Beter uit de kleedkamer gekomen. Dus het blijft nog wel even flink spannend. Geen Sano bij NEC. Die is letterlijk onderweg naar PSV. Inmiddels voor hem speelt Montero op het middenveld gekomen van PEC. En verder doet NEC het eigenlijk gewoon prima in Griekenland tot nu toe.
20: Zometeen horen we ook hoe NEC-club-icoon Jan Peters de wedstrijd volgt.
19: En het was de dag van de tijdrit in de Tour de France van...
2: Wel, Royce, de grootste winnares is van vandaag. Kunnen we Vollering daar toch eigenlijk wel naast zetten.
20: Oh.
2: Door deze tijdrit de grootste favorieten voor de eindzegen in deze Tour de France.
19: Ja, na 10 blikken we uitgebreid hierop terug.
20: Ja, Frank, Olympiakos dus als beste uit de kleedkamer gekomen aan de start van deze tweede helft. Maar toch mooie kansen van NEC gezien in die eerste helft.
1: Ja, zeker. Een paar heel behoorlijke. Le Breton schoot naast, Bischoff schoot over, Chéri schoot voorlangs. Wijsa raakte de paal, maar dat was uiteindelijk uit een aanval die begon in buitenspelpositie voor Chéri. En zo zijn ze toch flink dichtbij geweest. En er was nog een aardige kans voor Wijsa. Niet een makkelijke kans. En helemaal in de slotfase leek het nog even gevaarlijk te kunnen worden met Linse voorin. Hier is Gelson Martins ingevallen in de tweede helft. Hij schiet tegen Kretas op, maar wel vanuit buitenspelpositie. En dit geeft eigenlijk wel aan wat ik net al zei. Olympiakos is in de tweede helft wel een klein beetje anders uit de kleedkamer gekomen. Dat heeft heel veel te maken met de man die zojuist buitenspel stond en schoot. Dat is Gelson Martins. Die werd eigenlijk wel vanaf de aftrap verwacht. Maar hij staat dus nu vanaf het begin van de tweede helft binnen de lijnen. En hij is overal voorin te vinden. Daar moeten ze bij NEC nog een antwoord op zien te verkrijgen. Maar als NEC de bal heeft... Dat is nog een aardige kans van heel ver. Chéri. Nee, Le Breton was het. Die van heel ver schoot. En Popovic, ja, dat is een nieuwkomer bij Olympiakos. Die heeft al een paar hele rare dingen gedaan. Maar deze bal, mooie volley van Le Breton richting de kruising. Daar zit Popovic heel goed bij. En dat betekent dat deze kans van NEC een schietkans van heel ver ook voorbij gaat. Maar het geeft ook weer aan dat het een echte wedstrijd is in de derde voorronde van de Champions League. Met Olympiakos nu weer aan de bal. Als NEC deze ronde niet doorstaat, gaat het in ieder geval naar de groepfase van de Europa League. Dus Europees voetbal is verzekerd. Daar gaan ze weer, de Nijmegenaren, met Linse, randje buitenspel. Maar hij mag door vooralsnog. Bischoff, nieuwkomer, van is een Deen. Hij komt van Salzburg, is daarvan gehuurd. Bal in de richting van Chéri. Bal naar Montero. Snel inspelen. Montero loopt meteen door. Kan schieten met zijn linker. En dit doet hij met Popovic. Bal nog een keer ingebracht. Ja, die moet eigenlijk voorgegeven worden. Maar Bischoff raakt die bal niet goed. En daarmee is de kans verkeken. Maar dit was echt een hele grote kans. Die begint en eindigt met Montero. Die de bal inspeelt op Linse. Linse kaatst kort. Montero is goed doorgelopen. En dan kan hij schieten met zijn linker in de korte hoek. Maar Popovic zit er uitstekend bij. NEC zit ook heel lekker in deze wedstrijd. En dat is mooi om te zien in deze derde voorronde Champions League. Hoe ze volle bak mee in Griekenland. Staat nog 0-0.
19: Ja, NEC in de voorronde Champions League, dat is extra bijzonder. Maar NEC in Europa is natuurlijk al heel bijzonder. De Nijmegenaren speelden pas 3 keer eerder in een hoofdtoernooi van een Europa Cup. Reden om eens even de stemming te gaan peilen bij een van de bekendste oudspelers van NEC, Jan Peters. Meneer Peters, goedenavond.
4: Goedenavond.
19: Ja, we hebben verbinding. In 83, 2003, 2008 speelde NEC ook in Europa. Hoe is het dan nu om NEC weer op dit niveau te zien spelen?
4: Ja, het is een beloning van het afgelopen seizoen, hè. We hebben een geweldig seizoen gehad. En we zijn terecht derde geworden. En we laten vanavond ook weer zien dat dat niet voor niets is. Dus het is voor de stad Nijmegen en voor de club NEC is natuurlijk geweldig.
19: Ja, maar voor u toch ook?
4: Ja, voor mij zeker. Nee, maar ik zeg al voor ons. Want ik ben fanatiek NEC-supporter. Dus ik ben erg trots. En ik moet eerlijk zeggen, van we waren een beetje sceptisch. Omdat Dick Schreuder een bepaalde manier heeft van voetballen.
19: Ja.
4: Maar dat is verleden jaar geweldig uitgekomen. En we hopen dit seizoen hetzelfde seizoen mee te maken als afgelopen seizoen.
19: Ja. Zit je ondertussen naar de televisie te kijken, of niet?
4: Ik zat net naar de televisie te kijken, want ze hadden een grote kans, ja.
19: Ja,
4: dus,
19: ja, nou, oh, ja. Nu niet meer dan, Frank. Ik ga wel even naar Frank, dan praat Frank u wel even bij.
1: Ja, Oaisa was er heel dichtbij. Die frommelde zich vanaf de rechterkant het strafschopgebied in. En ik had ondertussen al 3 keer gedacht, hij raakt de bal kwijt. Maar het is Oaisa, die kan heel goed frommelen in de kleine ruimte met tegenstanders om zich heen. Frommelde zich vrij, probeerde te schieten. Schot kwam niet heel ver, werd nog geraakt. En Lins stak meteen 2 armen de lucht in onder het motto, laat de VAR hier even naar kijken, want misschien is het wel een penalty, dat was het niet. Maar Fonfiel pikte de bal op. En die kreeg de bal bijna vrij in schietpositie. Maar daar had Olympiakos nog net weer een been tussen. En daarmee was de kans. Het was een beetje rommelig allemaal. Maar de kans voor NEC, dat was geen kleintje, was daarmee wel verkeken. We zitten 10 minuten bijna in de tweede helft. En ik heb al gezegd, NEC moet volle pak mee in deze wedstrijd. Nou, we hebben weer een goede mogelijkheid gezien. Waardoor het absoluut een feit is.
20: Jan Peters kijkt natuurlijk ook naar NEC in actie in Europa. Vorige keer was 2008 hè, onder Mario Been. Toen werd in de UEFA Cup de groepsfase overleefd. Wat weet u daar nog van?
4: Ja, niet zoveel eerlijk gezegd. Maar dat was natuurlijk toen ook een enorme verrassing. En ze hebben toen bij Spartak Moskou gewonnen. En ja, dan leeft het enorm. Maar ja, dit is Champions League. Hè. Dit is het hoogste haalbare voor de Nederlandse club. En als je dan als een kleine club tussen aanhalingstekens als NEC in de voorronde zit, ja, dan is dat voor de club en voor de stad is dat natuurlijk geweldig. En daar zijn we heel trots op.
20: Ja. Wat gebeurt er in Nijmegen de afgelopen dagen in aanloop naar deze wedstrijd?
4: Ja, in Nijmegen heerst echt een idee dat wij deze ronde makkelijk doorkomen. En ik moet eerlijk zeggen, nog toe doen ze het uitstekend. Maar kijk, Olympiakos is natuurlijk geen pannenkoekelftal. He, maar ik vind nog steeds, als ik deze wedstrijd tot nog toe zie, dat we zeker niet kansloos zijn. Maar in Nijmegen heerst een beetje van, ja, we zitten al in de volgende ronde. Maar dat is natuurlijk niet zo.
19: Nee. In de volgende ronde is trouwens Union Saint-Gilles uit België of Bodø/Glimt. Daar staat het nu 2-2 ja, trouwens, zag ik net.
4: Ja, die heb ik in het verleden vaak zien spelen, alle twee. Dat zijn twee geweldige ploegen. Maar goed, de eerste hindernis is Olympiakos, dus die moet je eerst verslaan. Maar je ziet wel, NEC moet nog groeien ook. Want Dick Schreuder heeft in de hele voorbereiding eigenlijk niet met zijn vaste helft op kunnen spelen. En vandaag is Sano ook nog weggevallen.
19: Ja.
4: Ik heb toch wel behoorlijke verwachtingen, ook voor het seizoen, maar ook voor de tweede wedstrijd. Ja. Als het hier een goed resultaat meepakken.
20: Ja, want u zei vooraf van deze wedstrijd, voorafgaand aan deze wedstrijd, zei u, ja, het team is er eigenlijk nog niet klaar voor, want het is nog niet compleet, het is nog niet af. Wat is uw indruk nu van deze eerste bijna 60 minuten?
4: Ja, ik vind dat we dik tevreden moeten zijn. We hebben heel weinig weggegeven en we hebben toch eigenlijk de beste kansen gecreëerd. En dat had waarschijnlijk niemand verwacht, maar het is nog, het is nu natuurlijk nog een half uur spelen, maar ik moet eerlijk zeggen dat NEC mij 100% meevalt, want in de voorbereiding. Maar nogmaals, daarom ga ik ook bijna nooit kijken in de voorbereiding. Van ja, die wedstrijden, dat gaat om niks. En er wordt veel gewisseld. En ja, dan moet je maar afwachten van hoe het is. Maar dat was verleden jaar ook. In de voorbereiding was het niks. En vanaf wedstrijd 1 thuis tegen Excelsior, die klopte we toen met 5-0. Ging het lopen als een trein. Ja, dat hopen we nu weer.
19: Ja. En anders 8 wedstrijden in de competitiefase van de Europa League. Dat is natuurlijk ook al, dat is al bijzonder. Dit zou een extraatje zijn, ja, of niet? Ja.
4: Ja, dat is geweldig. En ik hoop dat ze dat goed kunnen managen. Want ja, de spelers zijn dat bijna niet gewend om 3 wedstrijden in de week te spelen. We hebben ook gezien van Go Ahead dit jaar dat het toch moeilijk is. Je kunt, want Dick Schreuder is echt een trainer wie echt veel wil trainen. Maar ja, goed, als je 3 wedstrijden speelt, dan moet je gedoseerd trainen. Mm. En dan is het oppassen dat je natuurlijk niet terugzakt. En dat zou wel zonde zijn. Maar ja, het is natuurlijk geweldig dat je 4 thuiswedstrijden speelt in Nijmegen tegen goede ploegen.
19: Ja. Nou, ik weet niet of u nu de televisie kunt zien, want anders dan heeft u nu een paar minuten gemist. Dan zou ik zeggen, ga snel weer terug of zet de radio aan. Een van de twee.
4: Nee, ik ga weer kijken. Nee, want ik zit achterin, ik kan niet weer kijken. Dus,
19: ja. Oké, ik heb het gevoel dat er een goal voor NEC zit aan te komen. Dus dan bent u net op tijd terug. Zeg het maar, Frank.
4: Ja, geweldig. Dankjewel. Yo.
1: Daar komt de bal van de achterlijn in de richting van Chéri. Maar die wordt niet bereikt. En dan gaat de bal hard naar voren. Dat is wat Olympiakos vaak doet. En daar gaat uiteindelijk Dani Garcia doorlopen. Maar Gretas is gewend om veruit zijn goal te voetballen. Dat doet hij nu ook. Dus schiet hij de bal nu op zijn beurt hard naar voren in de richting van Lins. Die staat op het punt van het strafschopgebied aan de linkerkant. Daar pikt NEC de bal dus weer op. NEC is weer volledig mee gaan doen naar die moeilijke openingsfase van de tweede helft. Waarin ze niet zoveel de bal hadden. Maar inmiddels zijn ze er weer volledig bij. Lins met een voorzet in de richting van Sherry. Poging tot een omhaal van Le Breton. Neemt daarbij twee Grieken mee. Uiteindelijk wordt het een vrije trap tegen. Omdat Le Breton te weinig van de bal en te veel van een tegenstander heeft meegenomen in deze wedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen, in dit duel, ik was even aan het kijken, dat was geen buitenspel trouwens, die counter van Olympiacos. Goed gelopen, goed getimed van Dani Garcia, de Portugees, controleur op het middenveld bij Olympiacos. Die eerste helft van Nejasmic, en dat is een speler die we pas in de loop van het seizoen vaak zijn gaan noemen bij NEC. Maar dat was echt een hele goede eerste helft. Die zat werkelijk overal tussen. Als het even gevaarlijk dreigde te worden van Olympiacos, had hij ineens de bal. En als hij dan net niet de bal had, dan maakte hij zijn tegenstander zo moeilijk dat er uiteindelijk toch niks uit voortkwam. Hij was dus echt geweldig. Nou, NEC doet het over het algemeen sowieso goed. En Oaisa begint nu ook lekker zijn draai te vinden in die tweede helft. Dus een goede paas in de breedte. Laten lopen. Lins, schop, tweede lijn. Bischoff. En die bal wordt nog net op tijd onderbroken. En je ziet achterin bij Olympiacos om zich heen kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Ritsos moet eraan te pas komen. De aanvoerder, centrale verdediger van Olympiacos. Zeer geroutineerde speler. Hij glijdt de bal uiteindelijk over de zijlijn. Maar je ziet nu bij Olympiacos dat zij... Dat hun overkomt wat heel veel ploegen in de Eredivisie is overkomen afgelopen seizoen. De strot wordt langzaam dichtgeknepen. En je krijgt het gevoel, ja, hier, we komen hier niet meer weg. We krijgen hier de bal niet meer weg. Het lukt ons gewoon niet meer. En nou lijkt het er inderdaad op alsof NEC, want dat gebeurde dan afgelopen seizoen steeds, langzaam maar zeker een goal gaat maken. Alleen moet dat nu nog wel even gaan gebeuren. Je hebt niet de kans om Ogawa binnen de lijnen te brengen, want die is niet geselecteerd voor deze twee wedstrijden tegen Olympiacos. Hij staat niet op de lijst. Montero met een goede paas. Sherry houdt goed in, wil schieten. En dan schot uit de tweede lijn nog een keer proberen van Le Breton. Dat mislukt. Oh, die bal er heerlijk tussenuit gehaald daarna. Ze stonden met z'n tweeën tegen drie centrale verdedigers. En daar was een uitstekende redding van Storm. Nieuwe centrale verdediger gekomen van een tweede divisionist in Denemarken. Hij is zelf ook een Deen. En de kampioen van de tweede afdeling in Denemarken. Daar komt hij vandaan. En hij heeft vandaag dus een basisplaats en bracht hier prima redding in deze situatie voor NEC. Ook hij maakt een goede indruk naast Philip Sandler, die nog altijd binnen de lijnen staat. Ze dachten van hem, hij gaat minimaal een uur kunnen spelen. Nou, dat uur hebben we inmiddels wel gehad. We zitten namelijk in de 62e minuut. Olympiacos NEC, hele open wedstrijd met een prima NEC, dat goed partij biedt tegen Olympiacos. Het staat 0-0. Thank you.

0: Mika en Grace Kelly.
1: Frank, je klonk net zelfs een beetje verbaasd hoe goed NEC speelde. Ik ben het wel met je eens hoor, overigens.
2: Nou ja, je verwacht het. Ik bedoel, Olympiakos is echt een gerenommeerde Europaganger. Dat is NEC bepaald niet. En dat NEC het goed kan doen, dat weet je wel. En dat ze volledig klaar zullen zijn, zo hard mogelijk willen gaan voor deze wedstrijd. Dat begrijp je natuurlijk ook wel. Maar je weet ook, het is Olympiakos. Je speelt in Griekenland. Zij zijn gerenommeerd. En normaal gesproken een Nederlandse club die niet zo gewend is om in Europa te spelen tegen een ploeg die dat wel gewend is als Olympiakos, dan uiteindelijk kom je serieus in de problemen. En dat valt reuze mee in dit duel. 65 minuten onderweg en Olympiakos NEC staat gewoon nog 0-0. Inmiddels hebben de Grieken 5 keer gewisseld. Een van die 5 wissels, Jota, die maakt hier nu een duikeling in de hoek van het strafschopgebied in een duel met Nejasmits. Probeert daar iets te veroveren en stiekem misschien wel een penalty. Dan toch tenminste een vrije trap. Maar deze scheidsrechter is een man uit Spanje, Maria Sanchez. Dat is echt een prima scheidsrechter. Afgelopen jaar nog kwartfinale Champions League gefloten. Dat was Paris Saint-Germain tegen Liverpool. Toch geen klein potje. En dat deed hij ook al prima. En dat is nu dus ook het geval in deze wedstrijd. Iedere keer als die Grieken gaan liggen en vragen om iets, en het is niet terecht, dan geeft hij ook niks. Dus het is bepaald geen thuisfluiter. Dat is natuurlijk allemaal wel prima. Eigenlijk fluit hij ook niet voor NEC. Dus hij fluit gewoon echt een goede wedstrijd. Le Breton wurmt zich er langs. Krijgt de vrije trap mee nu van dezezelfde scheidsrechter. En nu gaan die Grieken toch langzaam klagen. Want ze beginnen zich toch zorgen te maken. En daar krijgt Dani Garcia een gele kaart. Ik denk dat het terecht is, want hij onderbreekt een veelbelovende aanval. Als Le Breton daar aan de linkerkant dreigt door te breken. Ze hebben heel veel moeite om die Fransman. Een paar jaar geleden speelde hij nog op het tweede niveau in Frankrijk. Daar heeft NEC wel een paar spelers van, hè? Die van dat niveau komen. Die staan nu dan in de derde voorronde van de Champions League te ballen. En dat doen ze niet onaardig. Ook nog, zeg ik dan maar even, soort van bescheiden in deze wedstrijd. 76 minuten hebben we bijna gespeeld. Als NEC een vrije trap krijgt, om nou te zeggen dat ze heel veel lengte hebben, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Sandler staat voorin. Nejasmits staat daar. Die kunnen allebei aardig koppen. In aanvallend opzicht Linssen kruipt er dan altijd achter. Voor je weet niet waar die bal uiteindelijk terecht komt. En hij kan ook wel aardig koppen. Is alleen niet zo heel erg groot. Dus dan moet het allemaal goed vallen. Dat doet het nu niet. Dus kan nu Olympiakos uitbreken. Maar dat doen ze dan niet goed. Die lange bal van achteruit die ze graag spelen, komt niet echt lekker door. En dan wordt er een vrije trap gegeven van achteruit, omdat Oaisa hens maakte, dat Olympiakos de bal heeft. En dat vinden ze in Griekenland niet leuk. Had ook niet gehoeven, want Olympiakos had gewoon de bal. Dus je had gewoon door kunnen laten spelen. Maar nu besluit de scheidsrechter dat te onderbreken. En komt alsnog de lange bal. Maar staat NEC weer georganiseerd achterin. Dus komen ze niet in de problemen met Storm, die daar de bal kopt. In de richting van Montero is dat. En dan zijn ze aan de zijlijn aan het proberen die bal daar weg te krijgen. De Nijmegenaren, dat lukt niet. Olympiakos neemt over. En dan gaan ze er vandoor over de linkerkant van het veld. Met een voorzet in de richting van El Kabi. Die spits van Marokko, die op het afgelopen WK één wedstrijdje mee mocht doen. Daar komt de kop al. Nee, die komt niet echt lekker los. Daar is El Kabi uit de draai. Die kans krijgt hij niet. Le Breton zit er goed tussen. Dan een schot uit de tweede lijn van een tiener. Gekapt. Weggeschoten uiteindelijk door Sandler. Daar is even Olympiakos. En daar wordt weer het nodige drama gemaakt om een vrije trap te krijgen. Dat lukt. De vrije trap heel snel genomen. En ineens heeft Olympiakos heel veel haast. En komen ze er nu weer door over de linkerkant van het veld. Nu moet NEC even oppassen. Want nu wordt het dan ineens wel heel gevaarlijk. Kretas net op tijd om echt serieus gevaar te voorkomen. NEC staat nu even met de rug tegen de muur. Als die Grieken weer komen. Weer over die linkerkant van het veld. Met een voorzet richting de tweede paal. Die bal is te hard voor El Kabi. Opgevangen aan de andere kant. Nu komt die voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Of gaat het nu weer terug? Het gaat inderdaad terug via Mouzakitis. Hup, weer richting de goal van Kretas. En dan zit Gelson Martins mis. Die is niet 2 meter hoog. Maar die komt net 10 centimeter tekort om die bal te kunnen koppen. En dan is het even rustig achterin voor de ploeg uit Nijmegen. Dit waren 5 lastige minuten voor NEC in Griekenland. Maar ze komen er uitstekend doorheen. Want ook nu staat het nog steeds 0-0.
0: Femke Broeders-Bol gaat eens niet als favoriete naar het EK atletiek dat volgende week in Birmingham wordt gehouden. En dat komt door haar nieuwe onderdeel, de 800 meter, waarop met Keely Hodgkinson en Audrey Vero de concurrentie groot is. En Broeders-Bol die is zich daarvan bewust. Aan verslaggever Leon Haan legt ze uit hoe zwaar de concurrentie precies is.
3: ouder die de derde tijd ooit in de wereld heeft gelopen dit jaar. En ja, Kiele Olympisch kampioen. Ik ben er heel erg nieuw. Daarbij is 800 ook heel anders op een toernooi. Het gaat veel meer over tactieken en hele andere dingen. Dus ik sta op een hele andere manier op dit EK.
4: Hoe vind je dat?
3: Ja, ik vind het wel lekker. Ik vind het ook leuk. Ik had het ook wel zo verwacht. Ik had eigenlijk niet eens verwacht dat ik er met de derde tijd in zou gaan begin van dit jaar. Toen dat ik naar de 800 overstapte. Dus ik kijk er vooral heel erg naar uit. Ik denk dat het wel echt een belangrijk toernooi is in mijn leerfase en in mijn ontdekkingtocht van de 800. Omdat het gaat veel meer om tactieken. Het gaat niet zoveel om tijden eigenlijk op een toernooi. Dus dat is wel heel leuk om nu ook dat gedeelte mee te gaan maken.
4: Die uitdaging, die nu heel erg groot is, geeft jou dat heel veel plezier?
3: Ja, deels wel, denk ik. Ik vind dat heel leuk. En ik merk ook dat het echt het uiterste uit mezelf haalde. In Parijs liep ik de laatste 200 echt nek aan nek met iemand. En daardoor ga je toch nog dieper dan dat je alleen eigenlijk soms gaat. Dus dat vind ik heel leuk. En ik vind het ook wel heel leuk om een beetje onwetend te zijn eigenlijk. Ik heb bij de helft van de dingen wel een idee. Omdat je bekijkt races en ik heb nu een beetje ervaring op de 8. Maar heel veel dingen moet ik gewoon echt gaan meemaken. En ik vind dat ook wel echt iets heel leuks eraan. Om het gewoon heel onbevangen in te gaan. En opnieuw meteen wel heel goed proberen te doen. Want ik ben wel perfectionistisch en ik bereid me graag goed voor. Maar er wel heel open in te gaan.
4: Ook van ronde naar ronde doorkomen natuurlijk. En dan zorgen in de finale dat je op je best bent. Dat hele pakket, dat vind je nu fijn om dat weer toe te passen op het nieuwe onderdeel, die 800 meter?
3: Ja, klopt. En ik denk ook wel dat dat op een hele andere manier is. Op de 400 hoorde, als je dan met 2 seconden voorsprong op de startlijst stond voor de series, dan wist je, ik doe tot 250, 300 meter goed mijn race en dan kan ik wat uitbollen. Terwijl op een 800 kan je met 3 seconden voorsprong aan de start staan, maar gaat veel meer tactieken rond. Gaan soms heel traag het eerste rondje of versnellen ze de laatste 200. Dus dat ze echt op een hele andere manier toernooi ingaan. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat voelen, hoe dat gaat zijn, hoe mijn lijf daarop gaat reageren. En ook nog hoe daarna natuurlijk de 4x4's gaan, want dat zit er ook weer achteraan. En hoe mijn lijf, hoe mijn lijf en mijn hoofd eigenlijk heel dit toernooi doorgaan.
4: Want de 4x400 meter, dat ga je hoogstwaarschijnlijk daar ook doen.
3: Ja, klopt.
4: En dan wordt het 4x400 vrouw, toch?
3: Ja, mix is hetzelfde als altijd. Dat wordt last minute besloten. Ligt eigenlijk aan alle atleten natuurlijk. Voor mij heb ik nu wel een ronde meer. Want bij de 400 hoef je geen series te lopen als je op 12 bent. En nu bij de 800 is dat niet. Dus loop ik wel series. Maar ik denk wel dat we ook een heel sterk team hebben op de mix.
0: Femke Broedersbol was dat over haar voorbereiding op het EK atletiek.
1: Frank Wielaert bij Olympiacos tegen NEC. Het is een boeiend duel. Eerst denk je van NEC die prikt er een in. En vervolgens denk je Olympiacos prikt er een in. Hè?
2: Ja, het is allebei nog niet gebeurd. Dus na bijna 73 minuten voetballen staat het nog 0-0. NEC nu een paar keer gewisseld. En Le Breton komt nu door over de rechterkant van het veld. Gaan kan combineren met een van die nieuwkomers. En Bremor is binnen de lijnen gekomen. Goed nieuws voor hem. Niet alleen dat hij bij NEC is gekomen. Dat is mooi voor hem. Hij komt van Fenerbahçe. Maar afgelopen seizoen niks gespeeld. Had last van een buikblessure. En is daar eigenlijk het hele seizoen een beetje aan blijven hangen. Het lukte allemaal maar niet. Hij kwam maar niet terug. Hij werd maar niet fit. Maar nu kan hij dus een minuut of 20 nog spelen tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League. En hij is een ervaren speler. Daar kan NEC nog wel een boel profijt van hebben. Pereira is ook binnen de lijnen gekomen. Hij vervangt Storm, een andere nieuwkomer. Een van de 3 centrale verdedigers nu, Pereira. En dat is nog wel eens een ongeleid projectiel. Aan de bal wil je hem wel mee naar voren hebben. Maar zonder bal wil hij nog wel eens een overtreding maken of een fout maken. Dat je denkt, dat komt allemaal net niet goed. En dan speel je wel tegen Olympiakos. En je moet het nog even 20 minuten volhouden. Daar komt Tadic binnen de lijnen. Dat is ook bijzonder nieuws. De grote nieuwkomer bij NEC. Afgelopen jaren uitgefloten als hij voor Ajax in Nijmegen kwam. Maar nu toegejuicht door de Nijmegenaren. Hij vervangt Linssen. En dat betekent dat er voorin het nodige geschoven gaat worden. Tadic is nu officieel NEC'er. Officieel gedebuteerd in de derde voorronde van de Champions League. In een 0-0 wedstrijd. Vooralsnog tegen Olympiakos in Griekenland.
5: NPO Radio 1.
0: 9:30 NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
6: In het natuurgebied dat in brand staat bij Venray zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Het pluswerk wordt voorlopig alleen gedaan vanaf de bestaande paden. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen geraakt. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen is niet bekend. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend pas gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen.
5: Langs de lijn en omsteken.
1: Dit is van Frank Wielaert, Olympiakos tegen NRC. Het laatste kwartiertje ongeveer. Hè?
2: Ja, met Gelson Martins. Voorzet vanaf de linkerkant. Indraaiend, maar voorbij de tweede paal. En uiteindelijk gaat die bal langs alles en iedereen heen. En dus over de achterlijn kan NRC weer even lucht happen. Want het gaat nu heel snel heen en weer. Je ziet dat de vermoeidheid toeslaat bij beide ploegen. Het is voor allebei de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. NEC gaat natuurlijk komend weekend aan de Eredivisie beginnen. Dan pakken ze nog even een wedstrijd mee. Aankomende zaterdag is dat als ze gaan beginnen. En dat is trouwens tegen Telstar thuis. En ja, Olympiakos speelt volgende week pas weer in de uitwedstrijd tegen NEC. Hun competitie, dat begint pas over een paar weken. Dus dat voordeel zou je kunnen hebben dat je dan straks alweer twee serieuze wedstrijden in de benen hebt tegenover één van Olympiakos. Aan de andere kant kun je ook zeggen, Olympiakos is wat fitter, wat frisser dan volgende week als die return van deze wedstrijd op het bord staat. Een hensbal van Le Breton, hij wordt teruggefloten diep op de helft van Olympiakos. Als de Grieken de vrije trap krijgen. Helemaal aan de linkerkant van het veld. Klein kwartiertje nog te spelen. Het staat 0-0. En het is hartstikke spannend. Want NEC zou hier zomaar iets weg kunnen halen. En iets is eigenlijk ook al gewoon 0-0. Dat zou ook al prachtig zijn. Want dan zou je in de volgende fase van de Champions League voorronde de play-offs terecht kunnen komen. En je ziet ook aan de trainer van Olympiakos. Dat is Mendilibar, een Spanjaard. 65 jaar, heel veel ervaring. Heeft onder andere bij Sevilla gecoacht. Heeft daar ook de Europa League mee gewonnen. Maar ja, iedereen heeft zo'n beetje die bij Sevilla gecoacht heeft de Europa League een keer gewonnen. Dat kan bijna ook niet anders, want die winnen heel vaak de Europa League. Hebben hem heel vaak gewonnen, laat ik het zo zeggen. En je ziet bij hem ook een beetje zo, ja, het gaat niet helemaal zoals het zou moeten. Het gaat niet zo gemakkelijk, het kansen creëren en het doelpunt maken zoals hij zich dat had voorgesteld ongetwijfeld. Maar er komen nog wel kansen hoor. Nee, Jasmiets, ja, die zit er half bij. En dan uiteindelijk doet hij het helemaal goed voordat El Kabi gevaarlijk kan worden. En dan kan NEC gaan uitverdedigen. En het mooie als NEC gaat uitverdedigen is dat ze niet alles langschieten. Maar eerst even proberen te voetballen en dan pas langschieten. Dat is dan het idee zo'n beetje erachter. Tadic is nu de diepe spits. Hij is de Linssen van dienst. Nou, kijk of hij dat een beetje aardig kan. Ah, daar heb je de overtreding van Pereira waar niemand op rekent. Er is niks aan de hand. Er hoeft niks te gebeuren. En dan krijgt Pereira de overtreding tegen de overtreding van tegen Jota. En, ja, of was het Montero? Dat kan natuurlijk ook. Dat die erbij betrokken was inderdaad. Die gaat aan het shirtje van Jota hangen. En daarmee is de overtreding een feit. En de vrije trap voor Olympiakos ook. 78 minuten hebben we gevoetbald. Gaat vooralsnog nog steeds goed voor NEC. En 0-0, dat is dus goed.
0: Over een paar uur dan is het zover. Dan gaan 4 grote sluizen tussen de Nieuwe Maas en het water erachter richting Delft en Den Haag dicht. Zowel beroepsvaart als recreanten kunnen er dan niet meer door. Dat heeft het Hoogheemraadschap Delfland besluiten. De boel wordt afgesloten totdat het weer gaat regenen en de waterstanden weer wat op peil komen. Het moet ervoor zorgen dat de zoetwatervoorraad in het gebied op peil blijft en niet verzilt tijdens de extreme droogte. En dus sluit sluiswachter Jaco Olierook vanavond voorlopig voor het laatst zijn parksluis bij Rotterdam. Jaco, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Ben je al dicht?
7: Ja, we zijn al gesloten. We hadden vanavond om 19:12 hadden we de laatste schutting. Nu is het weer hoogwater en mogen we dus niet meer schutten. Dus ja, de laatste schutting heeft plaatsgevonden. Ja.
1: Wat is dat, laatste schutting?
7: Nou, schutting is dus dat we een schip naar buiten of binnen of naar buiten laten gaan. En dat is dus het schutten. Ja. En ja, die laatste heeft dus om ongeveer 19:12 plaatsgevonden. Ja.
0: Het wordt een historisch besluit genoemd. Heb jij dit eerder meegemaakt?
7: Nee, ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Het is per vannacht 12 uur is het dus code zwart. Dat betekent dus dat er helemaal niet meer geschud mocht worden. We hebben wel code rood eerder meegemaakt. Op zich is dat al heel vervelend natuurlijk, maar dan mogen we nog op bepaalde tijden schutten. Maar dit hebben we nog niet eerder meegemaakt, nee. Ja.
0: Hoe druk was het vandaag? Want ik kan me voorstellen dat alle beroepsschippers sowieso, die liggen in de haven, die denken we gaan nog snel naar dat vrije water toe.
7: Ja, nou, we hebben dus hier in de Spaanse polder hebben we dus een aantal bedrijven waar zand en dergelijke naartoe gebracht wordt. Dus er is nog vandaag een hele lading naartoe gegaan. Dus vanmiddag lagen er een aantal schepen in de koolhaven te wachten tot ze weer naar buiten toe mochten. Dus het was eventjes druk in die tijd dat we mochten schutten. En we hebben ons best gedaan en uiteindelijk is het toch gelukt om iedereen weer netjes naar buiten toe te krijgen.
1: Ja, maar was iedereen wel op de hoogte?
7: Ja, de binnenvaartschippers die waren allemaal op de hoogte. En ondanks natuurlijk dat ze het heel erg vervelend vonden, want het is wel hun broodwinning, om het zo maar eens te zeggen, hebben ze er wel begrip voor. Helaas zijn niet alle recreanten van op de hoogte. We hebben wel ons best gedaan om ze op de hoogte te brengen, maar er waren er toch nog genoeg die niet van op de hoogte waren. Ja.
1: Maar hoe hadden ze dat kunnen weten dan? Ik zou het niet weten.
7: Nou ja, kijk, de laatste tijd natuurlijk op de televisie en op de radio natuurlijk voldoende aandacht voor de huidige situatie. En de afgelopen dagen hebben we ook getracht dus mensen dus als ze in de sluis komen hun op de hoogte te brengen. Oh. Op het internet, op de website stond het nodig gepubliceerd. Ja. Ja, we hebben ons best gedaan, maar uiteraard zijn er altijd nog wel mensen die lekker op vakantie zijn en dan even niet naar de televisie kijken.
1: Nee, ja, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ja, maar dan kom je aan, dan wil je naar huis. Ja. En dan staat er een schutting voor je boot.
7: Ja, dat klopt. Dan krijg je dus te horen van helaas, u mag niet meer door de sluis heen. Dat is heel vervelend. Dat klopt inderdaad.
1: En dan zeggen ze oké.
7: Laten we zo zeggen. Oké, zeggen ze niet meteen. Ze proberen altijd toch nog wel of een uitzondering kunnen maken. Maar ze begrijpen het uiteindelijk allemaal toch wel. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, wat er nu aan de hand is, dat is natuurlijk niet al te best. Maar het is niet anders.
0: Maar met hoeveel mensen heeft u dit gesprek moeten voeren even na 7:12 vanavond?
7: Dat viel gelukkig toch wel mee voorafgaand. En de afgelopen dagen hebben we wel heel veel gesprekken moeten voeren. Maar uiteindelijk vandaag na 7:12 viel het mee in een enkeling. Dus dat viel reuze mee. Iedereen was dan toch wel, denk ik, wel redelijk op de hoogte van wat er ging gebeuren.
0: Ja. Maar goed, stel, je bent achtergebleven, om het maar even zo te zeggen. Lig je dan dus misschien de rest van de maand wel opgesloten? Of zijn er andere routes nog?
7: Nou, in principe, als je enigszins een beetje flexibel bent en stel je hebt nog een paar vakantiedagen over, dan zou je eventueel vanuit Rotterdam richting Leiden kunnen varen. Vandaar, en dan van je via Alphen aan de Rijn richting Gouda en daar zou het eventueel nog kunnen.
1: Ja, dus je vakantiedagen voor een heel jaar wel op, heb ik de indruk. Als je
7: ja, maar ja, het is niet anders. Het is echt heel vervelend, maar het is niet anders. Ja. Maar de alternatieven die zijn er nog, ja.
0: En nu bordje in de tuin, tot nader order gesloten?
7: Ik zou het bijna willen zeggen, ja. Nee, we hebben nu dus wat we noemen dubbelrood licht, hè. Dus dat betekent dat de boel is gesperd, we kunnen niet draaien. En wat we nu eigenlijk doen is onze collega's op de andere objecten, op de andere bruggen in Rotterdam assisteren.
0: Juist. Het werk gaat door natuurlijk.
7: Het werk gaat in principe gewoon door. Niet op de parksluis, maar wel elders. Ja. Ja.
0: Laat dat duidelijk zijn voor iedereen, ook voor die laatste boten. Nu dank dat we even mochten bellen. Jaco Olierook, sluiswachter in Rotterdam.
1: Frank Wielaert bij Olympiakos tegen NEC. Al die NEC-supporters die mee zijn gegaan naar dat warme Griekenland, die gaan daar met heel veel plezier aan terugdenken aan dit duel, denk ik, of niet?
2: Ja, als de komende 7 minuten en nog een beetje allemaal zo gaan zoals het tot nu toe is gegaan, dan zeker. Het zijn er 1300 trouwens ongeveer. Er zijn 9 komen vanuit Nijmegen. En die hebben het tot nu toe uitstekend naar hun zin. Met kort voor tijd 0-0 op de borden. En misschien zit er wel meer in. Maar er zou ook zomaar minder in kunnen zitten. Want zo'n wedstrijd dit is. Het gaat bijna helemaal gelijk op. Als je kijkt naar het aantal doelpogingen. Dan zijn het er 11 voor Olympiakos. En 14 voor NEC. Ja, dan sta je dus licht in het voordeel. Maar je moet ook even kijken naar wat dan precies de hele grote kansen waren. Dan heb ik toch Kretas wat vaker gevaarlijk naar de hoek zien gaan. Dan dat aan de andere kant bij Popovic het geval is. Al heeft hij ook wel een paar serieuze reddingen moeten verrichten hoor. Dus het is echt wel gewoon een lekkere wedstrijd om naar te kijken. En dat is natuurlijk sowieso fijn als je uit Nijmegen helemaal bent meegereisd. En je ziet dat je ploeg tegen Olympiakos gewoon een prima wedstrijd op de mat legt. En dan heb je volgende week nog die return in Nijmegen. voor de boeg. En die kun je dan nog gewoon gaan spelen. Maar in de slotfase moet NEC wel blijven opletten. Daar komt weer zo'n pijl van achteruit van Popovic. De Jasmic loopt daar weer het gaatje dicht ten opzichte van El Kabi. Wordt daar geholpen door Kretas. Die kopt de bal over de zijlijn. De doelman van NEC. En dan kan Olympiakos weliswaar door met aanvallen. Maar zijn ze in ieder geval even gestuit. En probeert intussen Schreuder iedereen bij de les te houden. Bij NEC. Ervoor te zorgen dat ze volle bak blijven gaan. Want dat is natuurlijk een van de kenmerken van NEC. Dat ze altijd maar blijven gaan. Dat moet nu minimaal nog 5 minuten het geval zijn. Dan komt er nog wat extra tijd bij. Want er is driftig gewisseld. Dus dat is zo'n minuutje of 3-4. Even de verre ingooi kijken. Hoe ver die komt en of het gevaarlijk wordt. Antwoord is, hij komt ver. Hij wordt niet gevaarlijk. En dus kan NEC weer heel even lucht happen. 5 minuten nog 0-0 in Griekenland.

Klaassen wordt daar geholpen door Kretas. Die kopt de bal over de zijlijn, de doelman van NEC. En dan kan Olympiakos weliswaar door met aanvallen. Maar zijn ze in ieder geval even gestuit. En probeert intussen Schreuder iedereen bij de les te houden bij NEC. Ervoor te zorgen dat ze volle bak blijven gaan. Want dat is natuurlijk een van de kenmerken van NEC. Dat ze altijd maar blijven gaan. Dat moet nu minimaal nog 5 minuten het geval zijn. Dan komt er nog wat extra tijd bij, want er is driftig gewisseld. Dus dat is zo'n minuutje of 3-4. Even de verre ingooi kijken hoe ver die komt en of het gevaarlijk wordt. Antwoord is, hij komt ver, hij wordt niet gevaarlijk. En dus kan NEC weer heel even lucht happen. 5 minuten nog, 0-0 in Griekenland.

0: Het lijkt wel weekend.
1: Heerlijk.
0: Bakermat en I Love Life.
1: Lodewijk Fluttert heet hij, deze DJ. Komt uit Markelo. Frank Wielaert.
2: Ja, dat is vlak bij mij trouwens. Nou, dat terzijde.
0: De buurman.
2: Nou ja, bijna.
0: En jij houdt ook van het leven van?
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik hou ook van een feestje. Het is niet helemaal mijn muziek, maar op een feestje altijd welkom. 88 minuten zijn we onderweg in de wedstrijd Olympiakos tegen NEC. Het staat nog steeds 0-0. Het wordt niet fraaier, maar het blijft wel spannend. Want als een van de twee achterin een fout maakt, kan die bal er zomaar ineens in liggen. En de kans op fout wordt steeds groter, want de onnauwkeurigheid neemt enorm toe aan beide kanten. Dat leidt tot nu toe vooral tot raar balverlies of lange ballen naar voren toe. Totaal niet in de richting van een medespeler. En dat betekent dat er dan makkelijk overgenomen kan worden. En meestal komt er dan weer een vuurpijl de andere kant op. Nu komt er eentje van NEC achteruit. Kretas, die wordt dan wel in eerste instantie opgevangen. Voorin bij NEC door Hansen. En dan komt er als Olympiakos de bal veroverd weer zo'n vuurpijl in de richting van Kretas. Maar daar is geen spits bij in de buurt te bekennen. Dus dan kun je die bal wel heel hard naar voren schieten. Maar echt opschieten doet dat dan ook weer niet. Althans niet voor balbezit. Maar daar zijn die Grieken ook niet helemaal mee bezig. Zij zijn van de vuurpijlen naar voren. En dan in de hoop dat daar El Kabi iets mee kan. Gelson Martins is daar natuurlijk ook bij gekomen. Die zou er ook wel iets mee kunnen. En bij NEC staat Willem Willemson nog klaar om binnen de lijnen te komen. Een speler in de punt van de aanval die ook kan rommelen. En ook ineens iets zou kunnen creëren. En daarmee dus nog iets zou kunnen doen. Hij komt van Montero. Die zat tegen de kramp aan, zeg ik maar heel voorzichtig. Want die was al aan het rekken en aan het strekken. Hij heeft natuurlijk een WK gespeeld. Zou eigenlijk vandaag helemaal niet spelen. Want Sano zou spelen. Maar ja, die zei vanochtend tegen de trainer. Luister trainer, ik kan naar PSV. Ik speel liever niet. Want ik ben alleen maar daarmee bezig. Slecht geslapen, bla bla. Hele verhaal. En die is dus onderweg naar Eindhoven. Montero ineens in de basis. En ja, om nou te zeggen hoe fit hij is. Want Sano startte al die wedstrijden in de oefencampagne. En Montero dus niet. Maar die moest dus vandaag wel bijna 90 minuten spelen. Sandler houdt het ook al bijna 90 minuten vol. Dat is op zich ook hartstikke goed om te zien. En nu is het NEC dat de bal van achteruit probeert weg te schieten. Dat lukt allemaal. En Remoer maakt hier een overtreding. Daar lijkt het niet op. NEC kan gewoon doorvoetballen. Terwijl ze bij Olympiakos staan te kijken van nou gaat die scheidsrechter nog een keer fluiten. Maar dat doet die hele wedstrijd al niet.

0: Ajax nu ook niet. En dus gaat NEC weer door. Emre Mor over de rechterkant van het veld. De hoogte van de middenlijn. Bal door het midden. Met Le Breton. Die struikelt min of meer over de bal. Leidt balverlies. Dan wil Olympiakos graag door. Maar is het Kelson Martins die dan als laatste aan de bal zit? Of is het Pereira? Het wordt Pereira. En dus kan Olympiakos gaan ingooien. We zitten in de extra tijd. 3 minuutjes maar. Oh, oké. Okay. Dat valt heel erg mee. Met een wisseltje of 8. En dan ook nog een blessurebehandelingetje die nog heeft plaatsgevonden. Heeft de scheidsrechter toch gedacht, nou weet je wat, het is tegen de 30 graden. Je ziet aan beide ploegen wel dat de lucht er wel zo'n beetje uit is. We laten het gewoon bij 3 minuten. En nu Nejasmic, die probeert van achteruit een bal weg te schieten. En je ziet ook aan hem, hij raakt de bal totaal verkeerd, dat de lucht er wel een beetje uit is in de nauwkeurigheid. En dus is het hopen dat NEC het nu volhoudt met 0-0 teruggaat naar Nijmegen. En dan heb je nog serieus kans om iets te halen in eigen huis. Tegen de Griekse nummer 2 van het afgelopen seizoen. En de recordkampioen van Griekenland. Want dat zijn ze natuurlijk ook. De grootste club van Griekenland. Waar je hier nou niet alleen tegen overeind blijft. Maar je maakt er gewoon een wedstrijd van. In die derde voorronde van de Champions League. En er zit misschien nog wel wat meer in. Als Olympiakos de bal rondspeelt over de linkerkant van het veld. Nu gaat combineren met Gelson Martins. Die de bal probeert te veroveren. Maar Pereira zit ertussen. Die jast de bal dan vooruit. En dan kan Olympiakos gaan gooien. Zo'n beetje halverwege de helft van NEC aan de linkerkant van het veld. En Willemson is eigenlijk vooral aan het verdedigen op dit moment. Want dat is een spits. Maar die staat dus nu min of meer voor de verdediging. Of hij staat niet eens min of meer voor de verdediging. Hij staat gewoon achterin te spelen op dit moment. En dat is wel opmerkelijk. Zo weinig verdedigers heeft NEC dus. Dat is een probleem. Ze hebben zo weinig verdedigers dat er nu een spits achterin staat. Om daar te gaan helpen. Daarvoor is Willemson dus binnen de lijnen gekomen. Hij zou dus eigenlijk helemaal niet op de spelerslijst staan. Maar er waren nog 2 plekjes vrijgehouden. Voor wie weet wat er nog ging gebeuren in de selectie van NEC. Maar er gebeurde zo weinig dat Willemson er maar bijgezet is. Hoekschop voor Olympiakos. Als de derde en laatste minuut extra tijd loopt. Maar het is altijd minimale extra tijd. Nog een kans voor Olympiakos dus. Vanuit de hoekschop. Die zijn wel steeds gevaarlijk. Genomen vanaf de linkerkant van het veld. Veel te hard. Daar gaat Gelson Martins dan achteraan. Want die moet hem binnenhouden. Anders is het gewoon een achterbal voor NEC. Dat gebeurt niet. Gelson Martins houdt die bal keurig binnen. En dan gaat hij naar Mouzakitis. Mouzakitis weer terug naar Gelson Martins. Die staat aan de zijlijn geplakt. Weer aan de rechterkant van het veld. Tegenstander passeren. Dat lukt hem allemaal wel. Mouzakitis brengt dan die bal voor. Weggekopt door Willemson. Daar staat hij dus voor. Om die bal daar weg te koppen. Om niet in de problemen te komen. NEC is serieus aan het overleven. Kretas, 2 handjes. Keurig die bal vast. Snel naar voren. Want dat is ook Kretas. En dan is het 1 tegen 1. Ja, maar daar voorin is Oaisa helemaal leeg. Die loopt wel diep. Maar het heeft geen zin. En dan zegt de scheidsrechter. Weet je wat? Die 3 minuten extra tijd. Die zitten erop. We gaan stoppen ermee. En hoor even het publiek. We zitten dus in Griekenland. En die Grieken die zijn niet blij. Want de nummer 2 van Griekenland speelt tegen de nummer 3 van Nederland. Een onbekende ploeg voor alles en iedereen in heel Europa. En het wordt 0-0. Daar zijn de Grieken dus niet blij mee. Daar zullen de spelers niet blij mee zijn. Die coach zal er niet blij mee zijn. En bij de NEC zullen ze denken, zo, deze hebben we vast. Dus fans en Nijmegen zijn zeker blij. Want die hebben niet verloren. En die weten volgende week in Nijmegen even kijken wat we dan over kunnen houden. En dat zou zomaar meer kunnen zijn dan waar we van tevoren aan hadden durven denken. Ja. Zeker ook in Nijmegen.
1: NEC morele winnaar. Heb je een indruk van Tadic kunnen krijgen, kort nog even?
0: Die heeft vooral voorin gestaan en gelopen. Een beetje in de rol van Linssen. Niet zoveel in het spel voorgekomen.
1: Nou. Oké, dankjewel Frank. 0-0 dus bij Olympiakos tegen NEC.
2: Eerder vanavond kon u horen dat de grote natuurbrand in Limburg bij Oostrum zich niet meer uitbreidt. Maar nu is er weer wat anders aan de hand. We spreken met René van Tulde van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Het laatste nieuws is dat er hulp is ingeroepen van de EOD. Omdat jullie bang zijn voor munitie die nog in het gebied zou liggen. Wat is daar precies aan de hand?
3: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een landelijk adviseur van de EOD. Dat is de explosieve opruimingsdienst van Defensie. Die is onderweg en die is opgeroepen omdat men de link legt tussen een aantal ontploffingjes, kleiner, zowel gisteren als vandaag. En in de Tweede Wereldoorlog is bekend dat hier in en rondom Venray veel is gevochten in de oorlog. En nu legt men de link dat er wel eens munitie zou kunnen liggen. Daar is ook iets gevonden. Nu is er een adviseur onderweg om de brandweer daarin te ondersteunen. Om te kijken van, ligt er daadwerkelijk munitie?
2: Ja.
3: Hoeveel? En wat kunnen we ermee doen? Het is niet zo dat de brand zich teruggetrokken heeft. Ze zijn alleen op de gebaande paden in het bos zijn ze aan het blussen. Dus vanaf de paden blussen ze. Ze proberen nog steeds de uitbreiding te voorkomen. Dat lukt ook aardig op dit moment. Alhoewel het zijn brandmeester nog niet is gegeven. Alleen ze kunnen de zogenaamde hotspots, dat zijn echte vuurhaardjes, waar je gewoon bovenop moet gaan staan met een schop of met een straal water om die goed uit te maken. Dat kunnen we op dit moment even niet. Maar goed, de adviseur is onderweg. En die zal advies geven.
2: U zegt dus dat er ook al iets gevonden is in het gebied?
3: Ja, dat klopt. Iets van een projectiel. Maar hoe en precies, dat weten we niet. Dus de brandweer heeft zich daarvan teruggetrokken op een afstand. En het zal later blijken wat het precies is. Maar het is wel bekend dat hier munitie ligt. Nogmaals, van vroeger uit is hier veel gevochten. En in en rondom Venray wordt af en toe nog munitie gevonden.
2: En we hoorden dus dat er knallen zijn gehoord. Zijn dat serieuze knallen?
3: Nee, het zijn kleine ontploffingjes. En dat horen we wel vaker bij een brand. Kleine ontploffingjes, maar daar wordt dan geen acht op geslagen. Maar nu heeft men de link gelegd dat het misschien wel eens munitie zou kunnen zijn.
1: Maar dat heeft
3: wat voor vorm dan ook.
1: Ja, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ze iets gevonden hebben, neem ik aan.
3: Ja, klopt.
1: Ja, ja.
3: Daarom is die link gelegd.
1: Ja, dat lijkt me ook logisch, ja. Ik begreep wel dat jullie iets meer grip krijgen op de brand. Klopt dat?
3: Nou, het is zo dat wij zogenaamde stoplijnen hebben gemaakt. Dat zijn gewoon denkbeeldige lijnen. De twee grote stoplijnen, dat is de spoorlijn van Venlo naar Nijmegen. En de andere is de Maasheeseweg, een grote weg die door het gebied loopt. En dan zijn er nog wat kleinere bospaden. Daar staan we met heel veel brandweermateriaal, voertuigen, pluswagens en personeel. En daar houden we de brand gewoon tegen. Ja. Het is echter nog te vroeg om te zeggen dat we de zaak de brandmeester zijn. Want dat zou betekenen dat we geen uitbreiding meer kunnen verwachten. En zover zijn we nog niet. Maar het is wel dat we hem op dit moment tegen kunnen houden. Dus dat zijn de goede berichten.
1: Ja. Hoe vaak heeft u een brand als deze meegemaakt? Is dit wel een van de grotere, om maar zo te zeggen?
3: Nou, het ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Als je kijkt naar de grondoppervlakte, we hebben het nu over 100 hectare. Dat is best wel groot, maar een 2020 hebben we de grote peelbrand gehad. Die was vele malen groter qua oppervlakte. Is die brand dan groter? Ja, qua oppervlakte wel. Maar je kunt het eigenlijk niet vergelijken, omdat het een heel andere grondsoort is, een heel andere vegetatie. Het terrein is anders begaanbaar, dus het is moeilijk appels met peren te vergelijken.
1: Ja, hoe is het begonnen eigenlijk, deze brand? Heeft daar een idee over?
3: Nee, daar is geen idee over. Ik denk ook niet dat ze het zullen onderzoeken. Ik heb de politie ook niet gevraagd of dat ze aanwijzingen hebben, maar het is moeilijk om dat te achterhalen, omdat alles eigenlijk voor 100% verbrandt. En eventueel bewijsmateriaal, als het er al is, dat is niet te achterhalen.
2: Iemand van de EOD is nu dus onderweg om te beoordelen of er eventueel munitie in het gebied wordt gevonden. Wat zou het betekenen als dat het geval is? Moet dat dan worden weggehaald? Of kan dat gewoon blijven liggen en op die manier tot ontploffing komen?
3: Ja, u vraagt, stelt deze vraag aan een niet-specialist. Maar wat ik me zo kan voorstellen is dat het ligt eraan wat voor munitie het is. Hè. Je hebt kogels, je hebt granaten, je hebt bommen. Alhoewel ik dat laatste natuurlijk niet verwacht. En soms moet je dingen ontmantelen en soms kun je ze gewoon oprapen of op een andere manier verwijderen. Dat weet ik niet. Dat zal de adviseur, die zal het bos ingaan en die zal eens kijken wat er ligt, hoeveel dat er ligt en op welke manier dat het eventueel verwijderd kan worden.
2: Ja, dan zijn de weersverwachtingen ook natuurlijk iets dat u nauwlettend in de gaten houdt. Er werd onweer verwacht, hè?
3: Kunt u de vraag even herhalen?
2: Er werd onweer verwacht in het gebied. Gaat u daar nog steeds van uit?
3: Nee, in eerste instantie werd er wel onweer verwacht. Alleen deze is naar het westen getrokken. Er zou ook wat regen vallen. Dat is ook nu niet aan de orde. Er staat af en toe een stevig briesje. Af en toe valt de wind ook helemaal stil. Dat is onze grootste vijand, om het zo maar te zeggen. En als het echt gaat regenen, dan moet het toch over langere tijd veel regen gaan vallen, wil het effect hebben op deze natuurbrand.
2: Ja. Dus een kort zomers buitje, dat maakt geen verschil?
3: Nee, helemaal niet.
1: Nee. Ben ik bang dat u nog wel even werk heeft?
3: Ja, het zijn brandmeester, dat laat nog op zich wachten. Dat, ja. Ja, dat kan over enkele uren zijn, dat kan ook morgen pas zijn. Ja. Of helemaal niet. Dus we doen ons best.
1: Ja, dat is duidelijk.
3: We werken heel hard.
1: Ja, ja, ja. We houden u niet langer op. Fijn dat we toch even konden bellen. René van Tulden van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dank u wel.
2: Gaan we nog even kijken bij Frank Wielaert. Want we zien blije Nijmegenaren daar op de tribune.
0: Ja, zeker. Die worden ook uitgebreid bedankt door de spelers voor hun aanwezigheid. Natuurlijk hebben zij het uitstekend naar hun zin gehad. Want zij hebben een ploeg gezien die ze misschien wel boven verwachting goed partij hebben zien bieden aan Olympiakos. Ja, daar word je natuurlijk blij van als Nijmegenaar zo lang moeten wachten voordat je club weer eens een keertje Europa ingaat. En ze dan in de voorronde van de Champions League zo'n wedstrijd op de mat zien leggen in Griekenland. Dat was ook natuurlijk nog een droom, hè, dat je in deze omstandigheden in Griekenland terecht gaat komen. Dan speel je 0-0. Is het een uurtje of 10 s'avonds? Zijn ze nu natuurlijk allemaal nog in het stadion. Maar als ze zo meteen naar buiten lopen. Het is ook nog, het is Griekenland, dus het is ook nog tijd voor een gyrosje. Het is ook nog tijd voor een biertje. Dat kan allemaal gewoon nog. Je kunt heerlijk buiten zijn, want het is fantastisch weer. En dan kun je volgende week, als je ook weer een kaartje hebt, lekker die thuiswedstrijd tegen Olympiakos gaan kijken naar die 0-0. Prima resultaat. Je zag het ook in de gezichten van de spelers. Die zijn tevreden. En nou ja, dat zijn ze meer dan terecht naar deze wedstrijd tegen Olympiakos.
2: Dankjewel Frank. Eet smakelijk daar. Zometeen nog een uurtje langs de lijn en omstreken. We blikken natuurlijk terug op de tijdrit vandaag in de Tour de France Femme.
1: En het tweede deel van geloof, hoop en clubliefde. Kijk. Over bijzondere verenigingen in Nederland. Graag tot zo.
2: Zin in.
4: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
4: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: NPO Radio 1. 10 uur.
5: Robert Meder en Joram Kaat.
1: Zometeen ook de Zeeuwse sportwereld. Die houdt zijn hart vast. Want kunnen ze wel blijven spelen, wat voor sport dan ook? Want de Westerschelde-tunnel wordt afgesloten.
2: Nu eerst het NOS-journaal. Met Jennifer Okkeloen.
9: Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten waren aan het eind van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is dus omgekomen en na een 4de persoon wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Vendraai. De helikopters zijn geschikt voor het bluswerk, zegt Defensie.
10: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op 1 specifieke locatie, waar de brand heel moeilijk bij kan, water kan droppen.
9: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Vanaf de grond wordt ook voorlopig niet, wordt alleen nog geblust vanaf de bestaande paden. Want in het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Eerder vandaag werd ook bekend dat bij de natuurbranden bij Bordeaux honderden granaten uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan die regels houdt. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden en dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. En er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
11: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
9: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook nog een bosbrand. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten. Dat is 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheereenheid is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen dan opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland.
1: En dan Helene de Geest, een raar moment voor de verkeersinformatie. Wat is er aan de hand?
12: Ja, er is een weg dicht en dat gaat om de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Die is dicht bij Dinteloord, want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. De vertraging die begint flink op te lopen, dus verkeer richting Bergen op Zoom kan het beste voorlopig de borden Roosendaal volgen. Dan rij je over de A59, de A17 en de A58.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: NPO Radio 1. EO-NOS.
5: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat.
1: Ja, u luistert nog steeds naar Langs de Lijn Omstreken, waarin we natuurlijk terugblikken op de tijdrit in de Tour de France van...
2: En hoe blij zijn ze in Amsterdam met de nieuwe Ajax-keeper Marc-André Ter Stegen?
1: En we duiken in de wereld van de schutterij.
2: En de Zeeuwse sportwereld houdt zijn hart vast voor de afsluiting van de Westerschelde-tunnel.
1: Maar nu eerst het sportnieuws van vandaag.
2: U heeft het kunnen horen vanavond. NEC heeft in de voorronde van de Champions League knap gelijk gespeeld tegen Olympiakos. In Griekenland bleef het 0-0. De return in Nijmegen is volgende week dinsdag. En bij winst wacht Union Saint-Gilloise of Bodø/Glimt in de laatste voorronde om een plek in het hoofdtoernooi.
1: Demi Vollering heeft een grote slag geslagen in de Tour de France FAM. Ze werd in de tijdrit derde en won veel tijd op haar concurrenten voor de eindzegen.
15: Vorig jaar zagen we op het WK, won natuurlijk Marlen Reusser. Demi Vollering werd daar derde, maar toen verloor ze nog meer dan een minuut op Reusser. En nu is het slechts 17 seconden. Dit is gewoon een super tijdrit van Vollering.
1: Zometeen praten we door over die tijdrit van vandaag.
2: Ajax heeft doelman Marc-André Ter Stegen binnen. De 34-jarige Duitser wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. Ter Stegen wil Ajax terugbrengen naar de top.
16: Bringing back the club, that is such a historical club. A club that has a lot of power also. We have to bring back that club to where it belongs. And I'm very much looking forward to get it done.
2: Zei Ter Stegen eerder vandaag voor Ajax Club TV.
1: Ook een nieuwe keeper voor Twente. De club uit Enschede heeft Joel Drommel voor 4 seizoenen vastgelegd. Drommel komt over van PSV. Dat hem de afgelopen seizoen verhuurde aan Sparta. Hij keert met overstap naar Twente terug bij de club waar hij debuteerde in het betaalde voetbal.
2: PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano bijna binnen. Sano deed vanavond niet meer mee in het Champions League-duel van NEC met Olympiakos. PSV zou aan NEC 14,5 miljoen euro betalen voor Sano.
1: En synchroonzwemster Malou Steenbeek is bij de EK in Parijs zesde geworden bij de technische oefening voor solo's. 2 jaar geleden pakte Steenbeek nog het brons. En met haar vrije oefening werd ze gisteren vijfde op het EK.
2: Volgens de FIFA heeft voorzitter Gianni Infantino de Amerikaanse president Donald Trump niet om steun gevraagd na de wereldwijde kritiek op zijn plan om WK-aandelen te gaan verkopen. De New York Post meldde vandaag dat Infantino Trump meerdere malen heeft proberen te bellen zonder succes.
1: En dan dag 4 in de Tour de France van tijdrijden.
17: Mon Dieu, qu'ils sont doux, doux, doux, doux.
18: Goedemiddag, 21 kilometer met dus 1 klimmetje, dat is de tijdrit.
15: Ja, ik kon vannacht niet slapen. Hier heb ik me helemaal voorbereid.
19: Met start in Gevrey-Chambertin en finish in Dijon.
15: Prachtige wegen, die echt wel mijn zin in.
20: Nou. Nou is er vandaag nog iets aan de hand.
15: Ja, ik dacht al, gaan we het er nog over hebben?
18: Ja, natuurlijk. Borstengate.
15: De Borstengate,
20: ja. Je vult eigenlijk de holle ruimte die er natuurlijk is bij je lichaam, vul je op.
15: Nee, ja, opeens staat de tijdrit weer in de picture, want het gaat over het opvullen van de borsten.
20: En een gevulde holle ruimte is beter dan een lege ruimte.
15: Nou, ik vind het wat opgeblazen.
20: Volgens mij is het meer ophef dan dat er echt wat speelt.
18: We zien wel wat verrassingen op dit moment.
15: Ongelooflijk, wat heeft Lieke Nooy hier een fantastische tijdrit gereden.
18: Is bijna binnen voor Marlon Reuter die Lieke Nooy daarmee gaat verslaan. 4 seconden houdt ze maar over.
15: 4 seconden. Maar de vermogens die meiden hier moeten trappen zijn echt immens.
19: Zeker, en Pauline Ferrand-Prévot heeft echt een worsteling van een tijdrit.
18: Ze moet in de achtervolging en dat gaat een ander mentaal spel worden.
15: Echt een slechte dag voor Ferrand-Prévot.
18: Maar nu naar Vollering. Die geeft tijd toe op Reuter, maar het blijft binnen de perken.
15: Wat gaat haar tijd waard zijn?
18: Ze houdt die schade zeer beperkt. Zeer beperkt.
19: De snelste tijd wordt het niet voor Demi Vollering, maar wat een goede tijd.
15: Het is gewoon een super tijdrit van Vollering.
19: De rechterarm gaat nu de lucht in van Demi Vollering. Even een klein duimpje.
18: Het zit erop. Reuter wint de tijdrit. Nooyen wordt tweede en Vollering op 3.
15: Door deze tijdrit de grootste favorieten voor de eindzegen in deze Tour de France.
1: Gabriel Melging, goedenavond. Eerst maar even het borstenopvulverhaal. Hebben we dat maar gehad? Stef Clement die probeerde het al uit te leggen. Hoorden we in de montage. Meer borst is aerodynamisch gezien beter. En de UCI ging daar vandaag controleren. Nou, ligt er heel veel onder een vergrootglas in de Tour de France altijd. Maar dat er ooit een vergrootglas op de borsten van de vrouw zou worden gelegd, dat had ik niet zien aankomen. Wat was nou de aanleiding hiervoor?
21: Nou, het begon eigenlijk eergisteravond toen er opeens een artikel verscheen op Wielerflits. Jury Tour de France Femme, opgelet, wielrensters misbruiken hun cupmaat. Nou ja, je kan je wel voorstellen dat dat meteen voor de nodige commotie zorgt overal. En eigenlijk was vanaf dat moment ging het er heel veel over. En dat is denk ik de meest concrete aanleiding geweest voor de UCI om hierop te testen. Mm. Het voorbeeld dat werd aangehaald door Wielerflits was van Kim Catso. Dat was een Nieuw-Zeelandse wielrenster. En in de Olympische tijdrit van Parijs had zij overduidelijk meer tussen haar borst en knie zitten dan normaal in alle andere wedstrijden. En dat heeft dan dus met dat aerodynamische voordeel te maken. En dat werd dus aangehaald. En toen voelde de jury zich allicht genoodzaakt om daar vandaag op te gaan controleren. Maar ik heb er verder niks meer over gehoord hoor, de rest van de dag. Het lijkt er niet op dat er echt iemand, niemand is gedisqualificeerd of zo. Maar ik heb ook geen waarschuwingen of zo voorbij horen komen.
1: Ja, ja. Nou, Lucinda Brandt die kwam al vroeg in actie vandaag. Suzanne Morre die ving haar na haar tijdrit op. En vroeg hoe zo'n controle nou is gegaan.
22: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Die controle, hoe is dat gegaan?
23: Ja, ik heb ze niet gezien. Dus blijkbaar heb ik niet genoeg. Ze vertrouwen me. Maar ik zat naast Sylvia Persico. En die vertelde me dat ze toch wel heel eventjes naar vroeg hoe het allemaal zat bij haar. Dus zij is, hoe noemen ze dat? Mooi geschapen. ik denk dat iedereen nu heel jaloers is op haar cupmaat.
22: Maar jij hoefde dus helemaal niks.
23: Nee. En ik heb ook misschien wel een tactiek voor volgend jaar. Stel dat ze nou gaan invoeren dat wij die cupmaten moeten gaan delen of zo. Dan moeten we gewoon in het voorjaar heel fors staan. En dan is het een grote cupmaat en dan kunnen we die de rest van het jaar aanhouden.
22: Je hebt goed nagedacht tijdens die tijdrit, of niet?
23: Ja, ik dacht, nou heb ik er wel tijd voor. Dan moet ik eens over nadenken.
2: Goed. Laten we het dan over die tijdrit hebben. Want we hebben een winnaar in tijd. En er is ook een mentale winnaar. Want de overwinning ging dus zoals verwacht naar wereldkampioen Marlon Reusser. Maar Demi Vollering die gaf maar 18 seconden toe. Gabriel, onder de indruk van haar tijdrit?
21: Ja, absoluut. Absoluut. Dit was echt een hele goede tijdrit. Bij het meetpunt, bovenop dat klimmetje, want er zat dus een lastige helling in van zo'n 2 kilometer aan bijna 7%. Daar was het nog

0: niet, daar zat ze nog niet op het podium. Dus ik vroeg me toen af hoe ze die tijd heeft had ingedeeld. En of ze dat dan nog tijd goed ging maken in de afdaling bijvoorbeeld. Nou ja, dat heeft ze dus gedaan. En dat vind ik wel heel knap. Dat een renster die toch al bekend staat als een goede klimster, die tijdrit zo indeelt dat ze naar het einde toe vooral nog posities wint ten opzichte van haar concurrenten. En verder heeft ze eigenlijk gewoon een supergoede tijdrit gereden. Enorm afgezien, dat zag je echt aan alles. Die laatste paar kilometers was haar hoofd niet meer heel stabiel. Haar hoofd ging van links naar rechts en terug. Ze zat niet meer kaarsrecht op de fiets. Maar dat maakte niet meer uit. Het ging natuurlijk vooral om de snelheid die ze ontwikkelde. En die lag constant hoog.
1: Ja, Vollering was zelf ook trots op haar prestatie vandaag.
2: Eigenlijk was vooral een tijdrit, dat doe je echt tegen jezelf. En toen ik over de finishlijn kwam, toen wist ik van oké, ik heb het goed gedaan. Ik heb het gedaan zoals ik wilde, dus dat is het. En ik wist helemaal nog niks, de uitslag niet, maar ik was ten eerste tevreden met de tijdrit die ik reed.
3: Wat was je plan?
2: Vol, vanaf het begin. En dan lag mijn finish eigenlijk op de top. En ik weet dat ik snel kan herstellen. En toen was het gewoon grote plaat naar beneden en zo snel mogelijk finishen.
3: Dit is een mooie slag in het klassement. Want je pakt je staat 14 seconden achter op Reusser, maar je hebt veel tijd op Pauline Ferrand-Prevot. Ja. Dat is een mooie klap.
2: Ja, zeker. Daar ben ik blij mee. En, ik had mezelf mentaal voorbereid dat ik hier wel wat tijd ging verliezen. Misschien op een Marlen of zo. Of misschien op een Anna. Of dat soort rensters. Echt de tijdrit kanonnen wat dat betreft. Maar dat ik zo finishte, ben ik erg tevreden mee.
1: Ja, goede prestatie dus vandaag voor Vollering. Ze klinkt een beetje dof, Gabriel. Ze draagt een mondkapje. Waarom is dat?
0: Voor zover wij weten, voor zover alle informatie tot ons is gekomen, is dat puur uit voorzorg. Maar ja, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. De eerste twee dagen van de Tour de France droeg ze geen mondkapjes. Maar vanaf gisteren was ze ineens bij de start met een mondkapje gesignaleerd. Mm. En vanaf dat moment draagt ze ze constant. Goed, nu moeten we ook wel toegeven dat op die eerste twee dagen van de Tour de France wel opviel dat lang niet alle start- en finishdorpen volledig afgezet waren met hekken, waardoor het publiek op heel veel plekken heel dichtbij de rensters kon komen. Mm. Dus misschien dat erin meespeelde. Maar op basis van haar prestaties zou ik niet denken dat zij dus nu verkouden is of iets dergelijks. Maar het is wel een opvallend beeld. En het is maar de vraag of dat uit voorzorg is of niet. Maar ja, bij de mannen zie je ook wel eens, bijvoorbeeld Paul Seixas, die reed bij de mannen in de Tour de France ook eigenlijk de volledige 3 weken constant met een mondkapje door alle startpodia en dergelijke. En die heeft ook gewoon een hele goede Tour de France gereden en werd uiteindelijk 4e in het eindklassement. Dus dat hoeft niet zo heel veel te betekenen.
4: Nee, ze verliest dus niet veel op Reusser en ze pakt tijd op onder andere Anne van der Breggen en Pauline Ferrand-Prevot, hoorden we net al. Die Française viel echt door de mand, zo kan ik me voorstellen. Ze verliest op Vollering bijna 2 minuten. Wat is daar misgegaan?
0: Ja, eigenlijk bijna alles. Kijk, Pauline Ferrand-Prevot die is jarenlang niet actief geweest in het wielrennen, alleen maar mountainbiken. En op het moment dat ze weer terugkwam in het wielrennen, dat was begin vorig jaar, heeft ze eigenlijk nooit een tijdrit hoeven rijden. Vorig jaar in de Tour de France zat er ook geen tijdrit. Dit was haar eerste tijdrit individueel sinds ze weer terug is in het peloton. Dus ze gaf al aan voor de start van, joh, we zijn echt vanaf -10 hebben we die tijdritpositie moeten opbouwen. En er is best wel veel misgegaan in de carrière van Ferrand-Prevot. Ze heeft bijvoorbeeld die blessure die Fabio Jakobsen ook heeft gehad, hè, met die geknakte liesslagaders. Zij heeft ook een soortgelijke blessure gehad, waarvoor ze 2 operaties heeft gehad in 2009 en 2020. En dat zorgt er toch wel een klein beetje voor dat ze iets minder diep kan buigen. Want op het moment dat ze heel diep naar voren buigt, wat aerodynamischer is, heeft ze nog steeds wel blijkbaar dus een klein beetje last van minder bloedtoevoer naar haar spieren en naar haar benen. Mm. En dan moet je dus gaan schipperen. In hoeverre ga je heel aerodynamisch zitten, maar heb je krachtsverlies? En in hoeverre zorg je wel dat je je kracht houdt, maar verlies je dus aerodynamica? En je zag dat wel een beetje, dat ze daar wel echt wat tekort kwam in die zin. Want ze zat in vergelijking met bijvoorbeeld een Reusser en met een Vollering, zat ze heel erg rechtop. En dat is natuurlijk allemaal relatief. Maar ik denk dat dat wel een belangrijke rol speelde in haar tijdsverlies.
4: Ja. Haar ploegleider bij Visma Leasebike, Jos van Emden. Laten we even luisteren hoe hij kijkt naar die tijdrit van Ferrand-Prevot.
5: Goed eigenlijk, ja. Het is toch een soort nulpunt. We wisten niet waar we zouden staan. Alles aan gedaan om zo hard mogelijk te rijden. En ze heeft vandaag wel zo hard mogelijk gereden.
6: Maar het is toch wel een flink gat, toch?
5: Ja en nee. Ja.
6: Leg uit als je wilt.
5: Nee, ik heb instructies gehad. Dus ik ga me er een keer aan houden.
6: Waar moet ik dan aan denken? Wat voor instructies?
5: Dat ik niet mijn eigen gedachten moet zeggen.
6: En wat is dan de gedachte van het team?
5: Dat wij nu in ieder geval niet de koers hoeven te dragen. En dat er echt nog genoeg kansen zijn voor ons. Ik ben in ieder geval niet teleurgesteld.
1: Nou, en dan mag jij duiden, Gabriel Melging. Wat zouden zijn eigen gedachten zijn geweest, denk je?
0: Dit is toch een heerlijk interview. Dit is toch een heerlijk suggestief interview waar je heel veel tussen de regels door kan horen in dit geval. Nou ja, het lijkt mij dus, hij sluit hem af met hij is niet teleurgesteld. Het zal er misschien wel in de buurt zitten als ik dit interview een beetje mag horen. Ik denk niet dat hij echt tevreden is geweest met deze tijdrit. En het wordt voor hun gewoon heel moeilijk om de Tour de France te winnen met Ferran Prevot dit jaar. Dat is wel de conclusie om te trekken. Als je 2 minuten achter Vollering staat en nog iets meer achter Reusser. Ja, het is maar de vraag of je dat nog allemaal kan terugpakken op de Mont Ventoux.
1: Ja. Denk je trouwens dat Vollering met haar tijdrit vandaag een voorschot op de eindzege pakt?
0: Ja, misschien wel. Misschien wel. We moeten daar ook niet te voorbarig in zijn. Vorig jaar op de Col de Madeleine was ze echt niet zo subliem. Toen waren Gigante en Van der Breggen allebei een stuk sneller. Nou, Gigante is er nu niet bij. Ik bedoel Ferran Prevot. Mm-hmm. Maar ja, als Ferran Prevot nu weer 3 minuten kan pakken op Vollering op die Mont Ventoux, wat toch wel een hele lastige klim is natuurlijk. Ja, dan heeft Vollering die eindzege gewoon niet te pakken natuurlijk. Ja, een voorschot op de eindzege gaat mij echt nog wat ver op dag 4 van deze Tour, terwijl er nog zoveel lastigs aankomt. Maar ze heeft in ieder geval hele goede zaken gedaan.
7: Gianni Longo, die wint de rit.
8: Leontine van Marcel.
9: De renner van de dag.
10: Onnoemelijk sterk.
11: Olivier Rampévaux.
4: Ja, want Gabriel, we moeten het ook echt even over de renster van de dag hebben. Lieke Nooyen, nog voor Vollering werd ze tweede op 4 tellen van Reusser. De grootste verrassing vandaag?
0: Ja, in positief opzicht zeker. Dit was echt ontzettend goed van Lieke Nooyen. Vooral het tweede deel van de tijdrit was ontzettend sterk. Ze kwam bovenop dat klimmetje met 18 seconden achterstand op Reusser. En als je dan kijkt hoe hard ze in dat tweede deel gereden heeft, want uiteindelijk pakte ze dus nog 14 seconden terug in die laatste, nou hoeveel kilometer was het? 10 of zo? In die laatste 10 kilometer pakte ze nog zo'n 10 seconden terug. Dat is ontzettend knap. En Nooyen is een goede tijdrijder, maar dat ze hier tweede wordt, dat is toch wel een beetje verrassend.
4: Ja, dan ga je afvragen waar ze die 5 seconden toch nog had kunnen pakken. 4, wat was het?
0: Ja, misschien in die openingsfase. Hè? Kijk, ja, tijdrijden is een specialiteit van haar. Maar ja, klimmen niet per se. Klimmen niet per se. Misschien dat ze daar nog ergens 5 seconden kunnen pakken. Maar ja, ik zou het ook niet zeker weten. Dat is aan haar en aan Jos van Emden om te analyseren.
1: Tot slot de etappe van morgen, Gabriel, met heel wat gecategoriseerde klimmetjes. Gaan we de klassementsrenners van voren zien of wordt het een dag voor de vluchters?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben geneigd om te zeggen de vluchters, ook omdat er al heel veel goede klimmers op meer dan 3 minuten achterstand staan. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een Puk Pietersen, die heeft aangegeven voor ritzegen te zullen gaan. Maar ook Rianne Marcus, al heel bedrijvig geweest. Celia Géry. Er zit heel veel kwaliteit op een grotere achterstand. Wereldkampioene Valières, die dit vorig jaar natuurlijk in Rwanda echt op zo'n manier heeft gedaan, vroeg aanvallen, die staat al op 8:03. Die krijgt natuurlijk gewoon vrijheid van het peloton als ze wegrijdt. En dat zorgt er wel voor dat ik denk dat er veel kansen zijn voor de vlucht morgen. Met 8 gecategoriseerde klimmetjes, maar verder is het eigenlijk de hele dag op en af. En die laatste klim, die ligt op zo'n 15 kilometer voor de streep, 11 kilometer voor de streep. Die is 3 kilometer lang aan 8%. Dat is ontzettend steil en daar kun je zo makkelijk als klimmer het verschil maken. Dus ik verwacht dat er een hele sterke vluchtgroep wegrijdt en dat die gaat strijden voor de ritzegen.
1: We gaan het horen morgen. Dank voor nu, Gabriel Melging.

0: Goeie vraag dan, toch? Would I be friends with me, Davina Michel?
1: Laten we het even hebben over de Westerschelde-tunnel. Die loopt tussen Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Die gaat pas over 5 maanden dicht. Maar sportverenigingen, gemeenten en bonden in Zeeland, die moeten zich daar nu toch echt al op gaan voorbereiden. Daartoe roept Sport Zeeland vandaag op. De tunnel sluit in januari voor een kleine half jaar. En dat wordt dus een lange periode waarin sportclubs elkaar slecht kunnen bereiken. Maar ja, hij is dicht, die tunnel. Gerben Schram van Sport Zeeland is aanspreekpunt voor de betrokken gemeenten, bonden en sportverenigingen. Goedenavond. Meneer Schram.
2: Goedenavond.
1: Even vlot heen en weer rijden tussen Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. Hoe lang doe je er nu over?
2: Pak een beetje een half uur, 35 minuten. Als de tunnel gesloten is en ze zouden via Antwerpen moeten, dan kan je er 3 kwartier minimaal bij rekenen, met je geen file hebt daar.
1: Ja, dat is wel serieus. Maar dat kan dus vanaf januari niet meer. En dat is een probleem, begrijp ik.
2: Ja, dat zal ongetwijfeld impact hebben op de Zeeuwse sport. Vooral in de weekenden natuurlijk, als ze heen en weer moeten reizen. En daarvoor zullen we toch samen met de bonden, gemeentes en de sportverenigingen moeten kijken. Hoe kunnen we die impact zo klein mogelijk houden? En de sleutel wordt misschien ook wel een stukje flexibiliteit van alle partijen.
1: Ja, maar je kan er wel doorheen, toch?
2: Ja, je kan er in bloktijden doorheen, maar dan zou het dan betekenen dat je 1 keer in de 2 uur kan je door en dan is er plaats voor ongeveer 400 voertuigen.
1: Oh, oké. Okay. En er gingen ook panelbussen, heb ik begrepen, klopt dat?
2: Ja, dat klopt ook. Per blok gaan er ook x-aantal panelbussen doorheen. Nou, dat zou ook een optie kunnen zijn dat je daar met meegaat. Het is en blijft gewoon, ja, je moet hem van tevoren reserveren. En heel dat stuk van het reserveren. De sport zit in categorie 3, noemen we dat dan. En dat zou ook betekenen dat zij ontheffing kunnen aanvragen. Ja, we willen daar de sport nu alvast op gaan voorbereiden. Ga nu al een account aanmaken, zodat je die ontheffing krijgt. Oh. Ja, van daaruit kunnen we kijken wat zijn dan nog de beperkingen. En dan gaan we natuurlijk ook in overleg met de bonden en de gemeentes en natuurlijk ook de sportverenigingen. Hoe kunnen we dat dan weer met elkaar oplossen.
1: Ja, nou, misschien is het mogelijk om die pendelbus gewoon wat vaker te laten rijden. En zeker op de dagen dat er veel gesport wordt.
2: Nou ja, veel vaker laten rijden wordt lastig. Want je kan maar 1 kant op. Dus dat betekent 1 uur gaan ze van Terneuzen naar Walcheren. En het andere uur gaan ze van Walcheren naar Terneuzen.
1: Dat klinkt wel logisch. Maar bedoel, oh ja, dat kan natuurlijk ook niet sneller, want je doet er 35

0: dit ongeveer over, ja.
1: Ja, precies. Ja, en dan moet dan vanwege veiligheidsoverweging moet het omgezet worden. Dus kunnen ze ongeveer één keer per uur kunnen ze erdoor.
2: Ja, dat schiet niet op. Nee. Oké, okay, dus u zegt eigenlijk, ja, probeer die ontheffing aan te vragen. Dat is optie 1. Maar u heeft een bericht de deur uit gedaan waarin u ook clubs adviseert om deze zomer al speelschema's om te gooien. Hoe zou dat kunnen helpen?
1: Ja, we hebben dat natuurlijk in overleg met de bonden gedaan. De bonden, de competitieleiders van de bonden, die zijn hier ook in meegenomen. En je zou kunnen denken dat je je uit- en thuiswedstrijd van de ploeg, zeg maar, wat van de andere kant van de tunnel is, dat je die voor 11 januari speelt. Waardoor dat je inderdaad op dat vlak de reisbewegingen al voor 11 januari kan organiseren. Is misschien niet zoals een competitie hoort te verlopen, maar daarom benoemde ik dat ook net het sleutelwoord flexibiliteit. Ja. Dan moeten we soms misschien nu maar eens eenmalig ook van afwijken.
2: Juist, en tegen wie zegt u dat? Tegen de bond dus eigenlijk, beweeg een beetje mee.
1: Ja, beweeg zeker mee. En ook als er een wedstrijd verplaatst moet worden en die wordt niet bijvoorbeeld binnen een week of voor de eerstvolgende competitiewedstrijd ingehaald, wees daar flexibel in en schuiven voor mijn part pas na half mei, dat die dan nog eens ingehaald wordt, of inderdaad schuiven naar voren. Ja. En laten we daar dan ook geen sancties op gaan geven. Nee. Maar de bonden zijn hier op het algemeen ook heel meewerkend in, hoor.
2: Ja, want ik bedoel, flexibiliteit is een codewoord, maar reglementen, dat is ook een codewoord bij de bond.
1: Precies, dus dat is ook, daarom hebben we het ook tijdig ook aangegeven bij de bonden, van denk hier goed over na, ga in gesprek met de verenigingen om dit met elkaar zo goed mogelijk te organiseren. Mm. En over het algemeen gaat het toch over breedte sport, en dan zie je dat de bonden ook, zeker omdat ze hier op tijd in worden meegenomen, ook heel bereidwillig in staan om mee te denken.
0: Ja, nou kan iedereen zich wel bij voetbal iets erbij voorstellen dat we daarover hebben, maar ik kan me voorstellen dat er meer sporten zijn dan voetbal. Ja. Wat voor sporten hebben we het eigenlijk?
1: Nou, het zijn dan vooral de sporten inderdaad die veel in Zeeland ook worden beoefend. Denk daarbij ook aan korfbal, waarbij er heel veel reisbewegingen zijn tussen Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook een aantal zaalsporten zoals basketbal, volleybal, die toch ook veel in de regio spelen. En we hebben gelukkig ook heel veel sporten die buiten de provincie, of tenminste dat de reisbeweging buiten de provincie is. En dan heb je er eigenlijk nauwelijks last van. Want dan gaat Zeeuws-Vlaanderen over Antwerpen en Walcheren, die gaan gewoon via Berg op Zoom.
2: Goed, nou, u heeft genoeg opties en ik hoor ook wel hoop dat het eigenlijk allemaal in de komende maanden wel zo gaat bewegen dat het goed moet komen voor januari. Is dat een juiste conclusie?
1: Het zal echt wel impact hebben, maar we hopen de verenigingen, die zijn nu eigenlijk aan het oproepen, zorg inderdaad dat je op tijd je verenigingsaccount gaat maken, dat je geregistreerd staat. Nou, en dan kan je vervolgens je reis, tenminste je bloktijden alvast gaan reserveren. Nou, en als we dan zien van, waar liggen er nog problemen, dat we dan in november nog tijdig met de verenigingen en de gemeenten en de bonden kunnen anticiperen op de grote knelpunten die dan nog blijven.
2: Ja.
1: En dan hopen we dat we het kunnen minimaliseren en dat Zeeuwen wel gewoon lekker kunnen sporten en bewegen.
2: Kijk, zo is het. Flexibel 2027, dat moet het gaan worden in ieder geval. Dat is duidelijk. Dank, Sportief Zeeland, hè, daar bent u van. En u moet dus druk aan de bak om dat speelseizoen te redden. Gerben Schram.
3: NPO Radio 1.
0: Isa Halveelf, een kort internationaal met Jennifer Okkeloen.
4: De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. In zee bij Callantsoog wordt gezocht naar een zwemmer. Vanmiddag kwamen daar 4 zwemmers in de problemen. 1 iemand is omgekomen, 2 anderen zijn gered en naar een 4de persoon wordt dus nog gezocht. Bij de zoekactie worden onder meer helikopters en boten ingezet. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd en ook is een snelweg afgesloten. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen dus geen water meer halen uit sloten, beken en kanalen. Anders kunnen ze een boete krijgen.
3: Langs de lijn en omsteken.
2: Zometeen bespreken we de nieuwe aankoop van Ajax, keeper André Ter Stegen. Maar er is ook transfernieuws in Nijmegen, of ergens tussen Nijmegen en Eindhoven. Richard van der Made van Omroep Gelderland, goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Was aanwezig bij de wedstrijd van vanavond, hè? Panathinaikos NEC. En de grote afwezige daar was Sano. Is er nieuws?
5: Ja, het was een wedstrijd tegen Olympiakos. Dat is een andere club in Athene. Scherp. Maar het gaat inderdaad om het vertrek van Kodai Sano, de Japanse middenvelder. Waar al maanden geruchten dat hij zou vertrekken. Het is vandaag PSV geworden. Allemaal in een stroomversnelling gekomen de afgelopen dagen hier in Athene. En Kodai Sano die wordt ervan beticht dat hij afspraken zou hebben geschonden. Carlos Albers heb ik zojuist eventjes gesproken een paar minuten geleden. De technisch directeur van de NEC en die zegt: we zijn zeer teleurgesteld in de manier waarop Sano dit heeft aangepakt met PSV. Hij wil daar verder in detail nog niet op ingaan. Maar duidelijk is wel dat NEC zich gepiepeld voelt door Sano. Opmerkelijk is wel weer dat de aanvoerder van NEC, die ik zojuist ook gesproken heb, Charon Sherry, zegt: ja maar, dit is topsport, dit is voetbal. En we wisten allemaal dat Sano zou vertrekken. Als het nu niet was, dan was het volgende week wel naar een Premier League club. Wij gunnen hem dit. Dit is zoals voetbal werkt. En vervolgens ben ik naar de persconferentie gelopen waar op dit moment Dick Schreuder aan het praten is, de trainer van NEC. En die heeft eigenlijk hetzelfde verhaal als Charon Sherry. Die zegt ook van: het is hem gegund. We hebben de deur eigenlijk al tijden geleden opengezet. En het is best logisch dat hij gaat. Het heeft mijn voorbereiding verder ook niet verstoord. Ik heb wel na het ontbijt, toen het definitief was, tegen hem gezegd van: dan wil ik wel dat je nu het hotel verlaat. En dat je uit Griekenland vertrekt. En zo is het gegaan.
2: Goed, zijn we bijgepraat. Dank Richard van der Made van Omroep Gelderland.
6: Geloof, hoop en clubliefde.
0: Ja, deze zomer gaat onze redactie in het hele land op bezoek bij mensen die lid zijn van bijzondere verenigingen en clubs. Maar dat draait om niet alledaagse interesses. Welke rituele regels en bijzondere termen horen daar daarbij in hun wereld? Thomas de Jong die is erin ondergedoken in die wereld.
7: Ja.
0: De vorige keer was je bij een veekeuring, heb ik gehoord. Dat was hilarisch, vond ik, moet ik eerlijk zeggen. Daar hield je de uitdrukking vierkant op de poten staan aan over.
7: Ja, goed hè? Ja, ook voor in het dagelijks leven.
0: Ja, maar je kan er ook je gelijk iets bij voorstellen. Ja. De manier waarop dat werd gezegd ook. Waar ben je nu geweest?
7: Ja, in Millingen aan de Rijn. Een grensdorpje, ongeveer 6000 inwoners. Ergens diep weggestopt in het Rijk van Nijmegen. Daar ging ik naar een schutterijvereniging, namelijk OEV, staat voor Orde, Eendracht, Vreugde. En die stond heel hoog op mijn lijstje, want daar doen ze al sinds 1852 aan het jaarlijkse koningsschieten.
0: Zo. En dat moet je even uitleggen, waar staat?
7: Ja, in Nederland zijn een paar honderd van die schutterijverenigingen met een koning die dan ieder jaar wisselt.
0: Hebben we in Soest ook.
7: Oké, okay. Oh ja, ja. Het is echt iets voor Limburg, Brabant, stukje Gelderland.
0: Nou, en Soest dus.
7: Ja, ja. Ja, ja. Ja. Die koning kun je niet zomaar worden. Daar moet je iets voor doen. En dat kan commandant Alexander heel goed uitleggen.
8: Van vroeger uit was de koning eigenlijk de beste schutter. Dat was een schietwedstrijd voor de schutters. Voor de ordehandhaving. Die symboliek is veranderd in een houten vogel. Met twee houten vleugels en een houten kop. En alle leden van de schutterij mogen meeschieten voor de prijzen. Dat is de kop, de linker en de rechtervleugel. En op het moment dat die eraf geschoten zijn, wordt er een oproep gedaan voor het koningschap. Wie graag koning wil schieten en die mag meedoen voor het afschieten van de complete romp van de vogel, zeg maar.
0: Ja, weet je, en het is zo, jij hebt het ook gezien nu waarschijnlijk. Ja. Het is zo bizar spannend.
7: Ja.
0: Want bij ieder schot kan hij eraf vliegen. En ook een stukje eraf. En oh, en een biertje
7: eraf. Ja, soms schiet er een flatje af. Ja, dan denk ik, dan zal die wel naar beneden komen. Blijft er nog net een stuk staan.
0: Hij wordt echt helemaal aan gort geschoten.
7: Hij wordt helemaal aan gort geschoten. Ja, het gaat de hele middag door. Hoor. Dan hoor je pang, pang, pang. Ja.
2: Oh ja. Ja, zo klinkt dat dan.
7: Ja, zo. Ja, je hoort het zo dadelijk nog. Ja. Okay.
2: Maar goed, de spanning dus, als ik jullie zo hoor. Maar tegelijkertijd, dat is toch ook zo gebeurd?
7: Ja, dat denk je. Inderdaad, schieten en na een uurtje of twee is het klaar. Maar er is een heel gebeuren omheen. Er was mij gezegd, zondagmiddag 1:30 moet je er zijn in Millingen aan de Rijn. Dus ik reed braaf op tijd door binnen en toen hoorde ik dit.
0: Bang, bang, bang.
7: Ik weet niet of ze dat ook in Soest doen, maar dit is de fanfare.
2: Ja, ja, ja. Houd toch op met Soest, man. Ja, nee, maar dit is Millingen aan de Rijn.
0: Wel veel mooier.
7: Ja, veel beter, hè? Ja. En dan moet je dus voor je zien. Voorop rijdt dan de kunstrijwielvereniging. Daarachter de majorettes van de schutterijvereniging. Allemaal door het dorp. En dan keizer, commandant, geweerdragers, vaandeldragers, vendeliers, marketensters, bielemannen. En nog tientallen andere mensen. Allemaal in kostuum. Ja, echt een fantastisch gezicht.
0: Wat zijn de marketensters?
7: Ja, dat zijn vrouwen. Nu doen ze niet zoveel meer. Ze hebben een mandje bij zich. Daar horen dan etenswaren in te zitten. Vroeger zat dat er denk ik ook echt in.
2: Hebben ze dat in het
0: plezier? Ja, dat weet ik niet. Maar waar lopen ze dan naartoe?
7: Ja, rondjes door het dorp. Langs een paar verzorgingstehuizen onder andere. Maar vooral naar het huis van de zittende koning. Dat was Herman. Die staat dan keurig in pak op de oprit. Die wordt opgehaald door die hele fanfare, door die hele vereniging. In die stoet loopt hij mee, geëscorteerd naar het clubhuis om afstand te doen van de troon. Ik liep achteraan tussen allerlei ereleden.
9: Ik ben vanaf de 15e jaar ben ik lid van de schutterij. En nu ben ik inmiddels 72. En ik ben nog steeds altijd trouwlid gebleven. Mijn vader was vroeger bestuurslid. En toen was ik 14 jaar, toen zei hij, jij wordt ook lid. Dus daar heb ik verder niks over te zeggen. Toen was je gewoon lid, klaar.
7: En u heeft het wel altijd naar uw zin gehad bij de vereniging?
9: Ja, zeker, zeer zeker. Anders was ik niet van vakantie teruggekomen. Nee,
7: u bent speciaal van de vakantie teruggekomen?
9: Even koningsschieten en morgen in de tent, geweldig. Alle oud-Millingenaren, goed kermis vieren en dan hoort er gewoon bij.
0: Ja. Wils smelt dan ook, Oud-Soest smelt dan bij elkaar. Hmm. Dat gebeurt dus nu daar bij Millingen, dat smelt dan bij elkaar.
7: Ja, ja, soort van. Er loopt een beetje een tweespalt door het dorp. In Millingen aan de Rijn, nogmaals, 6000 inwoners. Klein dorpje, zijn twee schutterijverenigingen.
0: Twee?
7: OEV, dat is de eerste, dat zei ik net al. En de tweede is OEV1. Hoe creatief.
2: Ja, wat goed.
0: Je zou zeggen, OEV 2 dan.
7: Ja, hoe verzin je het? Ik snapte er niks van. En toen ik meeliep in die optocht, toen wist ik dat eigenlijk niet. Maar toen hoorde ik al een paar keer de termen de natte en de dreugen. En daar blijkt een hele geschiedenis achter te zitten.
10: Wij zijn dan de dreugen. En hier tegenwoordig is de natte.
2: Wat is dat?
10: Hier, de natte. Dat is ook een schuttersvereniging. Die kwamen we net tegen. En dan moesten even stoppen, want wij
11: hadden voorrang.
2: Genomen. Zijn concurrenten?
10: Zijn we concurrenten, Wim? Nou, ja,
12: van vroeger uit zeiden ze de notabelen. Die konden dus een natje, hè? Dus een borreltje permitteren. En het werkvolk stond dan dreug. En daar komt eigenlijk, als ik een lang verhaal kort maak, de natte en de dreugen vandaan.
2: Ja. En is dat nu dan haat en nijd tussen die beide verenigingen?
12: Nee, dat is vroeger wel zo geweest. Maar het gaat tegenwoordig gelukkig een stuk beter. Koningsparen komen ook bij elkaar op bezoek.
7: Ja. In tweedeling in het dorp, zeg maar.
12: Die is er deels nog wel, want je hebt nog steeds twee tenten. Ja, dus twee schuttersverenigingen, nog steeds twee fanfares. De ene fanfare, Ons Genoegen, die hoort bij ons. De andere, Sint-Cecilia, die hoort weer bij de natte. Dus de hele tweedeling die zal altijd wel blijven. En dat zal nooit één vereniging gaan worden. Dat geloof ik niet.
7: Ja, dat is apart, hè? Heel een stukje verzeiling. Ja, in dat hele kleine dorp had ik echt niet verwacht. Je hoort het net al even op de achtergrond. Werd volgens mij een vleugel van die vogel afgeschoten bij het koningsschieten. Want daar draait het allemaal
0: om. Geen echte vogel, hè?
7: Een houten vogel, ja, inderdaad. Ik wilde weten, waarom zou je nou in vredesnaam koning willen worden van een schutterijvereniging? En gelukkig liep ik toen Frans Smitjes tegen het lijf.
10: Wij zijn in 2004 koningspaar geweest.
7: Oh, ik heb te maken met een voormalig koning.
10: Ja, nee, mijn vrouw was koningin.
7: Ja?
10: Ik was prins gemaal. Zij schoot hem eraf. We deden met z'n tweeën dan op de vogelschieten.
7: En u schoot hem niet eraf?
10: Nee, dus ik stond eigenlijk een beetje voor... Nee, grapje. Maar dat was een heel leuk jaar.
13: Het mooiste aan koning zijn is dat je echt overal meegaat. En tot het, je staat eigenlijk overal bij je middelpunt. Je bent het visitekaartje van de vereniging. En dat is ook heel mooi. Het is echt mooi.
7: En u bent de huidige koning, hè? Nog voor een uurtje ongeveer. Straks zwaait u dus af. Wat heeft het koningschap u gebracht in het afgelopen jaar?
13: Voor mij is het zonder meer... echt heel belangrijk geweest. Je staat eigenlijk in het middenpunt van de belangstelling. We hebben ontzettend veel meegemaakt. Ja, wel indrukwekkend.
7: Ja, ik zie dat het u nog steeds wat doet.
13: Ja, het doet me nog steeds wat. En, gisteren was het er echt eventjes een paar traantjes met tuitjes. Want toen kwam iets gevoeligs kwam naar voren.
7: Oh, vanwege het afscheid? Of?
13: Nee, toen moest ik even denken. Mijn vader is hier altijd voorzitter geweest. Ja, dan komen er toch dingetjes van. Ik wou dat je het nog even had kunnen zien. Dus dat komt dan even boven. Ja. Maar goed, dat hoort erbij.
7: U bent een hele trotse koning.
13: Dat ben ik ook. Ja, dat ben ik ook.
7: Ja, Herman aan Water was dat lief, hè? Volgens mij de 173ste koning van OEV.
0: Ja, je bent een leven daarvoor, is echt geweldig.
2: Ja. Ja. Maar goed, hij zwaait dan af. En dan, ik stel me zo voor dat er mensen in de rij staan om hem op te volgen.
7: Ja, viel een beetje tegen. Er was er eentje, iemand die zijn hand opstak. Want het koningschap, dat is niet zo populair in ieder geval.
0: Het kost heel veel tijd ook.
7: Ja, het kost heel veel tijd. Ja. Heel veel officiële gelegenheden moet je het hele jaar af. En, begreep ik, er wordt ook verwacht dat je af en toe de portemonnee trekt om een rondje te geven.
2: Oh.
7: Ja, en drinken, dat kunnen ze daar heel goed. Dus voor het koningschap staan ze niet in de rij, zeg maar. Nee.
0: Maar dan heb je dus één gegadigde.
7: Ja.
0: Maar de traditie is dat die vogel eraf wordt geschoten.
7: Voor de vorm deden ze dat nog. Ja, Erwin Heimink, die mocht dat doen, die ging aanleggen. En zijn vrouw, die stond daarnaast, heel nerveus te kijken, dat was wel lief, die sprak ik even aan.
11: Spannend. Ja. Ik hou daar niet van. Nee. Ja, wel van dit gebeuren helemaal, maar ik hoef niet die aandacht. Daarom wilde ik dat nooit. Maar ja, omdat hij het mooi vindt, zei ik, doe ik dat wel een keer. Maar ik hou niet van om in het middelpunt te staan.
14: Heeft hij u nog moeten overtuigen dan voor een goedkeuring?
11: Nee, daar heb ik zelf heb ik gezegd, oké, we gaan dat wel een keer doen. En nou is het moment. Maar ja, ik moet er wel een beetje aan wennen. Ik ben wel zenuwachtig.
7: Ja, doodzenuwachtig was ze. En zij wordt dan dus ook automatisch koningin. Ja. Overigens, ze moet met alles mee in een mooie jurk, maar ze houdt niet van aandacht. Dus super, was wel echt een offer voor haar man. Dus ze hoefde gelukkig niet heel lang te wachten met al die zenuwen. Want Erwin die schoot in een recordtijd de vogel eraf. Ja!
15: Dankjewel.
16: Dat is toch een mooi
15: snelling, hoor. Een hartelijk
14: gefeliciteerd,
15: met support uit de hemel.
14: U bent de pastoor,
15: ik ben de pastoor, ja.
14: U bent ook speciaal hiervoor komen kijken?
15: Ja, ja, zeker. Ik ben eerst bij de natte geweest. Na de bui ben ik naar de droge gegaan. We zijn er om elkaar te verbinden.
14: Ja. Is de kerk ook nog een beetje verbonden aan deze verenigingen?
15: Ja, dat is wederzijds wel. Dus dat is een mooie band vanouds. En
14: En met steun uit de hemel, zei je net.
15: Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, onlangs is zijn moeder de uitvaartgroep geweest. Dus dat was natuurlijk bijzonder om dit te ervaren. Dus dan merk je ook die band. Heel, heel sterk. Ja.
2: Nou, mooi zeg. In recordtijd dus... Die vogel kapot.
7: Ja, schottengeval.
0: Het kost heel veel tijd ook.
7: Ja, het kost heel veel tijd. Heel veel officiële gelegenheden moet je het hele jaar af. En, begreep ik, er wordt ook verwacht dat je af en toe de portemonnee trekt om een rondje te geven.
2: Oh.
7: Ja, en drinken, dat kunnen ze daar heel goed. Dus voor het koningschap staan ze niet in de rij, zeg maar. Nee.
0: Maar dan heb je dus één gegadigde.
7: Ja.
0: Maar de traditie is dat die vogel eraf wordt geschoten.
7: Voor de vorm deden ze dat nog. Ja, Erwin Heimink, die mocht dat doen. Die ging aanleggen. En zijn vrouw, die stond daarnaast heel nerveus te kijken. Dat was wel lief. Die sprak ik even aan.
11: Spannend. Ja. Ik hou daar niet van. Nee. Ja, wel van dit gebeuren helemaal, maar ik hoef niet die aandacht. Daarom wilde ik dat nooit. Maar ja, omdat hij het mooi vindt, zei ik, doe ik dat wel een keer. Maar ik hou niet van om in het middelpunt te staan.
14: Heeft hij u nog moeten overtuigen dan voor een goedkeuring?
11: Nee, daar heb ik zelf heb ik gezegd, oké, we gaan dat wel een keer doen. En nou is het moment, maar ja, ik moet er wel een beetje aan wennen. Ik ben wel zenuwachtig.
7: Ja, doodzenuwachtig was ze. En zij wordt dan dus ook automatisch koningin. Ja. Overigens, ze moet met alles mee in een mooie jurk, maar ze houdt niet van aandacht. Dus
2: super.
7: Was wel echt een offer voor haar man. Dus ze hoefde gelukkig niet heel lang te wachten met al die zenuwen, want Erwin die schoot in een recordtijd de vogel eraf.
15: Dankjewel.
16: Toch mooi
15: snel hier, hoor. Hartelijk gefeliciteerd,
14: hè?
15: Met
14: support
15: uit de hemel.
14: U bent de pastoor?
15: Ik ben de pastoor, ja.
14: U bent ook speciaal hiervoor komen kijken?
15: Ja, ja, zeker. Ik ben eerst bij de natte geweest. Na de bui ben ik naar de droge gegaan. We zijn er om elkaar te verbinden.
14: Ja. Is de kerk ook nog een beetje verbonden aan deze verenigingen?
15: Ja, dat is wederzijds wel. Dus dat is een mooie band vanouds. En
14: En met steun uit de hemel, zei je net.
15: Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, onlangs is zijn moeder de uitvaartgroep geweest. Dus dat was natuurlijk bijzonder om dit te ervaren. Dus dan merk je ook die band. Heel, heel sterk, ja.
2: Nou, mooi zeg. In recordtijd dus die vogel kapot.
7: Ja, schot of 40 volgens mij.
2: Nou, en toen?

0: hou niet van om in het middelpunt te staan.
1: Heeft hij u nog moeten overtuigen dan voor een goedkeuring?
0: Nee, daar heb ik zelf heb ik gezegd, oké, we gaan dat wel een keer doen. En nou is het moment. Maar ja, ik moet er wel een beetje aan wennen. Ik ben wel zenuwachtig.
2: Ja, doodzenuwachtig was ze. En zij wordt dan dus ook automatisch koningin. Ja. Overigens, ze moet bij het alles mee in een mooie jurk, maar ze houdt niet van aandacht. Dus super. Was wel echt een offer voor haar man. Dus ze hoefde gelukkig niet heel lang te wachten met al die zenuwen, want Erwin die schoot in een recordtijd de vogel eraf.
3: Dankjewel.
4: Toch mooi
5: snel,
4: hier,
5: hoor. Dat
1: niet,
5: hè?
1: Prachtige feest.
5: Met support uit de hemel.
1: U bent de pastoor?
5: Ik ben de pastoor, ja.
1: U bent ook speciaal hiervoor komen kijken?
5: Ja, zeker. Ik ben eerst bij de natte geweest. Na de bui ben ik naar de droge gegaan. We zijn er om elkaar te verbinden.
1: Ja. Is de kerk ook nog een beetje verbonden aan deze verenigingen?
5: Ja, dat is wederzijds wel. Dus dat is een mooie band vanouds. En ja...
1: En met steun uit de hemel, zei je
5: net. Ja, zeker weten. Ja, onlangs is zijn moeder de uitvaartgoer geweest. Dus dat was toch ook bijzonder om dit te ervaren. Dus dan merk je ook die band. Dus ja. Heel, heel sterk. Ja.
6: Nou, mooi zeg. In recordtijd dus die vogel kapot.
2: Ja, schot of 40 volgens mij.
6: Nou, en toen? Toch ging het feest echt
2: feest op de kermis. Er is ook altijd een kermis omheen. Het hele dorp viert feest. Ook die andere schutterijvereniging, die doen precies hetzelfde.
6: We hebben jou maandag geprobeerd te bellen, maar we kregen...
2: Nou, ik ben gauw weggevlucht, moet ik toegeven. Want iedereen zat om 4:00 middags al flink in de Odie. En toen moest er nog 3 dagen gefeest worden. Dus het is laat geworden of vroeg. Dagenlang is er gedronken en gefeest.
7: Ja. Heel veel clubliefde hebben we gehoord. Ja. Is er dan een woord dat is blijven hangen bij jou?
2: Nou ja, die term, de natte en de dreugen, dat blijft dan wel hangen. Een beetje de rijke tegenover het gewone volk, of de elite tegenover de arbeider. De ene groep die kon zich ertussen veroorloven om lekker aangeschoten te worden, en de andere mensen stonden droog. Maar goed, inmiddels wordt bij die andere vereniging ook flink gedronken, dus we hoeven er geen medelijden mee te hebben.
7: Nee. Mooi verhaal, ja. Dankjewel. Thomas Diel.
2: Graag gedaan.

0: David Guetta en Teddy Swims en Tones and I en Gone, Gone, Gone.
1: De transferperikelen bij Ajax volgen elkaar in hoog tempo op. Reden genoeg om de clubwatcher van VI, Lentin Godijk, weer eens te bellen. Lentin, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: We hadden je zaterdag nog aan de lijn, maar er is inmiddels alweer genoeg gebeurd voor een update. Om te beginnen, de zo gewenste keeper is binnen. Marc-André Ter Stegen wordt voor een jaar gehuurd van Barcelona, waar hij onder meer 6 landstitels en een Champions League mee won. Die naam die ging al langer rond in Amsterdam. Het heeft nog best wel lang geduurd voordat hij er was.
2: Ja, klopt. Volgens mij is het bijna precies een maand geleden dat we konden melden dat er een akkoord was met de clubs en de speler. En normaal gesproken ben je dan de volgende dag in Amsterdam voor de medische keuring. Maar er ging in dit geval nog wat langer overheen. Dat is een heel technisch verhaal, maar het was een fiscale kwestie tussen Ter Stegen en Barcelona. Wat ook weer een hele historie heeft, maar uiteindelijk zijn ze eruit gekomen. Is ze gekeurd en heeft hij nu ook getekend bij Ajax.
1: Ja. Ter Stegen heeft er natuurlijk lang uitgelegen ook. Hij zegt er zelf het volgende over op de website van Ajax, over zijn fitheid.
3: I'm good. I'm training for now. I think we started a bit later than Ajax did. But I'm working since the 2nd of July. I'm in good shape. I feel good. Of course, I had to have a recovery in the last month that took energy. But I'm fully fit and I'm very glad that I can be enjoying actually to be on the field, playing without any problems.
1: Ja, hij voelt zich fit, zegt hij. Het herstel heeft wel wat energie gekost, maar hij is blij dat hij weer op het veld kan staan zonder problemen. Is er nou nog ergens een risico? Ik bedoel, hij is 34 jaar, hij had een hamstringblessure.
2: Ja, dat denk ik zeker. Heeft Ajax het financieel nog wel redelijk ingedekt, maar hij heeft de laatste 2 jaar wel heel wat blessures gehad. Want voor die hamstringblessure is hij ook 2 keer geopereerd aan zijn rug. Hij heeft zijn kniepees afgescheurd. Dus hij heeft de afgelopen 2 jaar eigenlijk maar heel weinig wedstrijden gekiept. Dus daar zit wel een risico in. Nog los van dat Ajax natuurlijk met Maarten Paas wel een doelman daarachter heeft die wel wat ervaring heeft. Maar je wil nu een nieuwe nummer 1 waarmee je het hele seizoen kan gaan bouwen. En die 100% garantie heb je natuurlijk niet met Ter Stegen. Maar wat nog wel grappig is om te melden, is dat hij natuurlijk de trainer van Girona, die naar Ajax is gekomen, kent. Michel. Maar ook de fysiektrainers. En ook de keeperstrainer die is overgekomen van Girona. Dus die kennen zijn lichaam in elk geval helemaal. En misschien dat nog een beetje helpt.
0: Ja, ja, het zijn kleine dingen die toch kunnen schelen, inderdaad. En als keeper kan je natuurlijk wat langer meegaan. Over het algemeen, daar weten ze bij Ajax natuurlijk ook alles van. Maar even over dat salaris van Ter Stegen van Barca. Want je zei net van ze hebben zich qua geld aardig ingedekt. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, het gaat natuurlijk om een huurtransfer sowieso. En Barcelona blijft een enorm deel doorbetalen. Dat zit ook weer een hele historie aan vast. Dat hij heeft op een gegeven moment zijn contract verlengd in de periode. Dat de salaris ook wat werd doorgeschoven. Dus hij is een van de absolute grootverdieners. En dat kon Ajax natuurlijk nooit betalen. Dus er is nu een regeling getroffen met Barcelona dat ze 90% van zijn salaris blijven doorbetalen. Dus Ajax hoeft 10% voor zijn rekening te nemen. En dat is niet een gigantische investering wat dat betreft.
0: Ja. Is er enige twijfel dat Ter Stegen misschien niet de eerste keeper wordt?
2: Nee, volgens mij niet. Hij is goed fit. Hij heeft behoorlijke namen waar hij mee komt natuurlijk. Trainer kent hem goed. Jordi Cruijff heeft hem heel bewust binnengehaald. Dus nou ja, ik weet niet wat voor niveau Maarten Paas de komende dagen op de training gaat halen. Maar ik verwacht dat Ter Stegen wel er mee wordt. Ja, ja, precies.
0: Oké, Ter Stegen gekomen, Brand gekomen, Henrique gekomen, Blind gekomen, Leonardo gekomen. Ajax moet duidelijk bezuinigen.
2: Ja, dat is wel anders dan de laatste jaren.
0: Ja. Hoe kan dat dan?
2: Ja. Ja, nou ja, het is natuurlijk 2 dingen. Je hebt de transfersommen die ze uitgeven. Die staan nu ongeveer op zo'n 30 miljoen. Omdat ze eigenlijk maar voor 2 van die spelers echt een transfersom hebben betaald. De rest is huren of transfervrij. En ze hebben natuurlijk behoorlijk wat geïncasseerd. Ook onder andere via Sean Steur. Dus Ajax heeft ook deze zomer meer transferinkomsten dan uitgaven. En de salarissen zijn natuurlijk een ander verhaal. Maar er zit ook al wel weer achter dat de laatste jaren daar best wel in is bezuinigd. Hè, waar we het net over hebben. Van toen waren ze wat zuiniger. Daardoor is er ook wel wat ruimte gekomen. Ze hebben natuurlijk een jaar in de Champions League gespeeld. Er zijn stiekem ook best wel wat spelers al vertrokken. Met ook wel stevige contracten. Dus er is eigenlijk best wel wat ruimte in dat salarishuis gekomen. En daar durven ze nu mee te investeren. Het meerjarenplan richting de toekomst om over 3-4 jaar weer eens kampioen te worden. Daar gelooft Jordi Cruijff niet zo in. zij durft iets meer voor nu te kiezen, iets meer risico te nemen. En ja, dan moeten we kijken hoe dat gaat uitbetalen.
1: Ja, nou ja, en dan zou er zomaar weer een flinke zak geld binnen kunnen komen als Mika Gods wordt verkocht aan PSG. Hoe staat het daarmee?
2: Ja, ze zijn volop in onderhandeling. Gods is er zelf wel min of meer uit met Paris Saint-Germain. Die wil heel graag de stap maken, wat we ons natuurlijk allemaal kunnen voorstellen. Want het is de Champions League winnaar. Maar ja, Ajax en PSG moeten nog uitkomen. En Ajax heeft geen enkele reden om hem zomaar te laten gaan. Hij ligt nog lang vast. Is interesse van meerdere clubs, dus die zit er hoog in.
1: Ja, 60 miljoen begrijp ik.
2: Ja, een beetje in die trant. En Paris Saint-Germain is het spel begonnen met 40 miljoen. Dus er moet nu een tweede bot gaan kopen waarmee ze toch iets meer in de buurt komen van wat Jordi Cruijff graag wil hebben. Dus Parijs is nog ver.
0: Ja, maar ze willen gewoon op 50 uitkomen, lijkt me dan. Lijkt me toch?
2: Ja, uiteindelijk weten we natuurlijk allemaal hoe dat werkt. Misschien nog wel ietsje meer. Maar Paris heeft het geld natuurlijk wel. Die hebben ook alweer voor 160 miljoen verkocht deze zomer. En die hoeven sowieso natuurlijk niet op een houtje te bijten. Dus ik denk dat ze daar wel uit gaan komen. Alleen Ajax stelt zich nu logischerwijs wel hard op. Want je wil gewoon het onderste uit de kan halen.
0: Ja, duidelijk. Wat horen we nou over Noah Lang? Want een deel van die 60 miljoen kan dan wel weer worden uitgegeven. Want Lang wordt genoemd als opvolger van Gods. Hij is nog niet weg, of de opvolger wordt alweer besproken. Wat kan je over die overgang vertellen?
2: Ja, dat Ajax daar wel serieus werk van maakt. Het is natuurlijk geen geheim dat er interesse was van Gods. Dus ze zijn natuurlijk al een tijdje op zoek naar eventuele opvolgers. En ook daar willen ze iemand hebben die er direct staat, die ervaring heeft in topcompetities, die Ajax meteen bij de hand kan nemen. En Noah Lang past dan in dat plaatje. Zal ook niet heel goedkoop zijn, want Napoli wil eigenlijk zo'n 25 miljoen voor hem krijgen. Dat zal uiteindelijk misschien nog wel wat kunnen zakken, maar er zijn nu ook al de gesprekken over gaande. En hij wil wel, want hij heeft nog een soort unfinished business bij Ajax. Hij is best wel vroeg vertrokken daar, het is de club van zijn hart en hij wil zich eigenlijk nog wel eens een keer goed laten zien in de arena. Dus dat moet misschien wel goed komen. Alleen tussen Ajax en Napoli zijn er nu nog gesprekken gaande.
1: Ja goed, dan moet eerst dus die transfer van Mika Gods rondkomen. 60 miljoen euro zou dat dus omgaan. Hoe is het toch mogelijk dat Ajax zulke bedragen kan krijgen voor jonge spelers, terwijl Feyenoord en PSV het vaak met veel minder moeten doen?
2: Ja, dat blijft bijzonder, hè. Profiteren ze toch een beetje van de naam die je natuurlijk hebt. En ja, de Ajax-tax noemen ze dat dan ook wel een klein beetje. En het helpt natuurlijk wel bij Mika Gods. Die is vanaf zijn 16e wordt hij al gevolgd door al die grote clubs. En dit seizoen zijn ze hem iets meer gaan bekijken. En toen, een paar maanden geleden, maakte hij op bezoek bij NAC Breda een doelpunt wat ook nog eens de wereld over is gegaan. Hij komt bij de Belgische nationale ploeg. Het is natuurlijk een mooie, aantrekkelijke dribbelaar waarvoor het publiek ook wel naar het stadion komt. Dus dat maakt toch wat los, ook bij die grote clubs.
1: Ja, de Ajax-tax. Ik ben benieuwd hoe lang dat van waarde blijft, dat beeld. Ja. Nou, goed. We zijn bijgepraat voor nu. Ongetwijfeld bellen we je over een paar dagen nog een keer, Lentin. Want er gebeurt veel in Amsterdam. Maar dankjewel, Lentin Godijn van VI.
0: Blijf het volgen. Goed. Je hoort de eindtune. Dat betekent dat we aan het einde zijn van deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Zit even te kijken of er nog opmerkelijke uitslagen zijn in de voorronde van de Champions League. Nou, ik geloof het eigenlijk niet. Ik stel voor dat u even op teletext gaat kijken. Oh ja, Olympique Lyon is verloren uit bij Sparta Praag. Dat vond ik misschien wel opmerkelijk.
1: NEC 0-0.
0: En de mogelijke tegenstander van NEC tussen Union of Bordeaux-Glimt. Dat eindigde spectaculair in 3-3. Maar goed, de return moet nog komen. Tot zover dus. Deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Zometeen met het oog op morgen. Dit keer gepresenteerd door
1: Pieter van der Wielen.
0: Tot morgen.
1: Dag.
4: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
5: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
6: Want met de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
7: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
8: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
9: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
10: Nou, ik wil
9: dat het wel op prijs wordt gesteld wat ik zeg.
11: Maar wat vind je, Tom?
12: Ja, dat weet ik dus niet.
4: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
5: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
14: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: NPO Radio 1.
17: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen onder wie een minderjarige werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Meer dan 100 Palestijnen die 3 jaar geleden omkwamen zijn begraven in Gaza. Het gaat om mensen van 1 familie die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen in 2023. Hun lichamen werden kort geleden gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Van Basten droeg de kist. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden, binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Na de bestorming van Ceuta hoor ik mensen zeggen: wat hebben die Afrikanen toch in Europa te zoeken? Ga toch terug naar je eigen continent. Je kunt, naar aanleiding van Ceuta, ook zeggen: wat hebben die Spanjaarden eigenlijk nog in een exclave in Afrika te zoeken? Ga terug naar je eigen continent. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Het was weer warm weer vandaag, een warme dag. Code geel, voor wat het waard is, wen er maar aan. Want zelfs al wordt het CO2-probleem helemaal opgelost, gaan we naar nul uitstoot, dat zijn zoete dromen natuurlijk, dan nog zullen wij niet meer meemaken dat het gaat afkoelen. Al dus klimaatwetenschapper Bart Strengers, die is zometeen hier. Pas op met menstruatie-apps, want ze respecteren de privacy niet, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Lisa Volkers ontwikkelde zelf zo'n app in de hoop het allemaal beter te doen. En zij is zometeen ook te gast. Een oogserie met jonge denkers. Vanavond Annelies van der Meij. En daarin gaat het over feminisme en psychiatrie. Europa is verslaafd aan Palantir, groot grutter in defensiesoftware. Ze willen er vanaf, maar dat is lastig. Het is namelijk verslavend goed. De weerstand groeit, van beide kanten trouwens, want Palantir-baas Peter Thiel heeft een grote hekel aan democratie. Maar allereerst het nieuws van
1: dinsdag 4 augustus.
2: Het was in Noord-Limburg opnieuw een strijd tegen het vuur.
3: De wind komt uit het zuiden, maar hij flappert een beetje van zuidoost naar zuidwest. Dus dat maakt het ook lastig interessant van, wat gaat de wind voor invloed zijn op de brand?
2: De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de natuurbrand zich uitbreidde.
4: De brand aan zich is niet onder controle, maar hij is wel onder controle binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben.
2: Onmisbaar in deze operatie zijn de twee Chinook-helikopters van Defensie.
3: Daar zit 7000 liter water per bucket in. En ze kunnen die 7000 liter water heel gericht op de natuurbrand uitgieten.
2: Mensen vinden het ook mooi om te zien.
5: Even ook weer kijken, de helikopters even kijken.
6: Ja, dat is wel mooi om te zien natuurlijk. Wat leuk is het niet.
7: Ja, het is heel anders dan op televisie. Ja. Het is geweldig om het mee te maken.
2: Intussen maken de veiligheidsregio's zich zorgen.
8: Nou, wat we zien is, met zo'n grote brand als nu in Limburg, en met ook de risico's die we hebben in de verschillende regio's, ook op natuurbranden, dat de grenzen van de capaciteit wel bereikt zijn.
2: Er is een tekort

0: aan alles.
1: En dan hebben we het over mensen, maar ook gewoon over brandweerauto's en over de spullen die we nodig hebben. Dus dat is wel heel belangrijk.
0: Spanje kreeg vorige week veel kritiek na de bestorming van Schiereiland Ceuta door Marokkanen. Maar vandaag kwam de EU juist met lovende woorden.
2: Europe, I think, has definitely passed this test. Security at the border was resolved quickly.
0: De EU-commissaris voor Migratie benadrukte tijdens een spoedoverleg dat het aantal asielverzoeken in Europa daalt. Maar dat beelden soms sterker zijn dan cijfers.
2: Of course, the events from Ceuta show that dramatic images beat actually the best statistics. And that's also one of the learnings.
0: Fans van voetbalclub NEC hadden de afgelopen dagen de tijd van hun leven in Athene.
3: We gaan Europa in!
0: Voor het eerst in 18 jaar werd er weer Europees gespeeld.
4: Dat je dit met je familie mee mag maken. En we genieten van dit speciale moment. Je krijgt er zo hoog het kippenvel van.
0: 1300 Nijmeegse fans waren naar Griekenland afgereisd. Ook investeerde Marcel Boekhoorn. Hij werd door de fans bedankt.
5: Marcel Boekhoorn!
0: NEC nam het vanavond in de Champions League op tegen Olympiakos Piraeus.
6: Hoor even het publiek. We zitten dus in Griekenland en die Grieken die zijn niet blij. Want de nummer 2 van Griekenland speelt tegen de nummer 3 van Nederland en het wordt 0-0.
0: Dat lukte niet.
7: Een unieke ervaring en hopen dat we met een mooi positief resultaat naar huis gaan natuurlijk.
8: Ja, we gaan zeker naar de overwinning schreeuwen, dat is wel zeker de bedoeling.
0: We raken er al bijna aan gewend, het was weer een warme dag.
9: Heet ook inderdaad, mag je het voor mij rustig noemen, want het was weer 34 graden in het binnenland.
0: Dan denk je niet meteen aan kerst.
10: Ja, dat is best wel gek. Het is een beetje error in je hoofd, maar ja, het is niet anders.
11: Ja, het is een beetje tegenstrijdig, maar het is wel heel erg leuk.
0: In Halsteren, in Brabant, zijn ze in het tuincentrum begonnen met het opbouwen van de kerstshow.
11: Nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen, dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen.
0: Het gaat om 17.000 vierkante meter aan kerstspullen. Daar zijn ze nog wel even mee bezig. En daarna?
10: Thuis heb ik er niet meer zoveel zin. Tegen de tijd dat het maar kerst is, dan ben ik er wel een beetje klaar mee.
12: Heb je zelf dan ook nog zin om een kerstboom thuis te zetten?
11: Nee. Mag ik de serum niet?
13: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: De krant van morgen is alvast gelezen door Ismael de Bruin. Ga je gang.
14: Wie hitste de duizenden jongeren in Marokko op om naar de Spaanse exclave Ceuta te zwemmen? De Marokkaanse regering houdt het op mensensmokkelaars die met verdraaide informatie over de uitspraak van een Spaanse rechter een exodus veroorzaakten. Deskundigen vinden dat geen sterk verhaal, schrijft Trouw. Een hoogleraar migratie zegt, mensensmokkelaars vragen geld. Wie al zijn spaargeld heeft uitgegeven, laat zich niet terugsturen. Toch gebeurde dat.
0: Ook zou de Marokkaanse grenswachten hebben weggekeken. Voor de hoogleraar van de Oxford Universiteit is het glashelder. Het is een poging van een land buiten de EU om de migratiecrisis te gebruiken als onderhandelingstroef in andere kwesties. Als je Europa wilt raken, verdelen of tot wanhoop wilt brengen, stuur er dan 75.000 migranten op af. Succes verzekerd. Leiders geven elkaar de schuld en populisten en Rusland maken er propaganda mee.
14: De aandeelhouders van de grote Nederlandse verfabrikant AkzoNobel stemmen morgen over een fusie met het Amerikaanse Axalta. Als ze akkoord gaan, dan verliest het bedrijf een groot deel van de Nederlandse identiteit. Overnames kwamen in de geschiedenis van AkzoNobel veel voor. Zo is het Groningse bedrijf Sikkens er ooit in opgegaan, bekend van de verf, en natuurlijk Nobel, het Zweedse chemiebedrijf van Alfred Nobel.
0: AkzoNobel behoorde tot de belangrijkste Nederlandse bedrijven van de vorige eeuw. Het voornemen is om nu samen te gaan met Axalta en dat leidt tot reuring onder de aandeelhouders, schrijft de Volkskrant. Een beursanalist zegt, je loopt het risico dat beslissingen over een paar jaar vooral in de VS worden genomen. Als er bezuinigd moet worden, is dat slecht nieuws voor Nederlandse fabrieken.
14: De lijst met gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen, volgens minister Van den Brink, wordt langer en langer. Eerder waren het er 10, nu zijn het er 24. Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om een bepaald aantal asielzoekers op te nemen, maar veel gemeenten voldoen niet of maar gedeeltelijk aan die plicht. En een van die gemeenten is Oldebroek in Gelderland, meldt het Nederlands Dagblad.
0: De verantwoordelijk wethouder daar weigert zich te voegen naar de spreidingswet. Wij wijzen deze benadering van het Rijk af, zegt hij. Asielopvang op een goede manier vormgeven kan alleen als er draagvlak, draagkracht en serieuze participatie onder de inwoners zijn. Niet door iets van hogerhand door te drukken.
14: Aan de oevers van het Nuldernauw in Zeewolde zijn maar liefst 4200 scouts neergestreken voor het evenement waar ze al 4 jaar naar uitkeken. Het Nationaal Waterkamp. De jonge waterscouts komen uit het hele land, schrijft de Telegraaf. En ze doen dus vooral activiteiten op het water, zoals zeilen, roeien en kanoën.
0: 800 vrijwilligers hebben veel tijd gestoken in de organisatie. In het water is bijvoorbeeld voor 1,5 kilometer aan steigers aangelegd. Daar zijn 80 sleepboten afgemeerd. Vrijwilliger David kijkt vooral uit naar het grote eindfeest met alle deelnemers samen. Dat geeft een mooi gevoel.
13: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Hanna May was dat, het nummer heet Déjà Vu. De hitte, de branden in eigen land, maar in heel Europa. Ja, drukt ons met de neus op de feiten. Klimaatverandering is daar en het verandert ook ons leven. En we moeten eraan wennen, want is het allemaal nog wel te keren? Waarschijnlijk niet. Klimaatdeskundige Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving is hier. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, als iemand nog twijfel had of als het iets leek in de verre toekomst, ooit een keer klimaatverandering, dan voor mijn gevoel is dat dan nu wel echt voorbij. Het is nu wel hier en een realiteit.
1: Ja, nou, dat zei ik net al. Het is al een tijd zo natuurlijk dat we zien dat het klimaat echt verandert. Maar deze zomer is het voor heel veel mensen heel zichtbaar door die verschrikkelijke branden. Dat is helder. Ja, nu dus ook in Nederland.
0: En de droogte en de hittedoden.
1: De droogte en de hittegolven en alle andere zaken. Het smelten van gletsjers, ijskappen, noem maar op. En dat gaat natuurlijk gewoon verder. En we zien het om ons heen gebeuren. Ik was zelf ook nog in Zwitserland dit jaar. Dan zie je hoe enorm de gletsjers zijn afgenomen. De Aletsch Gletscher bijvoorbeeld. Dat is gewoon 200 meter vanaf inmiddels van de bovenkant. En dat zie je ook echt in het landschap. En dat is wel indrukwekkend, vind ik.
0: Het gaat nu hard. Verbaast het u nog? Of volgt het eigenlijk keurig de modellen en de voorspellingen?
1: Eigenlijk volgt het heel aardig de voorspellingen zoals we die in de afgelopen 40 jaar hebben gezien. Vanaf de tijd dat de eerste IPCC-rapporten verschenen, zijn er verwachtingen, scenario's gemaakt van temperatuurstijging die we in de toekomst zouden zien. En dat is heel aardig uitgekomen.
0: IPCC, dat zijn die klimaatpanels, hè?
1: Ja, het Intergovernmental Panel on Climate Change. En die rapporteren iedere 6 tot 7 jaar met een dik rapport, of eigenlijk 3 dikke rapporten over de stand van het klimaat. En ook wat de gevolgen zijn en wat we er eventueel aan kunnen doen. Mitigatie.
0: Ja, ja die eigenlijk al decennia hiervoor waarschuwen. Maar ja. Laten we niet omkijken naar het verleden en daar bitter over doen, hoe verleidelijk dat ook is. Mm-hmm. Is dit het scenario voor de toekomst?
1: Nou ja, dat hangt natuurlijk ook veel af van hoe we al dan niet onze fossiele brandstoffen gaan verminderen. Het gebruik daarvan en dus de CO2-uitstoot die daarmee samenhangt. Of en andere broeikasgassen, methaan en lachgassen zijn ook heel belangrijk. Maar ja, we hebben nu al wereldwijd zo'n 1,4 graden opwarming. Dat gaat zeker nog meer worden. De 2 graden wordt heel moeilijk om daar binnen te blijven. Het wordt waarschijnlijk wel 3. En dus ook alle gevolgen die daarmee mee samenhangen. Vorige week ook het bericht over de koralen bijvoorbeeld. We zien steeds meer hittegolven ook in de zee. En dat heeft enorme impact op ecosystemen, maar ook op de mens. Die natuurlijk last heeft van die hitte steeds meer. En de bosbranden, natuurbranden zullen ook in Nederland toenemen. 24 mei dit jaar kwam er ook een rapport uit van het PBL, waarin werd aangegeven dat als de klimaatverandering doorgaat de komende decennia, dan verdubbelt het aantal branden in Nederland. Hè. Dus ook daar zullen we dat steeds meer gaan zien.
0: Dus ook daar wennen we aan. Nou, even een beetje fictief scenario. Stel dat lukt om alle CO2-uitstoot uit te bannen en dat we teruggaan naar helemaal nul, geen enkele uitstoot.
1: Ja.
0: Totaal niet realistisch scenario, maar gedachte-experiment.
1: Ja, nou ja, niet realistisch in die zin dat wel de bedoeling is natuurlijk. Liefst deze eeuw, en daar wordt ook heel veel over vergaderd in alle klimaattoppen. En
0: misschien ben ik pessimistisch, maar volgens mij zijn we nu nog bezig met de toename van uitstoot verminderen.
1: Nee, dat klopt. Er is een enorm gat tussen wat nodig is en wat er feitelijk gebeurt. En er is dus een enorme afname nodig in die emissies. Maar om terug te komen op je vraag, als we morgen stoppen met de uitstoot, dan betekent dat de temperatuur niet gaat dalen. Hè? Want het klimaatsysteem is traag en zal nog doorgaan met, nou ja, wellicht nog enige opwarming of in ieder geval of stabilisatie. Als je de literatuur erop naslaat, dan laten de meeste modellen of een kleine opwarming nog zien of een temperatuurdaling. Maar grosso modo zal het dan afvlakken.
0: Hoe lang duurt zoiets voordat dan het klimaat zich weer aanpast?
1: Nou, de temperatuur zelf zal vrij snel stabiliseren en misschien zelfs iets afnemen, want de CO2-concentratie zal afnemen omdat de oceanen CO2 blijven opnemen. Tegelijkertijd zie je dat ze minder warmte opnemen. Dat werkt weer tegen de aerosolen die de zon tegenhouden. Die worden dan ook minder. Dat leidt weer tot meer opwarming enzovoort. Dus de balans daarvan is ongeveer een stabilisatie. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere effecten die een veel langere tijdschaal hebben. En dan moet je dus denken aan die gletsjers bijvoorbeeld. Die hebben honderden, zo niet duizenden jaren nodig om weer te herstellen. Zeespiegelstijging of ook oceaanstromingen die aan het veranderen zijn. Die gaan ook niet zomaar weer naar een oude normaal. Dus daar is veel en veel langer voor nodig om dat weer terug te krijgen naar het klimaatsysteem zoals we dat, nou, laten we zeggen, begin vorige eeuw hadden.
0: Zouden we dan in dat scenario hier in dit leven nog meemaken dat het weer gaat afkoelen?
1: Afkoelen? Nou ja, dat is al heel optimistisch.
0: Stel, ik word 120, hè?
1: Ja.
0: Ik vermoed van
1: niet. Ik bedoel, kijk, als het klimaatbeleid mondiaal heel succesvol wordt en we werkelijk op die nul emissies uitkomen, dan kun je je voorstellen dat het enigszins stabiliseert. Maar ja, dan zitten we ook alweer richting eind deze eeuw. Hè? En eigenlijk wil je ook negatieve emissies hebben, dat je netto dus CO2 uit de atmosfeer haalt om afkoeling te realiseren met enig tempo. Dus mijn inschatting zou zijn van nee, dat gebeurt niet meer in jouw leven en ook niet in het mijne.
0: Dan zijn al die effecten wel grappig, want ik las dat de schonere lucht,
1: ja,
0: de lucht op zich is schoner,
1: ja. Ja.
0: Dat het ook weer zorgt voor extra opwarming.
1: Nou, het is eigenlijk omgekeerd. De vieze lucht zorgt voor minder opwarming doordat het effect van de broeikasgassen wordt gemaskeerd.
0: Hè. Dus
1: weerkaatst. De aerosolen en het sulfaat weerkaatst het zonlicht. En in de jaren 70 was de lucht nog behoorlijk smerig in Europa. En dus werd een deel van de opwarming die we anders gehad zouden hebben gemaskeerd door die luchtvervuiling. Maar ik bedoel,
0: wel een grappig, onverwacht effect.
1: Ja, klopt. En ook effect heeft het op wolkenvorming, die ook een enorm belangrijk zijn in het hele klimaat. En ook een

0: onzekere factor trouwens. Maar dat is inderdaad iets wat meespeelt. Dat wil dus niet zeggen dat je dan maar moet vervuilen. Want luchtvervuiling heeft natuurlijk heel veel schadelijke gevolgen voor de gezondheid. En dat wil je dus niet. Dat is natuurlijk evident. Maar het heeft wel dat koelend effect op het klimaat, zeker.
1: Ja. Maar je kunt wel zeggen, tot nu toe gaat het niet echt geweldig met het tegengaan van CO2-uitstoot. Zou veel meer moeten zijn,
0: ja.
1: Had meer moeten geweest zijn.
0: Ja,
1: wat is dan nu het scenario voor ons klimaat in de toekomst? Je leest wel eens het woord wat vroeger Zuid-Frankrijk was, maar dan heb ik toch moeite om me dat voor te stellen.
0: Ja, dat zijn ook lastige vergelijkingen, omdat natuurlijk het niet alleen maar gaat over de temperatuur nogmaals, maar ook juist over de extreme bijvoorbeeld. Hè. Dat is dat we natuurlijk nu ook zien. Iedere graad opwarming leidt tot hittegolven die 3,4 graden warmer worden. Dus in de extreme. Maar je ziet wel dat het klimaat dat wij nu hebben, dat overeenkomt met wat dat in Noord-Frankrijk was begin vorige eeuw. Hè. Dus je ziet al heel duidelijk dat die klimaatzones opschuiven. Alleen gaat dat gepaard met ook patronen die veranderen in neerslag, in extremen nogmaals. En dat is minstens zo schadelijk kan dat zijn.
1: Dus het is eigenlijk een ongewis experiment waar we in belang zijn.
0: Ja, het is heel lastig om precies aan te geven wat de gevolgen zullen zijn. We kunnen natuurlijk wel grosso modo aangeven, oké, Middellandse Zeegebied wordt een stuk droger, in het noorden van Europa wordt het natter. Ook in Nederland worden de zomers natter bijvoorbeeld en warmer. Dus dat soort patronen kun je aangeven. Maar hoe het precies uitpakt, dat weten we niet. Als bijvoorbeeld de golfstroom afzwakt of zelfs stopt, heeft dat natuurlijk een enorme impact op het klimaat in Europa. Dan wordt het een stuk koeler zelfs. Dus allemaal dat soort regionale effecten op een exacte plek zijn heel lastig om te voorspellen hoe dat er precies uit gaat zien.
1: Dank Bart Strengers, klimaatdeskundige en van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hartelijk dank.
0: Graag gedaan.

0: Cold Comfort van Glenn Hansard. Hij overleed onlangs bij een motorongeluk en werd vandaag in Dublin begraven onder grote belangstelling. En Mabel Man, hij was ook wel eens te gast op deze zender. Heeft nog wel eens hier in de studio liederen gezongen. En was een zeer aardige man. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde vandaag voor menstruatie-apps, waarmee veel vrouwen hun cyclus bijhouden. Lisa Volkers, voormalig hoofdredacteur van Linda Meijden, was al langer gefrustreerd over die apps en bouwde er daarom maar zelf een samen met haar vriend. Goedenavond, Lisa.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, allereerst, wat zijn dat voor apps? Wat doen ze precies voor de mensen die niet menstrueren?
1: Ja, nee, het zijn menstruatiecyclus-apps waarbij je dus je menstruatie kan tracken. Dus eigenlijk kan bijhouden wanneer je ongesteld wordt, wanneer je volgende ongesteldheid gaat zijn. Maar ook waar je symptomen in kan tracken. Dus bijvoorbeeld heb je vaak hoofdpijn voordat je gaat menstrueren, et cetera. Zodat je je lichaam beter leert kennen.
0: Heeft dat jou geholpen toen je voor het eerst die apps ging gebruiken?
1: Nou, de eerdere apps die ik gebruikte niet per se. Mijn eigen app daarentegen wel. En dat was ook eigenlijk een frustratiepunt waar ik dus tegenaan liep. Toen ik zelf op zoek ging naar een goede cyclus-app om dus meer te leren over mijn eigen lichaam. Toen vond ik vooral dingen die niet klopten. Dus ze waren bijvoorbeeld allemaal best wel agressieve roze, mega girly ingericht. Alsof vrouwen eigenlijk alleen maar kunnen tracken als er bijvoorbeeld glitter omheen zit. En ja, dat vond ik zelf al niet fijn. Daarnaast zit heel veel achter betaalmuren. Dus ik kon eigenlijk alleen maar mijn menstruatie tracken. En ik wilde juist mijn lichaam ook echt beter leren kennen. En wat die cyclus met mij deed.
0: Maar je kreeg steeds een pop-up voor je creditcard.
1: Precies, ja. Je wordt heel erg gepusht naar betalen voor meer features. En toen ik erachter kwam wat die apps natuurlijk met jouw data ook doen, ja, toen werd ik pas echt boos.
0: Maar het idee is, want je hebt bepaalde klachten die terugkeren in je cyclus. Ik noem maar wat, ja. Hoofdpijn of stemmingswisselingen of buikpijn. Precies. Of dat soort dingen. En als je dat beter kan plaatsen, doordat je het bijhoudt met een app, dan helpt dat.
1: Nou, dat helpt natuurlijk best wel mentaal. Ik weet dat ik hiervoor gewoon best wel vaak, de week voordat ik ongesteld werd, was ik best wel emotioneel. Ik had echt momenten dat ik dacht, oké, ik moet mijn hele leven omgooien. En eerder koppelde ik dat totaal niet aan mijn cyclus. Dus als ik dan een week later ongesteld werd, toen dacht ik soms, vandaar dat ik vorige week zo emotioneel was. Maar toch viel dat kwartje niet. En op het moment dat ik het echt ben gaan tracken en ben gaan bijhouden en dus letterlijk kon zien in een app van, oké, dit is het dus. En dat de app tegen mij vertelde, Lies, je zit in je luteale fase. Het is helemaal niet erg, dit heb je altijd. Dat helpt mentaal gewoon wel heel goed, ja.
0: Maar dan geef je best wel intieme data weg aan de app.
1: Precies, ja. Gaat het dus ook vaak mis bij andere apps.
0: Wat doen zij met die data?
1: Nou, ze kunnen het verkopen of delen met adverteerders. En waar ik met name heel erg boos om werd, was dat vooral de data van zwangere vrouwen, dat schijnt echt een goudmijn te zijn voor adverteerders. En toen ik bijvoorbeeld las dat in Amerika, een staat als Texas, met nog een strenge abortuswet, dit soort data ook uit deze apps letterlijk tegen vrouwen kunnen worden gebruikt in de rechtszaal. Toen was het wel echt klaar voor mij.
0: Abortus zou je ook kunnen invoeren, want dat heeft natuurlijk invloed op je cyclus. Dus dat zou iets kunnen zijn.
1: Een mogelijke zwangerschap, et cetera. Ja, dat kan je allemaal uit die data herleiden.
0: Dus het wordt heel mooi roze vormgegeven en het is om vrouwen te helpen en nou ja, al dat soort dingen.
1: Tegelijk
0: is het keiharde handel en wordt jouw data gewoon verpatst. Aan adverteerders of misschien aan anderen.
1: Ja, dat is eigenlijk inderdaad wat er helaas gebeurt.
0: Toen dacht je, ik ga het zelf anders doen. Wat ben je toen gaan doen?
1: Ja, dus eigenlijk samen met mijn vriend Diederik ben ik toen een privacy first alternatief gaan bouwen. En wat dat dan anders maakt is dus dat wij gewoon niks van onze gebruikers verkopen. Sowieso in onze onboarding, dus als je de app opent, moet je een aantal dingen natuurlijk invullen, zodat een cyclus app kan werken. Dus bijvoorbeeld hoe lang je ongesteld bent, wanneer je voor het laatst ongesteld bent geweest, et cetera. Maar wij hoeven gewoon zo min mogelijk van je te weten. Dus we vragen eigenlijk niks dat niet te maken heeft met je cyclus. En dat is al wel iets heel anders dan andere apps bijvoorbeeld wel doen. Die vragen heel veel, die willen heel veel informatie over je weten. Wat sowieso al vraagtekens bij mij, waardoor ik vraagtekens kreeg eigenlijk. En ja, wij willen dus echt gewoon die Europese tegenhanger zijn van al die partijen die dus wel je data verkopen en... Ja, vrouwen gebruiken als een verdienmodel.
0: Wat is dan jullie verdienmodel?
1: Wij hebben een abonnement, Period Plus. En dan betaal je voor €3,49 betaal je extra voor features. En dat is eigenlijk ook om ons basismodel te supporten. Zodat dat gewoon gratis kan blijven. Ook voor vrouwen die het niet kunnen betalen.
0: Nou heeft de autoriteitspersoongegevens gewaarschuwd. Pas op met dit soort intieme informatie. De hele wereld wordt tot een app gemaakt. Je hebt ook calorie-apps, je hebt hardloop-apps, je hebt beweeg-apps, je hebt ademhalings-apps. Alles kan je in een app stoppen.
1: Ja.
0: Ik maak me nou een beetje zorgen of die wereld wel veilig is.
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal. Je kan wel veel zien in bijvoorbeeld de App Store of de Play Store. Hè, hoe de bepaalde app die jij wilt downloaden met jouw data omgaat. Maar veel mensen doen dat niet. Veel mensen scrollen niet helemaal naar beneden waar die informatie staat. Maar dat is sowieso een goede tip.
0: Zeg je dat we eigenlijk ons bewuster moeten worden? Dat we misschien te goed van vertrouwen zijn?
1: Ja, dat lijkt me sowieso beter nu in 2026, ja.
0: Maar zeggen van ja, gebruik die apps maar helemaal niet. Dat is ook wel zonde, want het biedt wel uitkomst, zoals je net zelf ook vertelde.
1: Nou ja, kijk, het is voor iedere vrouw hè, wat die fijn vindt. Je hebt verschillende privacy alternatieven. Ook, je hebt ook apps die het helemaal de storage op hun telefoon houden. Die zijn ook supergoed als jij het fijn vindt om het gewoon bij te houden in je agenda. Met pen en papier, dat werkt ook. Voor mij en veel vrouwen om mij heen heb ik gewoon gemerkt dat het fijn is om het echt te tracken in een app. Omdat dat je ook bepaalde inzichten kan geven met het bijhouden. En het kan je bepaalde tips geven. Dus ja, het werkt wel heel fijn natuurlijk.
0: Heb je eigenlijk door het zo goed bij te houden en er zo mee bezig te zijn gemerkt dat de invloed van een cyclus veel groter is dan je altijd dacht?
1: Ja, 100%. Ik denk dat ik hiervoor, ik ben nu 30... eigenlijk nooit zo daarover nadacht. En ik hoorde wel eens van vriendinnen dat ze praten over bepaalde dingen in hun cyclus, dus bepaalde fases, en dat ze daar zich in gingen verdiepen. Maar het was allemaal toch een soort abracadabra. Je leert die dingen niet op school. Dus ja, het heeft mij echt heel erg geholpen om mezelf veel beter te leren kennen en ja, veel meer dingen, eigenlijk wat ik net al noemde, mentaal ook te koppelen aan mijn cyclus. Waardoor ik zeker beter in mijn vel zit.
0: Dus die apps zijn goed, maar pas op voor de privacy, zoals de autoriteitspersoonsgegevens vandaag nogmaals waarschuwde. Lisa Volkers, dank je hartelijk. Voormalig hoofdredacteur van Linda Meijden en bouwer van een app voor de cyclus.

0: Hoover Phonic, Mad About You. Met een paar drukken op een knop kun je met de software van het Amerikaanse Palantir van achter je bureau een vijandige tank bombarderen of een voortvluchtige crimineel opsporen. En dus weten ook Europese veiligheidsdiensten en defensieorganisaties het bedrijf feilloos te vinden. Maar volgens critici zijn we allemaal te afhankelijk en zelfs verslaafd geraakt aan Palantir. Wat is het voor bedrijf? Sebastiaan Brommersma, journalist, volgt het bedrijf al een tijd. Goedenavond, Sebastiaan.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ik las dat ze een buitenaards goed kwartaal hadden, volgens de CEO Alex Karp. Die maakte de cijfers bekend en hij kon niet stoppen met glunderen. Gaat het echt zo goed met ze?
1: Nou, het is wel een vakman als het op grootspraak aankomt. Maar ze hebben financieel gezien uitstekend kwartaal achter de rug. Dat is zeker waar.
0: Maar dat geldt voor de hele defensieindustrie. Het zijn goede tijden voor oorlogsmaterieel.
1: Ja, dat is zeker waar. En als je ook gaat kijken naar hoe die cijfers allemaal zijn opgebouwd. Ze hebben hun winstverwachting naar boven bijgesteld. Dus daar zijn alle beleggers natuurlijk heel erg blij mee. Maar als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat met name ook voor wat betreft de Amerikaanse overheidscontracten, dat daar echt een enorme groei in zit. Ik zeg, geloof ik dat het 90% was groei ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar of zo. Dus daar zit heel veel zit daar. Oorlog loont, zeker.
0: Wat maakt hun software zo verleidelijk? Wat doen ze precies?
1: Als je wil beginnen bij wat ze doen, dan komen we straks bij het tweede deel uit. Kijk, het is eigenlijk het bedrijf dat is geboren in de nasleep van 9/11. Het idee daarbij was dat er veel info was, ook over de daders van die aanslag, maar dat die niet aan elkaar geknoopt kon worden en op de juiste plek terecht kwam. En toen ontstond er eigenlijk een behoefte aan technologie om orde in al die chaos te scheppen en ervoor te zorgen dat patronen konden worden herkend, netwerken werden blootgelegd en dat al die informatie op de goede plek terecht kwam. En met het blote oog lukte dat niet. Dus technologie was daarvoor het antwoord. En de software van Palantir, die is eigenlijk, dat is precies wat zij doen. Zij scheppen zeg maar orde in die chaos en leggen patronen bloot. Dat doen ze in de particuliere sector, maar ook bij defensie, in de opsporing en bij veiligheidsdiensten. Om ervoor te zorgen dat al die informatie hier, die er is, dat daar chocola kan worden gemaakt.
0: Dus zij zoeken de speld in de hooiberg.
1: Nou ja, niet eens per se, maar het is meer gewoon dat als jij met die data iets moet. Hè. Er zijn gigantische hoeveelheden data die er nu rondzwerven overal, die binnen worden gehaald in deze domeinen. Soms kun je door de bomen het bos niet meer zien. En je wil juist zorgen dat je die data ook goed gaat gebruiken. Dus als je bijvoorbeeld je verplaatst naar een slagveld, dan komt ook gigantisch veel informatie op een commandant af. Al het oorlogsmaterieel dat er is, dat hangt tegenwoordig vol met sensoren. Er komt informatie uit satellieten. Er is uren en uren aan beeldmateriaal uit drones beschikbaar. Er zijn waarnemingen op de grond, inlichtingen, noem het allemaal op. Ja, dat is veel te veel voor mensen om allemaal te kunnen verwerken. En daar wordt dus kunstmatige intelligentie voor gebruikt. En Palantir is daar echt een voorloper in om tools te bouwen die dat goed kunnen. En die commandant voor te schotelen wat die nodig heeft.
0: Ja, ik las dat de VS in 96 uur tijd 5000 bommen heeft gegooid op Iran. En daar heb je dus software voor nodig om al die doelen te scannen.
1: Ja, kijk, die technologie is steeds verder doorontwikkeld. Hè, en die herkent nu eigenlijk zelfstandig waar een vijand zich bevindt. En die kan vervolgens ook meteen herkennen, in wat voor voertuig zit hij eigenlijk? Wat voor munitie hebben we nodig om dat voertuig uit te schakelen? Vervolgens meerdere plannen voor te schotelen aan een commandant om dat ook te doen. En dan kan die commandant vervolgens met een paar muisklikken bijvoorbeeld die vijand in één keer plat bombarderen. Dus het tempo waarmee al die informatie wordt verwerkt en wordt omgezet in een concreet actieplan en ook het uitvoeren van dat plan, dat is echt in een paar muisklikken is dat voor elkaar. En dat verklaart ook waarom het zo snel is gegaan, ook in Iran. Want daar zijn dit soort technieken heel, heel zwaar ingezet.
0: Maar daar is ook een meisjesschool gebombardeerd omdat de informatie verouderd was.
1: Ja, klopt. En dat is dus waar ook het grote probleem zit. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk dat gebeurt. En het codewoord bij al dit soort technologie, dat is eigenlijk alleen maar snelheid. We willen zo snel mogelijk iets identificeren, het vastleggen, op een knop kunnen drukken om het vervolgens uit te schakelen. En daar zit dan wel een menselijke persoon uiteindelijk aan de knop. Hè, die zegt op dit moment in ieder geval nog, ja, we gaan bombarderen. Maar die is niet in staat om in te schatten hoe zo'n model van een Palantir eigenlijk tot zijn conclusie komt. Van ja, wat voor data ligt daar eigenlijk onder? Is er bijvoorbeeld nog bepaalde data gemist? Is die data nog wel actueel? Hoe gaat dat algoritme en die kunstmatige intelligentie, hoe gaat die daarmee om? Dat moet je in een split second, moet je dan vervolgens gaan beslissen. Ja, weet je, ik ga het allemaal eens eventjes helemaal uitpluizen. Terwijl de hoeveelheid gegevens die erin zitten eigenlijk niet voor het menselijk brein te bevatten zijn. En dan vervolgens een goed overwogen afweging maken van wil ik dit doen, ja of nee. Nou ja, die persoon die dat voorgeschoteld krijgt, zo'n aanvalsplan, die gaat 9 van de 10 keer gewoon op die knop drukken.
0: Die vertrouwt op de machine. Nou werd er ook wel gezegd, naar aanleiding van die meisjesschool, dat pleit juist voor betere software, dus meer software. Ja, je kan ook zeggen, je moet niet meegaan in deze technieken, maar ja, dan doet de vijand het wel. Dus in defensie is dat nooit een argument. Dus het is best een ingewikkelde discussie. Maar Europa huurt op grote schaal Palantir en geeft dus ook gevoelige informatie aan dat bedrijf.
1: Nou, okay, ik denk ten eerste dat je moet afvragen, toch moeten we mee inderdaad in deze vaart. Hè? Je kan zeggen, vijanden doet het dan misschien wel. Nou ja, ik weet niet of je daar altijd door moet laten leiden. Daarnaast kun je ook nog afvragen, als je bepaalde technologie gaat zitten, wie gaan we daar vervolgens voor inschakelen om dat voor ons te bouwen? En dan moet je je ook afvragen, is dit nou het bedrijf waarmee we dat uiteindelijk zouden willen doen? Ik denk dat dat wel vragen zijn die eigenlijk de afgelopen jaren heel erg zijn overgeslagen. En dat we gewoon maar zijn doorgegaan. Waardoor we in grote mate ook afhankelijk zijn van dit bedrijf. Omdat ze in kritieke punten in ook de Europese infrastructuur en ook de Nederlandse militaire infrastructuur terecht zijn gekomen.
0: Ja, maar Alex Karp noemde ik al. Peter Thiel is de andere oprichter. Die zegt vrij openlijk dat hij niks heeft met democratie. Dat hij het een verouderd systeem vindt. Hij heeft ook eigenlijk niks met Europa. Vindt hij ook een niet functionerend gebeuren. Het zijn niet per se onze vrienden, deze mensen.
1: Nee, precies. Maar dat is ook de spijker op zijn kop. Alleen daar hebben we jarenlang niet naar willen kijken. Kijk, ook omdat natuurlijk de verhoudingen met de VS die zijn veranderd. Zeker ook in de tweede termijn van Trump. Maar je noemde algoritme en die kunstmatige intelligentie. Hoe gaat die daarmee om? Dat moet je in een split second moet je dan vervolgens gaan beslissen. Ja, weet je, ik ga het allemaal eens eventjes helemaal uitpluizen. Terwijl de hoeveelheid gegevens die erin zitten eigenlijk niet voor het menselijk brein te bevatten zijn. En dan vervolgens een goed overwogen afweging maken van wil ik dit doen, ja of nee. Nou ja, die persoon die dat voorgeschoteld krijgt, zo'n aanvalsplan, die gaat 9 van de 10 keer gewoon op die knop drukken.
0: Die vertrouwt op de machine. Nou werd er ook wel gezegd, naar aanleiding van die meisjesschool, dat pleit juist voor betere software, dus meer software. Je kan ook zeggen, je moet niet meegaan in deze technieken, maar ja, dan doet de vijand het wel. Dus in defensie is dat nooit een argument. Dus het is best een ingewikkelde discussie. Maar Europa huurt op grote schaal Palantir en geeft dus ook gevoelige informatie aan dat bedrijf.
1: Nou, ik denk ten eerste dat je moet afvragen, toch moeten we mee inderdaad in deze vaart. Hè? Je kan zeggen, vijanden doet het dan misschien wel. Nou ja, ik weet niet of je daar altijd door moet laten leiden. Daarnaast kun je ook nog afvragen, als je bepaalde technologie gaat zitten, wie gaan we daar vervolgens voor inschakelen om dat voor ons

0: met een argument. Dus het is best een ingewikkelde discussie. Maar Europa huurt op grote schaal Palantir. En geeft dus ook gevoelige informatie aan dat bedrijf.
1: Nou, oké, ik denk ten eerste dat je moet afvragen. Toch moeten we mee inderdaad in deze vaart. Hè? Je kan zeggen, vijanden doet het dan misschien wel. Nou ja, ik weet niet of je daar altijd door moet laten leiden. Daarnaast kun je ook nog afvragen, als je bepaalde technologie gaat zitten, wie gaan we daar vervolgens voor inschakelen om dat voor ons te bouwen? En dan moet je je ook afvragen, is dit nou het bedrijf waarmee we dat uiteindelijk zouden willen doen? Ik denk dat dat wel vragen zijn die eigenlijk de afgelopen jaren heel erg zijn overgeslagen. En dat we gewoon maar zijn doorgegaan. Waardoor we in grote mate ook afhankelijk zijn van dit bedrijf. Omdat ze in kritieke punten in ook de Europese infrastructuur en ook de Nederlandse militaire infrastructuur terecht zijn gekomen.
0: Ja, maar Alex Karp noemde ik al. Peter Thiel is de andere oprichter. Die zegt vrij openlijk dat hij niks heeft met democratie. Dat hij het een verouderd systeem vindt. Hij heeft ook eigenlijk niks met Europa. Vindt hij ook een niet functionerend gebeuren. Het zijn niet per se onze vrienden, deze mensen.
1: Nee, precies. Maar dat is ook de spijker op zijn kop. Alleen daar hebben we jarenlang niet naar willen kijken. Kijk, ook omdat natuurlijk de verhoudingen met de VS die zijn veranderd. Zeker ook in de tweede termijn van Trump. Maar je noemde Peter Thiel, maar Alex Karp, de CEO, dus die de dagelijkse leiding in handen heeft en ook een van de grondleggers is. Ja, die zegt ook gewoon hardop dat hij bepaalde culturen superieur vindt aan anderen. Dus anders gezegd, hele culturen zijn inferieur aan wat hij als het liggend voorbeeld vindt, namelijk het Westen en vooral Amerika. Het is ook iemand die meerdere keren heeft aangegeven dat hij het helemaal prima vindt eigenlijk dat er slachtoffers vallen als gevolg van het gebruik van een software. Ook burgers, daar ligt deze man echt niet wakker van. En de banden met het Witte Huis zijn heel kort. Peter Thiel, mentor van vicepresident J.D. Vance. Er zijn een heleboel mensen in het Witte Huis die investeren ook in Palantir. Het hele bedrijf en de grondleggers die dragen echt dat hele America First idee uit wat Trump aanhangt. Hè.
0: Kortom, er zijn wel goede redenen om er vanaf te komen. Europa wil er vanaf. Iemand vergeleek het met een verslaving aan Coca-Cola vanwege de suiker. Kan Europa er vanaf? Zou het lukken om eigen software te bouwen?
1: Nou, het wordt wel lastig. Kijk, als je de vraag nu stelt, ook bij Defensie bijvoorbeeld, dan is het van wat maakt ze nou zo goed? Dan zeggen ze in eerste instantie niet per se de software. Dat kunnen andere partijen kunnen dat ook. Maar waar Palantir beter door is, is ten eerste de ervaring die ze hebben in dit domein. Want ze doen dit al veel langer dan andere partijen. En daarnaast dat ze goed zijn in de weergave. Het ziet er allemaal uit als een soort videogame en dat is lekker makkelijk gebruiken. Alleen dan moet je wel afvragen, oké, weet je, als Palantir zich op deze onderwerpen onderscheidt en je wil dat er een volwaardig alternatief wordt, dan zul je andere Europese alternatieven ook echt de kans moeten geven om die ervaring op te bouwen. En zolang je dat niet doet, blijf je dus maar verslaafd aan die Palantir-cola. Want er komen geen alternatief op de markt op deze manier.
0: Het is helder, journalist Sebastiaan Brommersma. Dank je wel over het grote succes en de verslaving aan Palantir. Dank je hartelijk.

0: De toekomst van 3J's. En dat sluit goed aan bij de oogserie over jonge denkers. Want we kijken vooruit en we kijken terug. Annelies van der Meij is hier bezig met een onderzoek, een PhD aan de faculteit der geesteswetenschappen, waar ze onderzoekt hoe feministen in de jaren 70 actie voerden tegen psychiatrische diagnoses. Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank. Leuk om er te zijn.
0: Wat waren dat voor acties en wat waren dat voor diagnoses?
1: Nou, in de jaren 60, 70 was er een bredere beweging tegen de psychiatrie gaande. Dus daar deden feministen aan mee, maar daar deden bijvoorbeeld ook sommige mensen vonden de psychiatrie ook racistisch of bourgeois of homofoob. Dus bijvoorbeeld homoseksualiteit was toen nog een psychiatrische stoornis. Daar werd tegen gedemonstreerd.
0: Dat stond in het diagnostisch handboek, hè? Dat het een perversiteit was. En die kwam dan omdat je een afwezige moeder had gehad, geloof ik.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja, dat soort problemen. Dat was dan heel psychoanalytisch ingestoken, inderdaad. Maar feministen hadden het dan bijvoorbeeld over hysterie. Dus de geschiedenis van de psychiatrie, die had vrouwen eigenlijk eeuwenlang of decennia lang weggezet als irrationeel en zwak en eigenlijk van het minst of geringste al van slag. En dat zou dan door hysterie komen en dat zou in je lichaam zitten. Dus ook het idee dat het vrouwelijk lichaam eigenlijk inherent ziekelijk was. Dus daar kwamen feministen bijvoorbeeld tegen in opstand.
0: Dat is wel interessant hoe de medische wetenschap en de psychiatrie eigenlijk wordt gebruikt om vooroordelen of maatschappelijke oordelen in stand te houden.
1: Ja, precies. Dat is precies waar feministen tegen ageerden. En dat is ook iets waarvan je nu ook nog zou kunnen zeggen van de psychiatrie doet dat nog steeds.
0: Op welke manier doen ze dat nog steeds?
1: Nou, een diagnose is eigenlijk een manier om afwijkingen van de norm te labelen. En daar is altijd een politieke strijd rondom gaande. Want welke afwijkingen label je dan? En wat noem je een stoornis? En wat noem je normaal? Dus dat is vandaag de dag ook nog steeds een vraagstuk.
0: Dat is bijvoorbeeld dat rouw in de DSM, in het diagnostisch handboek komt.
1: Ja,
0: terwijl je ook kan zeggen, rouw is niet een stoornis. Dat hoort gewoon bij het leven, er is iemand dood.
1: Ja, precies.
0: En je hebt verdriet.
1: Ja, precies. Of bijvoorbeeld ADHD zou je het ook bij kunnen zeggen. Dat is ook een diagnose die vaker en vaker mensen krijgen. Terwijl je dan ook zou kunnen zeggen, dat zijn menselijke eigenschappen. Afgeleid zijn of slordig zijn, chaotisch zijn. Wanneer is het nou een label waardig en wanneer
0: is gewoon een karakter,
1: gewoon onder persoonlijkheden en gebreken en talenten die iedereen heeft.
0: Hoe speelt het feminisme hier een rol in? Krijgen vrouwen andere diagnoses nog steeds dan mannen?
1: Nou, vandaag de dag hoor je heel veel feministen die het hebben over onderdiagnose. Dus juist dat vrouwen niet zo vaak bepaalde diagnoses krijgen als mannen. Dus dat hoor je dan bijvoorbeeld bij ADHD en autisme. Dat vrouwen daarin een soort inhaalslag te maken hebben. En daar klinkt eigenlijk het idee in door dat het goed is om een diagnose te krijgen. Dat het een soort vorm van emancipatie is om een diagnose te krijgen.
0: Mensen zijn ook vaak heel blij met hun diagnose. En dan zeggen ze, alles valt op hun plek, ik begrijp mezelf beter. En dan passen ze hun leven daarop aan.
1: Ja, precies. Dat het een enorme opluchting is, inderdaad. En dat het wordt gezien als een vorm van erkenning. Maar daarin zit dus precies een heel groot verschil met de feministen van toen. Want voor hun was niet het probleem onderdiagnose, maar overdiagnose. Dus toen was het idee veel meer, er wordt te veel gediagnosticeerd. En ook het idee dat een diagnose een soort stigma is, of een stempel waar je niet meer van afkomt. Dus dat beeld van een diagnose als iets negatiefs naar iets positiefs, dat is helemaal gekanteld.
0: Dat is wel interessant. Hoe sta jij daarin? Vind jij dat toch een goede ontwikkeling? Of denk je van, goh, het gaat toch weer over normaliteit die wordt opgedrongen?
1: Ja, ik neig wel iets meer naar dat tweede, dat we er kritisch over moeten blijven. Maar ik vind het wel heel dubbel, want ik begrijp ook dat mensen, dat diagnoses mensen heel erg kunnen helpen. En ook dat beeld van een diagnose als een vorm van erkenning en opluchting, dat is ook best wel selectief. Dus dat hoor je bij bepaalde diagnoses, bijvoorbeeld ADHD of autisme. Maar er zijn ook diagnoses die mensen helemaal niet zo fijn vinden om te krijgen en die ze wel degelijk nog steeds ervaren als een stigma.
0: Welke zijn dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld bij borderline hoor je dat wel vaker.
0: En borderline wordt volgens mij vaker bij vrouwen gediagnosticeerd.
1: Ja, dat is wel heel lang het idee geweest. Ook dat dat een hele seksistische diagnose was. Dus dat vrouwen die heel lastig waren, die diagnose eerder kregen. Terwijl ze misschien bijvoorbeeld een trauma hadden of iets heel naars hadden meegemaakt. Waar hun gedrag een normale reactie op was. Maar ik hoorde wel dat, ik ben daar geen expert op dat gebied, maar ik hoorde wel dat borderline nu ook vaker bij mannen wordt toegepast. Dus dat het wel rechtgetrokken is.
0: Dat het aan het gelijktrekken is.
1: Ja, precies.
0: Ja, de vraag, de jaren 70 vraag, blijft natuurlijk als een kind heel druk is. Ja, is die dan gewoon lastig voor de docent? Heeft de docent een probleem?
1: Mm-hmm.
0: Of moet het kind een diagnose krijgen?
1: Ja, en
0: wat is de normaliteit eigenlijk?
1: Ja, precies. En ook, wat is het beste om dat voor dat kind en ook om het gedrag van dat kind aan te passen, zodat je het krijgt hoe je het wil hebben?
0: Met medicatie of op een andere manier, zodat jij een lekker bruikbaar kind krijgt.
1: Ja, precies. Want diagnoses zeggen ook vaak iets over wat je wel of niet moet accepteren of aanpassen. Dus bijvoorbeeld iemand die altijd te laat is, dat vinden mensen dan vervelend en slordig. Maar als diegene dan diagnose heeft, dan denken mensen, oh, dan begrijp ik het, diegene kan dat niet anders. Dus daarmee brengen we eigenlijk een scheiding aan tussen mensen die we wel verantwoordelijk houden voor hun gedrag en mensen die we niet helemaal verantwoordelijk houden voor hun gedrag.
0: Je had vroeger ook frigiditeit. Dat was ook een psychiatrische diagnose. Een vrouw die geen zin had in seks, die was frigide.
1: Ja, precies. Ik ben bijvoorbeeld ook in mijn onderzoek feministen tegengekomen die zich heel erg verzetten tegen de diagnose vaginisme. En dan zeiden ze, dat is eigenlijk een nieuwe vorm van frigiditeit. Een vrouw die geen seks wil hebben, daar plakken we maar een label op, die ziek. Terwijl misschien wil die vrouw dat wel gewoon niet.
0: Misschien heeft ze gewoon geen zin.
1: Ja, precies. Maar dat was dan wel ook weer heel controversieel. Want wat vond die vrouw er zelf eigenlijk van? Die feministen hadden soms ook wel de neiging om voor andere vrouwen te zeggen dat haar vaginisme bijvoorbeeld een politieke daad van verzet was. Terwijl die vrouw daar zelf misschien heel veel last van had.
0: Jij doet onderzoek naar het verleden, naar feministische kritiek op de psychiatrie.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegelijk gaat het ook heel erg over nu. En misschien ook wel over wat psychiatrie eigenlijk is en doet.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zie jij dat? Zie je het ook als een vorm van activisme?
1: Soms vind ik dat wel lastig om uit elkaar te houden. Want je merkt wel dat als je in de geschiedenis duikt, dat dingen altijd veel complexer zijn dan je in eerste instantie dacht. Dus ik begon mijn onderzoek bijvoorbeeld heel erg met het idee van, nu zijn feministen heel erg voor diagnoses en vroeger waren ze heel erg tegen diagnoses. Maar naarmate ik die geschiedenis in ben gedoken, zie ik ook alweer dat het allemaal complexer is. En dat er golfbewegingen in zijn geweest. En dat de ene feministische beweging het ene vond en de ander weer het andere. Of bijvoorbeeld als je kijkt naar de diagnose PTSS. Dan hebben feministen, dus post-traumatic stress syndrome. Dan hebben feministen zich juist heel erg ingezet. Dat vrouwen die diagnose kregen, bijvoorbeeld omdat ze een trauma hadden door seksueel geweld. Dus dan werd de diagnose ook juist aangegrepen als iets goeds. En ingezet voor feministische doeleinden.
0: Dus het is ook weer niet zo zwart-wit. Hoe kijk jij naar de toekomst? Wat zie je eigenlijk gebeuren? En hoe zou je het zelf graag voor je zien? Kritischer op de psychiatrie, op diagnoses?
1: Ja, ik hoop dus wel dat we een soort nieuwe kritiek op de psychiatrie gaan zien. En ik denk, als ik hoopvol ben, dat dat ook wel gaat gebeuren. Want af en toe hoor je ook wel van die kritische geluiden. En bijvoorbeeld, je hebt nu ook de opkomst van een neurodiversiteitsbeweging. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, dat het juist goed is om autistisch te zijn, of dat je dat moet vieren, dat iedereen zijn functie heeft in de samenleving.
1: Ja, precies, dat er verschillende soorten breinen zijn en dat we dat kunnen vieren als een vorm van menselijke diversiteit. En dat vind ik heel dubbel, want in die term neuro zit natuurlijk nog steeds heel erg dat idee dat het in je hersenen zit.
0: Oh ja, het klinkt interessant. Dank je wel en ik wens je veel succes, Annelies van der Meij. Dank je hartelijk. En dit was het Oog. Morgen, dan zit hier Rob Tripp en voor nu een hele warme nacht. Dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
3: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
2: En theatermaker Paul Hanen over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
4: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
5: Paul Hanen is ongeloofwaardig als boze meneer.
4: Als je dus en heel boos wordt, ja, en daarna meteen zeggen we, het ziet er goed uit.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: NPO Radio 1.
9: Middernacht, het begin van woensdag 5 augustus. Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
10: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ergens in het boek dat hier voor me ligt vraagt mijn gast van vannacht zich af wat haar nalatenschap is. What is actually my legacy? Als lezer wil je dan heel hard dit roepen. Het is Gloria Wekker die zich deze vraag stelt en zij zit vannacht naast me. Mijn gast is emeritus hoogleraar antropologie. Haar vakgebied beslaat onder andere seksualiteit, ras en gender. En ze is een van de pioniers van het intersectioneel denken. Haar onderzoeken monden uit in boeken als The Politics of Passion en White Innocence. Ook was ze medeoprichter van Sister Outsider, bekleedde ze de Aletta-leerstoel Gender en Etniciteit aan de Universiteit Utrecht. schreef ze mee aan het beginselprogramma van Bijeen. En ik zou nog heel lang door kunnen gaan. Maar gelukkig hebben anderen dat voor mij gedaan en is er nu een boek. Voor mij ligt de Gloria Wekker Reader. Samengesteld door Chandra Frank, Nancy Jouwe en Mickey Stelder. Waarin de artikelen, essays, interviews en poëzie van mijn gast zijn opgenomen. Een selectie ervan althans. Want mijn gast heeft ongelooflijk veel en ongelooflijk belangrijk werk gedaan. Dat alles is haar indrukwekkende nalatenschap. Dat voel je als lezer al voor ze de vraag stelt. Gloria Wekker is geboren in Paramaribo in 1950. Welkom.
0: Dank je wel.
10: Heb jij dat nou zelf ook, dat als je hiernaar kijkt, dat je denkt, nou, ik heb eigenlijk wel heel veel gedaan?
0: Ja, zeker. Ook omdat de drie samenstellers een selectie hebben gemaakt. Hè? Ja. Dus het is inderdaad, dit is al, je kan dit als zo'n ijzeren knop gebruiken waarmee je de deur vasthoudt.
10: Je kan iemand heel hard mee op zijn hoofd slaan, kan ook. Ja.
0: Maar het is inderdaad heel veel. Ja.
10: En hoe is het als er zo'n boek over je werk gemaakt wordt?
0: Het is een ongelooflijke eer in de eerste plaats. Want wie krijgt nou een reader? Het is Mickey. De drie redacteuren zijn op de een of andere manier allemaal studenten van me geweest. Dus ik ken ze al lang. En Mickey vroeg op een gegeven moment hoe ik er tegenover zou staan als hij samen met anderen een reader van mijn werk zou maken. En nou, dat heeft een aantal jaren geduurd. Ze hebben een selectie gemaakt op basis van mijn cv. En dan mocht ik mee meekijken of ik het daarmee eens was. En ik vond het heel mooi hoe ze het voor zich zagen. Dus die vier onderdelen in het boek.
10: Ja, seksualiteit, Zwart Europa, het cultureel archief en transnationaal feminisme.
0: Ja, ja, ja. Dus het is een eer. Het is een erkenning. Ik vind het ook dat het nu heel makkelijk wordt voor mensen om mijn werk te vinden. In plaats van dat ze het hoeven te gaan zoeken.
10: Wist jij alles nog? Of waren er ook dingen weggezakt?
0: Nee, want bepaalde oude artikelen, zoals die brief die ik aan Audrey schrijf. Audrey Lorde, ja. In 1983. Waarin ik ons voorstel aan haar. En zeg, wij zijn vier zwarte lesbische vrouwen in Amsterdam. En we weten dat je les gaat geven in Berlijn. Heb je zin om naar Amsterdam toe te komen? Die brief was ik helemaal vergeten. En dan zie ik ook dat kinderhandje waarmee ik die brief geschreven heb.
10: Ze is gekomen, om het alvast maar even te verklappen.
0: Ja, ja, ja.
10: Want ik las ook dat ze erg moest lachen om het feit dat er vier dykes daadwerkelijk in Nederland wonen.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus dat ze, toen ze die brief kreeg, haar vriendinnen ging bellen om te zeggen dat er black dykes in Amsterdam waren, of all places. Dus ze was heel blij om met ons kennis te maken ook, ja.
10: Zullen we even over haar doorgaan? Want ja. Wie was zij?
0: Zij was een Afro-Amerikaanse, Caribische dichteres. Poet Laureate was ze op het eind van haar leven. Ze is in 1934 geboren en in 1992 overleden aan kanker. Zij was zo een ongelooflijk belangrijke stem. Ze heeft ongeveer 10 bundels poëzie geschreven. Een verhaal over haar leven, een biomythografie noemde ze die Sami. En verschillende bundels essays, waaronder Sister Outsider en ook The Cancer Journals, waarin ze optekent hoe ze met haar diagnose van kanker omgaat. Ik was ambtenaar bij de gemeente Amsterdam in 1992. 84 en ik moest naar een vergadering in Rotterdam. Toen ben ik de vrouwenboekhandel die er toen nog was binnengelopen en daar zag ik een boek liggen dat me interesseerde. Het zag er mooi uit, paarse wolken met wit er doorheen. En ik ging de cover lezen en de achterkant. Dat boek heette Sami, A New Spelling of My Name. En dat gaat over haar leven. Hoe ze opgroeit als jonge lesbische vrouw in New York City. Wat zij allemaal meemaakt. Hoe de relaties zijn tussen vrouwen onderling. Namelijk dat je als zwarte vrouw nooit de vrouwelijke rol kon spelen. Je moest altijd de mannelijke rol spelen. En witte vrouwen, die waren dus de vrouwelijke rol.
11: Herkende jij dat?
0: Ik kon me daarbij van alles voorstellen. Ik heb dat zelf niet meegemaakt in mijn leven, dat het zo scherp lag, die genderrolverdeling. Maar ik kon me er wel van alles bij voorstellen. Het was een feest van herkenning, dat boek. Ook hoe ze schrijft over hoe haar moeder, ze zit in de keuken, zij zit tussen de benen van de moeder. De moeder gaat haar haar uitkammen met olie erin en dit en dat. En hoe pijn het doet, dat kon ik me helemaal persoonlijk voorstellen hoe dat geweest was.
11: Was er een voorbeeld voor jou?
0: Ja.
11: Ook in je werk?
0: Ja. Ik denk dat mijn werk in het verlengde van het haren ligt. Zij was bibliothecaresse van beroep. Maar zij zag in mij ook iets van jij wordt een van mijn opvolgers. Dus dat was heel duidelijk vanaf het begin. We hebben haar dus 2 keer in Nederland gehad, 84 en 86. En we zijn in Tania en ik, mijn medesister outsider, en ik zijn naar Berlijn gereisd om afscheid van haar te nemen in oktober 1992. En ze is overleden in november 92. Dus we zagen elkaar voortdurend op allerlei verschillende plekken in de wereld.
11: Het wordt, maak ik uit het boek op, nou ja, het is een heel warm contact geweest.
0: Ja, ja, ja, zeker. Zij was de eerste zwarte lesbische vrouw die wij zagen. Dus er waren witte lesbische vrouwen, zoals Indalis, kan ik me herinneren, dat die ook een zekere spiegel aanbood, maar zeker niet op dezelfde manier zoals een zwarte lesbische vrouw dat kon. Dus in dat opzicht was ze heel erg belangrijk. Ook de manier waarop zij een voorbeeldleven leidde, waarbij ze relaties had, verschillende relaties. Ze had kinderen. Ze was omringd door een schare vrienden en vriendinnen. Dus dat zij liet zien dat je een lesbisch leven kon leiden en gelukkig kon worden en een vol leven kon leiden.
11: Het kan allemaal.
0: Kan allemaal, ja. Dus dat was ontzettend belangrijk om dat als jonge lesbo te zien. Dat wij niet een ongelooflijk ongelukkig leven tegemoet gingen.
11: Juist niet.
0: Juist niet, nee. Je kon van alles.
11: Je vertelde net al even voor de uitzending, het was heel druk op de beroepspresentatie.
0: Ja, ja. Dus dat is, daarin zit ook mijn nalatenschap. Hè. Dus dat,
11: wat voor mensen waren er?
0: Dus op 12 juni was het. De dag voor mijn verjaardag, dus dat was ook leuk. Er waren meer dan 600 mensen in die aula. Er stonden slierte mensen buiten die binnen wilden komen. Op het laatst hebben de organisatoren ongeveer iedereen binnengelaten. Wie kwamen daar? Everybody and their mother was er. Maar vooral heel veel mensen van kleur. Dus niet alleen zwarte mensen, maar ook Turkse, Marokkaanse, witte mensen. allerlei verschillende genders, mensen met verschillende seksuele positioneringen, verschillende generaties. Het was een ongekend gezelschap, dus iedereen vond dat ook wel, want zo'n gezelschap zie je nooit op de universiteit, zo'n gemengd gezelschap.
11: Ja, dat zeker
0: was
11: als
0: heel
11: je bedenkt,
0: bijzonder.
11: Jij was de tweede zwarte vrouwelijke hoogleraar in Nederland.
0: Ja.
11: Ja, dan was je dus in die tijd gewoon in je eentje.
0: Ja, ja, ja.
11: Hoe is het dan om zo'n zaal te zien?
0: Oh, dat is zo heerlijk. Dus ik werd toegesproken door vier jonge collega's, waarvan er drie zwart waren. Zwart zijn. Dus dat was al heel heerlijk. Er zijn assistant en associate professoren. Een witte vrouwelijke hoogleraar. En ik heb het boek aangeboden aan de jongste generatie. Dus twee zwarte PhD-studenten. Dus die eraan zitten te komen. Dus dat is zo'n vreselijk feest. Dat ik niet meer alleen ben. Dat ik, kennelijk een soort deur heb geopend, ook voor jongere mensen van kleur, jongere vrouwen en hopelijk ook mannen, die de academie ook zien als hun toekomst. En ja, daardoor zullen er ongetwijfeld meer dingen gaan veranderen.
11: Ja, je moet je natuurlijk nooit, rijk rekenen, maar het is in ieder geval hoopvol.
0: Ja, zeker. Ik ben zo lang de enige geweest. Want mijn voorganger was dus een hoogleraar wiskunde aan de UvA. En die heb ik niet meer kunnen spreken. En die zal ook deze gevoelens en ervaringen gehad hebben. Dus daarom had ik er graag willen spreken.
11: Ja, want was het eenzaam?
0: Heel erg, ja. Het was heel vervreemding. Dus in het boek staat er een artikel dat ik niet zo lang geleden geschreven heb. En dat heet How to Survive the Academy as a Space Invader. Dus,
11: voelde je een buitenaards wezen?
0: Ja. Dat was ik ook. I mean, Ik ben dus op een gegeven moment, ik ben afgestudeerd aan de UvA. Toen ben ik gaan werken. En vervolgens dacht ik, ik wil gaan promoveren. Maar daarvoor moet ik naar de Verenigde Staten. Want bij wie moet ik mij hier aanmelden om de dingen te kunnen leren waar ik over wil leren? En dat is over gender, over seksualiteit, over klasse. Dus ik ben naar UCLA gegaan. Daar heb ik een geweldige opleiding gehad, echt cutting edge. En die opleiding heeft me in staat gesteld om de vragen aan Nederland of aan Suriname, Caribisch gebied, te gaan stellen op basis van de training die ik in de Verenigde Staten heb gehad.
11: En begreep ik het nou goed dat ook dat de plek is geweest waar je in aanraking kwam met intersectioneel denken?
0: Ja, dat klopt. Kimberly Crenshaw was in hetzelfde jaar dat ik in L.A. aankwam, 87, dit was haar eerste baan als assistant professor in law. En we hadden een groepje gevormd van zwarte feministen. En wij maakten daar allebei deel van uit. Dus dat was geweldig. Bovendien kreeg ik er college over in vrouwenstudies. Hè. Dus ik deed antropologie en vrouwenstudies. Dus vandaar heb ik intersectionaliteit opgepikt.
11: Kan je uitleggen wat het is?
0: Ja. Intersectionaliteit is een theorie en een praktijk waarin we niet, zoals in Nederland nog steeds gebruikelijk is, de belangrijkste assen van verschil tussen mensen, Oké, laat ik zo beginnen. Er zijn belangrijke verschillen tussen mensen. Mensen verschillen qua gender, qua raciale positionering, qua klasse, qua seksualiteit. In Nederland zijn we erover gewend aan te denken, nou, je hebt gender, dan heb je die andere assen van verschil. Die staan allemaal los van elkaar, hebben niks met elkaar te maken.
11: Hebben ook geen invloed op elkaar.
0: Terwijl intersectionaliteit juist zegt, ze beïnvloeden en brengen elkaar tot leven. Je kan niet. Wat is het namelijk als je alleen maar denkt in hiërarchische posities, namelijk binnen de categorie gender heb je mannen en vrouwen. Mannen staan dan boven vrouwen. Zo is het binnen al die categorieën, hoe die ook zijn samengesteld, dat je een hiërarchische verhouding hebt.
11: Waar zit de macht?
0: Waar zit de macht? Daar moet je voortdurend achter proberen te komen. Dus intersectionaliteit denkt die verschillende assen van verschil gelijktijdig. Ze gelden voor iedereen. Ze gelden niet alleen voor vrouwen. Mannen, witte mannen, nemen ook een bepaalde positionering in. Juist moeten we die machtige posities ook bestuderen en niet alleen de posities die gemarginaliseerd zijn.
11: Ja, als ik het goed begrijp, als ik gewoon even mezelf als uitgangspunt neem, ik ben vrouw en ik ben wit, dat maakt mijn uitgangspunt al heel anders dan jouw uitgangspunt, want ja. Jij bent vrouw en je bent van kleur.
0: Ja, en ik ben ook nog lesbisch.
11: Dus, ja. Dus we kunnen wel heel erg gaan kijken van ja, maar we zijn toch allebei vrouw, maar dan slaan we echt iets over.
0: Ja, want als je namelijk niet al die verschillende bouwstenen van jouw vrouw zijn en mijn vrouw zijn in acht neemt, als je die niet onder de loep neemt, dan kun je inderdaad denken, ja, maar wij hebben zoveel met elkaar gemeen. Dan komen een heleboel aspecten van mijn ervaringen komen niet aan bod.
11: De kans dat mijn ervaringen wel aan bod komen is groter, want ik ben wit.
0: Ja.
11: En in Nederland is dat gewoon.
0: Dat is de dominante positie. Dus qua je wit zijn zit je aan de goede kant van de streep. Qua vrouw zijn weer minder. Maar het is heel erg belangrijk dat je al die verschillende aspecten afpelt en kijkt. Wat betekent dat nou in de praktijk?
11: Maar als we dat hier niet doen, kan je dan zeggen dat het onderzoek dat hier gedaan is net zo goed de prullenbak in kan?
0: Nou, dat is een beetje.
11: Nee, je hebt natuurlijk ook collega's.
0: Ja. Rigoureuze maatregel. Maar mijn missie is geweest, sinds ik terugkwam in Nederland, om intersectionaliteit onder de aandacht te brengen. En dat is een verhaal op zich, hoe het dat boek is vergaan. Hè? Dat boek heet Kaleidoscopische Visies. En ik heb het samen de redactie gedaan met Maaike Botman en Nancy Jouwe, die ook bij dit boek betrokken is geweest. Dat is heeft nauwelijks aandacht gekregen. Binnen genderstudies was men er zo van overtuigd, gender is genoeg, is het enige waar wij ons mee bezig moeten houden, dat het 20 jaar geduurd heeft voordat het boek herdrukt is en enige aandacht heeft gekregen. Dus het doet me heel erg denken aan het lot van de eerste zwarte socioloog, dat is W.E.B. Du Bois. Een ontzettend intelligente en creatieve man die hele belangrijke onderzoeken heeft gedaan en ook heel creatief was in de methode die hij gebruikte. Zijn werk werd door witte sociologen gewoon jarenlang terzijde geschoven. Hè? En het is pas sinds enkele decennia dat hij de plek inneemt in de kanon die hij verdiend heeft. Dus mijn eigen ervaring met dat boek Kaleidoscopische Visies is echt een eye-opener geweest.
11: Van pijnlijk en frustrerend.
0: Ja, ja. Ja, want wat betekent het namelijk als je ras/etniciteit, als het om witheid gaat, niet in oogenschouw wil nemen? Dus je kan wel kijken

0: naar mensen van kleur. Hoe is het daarmee gesteld? Maar er werd tot ik mijn boek White Innocence schreef, is er niet gekeken wat betekent het om wit te zijn. Om wit te zijn en een vrouw te zijn, wit en een man. Witheid was zo een natuurlijke staat van zijn, dat hoefde niet bestudeerd te worden. Dus mensen vonden dat overbodig. Dus het heeft 20 jaar geduurd voordat dat binnengekomen is.
1: Dan heb je natuurlijk nog niet gezegd of het allemaal de prullenbak in kan. Maar ik hoor wel in je woorden dat, dat er wel waardes verloren zijn gegaan in het onderzoek dat gedaan is.
0: Ik vind het een... Al dat werk wat gedaan is, waarbij witheid als vanzelfsprekend is aangenomen en niet bevraagd is binnen genderstudies, dat een verlies voor ons allemaal is. Ja, dus ik zal niet zeggen dat het de prullenbak in moet. Er is ook veel veranderd nu. Ik denk dat het feit dat het op de agenda is gekomen heel belangrijk is. En dat jongeren, feministen, studenten daar meer mee aan de slag zijn gegaan dan toen ik ging lesgeven.
1: Die zien het niet over het hoofd?
0: Minder, ja, ja. Ik zal niet zeggen helemaal niet. Want ik vind het nog altijd wonderlijk als ik nu denk aan de nieuwe reïncarnatie van Dolomina bijvoorbeeld. Dat vrijwel uitsluitend uit witte vrouwen bestaat. Ik vraag me werkelijk af hoe je dat voor elkaar krijgt in this day and age. In 2026 in Amsterdam. Dat je alleen witte vrouwen op de been kan brengen. Wat zegt dat?
1: Dat wij over heel ons opgesloten zitten in onze bubbels.
0: Ja. Dus dat is een leuke manier om het te zeggen. Ik kan het mij niet permitteren om geen witte vrouwen te kennen. Kennelijk kunnen witte vrouwen het zich permitteren om geen zwarte vrouwen te kennen, om geen zwarte vriendinnen te hebben. Dat geeft een beetje weer hoe we ervoor staan.
1: Ja, dat is natuurlijk dus, op dezelfde manier een waarde die verloren gaat. Verloren is.
0: Ja,
1: of er misschien wel nooit is geweest.
0: Ja, nou ja. Ik bedoel, het doet heel sterk denken aan apartheid, moet ik zeggen. Dus dat je leefwereld zo is opgebouwd in een multi-etnische stad als Amsterdam, dat je geen mensen van kleur in je familie of je kennissenkring hebt. Laat ik het wonderlijk noemen.
1: Hoe kijkt de antropoloog in jou daarnaar? Zie je dan een soort logica of een gevolgtrekking?
0: Ik kijk ernaar. Ja, dus ik bestudeer de Nederlandse samenleving.
1: Wat op zich ook al
0: wat heel ongebruikelijk is. Hè? Ik moet eigenlijk naar ver weg is staan.
1: Dat is wat antropologen doen. Die gaan heel ver weg. Ja.
0: Maar ik vond de Nederlandse samenleving echt een studie waard. En namelijk ons zelfbeeld, dat ongelooflijk positief is. Wij steken onszelf allerlei veren in de kont. Hoe bijzonder wij zijn, exceptioneel. Dus racisme, dat doen wij niet.
1: Wij zijn zo tolerant.
0: Ja, heel gastvrij, ook tegen buitenlanders en zo. Dus de ene roos na de andere delen we aan onszelf uit. En als je dat dan tegenover dit feitelijke gegeven zet, hè, dat in het leven van alle dag het dus kennelijk mogelijk is voor witte mensen om voorbij te gaan aan het feit dat deze samenleving uiterst gemengd is geworden. Dat strookt toch niet met elkaar?
1: Nou ja, het zit dan misschien in het woordje mengen, dat het dus niet gemengd is. Dat het gewoon naast elkaar leven is. Gewoon parallel.
0: Ja, ja.
1: Maar dat we het niet gemixt krijgen.
0: Dus de grondslag daarvan ligt in ons

0: culturele archief, hè? Dus dat is wat ik beschrijf in Witte Onschuld. We hebben een cultureel archief in onze hoofden en harten opgeslagen gekregen. En dat cultureel archief bestaat uit gedachten en gevoelens. Onder andere over wie wij zijn en wie de ander is. Wij zijn wit. Wij hoeven onszelf niet te benoemen. Spreekt vanzelf.
1: Dat is een norm.
0: Maar de ander, die is vreemd en die is minder dan wij. Dus kennelijk zit dat zo diep verankerd in ons denken en voelen dat we dat nog tot op de dag van vandaag praktiseren.
1: Ja, maar nu klinkt het bijna alsof je er niks aan kan doen. Ik kan er niks aan doen. Dat heb ik nou eenmaal meegekregen. Dit is mijn culturele
0: Nou, dat is zeker mijn bedoeling niet.
1: Okay.
0: We moeten er iets aan doen. En iedereen moet zich daarvan bewust worden. In wat voor samenleving we wonen. Wat is het werk wat ras doet in onze samenleving? Behalve dat het bepaalde mensen voorsorteert voor opleidingen, hogere opleidingen, huisvesting, banen. Het beïnvloedt ook heel erg hoe we naar elkaar kijken. Dus het is heel basaal wat voor dingen we aan de ander toeschrijven. Bij een eerste oogopslag over dat soort dingen gaat het. En het wil er bij mij niet in dat je dat niet kunt afleren. Dan moet je wel dus bij kleine kinderen beginnen, hè? Om dat af te leren. Als je het je niet bewust bent als ouder dat je dat overdraagt, dan blijft dat dan
1: het zo gaan.
0: Perpetuum mobile.
1: En dan kan je wel zeggen, het begint bij kinderen, maar het begint dus eerst bij de volwassenen.
0: Die moeten zien wat ze aan het doen zijn, ja.
1: Vannacht ben ik in gesprek met Gloria Wekker. En Gloria is emeritus hoogleraar antropologie. Haar vakgebied bestaat onder andere seksualiteit, ras en gender. En ze is een van de pioniers van het intersectioneel denken. Haar onderzoeken monden uit in boeken als The Politics of Passion en White Innocence. In The Gloria Wekker Leader, samengesteld door Chandra Frank, Nancy Jouw en Mickey Stelder, zijn nu haar artikelen, essays, interviews en poëzie terug te vinden. Ja, en wat er ook terug te vinden is een keurige jaren 50 foto.
0: Ja. Yeah.
1: Die in, nou ja, gewoon een typische Nederlandse jaren 50 foto. En dat is jouw ouderlijk gezin.
0: Ja. Yeah.
1: Heel braaf opgesteld.
0: Ja. Dat was toen zo, hè?
1: Toen waren jullie net aangekomen in Nederland, of was
0: Nee. Ja, we zijn aangekomen toen ik 1 was. En die foto.
1: Ben je al wat ouder?
0: Ben ik 10. Dus we zijn er al een
1: tijdje. Er kwamen nog heel wat mensen na jou, of niet?
0: Ja.
1: Ah.
0: Dus niet van het kerngezin waarvan ik deel uitmaak. Maar wij waren dus het eerste gezin in de grootfamilie. Dus de broers en zussen van mijn ouders. Die kwamen later. Die kwamen op verlof bijvoorbeeld naar Nederland. En die kwamen dan bij ons wonen. Dus op mijn 9e, we hebben eerst in Amsterdam gewoond en daarna zijn we verhuisd naar Nijmegen. Er kwamen familieleden voortdurend.
1: Waarom gingen je ouders hierheen?
0: Mijn vader was politieagent. Hij was hoofd van de recherche. En hij had dus een rang bereikt waarin hij recht had om 6 maanden naar het moederland te gaan met zijn gezin.
1: Ach, dat woord ook, hè?
0: Moederland.
1: Ja.
0: Right. Oké, dus toen ze hier aankwamen.
1: En dat was niet iets waarvan je zei, nou nee, dat hoeft niet.
0: Nee, want Nederland was het beloofde land. Iedereen die niemand wilde. Er was niets leukers en belangrijkers en mooiers dan naar Nederland toe gaan. Dat was de geest die in de kolonie leefde, hè? En die neergelegd was in de geesten van de mensen. In Nederland moet je zijn, alles is mooi en superieur. Dus nee, natuurlijk niet. Dus toen ze hier waren, is hij rechten gaan studeren. En Ze hebben besloten, mijn ouders, dat ze in Nederland wilden blijven. Zowel voor zodat mijn vader zijn studie af kon maken, als dat wij konden studeren. Wat in Suriname nauwelijks nog kon. Je kon twee dingen studeren in die tijd. Rechten of medicijnen. Dus het was voor beide ouders heel belangrijk dat wij veel zouden leren.
1: En jij hebt dan natuurlijk de overgang niet meegemaakt zelf, want als je één bent, ben je daar niet bewust van. Maar vertelden ze verhalen over hoe het was om hier, te settelen?
0: Dus tussen de bedrijven door kregen we verhalen mee. Dus de eerste keer dat ik in Suriname kwam, verbaasde ik me over alle straatnamen die ik kende uit de verhalen van mijn vader en moeder. Zwarthovenbrugstraat, weet je wel, dat soort prachtige namen. Maar de belangrijkste verhalen heb ik van mijn opa gehoord. Opa, de vader van mijn moeder, die kwam bij ons wonen toen ik 9 of 10 was. En die heeft het vuurtje bij mij aangestoken van verhalen over de geschiedenis van Suriname, over belangrijke vrijheidsstrijders zoals Kodjo, Mentor en Present. Ik denk dat mijn vader en moeder veel meer in het de rush hour van hun leven zaten. Hè? Dus die hadden geen tijd om ons uitgebreide verhalen te vertellen.
1: En die moesten werken, daar waren dus kinderen en ze wilden hogerop.
0: Ze wilden hogerop, ze wilden zich aanpassen. Ze wilden iets gaan betekenen in de Nederlandse samenleving. Terwijl mijn opa tijd had natuurlijk.
1: Wat voor man was het?
0: Mijn opa?
1: Ja?
0: Mijn opa was een timmerman. Hij had heel veel verschillende banen gehad. Heb ik mij later gerealiseerd, nu ik bezig ben met een boek over de geschiedenis van mijn grootouders en ouders. Opa werkte bij een meubelzaak in het centrum van Paramaribo. Hij had het daar niet naar zijn zin. Toen is hij bij de waterleiding gaan werken. Hij was een ontzettend handige man. Hij kon alles met zijn handen maken. Dus we hebben heel lang 2 hutkoffers gehad die circuleerden door de familie. Die had opa zelf getimmerd. En dat waren de hutkoffers waarmee wij naar Nederland zijn gekomen. Dus toen opa, hij heeft ook na de waterleiding in de 30er jaren, heeft hij op een landbouwproject gewerkt, waar vanwege de werkloosheid in de stad konden mensen een klein perceel krijgen, een stukje land waarop citrus verbouwd kon worden. Dat heeft hij ook een tijd gedaan. Later is hij zelfstandig timmerman geworden.
1: Ging hij daar hiermee door? Of?
0: Nee. Hij was inmiddels zo oud toen hij naar Nederland toe kwam. Plus, hij had AOW nou, hè? Oh, wauw.
1: Heerlijk.
0: Dus dat was echt heel fijn. In Suriname, die oude dagsvoorziening, dat stelde echt niks voor. Dus zij waren ook Nederlanders. Hè? Dus die onafhankelijkheid was nog niet in zicht. Zij kwamen in 1959. Opa kon ook ontzettend goed gitaar spelen en liedjes zingen. Dus mijn eerste Surinaamse liedjes heb ik van hem geleerd. En dus die verhalen over de geschiedenis van Suriname, die zijn mijn belangstelling voor Suriname is door hem aangewakkerd.
1: Ja. En kan je ook zeggen, belangstelling voor alles wat buiten de Nederlandse landsgrenzen ligt, is die antropologie bij hem begonnen?
0: Dat zou best eens kunnen, ja. Dus ik vond spannend aan antropologie dat je veel kon gaan reizen, dat je allerlei talen moest gaan leren. Daar stond ik heel erg voor open, ja. Ik dacht eerst dat ik tolk-vertaler zou worden. Ik heb echt wel iets met talen. Maar uiteindelijk heb ik voor antropologie gekozen, omdat me dat ook de gelegenheid zou geven om veel met mensen te praten en te proberen me in te leven in hun leven en hoe hun wereld eruit zag. Ik vond het buitengewoon spannend.
1: Ja. Maar eerst ging je heel braaf rechten studeren.
0: Moest dat?
1: Of?
0: Dat was wel een hele diepe wens van mijn vader. Dat ik rechten zou studeren. En hij zag het helemaal voor zich dat ik kinderrechter zou worden. Dus niet de gewone rechter, maar kinderrechter.
1: Dat is een mooi beroep.
0: Dat is een mooi beroep, maar het is zo gegenderd als de pest natuurlijk. Dus waarom kon ik niet de gewone rechter worden? Maar anyway, zover is het nooit gekomen. Want ik heb dat maar een half jaar volgehouden. En het was echt niks voor mij.
1: En hoe was dat om aan hem te vertellen?
0: Ja, was zo. Ik vond dat echt heel naar. Ik heb er ook een tijdje over gedaan om het aan hem te vertellen. Maar hij was zo. Dus hij accepteerde. Dus hij vond, dan moet je maar uit gaan zoeken wat je wel wil doen. Iets waar je hart wel warm van wordt. Dus dat is antropologie geworden. Ja.
1: Ik las in het boek dat jij vertelt dat de eerste keer dat jij persoonlijk met racisme in aanraking kwam, was toen jij op uitwisseling ging na de middelbare school naar Amerika.
0: Ja.
1: Wat gebeurde daar?
0: Dus ik was een AFS-student, American Field Service, toen was ik 18. En ik woonde in een dorpje, Normal, Illinois. Ging ik naar high school. Ik was een senior in high school. Ik heb het daar echt verschrikkelijk leuk gehad. Ik heb zoveel geleerd. En ook natuurlijk heel goed Amerikaans leren spreken dan. Toen al. Op het eind van het jaar gingen we een busreis maken door de Verenigde Staten. En toen kwam ik terecht bij een familie. Een gastfamilie in Connecticut. En ik kwam aan op een dag, de volgende ochtend kwam ik naar beneden en toen hoorde ik die moeder van dat gezin in gesprek met iemand aan de telefoon. En zij zei, ja, zouden we een Nederlandse student krijgen? En kijk nou wie we in huis hebben gekregen. Een zwart iemand. En ze moet in onze bedden slapen en van onze borden eten, weet je wel, zulke soort dingen, zei ze. Dus ik was echt shocked. Want ik had dat helemaal niet meegemaakt tijdens dat jaar in Normal. Dat was nogal een koude douche.
1: Wat doe je op zo'n moment? Want je kan natuurlijk helemaal niks.
0: Ik ben naar de leiding van die bustrip waren twee studenten van in de 20 gegaan. En hebben hun verteld wat ik heb meegemaakt die ochtend. En dat ik wel weg wilde, dat ik weg wilde. Dat ik niet meer bij hun wilde blijven, bij die familie. Dat hebben ze geprobeerd te regelen. Maar we zouden daar nog maar één dag blijven of zo. Dus dat kon niet geregeld worden. Dus stiff upper lip.
1: Je kijkt nog steeds boos.
0: Ja, ja. Met recht, toch?
1: Ja, zeker. Maar wat mij verbaast is dat je zegt, dat was de eerste keer.
0: Ja.
1: Want dan heb je dus al 17 jaar in het Witte Nederland gewoond. En daar nooit iets van racisme meegemaakt.
0: Nou, dat is de vraag, hè. In de eerste plaats was er nauwelijks een discours om over racisme te praten in die tijd. Hè?
1: We hadden de woorden niet of de plek niet.
0: We hadden er geen taal voor. Dat wil niet zeggen dat wij niet uitgescholden werden op school of op straat. Maar het woord racisme, dat lag niet voor de hand, lag niet voor op de tong. Dus we hadden wel een bewustzijn van wij zijn anders dan de mensen om ons heen.
1: Ja, je beschrijft ook een foto die gemaakt is in Artes van jullie als gezin. Ja, en je ziet de mensen om jullie heen naar jullie kijken.
0: Ja, maar die analyse kan ik pas maken als volwassene.
1: Met de
0: niet
1: woorden,
0: dat kleine meisje kan dat. Je hebt er gewoon geen woorden voor. Dus dat ik die woorden gevonden heb, heb ik mede aan Amerika te danken.
1: Ja, en met die woorden kan je het ook tegen anderen zeggen. En opkomen voor, ik wil niet bij dit gezin blijven.
0: Ja, ja. Zeker.
1: Ja, ik vraag het ook omdat je vader, die kon je niet beginnen op de positie die hij in Suriname had.
0: Mm-hmm.
1: Dus er waren natuurlijk wel dingen enorm scheef.
0: Natuurlijk. Maar wat ga je doen als jij als enig gezin, als zo'n eilandje in een witte zee, als donker eilandje in een witte zee, moet jij het discours ontwerpen van hoe gaan we hierover praten? Dus kennelijk hadden we wel manieren gevonden om met elkaar erover te praten, van wat gebeurt ons? En mijn vader en moeder gaven ons stevast mee. Jullie zijn de mooiste, de liefste en de knapste kinderen van de hele wereld, waar ik heel blij mee ben dat ze dat deden. Maar die hadden natuurlijk ook niet echt een taal om een analyse te maken. Dus dit is helemaal niet gek dat dit gebeurd is. Het is pas achteraf dat je terug kan kijken en denkt, nou, toen dit gebeurde, dit was racisme. Het woord racisme, dat lag niet voor de hand, lag niet voor op de tong. Dus we hadden wel een bewustzijn van wij zijn anders dan de mensen om ons heen.
1: Ja, je beschrijft ook een foto die gemaakt is in Artes van jullie als gezin.
0: Ja,
1: en je ziet de mensen om jullie heen naar jullie kijken.
0: Ja, maar die analyse kan ik pas maken als volwassene.
1: Met de
0: niet
1: woorden,
0: dat kleine meisje kan dat. Je hebt er gewoon geen woorden voor. Dus dat ik die woorden gevonden heb, heb ik mede aan Amerika te danken.
1: Ja, en met die woorden kan je het ook tegen anderen zeggen. En opkomen voor, ik wil niet bij dit gezin blijven.
0: Ja, ja. Zeker.
1: Ja, ik vraag het ook omdat je vader, die kon je niet beginnen op de positie die hij in Suriname had.
0: Mm-hmm.
1: Dus er waren natuurlijk wel dingen enorm scheef.
0: Natuurlijk. Maar wat ga je doen als jij als enig gezin, als zo'n eilandje in een witte zee, als donker eilandje in een witte zee, moet jij het discours ontwerpen van hoe gaan we hierover praten? Dus kennelijk hadden we wel manieren gevonden om met elkaar erover te praten, van wat gebeurt ons? En mijn vader en moeder gaven ons stevast mee. Jullie zijn de mooiste, de liefste en de knapste kinderen van de hele wereld, waar ik heel blij mee ben dat ze dat deden. Maar die hadden natuurlijk ook niet echt een taal om een analyse te maken. Dus dit is helemaal niet gek dat dit gebeurd is. Het is pas achteraf dat je terug kan kijken en denkt, nou, toen dit gebeurde, dit was racisme.
1: Je bent het natuurlijk in je werk ook gaan doen. Woorden

0: en opkomen voor... Ik wil niet bij dit gezin blijven.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Want ik vraag het ook omdat... je vader, die kon je niet beginnen op de positie die hij in Suriname had.
1: Mm-hmm.
0: Dus er waren natuurlijk wel dingen enorm scheef.
1: Natuurlijk. Maar wat ga je doen als jij als enig gezin, als zo'n eilandje in een witte zee, als donker eilandje in een witte zee, moet jij het discours ontwerpen? Van hoe gaan we hierover praten? Dus kennelijk hadden we wel manieren gevonden om met elkaar erover te praten. Van wat gebeurt ons? En mijn vader en moeder gaven ons stevast mee. Jullie zijn de mooiste, de liefste en de knapste kinderen van de hele wereld. Waar ik heel blij mee ben dat ze dat deden. Maar die hadden natuurlijk ook niet echt een taal om een analyse te maken. Dus dit is helemaal niet gek dat dit gebeurd is. Het is pas achteraf dat je terug kan kijken en denkt, nou, toen dit gebeurde, dit was racisme.
0: Je bent het natuurlijk in je werk ook gaan doen. Woorden geven aan dit soort dingen.
1: Ja.
0: Omdat je daarin getraind was al, omdat je er oog voor had.
1: Ja, ook omdat ik het van levensbelang vond. Ik vond dit is een onderwerp, dus wat White Innocence is geworden, waar ik al over wilde schrijven toen ik veel jonger was, maar ik had nog niet de instrumenten of de kennis in handen om dat te kunnen doen. Dus toen ik terugkwam van mijn PhD, toen wilde ik dat onderwerp al wel aanpakken, maar ik had er geen tijd voor en het vroeg ook meer rijping dan ik op dat moment in huis had. Dus, het is een langdurig proces geweest om zo ver te komen.
0: Uiteindelijk kwam het pas toen je met Emilie was.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En ook eerst in het Engels.
1: Ja, maar dat was een echt bewuste keus. Dat is beleid geweest.
0: Beleid van jou?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Omdat ik wist, ik had gezien wat er gebeurt met de zwarte vrouw die schrijft over racisme. Dat was namelijk Philomena Asset, die al in de 70er jaren alledaags racisme schreef en die ongelooflijk is aangevallen. En
0: daar moesten ze niks van hebben?
1: Nee, de poten onder de stoel vandaan gezaagd en die is dus naar Amerika gegaan en daar gebleven. Dus ik wist, als ik dit boek in het Nederlands ga schrijven, kan ik net zo goed meteen mijn kop op het blok leggen. En twee, ik wilde een gemeenschap hebben die ik niet direct in Nederland had. Die had ik in de Verenigde Staten en in Engeland. Dus ook vandaar dacht ik moet dat boek in het Engels schrijven.
0: En wat was de boodschap ervan?
1: De boodschap van Witte Onschuld?
0: Ja.
1: Dat wij heel positief over onszelf denken, maar dat het nogal tegenvalt in de praktijk.
0: Ja, en het is uiteindelijk ook in het Nederlands vertaald. Het kwam je op heel veel kritiek te staan.
1: Ja.
0: Waarvan ik dan denk, nou, dat bewijst ook wel meteen je gelijk.
1: Natuurlijk. Ja, ik heb ook nooit getwijfeld, hoor, of ik gelijk had of niet. Nee. Amin. Ja.
0: Hoe ging
1: maar het is. Dus ik heb heel veel tegenwind daardoor gehad, maar ik heb ook ongelooflijk veel waardering voor dat boek gehad. En het boek heeft binnen de kortste keren 7 drukken gehad. Dus dat overkomt ook niet iedere academische schrijver, hè? Dus ik ben daar niet ontevreden over. Dus is het leuk? Nee.
0: Nee, ik kan me voorstellen, op het moment dat het dan waait, als het tegenwind er is, dat kan pijnlijk zijn en eenzaam en misschien ook zelfs een beetje eng.

0: maar tegelijkertijd ben ik zo eigenwijs van, maar ik heb wel gelijk.
1: Dus laat het dan maar even draaien.
0: Ja, ja.
1: Mensen willen graag van jou lijstjes met wat ze moeten doen.
0: Ja, daar ben ik helemaal beroerd van. Daar heb ik geen zin meer in. Ik heb het nu dus 10 jaar gedaan. Dat is de eerste vraag die komt als ik een lezing geef.
1: Hoe gaan we dat oplossen?
0: Wat moeten we nu doen? Wat moeten wij doen? Ja, luister.
1: Help ons, Gloria, help ons.
0: Ah, er is inmiddels zoveel gepubliceerd op het internet. Boeken. Van alles en nog wat. Ga je er zelf in verdiepen. En kies datgene wat bij jou hoort. Ook al is het klein, kleine stapjes. Go do it. Ik vind het ook een soort lamlendigheid hebben.
1: Nee, ja.
0: Dat ik moet zeggen wat jij moet gaan doen. Terwijl het jouw cultuur is. Het is niet de mijne.
1: Het is een ander je werk laten doen.
0: Ja. Dus ik geef daar geen antwoord meer op.
1: Ik ga de vraag ook niet stellen. Wat ik nog wel vraag is, kan het niet soms ook zijn dat mensen bang zijn om het fout te doen?
0: Ja, maar daar heb ik weinig voeling mee. Dus ik heb liever dat je iets probeert en het eventueel fout doet, dan dat je niks doet. Omdat je te bang bent, te scheiterig om iets te doen. Dus ik vind dat geen goed excuus.
1: Ik ga ook even voor de luisteraar zeggen, je zit ook met je armen over elkaar.
0: Ja, ja.
1: Daar begin je niet aan.
0: Nee. Nee, ik heb mijn werk gedaan door dat boek te schrijven. Nu is het aan de mensen in deze samenleving om er iets mee te doen. Met name de witte mensen.
1: Ik wil het ook nog even hebben over een ander boek. Namelijk wat je schreef toen je promoveerde.
0: Ja.
1: Want je bent gepromoveerd in Amerika.
0: Ja.
1: Maar je hebt je onderzoek gedaan in Suriname.
0: Ja.
1: Wat ging je onderzoeken?
0: Ik was heel benieuwd naar een seksueel gebruik, een instituut, dat het Martiwerk heet. En het is een ordening hoe Afro-Surinaamse vrouwen uit de volksklasse hun seksualiteit vormgeven. Mannen hebben het ook uit de volksklasse, maar ik heb vrouwen bestudeerd. Dus vrouwen hebben relaties met mannen en met vrouwen. Soms achter elkaar, soms gelijktijdig. Het is heel belangrijk om kinderen te krijgen. Zowel voor mannen als voor vrouwen. Door kinderen realiseer je jezelf. Dat is de vervolmaking van jezelf. Dus dat verschijnsel is al heel vroeg opgemerkt door de Nederlandse koloniale overheid. In 1912 stuurt de Nederlandse overheid een hoge ambtenaar, Schimmel Penning van der Ooijen, naar Suriname om onderzoek te doen naar de gezondheidssituatie van volksklasse vrouwen. En hij komt tot de ontdekking, dat is niet best, door weinig voedzaam voedsel dat ze tot zich nemen. Maar het Martiwerk speelt hier ook een rol in. Dat is toch zo kwalijk dat vrouwen met elkaar gaan liggen en met elkaar seks hebben. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, zegt Schimmelpenning van der Ooijen. Maar dit helpt niet mee aan hun gezondheidssituatie. Oké.
1: Het is inderdaad wel grappig.
0: Daarna zijn er een aantal studies verschenen over het Martiwerk. Onder vrouwen met name. Eerst het echtpaar Herskovich, de antropologen Melville en Francis Herskovich, hebben in 1939 in Suriname onderzoek gedaan. Vervolgens Rudy van Lier, een Surinaamse historicus en antropoloog, 1949. Ineke van Wetering heeft een aantal artikelen geschreven over het Mattiewerk. En
1: ja, maar wat is het? Want je zegt de vrouwen die met elkaar liggen.
0: Ja.
1: Dan denk ik, oké, dat zijn twee lesbische vrouwen die een relatie hebben.
0: Nee.
1: Maar dat is het niet.
0: Nee. Als je dat zegt, dan probeer je een verschijnsel onder een westerse noemer te brengen. Terwijl mijn theorie juist is dat Mattiewerk is uit Afrika met ons meegekomen, is op allerlei plekken in de diaspora tot uiting gekomen, maar juist in Suriname op een hele heldere en duidelijke manier. Om allerlei redenen is dat zo. Dus wat is nou het belangrijkste verschil tussen te zeggen ik ben lesbisch of ik doe het Mattiewerk? Je zegt niet ik ben een Mattie, ik doe het Mattiewerk. Lesbisch zijn refereert aan een identiteit die van binnen zit. Zo ben je geboren en zo zal je altijd blijven. Zo ben ik nu eenmaal. Mattiewerk doen is een activiteit. Je hoeft niet een identiteit te claimen die van binnen zit. Dus je doet dat.
1: En je kan het ook niet doen.
0: Je kan het ook niet doen, ja. Dus vandaar dat de seksen van degene met wie je seks hebt, dat is niet het meest onderscheidende criterium om jezelf een seksueel label op te plakken. Je doet het Mattiewerk. Dus de wereld is oneindig en de mogelijkheden daarbinnen ook. Hè? Nou, ik zal je zeggen, dit is echt een buitengewoon bevrijdende manier van leven. En als je kijkt naar de zegswijze, de spreekwoorden in het Sranang Tongo die iets zeggen over de positie van vrouwen, dan is dat, daar spreekt een enorme vrijheid uit. Dus vertaald zeggen vrouw bijvoorbeeld, vrouwen zijn net als rijpe bananen. Ze kunnen niet bederven. Of ik ben een gouden munt. Ik ga door vele handen, maar ik verlies mijn waarde niet. Dus het zegt iets over dat vrouwen ook seksuele wezens zijn. Dat ze daar niet op beoordeeld wensen te worden. En dat ze vrijheid hebben om te doen wat ze willen. Dus ik vind het een prachtig systeem.
1: Ja, wat zonde dat we dat in de westerse wereld niet kennen.
0: Ja, is het ook. Want in de westerse wereld zijn vrouwen voortdurend is hun vrijheid afgepakt. Hè? Seksuele vrijheid. En als we niet oppassen, zitten we nu weer in een tijd waarin dat gebeurt.
1: Ga je het missen, dit werk?
0: Nou, ik geloof nooit dat ik echt helemaal ophou.
1: Nee,
0: ik ga wel een beetje ophouden. Ik ga niet meer allerlei toespraken houden. Maar ik wil nog wel dingen die me interesseren bestuderen en overschrijven. Zeker.
1: En nu zijn dat je ouders en je grootouders?
0: Ja.
1: Maar dan in een romanvorm?
0: Nou, ik ben bezig met een vorm die fictie, non-fictie is. Saidia Hartman is een Noord-Amerikaanse collega. Die noemt het critical fabulation. Dus kritisch fabuleren. Dus ik baseer me op kennis die over Suriname aanwezig is. Die kan vinden in de archieven bijvoorbeeld. Of door verhalen van familieleden, oudere familieleden. Maar bepaalde dingen kom ik nooit achter. Want die archieven die zijn geschreven door witte ambtenaren en witte historici en zo. Bepaalde dingen kan ik nooit weten. Maar ook bijvoorbeeld vragen als, hoe hebben die opa en oma aan beide kanten elkaar leren kennen? Op welke plek? Dat moet ik verzinnen. Maar het moet gebeuren op een manier die past in die tijd. Dus ik vind het heel erg spannend om dat te gaan schrijven. Om dat te schrijven. Op zo'n manier. Die heel anders is dan academisch schrijven.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld ook dialogen te schrijven. Of ja, hoe je een verhaal voortstuwt. En niet zo tak, tak, tak, tak, zoals in een academisch verhaal.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
1: Dankjewel, Gloria. Ja. De Gloria Wekker Reader, samengesteld door Chandra Frank, Nancy Jouw en Nikki Stelder, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Voor wie eens op een ander moment wil luisteren, is er de podcast. We staan in elke podcast-app en daar abonneren kan ook, kost niets en is zo gedaan. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met filmmaker Koert Davidsen. Onder andere over zijn nieuwe documentaire, Mijn Broer. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is dus overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: Avro Tros.
4: Kunst kan als antidepressiva zijn. Mensen zoals wij winnen niet zomaar. De uitdaging is afstand doen van het script. Ik ben constant in gesprek met mijn innerkind.
5: Soms kan je leven veranderen door maar 1 vraag. En mijn gast die kreeg daarmee te maken. Hij is acteur, filmmaker en theatermaker. En iemand die pas tijdens de coronaperiode besloot zijn veilige baan in de marketing achter zich te laten om alsnog zijn grote droom na te jagen. Inmiddels speelt hij in films en maakt hij theaterproducties. Schrijft hij zijn eigen verhalen en zijn dit jaar 6 producties met hem geselecteerd voor het Nederlands Filmfestival. En daarbij gebruikt hij zijn eigen leven als inspiratie voor zijn werk. Mijn gast van vandaag, Ferhat Kaplan. Van harte welkom.
6: Misha, een echt gesprek met Redouan Aitouarg.
5: Ferhat Kaplan.
4: Hallo.
5: Hallo.
4: Ik werd wel een beetje emotioneel net, hoor.
5: Oh ja?
4: Ja. Ja, al die dingen die je achter elkaar hoort, het is zo in zo'n korte tijd gebeurd. Dus ik was wel even trots. Dat was even zo uit mezelf.
5: Wat viel het meest op?
4: Ja, hoe er een lijn zit in alles. En hoeveel het verschillend van elkaar is, maar toch op elkaar lijkt. Het klinkt nu een beetje vaag, maar...
5: Ja, leg eens uit.
4: Ja, ik denk toch als maker, of je nou een acteur bent, of een schilderij maakt, of muziek maakt, dat als je echt eerlijk bent, dan komt het altijd vanuit dezelfde plek. Maakt niet uit wat je maakt. En dat hoorde ik net even.
5: Mooi. En... als je dit achter elkaar hoort en je krijgt daar kippenvel van en je raakt er bijna emotioneel door, heb je waarschijnlijk niet echt de tijd genomen om te realiseren wat je nu allemaal aan het doen bent, vul ik zo even in. Of doe je dat wel?
4: Dat doe ik wel, ja. Oh. Ja, dat
5: maar het raakt je nog steeds?
4: Het raakt me nog steeds, omdat ik heb van mijn ouders heel erg geleerd om trots te zijn op jezelf of op anderen.
5: Mooi.
4: Ja, en ik heb van mijn therapeut ooit afgeleerd niet streng zijn op jezelf. Want geen één kind vindt het leuk om gepreekt te worden.
5: Ja.
4: Dus vanaf dat moment was ik van, oké, ik ga iets meer tijd nemen om te denken, goed zo jongen. Want mijn vriendin was altijd van, hey, je gaat meteen door naar het volgende, rem even. En dat doe ik nu meer.
5: Dus jouw vriendin heeft je gevraagd om iets meer te gaan remmen?
4: Ja. Ja.
5: En je luistert naar je vriendin natuurlijk.
4: Ja, happy wife, happy life.
5: Sowieso.
4: Ja.
5: Ferhat Kaplan, leuk dat je hier bij mij aan tafel zit. Kaplan is een naam dat best wel vaak voorkomt in Turkije.
4: Ja, klopt.
5: Je vertelde net dat het de smid van Turkije is. En daar wil ik wel wat meer over weten.
4: Ja, kaplan betekent letterlijk tijger. En natuurlijk in Turkije zijn er nog niet zo lang achternamen. Ik geloof, pin me er niet op vast, dat het sinds Atatürk is. En iedereen ging toen een achternaam kiezen.
5: Maar Arslan is toch ook tijger? Of is dat leeuw?
4: Leeuw.
5: Oh, dat is
4: ja,
5: leeuw.
4: Dat is okay. Leeuw. Ja, okay. Kaplan is tijger. Uh-huh. Maar het komt ook veel voor. Het is ook een bij de Joodse mensen is het ook een achternaam. En toen ik 13 was, leerde ik dat voor het eerst.
5: Want Kaplan is ook een Joodse achternaam.
4: Ja, ja, ah. Ja, ja, ja. En dan kwam ik op een sollicitatie en dan werden mijn klasgenoten met een hele moeilijke achternaam niet uitgenodigd en ik wel. En ik dacht, waarom ik wel? En dan kwam ik daar en dan had ik dat stagegesprek, weet je wel, stage sollicitatiegesprek. En dan vroeg ze op het einde. Hey, ben jij familie van Michael Kaplan? Zo Michael Kaplan.
5: Oh ja.
4: En dat was dan een schrijver of een filmmaker uit Amerika.
5: Ja.
4: Ja, dus toen dacht ik, oh nice.
5: Ja, nu je het zo zegt, er zijn inderdaad heel wat acteurs. De Blacklist heeft bijvoorbeeld ook een actrice die Kaplan in de serie speelt. Heb je de Blacklist gezien?
4: Nee, nog niet.
5: Nee, oh ja, zij speelt dan Kaplan. En ik dacht, hè? Hoe is die... Kijk, ik ken Kaplan natuurlijk van de Turkse mensen die ik om me heen ken.
4: Ja.
5: Maar nooit die link gelegd met dat er ook andere volkeren Kaplan kunnen heten.
4: Ja.
5: Wauw, mooi man. Dus dat heeft jou best wel goed gedaan in de sollicitatiegesprekken in je jongere jaren.
4: Ja,
5: je hebt geen discriminatie gevoeld.
4: Nee, want ik kom uit West-Brabant en daar was discriminatie best wel gewoon veel voorkomend. Ik wil ook zeggen dat het een hele leuke plek was in West-Brabant. Ging je gewoon met de racisten om ook. Dat is een hele rare plek waar iedereen... Ja,
5: in West-Brabant ga je ook met de racisten om.
4: Ja.
5: Dit is een hele mooie quote.
4: Ja, alsjeblieft. Ja, het zit zo. Het zijn Brabanders. Ze zijn gewoon heel lief.
5: Ja.
4: In hun aard. Ze zijn gewoon alleen... Ze zijn het niet gewend. En ineens in de jaren 60, 70... werd het witte kleine stadje ineens kwam vol met gastarbeiders. En dan grap en grolde je. En ze waren ook wel racistisch. Maar ze zouden je ook helpen als je band lek is.
5: Oh, dat is een rare,
4: ja, dat is rare.
5: Wisselwerking. Van, maar we kunnen je helpen, alleen kom niet te dichtbij of zo.
4: Ja, ik heb het zo meegemaakt toen ik opgroeide. Kijk, er is natuurlijk systematisch racisme. Daar kom je niet onderuit. Maar zo, je buurman meent het niet. Weet je, zo was het een beetje.
5: Oh, ja.
4: Dat gevoel heb ik. Ik wil racisme niet goedkeuren of wat dan ook. Maar het was zo... Ik nam het niet zo serieus, omdat ze ook... Ze liet die ook wel toe op een bepaalde manier. Ja.
5: En heeft dat je kijk op de mensen veranderd, zeg maar? De manier hoe de West-Brabanders omgingen met enigszins racisme?
4: Nou, kijk, racisme is natuurlijk heel vervelend om mee te maken. Maakt niet uit hoe of in welke vorm. Maar omdat West-Brabant zo'n komische plek is... Kon je ook wel, ja, ik ben wel meestal, stel je voor, ik maak discriminatie, racisme of uitsluiting mee, dan denk ik wel vaak, dat ga ik dan empathisch aan. Denk ik ook, waarom heb jij dit? Ben je bang voor iemand die niet op jou lijkt?
5: Ga je die vragen dan ook echt stellen? Of is dat gesprek met jezelf in je hoofd?
4: Met mezelf eerst. Als ik heel goed heb geslapen, dan wel. Maar als ik er geen zin in heb, dan niet.
5: Mm.
4: Maar ik denk wel altijd van, nou, waarschijnlijk ken jij niemand die anders is dan jij. En ik denk dat ergens homofobie daar ook vandaan komt. Dat je denkt, oh ja, ik heb nooit iemand moeten accepteren van die groep. Dus dan kan je heel makkelijk met z'n allen boos zijn op die mensen. Dus ik denk dan altijd, heb je echt kwaad in jou of word jij meegenomen in het kwaad? Dat vind ik een belangrijk verschil in het leven. En als ik merk, je wordt meegenomen in het kwaad, dan ben ik wat meer vergevensgezind.
5: Want dan ben je eigenlijk gewoon een meeloper.
4: Ja. En dat zijn we allemaal.
5: Woon jij nog in West-Brabant?
4: Nee. Nee, ik ben... ik ben eerst naar Rotterdam verhuisd. Daar heb ik 3 jaar gezeten. En vanuit Rotterdam naar Amsterdam. En daar woon ik nu een decennia. Dus 10 jaar.
5: 10 jaar in Amsterdam?
4: Ja.
5: In Amsterdam kreeg je dus ook de vraag... Wanneer was jij voor het laatst gelukkig?
4: Ja.
5: Dat veranderde toen alles, hè?
4: Ja.
5: Ja. En je bent er nog steeds blij en trots op dat je die stap hebt genomen. Wat gebeurde er? Neem me even mee naar coronaperiode.
4: Ja, coronaperiode. Ik werkte toen als marketeer bij een hele mooie NGO, bij Amnesty International. En toen kwam corona. En alles ging op slot.
5: Mm.
4: En je zat binnen. En ja, je moet dan nadenken. En toen kreeg ik de vraag, wanneer was je voor het laatst gelukkig? En door het leven en door werken en de spullen die je wilt en de vakanties waarop je wilt gaan en de vrienden met wie je wilt zijn, heb ik nooit over die vraag kunnen nadenken. En toen dacht ik, wanneer was ik voor het laatst gelukkig? Oh ja, als kind. Toen ik op het podium stond. Bij het Centrum van de Kunsten in Bergen-op-Zoom. Daar heb ik 7 jaar gezeten, of 6 jaar. En toen dacht ik... En dat was gek genoeg ook voor het eerst dat ik zo mijn innerkind weer even zag. Met zijn potkapsel en zijn Tweety-shirt aan. Die nieuwsgierige ogen van hem. En toen dacht ik, oh, wat wil jij eigenlijk? Want jij zit in mij. En jij wilt, denk ik, iets. En dat was acteren. En verhalen vertellen. En toen ben ik... Dat is best wel... Ik realiseer het me nu pas. Best wel gestoord. Dat je je vaste loondienst opzegt tijdens corona... om een droom achterna te gaan die maar heel weinig mensen lukken.
7: Ja, want jij laat zekerheid achter je liggen... en je gaat een nieuwe uitdaging aan.
4: Ja.
7: Weet jij nog waar je was toen je dat besefte? Van, toen was ik gelukkig. Bloempotkapsel, Tweety, grote ogen, daar op het podium. Waar was jij toen?
4: Bergen-op-Zoom. Toen zag ik het voor me. Ik moet altijd denken aan... Ik ben een millennial, zeg maar, de late millennial. En ik kan me heel erg herinneren dat mijn moeder mijn haren knipte zo. Met zo'n vuilniszak over me heen in de douche, weet je wel. Dat vond je nooit leuk, want die haren bleven plakken in jouw nek. En dan moest je die koude douche daarna in. En ik moest aan dat beeld denken. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Ik vond dat helemaal niet leuk geknipt worden in de badkamer. In de kou met die vuilniszak over me heen.
7: Ja.
4: Maar ik ging daarna wel naar theater. Zo, ja.
7: Mooi, man. Hoe moeilijk was het dan om uiteindelijk die goed betaalde baan los te laten?
4: Heel makkelijk.
7: Ja?
4: Ja, heel makkelijk. Oh, dat. Ik voelde me ook schuldig naar de mensen toe waarmee ik werkte. Want ik was niet meer gelukkig. Ik deed niet mijn best. Ik deed wel mijn werk, maar niet. Ik kwam niet met leuke ideeën. Dat draag je toch bij. En ik denk dat ik me nog meer schuldig voelde naar mijn innerkind. En ook naar mijn ouders. Want mijn ouders zeiden altijd, ga theater doen. Toen heb ik dat niet gedaan. En toen ben ik dat gaan doen. Ja, sorry, ik ben even de vraag kwijt.
7: Nee, de vraag was, ja, hoe moeilijk was het om die goed betaalde baan los te laten? Maar je zei van dat het heel makkelijk was. Ja. Omdat je daar niet lekker in je vel zat. En het was ook niet eerlijk naar je collega's toe. Dat jij daar zat en een plek innam terwijl je je werk eigenlijk niet zo goed deed.
4: Ja.
7: Maar dan vraag ik me af, waarom koos je voor zekerheid? Waar was je bang voor?
4: Destijds, ja, kijk, als je... ik dacht gewoon oprecht, mijn ouders zijn hier als gastarbeiders gekomen. Ik heb ze altijd zien struggelen. Ze hebben hard gewerkt, ze hebben geld verdiend. Ze hebben ons alles gegeven wat wij wilden hebben.
7: Ja.
4: Dus ik had niet het gevoel dat ik dan kon denken... Oh, luister, ik ga lekker een theateropleiding doen en ik zie wel of ik daarna werk heb. Ik voelde dat niet. Ik dacht, ik moet een goede baan hebben. Geld verdienen. En een diploma. Want dat werd ons toen verkocht, dat idee van dan ben je succesvol.
7: Maar jouw ouders die eisten dat niet van je op.
4: Nee.
7: Die hadden die verwachtingen ook niet.
4: Nee.
7: Zeker. Jij dacht dat ze dat van jou verwachten.
4: Ja, ja, dat dacht ik. Omdat ik dacht, ik wil op vakantie kunnen en ik wil een vakantiehuis kunnen kopen. Mm-hmm. Van een Audi A5 van de zaak. Dat dacht ik. Dat dacht ik, dat is succes.
7: Hoe is dat beeld in jouw hoofd gekomen van...
4: Ja, de jongens in de buurt. In het parkje. Sigaretten roken. Energy drinken. Ja, wat ga jij laten doen?

0: wil dit, ik wil dat. Groot dromen. Zo.
1: Dus het perfecte plaatje in jouw hoofd is ontstaan door de gesprekken van die jongens in het park.
0: Ja.
1: Jij hebt toen op een gegeven moment die keuze gemaakt. Ik ga stoppen.
0: Ja.
1: Hoe zag dat eruit?
0: Nou, ik had een manager die begreep mij helemaal. Bart heet hij. Ik ga hem nooit vergeten. Hij was zelf muzikant. Dus hij zag in mijn ogen, jij moet iets anders doen. Je hebt iets anders in jou. Toen stopte ik met werk. En ik had al wel wat theatervoorstellingen lopen. En een voorstelling die ik ging maken. Toen ging ik net de film in. Of tenminste, toen had ik net bedacht, ik ga ook de film in. En toen heb ik gewoon alles omgegooid. Alles losgelaten.
1: En toen ben je from scratch alles gaan doen? Of had je al wat lijntjes en wat parallellen met het werk wat je destijds deed als marketeer?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Ja, kijk, ik heb tijdens commerciële economie geleerd, heb ik gestudeerd, heb ik geleerd hoe je subsidies moet aanvragen. Heel goed. En,
1: als je dat weet, dan ben je al voor de helft binnen, zeg maar.
0: Ja, best wel.
1: In de branche.
0: En ik had een idee. Ik dacht, dit is de voorstelling die ik wil. Ik wilde het documentair theater maken van de gastarbeiders die hier waren gekomen, tot aan onze generatie en wat daartussen allemaal is gebeurd. Wat we van hun hebben gekregen. Wat zij voor ons hebben ingeleverd, maar ook wat wij nu inleveren. En toen dacht ik, oké, maar het is corona. Alle theaters zijn dicht. Niemand programmeert. Ik ga subsidies aanvragen. En toen ging ik subsidies aanvragen. En ik weet nog destijds mijn regisseur Nina, Eliza Houston, zei tegen mij, want we waren de voorstelling al aan het maken. Weet je, we gaan hem gewoon maken en we zien wel.
1: Ja.
0: Zij was van, verder niet bezig zijn met geld. Focus je op je tekst. Zei ik, ja, is goed. En dan ging ik gewoon subsidie aanvragen thuis schrijven. En dat stuurde ik op. En ik snapte de taal van subsidies schrijven. En toen kregen we subsidies. En toen hadden we ineens geld. En ik weet nog, ik kwam die repetitieruimte binnen en ik zei, jongens, we gaan het veel groter doen. We kunnen kopen wat we willen.
1: waar ik nu aan moet denken, en wat me nu te binnen schiet, is, dit was in coronatijd, hè?
0: Ja, crazy. Ja.
1: Iedereen was onzeker.
0: Ja.
1: Vooral de culturele sector was super onzeker. En jij zat in een best wel zekere sector.
0: Ja.
1: Om op dat moment die stap te maken die jij maakte, was extra spannend.
0: Ja, maar ook weer niet. Het klinkt heel raar, want ik voelde het gewoon. Ik dacht, dit is het, ik moet dit doen. Want ik wil niet 65 zijn, in bed liggen en denken, wat als?
1: Maar wel 2 jaar later, wanneer je denkt, oké, misschien als die persconferenties voorbij zijn. Ik bedoel, we hebben het nu over een periode van 7 jaar geleden ongeveer. Ja. Maar die persconferenties om de zoveel maanden zagen we Rutte weer op televisie.
0: Ja.
1: Ik denk een jaar of 2 later, dan is het allemaal wel weer afgekoeld. En dan maak je die stap. Maar jij dacht, nee, het is nu of nooit.
0: Ja. Ja, maar het was wel een beetje tegen het einde van corona. Maar ik heb wel, het is sowieso, maakt niet uit of het wel of geen corona is. Het is een megastap.
1: Ja, 100%.
0: Je stapt uit het bekende en uit de comfort eigenlijk ook. Je stapt uit de 21ste, krijg ik weer zoveel geld op mijn bank. Maar ik kon gewoon niet. Ik voelde het. Ik ben heel eigenwijs.
1: Hoe liep je naar buiten?
0: Ik ging nog een koffietje drinken en ik kreeg hem niet eens op. Ja,
1: Van de excitement.
0: Van de excitement. Wow, ik ben dit aan het doen. En het gaat mij lukken. Ik geloofde het. Ik dacht, het gaat me lukken. Ja.
1: Mooi, man. Een van jouw quotes. Mensen zoals wij winnen niet zomaar.
0: Klopt.
1: Neem me even mee naar deze quote. Wat bedoel je hiermee?
0: Mensen zoals wij winnen niet zomaar.
1: Ja.
0: Wij zijn 2-0 achter. Ja.
1: Wie zijn wij?
0: Wij, kinderen van gastarbeiders.
1: Ah.
0: Marokkaanse en Turkse diaspora in Nederland. Wij winnen niet zomaar. Als wij iets willen, moeten we heel hard vechten. Ja.
1: Voel dat nog steeds zo?
0: Ja. Ja, dag in dag uit. Zeker.
1: En want jij bent eind millennial, zeg je?
0: Ja.
1: Zo rond 88, 89?
0: 92.
1: 92.
0: Ja.
1: De kinderen die nu het levenslicht zien in Nederland, zullen zij anders opgroeien dan hoe wij opgegroeid zijn?
0: Ik dacht dat. Dat dacht ik, dat hoopte ik. Maar nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat, er is natuurlijk wel wat veranderd. We hebben maatschappij breed bedacht, oké, bepaalde woorden gaan we niet meer gebruiken. maar zit nog steeds in het systeem. En ook al laten we dat systeem los, wat het ergste is, is als jij en ik op straat lopen en wij doen iets, wij representeren een groep. Als een wit persoon dat doet niet. Als wij een succes behalen, dan is dat voor heel die groep. Dus het heeft ook een mooie kant. Maar je draagt dat wel op je schouders. Dus mensen zoals wij winnen niet zomaar. Wij worden tegengewerkt. Wij moeten bewijzen waarom wij dat moeten doen.
1: Waar heb jij deze quote gebruikt?
0: In mijn solo, debuutsolo, Kind van het Licht. Die heb ik gemaakt bij Sadit en K.
1: Ja. En hoe kwam dit binnen bij het publiek?
0: Ja, deze pakt mensen wel vaak. Ja, wat gek genoeg, je kan natuurlijk... Ik geloof er niet in dat mensen zeggen van... ja, oké, maar ik snap dit niet, want ik ben niet Turks.
1: Mm-hmm.
0: Nee, mensen hebben empathie. Mensen kunnen zich inbeelden hoe het is. En deze komt wel bij iedereen binnen.
1: Het is tijd voor een voortgangsgesprek met Ferhat Kaplan. Ferhat Kaplan is een authentieke en verbindende maker die met een persoonlijke kwetsbaarheid maatschappelijke thema's bespreekbaar maakt en met doorzettingsvermogen een succesvolle carrière switch heeft gerealiseerd. Dit is een positief punt.
0: Ja. Ja.
1: Hoe ga je hierop?
0: Kan je hem nog één keer herhalen, alsjeblieft? Ik was aan het denken. Ik was bij de eerste twee woorden nog. Kan dat nog een keer?
1: Ik kan het zeker nog een keer voor je herhalen. Ik snap het, als je heel veel complimenten krijgt, dan...
0: ik schrik van.
1: Dan schrik je ervan. Ferhat Kaplan is een authentieke en verbindende maker die met persoonlijke kwetsbaarheid maatschappelijke thema's bespreekbaar maakt en met doorzettingsvermogen een succesvolle carrière switch heeft gerealiseerd.
0: Ja, ik vind dat wij kunstenaars een plicht hebben. Vind ik wel.
1: Wat voor plicht heb je als kunstenaar?
0: Verbinden.
1: Ja?
0: Vind ik wel, want we maken werk met geld van iedereen.
1: Mm.
0: Iedereen betaalt belasting en van die belasting maken wij films, theaters, schilderijen, muziek. En dus ik vind, je moet verbinden. Je moet dingen kunnen, als kunstenaar moet je kunnen zien. Oh, dit en dit gaat er nu mis in de wereld. Over 10 jaar gaat het dit worden. Dus we moeten hier nu wat aan doen.
1: Maar als je van alle kunstenaars verwacht dat ze verbinden, dan is het. Dan heeft het kunst geen vrije woord meer, toch?
0: Ik denk dat een beetje individualistisch gedacht is. Ik denk dat we allemaal best wel veel op elkaar lijken. En als jij iets maakt, denk ik dat dat wel gaat resoneren met meerdere mensen. Maakt niet uit als jij denkt, ik doe dit voor mezelf en voor niemand anders. Er zijn nog miljoenen mensen die door hetzelfde heen gaan als jij.
1: Jij zei net van, dat zijn kunstenaars die gebruik maken van het geld die uit belastinggelden komen. Maar wat nou als een kunstenaar geen gebruik maakt van belastinggeld? Wat nou als hij commercieel is?
0: Ik denk dat commerciële mensen heel erg verbinden. Want dat vind ik ook heel mooi als je kijkt naar de meest commerciële films. Die worden gemaakt voor iedereen in Nederland. En niet voor een arthouse nerd of zo. Dus ik denk dat... Al probeer je als kunstenaar niet te verbinden, je gaat verbinden.
1: Ja. Je durft je persoonlijk kwetsbaar op te stellen in je werk.
0: Ja.
1: Positief.
0: Zeker.
1: Vind je dat moeilijk?
0: Nee. Nee, want ik zie mezelf niet echt als een soort van een losse iets. Ik ben wel echt onderdeel van een groep. Ik ben onderdeel van de Turken in Bergen op Zoom. Ik ben onderdeel van de Marokkaanse jongens in Bergen op Zoom. Ik ben onderdeel van de mensen op de grachten. Dus ik ben iedereen. Ik ben gewoon ik kan dat doen.
1: Maar jij kan in principe gewoon alles over je leven vertellen. Alles laten zien. Je kwetsbaar opstellen. Je helemaal blootgeven. Dat kun jij op het podium.
0: Nou kijk, als je acteert, dan je werk is gewoon eerlijk zijn. En zo waarachtig mogelijk zijn. En tuurlijk vertel ik niet alles. En heb ik wel een bril op van, oh, dit hoeven mensen niet te weten en dat wel. Maar op het moment dat ik de emotie speel, haal ik de emotie uit iets wat ik eerder heb meegemaakt, waardoor het eerlijk is.
1: Mooi. We hebben nog een verbeterpunt.
0: Yes.
1: Ja, vind je kritiek ontvangen oké? Of zeg je van, I don't like that?
0: Ik voel eerst als een kind van, dat vind ik niet leuk. en dan geef ik het even een seconde en denk, oké, maar diegene heeft wel gelijk.
1: Oké, nou, dan weet ik hoe ik zo meteen moet reageren. Ferhat Kaplan kan zijn artistieke impact verder vergroten door een breder publiek aan te spreken. nog vaker op zijn eigen intuïtie te vertrouwen en zijn veelzijdigheid als acteur ook buiten autobiografische verhalen te laten zien.
0: Ja, bel mij. Doe ik graag.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Ja, kijk, ik ben het heel erg eens met wat ChatGPT zegt.
1: Waar ben je het eens mee, specifiek?
0: Nou, ik ben niet vies van alles proberen. En ik vind dat juist goed. En ik heb ook altijd gesprekken met collega's. Denk van, ja, maar je wil je ook niet maken voor mensen in Zutphen.
1: Mm-hmm.
0: Of voor mensen in Limburg. Daar wil je toch ook, je wilt toch dat iedereen het ziet.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat doe ik heel graag. Dat is ook mijn doel. Alleen ik ben nog niet zo lang bezig. En ik loop er naartoe. Langzaam, maar ik ga er wel naartoe. Dus het lijkt me heel leuk om juist grotere dingen te doen. Dat bij meer mensen binnenkomt.
1: Ja, waar zat je dan aan te denken? Wat zou dan een productie zijn dat heel erg goed bij jou past? En daarmee ook meteen je publiek kan verbreden?
0: Poeh, dat is een hele goede vraag. En ik heb eigenlijk geen antwoord op. Ja.
1: Het kan hoor. Ik bedoel, ja. Als maker kan je ook heel kritisch zijn.
0: Ja.
1: Dat je niet meteen weet wat je wil maken. Ben jij zo kritisch?
0: Ik ben wel streng, ja. In wat ik kies. Hmm. Dus ik ben wel... het kind in mij is meteen van... Oh ja, ja, kom, we gaan dit doen. Leuk, leuk, laten we dit doen. Kom op, dit is gezellig. En ik ben wel van even lezen. Oké, past dit bij mij? Wat zegt het? Kwetst het mensen? Daar kijk ik eerst naar.
1: Dus jij hebt wel echt wat factoren die je moet controleren.
0: Ja,
1: want voordat je echt ergens aan begint.
0: Ja, anders zit ik daar met tegenzin.
1: Oh ja.
0: En dat is niet leuk voor hun en ook niet voor mij.
1: Ja. Er staat ook nog dat je als acteur je veelzijdigheid moet laten zien. We hebben het nu voornamelijk gehad over je prestaties op het podium.
0: Ja.
1: Maar als acteur doe je ook nu hele toffe dingen. In de introductie zei ik dat je in 6 producties te zien bent. Dus het filmfestival heeft 6 films geselecteerd. Allemaal met jouw kop erop.
0: Ja, leuk hè.
1: hoe kwam dat binnen bij jou?
0: Oh, ik schrok.
1: Ja?
0: Ja, want ik hoorde het. Het druppelt een beetje binnen, weet je wel. Want een van de producties die zijn geselecteerd, die heb ik zelf ook bedacht.
1: Mm-hmm.
0: Dat is Bekend Gezicht. En die heb ik met hele getalenteerde mensen samengemaakt. Samengeschreven met Bodil Cézanne Mathieuze en Aramis Garcia González heeft het geregisseerd. Dus eerst kreeg ik die binnen, van hij is geselecteerd. Toen dacht ik, wow, iets wat uit mijn hoofd komt staat op het Nederlands Filmfestival.
1: Ja.
0: En toen hoorde ik van allemaal regisseurs waarmee ik dus heb gewerkt van, hey, we staan er. En het druppelde zo over 3 dagen binnen en het was elke keer... Ik was echt gewoon een kind die zo 12, weet ik veel, Sinterklaas cadeaus achter elkaar kreeg. Wat ik bedoel.
1: Ja, ja, ja, man.
0: En toen dacht ik op het eind, ik heb een goede smaak, denk ja. ik. Met wie ik
1: in
0: werk.
1: In 1 jaar is bizar, is
0: ja.
1: veel.
0: Ja, ik ben echt trots.
1: Hoeveel hoop je er te winnen?
0: Allemaal. Kom maar. Nee, eentje is genoeg.
1: We hadden het net al een beetje over je achtergrond. Je achternaam, Kaplan.
0: Ja.
1: Een Turkse achternaam betekent tijger. Maar heeft ook wat lijntjes lopen in het Joodse gedeelte van het Midden-Oosten. Je bent Turks Alafitisch.
0: Ja, dat klopt.
1: Je hebt gezegd dat je vroeger dat juist verborgen hield. Ja. Dat je Turks Alafitisch bent. Waarom?
0: Alawieten is een minderheid in het Midden-Oosten. Het gaat ook naar Syrië, het gaat naar Iran. Die zijn vaak gediscrimineerd. En tot aan het punt dat ze zijn gemarteld en vermoord en in brand gestoken. Dus dat kreeg je in je jeugd mee. En dan dacht je, oh, ik ga het niet aan elke kapstok hangen dat ik dit ben. Want ook de Turkse diaspora, die zaten ook in een clash erover. Dus het zou zomaar zo kunnen zijn dat jij bevriend bent met iemand en dat hij erachter komt dat je dat bent en dat hij jou ineens begint te discrimineren en dan houdt jouw vriendschap op.
1: Mm.
0: Maar dat duurde niet lang hoor. Rond mijn 13e dacht ik ja.
1: En was dat voelbaar in West-Brabant?
0: Ja,
1: waar je opgroeide?
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Hoe voelbaar was dat?
0: Nou, je werd wel eens uitgescholden erom. Of er waren. Dan hadden ze rituelen bedacht die wij deden die totaal niet waar zijn. En dan om ons in een slecht daglicht te zetten. En dan vroegen ze daarnaar dat soort dingen, ja. Maar nu weet iedereen het. En om 13 heb ik het ook ja, toen was ik er gewoon open. Maar als kind was van, ja, doe maar, hoeft niet, zeiden die ouders, doe maar niet.
1: Ja, en hoe was dat voor

0: jou om dat zo bekend te maken aan je omgeving?
1: Ja, alsof ik voor mezelf opkwam.
0: En merkte je verschil?
1: Ja, dus ik had wel eens wat aanvaringen gehad. Maar, ja? Want ik denk altijd dat ik een best wel bang persoon ben. Maar als het erop aankomt, dan ben ik best wel stoer. En dat merkte ik toen voor het eerst. Dacht ik, oh cool, ik kan voor mezelf opkomen. Wat goed.
0: Daarvoor nog even wat kickboxlessen genomen voor het geval dat.
1: Ja, en kung fu heb ik ook gedaan.
0: Kung fu?
1: Ja, ik heb een paarse band in kung fu.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Wauw. Misschien ook een paarse band in het bekijken van deze.

0: Ja.
1: Lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later.
0: Ja, die wilde ik je niet onthouden. Die moest ik je laten horen.
2: Dankjewel.
0: Dat stukje.
2: Ervaar jij dit ook, de tijdreis?
0: Herman van Veen. Nee, dit is niet helemaal mijn jeugdgeluid. Nee. We hoorden hier de titelsong van Alfred Judokus Kwak. Ja, het geluid van jouw jeugd.
2: Ja. Oh, ik hoopte dit met jou te delen.
0: Nee, helaas.
2: Ja, Alfred Judokus Kwak was fantastisch. Want het ging ook... Het prachtig getekend sowieso. Prachtige muziek van Herman van Veen. En... Dit was gewoon een eend die ons heel veel leerde. Dus als volwassen persoon kan je er ook naar kijken. En Alfred, dat is gewoon een eend die vecht. En ze leren over wat slecht is voor de wereld. Oorlog, milieu, hoe je daar tegen moet opstaan. Dus in die tijd leerde je van, oké, dit moet je doen om een held te zijn.
0: Is er iets bijgebleven van wat je van de beste Alfred Kwak hebt geleerd?
2: Ja, dat je moet opkomen voor anderen die het minder hebben dan jij. Of dat nou een bloem is die zomaar wordt geplukt. Of dat nou iemand is die er anders uitziet. Iemand is die op iemand anders verliefd wordt. Ja, dat je daarvoor moet opkomen.
0: Mm.
2: Dat heb ik wel geleerd. Maar ik denk van veel tekenfilms in die tijd. Dat was wel zo'n algemene boodschap.
0: Als je teruggaat naar de wijk Gageldonk... Ja, wat zie je dan?
2: Oh, Gageldonk. Ik denk dat het de eerste keer is dat het op de radio komt. Dat hoop ik. Gageldonk, de naam Gageldonk. De wijk. Ja, wat zie ik dan? Ik zie een zwembad. We hadden een buitenzwembad. Met allemaal glijbanen. En dat was zo groot. Tenminste, ik denk dat als het nu nog zou bestaan en ik er zou lopen, dat het heel klein zou zijn. Maar als kind is alles veel groter.
0: Mm-hmm.
2: Groen. Veel groen. Heel veel... Ja, we noemen dat rijtjeshuizen. En wij noemen dat dan 13 onder één kap.
0: 13 onder één kap?
2: Dat hoort, ja.
0: Dan nooit van gehoord.
2: Nee,
0: maar,
2: ja, dit is zoiets heel... Zeiden ze op school, ja, waar woon jij? En dan zeiden sommige mensen, ja, 2 onder één kap. Zeiden wij, oh, ik ook, 13 onder één kap. Dat is gewoon een rijtjeshuis.
0: Is dat zeg maar om een beetje te levelen met de Rijkerts binnen Gageldonk?
2: Ja, met die mooie humor, toch? Dat ze heel daarmee omgaan. Ik zie Turks cafés voor me... Marokkaanse slagers, Turkse supermarkt, ja, bakkers, kappers.
0: Dat betekent dat het wel een plek is met hele mooie mensen. Ja. Die er verzorgd uitzagen.
2: Zeker. Iedereen opscheertje.
0: Ijdelheid was daar hoog.
2: Zeker. Elke vrijdag perfecte baard, perfecte opscheer. Ja.
0: Jouw opa die kwam als gastarbeider naar Nederland.
2: Ja.
0: Hoe leeft dat verhaal nog in jouw familie?
2: Mijn opa... Nou, ik zeg altijd tegen mijn opa... Want mijn opa is eerst naar Berlijn gaan, toen naar Amsterdam, toen naar Rotterdam. En toen is hij geëindigd in Bergen op Zoom. Bij Philip Morris. Je hebt daar een sigarettenfabriek. En daarom zijn er heel veel gastarbeiders. En ik zeg altijd tegen mijn opa... Waarom ben je niet gestopt in Berlijn? Of in Amsterdam? Dan woonden we lekker in de stad.
0: Ja.
2: Maar nu ik ouder word, denk ik goed dat je naar Bergen op Zoom bent gegaan.
0: Want waarom niet Berlijn? Of Amsterdam?
2: Ja, dat is een grote stad. Hoe ouder ik word, hoe meer ik mijn jeugd waardeer. Ik denk dat is iedereen. Maar Bergen op Zoom, Brabant is zo'n rijke grond aan verhalen. Ik woon nu 10 jaar in Amsterdam. Maar als ik even 2 dagen naar Bergen op Zoom ga... dan er gebeuren zoveel te gekke dingen waar ik inspiratie uit haal.
0: Hmm.
2: Dat heb ik in Amsterdam niet zo.
0: Maar komt het gewoon niet omdat jij

0: daar bent opgegroeid en dat dat jouw thuis is. En dat je daar letterlijk alle stoeptegels kent. En voor iemand die in Amsterdam is opgegroeid, ook dat weer hetzelfde heeft.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook omdat ik daar in een community zat. En dat als ik daar naartoe ga, weer meteen door die community wordt omarmd. En in Amsterdam als een buitenstaander, dat het leven wat individualistischer is.
0: Ja.
1: Dat denk ik, ja.
0: We gaan naar je wankelplaat.
1: Oh ja.
0: Dat is een plaat van Kazim Koyunju.
1: Ja, goed.
0: Zeg ik het goed?
1: Ja.
0: Nice. Met Didu Nana.
1: Ja, ik luister dit liedje altijd als er iets gebeurt waar ik in geheeld moet worden. Dus afgelopen jaar heb ik dit liedje heel veel geluisterd toen mijn neefje plotseling is overleden. Toen heb ik het weer opgepakt en toen dacht ik, waarom is dit mijn pleister in het leven, dit nummer? En ik kan me vaag herinneren dat ik in de auto zat met mijn moeder en we waren aan het rijden, terug van Rotterdam naar Bergen op Zoom en het regende, het was donker. En zij zitten altijd dit liedje op, maar ik versta het niet, want het is Georgisch. Hij komt uit zo richting Georgië. En toen zei mijn moeder, ik vroeg waar zingt hij over? En toen zei zij, hij zingt over iets dat hij mist, dat hij niet meer heeft.
0: En daar voelde je iets in dat jouw leegte kon vullen?
1: De manier waarop zij het zei. Want ik voelde altijd mijn moeders heimwee. Zij is hier later gekomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus niet als gastarbeider, maar omdat ze met mijn vader is getrouwd.
0: Gezinshereniging?
1: Ja. Nee, ze waren nog niet. Mijn vader kwam hier op zijn 13e.
0: Dus oh, ja.
1: Was hij vrij vroeg. Maar toen ja, ze gingen trouwen met elkaar. Dus toen kwam zij van Turkije naar Nederland. Maar zij heeft altijd in haar een wond meegedragen van een jeugd die ze niet heeft gehad in het land die ze kent. En de manier waarop zij het zei op dit nummer, dus daarom staat dit nummer voor mij voor verlies. Maar ook weer de hoop om iets nieuws ervoor terug te krijgen.

0: Hassim Koyonju met het liedje Dido Nana. De wankelplaat van mijn gast van vandaag, Ferhat Kaplan. Jarenlang werkte hij in de marketing tot hij zichzelf tijdens corona één simpele vraag stelde. Wanneer was ik voor het laatst echt gelukkig? Het antwoord bracht hem terug naar het podium waar hij als kind al stond. Inmiddels is hij acteur, filmmaker en theatermaker. Gebruikt hij zijn eigen leven als inspiratie voor zijn werk en zijn dit jaar maar liefst 6 producties met hem geselecteerd voor het Nederlands Filmfestival. Ferhat Kaplan, nog steeds van harte welkom hier bij mij. Deze plaat, je had het over een bepaalde leegte die het voor jou opvult. Je noemde het heel mooi, dit is een soort pleister op een open wond die je kunt plakken op je lichaam wanneer dit even pijn doet.
1: Ja.
0: Hoe ben je uiteindelijk er bovenop gekomen, Ferhat?
1: Ik ben toen naar Turkije gereisd. We hebben met de hele familie begraven. En wat we in Turkije heel mooi doen bij het rouwen is dat wij daar echt de tijd voor nemen. En dat met z'n allen doen. En dat het heel lelijk is. Iedereen huilt. Elke avond komt er iemand op bezoek. Die kookt dan en maakt schoon. Zodat de rouwende mensen daar niet aan hoeven te denken. En het is gewoon 40 dagen lang. Elke dag iemand op bezoek. En
2: 40 dagen?
1: Ja. Niet scheren. Je baard laten staan. Geen leuke dingen doen. Echt even 40 dagen rouwen. En ik had geen 40 dagen. Maar ik ben toen een week geweest.
0: Ja.
1: En ik heb een week lang naast mijn oom, wat ook een van mijn beste vrienden is, ik ben met hem geweest, want hij heeft een kind verloren. En dat is een pijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, daar is niet eens een woord voor, weet je wel. Een ouder die zijn kind verliest. Als jij je ouders verliest, ben jij een wees. Als je partner overlijdt, ben je weduwe. Maar er is geen woord voor.
0: Nee.
1: Ouder die zijn kind verliest. En dat was een pijn. Oh, dat heb ik. Dus ik ben mijn neefje kwijt. Dat is echt heel erg. Hij was net 18, maar die pijn die mijn oom en mijn tante hadden, dat, ja.
0: Maar hoe kon jij de pijn van je oom en tante voelen? Zelf ben je geen vader, maar de pijn die was blijkbaar heel voelbaar of zo?
1: Heel erg. En in gesprekken, dus we praten ook veel. Het is niet dat we stil zijn en rouwen, maar het gaat. We halen herinneringen op. Ze proberen de pijn te beschrijven. Maar je ziet het ook in hoe zijn stem verandert, zijn hele postuur, hoe die eruit ziet, hoe die huilt. Ja, dat zie je gewoon. Die rouwen, dat is. En hij heeft ook tegen mij gezegd, Ferhat, ik heb in de schulden gezeten. Ik heb de naarste dingen meegemaakt. Ik dacht dat ik pijn kende, maar ik heb pijn nooit gekend.
0: Jij hebt daar in plaats van 40 dagen, heb je er een week gezeten?
1: Ja.
0: Hoe heb je je los kunnen wikkelen van de situatie in Turkije?
1: Nou kijk, je omgeving verandert, dat helpt al. Maar

0: je draagt, ik denk dat je, de overleden mensen, die draag je met je mee. En ik zie ze in dieren vaak. Dus ik had gisteren nog, was ik aan het repeteren in het bos.
1: Jij ziet overleden mensen in dieren?
0: Ja, dus als, dan zie ik een vlinder voorbij komen op een hele rare manier. En dan blijft hij iets te lang voor hem hangen. En dan denk ik, oh, dit is mijn neefje.
1: En die zag je in het bos?
0: Ja.
1: Toen je aan het repeteren was?
0: Ja, hij komt even hoi zeggen en hij gaat weer. Ja, dat doe ik dan, ja. En dan word ik even blij en een beetje verdrietig. En dan ga ik weer door.
1: En inmiddels helemaal voorbij het rouwproces. Je bent weer helemaal bovenop. Of zit er nog...
0: Nee, er zit nog heel veel pijn. Ja? Natuurlijk, hij was 18. Hij is 18. Hij zal voor altijd 18 zijn.
1: Komt er een theaterstuk gerelateerd aan het leven van je neefje?
0: Nou, dit is dan wel meteen wat je denkt. Omdat je wilt hem eer doen. Maar soms heeft tijd even zijn tijd nodig. Die moet even alles helen. En ik denk, nu ga ik daar... Ik heb wel iets in mijn hoofd hoe het eruit moet zien. Maar ik geef er nog geen ruimte aan. Omdat ik denk, er moet even wat tijd overheen. En wanneer iedereen zijn rouw echt heeft gehad, dan kunnen we het erover hebben. En dan zou ik er wel wat over willen maken. Ja, tuurlijk. Ja. Ik wil hem wel eren. En ik heb het meegemaakt. En het was traumatisch. Dus ik denk dat het terug gaat komen.
1: Gaan we het even hebben over jouw werk. Je theaterstuk, Kind van het Licht. Je grote, eerste grote productie. Kan ik het wel noemen? Toch?
0: Ja.
1: Je had het net al over deze productie, Kind van het Licht. Dat het gaat over kinderen van diaspora.
0: Ja.
1: Waarom moest deze voorstelling er juist zijn? Waarom moest die er komen?
0: Omdat het moest eruit. Het was de voorstelling Kind van het Licht, dat gaat over een jongen die eigenlijk een beetje zijn cultuur heeft losgelaten. En zoveel, ik denk dat je, de overleden mensen, die draag je met je mee. En ik zie ze in dieren vaak. Dus ik had gisteren nog, was ik aan het repeteren in het bos.
1: Jij ziet overleden mensen in dieren?
0: Ja, dus als, dan zie ik een vlinder voorbij komen op een hele rare manier. En dan blijft hij iets te lang voor hem hangen. En dan denk ik, oh, dit is mijn neefje.
1: En die zag je in het bos?
0: Ja.
1: Toen je aan het repeteren was?
0: Ja, hij komt even hoi zeggen en hij gaat weer. Ja, dat doe ik dan, ja. En dan word ik even blij en een beetje verdrietig. En dan ga ik weer door.
1: En inmiddels helemaal voorbij het rouwproces. Je bent weer helemaal bovenop. Of zit er nog...
0: Nee, er zit nog heel veel pijn. Ja? Natuurlijk, hij was 18. Hij is 18. Hij zal voor altijd 18 zijn.
1: Komt er een theaterstuk gerelateerd aan het leven van je neefje?
0: Nou, dit is dan wel meteen wat je denkt. Omdat je wilt hem eer doen. Maar soms heeft tijd even zijn tijd nodig. Die moet even alles helen. En ik denk, nu ga ik daar... Ik heb wel iets in mijn hoofd hoe het eruit moet zien. Maar ik geef er nog geen ruimte.

0: Voorbij het rouwproces, je bent weer helemaal bovenop? Of zit er nog...
1: Nee, er zit nog heel veel pijn. Ja? Natuurlijk, hij was 18. Hij is 18. Hij zal voor altijd 18 zijn.
0: Komt er een theaterstuk gerelateerd aan het leven van je neefje?
1: Nou, dit is dan wel meteen wat je denkt. Omdat je wilt hem eer doen. Maar soms heeft tijd even zijn tijd nodig. Die moet even alles helen. En ik denk, nu ga ik daar... Ik heb wel iets in mijn hoofd hoe het eruit moet zien. Maar ik geef er nog geen ruimte aan. Omdat ik denk, er moet even wat tijd overheen. En wanneer iedereen zijn rouw echt heeft gehad, kunnen we het erover hebben. En dan zou ik er wel wat over willen maken. Ja, tuurlijk. Ja. Ik wil hem wel eren. En ik heb het meegemaakt. En het was traumatisch. Dus ik denk dat het terug gaat komen.
0: Gaan we het even hebben over jouw werk. Je theaterstuk. Kind van het licht. Je eerste grote productie. Kan ik het wel noemen? Toch?
1: Ja.
0: Je had het net al over deze productie, Kind van het Licht, dat het gaat over kinderen van diaspora.
1: Ja.
0: Waarom moest deze voorstelling er juist zijn? Waarom moest die er komen?
1: Omdat het moest eruit. De voorstelling Kind van het Licht, dat gaat over een jongen die eigenlijk een beetje zijn cultuur heeft losgelaten en zoveel mogelijk wil meegaan met Amsterdammers en wil feesten en niet wil denken aan waar hij vandaan komt. En hij is hij kan het niet onder ogen zien en dan hoort hij zijn innerstem, de schaamte, hoort hij praten. Dat is een oude man.
0: Wat zegt hij dan?
1: Die zegt, je bent niet goed bezig. Wat ben je nou aan het doen? Weet wie je bent. Breng tijd met je familie door. Die innerlijke stem die we allemaal hebben. En dan gaandeweg de voorstelling voorbij gaat, ziet hij in dat het niet een oude man is, maar zijn innerkind die aan het klagen is. Over hoe hij zich voelt en dat hij zich niet gezien voelt. En dat hij de hele tijd wordt kapot gemaakt.
0: Want die zei net, het moest eruit. Was het ook een soort van frustratie?
1: Ja.
0: Was het een bom dat op exploderen stond?
1: Nee, niet per se. Het begon met, oké, ik wil mensen informeren over alevitisme en wat het nou precies is. Daar begon het. Alleen er was zoveel frustratie. En toen vroeg mijn regisseur Leila Sahir, die vroeg, we gaan even een oefening doen. Een soort van therapieoefening. Ga maar even zitten, zei ze. En toen deden we een therapieoefening om in gesprek te raken met het innerkind. En om met hem te praten en om te voelen wat hij voelt en kijken waar hij mee zit. En toen moest ik huilen. En ik huil niet zo vaak. Dat is mij afgeleerd. Door mezelf. En door de maatschappij. En toen begon ik te huilen en dacht, wow, dit komt uit het niets, maar toch niet. Dus gaandeweg tijdens het maakproces dacht ik, oh, dit moest eruit. En sindsdien ben ik wel een gelukkiger mens.
0: Wat heeft jij dan zo geraakt dat je zo onverwachts moest huilen? Wat heeft het inner kind met je gedaan?
1: Ja, ik zag hem daar zitten. En ik zag een kind zitten die heel veel klappen heeft gehad van mij. In strenge woorden. In, je bent niet goed genoeg. In, doe beter je best. In, waarom zeg je dat tegen deze persoon? Wees sterker. Huil niet. Dus ik zag gewoon een klein jongetje die zijn mond was gesnoerd.
0: Dus jij was eigenlijk gewoon veel te streng voor jezelf?
1: Absoluut, ja. En nooit tevreden. En door naar het volgende. Oh, heb je dit gehad? Oké. En nu? Nu moeten we hogerop. Dus ik zag hem zitten en ik had zoveel medelijden met hem, want hij was zo nieuwsgierig. En die nieuwsgierigheid was uit hem geslagen.
2: Hey Ferald met Naas. Ik weet nog de eerste keer dat ik bij jou thuis langskwam en zag dat je geen boekenkasten had, maar muren gemaakt van boeken. Stapels en stapels van boeken en boeken en boeken. En daarna pakte je een dun boekje uit de stapel en vertelde je me dat dat een boek is wat je zelf had geschreven. En toen besloot ik dat ik sowieso verliefd op je ging worden. Je bent een van de beste schrijvers die ik ken. Als het nou komt tot film of theater. Maar het mooiste is, je kunt een mooi verhaal schrijven, maar kun je het ook heel mooi brengen. En dat is waar jouw grootste krachten en talenten in zitten. Ik ben heel blij dat steeds meer mensen jouw verhalen en jouw manier van verhalen vertellen gaan mogen meemaken. En ja, ik ben echt heel erg trots op je en ik heb super veel zin in je nieuwe voorstelling.
1: Ja, Redouane, mij breken. Is goed.

0: niet voorbereid, hè?
1: Nee.
0: Je mag jezelf zijn.
1: Ja. Ja, zo. Ja, leuk. Het is zo bijzonder, want dit is een stem die ik elke dag hoor. Maar zo via hier, wanneer ik het niet verwacht, denk je wel van, wat een fantastische vrouw heb ik. Ja.
0: Ja. Wat doet dit met jou? We hoorden jouw vriendin Naas.
1: Ja. Naas. De vrouw van mijn leven. Ja, wat doet dit met mij? Ik ben hier gewoon heel trots op en ik denk dan, oh, ik was toen ook al deze Ferhat. Ik vergelijk mezelf altijd met wie was die Ferhat toen en toen en toen. En denk, oh, die boek zo pakken, aan haar geven, dit heb ik geschreven. Denk, oh ja, dit zou ik nu ook doen. Dus ik ben mezelf. Mm. Of zo. En dat haar heeft geraakt en dat ze toen verliefd op mij is geworden, dat zag ik ook wel natuurlijk in haar ogen.
0: Op dat moment?
1: Ja, tuurlijk. Maar dat toen is gebeurd, dat vind ik, ja, dat is prachtig. Want daarin hebben wij zijn we begonnen met de passie delen, schrijven en boeken lezen en voorlezen aan elkaar. En dus dat is zo mooi. Er zijn miljoenen boeken, dus dat is een passie die nooit op gaat raken.
0: En vond je het spannend dat ze bij jou over de vloer kwam?
1: Ja. Ja en ook nee, want ik dacht ook, oké, nu ga je me echt zien, mijn huis. Je gaat zien wie ik ben. Ik ben trots op mijn boeken. Ik vind het prachtig. Wel het vroeger thuis ook. Allemaal boeken. Moeten ze altijd hun boeken verzamelen. Je hebt in Turks ook een gezegde, een vriend die jou een boek geeft, die moet je nooit laten gaan. Dus boeken zijn voor mij heel belangrijk.
0: En waarom staat boeken voor?
1: Voor kennis.
0: Kennis, macht.
1: Ja, in principe wel. Voor kennis, voor een gesprek aangaan met iemand. Als ik met jou ga praten en we hebben zelf het boek gelezen, ja, dan kunnen wij 2,5 uur gaan praten.
0: Ja.
1: Dat is fantastisch. En het is een van de weinige manieren om in een wereld te stappen die jij niet kent. En dat ik dat met Naast deel, dat is fantastisch. En dat ze dit dan zegt, ja, dat vind ik heel mooi.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Bij een voorstelling zaten we allebei in het publiek en ik was haar aan het aanstaren. En toen ging
0: ik hoop van achteren, niet van voor. Dat je dus continu naar achteren keek en haar aanstaarde.
1: Van de zijkant. Was even aan het kijken.
0: Oh, oké.
1: En toen,
0: ja, maar dat ziet er namelijk heel gek uit. Ja, wanneer Naast zo naar voren kijkt en ze ziet Ferhat naar achteren kijken en naar haar staren.
1: Ja. Ja, maar zo was het wel voor haar. En ik dacht, degene met wie ik was, die zei, ik ga alvast naar huis. Ik zei, ook blijf even, want ik wil haar even ontmoeten. Ik wist natuurlijk wie zij was. Hallo, het is Naast. En toen kwam zij het foyer binnen en toen zwaaide zij naar mij van kom eens. En zag ik, oh leuk. Ik hoef die spannende stap niet te zetten. En toen zei ze, wat kijk je naar mij de hele tijd?
0: Wauw. Ja.
1: En zo hebben we elkaar ontmoet. En toen gooide ik wat humor erin, moest zij erom lachen. Dus dat is ook heel mooi. We hebben elkaar ontmoet in het Felix Meritus.
0: Oh wauw.
1: Ja.
0: Ook een hele mooie locatie.
1: Heel mooi. Dus dat was heel romantisch. Ja.
0: Ja. Ja, toch wel weer iets moois over Amsterdam kunnen vertellen hier.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Jullie werken ook samen aan de film Bekend Gezicht. Die gaat in première op het Nederlands Filmfestival. Dat hadden we net al gezegd. Maar jullie hebben daarin samengewerkt.
1: Ja.
0: Wat was haar bijdrage aan deze film?
1: Nou, sowieso is het script een beetje geïnspireerd op haar en mij. Op onze eerste paar weken. En toen dacht ik, toen gingen we nadenken over casting. Ik heb deze film gemaakt met Smarthouse. We waren aan het denken over casting. En toen dacht ik, ja, Naast moet het gewoon doen.
0: Had ze al wat acteerervaring? Kijk, we weten dat Naast, althans we. Naast is een bekende zangeres.
1: Ja.
0: We gaan ook zo meteen naar een plaat van haar luisteren.
1: Ja.
0: Maar was ze ook al bekend met acteren?
1: Nee.
0: Ah.
1: Ze zei toch maar, ik heb het altijd al willen doen. En toen was van, dat gaan we doen. Want ik dacht, Naast die kan met, je hebt vast wel iets van haar gezien. Zij kan met zoveel emotie iets overbrengen. En ze is zo eerlijk op het podium. Dus dan kan je ook acteren.
0: Ja, is het echt zo?
1: Ja, acteren is eerlijk zijn. Acteren is voor mij, er overkomt jou iets en hoe reageer je daarop? En dat kan Naast goed. Ze kan in het moment zijn. Ze begrijpt wat woorden betekenen. Zij schrijft ook, een hele goede schrijfster. Dus zij kan dat. En ze kon het. Kom maar kijken.
0: Nou, dat ze het kon, dat bewijst ook maar het feit dat deze film is geselecteerd voor het Nederlands Filmfestival.
1: Ja.
0: Dus Bekend Gezicht, we gaan de film bekijken.
1: Ja.
0: We eindigen onze uitzending met een plaat die heel erg centraal staat in de liefde. In jouw liefde.
1: Ja.
0: Nou, we hebben het net, denk ik, best wel uitgebreid gehad over jouw liefde.
1: Ja.
0: De plaat is van Naast zelf, Cold.
1: Klopt.
0: Waarom heb je voor deze plaat gekozen?
1: Omdat liefdesliedjes, die gaan altijd over de mooie kant van liefde. Maar liefde kan ook lelijk zijn. En ik vind juist de pracht van liefde is dat je samen door iets heen gaat. En je komt eruit en je bent sterker. Dus je wordt een sterker team. Daar geloof ik in. In elke ruzie. Als je goed communiceert, dan word je sterker. En dit liedje gaat daar een beetje om. En voor mij is echte liefde niet per se, oh, ik heb vlinders in mijn buik. Maar ik heb 10 jaar keihard hieraan gewerkt en we staan er nog steeds. En daar gaat dit liedje voor mij over.
0: Gaat dit nummer ook niet gewoon een beetje over jou?
1: Ja. Ja, het is wel geïnspireerd op mij. Dat is dan zo leuk. Ik zei vroeger als kind altijd, ik wil later een vrouw die zangeres is. Want dan kan ze liedjes over me maken.
0: In welke lijn kunnen we horen dat dat iets heel erg over jou gaat? Want dan gaan we goed luisteren.
1: Let op de woorden tough love en stern voice.
0: Gaan we opletten. Ferhat Kaplan, ik wil jou hartelijk bedanken voor je tijd hier bij mij.
1: Jij bedankt.
0: Ik wens je heel veel succes. Ik wens je veel plezier met alles wat je gaat beleven. Sowieso de 6 producties die zijn geselecteerd voor het Nederlands Film Festival. Ik hoop dat je hele mooie dingen gaat maken in het vervolg.
1: Dankjewel, Ridwan. Bedankt voor de mooie vragen.
0: Wil jij eerdere gesprekken van Misha terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app. En abonneer zodat je niks mist. En ik heb nog 1 plaat voor je klaarstaan. Die van Naas, Cold. En let vooral op deze woorden. Want die gaan over mijn gast van vandaag, Ferhat Kaplan. Welke woorden waren het ook alweer?
1: Tough love and stern voice.
0: Tot de volgende.

0: NPO Radio 1.
1: Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld, maar door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Soms bestaat een mens uit werelden die elkaar lijken uit te sluiten. Maar juist in de ruimte daartussen ontstaat een verhaal. Als je durft. Vannacht spreken we over afkomst, liefde, geloof en de vraag: wie bepaalt wie je mag zijn?
0: CJ Felicia.
3: De Nacht van Caribisch Netwerk.
2: Goedenacht hier in het Europees deel van ons koninkrijk. Un feliz anoche en a very good evening voor onze luisteraars in het Caribisch deel van het koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de Nacht van Caribisch Netwerk. Onze gast van vannacht is een veelzijdige duizendpoot met in elke hand een kritische pen. Iemand die niet in één hokje te vatten is. We gaan in gesprek over Suriname, pride, dreiging en veerkracht. Vannacht de gast, de bevlogen journalist, schrijver en jurist Tarim Ramjan. Tarim, goedenacht.
4: Goedenacht,
2: hoe is het?
4: Goed, ik ben nog wakker.
2: Je bent wakker.
4: En jij bent ook nog wakker. Ja. En ik vind het altijd wel iets magisch hebben. Zo radio midden in de nacht maken.
2: Ja.
4: Ik was hier toevallig vanochtend nog, ook op Radio 1, voor een heel ander programma. Voor spraakmakers, wat gisterochtend moet ik zeggen inderdaad. Excuus. En dat is ook heel leuk. Maar ik heb meteen ook helemaal zin om de diepte met je in te gaan.
2: Ja, precies.
4: En naar mooie muziek te luisteren en over helden te spreken.
2: Ja.
4: En, ja, dus ik heb er zin in. Jij? Ja. Zit jij erbij?
2: Ik vind het leuk. Het is al nu de derde nacht in deze week van Caribisch Netwerk.
4: Mm-hmm.
2: Deze week staan we stil bij verschillende queer mensen uit de queer gemeenschap. En dat is heel mooi om deze verhalen te horen, want het zijn heel belangrijke verhalen.
4: Ja.
2: En zoals je zegt, de magie van de nacht. Ik vraag me af wie is aan het luisteren.
4: Als je
2: luistert, ik hoop dat je radio aanhoudt vannacht, want het wordt echt een leuk gesprek. Ja, en
4: denk ik ook.
2: Vorig jaar was je ook bij ons in de nacht. Dus dit jaar maak je weer een entree hier in de nacht van. Dus welkom.
4: Ja, dankjewel.
2: En toen was je naar aanleiding van je boek van Wat zullen de mensen zeggen?
4: Ja, klopt.
2: Hoe is het? Meer dan een jaar later, wat is allemaal veranderd?
4: Ja, mooie vraag.